0: doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
2: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
3: Download de BNR-app
2: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lobbypanel. Voormalig ASML-topman Peter Wennink spokkelt geld bij elkaar voor zijn economische plan voor Nederland. Hoe moeilijk was dat? En de algemene financiële beschouwingen zijn begonnen. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Marja Ruighoek is hier, wethouder economische zaken, luchthavenzaken en mobiliteit in Haarlem. Meer ben ik nog iets vergeten in de portefeuille?
5: Nee hoor, ik ben best wel compleet. Toerisme, evenementen.
4: Best wel compleet.
5: Ja.
4: Nou, ik incasseer het maar weer. Ja. Frits Hoefnagel, ook een uitgebreid verleden in de gemeentepolitiek, onder andere als wethouder. Maar nu verbonden aan Castro, het communicatiebureau. Welkom leden van het panel. De Tweede Kamer is een half uur geleden begonnen met het debat over de begrotingsplan, het belastingplan, de algemene financiële beschouwingen. En gisteren werd al duidelijk dat er vanaf 2028 dan toch echt een vermogenswinstbelasting komt en dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Frits, is daarmee ook een beetje de angel uit het debat, of niet?
6: Ik geloof het wel, hè? Want,
4: nou, we gaan er lang over doorpraten.
6: De oppositie die komt weer aan tafel. Die oppositie is natuurlijk heel erg stug. Die moet ook nog een beetje wennen aan het feit dat er een minderheidskabinet is. De partijen van dat minderheidskabinet moeten zelf ook nog een beetje wennen aan het feit dat het een minderheidskabinet is.
5: Allemaal moeten we een beetje aan wennen.
6: Want die doen allemaal voorstellen en die denken dan van, nou ja, dat komt er dan wel doorheen. Terwijl, ja, je ziet natuurlijk nu dat als je zo'n afspraak maakt in de coalitie, dan moet je echt aan de slag. En ze wilden niet over links of over rechts met een totaal pakket. Dat wilde de oppositie.
4: Is nog steeds niet aan de orde, toch? Je kunt altijd precies, nog zeggen van, ik wil wel steunen, maar dan zie ik stofplannen van tafel, iets met de abortuswetgeving, noem maar op.
6: Het kabinet heeft nu in ieder geval voor elkaar dat, tenminste zo lijkt het, hè, laten we dat maar even afwachten, maar zo lijkt het, dat ze inderdaad over links afspraken hebben kunnen maken. En dat ze over rechts meerderheid hebben gevonden voor sommige voorstellen. Alleen, dit zijn de financiële beschouwingen. En we hebben natuurlijk op Prinsjesdag gehoord waar er allemaal bezuinigd zou moeten worden, los van hervormingen in de sociale zekerheid. Maar dat er ook bezuinigd moet worden. En dat geld is natuurlijk weer nodig voor andere uitgaven. Neem even defensie. Maar ja, ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe dat dan allemaal
5: gaat.
6: Nee,
5: precies. We weten wel wat de wensen zijn, hè, om juist meer geld uit te geven of minder te bezuinigen. Maar waar dan het wel gevonden moet worden, dat weten we nog niet. En het lijkt dus. Ik was op het congres van het VNG. Nu net, vanochtend kwam ik daar vandaan. En gisteren was Rob Jetten daar, die een vlammend betoog hield. En een vriendschap met de gemeente beloofde. En wat als dat ook zo is. Maar goed. Hij was heel optimistisch.
6: Natuurlijk,
5: want ja, we moeten het samen doen. Hè. Wij moeten
4: geld,
5: al die dingen uitvoeren. Nou ja, hij was heel optimistisch over, hè, we komen er echt wel uit met de oppositie. Maar we moeten het wel eerst nog zien. Hè. Het moet op papier, er moeten handtekeningen bij. En waar moet dan dat geld nog vandaan komen? Nou, het blijft een beetje spannend tot op het laatst.
4: Gisteren lekte via de NOS uit dat er nog van alles te halen valt. Zelfs bij voor bijvoorbeeld D66 een gevoelig onderwerpen, gevoelig thema als onderwijs. Want ja, die sociale zekerheid die lijkt dan nu onaangeroerd te blijven. Victorie kraaien de vakbonden gisteren natuurlijk. Maar dan nog blijft er wel een miljarden gat over. Moet ergens vandaan gehaald worden. En dan is dus bijna alles bespreekbaar?
6: Als je in de politiek zit, dan leer je al heel snel, onder druk is alles vloeibaar. Maar wat je nu ziet is dat die voorstellen voor de bezuiniging op sociale zekerheid zijn van tafel. Dat telde op tot 6 miljard.
4: Er waren er al 3 van prijsgegeven.
6: Ze gaan natuurlijk wel onderhandelen om te kijken van, hey, er zitten wel heel veel mensen in de WIA en hoe krijgen we mensen die in de WW zitten eerder aan de slag. Dus daar zal heus nog wel iets Ook al is het doel hervormingen toch ook wel iets van een bezuiniging in zitten. En ik las inderdaad vanmorgen dat als dat allemaal niet lukt, dus als het vuilbrief niet lukt als minister van Sociale Zaken, dat het dan van de begroting van onderwijs en wetenschap en cultuur moet komen. En dat is volgens mij, tenminste zo stond het er ook in de krant, dat is een beetje om de druk op D66 op te voeren. Want als jouw ene minister het niet regelt, dan moet je andere minister het regelen. En misschien dat ze daardoor iets minder geneigd zijn om al die hangen naar proot te
5: hebben. Maar de meest wenselijke oplossing is natuurlijk wel, hè, waarop ingezet wordt om mensen inderdaad wel eerder weer aan het werk te krijgen.
6: Precies,
5: zodat je dan dus die bezuinigingen niet zou moeten doen. Dat is natuurlijk de idealistische
4: oplossing.
5: Maar
4: kunnen we nu wel stellen, want we staan hier ook om te praten over de lobby, over welke instrumenten je inzet, dat de harde opstelling van de vakbond natuurlijk ook in nauwe samenspraak met pro gewerkt heeft? Want zo is dat wel door de vakbonden gisteren duidelijk naar buiten gebracht.
5: Tuurlijk danst de vakbond daarbij. Maar we zijn er echt nog niet, hoor.
6: Ja, het is deels terecht dat ze dat natuurlijk claimen. Want ze hebben gestaakt, dus ze hebben actie gevoerd en we konden niet meer met de trein.
4: Stoppen er nu ook mee?
6: Allemaal ellende, dus dat houdt nu op. Dus dat is voor het land is dat sowieso prettig. Ik zag alleen Hans Spekman gisteravond bij Nieuws van de Dag. En die deed zo ongeveer alsof hij alles had binnengehaald. Klaver van Pro, die zei nee, wacht even, dit is niet alles wat we willen. Dus ja, inderdaad, dan ben je er
5: nog niet.
6: Aan de andere kant is het ook zo dat aan de rechterkant, dus waar we ja 21 hebben en de SGP, waren iets minder hard aan het juichen, maar hebben ook wel iets binnengehaald. Want die vermogensaanwasbelasting waar jij het over hebt, en het hele box 3 verhaal, dat is waar zij aanpassingen
4: wilden.
6: Maar
4: dat komt nu gebeurd. Ook. Dat slaat een krater in je begroting. Dat gaat om tientallen miljarden. En dat moet ook ergens vandaan komen.
6: Ja.
4: En wie betaalt dan de rekening? En dat is misschien ook een lastig verhaal om te vertellen. De kleinere spaarder en de belegger.
5: Ja, het moet nog zien hoe het allemaal gaat uitpakken. Dat lijkt nog wel een beetje mee te vallen. Maar goed, ik hoor vanuit mijn achterban ook wel gemor. Van,
4: lenen vanuit de eigen BV wordt lastiger.
5: Ja, maar wel weer een stimulans om bijvoorbeeld winst uit je onderneming te halen. Precies. En daar dus belasting van af te tikken.
4: Dat is een tijdelijk lager tarief.
5: Ja, maar dat kan miljarden op gaan leveren. Als mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want meeste ondernemers, en daar ben ik er natuurlijk zelf ook altijd een van geweest, potten op en denken, ja, laat maar lekker in dat bedrijf staan. Maar je moet toch een keer belasting betalen. Dus als je nu een incentive hebt om dan minder belasting te betalen, dan zie ik dat wel gebeuren, dat veel mensen hun winst uit hun bedrijf gaan halen.
6: Ja, volgens mij in dat verhaal van box 3 zit onder andere dat.
4: Frits, leg het nog één keer goed uit.
6: Vanaf nu. Of je moet vanaf als je meer dan 1800 euro winst hebt gemaakt, moet je belasting betalen.
4: Die vrijstelling gaat naar beneden.
6: Ja. Dat gaan ze verlagen naar 1000.
5: Ja, naar 1000.
6: Nou ja, weet je, dat is toch niet een wereldverschil, zou ik zeggen.
4: Maar dan zou je kunnen denken dat je daar ook niet het hele gat mee dicht.
6: Nou, nee. Dat klopt trouwens. En wat dan ook nog gaat gebeuren is dat de inkomstenbelasting gaat omlaag. Nou, er zijn veel meer mensen die inkomstenbelasting moeten betalen, omdat ze werken, en daar willen we er nog veel meer van,
5: dan
6: dat er mensen zijn die vermogensaanwasbelasting moeten betalen.
4: Goed, uit de eerste berekeningen, na die begroting, bleek dat de rekening voor een belangrijk deel bij werkenden terecht zou komen. Het extra aan belastingen dat binnengehaald zou worden. 6 miljard daarvan zou 5,8 miljard bij werkenden komen. Is ook een lastig verhaal om te vertellen als je
5: zeker,
4: zegt dat.
5: Zeker, want je wil werken loont. Ja, zeker.
6: Dus
5: daar
6: meer mensen aan het werk.
5: Ja, meer mensen aan het werk. En dan zijn we er weer alweer een beetje, hoor. En laten we dat nou doen, want dat is ook nodig. We hebben mensen nodig in de arbeidsmarkt en de productiviteit.
6: En we gaan het straks nog over wenning hebben. Nou, de veranderingen die daar nog weer nodig zijn. Een van de dingen waar ondernemers al heel lang tegenaan lopen, vooral het MKB heel hard tegenaan loopt, is dat iemand wordt ziek, die moet je 2 jaar lang doorbetalen. En ik hoorde onlangs nog dat als diegene na 2 jaar weer terugkomt op zijn werk en na 4 maanden zich weer ziek
5: moet
6: meldt, moet je weer opnieuw
5: 2 jaar
4: betalen. Minister Aerts heeft nu scenario's gepresenteerd aan de Kamer waarin hij zelfs binnen de CAO zou willen ingrijpen. Dus dat staat hoog op de agenda.
6: Dat zou fantastisch zijn, want dat is echt.
5: Dat is echt een moeilijk te dragen risico, zeker voor kleine MKB.
4: Ja. We gaan even naar andere ingewikkelde kwesties en die spelen zich echt niet alleen af op rijksniveau. Nee, gemeenten bijvoorbeeld, die voeren op steeds steeds meer plekken betaald parkeren in. Daarover schreef het FD deze week op basis van CBS-cijfers. Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld verwacht daardoor de komende 4 jaar... €236 miljoen extra te verdienen aan dat parkeergeld. Goed voor de schatkist dus. Maar ondernemers vrezen dat hun klanten wegblijven. En ook bewoners hebben er zo af en toe iets over te mopperen. Ik wil toch beginnen bij een voorbeeld uit de praktijk. Marja, want jij hebt er dit jaar nog wel wat mee te stellen gehad. En we betaald parkeren in Nieuw-Vennep.
5: Ja, zeker. Wij hebben een gemeente, Haarlemmermeer, wie kent het niet? 31 gemeenten, 165.000 inwoners, 20.000 bedrijven.
4: Hoeveel auto's?
5: Nou, heel veel auto's, want we zijn echt nog niet zo goed bedeeld in fietspaden, OV, dat je het echt als een goed alternatief kan gebruiken. Dus veel mensen hebben een auto, veel inwonende kinderen, veel parkeerplekken, et cetera. Ja. Nou, gingen we een nieuwe woonwijk ontwikkelen, waar we juist geen auto's voor de deur, dus juist mooi groen, speelplekken, buurtactiviteiten. Maar dan moeten mensen in een hub op een op 200, 300 meter van hun huis hun auto gaan parkeren. En daar moet voor betaald worden. Dus om te voorkomen dat die mensen allemaal denken, ja doei, ik ga gewoon lekker twee straten verder, want daar kan je gratis parkeren. Dachten we, goh, nou dan gaan we ook die schilder omheen betaald parkeren. Voor, jongens, dat kennen jullie hier niet, €40 per jaar.
6: Pardon?
5: €40 per jaar een vergunning om te kunnen parkeren het hele jaar lang. Nou, oorlog. Dus mensen willen dat niet. Dat is echt een persoonlijke woon-leefkwaliteit, sfeer.
4: Dat ja, daar... Is dat plan nu ook naar aanleiding van die protesten nog behoorlijk aangepast?
5: Zeker, dat is nog aangepast.
4: Want ik kwam nog tegen dat jij buitengewoon goed geluisterd zou hebben naar alle bezwaren.
5: Zeker.
4: En toch aan het einde van de rit, en volgens mij heeft de rechter er niks mee gedaan, zijn er mensen naar de rechter gestapt om dit alsnog aan te vechten.
5: Zeker, en de rechter heeft ons in het gelijk gesteld, de gemeente dus. Maar we hebben het aangepast. We hebben gezegd, oké, dan gaan we dat nog niet doen. Dat betaald parkeren in die ring daaromheen. We gaan proberen om mensen echt te verleiden om in die nieuwe woonwijk
4: Maar waarom deden jullie dit? Want je presenteert het nu als iets wat je doet om de leefbaarheid te bevorderen. Ja. Terwijl in de berichtgeving van het FD wel werd gezegd, misschien voor de wat grotere steden, is dit ook een manier om gaten in de begroting te dichten.
5: Ja, nou, dat is het bij ons nooit. En dat wordt het ook niet zolang wij daar zitten. Want dat is geen verdienmodel.
6: Maar in die grote steden heb je het ook niet over €40 per jaar, hè?
4: Nee.
6: Heb je het over €40 voor een middagje. Kijk, het probleem is, dit gaat over bewoners. Maar degene die echt moeten gaan betalen, als je elke keer die parkeer maar verhoogt, dat zijn de bezoekers.
4: Ja, dat zijn de klanten van je winkel.
6: Die bezoekers die wijken dan uit. Dus vandaar, dan krijgen de ondernemers krijgen geen klanten meer. Dan krijg je dat je binnenstad leeg loopt. Bezoek aan oma gebeurt ook niet meer.
4: Hebben ze in Amsterdam en Rotterdam echt te vrezen over een totaal verlaten binnenstad?
6: Nou, ik denk het wel, op termijn.
4: Oh, dat is heel bijzonder.
6: Op termijn, ja, want je ziet dat
5: maar
6: over.
5: Maar je kan daar ook nog echt wel
6: in Rotterdam
5: sturen.
6: Valt dat nog wel mee, maar in Amsterdam wordt natuurlijk iedereen en alles weggejaagd.
4: Ja, omdat het er te druk is.
6: Nee, niet omdat het er druk is, omdat er op sommige momenten, op sommige plekken, overlast is. De discussie hoort niet te gaan over drukte. Afgelopen zomer hadden we nog sail in Amsterdam. Het was heel, heel druk. 2,5 miljoen mensen in vier...
4: Een blijvende herinnering, maar het is alweer 1,5 jaar geleden.
6: Vorig jaar,
4: ik voel het ook als gisteren.
6: Ja. Maar 2,5 miljoen, daarom, er is onderzoek naar gedaan, dat is er al. Meer dan 2,5 miljoen bezoekers in wat is het, 4 dagen tijd. Het was heel erg druk, Thomas. En niemand heeft erover geklaagd. Weet je waarom niet? Er was geen overlast. De discussie hoort niet te gaan over drukte, die hoort te gaan over overlast.
5: Ja. Nou, en dat is ook precies wat wij doen in onze gemeente. Zeggen van, het is geen verdienmodel. Het gaat om leefkwaliteit. Dus op het moment dat de parkeerdruk heel hoog wordt, dan ga je meten en dan ga je ook vragen aan je inwoners, willen jullie dat we hier wat gaan doen?
4: Maar Marja, stel nu dat het wel bedoeld is om als gemeente wat extra geld te innen, dan kun je als Rotterdam zeggen, en volgens mij blijkt dat dus ook wel uit die berichtgeving, we willen verduurzamen, we willen nieuwe huizen.
6: Het is geen doelbelasting. Het gaat in de algemene pot.
4: Maar er werd wel gesteld, je kunt bijvoorbeeld, en dat gebeurt op vele plekken ook, de OZB verhogen, maar dan raak je je eigen inwoners. Je kunt ook zeggen,
5: dit is je bezoekers. Ja. Net als de toeristenbelasting blijft een beetje afschuiven op een ander.
4: Maar gebeurt het of gebeurt het niet?
5: Het gebeurt in grote steden natuurlijk. Maar de vraag is, heb je daar moet je daar je belasting voor innen en dan moet je dat op een andere manieren doen om te verduurzamen en betere leefkwaliteit te krijgen.
4: Dat jij Frits al eens voor 10 seconden het slijmoplegt bijzonder, maar dat komt niet, hoor.
6: Foolish. We hebben nu al de situatie dat in de grensregio's dat mensen hun boodschappen in Duitsland doen. Die grensregio die wordt steeds breder trouwens. Ongeveer van, het ligt nu denk ik bij Utrecht. En als dat zo doorgaat, dan ligt die straks bij Zandvoort. En dan kan je vanuit Zandvoort dus ook beter je boodschappen gaan doen.
5: Maar je kan ook.
6: En dan helpt dus parkeertarieven, ook achterlijke parkeertarieven voor bezoekers.
4: Hoe gevoelig is dit onderwerp voor de lobby? Want ik heb het idee dat de emoties vrij snel vrij hoog oplopen.
5: Oh ja, maar iedereen lobbyt hier heel erg op. Hè. Mensen komen inspreken in de gemeenteraad. Tranen trekkende verhalen, ook echt, echt waar. Maar je kan ook echt sturen. Je kan ook een winkelstraat een laag parkeertarief doen. Ik was gisteren voor nieuwe innovaties met sensoren om te kijken waar staan auto's geparkeerd en waar niet. En dan kan je ook met gedifferentieerd tarief daarop sturen. Zeggen van, joh, ga daar staan. Dan is er minder overlast. En dan hebben toch de winkeliers kunnen dan met kort parkeren wel hun klanten
6: binnenkrijgen. En echt in de echt grotere steden, hè, dan heb ik het niet zozeer over de provincie, want daar heb je gewoon je auto nodig en die moet je kunnen parkeren. Daar kan je natuurlijk wel denken over wijken waar er helemaal geen auto's meer zijn. Dat heb je in Londen. In Londen, als je daar gaat wonen, dan kan je vrij makkelijk aan een woning komen. Alleen je hebt geen parkeerplek, dus
5: in
6: je hebt
5: Barcelona
6: geen auto.
5: Heb je daar ook superblocks die daarop ingesteld zijn.
6: Heel goed openbaar vervoer.
4: In Londen vrij makkelijk aan een woning komen. Ik ben benieuwd. Ik ga een keer op onderzoek.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Toch maar even afsluiten met Peter Wennink. En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Marja Ruighoek en Frits Hoefnagel zijn hier. Het kabinet gaf eind vorige week het officiële startschot voor de oprichting van de Nationale Investeringsinstelling. En de grote motor achter dat nieuwe vehikel is Peter Wennink. Hij mikte in totaal op een investeringsbedrag van 100 miljard... en een garantie van minister Heijnen. Het FD schreef een paar dagen terug een reconstructie die bol staat van het sprokkelen, van het lobbyen. Wennink is namelijk overal geweest. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, topambtenaren, het groot bedrijfsleven. En uiteindelijk komt die Nationale Investeringsinstelling er, maar noemde hij zelf dit alles een moeilijke bevalling. Maar het kind is er. Is hij nu geslaagd in zijn opzet? En hoeveel heeft dat te maken met dat hij dus op alle borden heeft geschaakt, zichzelf ergens terug zag op een waddeneiland om toch nog geld los te peuteren?
5: Ja, superlobbyist. Peter Wennink echt een held wat dat betreft. Hè? Want hij is gevraagd door het kabinet om met een plan te komen. Hij is met een rapport gekomen, heel stevig ingezet. Niet precies gehaald wat hij wilde. Hè? Hij vindt dat het veel beter meer. Maar er wordt gewoon nu een instelling geopend. Er komt de lobby naar dat private geld. Die 100 miljard, ik denk dat het er gaat komen.
4: Hij was niet bij de lancering, bij dat startschot zelf. Zegt dat iets over of hij het zelf wel zo ontzettend gelukt vindt, of had hij misschien een drukke agenda? We zullen het niet weten, maar ik zou toch denken, ja, als je hier zo voor geijverd hebt en het komt er dan.
6: Ik kan natuurlijk niet in de agenda van meneer Wennink kijken. Het is geen idee waarom dat is. Het is wel duidelijk. Hè? Het begint nu met 6,5 miljard volgens mij. En hij wil door naar 100. Dus het is inderdaad een begin. En het is ook niet, het moet niet alleen van de overheid komen.
5: Nee, maar er is ook veel andere geld natuurlijk in die hele markt. Want dit is dan specifiek bedoeld voor die onrendabele top. Want er is echt veel geld om te investeren in bedrijven. En als mensen echt zien wat de mogelijkheden zijn, dan doen ze dat
4: Peter
5: ook.
4: Peter Wennink, ik heb 100 miljard als doelstelling. Dat kan ik mooi koppelen aan een convenant. Daar spreekt commitment uit, daar spreekt ambitie uit. En alles daaronder is eigenlijk toch niet goed genoeg.
5: Ja, maar nou, dat is onzin. Je zet wat hoger in en dan kom je
6: ook wat
5: er
6: dat betreft is het natuurlijk een goede lobbyist. Als je zegt 50 is genoeg, dan kom je nooit naar die 100. Dus dit is
4: Van meet af aan, vond hij zelf in ieder geval een garantie nodig van minister Heijnen dat een deel van het risico zou worden genomen door de overheid.
6: Ja.
4: Heijnen zei in eerste instantie, ik doe al genoeg. Zoek maar iemand anders.
6: Dat klopt ook. Kijk, Heijnen is natuurlijk een liberaal. Dus. Dus die denkt van, hoezo moet de overheid hier nou weer zich er tegenaan bemoeien? Aan de andere kant, kijk, als je naar andere landen kijkt. Kijk naar China. Daar doet de overheid. Ik kijk even naar China. Daar doet de overheid natuurlijk ontzettend veel. Als daar geen overheidsgeld in zou zitten, dan zou die hele economie niet draaien. Zouden ze veel minder concurrerend zijn. Kijk even naar Amerika. Dat is misschien iets bevriender. Maar ook daar doet de overheid heel veel. En als we nou kijken in Nederland, en daar heeft Wennink natuurlijk zijn rapport ook over geschreven, het verdienvermogen, hoe aantrekkelijk is het om te ondernemen in Nederland.
4: Wordt al heel lang aan het jasje van pensioenfonds getrokken en die hebben het niet getekend.
5: Nee, die zijn nog een beetje huiverig. Maar die komen er wel bij. Maar ik wilde aangeven dat zelfs op lokaal niveau wij merken dat bedrijven die echt innoveren. We hebben een prachtig bedrijf, ben ik op bezoek geweest, die kleurt textiel zonder water. Nou, en water is, textielindustrie is super vervuilend, juist door dat gebruik van water. Die gaan naar het buitenland. Omdat ze hier dus onvoldoende de middelen en de mogelijkheden krijgen. Nou, dat vind ik een verlies voor onze gemeente Haarlemmermeer, maar dus ook breder voor Nederland.
6: En dat is dan bestaande bedrijven, maar kijk even naar AI. Ik bedoel, Europa en Nederland heeft toch wel een beetje de AI-boot gemist. En dat is onder andere omdat ze in Amerika wel, ook met overheidsgeld, daar heel veel in geïnvesteerd hebben.
4: Ik lach het niet.
6: Jullie hebben het daar vaak over AI.
4: Ja, dat komt wel eens voorbij. Ja. Leuk dat het ook in dit panel toch een plekje kreeg. Dat had ik echt even nodig.
6: Alsjeblieft, Thomas.
4: Marja Ruigrok was hier, wethouder van.
5: Ja, economie, toerisme, evenementen, erfgoed, verkeer en vervoer, lokale burgemeester, luchthavenzaken.
4: In?
5: Haarlemmermeer.
4: Frits Hoefnagel was wethouder in?
6: Amsterdam, later in Den Haag. Wil je alle portefeuilles ook nog?
4: Communicatiebureau, dat weet je zelf niet meer.
6: Ja,
4: nou, communicatiebureau Castro.
6: Dat is nu. Communicatie en lobby. Belangrijk. Daar gaat het om.
4: En lobby ook nog, ja. Ja. Terug maar. Ja. Is terug te luisteren allemaal als podcast via de app van BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Vivid Money begon in 2020 als een neobank voor consumenten, maar al snel werd de ommezwaai gemaakt naar het bedienen van MKB'ers en freelancers met rekeningen, betaalkaarten en beleggingen die passen bij ondernemers. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 MKB'ers uit heel Europa aangesloten op het platform. Is dat genoeg om nieuwe reuzen als Revolut te lijf te gaan, met nu al 1,5 miljoen klanten alleen al in Nederland? Ik bespreek het met de topman van Vivid Money in Nederland, Esmond Berkhout. Fijn dat je er bent.
7: Dankjewel.
6: En we beginnen heel vlijend met een bloemlezing uit jouw cv, gewerkt bij de AFM onder andere, bij de Giro, een halfjaartje bunk en ik ben niet volledig, maar gaat dat nooit vervelen? Je blijft een beetje in dezelfde hoek plakken?
7: Ik heb het mezelf wel eens afgevraagd, maar er gebeurt zoveel in de sector. Of dat nou regelgeving is, nieuwe producten, marktontwikkelingen. Dus nee, ik vermaak me uitermate goed nog steeds.
6: En dat halfjaartje bunk, dat is nu toevertrouwd aan het papier, hè? Er is een boek verschenen over Ali Niknam.
7: Ja.
6: Behoefte om het te lezen?
7: Nee.
6: Heb je eraan bijgedragen?
7: Nee.
6: Denk je dat je erin voorkomt?
7: Nee.
6: Waarom niet?
7: Nee, 6 maanden is een relatief overzichtelijke periode. Ja. En Ali heeft een prachtig mooi bedrijf opgezet. Dus ik hoop dat daar mooie dingen in staan.
6: Dat is zo'n overzichtelijke periode dat het bijna moeilijk is om er geen vragen over te stellen. Want waarom bleef het bij 6 maanden?
7: Nou, ik ben daar begonnen met een bepaald doel voor ogen. En ik denk dat we elkaar een klein beetje verkeerd begrepen hebben in de sollicitaties. Dan kom je op een gegeven moment achter. Dan kun je erover in gesprek gaan. En toen heb ik tegen Ali gezegd van, dit werkt voor mij niet. Dus dan ga ik wat anders doen. En Ali en ik zijn prima on speaking terms. Ik vind het persoonlijk ook gewoon een hele fijne gast. Maar zakelijk gingen onze wegen uit elkaar.
6: En wanneer kwam Vivid Money dan op jouw pad? En hoe?
7: Vrij snel eigenlijk. Ik had mezelf voorgenomen om wat rust in te bouwen. Maar een zeer goede oud collega van mij bij een van mijn vorige werkgevers, die hoorde dat ik beschikbaar kwam. Die was bij Vivid op dat moment begonnen met de eerste heipalen slaan. En die belde me en die zei van, iets met beleggen, iets met bouwen, heb je daar zin in? En de rest is historie.
6: Want dat is genoeg voor jou. Iets met bouwen en iets met beleggen. Dan teken jij.
7: Het is genoeg om geprikkeld te krijgen. Natuurlijk zijn daar meerdere gesprekken over gevoerd. En wil je weten waar stap ik in? Wat is de achtergrond van het bedrijf? Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen? Maar dat allemaal is genoeg geweest om te laten tekenen. Ja.
6: De achtergrond van het bedrijf die leidt al snel naar Rusland. Naar oud-medewerkers van de destijds genoemde Russische bank Tinkoff, heet nu volgens mij T-Bank.
7: Ja.
6: Hoe bepalend is dat geweest voor jouw keuze?
7: Nou, op zich, op het moment dat ik met de heren in gesprek raakte, was eigenlijk alles nog redelijk pais en vree in de wereld. Tussen Rusland en de omringende landen. Dus in die gesprekken en tegen het ja zeggen heb ik daar geen enkel moment bij stilgestaan. Uiteindelijk brak uiteraard helaas de oorlog uit. En hebben we daar met elkaar uitgebreid over gesproken.
6: Heeft dat dingen bemoeilijkt?
7: Bedrijfsmatig zeker. Ja, bedrijfsmatig zeker. Omdat je toch in eerste reactie, ondanks dat er geen sancties zijn, ondanks dat er geen andere maatregelen zijn tegen de personen of de bedrijven, veel nationale en internationale bedrijven toch voorzichtig worden. En dan wordt er gepauzeerd of er wordt nog een keer nagedacht.
3: Dus zonder die oorlog was Vivid op een ander pijl geraakt dan waar het nu staat?
7: Ik vind het moeilijk om daarop terug te kijken, maar ik durf met aan zekerheid, grenzonder waarschijnlijkheid, ja te zeggen. Ja. Ja.
3: Hoe direct is nu jouw contact met die twee oprichters uit Rusland?
7: Dagelijks. Dus de een woont hier in Amsterdam, de ander woont in Berlijn. Zijn nauw betrokken bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Hebben uiteraard hun ideeën en hun meningen over klantbediening, over de producten die we ontwikkelen. En daar overleggen we regelmatig.
3: Wat zit er daar eigenlijk in het water in Rusland? Knap, heel groot land, grootste land ter wereld. Als je het alleen in vierkante kilometers meet. Maar volgens mij is de oprichter van Revolut ook een Rus.
7: Correct.
3: Zijn er meer Russische initiatieven die raken aan de financiële sector? Hebben ze daar een andere mentaliteit? Hebben ze ontdekt hoe het moet?
7: Ja, goede vraag, maar er zijn ook Bulgaren die mooie bedrijven bouwen. Er zijn ook Amerikanen die hele mooie bedrijven bouwen.
3: Zijn er genoeg Nederlanders die mooie bedrijven bouwen?
7: Te weinig in mijn ogen. Maar Rusland heeft natuurlijk wel een ontzettend goed onderwijssysteem. Dus het MIT in Amerika is denk ik vergelijkbaar met wat ze daar hebben. Dus er komen gewoon hele slimme mensen.
3: Wij hebben dat niet gezien, maar het was er al.
7: Ja. Ik denk de geslotenheid van de economie maakte dat het niet altijd zichtbaar was voor ons. Maar het zijn ontzettend ondernemende en slimme mensen, ja.
3: Toen jij aan boord stapte, was Vivid Money nog een bank, online bank, met vooral retailklanten. Vanwaar de toch vrij snelle ommezwaai naar het bedienen van het MKB?
7: Ja. Wij zaten in het begin, werkten wij samen met Solarisbank in Duitsland. Dan kun je de boeken erop naslaan. Dan zie je dat Solaris enige discussies met de BaFin in Duitsland heeft gehad. Dat raakte ons verdienmodel. En toen hebben we gezegd, van, nou, wij willen minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dus nou, we onze eigen vergunningenstructuur opgebouwd. Dus in Nederland de beleggings- en de cryptovergunning uiteindelijk verkregen.
3: Want je bent daarmee geen bank?
7: Nee, wij zijn geen bank. Nee, wij zijn een betaalinstelling. En we zijn een beleggingsonderneming en een crypto-instelling. Maar op het moment dat we dus die draai maakten van, hey, we hebben een betalingstelling in onze eigen groep en we kunnen daar zelf, zijn we ook strategisch gaan nadenken van, joh, in welk speelveld begeven we ons? En toen hebben we gezegd, ja, die hele grote reuzen, zoals de Revolut, waar je in de introductie aan verwees, die hebben zulke diepe zakken, die zijn overal actief. Ja, dat wordt gewoon een hele moeilijke strijd.
3: Ja, want jullie hadden niet het idee dat je ook zou kunnen uitgroeien op eigen kracht tot zo'n reus?
7: Nou, dat zou best kunnen, maar we hadden het vermoeden dat dat heel moeilijk zou gaan worden. We hadden het net over de oorlog in Rusland, die speelde in die tijd ook. Dus je bent uitermate voorzichtig op de middelen die je hebt en hoe je die inzet. En wij dachten dat we die veel effectiever konden inzetten met het bedienen van de MKB.
3: Ja, dat is ook duidelijke kleur bekennen, dan sla je een richting in.
7: Ja.
3: Maar toch nog eventjes, en het gaat over Vivid Money, maar je komt Revolut dan tegen ergens onderweg. Dat is ook de reden dat jullie die weg hebben afgeslagen. Daar kun je nu van zeggen, kleine 6 miljard euro aan omzet, return on equity 40%, 50%. Financial Times heeft daarover bericht. Verovert Nederland nu, 1,5 miljoen klanten. Zegt ook, wij willen er, wat was het, per maand 50.000 klanten bij. Ga je die dan verslaan door te zeggen, nou, maar wij doen het anders, wij bedienen het MKB?
7: Het is een onjuiste vergelijking, Thomas. Zij doen voornamelijk retail, of eigenlijk uitsluitend retail. En MKB, daar zien wij hen ook helemaal niet als concurrent. Hun platform wordt niet ontwikkeld.
3: Revolut Business, geloof ik?
7: Er is Revolut Business, absoluut. Maar wat ik zeg, dat is niet vergelijkbaar met de diensten die wij aanbieden. Qua prijsstelling niet, qua inhoud niet. Dus wij zien hun...
3: Jullie zijn scherper geprijsd.
7: Ja.
3: Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, alle waar naar zijn geld. Als je iets te bieden hebt, dan mag het ook wat kosten. Ik vraag me bij jullie wel eens af, ja, cashbacks, gratis beginnen. Je geeft het weg.
7: Dat kan een indruk zijn.
3: Dat is niet zo.
7: Dat is niet zo. Nee, we verdienen nog steeds gewoon geld. En het is een keuze. En dat heeft te maken ook gewoon met hoe je je bedrijf wil laten groeien. Doe je dat heel snel? Doe je dat heel langzaam? Doe je dat over de as van eerst veel klanten aan me binden? En dan vervolgens opschalen met volume? Of doe je dat gewoon door je prijzen te verhogen?
3: Maar 100.000 MKB'ers in Europa?
7: Ja.
3: Is dat dan veel of weinig?
7: Weinig.
3: Ja.
7: Ja.
3: En de omzet die erbij hoort?
7: Ja, die is genoeg. Maar nog niet genoeg.
3: Komt uit op ongeveer?
7: Daar ga ik geen uitlating over doen.
3: Ja. Ja. Maar ben je dan op dit moment nog zo klein dat je voor sommigen ook niet alleen onbekend bent, maar daarmee ook onbetrouwbaar, want slechts een hele kleine speler. Dus daar gaan wij niet onze financiële zaken beleggen?
7: Onbetrouwbaar vind ik een heel naar woord. We zijn uiteraard gewoon een gereguleerde.
3: Nee, maar niet stabiel genoeg. Je hebt natuurlijk toch ook een zekere reputatie nodig. Je moet Absoluut. Toch tegen een stootje kunnen.
7: Absoluut, maar we bestaan ook al 7 jaar. Dus we zijn niet een net startende neobank. We hebben vergunningen in 2 landen. We zijn geregistreerd in heel Europa. En we bedienen dus gewoon wel netjes die 100.000 klanten.
3: Ja, en wat krijgen die dan? Want het is dus niet de retailklant. Het is die MKB'er die producten en diensten afneemt, die wil beleggen. Maar op welke manier verschilt dat van, zoals mijn gewaardeerde collega Jochem Visser dat altijd noemt, Joep op de hoek, die ook wil beleggen?
7: Ja, nou, ik denk het hele klassieke onderscheid, volgens mij speculeren is meer de particulier. Beleggen is meer de MKB'er. In de zin dat de MKB'er is bezig met het managen van zijn bedrijfskapitaal. Die wil zekerstellen dat hij de volgende maand de rekeningen kan betalen, volgend jaar kan investeren.
3: Maar speculeren, die particulieren die kiezen toch gewoon een ETF'je, die maken een mooi mandje en die hoeven er ook niet elke keer naar om te kijken, toch?
7: Dat is, ik denk, een goede aanname, Thomas. Maar ik weet niet of het op de waarheid baseert. Je kent mijn verleden. We weten dat veel beleggers, particuliere beleggers, ook gewoon in individuele aandelen beleggen.
3: Ja, en op welke manier verdient Vivid dan geld aan die MKB'er die liever op safe kiest en die wil weten hoe hij zijn werkkapitaal kan financieren, hoe hij dat volgende maand veilig stelt? Ja, ergens moet er ook nog iets aan de strijkstok blijven hangen voor jullie.
7: In die zin zijn neobanken onder de streep toch hetzelfde als een normale bank. We verdienen commissie over transacties. We verdienen service fee over geld wat ons wordt toevertrouwd. We hebben transactiekosten aan de kant van de betaalinstelling op kaarten. Dus in die zin verdienen we op alle aspecten van onze bedrijfsvoering verdienen we geld.
3: Ja, maar een traditionele bank, daar kun je natuurlijk ook terecht voor deposito's, voor leningen. Ja, dat slaan jullie over.
7: Correct. Ja. Ja, dat is een vergunningvraagstuk. En,
3: jij bent niet gestikt in je eerste vergunningsvraagstuk.
7: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar een bankvergunning, we hadden het toevallig ook over Bunk.
3: Nou, dat komt omdat jij daar gewerkt had.
7: Ja, maar Bunk is 6 jaar bezig geweest om zijn bankvergunning te verkrijgen. Ja. Dus dat is iets van de lange adem.
3: Vergroot wel je mogelijkheden.
7: Ja, absoluut.
3: Want nu ben je altijd, dat kan niet anders, ben je nooit de eerste bank van een ondernemer.
7: Niet altijd. Hè. Dus we zien heel vaak inderdaad dat wij de tweede bank zijn. Door de producten die je net noemt. Het is ook niet voor niets. En dat zie je om je heen. En het is ook een publiek geheim. Dat de meeste neobanken willen uiteindelijk ook gewoon die bankvergunning.
3: Ja, maar
7: krijgen.
3: Als het een publiek geheim is, dan kunnen we het nu ook in de openbaarheid brengen. Jullie willen dan ook die bankvergunning.
7: Ja, uiteindelijk wel.
3: Maar je weet dat afgaande op bijvoorbeeld de ervaring van Ali Niknam, jaren kan duren.
7: Absoluut.
3: Dus is het startschot om aan die procedure te beginnen al gegeven of niet? Zijn jullie onderweg om
7: wij zijn daar intern goed naar aan het kijken, ja.
3: Ja, en wat moet je dan tegen het licht houden?
7: Ja, dat zijn toch zaken als wat voor kapitaal heb je nodig? Hoe ga je je balansen managen? Is je bedrijfsvoering op orde? Er zijn allerlei zaken. De Nederlandse Bank kijkt ook heel goed naar het verleden. Hoe stabiel ben je? De vraag die jij net op tafel lag. En dat zijn zaken die moeten we gewoon allemaal goed in kaart brengen om te kunnen zeggen van nou, wij zijn er klaar voor.
3: En er bestaat ook een afweging die ertoe leidt dat je er toch vanaf ziet, of niet? Is het aantrekkelijk om misschien wel zonder vergunning te doen, omdat je zegt, ja, het is ook wel een lange hobbelige weg die je moet afleggen. Terwijl je ook nog aan het groeien bent.
7: Voor nu zullen we het zonder die vergunning moeten doen. En wij groeien. We groeien op een hele gezonde manier. Alleen als je de doelstelling hebt die wij hebben, en dat is dus die MKB'er in zijn bedrijfsvoering op alle facetten kunnen ondersteunen. En daar hoort dus ook kredietverlening bij, en daar hoort dus ook andere vorm van financiering bij. Dan kan dat helaas niet anders dan met een bankvergunning.
3: Ja, zit er nu al een soort weggetje van jullie naar een andere bank? Hè? Dat je zegt, nou, wij zijn de tweede bank. Wij doen dit stuk voor jou, maar voor deposito's, voor leningen moet je ergens anders zijn. En als jullie actief zouden doorverwijzen naar wat we dan de eerste bank noemen, zouden jullie dan ook nog een deel van een commissie kunnen opstrijken?
7: Ja, het zijn wel dingen die we bestudeerd hebben. Maar helaas, ook met mijn regelgevende achtergrond, dingen als doorverwijzen naar consumptief kredietverstrekkers of doorverwijzen naar banken, daar zijn weer vergunningen voor nodig. En dit is net het ene stukje in Europa wat niet paspoortbaar is. Je kan niet zeggen van ik haal hem in Nederland en ik mag in Frankrijk mijn diensten aanbieden. Dus je moet land voor land het loketje af. En dat zijn processen daar, ja, van hebben we gezegd, dat gaan we op dit moment gewoon niet doen.
3: Als jij nu in een ideale wereld één partij zou kunnen wegtoveren, ik dicht jouw bijzondere kwaliteiten toe, welke zou het zijn?
7: Als ik al namen zou noemen, want ik hou er niet van om te verwijzen naar collega's, dan is dat omdat ik dat doe vanuit een compliment. Want het feit dat ze een collega zijn die ik weg wil toveren, betekent dat we misschien wel last van ze hebben. Wil ik eigenlijk twee noemen. Eén op het vlak van de betalingskant. Daar hebben we een hele mooie partij als Konto in Frankrijk. Die heeft helaas ook wat onregelmatigheden meegemaakt. Maar die zou ik graag willen laten verdwijnen. Als het gaat over de beleggingskant.
3: Dat heb ik even gemist. Die hebben onregelmatigheden meegemaakt.
7: Zij zijn volledig verdwenen uit Italië bijvoorbeeld. En dat is niet omdat ze besloten hebben dat ze daar zelf weg willen. Dus zo zie je dat al die partijen hebben gewoon hun eigen struggles. En de Revolut die je noemde, is dat ook niet vreemd. Dus het kan iedereen overkomen.
3: Oké, dus Konto is genoemd?
7: Ja, aan de beleggingskant, dus aan de kant waar ik dan verantwoordelijk voor ben binnen Nederland. Dan vind ik een partij als Trade Republic. Een partij die ik dan graag zou zien verdwijnen.
3: Mm. En je gaf net aan, en zo bijzonder is dat niet, zeker niet als je snel groeit en er nog een hele wereld voor je open ligt, dat iedere partij zo zijn struggles kent.
7: Ja.
3: Wat is dan de voornaamste struggle van Vivid op dit moment?
7: Nou, de voornaamste struggle van Vivid is eigenlijk de struggle waar we onze klanten ook in willen helpen. We groeien hard. En dat betekent dat zaken als controle houden op je processen, controle houden op je betalingen, controle houden over je IT-infrastructuur, dat zijn uitdagingen.
3: En dit klinkt alsof het gierend uit de hand loopt.
7: Nee. Dat zijn gewoon gezonde groeicurves. Ik kan me niet voorstellen dat je een bedrijf kan laten groeien zonder dat je tegen dat soort dingen aanloopt. En dat is ook precies de reden waarom wij in ons productassortiment producten opnemen die onze klanten daarbij kunnen helpen.
3: Ja, maar je neemt iets op voor je klanten, want die kunnen dat goed gebruiken, maar je zou het zelf ook goed kunnen gebruiken.
7: Nou ja, misschien komt het voort uit het feit dat wij gedacht hebben van hey, dit is een mooi product wat we zelf kunnen gebruiken. Laten we het bouwen voor onze klanten. Ja.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
8: Het dilemma.
3: Ik moet klanten te vaak teleurstellen vanwege regeldruk of extra regels, zie ik zeker vanuit mijn achtergrond bij de AVM graag tegemoet.
7: Dat eerste.
3: Esmond Berkhout is hier, topman van Vivid Money in Nederland. Online bank richt zich op betaaldiensten voor MKB'ers en freelancers. Ken je klantbeleid, know your customer, anti-witwasbeleid. Je bent er al heel lang mee bezig. We hebben er ook over gesproken destijds toen jij nog aan de Giro verbonden was.
7: Ja.
3: Is dat beleid nu te zwaar? Is dat een monster geworden dat steeds groter is? Of zeg je nee, het is gepast?
7: Ik vind het gepast. Ik vind uiteindelijk staan wij met elkaar, alle financiële instellingen, in dienst van de klant. En die klant heeft recht op bescherming. En daar hoort een vrij rigide framework bij. En gelukkig, dat vind ik wel een goede ontwikkeling, komt er binnenkort een Europese richtlijn die het in ieder geval in heel Europa gelijk trekt. Dus niet meer de uitzonderingen van land tot land.
3: Maar die trekt gelijk of veilt die er ook de scherpe kantjes vanaf?
7: Nee. Ik denk trekt gelijk. Ja.
3: Toch vroeg ik jou in een dilemma of je te vaak mensen teleur moest stellen of dat je extra regels graag tegemoet zou zien. Extra regels is misschien ook wat veel gevraagd, maar waar bestaat de teleurstelling uit?
7: Nee, er zit in die regelgeving en ook in de regelgeving die jij net noemt verboden om sommige zaken met je klant te communiceren.
3: Ja, want je hoeft niet heel erg je best te doen. Je struikelt erover op het internet. Mensen die zeggen, nou ja, het is bevroren. Ja. Ik weet niet.
7: Ja, klopt. En dat is gewoon, dan zou je graag tegen de klant willen zeggen, nou ja, we kijken even goed naar uw transactie. Maar helaas mag je daar niet al te veel over zeggen. 99,9% van de transacties gaan vlekkeloos. Dat merken mensen helaas niet. Hè, dus, want dat gaat zoals verwacht. De regels schrijven wel voor dat we goed moeten kijken naar patronen en naar transacties en waar komt het vandaan. En dat doen we.
3: Waarom zou je daar niet onderweg transparant over mogen communiceren?
7: Nou, je kunt transparant zijn over hoe je je proces inricht. Dus dat alleen het lullige is, De klant interesseert het eigenlijk niet. Dus hoe ga je een klant interesseren in een onderwerp waar die geen interesse voor heeft? Want hij wil gewoon geld van A naar B schuiven. Hij wil het kunnen opnemen bij de pinautomaat. Hij wil ermee kunnen betalen. Ja, hoe wij dat aan de achterkant regelen, dat boeit ze over het algemeen niet zo. Dus er is best veel transparantie. En dat zie je ook in Nederland. Ook ING, ook Rabo, ook ABN, die worstelen daar ook allemaal mee. De transparantie is er wel. Alleen ja, als de klant het niet interesseert, wordt het een moeilijke discussie.
3: En als je zegt, verreweg de meeste van die transacties, daar is niks mee aan de hand om door een ringetje te halen. Als je echt fraudegevallen naar nul zou willen brengen.
7: Onmogelijk. Onmogelijk.
3: Maar is dat ook niet het streven?
7: Nee, kijk, ik denk. Je kunt er altijd naar streven. Maar kijk, als je alles op nul wil zetten, dan worden de kosten en de inspanningen zo disproportioneel groot. Dat de kosten niet meer, of de baten niet meer genoeg zijn om de kosten te dekken. Dus ik denk dat je ook gewoon realistisch moet zijn. Dus de regels zijn de regels, die voert iedereen uit. Maar daarin moet je ook accepteren dat je gewoon niet feilloos bent. En je kan niet alles tegenhouden en alles ontdekken, hoe goed je ook je best doet.
3: De jouw welbekende Ali Niknam heeft daarvoor gestreden, tot aan de rechter aan toe. Heeft gezegd, hoe wij op dit moment ons toezicht hebben georganiseerd, ja, dat is eigenlijk buitenproportioneel. Bovendien kan er veel met technologie gebeuren. Dat heeft hij gewonnen, als ik het me goed herinner. Wat verwacht jij wat dat betreft? Ja, we ontkomen toch niet helemaal aan de portie kunstmatige intelligentie, want je had het net al over het herkennen van patronen.
7: Ja.
3: Dat zou je natuurlijk ook voor een deel, en dat gebeurt vermoedelijk al, uit kunnen besteden aan het systeem.
7: Absoluut. Ja.
3: En lever je dan in op accuratesse of niet?
7: Nee, wij hebben daar, vind ik zelf, een hele mooie toets voor gebouwd. Kijk, klassiek doen mensen het. Mensen zijn ook niet feilloos. En wij laten onze modellen, onze agent als je ze zo wil noemen, net zo lang trainen tot ze minimaal dezelfde nauwkeurigheid halen als de medewerker. En dan stoppen we niet, dan gaan we door. Maar dat is wel de toetssteen die we daartegen aanhouden.
3: Ja. Wat zou jij toezichthouders op dit moment, als je dat beleid nog eventjes voor een deel zou kunnen vormgeven, wat zou je ze willen adviseren?
7: Ja, ik denk, er is de afgelopen periode best wel veel beweging geweest al. Hè. Na die afspraak die je aanhaalde net in de zaak Punk, heeft DNB best wel stappen gezet om meer risico gestuurd daarnaar te kijken. Ik denk dat dat gewoon de juiste weg is. Alleen we moeten met elkaar wel alert blijven dat het gebruik van AI, het gebruiken van modellen, wel goed gecontroleerd moet worden. En ik denk, ik zou dan ook tegen de toezichthouder zeggen van ga dan kijken naar dat soort zaken. En ja, pel daar een oordeel over.
3: Wat staat er de komende tijd op jouw agenda wat Vivid echt vooruit gaat helpen? Wat die groei nog verder gaat aanjagen? Of zeg je, we hoeven niet per se meer te groeien dan we nu doen?
7: Nee, we willen graag meer groeien. De ambitie is daar. We willen graag ons klantenbestand verdubbelen.
3: 100.000 MKB'ers in heel Europa op dit moment.
7: Ja, naar 200.000 volgend jaar.
3: Hoeveel ervan komen uit Nederland?
7: Nou, laten we het op 10.000 houden.
3: Hoeveel zijn dat er nu?
7: Het zijn er nu iets minder. We hebben we zijn relatief onbekend in Nederland.
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier helpt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
6: Ik krijg altijd zo'n dorst hier. Jij ook?
7: Ja.
6: Ik wil veel water vandaag.
7: Ja, dat is goed. Ja.
6: Okay. Even over AI. Door jou...
7: Oh, we zijn al begonnen.
6: We zijn al begonnen.
7: Oh, sorry man. Ja, nee, ik dacht echt dit gewoon... Excuus.
6: Goed, even over AI. Ik heb van jou, jij hebt mij iets getipt waar ik hartstikke veel aan heb.
7: Nee.
6: Notebook LM.
7: Ja, van Google.
6: Google. En dan moet ik soms gorddroge wetenschappelijke artikelen lezen. Die doe ik daarin. En dan maakt dat ding, ja, je hoort aan mij, ik ben geen kenner. Dat ding maakt er een begrijpelijke podcast van.
7: Ja, bizar.
6: Bizar.
7: Ja. Ja. Net zo goed als deze podcast?
6: Nou, maar...
7: Bijna wel.
6: Maar goed, daarom dacht ik dus, jeetje. En voor het eerst dacht ik, dit komt wel heel dichtbij.
7: Ja.
6: Gaat dit het einde van ons werk betekenen, wat wij hier doen?
7: Nou ja, kijk, een podcast voor jezelf op maat maken... dat kan iedereen inderdaad tegenwoordig doen met Notebook LM. En het was... Toen ik ermee begon, alleen in het Engels. En nu kun je dat in heel veel talen doen.
6: En het klinkt fantastisch. Ja,
7: en weet je wat leuk is? Je kunt het ook gebruiken om je dus te trainen in andere talen. Heb ik laatst gedaan.
6: Oh ja?
7: Ja, dan ga je op vakantie naar Duitsland. Dan ga je heel veel dingen over je vakantie ga je uploaden. Dan maakt hij een podcast over in het Duits. En dan heb je je Duitse, dat specifieke gebied, getraind. Dat is hartstikke leuk.
6: Oh, wauw. Okay. Jij bent, we hebben het over AI. Jij bent ver, hè?
7: Nou, ver heen. Nee. Maar ik ben wel fan.
6: Ja.
7: Ja, ik ben wel fan. Ik moet het al eerlijk zeggen, ik sta niet aan de kant van de mensen die er alleen maar heel sceptisch naar kijken. Ik ben eigenlijk wel. Ik merk dat als ik gewoon heel eerlijk ben, als ik met die tools. Ik heb nu een paar van die professionele abonnementen op Claude en op Gemini en op ChatGPT natuurlijk. Ik vind dat echt een. Dat is verslavend, joh. Dat is verslavend.
6: Daar gaan we het over hebben. Een essentiële vraag is dat in deze tijd, en daar hebben we het over in deze aflevering. Wat moet je als werknemer, als professional, wat moet je met AI? We gaan het hebben over hoe gaat AI jouw werk veranderen. En we kijken naar AI-gebruik op het werk, de gevolgen voor banen, voor productiviteit. En vooral de vaardigheden die je nodig hebt om relevant te blijven.
7: Ja, precies. Ja. Als werknemer, wat moet je weten van AI?
8: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Voor managers, ondernemers en andere mensen die net doen alsof ze een plan hebben. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
6: Ben, ik las in Nederland gebruikt iets meer dan 1 op 3 mensen... namelijk 35,6% gebruikt AI op het werk.
7: Ja.
6: Hoeveel is dat in het moederland VS waar AI vandaan komt?
7: Ja, daar lag het in dit onderzoek op 43%. Daar moet ik wel even bij zeggen. Ieder onderzoek op het gebied van AI, ook alles wat we nu gaan bespreken, is natuurlijk maar kort haalbaar. Wij praten nu met elkaar. Even kijken, jongens, het is nu augustus 2026. Over een paar maanden is dit al misschien weer heel anders. Dus die cijfers, de verhouding is misschien wel belangrijk. De VS loopt gewoon op dit gebied lopen heel erg voor op de rest van de wereld.
6: Nou ja, maar dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar het gebruik, is het maar nog geen 10% meer.
7: Ja, maar het blijkt dat de intensiteit van het gebruik op het werk veel hoger ligt. Het ligt in de VS bijna 2 keer zo hoog. En met intensiteit is hoe vaak gebruik je het dan op een dag, bijvoorbeeld in je werk. Dus wij hebben nu zeg maar over hoeveel procent gebruikt het überhaupt. Maar hoe gebruikt het dan? Nou, in de VS wordt het veel meer geïntegreerd in het dagelijkse werk nu al.
6: En wij maken natuurlijk deze podcast over werk. Er valt natuurlijk heel veel over AI te zeggen. Je kan er een hele ethische discussie over voeren. Over het energieverbruik. Over gaat de mensheid helemaal naar de verdoemenis. Daar hebben we nu allemaal geen tijd voor.
7: Ja, wel interessant. Doe maar een afloop even.
6: Ja, ja. Even.
7: We hebben nog wel 5 minuten voor.
6: Mooi. Maar toch even, er zijn ook... En hallo liefste, als je luistert. Leuk dat je luistert. Mijn geliefde, als het over werk gaat. Hij zegt, ik doe het gewoon niet. Ja. Ik doe het niet. Ik wil mijn eigen creativiteit gebruiken. Ik heb geen zin in de samenvatting van andermans ideeën. Ik doe het gewoon niet.
7: Nee, maar ja, sommige mensen kunnen zich dat permitteren.
6: Ja.
7: Ja. En heel veel mensen niet. Ja, dat is de andere
6: kant. Dat is hoe jij het ziet, ja.
7: Ja, ik heb ook wel eens een keer iemand ontmoet. Wouter van Dieren was lid van de Club van Rome. Bekende Nederlandse milieuactivist. Die heeft zijn hele loopbaan nooit een computer gebruikt. Een computerloze manager. Ja, ja, Wouter van Dieren. Niet iedereen is Wouter van Dieren.
6: Nee, nee. Willen werkgevers eigenlijk over het algemeen dat hun mensen AI gebruiken?
7: Ja, dat willen ze wel, maar ze doen er niet zoveel moeite voor. Tenminste, in veel Europese landen niet. Het grappige is dat dat onderzoek waar ik net over had, over die waar jij ook cijfers uit noemde, hoeveel procent gebruikt en hoe intensief dan. Je moet, als je wilt dat medewerkers gaan gebruiken, moet je de tools aanreiken. Moet je mensen aanmoedigen en moet je ook training geven. Dat blijken 3 belangrijke factoren te zijn.
6: Dus je moet niet alleen maar zeggen, hallo, hier is ChatGPT, ga maar, maar wat.
7: Probeer maar wat. Nee, dat komt van het National Bureau of Economic Research. Dat is een private, onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksclub. En die heeft dat allemaal in kaart gebracht. En dat zijn cijfers uit van een paar maanden geleden, dus uit 2026.
6: Ja.
7: En die zeggen, ja, die tools en die aanmoediging die zijn echt essentieel. En je ziet dat dat gebied, zeg maar, dat de VS krijgt 42% van de werkenden krijgt aanmoediging en tools. In Nederland is het 30%, maar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië ligt op 16% en 17%. Dus er zijn best wel veel werkgevers, ook in Nederland, die zeggen, ja, wij vinden het heel belangrijk, maar ondertussen bieden ze hun medewerkers geen tools aan.
6: Maar wat zijn tools, zoals een cursus bedoel je?
7: Nee, tools bedoel ik echt mee. Dat je gewoon op je scherm, dat daar gewoon, dat daar, weet ik wat, Copilot op zit, of een professioneel abonnement op Gemini of Notebook LM. Of bijvoorbeeld de enterprise versie van ChatGPT. Dat je weet dat je data niet wordt gebruikt buiten een bepaalde omgeving in ieder geval.
6: Ja, ja, precies. Dat moet je allemaal aangeboden worden. Ik las trouwens, dat vond ik interessant. Europese AI-wetgeving. Werkgevers zijn verplicht om werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van AI-geletterdheid.
7: Ja, dat is heel grappig. Dus dat inderdaad, dat is. Maar ondersteunen is natuurlijk een heel rekbaar begrip. Mm. Want er werd eerst in die richtlijnen was eerst eigenlijk afgesproken van, nou, je moet echt training krijgen. En dat is later afgezwakt in een nieuwe versie naar ondersteunen. Dus werkgevers vinden het allemaal heel belangrijk, maar vinden het niet leuk als het verplicht wordt. Dat is natuurlijk wel herkenbaar ook.
6: Wat ook herkenbaar is, dus er heerst ook zoiets als AI-schaamte. Mensen verzwijgen dat ze AI gebruiken.
7: Ja, dat blijkt inderdaad dat zowel voor collega's als voor hun baas. Het is niet zo heel raar, want er is wel ander onderzoek gedaan. Ja, en ook dat is natuurlijk maar de vraag, hoe snel verandert dat nou weer?
6: Ja.
7: Maar dat was onderzoek van vorig jaar, 2025. Bleek dat mensen die AI gebruiken worden door collega's gezien als luier, minder competent en minder ijverig. En het grappige is, dat hebben ze ook vergeleken met collega's die dan geen AI-hulp krijgen, maar hulp van andere collega's, van andere mensen.
6: Echte mensen?
7: En als je hulp van echte mensen krijgt, dan word je niet als luier gezien. Maar als je hulp van een machine krijgt, word je wel als luier gezien.
6: Nou, dan heb ik even een leuk stukje dat ik wil voorlezen. De vraag is natuurlijk, krijg je er niet ook luiere mensen en dommere mensen van? Even een stukje uit een column van Sander Schimmelpennink. Hij schrijft, schrijven is denken. Het schrijfproces is het denkproces. Wie niet zelf wil schrijven, wil niet zelf denken. En even verderop, nog een stukje. Hij haalt het Amerikaanse blad The Atlantic aan.
7: Ja.
6: Zij schrijven over het einde van de geletterdheid. We komen in een postgeletterde samenleving. We kunnen nog wel lezen, maar alleen korte stukjes zoals appjes, e-mails en berichten op sociale media. Schrijven lukt alleen nog maar met hulp van AI. Oftewel, we worden lui en dom.
7: Ja. Ja, daar heb ik straks wel een puntje over. Er zit wel iets in wat hij zegt. Maar er zit ook iets interessants in. Want kijk, Schimmelpen, ik vind schrijven leuk. Schrijven is zijn werk. En mensen die schrijven, die hebben dan, als ze naar AI kijken, denken ze bij zichzelf, mijn goedheid, ons vak, de geletterdheid, zo belangrijk voor de mensheid, het gaat eraan. Maar goed, een wiskundige zal denken, ja, maar luister eens, Schimmelpen, je doet je eigen rekenwerk niet. Dat doe je met dat doe je ook met allerlei tools. En het is zo belangrijk dat je heel goed kunt rekenen. Dus het hangt me net vanaf, even flauw gezegd, simpel voorbeeld, maar in welk vakgebied je zit en wat daar dan in bedreigd wordt. En ja, daar kijk je dan extra naar. Dus het zegt ook iets over jezelf.
6: Sander. Straks praten we verder over hoe AI jou en mijn werk gaat veranderen. Wat je daarmee moet. En uiteraard krijgen we iets lekkers, een puntje bij de koffie. Tot zo.
8: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
6: Puntje bij de koffie. Ik ben er aan toe. Ik sta er klaar voor.
7: Ja, ja, nou ja, het is niet zo'n heel luchtig puntje deze keer, als ik heel eerlijk ben. Hm. Het gaat over onderzoek onder endoscopisten. Dat zijn mensen die met zo'n cameraatje in je darmen kijken. En het gaat ook over wat we net al even aanraakten. Namelijk dat je dommer wordt, of dat je vaardigheden, je skills, dat die verminderen door het gebruik van AI. Dat bleek in een onderzoek wat in Polen is uitgevoerd door Christophe Butzin, ik hoop dat ik het goed uitspreek, over gepubliceerd in een dochter blad van de Lancet, dus niet het eerste, de beste tijdschrift. Mm-hmm. En wat is er gebeurd? Hele ervaren Poolse endoscopisten. Die werden gemeten toen ze zelfstandig onderzoek deden, zeg maar, zelfstandig dat darmonderzoek deden. Toen hebben ze 3 maanden met AI gewerkt. En daarna moesten ze weer, is er weer gemeten hoe ze het zelfstandig deden. En wat blijkt nou? Dat wat ze zelfstandig konden voordat ze een beetje aan AI waren gewend, die 3 maanden, was veel beter dan wat ze, nadat ze een tijdje waren gewend aan AI, dat ze daarna weer zelfstandig moesten werken. Dus ja, hun skills waren dus achteruit gegaan. Hun zelfstandige skills waren achteruit gegaan door het gebruik van AI. En niet een beetje ook. En wat het hele vervelende is dat ze dachten dat het niet zo was. Dus ze moesten echt de cijfers zien om te geloven dat ze minder accuraat waren geworden in het vinden van kwaadaardige polypen in de darmen van mensen.
6: Wauw, dus getrainde mensen die dit al heel lang doen,
7: ja,
6: hun vaardigheden om kwaadaardige polypen op te sporen gingen achteruit.
7: In 3 maanden tijd.
6: Goh.
7: Ja.
6: Ja, jeetje, ja. Daar kan je van alles over, er schiet van alles door mijn hoofd. Van wat bizar. En ook wat deze mensen mogen nooit meer zonder AI werken. Nee, ja,
7: dat zou je dan ook denken, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat heeft dus een enorme impact, blijkbaar. Of enorm, goed, dat heeft een flinke impact. Kan het hebben, laten we het gewoon even, het is natuurlijk 1 onderzoek, maar het kan een flinke impact hebben op je vaardigheden. Je wordt er een beetje dommer van, zou je kunnen zeggen.
6: Minder vaardig.
7: Minder vaardig, ja. Ja.
6: De vraag die volgens mij heel veel mensen bezighoudt is, heel simpel, gaat AI mijn baan overnemen?
7: Ja.
6: 56% van de mensen die AI gebruikt op het werk, die denkt dat toch?
7: Ja, ja, het grappige is dat ook de mensen die AI gebruiken zijn eigenlijk banger dat AI hun baan gaat overnemen dan mensen die geen AI gebruiken op het werk. Dus des te meer je het gebruikt, des te meer denk je, shit,
6: dan kan veel meer dan ik dacht.
7: Ja, ja.
6: En gaat het dan vooral om het verdwijnen van banen, of gaat het om het verdwijnen van bepaalde taken?
7: Ja, de meeste mensen die er verstand van hebben, die voorspellen dat het vooral taken zijn die eruit worden gehaald. Maar het grappige is dat het heel erg verschilt per soort werk dat je doet. Dat is wel grappig. Dat is een onderzoek van PwC. Ik vond dat eigenlijk wel, toen ik het las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel erg herkenbaar. Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in de kennishoek, in de kenniswereld. En als je kenniswerker bent, dus je bent bijvoorbeeld advocaat of accountant of journalist, ja, dan gaan allerlei routine dingen in je werk gaan vervangen worden door AI. Dus en dat is eigenlijk, dan denk je ook, nou, dat maakt niet zoveel uit. Weet je wel, het uittikken van interviews, het doorlopen van lange contracten. Laat AI dat maar doen. Dat is een beetje het vervelende routinewerk. En dan kan ik mooi me richten op creativiteit en de dingen waar je echt mijn expertise voor nodig hebt.
6: Ja.
7: Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die werken met hun handen. En als je met je handen werkt, je bent bijvoorbeeld magazijnchef, ik noem maar eens even iets, of magazijnbeheerder. Dan zou het best eens kunnen, zeggen ze bij PwC, dat juist het meer kennisintensieve deel van je werk, dat door AI wordt overgenomen. Dus zeg maar, de complexe dingen rond het beheren van het magazijn. Hè. Probeer me dat een beetje voor te stellen. Ja. Het idee of dat klopt. En dat heeft, dan wordt dus jouw fysieke taak juist belangrijker. Dus het is echt heel grappig. Het kan echt per beroepsgroep verschillen wat er gebeurt.
6: En dan kan ik me voorstellen dat ik daar even op doordenk. Dat als je in een magazijn werkt en je fysieke taak wordt zwaarder, dan word je. Dat kan heel belastend zijn natuurlijk.
7: Krijg je last van je rug. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je een kenniswerker bent en alleen maar de spannende, uitdagende dingen, dat klinkt heel leuk in het begin, maar dat kan natuurlijk mentaal ook heel belastend zijn. Dus dat je aan het eind van de dag veel moer bent, omdat die routineklusjes die je tussendoor wel eens deed als journalist, dat je denkt, ik voel me een beetje, ik heb nog een beetje last van gisteravond. Weet je wat, ik tik eerst dat interview wel eens even uit.
6: Precies. Je houdt je alleen nog maar bezig met complexe zaken, waardoor je misschien wel gestrest raakt of een burn-out. Het is wel heel ver weg. Maar en zijn dit allemaal verwachtingen of blijkt dat ook al?
7: Nou, dit zijn nog vooral verwachtingen. Het wordt gewoon eigenlijk van kleine dingetjes die we nu zien, proberen natuurlijk gewoon te extrapoleren. En welke kant dat werkelijk opgaat, weet je. Het is natuurlijk goed om na te denken over verschillende scenario's. Dat is altijd slim, hè. Welke kant het op kan gaan. En dan ook te denken, moeten we daar misschien maatregelen voor nemen. Dat vind ik wel verstandig. Maar dat dit ook echt zo gaat gebeuren,
6: dat weten we nog
7: is
6: niet.
7: Er natuurlijk, nee.
6: Even. Wel een voorbeeld waar al wat informatie over is. Deloitte Legal levert door AI bij contractanalyses naar schatting 40-50% tijdsbesparing op.
7: Ja.
6: Dat is natuurlijk hartstikke veel. De grote vraag is natuurlijk, dat lees je ook allemaal deskundigen, die zeggen, maar wat gaat er gebeuren met die tijd? Met die tijdsbesparing?
7: Bij Deloitte zeiden ze, dat is een TNO-rapport. Die hebben een paar van die case studies zeg maar verzameld. Hoe gebruiken op dit moment bedrijven AI? En bij Deloitte Legal werden er, met name junioren, werden bijvoorbeeld geholpen om contracten door te scannen, te zoeken naar fouten of nou clausules waarvan je denkt, dat is niet goed voor onze klant. Die werden met AI daarop geholpen. Ze gebruiken ook AI om jongeren te trainen, jonge juristen te trainen. Ja. Maar terecht wat jij zegt, wat ze daar precies mee gaan doen met die vrijgekomen tijd, is eigenlijk niet duidelijk. Ze zeiden bij Deloitte wel, misschien gaan we dan nu straks ook diensten aanbieden die vroeger te tijdrovend waren. En dat kon dan eigenlijk niet, maar met AI komt dat dan wel binnen bereik. Maar wat dat dan precies is, dat was ook in die case study niet zo helder.
6: Want ik lees wel verhalen van dat sommige deskundigen zeggen, we gaan toen nog maar een paar uur werk per week. En anderen die zeggen, nee, want al die tijd die vrijkomt, wordt volgepland met nog productiever worden en nog harder werken. Dus uiteindelijk schiet je er geen moer meer op. Of moet je alleen maar meer doen?
7: Ja, het is zo complex om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, ik merk zelf, ik gebruik nu, een jaar of 3 of zo, dat ik een beetje ermee aan het knoeien ben. En dan heb ik er gelukkig een paar mensen in mijn omgeving, zo'n hele slimme TU'er, met wie ik bijvoorbeeld samenwerk, die helpt me af en toe. Die geeft dan tips. Die zegt, dat kun je doen. Ja. Die heeft zelfs een tool voor mij gebouwd waarmee ik alles wat ik ooit heb geschreven heel makkelijk kan doorzoeken. Weet je wel, dat wat op je computer vaak een heel gedoe is normaal.
6: Ja.
7: Van ik heb er ooit iets over geschreven, maar waar? Nou, dat kan ik nu allemaal razendsnel doorzoeken. En dan zou je dus denken, dan ga je dus heel veel tijd besparen. Maar ik merk dat ik nog net zoveel uren maak, maar dat ik in die uren wel andere dingen ga doen. En dat ik dan vaak denk van, misschien is er nog een leuk onderzoek wat je erbij kunt pakken.
6: Ja.
7: Of ik ga een column voordat ik hem naar de krant stuur, laat ik nog één keer heel kritisch even checken door Claude of door ChatGPT. En dan komen er toch weer dingen uit waarvan ik denk, dat kan toch beter. Heeft hij wel een puntje, dat kan eigenlijk beter.
6: Ja, ik lees, nu je dit zegt, ik lees even voor. Dat vond ik ergens. De vraag is, worden we dankzij AI daadwerkelijk productiever? Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat mensen in de praktijk denken dat ze productiever zijn met AI, maar in werkelijkheid juist langer over hun werk doen.
7: Ja.
6: Is misschien wat jij nu beschrijft.
7: Ja, en dan is de vraag, is dat dan tijdelijk? Omdat je dus iets nieuws moet leren gebruiken. En dat je dus in het begin, wat ik zei in het begin heel erg, ik vind het echt natuurlijk magisch. Dus ik probeer alles uit. En dan probeer ik dit en wil ik dat ook nog even weer uitproberen. Ja. En na een tijdje weet je het op een gegeven moment natuurlijk wel. En wat ik heel vaak nu doe, als ik dan bijvoorbeeld iets heb geschreven en dan wil ik dan laten factchecken of kijken of het beter kan, dan haal ik het door 3 van die professionele tools. Ja, weet je, op een gegeven moment zeg je, die een heeft iedere keer bij het rechte eind, dus ik doe het niet meer door 3.
6: Ja, precies.
7: Ja, maar ja, het kan en ik probeer het nu. Ja, ik vind dat magisch.
6: Ja, jij bent er veel verder mee dan ik. Ik ben er nog een beetje...
7: Verder, maar dat klinkt een beetje alsof je een voorsprong hebt. En de vraag is natuurlijk of ik echt een voorsprong heb. Want misschien ben ik wel met dingen bezig die achteraf helemaal niet nuttig zijn. Dat weten we dus ook nog niet.
6: Ik probeer het wel, maar tot nu toe... Nou, even als voorbeeld, ik deed veel persoonlijke interviews. Langere interviews met mensen uit kunst en cultuur. Nee, en dan vroeg ik aan de AI-tool, oké, deze persoon, wat kan je erover vinden?
7: Ja.
6: En op basis van wat je erover kan vinden, wat kan je op basis daarvan zeggen over iemands karakter? Dat wilde ik dan als input gebruiken.
7: Oh ja.
6: Ja, nou ja, en dan kwam er toch een gepsychologiseerd. Ik dacht, ja, maar dit slaat nergens op.
7: Ja. Ja, ja,
6: het dat is natuurlijk geen harde data, dus ik begrijp het wel. Maar ik dacht, hier heb ik helemaal niks aan.
7: Ja, ik denk dat we praten natuurlijk over twee leercurves. Die AI-tools waar we het over hebben, die zijn ook heel hard aan het leren. Ja. Iedere nieuwe versie is weer beter, kan weer meer. Zit weer meer goede content in. En aan de andere kant is ook je eigen leercurve. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld op een gegeven moment moest leren is dat je, dat wist ik in het begin helemaal niet, maar dat je als je dan een abonnement neemt, een betaald abonnement op zo'n tool, is dat je een soort basisprompt, noemen ze dat, wel kunt ingeven, soort basisinstructies van ik wil mijn antwoorden altijd zo. Dus ik wil bijvoorbeeld graag dat als ik antwoorden krijg, moet het evidence-based zijn. Dus ik wil wetenschappelijk onderzoek, liefst meta-analyses, peer-review journals, daar moet het in hebben gestaan. En ik wil altijd de bron erbij. Nou, als je dat als basisinstructie meegeeft, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je gewoon zomaar een vraag intikt.
6: Ja.
7: Wat bij mij ook helpt, is ik heb heel veel zelf geschreven. Als ik dat op een gegeven moment ook erin gooi en ik zeg, kijk, zo schrijf ik.
6: Ja.
7: Of dit vind ik interessante vragen, of zo kijk ik naar de wereld. Dan krijg ik en dan kan ik ook makkelijker vragen van geef me iets terug wat past bij mij.
6: Precies, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik leer toch elke keer weer iets hebben hier, Ben.
7: Nou ja, maar dit is gewoon... Ja, dit is niet... Moet je zeggen, dit is niet dat je daar... Dit is gewoon uitproberen.
6: Ja. Ja,
7: en dat is best wel veel uren ook in spenderen. Dat is niet altijd leuk, want het is meestal 's avonds na het werk.
6: Ben, dit is zo'n groot onderwerp. En als ik nadenk over het controleren van AI... dan grijpt het me bijna naar de keel. Ik denk, wij mensheid gaan het toch afleggen... Eén mens tegenover alle knowledge ter wereld.
7: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat... Weet je, we zitten natuurlijk nu in deze fase. En wat weten we nou precies over wat hierna komt? Dus op dit moment is het ontzettend belangrijk dat je die vaardigheid hebt... dat pluis-niet-pluis gevoel als je naar iets kijkt. En dan vanuit je eigen vakgebied, van klopt het wel wat hier wordt gezegd? En op dat gebied is vakinhoudelijke expertise dus nog ongelooflijk belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Dus ik betrap bijvoorbeeld de tools waar ik mee werk... die betrapte ik een jaar geleden nog regelmatig op allerlei fouten. Er werd er naar een wetenschappelijk artikel verwezen. En ik ben dus zo iemand... Ik check het dus allemaal.
6: Mm-hmm.
7: En dan blijkt het artikel niet te bestaan. Ja, of het bestaat wel.
6: Dat heb ik ook al meerdere malen gehad.
7: Ja. Maar nog een stap verder, dan bestaat het artikel wel. Maar wat ze daar zeggen is iets anders dan wat er wordt geciteerd. En dan vraag ik hem, waar vind je dit citaat? Welke pagina? Waar staat het precies? Nou, daar en daar. Nou, dan ga ik zoeken. Het staat er niet. Zeg ik, het staat er niet. Ja. Oh, sorry, ik heb me vergist. Dat was een jaar geleden nog. Maar dat heb ik nu komt dat eigenlijk nog nauwelijks voor. En er komt natuurlijk een moment dat je erop kunt vertrouwen. Zoals we op heel veel technologie in ons leven vertrouwen. Je gaat niet 's nachts van bed af om de hele tijd te controleren... of de thermostaat van je verwarming nog steeds op dezelfde stand staat. Weet je? Op een gegeven moment vertrouw je op technologie. En ik denk dat dat natuurlijk ook gaat komen met AI. Alleen daar zijn we op dit moment nog niet.
9: Dit was de Ben Tichelaar podcast. 100% gemaakt door echte mensen. Nou ja, met de hulp van een klein beetje AI. Een klein beetje maar. Hoe dan ook, luister alle afleveringen via je BNR-app... of je podcastspeler naar keuze. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
1: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
2: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
0: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
1: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
2: En sla je slag.
3: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
4: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier hoopt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
7: Vroeger had je als werkgever je werken bij website op orde, je sociale media campagnes, je videocontentstrategie en klaar was je om de beste kandidaten uit de markt te halen. Maar nu gaan jouw topkandidaten eerst en liever nog in gesprek met hun bestie. Ja, ChatGPT, Gemini of Claude, oftewel het taalmodel naar keuze. En is dus wat zij daar zien en beleven voor jouw bedrijf afhankelijk van wat het taalmodel analyseert. De vraag is dus, hoe blijf je zichtbaar? Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En vandaag praten we over employer branding binnen taalmodellen. En dan moet je dus denken aan ChatGPT, Gemini, Perplexity. We gaan hierover in gesprek met Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, hoeveel mensen oriënteren zich nu eigenlijk al op werk via AI?
8: Als je kijkt naar de totale cijfers binnen Nederland, dan zie je dat grofweg 4,4 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezighouden met AI, dan wel het gebruik van taalmodellen.
7: Dus die tetteren de hele dag in zo'n chatvenster?
8: Ja.
7: Oh, dat is gezellig, hè? We praten er zo over verder, maar eerst het belangrijkste nieuws. Ja, werkgevers delen nog steeds in minder dan de helft van de gevallen, van de vacatures dus, informatie over salaris. En ik weet dat wij onlangs daar een uitzending over hadden en dan was het soort van verplicht.
9: Ja, dat klopt. De wet loontransparantie die gaat toch echt in op 1 januari. Maar werkgevers moeten aan de bak. Die zijn er helemaal nog niet zo mee bezig. In minder dan de helft van alle Nederlandse vacatures staat concrete informatie over het salaris wat bij de baan hoort. En dat aantal is maar een heel klein beetje gestegen het laatste jaar. Werkgevers zijn dus vanaf januari echt verplicht om die salaris te laten zien. Ze moeten die sollicitant informeren. En vacature-website Indeed deed een onderzoek op hun eigen website en zag dat werkgevers een salarisindicatie wel meegeven op vacatures. Maar dat was slechts in 49% van alle gevallen en het jaar ervoor was dat 48%.
7: Maar Arjan, dat is toch hilarisch. In die zin, wanneer je werk zoekt, dan wil je toch als eerste weten wat ga ik verdienen. Dus wanneer je dat niet deelt, dan toch?
9: En 100% waar. En wat ik tegen elke werkgever zeg, van oeh, ja, maar dat is moeilijk en dadelijk zijn ze niet gemotiveerd. Jong, het is best selectiemethode die je kunt laten zien. Ja. Want als jij per se maar 2800 euro bruto over een hele moeilijke baan laat zien aan die kandidaat, dan denkt die kandidaat ook, dit is niet voor mij. En daar kom je liever meteen achter dan na twee gesprekken.
7: Hey, en kruip nu eens in de hoofden van die werkgevers die dat niet delen. Waarom doen ze dat niet?
9: De meest gegeven reden die ik krijg is van maar dan krijgen we wat paniek bij de mensen die al werken in een soortgelijke baan. Dus niet zozeer van we besluiten mensen vinden het niet aantrekkelijk, maar wat als Henk en Theo dit ook zien, die hier al 10 jaar werken voor een heel ander salaris.
7: Ja, dus het is eigenlijk een beetje manipulatie dan, hè? Van dan doen we dat niet vertellen, want anders krijgen we gezeik intern en dan moeten we misschien iedereen evenveel gaan betalen.
9: Je hoeft er niet over na te denken. Je moet het gewoon doen. Wet loontransparantie komt. En sterker nog, heb jij meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet je er ook actief over gaan rapporteren.
7: Ja, oké. Okay. Hey, stel dat je nou heel veel AI-skills hebt, of je wil die gaan opdoen. Heeft dat ook resultaat ten aanzien van je klim op de carrière ladder?
9: Je carrière ladder. Daar kun jij lekker
7: ben
9: op.
7: Als jij nou heel goed bent in AI, Arjan, ben jij dan hier bij BNR at Work of bij BNR binnen, laten we zeggen, een jaartje CEO?
9: Nee joh, ik besta helemaal niet. Ik ben gewoon AI. LinkedIn heeft hier zelf onderzoek naar gedaan. En dat geloof van, hoe helpt AI-skills jou nou met je carrière, dat verschilt blijkbaar enorm per generatie. Dat vind ik super interessant. Tweede derde van alle millennials, je kent wel die backpackers, die denken van wel, terwijl slechts 1/3 van de boomers er zo over denkt. Dus de verschillende opvattingen over AI als loopbaankatalysator zijn terug te zien in de bereidheid om aan die AI-skills te werken. Dus er zijn ook groepen mensen die denken, oké, dit is interessant voor mijn carrière, hier ga ik echt iets mee doen. En 2/3 van die millennials en Gen X'ers, dat zijn wij hier in de studio.
7: Patatgeneratie.
9: De kofferbak patatgeneratie geeft aan de komende 6 maanden actief aan nieuwe AI-skills te gaan werken.
7: Ja, want die vrezen dat ze nog wel even moeten. Dus dat voelt als een soort reddingsboei.
9: Dit is gewoon, jongens, we gaan het goed maken. We gaan die skills trainen. En je kunt alles terugvinden in de LinkedIn Workforce Confidence Index.
7: Ja, maar het is ook een beetje een onderzoek van dat ik denk van, ja, het klinkt logisch. Als je een bejaarde vraagt, denk jij dat jij je rijbewijs nog nodig hebt voor je carrière, zegt hij waarschijnlijk nee. En als je dat aan iemand van 18 vraagt, dan denkt hij, ja, ik denk dat ik mijn rijbewijs nog wel nodig ga hebben.
9: Ja, maar wat zo interessant is, dat er wel een verschil zit tussen de millennials en de Gen Z'ers, dus de nog jongere generatie. Ja. En die zijn het weer minder.
7: Ja,
9: maar dus hij is echt wel interessant.
7: Maar die willen ook heel veel me-time en wandelen, toch? Dat weten we van Twan Huis.
9: Dat is waar.
10: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
7: Waar vroeger kandidaten als eerste vaak in contact kwamen met een werkgever op de werken bij website of op sociale media, is er nu een schifting bezig. Voor steeds meer mensen is het eerste contactmoment met een nieuwe werkgever dus in het eigen vertrouwde chatvenster van een taalmodel. Denk aan Chat, Claude, Gemini. Makkelijk, snel, maar ook heel persoonlijk. Bij ons Brian Perenboom van AI Rebels. Brian, wat vragen werkzoekenden precies aan AI? Kun je eens een typisch voorbeeld geven?
11: Ja, natuurlijk. In het kader van het salaris. Wat ga ik verdienen bij deze werkgever?
9: Tuurlijk. Dat is een hele belangrijke, hè?
11: Ja, absoluut. Ja, zeker. En daarom is het ook gewoon extreem belangrijk om die gegevens te benoemen.
7: En wat zijn nog meer de want dan heb je het over dat, ik snap het, niet meer zozeer de werken bij website en of de socials, maar dat het chatvenster het eerste onderzoeksveld is ten aanzien van een werkgever of een carrière. Wat voor gesprekken vinden daar dan plaats? Hoe gaan ze te werk dan, de werkzoekenden?
11: Ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met een organische vraag. Hè? Dat de meeste mensen die zich oriënteren binnen een taalmodel, die stellen natuurlijk altijd eerst de vraag van, oké, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Ik werk in deze sector. Dit is de rol die ik nu vervul. Wat zijn de werkgevers die wellicht bij mij passen?
7: En zijn het dan vooral jongeren of zie je het ook bij meer ervaren mensen?
11: Nou, je ziet wel een duidelijk verschil in welke generaties meer een taalmodel gebruiken dan de anderen. Dus je ziet dat Gen Z echt wel serieus gebruik maakt van taalmodellen. Daarin zeggen de laatste cijfers dat grofweg tegen de 40% aan zit. En die aantallen lopen nog op. Dat 40% van Gen Z zich dus al oriënteert via een taalmodel. Betekent niet dat ze het hele proces doorlopen, maar we zien wel dat zij zich oriënteren via een taalmodel om bijvoorbeeld bepaalde gegevens van organisaties op te halen over hoe het is om voor een bepaalde organisatie te werken.
7: En waar haalt zo'n taalmodel nu zijn of haar informatie vandaan? Dan ben je werkgever en dan één keer komt een taalmodel klopt op de deur en die zegt, ja, hier met die info.
11: Zeker weten, ja, dat is natuurlijk fantastisch als je onder de motorkap gaat kijken van
7: AI. Ja,
11: van
7: doe maar eens open.
11: Nou, we kunnen het hebben over termen als query fanouts en dat soort dingen. Nou, daar gaan we vooral vandaag niet
7: nee, maar dan haken we af. Dan moet je dit programma niet doen. Verder doen.
11: Ik denk dat wat het belangrijkste is om je te realiseren dat wat AI doet is, die kijkt altijd naar, en dan doe ik even tussen haakjes, de waarheid, is dat waar zij naar op zoek zijn is consistentie in antwoorden. Dus zij kijken naar externe bronnen, dus off-site mentions, hè, zoals ze dat dan noemen. En de on-site, dus wat staat er op jouw werkbijzijn.
9: Daar maken ze een mix van.
11: Exact, en daarmee gaan ze dus kijken naar, oké, is het beeld dat extern wordt gegeven consistent met het beeld dat binnen jouw homepage of binnen jouw werkbijzijn wordt gegeven?
7: Ja, dus eigenlijk controleren en keuren ze, valideren ze, en dan maken ze heel snel een soort samenvatting. Ja. Hey, en nu, ik denk dat wij alle drie wel ergens een taalmodelletje op ons telefoontje hebben staan. Stel, jij hebt Claude, Arjan heeft de Gemini en ik heb Chat. En we vragen allebei, hoe is het om te werken bij de FD Media Groep? Krijgen we dan alle drie een ander antwoord?
11: Jazeker, omdat alle drie een andere indexeringsindex hebben. Of een andere indexering gebruiken. Dus waarin je bijvoorbeeld voor Copilot en ChatGPT kan je Bing Webmaster Tools koppelen om te kijken hoe je presteert en waarin Google natuurlijk zijn eigen indexering
9: uiteraard. Dus je kunt wel heel makkelijk controleren als werkgever waar sta ik en hoe doe ik het? Nog niet meer.
11: Nee, kijk, dit is natuurlijk wel monitoring software die daarvoor beschikbaar is. Maar die is vaak erg complex en ook complex om uit te lezen. En dat is natuurlijk ook waar wij op zitten. Dus wij willen die data juist leesbaar maken voor de consument. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
7: Hey, klopt het beeld dat zo'n model dan geeft? Ja, Chat of Claude. Hè? Of zit het er ook wel eens naast? Dus dat je vraagt hoe is het om daar en daar te werken, en dan komt er een antwoord dat je denkt van, dat klopt helemaal niks van.
11: Ja, nee, dat is. Ik denk dat iedereen wel weet dat AI ook hallucineert. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. En ik denk dat dat ook precies hetgeen is waarom organisaties zich hier nu op moeten focussen. Is omdat AI niet altijd een helder beeld geeft van jouw werkgeversmerk. Wij zien terug in...
7: Hoe komt dat dan? Dat is toch gek?
11: Nou ja, dat heeft onder andere te maken met hoe iets is gedocumenteerd over verschillende websites heen. Dus wat wij bijvoorbeeld terugzien is dat sommige onderzoeken vanuit bijvoorbeeld het FNV uit 2022 nog steeds een relevant antwoord kan geven. Terwijl een betreffende organisatie al lang en breed bepaalde punten heeft opgepakt en heeft weggewerkt over onderwerpen die gaan over werkdruk, angstcultuur, dan wel andere componenten. En dat zijn natuurlijk wel precies de antwoorden die je niet wil dat AI geeft. Want als jij vraagt van, nou, hoe is het om te werken voor
9: X...
11: Dan wil jij natuurlijk dat AI zegt, dat is hier allemaal Hosanna en de pilaren reiken tot aan de hemel.
7: Hoe kun je als werkgever daar dan invloed op uitoefenen? Met andere woorden, ik snap het, hè, want wat de mens niet kan checken, dat kan zo'n stukje techniek natuurlijk als een razende roeland allemaal checken. Maar hoe zorg je als werkgever dat je dan goed uit de verf komt?
11: Ja, nou, allemaal bij AI Rebels aansluiten natuurlijk, maar mocht je dat zelf willen doen. Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je controleert waar de verschillende data vandaan komt, hè, of de verschillende bronnen die geciteerd worden, om vervolgens ook te kijken, oké, hoe kunnen we dat tackelen met content die hier eigenlijk verder op ingaat.
9: Dus je kunt niet richting geven. Stel voor, je ziet zo'n oud onderzoek, je ziet iets van FNV, want dat is een toxische werksfeer, dat is allemaal opgelost. Ja. Dan kan ik eigenlijk niet die machine, die taal-engine leren van, ja, maar dit klopt niet meer, dat is opgelost, dat lukt niet.
11: Jawel, dat kan dus wel. Daar kan je dus invloed op uitoefenen. Okay. Maar dat moet je dus zeer goed gedocumenteerd kunnen aangeven wat je dus de afgelopen periode hebt gedaan. Dat onderzoek ook echt daadwerkelijk aanhalen. En dan ook vervolgens kunnen staven, dus met realistische cijfers, kunnen staven waarom die dingen zijn opgelost. Dus bijvoorbeeld met een NPS-score die voorheen min 12 was en nu 75.
9: Ja. Okay.
7: Dus je moet je rapport laten zien, Arjan.
9: Ja, spannend.
7: We nemen je niet zomaar aan. Hey, welke informatie weegt het zwaarst? Want dat machientje, noem ik het maar even, die checkt dan allerlei plekken. Ja. Maar ja, de ene keer een poll, de andere keer een artikel, dan werken bijzijde. Wat weegt nu zwaar? En waarom niet? Of waarom wel?
11: Ja, nou, uit verschillende papers blijkt dat als je echt inhoudelijk ingaat, en dat betekent dus daadwerkelijk staven met cijfers, zie je dat die content tussen de 50% en 60% beter wordt opgepikt door taalmodellen dan wanneer je het aan de oppervlakte houdt.
7: Nu hebben wij ook een poll uitgezet. Arjan, wil jij ons daar even mee doorheen nemen? Want ik ben benieuwd hoe, hoe de buitenwereld hiernaar kijkt.
9: Natuurlijk. Ook deze week hebben we samen met de redactie van LinkedIn Nieuws opgetrokken. Dus redactie BNR en LinkedIn hebben samen een poll uitgezet bij onze achterban. En wij vroegen, is jouw werkgever eigenlijk goed zichtbaar in die AI engines? 48% zegt ja. En we werken daar ook actief aan. 14% zegt, we doen een beetje. 27% zegt, wat, welk? Nee, nog nooit van gehoord. En 10%, die vind ik interessant, zegt, ja, de doelgroep zoekt zo helemaal niet. Nou, in totaal stemden er zo'n 100 mensen. En ik heb er twee reacties uitgehaald. Eén is van Aaltje Vincent. En zij zegt, laat vooral je rauwe werkelijkheid zien en gebruik de veelgestelde vragen over solliciteren en over werk van jouw organisatie. Dit werkt namelijk heel erg goed voor Geo. En Gusta Timmerman zegt, AI verandert niet alleen hoe mensen naar een baan zoeken, maar ook hoe zij een complete eerste beeld kunnen vormen van een hele organisatie. En die laatste, die vind ik wel interessant, want wat je inderdaad ziet is, als ik zo'n vraag stel aan zo'n machine, zeg, nou joh, ik wil een baan en een werkgever die bij mij past, waar ik me kan ontwikkelen en een goed salaris heb. Ik test daar ook mee als een noob. En dan vaak biedt zo'n machine zelf al aan van, goh, maar kan ik je iets meer vertellen over de cultuur en over het bedrijf en moet ik dit laten zien? En ik zeg natuurlijk ja. Dus ik krijg veel meer dan dat ik vraag. En daar zit dat punt van Gusta in, van er komt meer dan alleen die baan.
7: Ja, dat taalmodelletje loopt jou de hele tijd te pleasen.
9: Ja.
7: Toch? Die wil jou dienen als een servant.
11: Ja. Ja, zeker. En die leert ook van jou, hè, dat taalmodel. Want op basis van de prompts die jij ingeeft, leert het taalmodel ook wat jouw voorkeuren zijn. Dit is ook de reden waarom content aanbieden op basis van je EVP en de persona's en alleen nog maar belangrijker zal worden.
9: Ja, EVP, even uitleggen voor luisteraar. Employer Value Proposition. Je werkgeverswaardebelofte. Die moet je dus gewoon heel duidelijk uitwerken en zorgen dat dat goed geïndexeerd kan worden.
7: Ja, en nu spreekt Aaltje over Geo.
9: Geo.
7: Vroeger had je CEO, nu is er Geo.
9: Ja.
7: Wat moet je doen om goed zichtbaar te zijn in Geo? En niet zo'n flauw antwoord geven als je net gaf van aansluiten bij. Dat is een inhoudelijk programma. Allee,
11: zeker.
7: Come on.
11: Nee, als jij je content wil optimaliseren voor Geo, ja, dan is het belangrijk dat je inderdaad een echt beeld geeft bij je organisatie dat feitelijk gestaafd wordt. Dus dat betekent je salarissen delen. Dat betekent dat je de structured data van jouw website via de schema markup in orde moet hebben. Dat je je vacatures op een bepaalde manier aanbiedt. Die voldoen aan een aantal spelregels. En denk bijvoorbeeld aan, waar is de vacature? Bij wie ga je werken? Wat is de functie natuurlijk? Wat is het salaris? En dat je eigenlijk ook alle arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk uitschrijft.
9: Ja, dan heb ik daar wel een verdiepingsvraag over.
11: Ja, natuurlijk.
9: Als ik als recruiter of arbeidsmarktcommunicatiepersoon altijd heel erg goed mijn SEO op orde heb gehad.
11: Ja.
9: Hè? Dus ik heb altijd goed geschreven naar de Googles van deze wereld.
11: Zeker.
9: Heb ik dan automatisch al een goede basis voor Geo of nog lang niet?
11: Ja, ik denk dat je voor 70% dan al aan de goede kant zit.
9: Oké.
11: Geo is natuurlijk net iets anders, waarin SEO natuurlijk de traditionele manier is voor optimaliseren voor traditionele zoekmachines.
9: Uiteraard.
11: Gaat Geo over het optimaliseren voor taalmodellen.
9: Van die engines.
7: Yes. En wat is dan de grootste fout die werkgevers nu maken in die transitie van SEO naar Geo?
11: Jij zegt
7: dat net, hè? Ja, dan moet de plaats, het salaris,
9: structuur. Ja,
7: maar dat stond er altijd al, wanneer ik als mens ging kijken naar een vacature. Ja, waren dat ook dingen waar ik naar op zoek was?
11: Zeker.
7: Dus waar het klinkt heel logisch dat je bijna denkt van,
11: ja, alleen jouw eigen website is niet meer de single source of truth.
9: Nee. Nee, nee, dat was vroeger natuurlijk. Hè? Alles waar alles samenkwam en exact, daar werd alles vandaan gehaald.
11: Ja.
9: En nu, ik snap het. Dus die engines die kijken ook veel meer naar de externe kanalen. Wat zeggen alle anderen over jou?
11: Ja, ja, zeker. En misschien een mooi voorbeeld is dat wij hebben deze week een rapport opgeleverd aan een grote keten.
9: Mm-hmm.
11: Waarin 75% van hun mentions binnen taalmodellen dus niet via hun eigen website kwamen.
9: Dat kun je zelf eigenlijk helemaal niet beïnvloeden.
11: Dus ben je afhankelijk van wat er door derden eigenlijk over jouw merk wordt gezegd? Nou, zijn er natuurlijk wel manieren om daar invloed op te oefenen. En dat is natuurlijk ook precies waar de sport zo meteen zich naartoe zal verschuiven.
9: Uiteraard.
7: Maar ja, nu horen we pingen, offsite mentions, citeerbaarheid, ja. CEO, geo. Het klinkt ook allemaal een beetje als abracadabra.
9: Beetje mumbo jumbo.
7: Toch? Ik bedoel, wat is
11: heerlijk,
7: het eerste wat je...
11: Helemaal een heleboel mooie nieuwe marketingtermen die we er tegenaan kunnen gooien.
7: Corporate gelul. Ja, maar heerlijk. Wat is het eerste wat werkgevers morgen kunnen doen? Ze luisteren hiernaar, ze denken van ja, ik heb helemaal geen zin in. Maar goed, je moet iets, want je wil natuurlijk als werkgever wel gevonden worden.
11: Ja.
7: Wat kun je doen als werkgever morgen?
11: Ik zou me verplaatsen in de kandidaat en bedenken wat zijn de meest gestelde vragen die men vooraf wil weten over mijn merk of over vacatures. Mm-hmm. En ik zou die in een veelgestelde vragenpagina neerzetten. Dat is een van de meest waardevolle punten die
9: wat een van de reacties zei, je hebt de poll. Ja. Zorg voor goede vraag en antwoord rondom sollicitatieprocedure en werk.
11: Exact, ja, absoluut.
7: Dank je wel, Brian Perenboom, voor al jouw informatie. We gaan ermee aan de slag en we houden het in de smiezen. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met ondernemer en voormalig voetbalster Rocky Heakaya. Ja, Arjan, dat was een inspirerend gesprek, hè?
9: Dat was een supergesprek. En Rocky is veel te bescheiden. Ze moet veel meer flexen met haar FIFA-poppetje-status.
7: Ze heeft gewoon een FIFA-poppetje.
9: Hoe cool is dat? Ja. Eerste vrouwelijke FIFA-speler.
7: Ja, ze vertelt in de podcast ook onder andere hoe ze in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in de gaten kreeg hoe je met voetbal echt mensen kan bereiken en iets voor ze kan betekenen.
12: Wij stappen uit bij dat veld en ik zie jongens staan met teenslippers, kort broekje, voetbalshirtje en ja, van die enorme wapens. En ik dacht echt... waarom rent er niemand weg? Wat is dit? Ik kom uit het straatvoetbal, dus ik weet ook wel hoe je de straat moet lezen. Dus als iedereen rustig is, dan zal het wel goed zijn. Stap je eruit en dan kom je daar. En dan, een van de dingen was wel grappig, we gingen voetballen. Een van de jongens die legt dat wapen neer en die begint mee te voetballen. En ik dacht eigenlijk twee dingen. De eerste was natuurlijk, moet ik geen panna geven? Voor jou, dat is dus de bal door de benen. Dus, geen panna geven. En ten tweede, als hij die bal interessanter vindt dan dat wapen, dan zit daar iets in. En dat zaadje eigenlijk.
7: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Bedankt voor het luisteren. Kun je er nu, net als ik, of Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina of ga naar je chatvenster en vraag wie Arjan is en wie ik ben. En dan kun je meepraten over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van het jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Woensdag 30 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft vannacht bij een grote gecombineerde raket- en droneaanval op Kiev 2 mensen gedood en 7 verwond. Daarbij zijn onder meer energiedoelen geraakt, een supermarkt, woonhuizen en nog een heleboel meer. Er hingen echt grote rookwolken boven de stad toen het licht werd vanochtend van alle branden. Rusland zegt ook opnieuw 2 datacenters te hebben getroffen. Een schip op de Zwarte Zee en 1 in de haven van Odessa. Als gevolg van aanvallen op energieinfrastructuur zaten in totaal bij elkaar mensen zonder stroom in Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy en Kharkiv. En de intensiteit van de bombardementen op energiedoelen, zei de premier, was dat geloof ik, die dat zei, was van een intensiteit die we niet meer zagen sinds het eind van het vorige stookseizoen. Dus je begrijpt wel waar dat de opmaat naar is. Als het weer kouder wordt. Daarnaast heeft Oekraïne steeds meer last van Russische aanvallen die overdag ook doorgaan. Bedrijven moeten dan productie stoppen. En dat heeft echt forse schade voor de economie. Verder nog tot gevolg. Ik zag ook nog bericht vandaag van een universiteit in Kiev die maar is overgestapt op online colleges. Oekraïne trof gisteren onder meer een commandopost, een droneopslag en spoorinfrastructuur. Gisteren raakten Oekraïnse drones een grensovergang tussen Rusland en Belarus. Dat is nieuw. Je zou kunnen denken, misschien een reactie op de Russische aanvallen die we de laatste tijd vaker zien op Oekraïns-Poolse grensposten. Op de grond zag ik wat bescheiden terreinwinst gemeld voor de Oekraïners in Kharkiv. En voor de Russen in Donetsk, bij die gefortificeerde steden.
8: Ja, over die gefortificeerde steden eerst maar eventjes. Het leven daar, dat moet je echt niet proberen voor te stellen hoor. Dat is echt verschrikkelijk wat daar op dit ogenblik gebeurt. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld in Kramatorsk en Sloviansk, daar wonen nog steeds 65.000 mensen. Het waren er ooit een heel stuk meer. En als je ook de beelden daarvan ziet, die bedoel is gewoon echt onleefbaar. He, want die worden continu bestookt. En we moeten ook constateren dat elders in Oekraïne die Geraan 5 drones, dus, die drones met die straalaandrijving, ja, daar heeft men zich echt op verkeken in Oekraïne, hoe dat zou gaan verlopen en hoe ongelooflijk effectief die dingen zouden zijn. Het past wel in het beeld, jongens, waarvan wij altijd hebben gezegd van om de 6 weken zie je dat er een nieuwe innovatiecyclus is van de drones. Dat geldt hier feitelijk ook voor, hoewel het hele grote zijn. Die innovatiecycli die lopen wat langer. Maar wat je dus wel ziet, dat om de 4 maanden pakweg de aard van die oorlog aan het veranderen is. En dat gebeurt op dit ogenblik. Waardoor het ook, denk ik, heel erg lastig is om te zeggen wie nu op dit ogenblik de bovenliggende partij is. Ik denk dat dat wel geldt voor Oekraïne aan het front, maar elders zijn ze dat zeker niet in het land.
7: Ja. Aan de Russische kant, Arend-Jan, is het natuurlijk vooral de raffinagecapaciteit die te lijden heeft onder Oekraïnse lange afstandsaanvallen. Ik meen dat jij nog weer iets van cijfers had over.
9: Ja, de FT viel me een beetje tegen. Ik had gehoopt dat het hoger was, maar het is 20% van de Russische raffinagecapaciteit is vernietigd. Lopper. Oekraïne zegt zelf 40%, maar dat is waarschijnlijk niet juist. Dus dat betekent toch wel dat ze nog behoorlijk wat raffinagecapaciteit over hebben, hè?
8: Nou ja, dat hangt er vanaf hoe krap ze zitten in die raffinagecapaciteit. Als je daar dus net aan je hele land kan voorzien, dan heb je dus een gigantisch probleem. Zit er nog enig overcapaciteit is, dan heb je een minder groot probleem. Maar volgens mij hebben ze echt een groot probleem op dit ogenblik.
7: Volgens mij zijn ze op veel soorten brandstof van een exporteur nu een importeur geworden.
8: Ja, dat klopt. Dus ze moeten dat toch bijplussen op een of andere manier.
9: Rusland heeft een verbod op dieseluitvoer verlengd tot eind oktober. Hè? Ja. En Rusland exporteert meer ruwe olie. Ja, dat is natuurlijk logisch. Als je dat niet kan raffineren zelf, dan kan je meer ruwe olie exporteren. Dat zegt Krugman ook in zijn Substack. Hè?
8: Ja. Ja.
9: Maar, Rob heeft gelijk. Er staan nog wel steeds rijen mensen voor de pompstations.
8: Hè? Ja, nou even nog over die aanvallen, die worden wel steeds ernstiger. En wat ik echt heel vervelend vind, is dat dat dus nu ook steeds meer in het oude Kiev plaatsvindt.
9: Ja.
8: We hebben helemaal in het begin van de oorlog gezegd van, nou, die binnensteden van Kiev en Odessa, die zouden wel eens gespaard kunnen blijven, omdat dat heldensteden zijn voor de Sovjet-Unie. Die hebben een bijzondere status. Ja. Want daar komen de helden vandaan van de Tweede Wereldoorlog. En die steden zijn toen ook behoorlijk hard getroffen. Ja, wat hier dus gebeurt, dat geeft echt te denken. En dan moet je vooral denken wat er dus nu weer gebeurd is met die Academie van Wetenschappen. Ja, daarvan wordt denk ik te gemakkelijk gezegd dat het geen militair doelwit is. Want ik heb dus ook gezien dat die academie ook behoorlijk actief is geweest op het gebied van bijvoorbeeld drones. Ja, daar horen we ook bepaalde uitvindingen in en panzer. Om dat te verstevigen heb je dus ook bepaalde uitvindingen nodig. En de Academie van Wetenschappen heeft zich daar ook mee bemoeid. Dat is natuurlijk logisch, want civiel en militair lopen in belangrijke mate in elkaar over. En dat geldt vooral voor drones. Dus ik moet nog zien wat daar gebeurd is. En ik hoop dat dit de laatste keer is. Maar ik vrees dat dat niet het geval is, hoor, in die binnenstad van Kiev.
7: Ja. Overigens, als het ook voor militaire doelen wordt gebruikt, volgens mij valt het wel onder UNESCO erfgoed, die mooie gebouwen daar. Ja, dus dan mag het alsnog niet.
8: Het is ook die binnenstad van Kiev. Nou, Jan, je bent er zelf ook geweest. Is prachtig.
9: Prachtig, prachtig, prachtig. Nee, jongens, ik ben ook een beetje somber, hoor. Dat gaat maar elke dag gaat het door. Dus het wordt niet alleen de infrastructuur wordt kapot gemaakt, maar er zitten mensen straks zonder verwarming en elektriciteit. En ook het internet wordt eruit gegooid en zo. Oekraïne gaat gewoon een hele zware winter tegemoet.
8: Nou ja, dat denk ik dus ook. Tegelijkertijd heb ik zelf ook kunnen zien dat in elke straat er vaak meerdere aggregaten zijn die aangaan als voor de zoveelste keer de energievoorziening weer uit ligt. Maar dat kan dus ook niet eeuwig door blijven gaan. Op een gegeven moment houdt dat denk ik ook op. Maar men is in ieder geval toch iets beter voorbereid op de komende winter dan voorheen.
7: Ja. Aan de Russische kant moet de krijgsmacht wordt vergroot. Hè? Maar dat is, geloof ik, nou, dan moet jij maar uitleggen, Rob, een papieren exercitie. Daarnaast wordt ook de krijgsmachtbegroting enorm verhoogd ten koste van
10: de mensen.
8: Ja, dus wat er gebeurd is, dat besloten is om het aantal militairen in de krijgsmacht te vergroten. Dat moet nu naar 1,55 miljoen worden gebracht. In totaal is de hele krijgsmacht, dus eigenlijk gaat die om de landmacht, die ruim 1,5 miljoen, is de hele krijgsmacht pakweg 2,5 miljoen. Er zitten dus ook burgers bij. Het is... Het is wel weer 15.000 erop geplust. Dat is al een keer eerder gebeurd vorige maand. Wat moet je hier nou van denken? Je kunt zeggen van dit heeft te maken met het idee dat ze op enig moment ook met de NAVO in de oorlog denken te gaan komen. Dan heb je dus inderdaad een soort grote aantallen nodig. Maar er worden ook wel verbanden gelegd met het feit dat die militairen ook in toenemende mate kunnen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. En dat zou dan weer sporen met de discussies die er zijn geweest om na de Duma-verkiezingen, en die zijn dus inderdaad geweest, om toch eens te kijken of er misschien een vorm van mobilisatie kan plaatsvinden ten behoeve van de oorlog in Oekraïne.
10: Ja. Hey, en kwamen er nou ook nog meer Noord-Koreanen uit de pijpleiding?
8: Ja, dat heeft Zelensky gezegd. Er zouden nu 8000 Noord-Koreanen in aantocht zijn. In totaal zijn er 14.000 tot 15.000 ingezet. Er zijn er nu 8000 en er zouden nog een keer 10.000 bij komen. En in totaal zijn er inderdaad 14.000 tot 15.000 ingezet. Dus dat begint een behoorlijk contingent te worden.
10: Ja. Wat betreft die begroting, berichten Reuters, die wordt 178 miljard euro. En dat is dus weer een grote stap omhoog na alle eerdere grote verhogingen van het defensiebudget sinds het begin van de oorlog. Hè?
9: En 2070 is zelfs 70% hoger. En dan wordt het 202 miljard. Dat is echt ongelooflijk. Maar ja, als je naar de Oekraïense kant kijkt, daar gaat dus gewoon nu bijna alle belastinginkomsten, lasten, die gaan inmiddels naar defensie toe.
8: Ja.
9: Dus buitenlandse steun financiert daardoor een groot deel van de overige staatsuitgaven en de wapenaankomen.
8: Ja, dat is een enorm tekort. Ja. Hè? Er is een tekort van een totaalgat van 78 miljard. Voor volgend jaar heb ik gezien. Dus 2027. Nou, dat is gigantisch. Dus die 90 miljard steun die ze van de Europese Unie krijgen, is gewoon te weinig. En er wordt nu ook een direct verband gelegd met de enorme schade die door die nieuwe droneaanvallen, met die straal aangedreven drones, wordt aangericht. En er is nu ook berekend voor Oekraïne dat elk uur dat het luchtalarm aangaat en de productiviteit die komt stil te liggen, dat kost 45 miljoen euro.
9: Ja,
8: dat zijn dus enorme bedragen. Dat kan je dus als normaal land ook niet meer ophoesten. En dus komt er dus nu ook weer een discussie op gang over, ja, moet je toch die ruim 200 miljoen van bevoren tegoeden van Rusland niet op een of andere manier hiervoor gaan aanwenden?
10: Hey, ik zag wat interessante cijfers voorbij komen vandaag. Die bevestigden eerdere berichten al dat de Russen druk bezig zijn hun schaduwvloottankers om te vlaggen weer naar Rusland. Het scheepsregister bijvoorbeeld van Panama is gegaan van 193 Russische schaduwvloottankers naar 0. Gabon van 127 naar 0. De Comoren van 107 naar 14. En dus op het Russische register komen er alleen maar schepen bij. Ik weet niet of daar ook een factor is om het, dus voor die landjes die hier dan een beetje geld verdienen door die Russische schepen onder hun vlag te laten varen, of die ze proberen weg te duwen. Maar het lijkt er ook op dat de Russen dat weer onder de Russische vlag willen brengen, hè, zodat het misschien iets linker aanvoelt voor Europese landen om daar in te grijpen.
8: Moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het een combinatie van factoren is. Aan de ene kant zal natuurlijk geen land het leuk vinden dat schepen onder zijn vlag worden aangevallen. Want dan ben je ze ook kwijt en dan heb je er ook geen verdiensten meer in. Dan kan je maar beter vragen vlag om. Ja, en als het een Russisch schip is, dan is denk ik de animo om daar actie tegen te ondernemen wat minder. Want dat betekent ook dat de Russische vloot, kan worden ingezet om ze te beschermen.
10: Spanningen tussen Rusland en Europa spitsten zich ook specifiek toe op Kaliningrad, hè? Wat was daar nou het verhaal?
9: Ja, Rusland doet het al vaker. Hè? Al die westerse steun aan Oekraïne. Als je daarmee doorgaan. Hè? En als jullie ook allemaal plannen hebben ten aanzien van het Kaliningrad, dan wordt dan gewoon gesuggereerd. Bedenk dan wel goed dat wij kernwapens gaan inzetten. Ja, dat is natuurlijk heel
8: gezellig. Ja, in dit geval was er een directe link met oefeningen die de NAVO zou gaan houden. En daarvan werd gezegd van als dat uit de hand loopt, dan weten we jullie te vinden. Zeker als dat iets te maken gaat hebben met de Kaliningrad. En dat is natuurlijk al snel het geval, omdat die oefeningen in Polen plaatsvinden.
9: Ja.
8: Maar goed, ik bedoel, het is gewoon not done om direct weer te gaan dreigen met kernwapens. Dat is wel nieuw hoor, ten opzichte van de Koude Oorlog. Dat werd toen echt niet gedaan. En nu zie je dat aan een lopende band gedaan wordt.
10: Ja, maar naar Midden-Oosten, waar Iran nu ook formeel een antwoord heeft gekregen van de VS op het laatste voorstel voor een staakt het vuren.
9: Ja, het is wel ingewikkeld hè, Rob. Trump zegt dus, publiek zegt hij alleen maar dat hij wil bombarderen en allemaal niks. Hè? Dus hij houdt de druk maximaal. Maar er schijnt dus gewoon nog steeds onderhandeld te worden via Qatar. Hè? Teheran had een 7-daagse trust building, dus een vertrouwenwekkend plan voorgesteld.
8: Een heidagje, ja.
9: Met als kern een gefaseerde heropening van de Straat van Hormuz. En wederzijdse stappen om de oorlog te deescaleren. Hè. En de discussie schijnt nu nog vooral te gaan over de volgorde van de stappen. Dus met andere woorden, het is dus. Trump heeft twee gezichten. Harde dingen zegt hij voor de tv. Maar er wordt wel degelijk onderhandeld.
8: Ja, maar ondertussen gaat dat dus niet door, dat plan.
9: Ja.
8: Omdat er wederzijds geen vertrouwen kennelijk is. Ik vind dat wel opmerkelijk wat er aan de hand is. Want het plan kwam grosso modo overeen met het MOU van, wat was het, een half jaar geleden of iets ergens.
9: Ja, ja.
8: Moet dus een basis zijn om verder te praten. Maar dat is het dus kennelijk inmiddels ook al niet meer. Ja, jongens. Ja, een van de argumenten die ik zag is dat de Amerikanen vrezen dat de Iraniërs de Straat van Hormuz misschien wel over 7 dagen nadat de onderhandelingen zijn begonnen open willen gooien. Maar dat ze geen afstand doen van het idee dat ze die Straat van Hormuz uiteindelijk willen claimen en willen controleren.
9: Ja,
8: nou ja, oké. Ik bedoel, op die manier kom je natuurlijk nooit uit. Je zal toch op een gegeven moment wel een aantal stappen naar voren moeten maken.
10: Ja.
9: Weet je, Amerika voert de druk dus enorm op. Washington heeft ook de sancties weer aangescherpt. Hè? VS legde gisteren sancties op aan 10 personen en ondernemingen in onder meer Iran, China, Hongkong en Pakistan. Die volgens Washington onderdelen en elektronica voor het Iraanse leger leverde. Het is ook zo dat de riaal zakte gisteren ook weer door zijn hoeven naar ongeveer 2,5 miljoen riaal per dollar. Dat zijn een beetje Duitse, Duitse markgegevens van Interbellum. Hè? Dus de druk is enorm. De onderhandelingen gaan nog wel door via Qatar. En het is dus ook niet ondenkbaar dat het misschien toch nog lukt. Maar ja, die gekke Trump heeft weer gezegd dat ik ga gewoon na de midterms ga ik weer bombarderen. Hè? Maar dat is ook alleen maar druk opbouwen. Alles is eigenlijk nog mogelijk, denk ik.
8: Nou, de oorlog heeft zich feitelijk verplaatst nu naar de andere kant.
9: Ja.
8: Waar de Houthis nu worden bestookt door de Saoedi's en door de Jemenitische regering, die zichzelf als een legitieme vertegenwoordiger ziet van het Jemenitische volk. En wat je dus nu ziet is dat er allerlei plannen zijn van de Houthis en de Iraanse revolutionaire garde om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de commandovoeringssystemen van Jemen en Saudi-Arabië worden geraakt. Maar omgekeerd zie je dus nu ook dat de Saoedi's en de Jemenieten bezig zijn om na te denken hoe ze de drone-expertise van de revolutionaire garde en de Houthis kapot kunnen maken.
9: Ja.
8: Dus je blijft je toch wel verbazen over dat gebied hoor. En dat dit zo doorgaat.
9: Amerikaanse troepen hebben dus Irak nu verlaten. We hebben het eerder genoemd.
8: Nou, dat is wel historisch hoor, Jan.
9: Zeker. Dat geeft dus Iran en de pro-Iraanse groep in Irak meer speelruimte. Maar ja, jongens, er lopen ook nog mensen van de Islamitische Staat daar rond. Hè? En daarom waren de Amerikanen, was een van de redenen waarom ze daar zaten. Dus het kan zomaar zijn dat die groep weer groter wordt met alle ellende van die.
8: Mogen we dan even constateren dat dit echt historisch is? Ja. Want dit is begonnen in 2003. Nu 22 jaar, 23 jaar later bijna, gaan de Amerikanen weg. En wat heeft het opgeleverd eigenlijk, die hele geweldige invasie van de Amerikanen in onder leiding van Bush? Weet je nog wat het argument was? Even afgezien van wat het allemaal heeft opgeleverd. Het argument was toen dat er gevreesd werd dat Saddam Hussein onderdak zou bieden aan Al-Qaeda. Nou, dat kon dus niet. Dat hij bezig was met het verwerven van massavernietigingswapens. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Maar er zat ook een hele ideologische redenering achter. En dat is namelijk dat de Amerikanen dachten dat als zij Irak binnenvielen, dan zou het volk staan te juichen. En dan zou er een democratische regering aan de macht komen. En dat zou een spillover effect hebben in het hele Midden-Oosten, waardoor het hele Midden-Oosten democratisch zou worden. Nou, ik vond dat toen al lulkoek in het kwadraat. Echt totale onzin was dat. En dat is natuurlijk ook gewoon niet gebeurd. De chaos is eigenlijk alleen maar groter geworden. Want uiteindelijk heeft dat geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat.
9: En ook, moet je voorstellen, de Amerikanen hebben daar miljarden aan uitgegeven. Dat is allemaal heel moeizaam. En vervolgens wordt de invloed van Iran in Irak wordt veel groter.
8: Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is dus nu ook gebeurd. En dat gaat nu ook gebeuren. Want dit, nou ja. Oké, hoe stom kun je zijn?
10: Laten we naar de VS gaan, waar de sfeer in de aanloop naar de midtermverkiezingen er niet beter op wordt. Hè? Met dure benzine en hoge inflatie en laag vertrouwen.
9: Ja, Trump zit echt in de problemen, joh. Hij zit echt met het kabinet te vergaderen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gezakt tot 81,9%. Dat is het laagste niveau in ongeveer 12,5 jaar tijd. Hoge benzineprijzen, hoge voedselprijzen, hele dure hypotheken. Dus als de obligatierente hoger is, heeft het natuurlijk ook een cascade-effect naar die andere rentes. Hè. Dus mensen hebben heel vaak dus een dynamische rente bij een hypotheek. Dus dat gaat er heen en weer, is hartstikke hoog. Zorgen over banen zijn er ook. Nou, wat kan die doen? Hij denkt van, nou weet je wat, als ik nou een diesel ben ga doen, dan hebben we misschien toch meer diesel in Amerika en dan kunnen we misschien die dieselprijs een beetje laten zakken. Je weet, dieselprijs is voor ongeveer alles belangrijk. Niet alleen transport, maar alles. Maar ja, dan moet je dus wel weten dat er wordt heel veel diesel geëxporteerd, Amerikaanse diesel, naar Europa. Heel veel naar Engeland, maar ook veel naar Rotterdam, Amsterdam ook, Antwerpen. Dat wordt dan doorgeleverd naar Duitsland. Hè. Nou, Trump heeft gevraagd van, willen jullie alsjeblieft je eigen strategische dieselvoorraden aanspreken? Dus als je het allemaal zo tot je laat komen, dan acht ik het niet uitgesloten dat we gewoon een veel grotere dieselcrisis gaan krijgen in Europa als gevolg van die Trump-diesel.
8: Nou, dat wordt ook wel onderkend in Europa. En we hebben een paar afleveringen geleden ook gezegd dat er stemmen opgaan om te gaan morrelen aan de kwaliteit van de diesel. Ja. Zodat dit in Europa kan worden geraffineerd en gemaakt. Dat betekent dus dat er overleg moet worden gevoerd met de Europese autofabrikanten. Hoe ver je kunt gaan in het omlaag brengen van en het wijzigen van de eisen die je hebt ten aanzien van diesel. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar er wordt natuurlijk wel op de achtergrond heel hard gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.
10: Ja. Trump die had wel een succesje bij het Hoge Rechtshof weer.
9: Ja, het Supreme Court. Er zitten dus veel rechters in die Trump welgezind zijn. Hè. Die heeft toegestaan dat migranten gedeporteerd kunnen worden naar derde landen. En dan wordt dus ook vooral Burundi weer genoemd. Ik herinner me ook dat de Engelse regering, de Britse regering, naar Burundi mensen wilde. Dus dat gaat dus gebeuren. Verder is, Trump heeft dus een aantal AI-leaders allemaal ontvangen. Hè? Waaronder Elon Musk en zo. En dat wordt allemaal dan weer gebracht als een geweldige bijeenkomst. En die is moreel bindend. Dat lijkt mij een pleonasme voordat het je kan doen wat je wil. Hè? Er komt een toezichtsorgaan van 10 personen, mogelijk, weet je wel. Maar tegelijkertijd wil hij de bouw van datacenters sterk versnellen. Dus we hebben in ieder geval van vrijwillige veiligheidsregulering. En dat is in de geschiedenis niet altijd heel goed uitgepakt. En dan misschien nog twee korte dingen. Zuid-Korea, die gaat 54 miljard investeren in dat enorme Alaska LNG project, waar Trump ook zo bij betrokken is. Hè? Dat is interessant, dat Zuid-Korea, dat is natuurlijk een heel rijk land. Dat geld is ook nodig. Hè? Mm-hmm. En het laatste is Oekraïne-Rusland. De contacten met Moskou lopen gewoon door. En de Poetins gezant Kirill Dmitriev, die kennen we nog. Hè? Ja. Die was gisteren gewoon weer in Worsten met de Amerikaanse...
8: Economische gezant is dat.
9: Ja, over Oekraïne te praten en ook over mogelijke toekomstige Amerikaans-Russische energiesamenwerking. Nou, mm-hmm. dat noemen we ook steeds, maar dat gaat allemaal dus gewoon door.
10: Ja, dat is duidelijk waar Trump in elk geval voor een belangrijk deel op gericht is, als het gaat om Rusland en Oekraïne. Hè? Deeltjes die met Rusland te sluiten zijn.
8: Nee, we hebben helemaal geen leuk nieuws uit Amerika waar we om kunnen lachen.
9: Ja, dat is wel een beetje jammer,
10: Heb je helemaal niks aan, John?
9: Nee, ik had die hele leuke Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, maar die heb ik al gebruikt. Nee,
8: Je kan die niet twee keer gaan noemen. Nee. Alleen wel dat het leuk is.
10: Ja. Nou,
9: dit is wat ik heb.
10: Dan verwachten we volgende keer wel iets meer van...
8: We willen wel te lachen hebben.
9: Jan. Ik zal mijn best
8: doen. Daar moet jij voor zorgen, Jan. Dat is gewoon een afspraak is afspraak.
10: Anders moeten we weer zo eindigen in mineur.
8: Ja.
10: Van nou, dit was het weer.
9: Ja,
10: dit is
9: morgen.
10: De wereld.
8: Tot morgen dan.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van het jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
5: Hallo en welkom, goed dat je er weer bij bent op deze woensdag 30 september... de dag dat we het hebben over Box 3.
6: Is er dan eindelijk duidelijkheid voor beleggers en spaarders? Box 3 gaat op de schop, het kabinet is het eens over de verbouwing. Maar niet iedereen is er heel blij mee.
5: Deze aflevering van BNR Beurs kijken we wat die Box 3-plannen voor jou betekenen.
7: Hebben we het ook over OpenAI? Want dat komt met een nieuw speeltje.
8: OpenAI's newest AI agent called Dot. The company unveiled it at its annual Dev Day Developers Conference, where it announced its newest models, tools and updates.
7: Het bedrijf hoopt wat extra geld te verdienen, want de beursgang die laat nog wel even op zich wachten.
5: En je hoort waarom Amerikanen het woord AI niet meer mogen zeggen.
7: De AEX sloot in de min, 0,5%, net onder de 1115 punten. WDP was de grootste daler, dat ging 5,5% onderuit. En de beurs in de VS die kleuren overwegend groen. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met beursfluisteraar Erik Maurits. Goed dat je er bent.
9: Dankjewel.
5: Erik, beursfluisteraar, zo wil jij dus tegenwoordig worden aangeduid. Ga je dan de uitzending fluisteren?
9: Nou ja, het was de enige naam die nog over was. BNR was bezet. Nee, ik heb een blogje en dat ga ik met veel plezier elke dag bijhouden.
5: Leuk, we zetten het in de show notes. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de beursfluisteraar. Oké, gaan we nu echt beginnen.
10: Het verboden woord begint vanaf 5. 4, 3, 2, 1. Nu.
5: Ja, het verboden woord en dat is AI. President Trump heeft denk ik naar Q Music gekeken of geluisterd en zegt dat dat woord voortaan verboden is. Vergeet AI, het is nu superintelligence. Dat is dus de omschrijving die alle Amerikaanse overheidsdiensten vanaf nu moeten gebruiken. Dat heeft de president besloten in een executive order nadat hij met allerlei hotshots had vergaderd. Moet je denken aan Mark Zuckerberg van Meta, Sundar Pichai van Google, Jensen Huang van Nvidia en ook nog even de CEO's van Anthropic en OpenAI. Die baasjes die stonden allemaal na afloop braaf naast hem om vragen van de pers te beantwoorden. Elon Musk trouwens ook. En die ging gelijk de mist in.
11: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI. SI, pardon me.
12: Thank you.
5: Ja, er zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van AI, SI. De bedrijven zelf gaan strenger controleren en de techniek zelf in de gaten houden. De slager gaat dus zijn eigen vlees keuren. De afspraken die zijn vrijwillig, dus het is geen bindende wetgeving. En toch, zegt Trump, het is te vergelijken met een soort van grondwet. Nou Erik, barst maar los. Denk jij dat dit gaat werken?
9: Nou, ik denk dat echt helemaal niemand serieus denkt dat dit nou de veiligheid van AI gaat verbeteren.
5: Als jij ook niet.
9: Nee, absoluut niet. Dus er is natuurlijk de laatste weken veel om te doen. Amodai kwam naar buiten met een bericht dat hij zich zorgen maakt en dat de ontwikkeling een grip
5: moet worden. CEO van Anthropic. Hè?
9: Ja. CEO van Anthropic. Een medewerker ging daar weg. En sindsdien is het een beetje onrustig. En Trump heeft vrij snel gezegd, nee, het is allemaal hartstikke veilig. En ik denk dat dit gewoon een beetje een showtje was om de hele wereld te laten zien. We hebben het echt onder controle, want er zijn allerlei maatregelen die we hebben afgesproken. En iedereen gaat er naar kijken en het komt goed allemaal.
5: Ga jij het ook super intelligence noemen vanaf nu?
9: Nee, dat schijnt niet verplicht zijn. Wel de overheid zelf. Maar hij had het op Truth Social gevraagd in een poll. Wat ze de beste naam vonden. Want hij vindt artificial klinkt zo kunstmatig. Dat was het idee erachter. Maar ik denk niet dat het aanslaat.
12: Super intelligence. Nou, ik ga het onthouden. Wil ik het nog even hebben over Robinhood. De Amerikaanse broker heeft een aantal nieuwe dingen gepresenteerd. Robinhood komt bijvoorbeeld met een eigen AI-agent. Je kunt een assistent zelf vormgeven, strategieën voor je laten maken en vervolgens dag en nacht laten handelen. Hm. Wel moet je kapitaal apart zetten waar de agent dan mee aan de slag kan gaan. Want ja, helemaal waterdicht is handelen met AI natuurlijk nog niet. Of super intelligence, sorry, moet ik dan natuurlijk zeggen. Wat mij verder nog opviel, begin volgend jaar kun je 24/7 handelen in aandelen, ook in het weekend dus. Dat kan in het begin met een beperkt aantal aandelen en ETF's. En op deze manier brengt Robinhood de aandelenmarkt weer een stapje dichter bij de cryptowereld.
5: Nou, ben benieuwd. Gaan we door naar Andy Burnham, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Die schoof aan bij de vrienden van BBC en zei wat we allemaal al lang wisten: de Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan voor de Britten. Hij kwam daarna met een aantal opties.
13: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered, and we have to look at what is doable and what would be the pros and cons of each. What I am saying is it's not good enough to leave that question just hanging. You know, I am saying let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
5: De premier zegt dus dat al die opties nu op tafel liggen. Inclusief, je hoort het goed, een terugkeer van de Britten. Dus dat het VK terugkeert in de EU. Benieuwd wat het dan weer gaat betekenen voor de Londense beurs. De London Stock Exchange steeg in die periode met tientallen procenten. Maar er komen de laatste jaren nauwelijks nieuwe beursbedrijven bij. Dus misschien dat Burnham dat dan ook even kan regelen. Is het goed nieuws als de Britten er weer bij komen?
9: Ja, dat vind ik wel. Ik weet niet of het voor de beurs heel veel uitmaakt. Nou, misschien voor de Engelse aandelen, maar voor Europa maakt het niet veel uit. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat het goed idee is.
5: Ja,
9: zeker.
12: Van Engeland even door naar de VS, want ik wil het hebben over de Amerikaanse economie. Het favoriete inflatiecijfer van de Fed is namelijk weer verschenen. Die kwam uit in augustus neer op 3,4% en de kerninflatie kwam uit op 3%. Daarmee daalde de inflatie weer wat ten opzichte van juli. Ook kwam loonstrookverwerker ADP met het banencijfer. In totaal kwamen er afgelopen maand 90.000 banen bij. Een stuk meer dan analisten hadden verwacht. Vorige week zette de markt de kans op een renteverhoging in oktober nog op zo'n 70%. Nou, daar is nu nog zo'n 35% van over.
5: Straks alles over OpenAI. Dat wil weer tientallen miljarden dollars ophalen.
12: En we hebben het over Apple. De nieuwe CEO gaat de boel eens flink opschudden.
5: Maar we beginnen met Box 3. De kogel is door de kerk, het minderheidskabinet is eruit. Box 3 wordt verbouwd. De belasting op de papieren winst van beleggers, die is van de baan. Dat was het plan waar felle kritiek op was. Maar er komt wel wat anders voor terug. Vanaf 2028 komt er namelijk een vermogenswinstbelasting. Daardoor komen er simpelweg minder miljarden binnen. En die miljarden die haalt minister Heijnen van Financiën nu niet bij werkenden, maar bij beleggers, spaarders en ondernemers. In ieder geval wordt er niet meer op de sociale zekerheid bezuinigd. En dat is bij sommige reden voor feest, vertelt onze Haagse collega Leen de Beekman.
14: Dat is nu van tafel. Dat werd gisteren groots gevierd door Jesse Klaver. Die kwam naar de patatbalie op het moment dat het vragenuur bezig was. Ja, en de victorie, ja, die werd gekraaid, hè, noemen ze dat. Het was pro, we hebben het binnen. Spekman is blij. Deze ochtend wordt er ook nog taart gegeten met het buspersoneel dat mee was gaan staken in Den Haag. Dus ja, bij pro zijn ze echt blij.
5: Ja, bij pro zijn ze blij, maar heel wat andere Nederlanders zijn dat niet door die nieuwe Box 3. Kort samengevat worden de vrijstellingen voor spaarders en beleggers kleiner en worden de regels voor ondernemers met een eigen BV aangescherpt. Dit plan ligt nu op tafel. Vandaag en morgen tijdens de algemene financiële beschouwingen wordt er flink over gedebatteerd.
15: Box 3.
16: Zowel in Box 3 als in Box 2.
17: Box 3.
18: Dat Box 3 eindelijk wordt opgelost.
16: De discussie over Box 3.
17: Box 3.
19: Wij zeiden fix Box 3.
20: De ontwikkelingen omtrent Box 3.
21: Het hele Box 3 dossier begint wel natuurlijk behoorlijk vervelend te worden.
5: Nou, Erik, iedereen liep de schuimbek over die papieren winst. We krijgen er dus nu een vermogenswinstbelasting voor terug. Is dat dan beter?
9: Dat is denk ik beter, ja. Laten we het een positieve uitzending maken. Het goede nieuws is, we hebben die papieren winst, die is weg. En ik denk dat we er allemaal blij over moeten zijn.
5: Nou, laten we het concreet maken. Het kabinet wil onder meer het heffingsvrije inkomen in box 3 verlagen. Dus van 1800 euro nu naar 1000 in 2028. Waardoor spaarders en beleggers meer belasting betalen.
9: Ja, dat vind ik wel jammer, dat het heffingsvrij vermogen omlaag gaat. En dat betekent dat vooral kleine beleggers en spaarders daarvan de dupe zijn. Terwijl ik denk dat het goed is als er meer mensen zouden beleggen. Dus dat vind ik jammer. Maar goed, het moet ergens vandaan komen. Maar dat vond ik een minpuntje.
5: Waar komt dan toch dat enthousiasme van jou of dat optimisme vandaan?
9: Nou, ik ben blij dat die belasting op papieren winst weg is. Ik vind dit reëler, dus dit stimuleert toch meer langetermijn beleggen. En ik denk dat dat goed is. Ik had wel gewoon graag gezien dat het nog simpeler was allemaal. Het is nog steeds vrij ingewikkeld. Maar in hoofdlijnen, als je een minderheidskabinet hebt, wat iedereen verwacht natuurlijk dat ze alles krijgen, dat kan niet. Je moet allemaal inleveren. En als er een hele makkelijke oplossing was geweest, dan was hier al lang geweest natuurlijk. Dus er is natuurlijk altijd ergens pijn.
5: Nou, het idee is dat de kleine spaarder en de kleine belegger wordt gepakt. Leeft dat idee ook bij jou?
9: Nou ja, die gaan er wel op achteruit. En als het. Maar daar stond niet zo heel veel over. Maar als het goed is, kan er wat overblijven. Waardoor je er je tegenover een lagere loonbelasting kan stellen. En dat zou, vind ik wel gunstiger. Als je het ergens vandaan moet halen. Dat je stimuleert om te werken. En dat het vermogen meer aangepakt wordt. Maar het is jammer dat die kleine vermogens ook nu echt hard achteruit gaan.
5: Ja, we noemen die particuliere belegger altijd Piet Particulier. Die zit ook als het goed is nu naar BNR Beurs te luisteren. Wat schiet die luisteraar er op dit moment mee op? En met dat nieuwe Box 3-plan volgens jou?
9: Nou, weinig. Weinig. Behalve dat hij blij mag zijn dat hij in ieder geval niet over zijn papieren winsten belast wordt. Ja. Maar verder is het niet zo fijn voor ze. En het kan ook zijn dat dat in de discussie nog veranderd gaat worden. Dat hoop ik wel. Maar op dit moment ziet dat er niet goed uit.
5: Ja, er wordt op dit moment druk over vergaderd. Inderdaad, komen we zo op. Maar eerst even, wordt beleggen in Nederland nog wel leuk? Of jagen Jet en Heine beleggers en spaarders op deze manier weg?
9: Nou, als bij die papieren winst hadden ze echt wel beleggers weggejaagd. Laat het zo stellen. Dus dit is een verbetering. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat je mensen moet stimuleren om te beleggen. Dat fiscaler aantrekkelijk moet maken. Dat gebeurt niet. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat ze in Zweden doen. Dat is, nou ja, moet je maar even opzoeken. Maar daar wordt het lager belast. Ook een forfaitair rendement, maar lager. En veel helderder en makkelijker. Waardoor er in Zweden ook daadwerkelijk veel meer mensen gaan beleggen. En ik denk dat dat het beste zou zijn.
12: En als we even uitzoomen, want op internationaal vlak, ik bedoel, toen dit allemaal werd aangekondigd, de hele herziening van tevoren, toen waren we internationaal echt een lachertje. Iedere Amerikaanse krant stond er vol mee. Hoe denk je dat er nu vanuit buitenaf hier naar gekeken wordt? En ook met het oog op investeringen voor bedrijven bijvoorbeeld?
9: Nou, nu zijn we een soort middenmotor met dit pakket zoals het nu staat. Dus ik denk dat niemand ons op dat vlak meer uitlacht. En aan de andere kant moeten we ons ook allemaal bedenken dat doordat wij relatief hoge belastingen hebben, hebben we in Nederland een 10-jaars rente van 3,7%, terwijl Frankrijk nu op 4,8% zit. Dus dat is wel, weet je, het is wel onderdeel van een geheel waardoor onze staatsschuld nog onder de 50% staat en niet boven de 100%. Dus dat wil ik toch even vandaag in deze uitzending een klein beetje positief zijn.
5: Heel goed. Is dit onderaan de streep nu een verbetering of niet? Schiet je hier uiteindelijk wat mee op?
9: Het is een verbetering ten opzichte van wat er lag.
5: Ja, die papieren winst was wel echt een kruwel.
9: Ja, exact. Dus daar ben ik gewoon heel blij om.
5: We zeggen het al, op het moment dat wij opnemen wordt er nog druk gedebatteerd. De VVD die heeft nu ook zijn twijfels, net als het CDA, over dit plan. Er schijnt een miljardentekort van zo'n 7 miljard te zijn om dit plan dragende te maken. Er zijn heel veel haken en ogen. Hoe dan ook, het kabinet heeft geen meerderheid. We hadden het aan het begin al over. Dus ze moeten pro of ja 21 meekrijgen. Ben je bang dat ze weer aan het plan gaan sleutelen en dat het misschien toch ongunstiger wordt, dat Erik Maurits niet meer optimistisch is over dit nieuwe box 3-plan?
9: Nou ja, ik hoop het niet, maar het is duidelijk dat er nog flink gesleuteld gaat worden. Dat ben ik met je eens. En waar dat dan heen gaat, ik weet het niet. Ik hoop dat het kabinet het volhoudt, überhaupt.
5: Want het is best to lastig. Be continued.
9: Het is to be continued.
5: Want we hebben er nooit zo lang over een belastingplan gehad, denk ik.
9: Ja, het is nogal, het is ook nogal cruciaal, maar ik hoop dat ze eruit komen en ik ben blij dat die papierenwinst eraf is.
2: BNR Beurs.
12: Door naar OpenAI, want daar gebeurt een hele hoop. De AI-modellen van het bedrijf hacken ondertussen Jan en alle man. En OpenAI is druk aan het uitzoeken wat ze daar dan weer mee aan moeten. Een beursgang laat nog wel even op zich wachten.
11: We just want to get our feet under us, make sure we understand how to operate in this new way, be able to make some of these decisions in front of us without the pressure of being a newly public company. And then I think we'll be public at some point. There will be more new levels that come, but it won't be all at the same time.
12: zei topman Sam Altman gisteren na afloop van OpenAI's Developers Day. En om het sentiment toch een beetje positief te houden, kondigde OpenAI daarom ook iets bijzonders aan.
15: So today we're introducing Dots. Dots are remarkably capable, always-on agents built to handle really anything you can think of. They bring AI into a whole new form factor to work and give you more time and attention so you can do the things that you care about.
12: Ja, zo'n dot is volgens het AI-bedrijf een soort stagiair die in principe alles voor je moet kunnen doen. Dus eigenlijk ben ik een soort dot van Jelle, maar dan niet digitaal. En met deze nieuwe toepassing hoopt OpenAI weer wat extra gebruikers binnen te hengelen. Niet dat het daar nu slecht gaat, want volgens het Amerikaanse persbureau Axios zit het AI-bedrijf inmiddels op een omzettempo van $70 miljard per jaar. Nou, Erik, hoop nieuws. Laten we even beginnen bij die beursgang die dan toch nog even op zich laat wachten. Vind jij het verstandig dat ze nog even aan de rem trekken?
9: Ja, ik begrijp het wel. En de reden die aangehaald wordt is de veiligheidsrisico's. Nou, dat is best grappig, we hadden het er net al over. Trump zegt dat het allemaal geregeld is. Maar je merkt toch dat die bedrijven zelf zich zorgen maken. En ik denk ook dat hij even wil afwachten hoe het met Anthropic gaat als die naar de beurs gaan.
12: Ja, en je zegt dat al die veiligheidsrisico's, die willen ze eerst wegnemen. Is dat ook echt, denk je, echt de redenatie of kan er nog wat anders achter zitten?
9: Nou, ik vind het op zich ook nog wel interessant dat de vraag is ook of je die überhaupt weg kan krijgen. Dus in dat prospectus van Anthropic stond dat AI een existential risk to humanity is.
12: 80 pagina's
9: vol risico's. En wat ze ook zeiden, dat vond ik ook nog wel aardig, is dat de modellen zich tijdens die test kunnen aanpassen.
12: Ja.
9: Omdat ze doorhebben dat ze getest worden. Dus met andere woorden, hoe weet je zeker als OpenAI dat het veilig is? Ja. Je systeem. Ik bedoel, dan kan je die beursgang misschien wel eeuwig uitstellen. Dus dit is toch een beetje vaag wat hij daar nou precies mee bedoelt. Maar ik hoop wel dat ze allemaal snel naar de beurs gaan. Want dan komt er gewoon meer naar buiten over de echte cijfers.
12: Ja, want je noemt Anthropic al. Hè? Nou, die lijken veel geld op te gaan halen. Een waardering van 2 biljoen wordt ook over gesproken. Het aandeel van Meta heeft de weg omhoog gevonden, omdat ze begin deze maand eenzelfde soort AI-assistent genaamd Muse aankondigden. Is het niet gewoon juist de tijd voor OpenAI naar de beurs te gaan?
9: Nou ja, misschien wel. We staan op all-time highs, of in ieder geval in de buurt. En je zag wat het aandeel Meta opleverde toen ze met Muse naar buiten kwamen. Nu gaat Meta natuurlijk weer omlaag, omdat er nu Dots komt.
12: Ja, ja, ja.
9: Is niet gratis nog, maar goed. En ongetwijfeld komt Claude ook met een zoiets soortgelijks binnenkort. Dus dan heb je gewoon 7, 8 bedrijven die met agents weer elkaar gaan concurreren. Maar dat betekent één ding voor de beurs. Er wordt nog voorlopig heel veel geïnvesteerd. Dus het is per saldo minder veiligheid, is niet belangrijk. Gewoon doorgaan,
12: ja.
9: Heel veel investeren, allemaal je eigen agent. En dat is nu de afdronk in combinatie met die lage rente. Dus de beurs die vindt het allemaal prima.
12: Ja, geld in overvloed. Even naar die Developers Day. Hoe heb jij naar die aankondigingen gekeken, waaronder dus Dots?
9: Nou, ik vond het wel interessant. En ik vind het, ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat ze dat doen. Dit is waar het naartoe gaat natuurlijk. Dus je had natuurlijk eerst gewoon je chatbot. Maar nu heb je dan agents die dingen voor jou doen, terwijl jij andere, nog nuttigere dingen aan het doen bent.
12: Ja, en ik ben ook wel benieuwd naar, als je kijkt naar de strategie van OpenAI. Want Anthropic ligt zich echt duidelijk op de zakelijke markt. Google wat meer op de consumentenmarkt. Nou, je hebt ook nog de hardware. OpenAI doet het eigenlijk alle drie. En alle drie, durf ik ook wel te zeggen, nog wel het minst. Hoe kijk je naar die strategie? Moet je op zoveel paarden durven wedden?
9: Ja, ik begrijp het wel, want het wisselt de hele tijd wat het meest interessant gevonden wordt door de beurs. Dus ik denk dat ze op dit moment, als ze op alle drie inzetten, kan wel iets bevoorstellen.
12: Ja, ja, en wat is dan het pad, denk jij, dat OpenAI dan nog het beste kan bewandelen om daar nog uit te springen? Of is het echt een soort nek-aan-nek-race die eeuwig door blijft gaan op die manier?
9: Ik denk dat het een nek-aan-race die eeuwig door blijft gaan. En je ziet het ook in dat de Meta dan weer achter ligt, dan komen ze Muse, liggen ze weer voor. Eerst lag OpenAI voor en dan is het toch weer Claude en dan weer die.
12: Ja.
9: En dan heb je ook nog de Chinese AI bedrijven die overigens qua veiligheid natuurlijk ook niet meedoen met dat plan in Amerika. Maar goed, dat terzijde. Dus het is vrij onvoorspelbaar wie en waar de AI-oorlog gaat winnen, om het zo maar te zeggen.
12: Ja, toch weet OpenAI investeerders wel te overtuigen. Bloomberg meldt vandaag namelijk dat het bedrijf bezig is met een investeringsronde. 30 miljard moet het op gaan leveren. Het zou het bedrijf $1400 miljard waard maken. Wat zien zij dan in OpenAI?
9: Nou, het is natuurlijk het bedrijf op het gebied van AI. Ik bedoel, nog steeds. Ik bedoel, Anthropic wordt wel hoger gewaardeerd. Maar ik denk, als je mensen in de straat vraagt over OpenAI, dan denken ze aan ChatGPT. Mm-hmm. Of over AI. Ik bedoel, superintelligence, sorry.
12: Ja.
9: Dan denk je toch in eerste aan ChatGPT. Dus het is wel gewoon het ja, het AI-model toch in eerste
5: instantie. Maar ik zei wel eerder tegen Donner vandaag, ze halen nu weer 30 miljard op, omdat die beursgang niet is doorgaan. Op een gegeven moment moeten ze toch wel een keer naar de beurs, want al die investeerders willen wel een keer gaan cashen.
9: Nou, ze moeten niet een keer naar de beurs. Ze moeten op een gegeven moment ook een realistisch pad hebben om winst te gaan maken. Dat is natuurlijk
5: het allerbelangrijkste.
9: Dat is natuurlijk het wat hier boven de markt hangt. Dat er toch nog steeds natuurlijk een onduidelijk is wanneer er nou precies geld wordt verdiend aan al die miljarden. En tegelijkertijd zie je ook aan hoe Trump bezig is, dat het zo belangrijk is voor Amerika om die race te winnen, dat het ook eigenlijk niet uitmaakt hoeveel het kost.
17: Ja, maar je begint nu toch ook wel te zien dat er een beetje geld binnenkomt. Dat je hebt die annual recurring revenue. Dat is een soort maatstaf, nou, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar dat zou op 70 miljard per jaar uit gaan komen. En Anthropic loopt ook flink binnen, dus dat geld begint nu toch wel binnen te komen. Is dat dan nog een zorg voor jou?
9: Nou, de vraag is, ja, het gaat nu goed. Je ziet nu zo'n mooi stijgend lijntje naar het noordoosten. Maar kunnen ze dat doortrekken? Kunnen ze het volhouden? Want anders zijn die investeringen echt wel te hoog.
2: BNR Beurs.
5: We gaan naar de jongens en meisjes op Wall Street. De Dow Jones staat in de min, verliest 0,1%. Maar de rest in de plus. De S&P 500 wint 0,5%. De Nasdaq krijgt er 1% bij. En ik wil het hebben over Mattel. Dat is een grote opvaller. De speelgoedmaker die je kent van de Barbie ziet namelijk de CEO vertrekken. Hij wordt opgevolgd door een interne kandidaat, Roger Lynch. Maar Lynch die wordt niet warm onthaald. De aandeel staat maar liefst 4,6% in de min.
17: Moeten we het ook nog even hebben over Apple. Die hebben sinds begin deze maand ook een nieuwe CEO, John Ternus. En die staat volgens Apple-insider Mark Gurman op het punt om een flink aantal veranderingen door te voeren.
20: So John Ternus, according to Mark's reporting and sources, wants to move away from relying on a spring and fall product release and have more regular rapid product cycles, product releases. Plans to cut middle management positions. There is a broader cost-cutting effort, which would include layoffs to certain departments.
17: Ja, om die doelen te halen moeten er dus wel mensen de deur uit. Er worden al wat managementfuncties geschrapt. En er gingen geluiden dat 5000 Apple Care-medewerkers moesten vertrekken. Maar die ontslagronde gaat dan toch weer niet door. Maar ja, het lijkt er toch op dat er weer wat mensen de deur uit gaan. Erik, vind jij het logisch dat Ternus nu al zo'n stempel zo wil drukken?
9: Ja, als je een nieuwe CEO bent en je volgt een legendarische CEO op, dan kan je of je stempel drukken door iets nieuws te gaan doen. Dat gaat hij nu proberen. Of je kan zeggen, nee, het blijft allemaal bij het oude. Ik trek de lijn door. Maar hij gaat misschien wel proberen wat nieuws doen. En ik denk dat dat wel goed is. En de beursreactie is ook positief op dit nieuws.
5: Dan nog even naar BMW. Heeft geen notering aan Wall Street, maar je kan wel certificaten kopen in de VS. Dus ze kunnen erin beleggen, die Amerikanen. En dat bedrijf heeft het lastig, waardoor het in juli met deze ontslagronde kwam.
21: According to a person familiar with the matter, the total workforce is expected to shrink by around 8,000. The Munich-based group currently employs about 150,000 people worldwide. BMW, formerly seen as a somewhat steady hand among its peers, cut its profit outlook in June for the current year. It cited weaker than expected business in China, where vehicle sales have fallen sharply in recent months.
5: Maar daar stopt het niet. Vandaag komt BMW met een nieuw plan. Het wil volgend jaar 20% van de managers ontslaan. Op die manier wil BMW kosten besparen. Die managers kunnen dit prima uitzeggen, de Duitsers, want AI kan het werk overnemen. Nou, Boekhoff van de Nationale Autoshow zet er zijn vraagtekens bij.
22: Die managers zijn natuurlijk maar deels te vervangen door AI. Dat is een beetje een verhaal voor de bühne. Dat horen investeerders graag. Het gaat vooral om die managementlagen. Dit soort grote autofabrikanten hebben nog altijd veel managementlagen die al jarenlang op hun post zitten en een hoop verdienen. Die kosten die willen ze graag er tussen uithalen. Dus dat is wat hier echt speelt.
5: Ja, helemaal eens met Nout. Benieuwd of AI de oplossing is voor BMW.
17: Nou, zeker. Deze laatste beursdag van september zit er alweer op. Dus laten we even kijken naar die van morgen. We beginnen de maand met kwartaalcijfers. Allereerst die van McCormick. Je weet wel, het Amerikaanse kruiden- en specerijenbedrijf dat fuseert met de voedingstak van Unilever. Een deal van zo'n $45 miljard, deels in cash en deels in aandelen. En halverwege volgend jaar moet het allemaal rond zijn. Maar het aandeel McCormick is sinds de aankondiging nou niet bepaald gaan vliegen. Het is dus vooral kijken hoe McCormick er momenteel zelf voor staat in aanloop naar de samengang met Unilever. Tot slot nog even naar de kwartaalcijfers van Nike. Het sportmerk kwakkelt al jaren en daarom werd eind 2024 een nieuwe topman aangesteld die moest werken aan een heuse comeback. Maar van veel verbetering zou ik nog niet echt willen spreken. Nike is weliswaar in de kosten gaan snijden en biedt producten weer aan bij externe verkopers. Maar de verkopen komen nog niet echt van de grond en het bedrijf verliest steeds meer marktaandeel. Het is dus vooral de vraag of de nieuwe strategie zich langzamerhand een beetje begint uit te betalen.
23: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: Business Beats.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Crypto begon als het digitale wilde westen. Een wereld van hype, schandalen, speculatie. Maar nu is het een streng gereguleerde financiële sector onder Europees toezicht. Deze week onderzoek ik of deze wereld nu echt volwassen is geworden en hoe het ons leven ook van ons allemaal gaat veranderen in de Big Five van crypto voorbij de hype. Vandaag kan ik daar heel mooi over praten met Maura Hoven. Welkom, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Ik ga straks helemaal met je over die regulering praten, want je bent voorzitter van de NVC. Dat is de Nederlandse Vereniging van Crypto-dienstverleners. Het gaat om de gereguleerde partijen. Daar kan je heel mooi over praten. Maar laat ik vooral ook eerst beginnen met jouw fascinatie voor crypto. Wat is jouw fascinatie?
5: Ja, ik ben denk ik al na zo'n 10 jaar onverminderd gepassioneerd over eigenlijk alles wat met deze wereld te maken heeft. En dat begon eigenlijk ooit dat mijn economieleraar de eerste les startte met: jongens, jullie worden allemaal miljonair. En je hoeft daar niets voor te doen.
4: Oh,
5: toen ging hij uitleggen hoe inflatie werkte. En met een soort formule had hij dan bedacht: nou, met een modaal inkomen, als jij straks 80 bent, ja, dan verdien je, of dan heb je miljoenen. Maar die miljoenen zijn niet meer waard wat we nu een miljoen waard vinden. En dat heeft voor mij altijd een soort van geleefd van: ja, ik heb gespaard. Ik heb gewerkt bij de McDonald's en weet ik het allemaal niet. En ja, als dat op de bank staat, ja, het blijven wel dezelfde euro's, maar die wordt minder waard in koopkracht. En zeker als de inflatie hoger is dan de rente. Dus ik heb altijd al zoiets gehad van: ja, ik moet iets met dat geld. Want geld lenen kost geld, maar geld sparen kost eigenlijk ook geld. Dus op die manier heb ik altijd wel een soort fascinatie gehad voor beleggen of geld aan het werk zetten of koopkracht beschermen.
4: En wanneer kwam crypto erbij voor jou?
5: Ja, vrienden van mij die waren op een soort game platform. Die konden eigenlijk het geld wat ze met die game verdienden omzetten naar bitcoin. En daarmee dus naar euro's. En in een ander spel weer verder daarmee. En ja, ik gamede ook wel in mijn middelbare schooltijd. En dan, ja, als ik van de ene game naar de andere game, dan moest ik alles weer opnieuw doen of zo. Dus ik vond dat het geld in spellen eigenlijk niet aansloot op wat er allemaal mogelijk was met het internet. En toen kwam ik met bitcoin in aanraken. En toen zag ik dat het een soort onomkeerbaar waardeoverdrachtssysteem is. Hè. Bert Slachter noemde dat in de eerste aflevering. Volgens mij een wereldwijd onafhankelijk netwerk. En zonder dat je met de bemoeienis van een derde kon je waarde overdragen. En dat vond ik er überhaupt al heel interessant aan natuurlijk. En
4: was het bijna magisch voor je die tijd?
5: Nou, iets later, denk ik. Omdat, kijk, Bitcoin, dat is dan de eerste natuurlijk, maar de blockchain in algemene zin, het is niet voor één doel. Het heeft zoveel componenten. En naast dat je dus ja, zonder tussenkomst van derden, en Bert noemde volgens mij Maria, die Nobelprijswinnaar is voor de vrede, hè. Zij is in haar thuisland, wordt zij een terrorist gezien. Wij vinden haar een vrijheidsstrijder of een held. Maar zij mag niet meedoen aan het financiële systeem daar. Dus zij heeft haar missie alleen maar kunnen doen met Bitcoin, zoals ze zelf zei. En misschien dichter bij huis, hè, nu met het internationaal strafhof. Dat zijn rechters die wij, of althans ik, als helden zien en zo. Maar Trump of Amerika zet hen op de sanctielijst. En die mogen nu niet meer meedoen aan het financiële systeem. Of in ieder geval niet in Amerika. Maar ja, onze banken gebruiken ook Visa en Mastercard. Dus die zijn ook voorzichtig en denken, nou laten we dat maar niet doen. En dus afhankelijk van waar je bent in de wereld en wat je gelooft, of wat je nastreeft, wat je beroep is, of je religie of geaardheid is, kan je zomaar door mensen met macht uit het financiële systeem gedrukt worden.
4: En dan is echt die technologie van blockchain heel erg mooi. Hè? Want we moeten dat denk ik ook goed scheiden. Hè? Je hebt de technologie, dat is de blockchain. Daar draait het crypto-netwerk op. En dan heb je ook weer binnen crypto allerlei verschillende munten. Dus Bitcoin is de eerste.
5: Bert deed dat onwijs mooi uitleggen. Het een bestaat niet zonder het ander. Hè? De munt Bitcoin is nodig voor dat Bitcoin-netwerk om natuurlijk in stand te houden. Maar daarnaast is in de ontwerpkeuze, zo maar te zeggen, is natuurlijk ook gezegd, nou, het is schaars.
4: Ja.
5: Er zijn maar 21 miljoen. En je kan het tot 100 miljoenste deel.
4: Dat is bij Bitcoin
5: opdelen,
4: zo.
5: Bij Bitcoin inderdaad. Dus het is ook een soort waardeopslag tegen die geldontwaarding. Hè, waar mijn economieleraar het over had. Hè. Iets wat je niet kunt bijdrukken. Ja, als de geldhoeveelheid maar blijft stijgen, dan, hè, net zoals dat goud die these heeft natuurlijk. En vandaar dat het naast digitaal geld ook wel digitaal goud genoemd wordt.
4: Ja, en dat waren natuurlijk ook allemaal beloftes in die tijd. En daar ging jij ook heel erg op aan.
5: Zeker.
4: Vind je dat die belofte is waargemaakt?
5: En het feit dat het, je hoeft dus niet een partij te vertrouwen. Het is wiskunde.
4: Ja.
5: Al die componenten die net beschreven zijn, die worden zijn wiskundig verifieerbaar. Don't trust, verify is zo'n credo in die cryptowereld. En ik zie nog steeds dat die belofte waargemaakt wordt. Dat bestaat nog steeds allemaal.
4: Ja.
5: Maar stel hè, dat jij aan het eind van deze week denkt, nou, ik ga misschien toch wat crypto kopen.
4: Ja.
5: Dan ga je niet een hardware wallet aanschaffen en een private key opslaan en al die technische dingen die nodig zijn om dat helemaal zelf in eigen beheer te doen. Dan ga jij waarschijnlijk eerst voor je eerste stap naar een dienstverlener.
4: Ja.
5: Ja, en daar geldt dus niet dat don't trust verify voor. Hè. Dat is daar moet je een partij vertrouwen die dienstverlening eigenlijk op zo'n blockchain-netwerk of eromheen gebouwd heeft.
4: Ja, dan kom je ook op die regulering uit.
5: Daar vind ik het heel goed dat dat gereguleerd wordt.
4: Ja.
5: Maar die belofte, hè, dat peer-to-peer elektronen, hè, dat die waardeoverdracht, binnen een seconde kan ik iets naar iemand in Japan sturen met de blockchain.
4: Ja, en het kan dus voor bepaalde landen kan het ook veel betekenen. Oekraïne is ook zo'n voorbeeld,
5: zeker,
4: denk ik.
5: Absoluut. Hè. Er zijn mensen of slachtoffers die over de grens konden gaan. Ja, als jij je waarde in goud had opgeslagen, ja, kan je moeilijk die grens over. Terwijl met crypto kan dat veel makkelijker natuurlijk.
4: Ja, dus dat vind jij echt de kracht. Dat was toen al de magie ook die jou trok. Toch merk ik ook dat er best wel, en dat hoor je ook in deze week, er zijn ook teleurstellingen. Bijvoorbeeld mijn gast gisteren, die is echt teleurgesteld in die belofte.
5: Ja, maar ja, misschien heeft dat ook te maken met mijn verwachtingen toen of iets. Maar kijk, ik heb nooit het idee gehad van, oh, ik ga al mijn kopjes koffie afrekenen met Bitcoin. Ik heb de optionaliteit om dat allemaal in eigen beheer te doen en ook de waarde over te brengen. Maar die optionaliteit is vooral veel waard. Hè? Dus stel dat je op zo'n sanctielijst komt. Of stel dat je onafhankelijk bent van. Ja, en we hebben gewoon zo'n goed betaalsysteem hier. Misschien wel het beste betaalsysteem ter wereld met iDeal.
4: Ja.
5: Nou, dat wordt nu Wero, hè, door heel Europa.
4: Ja.
5: Nou, nog beter. Maar er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden in Argentinië, in Venezuela of zelfs in Turkije, waar dat gewoon niet zo is.
4: Mm-hmm.
5: En waar dit dus juist nog steeds ook als betaling veel gebruikt wordt.
4: Ja, maar toch, hè, waar hij dan inderdaad aan vasthoudt, is dat het eigenlijk gewoon een betaalmiddel had moeten worden voor iedereen. Waardoor het ook een eerlijker systeem, dat ook mensen in ontwikkelingslanden ook de mogelijkheid hebben om die manier te betalen en ook als spaarmiddel. En dat is natuurlijk niet uitgekomen.
5: Nou, misschien niet voor Bitcoin, maar wel voor de blockchain nog steeds. Ik zie dat nog steeds mogelijk. En we gaan het vast ook over stablecoins hebben.
4: Zeker.
5: Later. En daar werd al eerder natuurlijk naar verwezen. Ja, dus eigenlijk die hele technologie, al die voordelen die ik ook net zo gaaf vond, behalve misschien dat schaarse. 24/7, ook als je bank dicht is, op zondagavond kan ik een crypto-dollar of een crypto-euro naar jou sturen. En dat is nog steeds peer-to-peer. En wat mij betreft nog steeds heel veel van die ideologie daarin.
4: Ja, als je dan kijkt, merk je dat er veel misverstanden zijn? Dat bijvoorbeeld crypto weer door de war gehaald wordt met bitcoin. Hè? Het is een onderdeel daarvan. Merk je dat er veel misverstanden zijn nog?
5: Tuurlijk, en het is natuurlijk ook gewoon een heel complex onderwerp. Hè. Ja. Er is zo'n talkshow host die zei ooit, het is alles wat je niet begrijpt over het internet gecombineerd met alles wat je niet begrijpt over geld. En zo voelt jij je volgens mij ook een beetje.
4: Ja, net absoluut.
5: Een voorgesprek
4: absoluut.
5: Daarover.
4: Ik denk ook steeds van, ik begrijp het al steeds beter, dus dat is heel erg fijn.
5: Maar en dan gaat er weer een luikje open. Ja.
4: En dan denk ik ben toch weer vertwijfeling op dit moment.
5: Nee, dat snap ik heel goed. En tuurlijk is daar daardoor ook veel onbegrip of veel verwarring over. Maar de vergelijking met e-mail is denk ik wel geschikt. Wij weten ook allemaal niet hoe e-mail onder de motorkap werkt met ICP en met weet ik wel allemaal ingewikkelde dingen. Dat kan je ook allemaal zelf. Maar het is een onafhankelijk wereldwijd protocol. En een soort onafhankelijk digitale snelweg, net als de blockchain. Maar voor een mailtje naar jou versturen gebruiken wij een dienstverlener. Hè, Gmail of wat dan ook. Dus ik denk dat die vergelijking, dus je hoeft helemaal niet goed te begrijpen hoe alles onder de motorkap werkt.
4: Nee.
5: Omdat we eigenlijk
4: daar
5: nu zien dat.
4: Ik me ook in die technologie echt begrijpen van hoe werkt het dan onder de motorkap, zeg je, is eigenlijk misschien helemaal niet zo belangrijk. En ook.
5: Nou, niet voor de consument.
4: Nee. He,
5: als jij weet ook niet hoe jouw bank onderling dingen regelt met andere banken. En ik denk echt dat over een paar jaar dat allemaal op blockchain technologie gebruikt. Dat zien we nu ook al bij de aandelenbeurzen. Die zeggen, ja, we vinden het eigenlijk veel handiger om die administratie op een blockchain te doen dan in ons bestaande trage financiële systeem. Maar dus die verschuiving zien we nu. En die gaat er denk ik echt over een jaar of drie echt volledig zijn. En dan hoef jij niet te snappen op welk systeem ze dat doen.
4: Nee.
5: Maar ja, het is wel een verbetering in het systeem wat dat betreft.
4: Terug naar jouw leraar. Ja. Die zei, je kan miljonair worden. Crypto, is het gelukt al bij je?
5: Nou, daar laat ik me niet over uit. We kunnen straks misschien, volgens mij gaan we het zo ook hebben over hoe ik verder in mijn carrière natuurlijk. Ik heb een cryptobedrijfje verkocht. Maar ik heb me vooral bezig gehouden met hoe ziet die wetgeving er nou uit?
4: Ja,
5: dus ik ben
4: zeker.
5: Meer de crypto-jurist dan de crypto-investeerder.
4: Maar je hebt ook verloren, toch? Crypto, winnen, verliezen.
5: You win some, you lose some, zeker. Ja.
6: The Big Five. Diana Matroos.
4: Ja, want met dit punt komen we denk ik ook wel een beetje uit op die cowboywereld. Hè? Want er waren allemaal beloftes over dat je er ontzettend rijk van zou worden. Toch hoor je veel mensen ook zeggen die kijken naar die wereld. Het gaat over fraude, oplichting, witwassen. Toch, hè? Het geeft veel wind in de zeilen, ook aan drugscriminelen. Begrijp je dat beeld?
5: Deels, ja. Kijk, ik moet wel zeggen, hè, ik vind cowboy en Wild Westen vind ik prachtige termen. Maar als je ook echt gaat kijken naar hoe dat daar was, hè, het is niet een criminele bende. Het is een plek waar geen sheriff of geen regels waren. En dat trok avonturiers en pioniers en ondernemers zoals Marius en Bert, de nerds, de ideologen die dat prachtig vonden. Maar ook programmamakers, Herbert Blankenstein van BNR, Daniel spreek je morgen.
4: Ja.
5: Ook die werden getrokken door dat Wilde Westen.
4: Overigens kunnen mensen jou kennen van de CryptoCast,
5: ja,
4: je BNR's co-host. Ja. Ja.
5: En in 2012 betonne ik het eerste Bitcoin-bedrijf. In 2013 een koffiewinkel in Delft die het aannam. Dus zo'n Wild Westen periode zonder regels, die trekt natuurlijk ook heel veel
4: goede
5: mensen.
4: Hoeft niet per se negatief te zijn.
5: Ja. Maar inderdaad, het nieuws werd vooral overstemd door de paar rotte appels die daar natuurlijk ook bij zaten.
4: Wat heeft het imago echt beschadigd? Wat zou je er dan uitpakken?
5: Ik denk dat de eerste keer dat het van, digitale flippo's, bla bla bla. Hè, Alexander Klupping in 2013 in DWDD, Bitcoin op $100 toen nog. Toen werd al gevraagd, is het niet een zeepbel? Nou, we staan inmiddels, hebben we de $100.000 natuurlijk een keer gepasseerd. Maar de eerste keer dat dat omsloeg van, grappig, nerds of iets, dat was denk ik met Silk Road. Mm-hmm. Dat is de grootste darknet, de drugsmarktplaats op het dark web. heb geweest. Daar zagen natuurlijk ook heel veel criminelen van, hey, dit is een onafhankelijk waardeoverdrachtssysteem waarbij ik een betaling kan doen zonder dat een bank dat kan tegenhouden, die ook direct onomkeerbaar is, geverifieerd is. Dus ik weet zeker dat als ik het geld eenmaal heb, dat het niet kan worden teruggedraaid en chargeback of wat dan ook.
4: Ja.
5: Dus ook daarvoor, en internet-native geld, ja, bleek dat ineens natuurlijk een hele goede oplossing te zijn. Maar wat ik nog een van de prachtigste use cases ook van die blockchain vind, is dat het natuurlijk een publiek grootboek is. En daar zie je dus dat je ook alle transacties kan volgen. Dus uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel opgepakt of geïdentificeerd, omdat je toch ook altijd weer naar euro's moet krijgen.
4: Ja.
5: Maar het nieuws werd vooral overschaduwd door dat soort criminele marktplaatsen
4: en ook
5: door hacks.
4: Advertenties natuurlijk, met BN'ers. Hè, dat
5: op
4: was
5: Facebook,
4: ook een
5: inderdaad BN'ers en Matthijs van Nieuwkerk, John de Mol, Humbert de Tan investeert in deze nieuwe munt.
4: Ja, nou, maar Jort Kelder, volgens mij ook,
5: maar
4: he, zat erbij.
5: Daar kwam eigenlijk geen crypto aan te pas.
4: Nee.
5: Daar werden mensen gelokt met crypto, met grote bergen. Maar het is gewoon beleggingsfraude, want er wordt euro's gestort. Je krijgt op een soort portaal vaak dan nog te zien, het gaat wel heel goed, wil je wat opnemen of wil je bijstorten? Maar er wordt helemaal niet geïnvesteerd. En dit is een soort piramidespel. Maar daar komt helemaal geen crypto aan te pas. Maar dat heeft wel natuurlijk heel veel van de negatieve connotaties daarin.
4: Zeker. En je noemt dus dat Silk Road. Is er nog een andere die je heel erg belangrijk vindt als beschadigend voor het imago?
5: Ja, dat is niet misschien per se crimineel, maar een grote hack, Mt. Gox was dat. Daar is 850.000 bitcoin toen buitgemaakt.
4: Ja.
5: En ook niet in één keer. Dat is een hacker geweest of een groep die dat heel vernuftig heeft gedaan door eigenlijk elke keer kleine beetjes te stelen. En uiteindelijk bleken zij natuurlijk gewoon niet meer genoeg bitcoin op voorraad te hebben om iedereen te kunnen uitbetalen. En dat was in 2013, denk ik.
4: Mm-hmm.
5: Maar de afwikkeling daarvan, van de schadeclaims, die loopt nog steeds. Dus er zijn nog steeds mensen gedupeerd daar. En dat was gewoon, de naam Mt. Gox komt van Magic the Gathering. Dat was dat is een soort kaartspel, volgens mij. Dus dat was gewoon iets waar je dat online kon kopen. En die zagen ook ineens, digitale flippo's werden toen natuurlijk veel genoemd. Laten we die misschien ook kunnen verkopen. En dat trok zoveel aandacht. Want het was de eerste keer dat je op een hele toegankelijke, consumentvriendelijke manier, op een beurs, een handelsplatform, een soort van, dat kon aanschaffen.
4: Ja.
5: In plaats van al die ingewikkelde dingen natuurlijk. Dus dat trok zoveel mensen en handel. En uiteindelijk, omdat daar geen toezicht op was, omdat dat verloren ze gewoon bijna alles wat ze hadden.
4: Ja, dus
5: dat heeft ook desastreuze gevolgen gehad.
4: Ja, stond dat je ook wel eens tegen? Want je was zelf eigenlijk, begon je met die magie en dat het enorm revolutionair was. Stond dat je ergens ook een bepaald moment tegen die cryptowereld?
5: Ja. Nou, ik denk dat dit soort voorbeelden en wat ik later ook heb meegemaakt, gewoon eraan hebben bijgedragen dat ik juist vind dat als jij als bedrijf iets eromheen bouwt en een bepaalde relatie hebt naar klanten toe, dus jij doet het voor iemand anders, dan moeten daar gewoon regels voor zijn. De blockchain, don't trust verify, wiskundig. Maar op het moment dat je een bedrijf gaat vertrouwen, dan moet dat goed zijn. Dan moet daar toezicht op zijn en dan moeten daar spelregels voor zijn, denk ik.
4: Ja, want je bent ook zelf klokkenluider geweest bij het bedrijf Yield.
5: Ja, ik heb misstanden aangekaart.
4: Klokkenluider is altijd een beetje een gevaarlijk woord natuurlijk misschien. Maar
5: kijk, ik heb mijn ik studeerde rechten, HBO-rechten, en ik richtte een cryptobedrijf op. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel lang over mijn studie heb gedaan. Maar uiteindelijk kon ik mijn bedrijf wel aan mijn stageplek verkopen. Een cryptobedrijf in Rotterdam. Ik zag namelijk al met de wetgeving die er aankwam, dat wat ik deed, cryptovermogensbeheer, dat je daar uiteindelijk een vergunning voor, en maar goed ook natuurlijk.
4: Ja.
5: Dus dat die regels er aankwamen was voor mij een soort trigger om te denken, oké, ik moet andere mensen zoeken waarmee ik dit samen kan doen. Nou, die had ik gevonden. Geen stage lopen. We hebben registratie bij de Nederlandse Bank gehaald. Nou, dan komen we alvast een bruggetje, denk ik, naar de volgende fase. De eerste type regels.
4: Je
5: ja. Heb geleerd van Daniel.
4: Ja, ja, ja.
5: De eerste type regels, maar die zagen alleen op anti-witwas toezicht.
4: Ja.
5: Maar ik ging daar, ik mocht uiteindelijk zelfs bestuurder daar worden. Nou, en ik kreeg boekenonderzoek. Ik mocht bestuurder worden. Ik was wel nog vrij jong, een redelijk atypische start van een carrière natuurlijk, je bedrijf verkopen. En daar kwam ik wel tegen. En dat heb ik uiteindelijk aangekaart, zeggen. En aandeelhouders ingelicht. En ook een integriteitsmelding bij de toezichthouder daarover gedaan uiteindelijk.
4: Ja, en dat is dan toch even zo'n voorbeeld ook van, het was onbehoorlijk bestuur. Dat hoorde dus ook bij die cowboywereld eigenlijk die wij met elkaar hebben geschetst. Vond je het moeilijk om dit zo aan te kaarten?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat, ik heb natuurlijk ook de champagne geklonken met mijn familie en met het bedrijf dat ik daar bestuurder mocht worden, Chief Compliance Officer. En een aantal weken later dat je tot conclusie komt en huilend onder de douche zit, omdat je denkt, ja shit, ik moet dit wel... Mag ik weten of dat wat zeggen op de radio, shit, maar...
7: Nou, dat mag hoor. In dit geval mag je gewoon shit zeggen. Ja,
5: dat was gewoon echt veel shit. Ja. Want ik wist natuurlijk wel dat als ik dit ga aankaarten... dat het waarschijnlijk het eind van het bedrijf is. Misschien wel het eind van mijn carrière ook. En dan confronteer je iemand... En dan krijg je ook niet de reactie waar je op hoopt. Dus uiteindelijk moet je dat kenbaar maken met alle gevolgen van dien.
7: En de reactie waar hoopte je op en wat kwam er dan niet uit?
5: Nou ja, ik had een periode gegeven van joh, je hebt tot dan de tijd om het recht te zetten. Kijk, er zijn geen klanten benadeeld. En ik moet ook wel zeggen, het was in die periode ook wel heel lastig voor cryptobedrijven, omdat je geen fatsoenlijke bankrekening kreeg. Dus je moest ook wel... omwegen zoeken in rekening-courantverhoudingen met bestuurlijke holdingrekeningen. Niet om het goed te praten, maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat heel netjes hebben gedaan. Maar ja, ik kwam daar wat in tegen. En helaas heeft dat ervoor gezorgd dat het ook einde verhaal was.
7: Daarvoor. Ja, maar niet voor jouw carrière, want daar was je bang voor.
5: Dat wist ik toen niet. Ja, en uiteindelijk,
7: maar het is wel moedig dat je het dan toch hebt gedaan.
5: Dank je. Ja, en het heeft uiteindelijk... en nu is het een gaaf verhaal, hè. Dat snap ik ook. Maar ik had net een kindje gekregen. Ik had de verdiensten van mijn bedrijf verkopen... in een eensgezinswoning kunnen stoppen. Dus het was voor mij ook wel een beetje van... ja, houdt hier niet gewoon een beetje alle zekerheid op. Maar uiteindelijk merkte ik dat er toch wel een hoop cryptobedrijven... ook bezig waren met hoe kunnen wij nou dat imago versterken? Hoe kunnen wij nou laten zien dat wij wel een kosher bedrijf zijn... Ja, dan helpt het om iemand aan te nemen die zoiets heeft gedaan. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel mijn geluk geweest.
7: Ja, jouw verhaal. Uiteindelijk, als je nou naar die cowboywereld kijkt... het was niet allemaal negatief, hè? Dat pionieren wat je benoemde. Maar het heeft denk ik wel een bepaalde fasering gehad. Hoe zie je die fasering in 3 stappen?
5: Ja, dus je hebt helemaal geen regels... Je hebt dan daarna de fase met de eerste regels. Nou, en vanwege de criminaliteit en dat in het nieuws kwam, zagen die eerste regels dus vooral over anti-witwasregels. Dus je had, de fase daarna is eigenlijk de volledige volwassenwording. Maar daar komen we dan straks wel op.
7: Ja.
5: En die eerste set regels die kwam vanuit de AMLD 5, de 5e anti-witwasrichtlijn. En het is een Europees type wet, maar je hoort het al, richtlijn. Dat geeft eigenlijk aan alle landen weer van joh, zo moeten jullie je lokale regels ongeveer gaan vormgeven. Een soort minimum vereisten, kan je zeggen. Maar alleen over het witwassen. Dus witwascontroles, transactiemonitoring. Ken je klant? De vraag, deugt je bedrijf wel? Ja, die wordt nog helemaal niet gesteld natuurlijk in dat soort toezicht. En dat heb je dus ook wel gemerkt. En ik denk dat uiteindelijk met een hoop voorbeelden ook de aanleiding is geweest... dat er behoefte was aan veel meer regels dan alleen die anti-witwas.
7: Ja, dus als we kijken, eigenlijk die cowboywereld is wel een beetje ingedampt... maar is nog niet helemaal weg. We zitten nog in die
5: reis. Inmiddels wel, maar in die fase, dus laten we zeggen 2020... toen die AML-regels kwamen, dan ging je echt naar de poortwachterfase.
7: Ja. Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Over die regulering, wat er is, wat er nog aankomt. En ook wat het voor ons leven allemaal gaat betekenen. Het wordt belangrijker dan we misschien denken. Straks dus, blijf luisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met een speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom die wegliep. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij tweede half uur. Ik onderzoek deze week hoe de cryptowereld nu echt in elkaar zit. En mocht je denken, hey, ik begrijp toch niet helemaal iets, ga dan even terug ook naar de eerste aflevering met Bert Slachter. Want die heeft echt de basis gelegd waar wij nu de rest van de week op voortbouwen. Vandaag met de voorzitter van de NVC, de branchevereniging van crypto-dienstverleners, Mauro Halve. We hebben de kettingvraag en gisteren sprak ik met Marius Jansen. Hij is crypto-ondernemer, medeoprichter van Der. En hij vindt dat regels innovatie wel degelijk in de weg zitten. Daarom is hij met zijn bedrijf naar buitenland gegaan uiteindelijk. En het bedrijf voor miljarden verkocht. Dit was zijn vraag aan jou.
7: Jij bent het voor Andax ben je lang aan de gang geweest. En jullie zijn in Nederland gebleven. Dus ik zou eigenlijk de andere kant van het verhaal van de vraag willen stellen. Van wat heeft de Nederlandse regelgeving jullie juist wel gegeven? En het antwoord mag ook zijn dat het niets is. Maar ik ben benieuwd wat het jullie wel heeft gegeven.
8: Ja, best wel een hoop, durf ik wel echt te zeggen. Maar ik denk dat het goed is te begrijpen dat voor heel veel verschillende type crypto-dienstverleners, het type klanten wat ze proberen aanspreken heel anders is. Marius heeft een platform voor optiehandel natuurlijk gehad. Maar ik denk dat de consument die veel meer behoefte had aan, oh ja, ik wil er wel wat mee, maar ja, ik ga niet bij een partij zonder een vergunning zitten. En ik denk, Amdax was dan de eerste die in Nederland de DNB-registratie had. Dus de eerste set regels. Wat echt wel een soort keurmerk al was, een soort schifting. Waarbij je wel op de website van de Centrale Bank van Nederland staat van, hey, jij mag die diensten aanleveren. En dat is voor Amdax, voor het publiek wat zij aanspreken, dus wat meer de vermogende particulier. Dat was juist voor heel veel mensen een eerste bevestiging van, oh, ik kan hier wel wat mee gaan doen.
6: Ja, juist heel erg belangrijk om die cowboywereld te verlaten en zeker dat vertrouwen eigenlijk te geven aan de mensen.
8: En ik ben het ook helemaal eens met Marius dat het voor hem niet handig was om te blijven. Dat optiehandels in derivaten en wat meer complexere instrumenten die ook niet per se voor het Henk en Ingrid bedoeld zijn. En met die regels. Ik zei al, die richtlijn die zorgde ervoor dat elk lidstaat in Europa zijn eigen variant van de regels had. Dat betekent dus ook dat je in elk lidstaat je papiertje opnieuw moest halen. En een ander papiertje in sommige gevallen. In Duitsland veel zwaarder. In Frankrijk moest je kiezen tussen twee boetes. Ja. In Nederland een registratie. Dus en dan heb je ook nog de verschillen buiten Europa met alles wat binnen Europa
6: is. En dat is meer glad getrokken uiteindelijk. Er zijn uiteindelijk een aantal punten geweest die belangrijk zijn in die discussie rond de regulering. Wat is echt een belangrijk kantelpunt daarin geweest?
8: Ja, dat is dan MiCAR. Dus de Europese verordening. Hè, ja. Dus niet meer zo'n richtlijn, maar wel een wet die in heel Europa op dezelfde manier van toepassing is. Waarmee je dus niet meer de vraag stelt, hè, ken jij je klant? Anti-witwasregels. Maar deugt jouw bedrijf? Hè, dus volledige consumentenbescherming. Zo zou je die wet het beste kunnen samenvatten. Consumentenbescherming.
6: En uiteindelijk zijn er natuurlijk ook schandalen die dat verder hebben gevoed. Is daar ook een bepaald kantelpunt in te vinden?
8: Ja, kijk, die regels waren wel al in de maak toen FTX omviel. Hè, 2022 was een grote internationale beurs, gevestigd in de Bahama's, waar heel veel mensen klant waren, ook heel veel consumenten, ook heel veel Europeanen, omdat zij wel heel erg bezig waren met de beeldvorming. Wij zijn geen cowboy, hè? Wij zijn de nette partij. Die is Sam Bankman-Fried. Nou, volgens mij moet hij 25 jaar zitten. Maar die was heel erg bezig met, ja, ik wil miljardair worden, want dan kan ik nog meer geld weggeven. En wij revolutioneren de aandelenmarkt en de optiemarkt en al die zaken. En wij zijn er, ja, voor de juiste. En hij kwam in het congres, in het Capitool, en hij profileerde zich van, wij zijn de goeie.
6: Ja.
8: Maar dat bleek totaal niet zo te zijn. Hè? Er bleek een administratie van een MKB-bedrijf achter zitten, of een soort tool, terwijl het een miljardenbedrijf was. En ja, ze hadden juist helemaal geen rolverdelingen. Ja, er waren gewoon een paar die de scepter zwaaiden. Ja. En dan zie je toch dat het misgaat. En wat mij betreft een bevestiging van waarom juist centrale bedrijven die er iets mee doen voor klanten, dat die onder bepaalde regels
6: moeten. En uiteindelijk komen we dan ook uit bij NVC, hè, de branchevereniging waar jij dus de aanvoerder bent. Die vertegenwoordigt nu 13 gereguleerde cryptobedrijven. Daaronder vallen bedrijven zoals Bitfavo, Coinmers, BTC Direct, als ik het goed uitspreek, Blocks en nou ja, zo zijn er nog heel veel andere. Ja. Ik zal ze niet alle 13 opnoemen. Welke eisen stellen jullie aan jullie leden en wie zijn er daardoor ook afgevallen?
8: Ja, dat is best wel hoop veranderd in de jaren. We zijn opgericht in 2014, echt actief geworden in 2015. Maar dat is dus nog echt in die fase voordat überhaupt die eerste regels er waren. Dus het idee van de oprichting was, we zijn een zelfregulerend orgaan. Wij leggen onze aangesloten partijen, leden, leggen wij bepaalde hogere eisen op, omdat er nog geen regels zijn. Een van de regels is bijvoorbeeld, wij doen nooit dingen met cash en crypto. Wij doen altijd via het traditionele financiële systeem. En ja, met zelfregulering hou je elkaar in de gaten of je wel aan die eisen voldoet. Een soort keurmerk eigenlijk.
6: Ja, ja. Maar dus dat hadden jullie al, en toen heette het trouwens ook anders. Ja, had het meer naam met
8: VBNL,
6: Bitcoin.
8: Dat was Bitcoin-bedrijven. Ja. Bij de oprichting bestond er alleen maar echt Bitcoin wat dat betreft. Dus we zijn daarin ook mee veranderd. Maar toen kwam die fase met die eerste regels. En ja, toen waren wij natuurlijk ook wel een beetje het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, voor toezichthouders. Van joh, hoe werkt dat nou?
6: Ik merk dat je er trots op bent, omdat misschien wel
8: absoluut
6: goed dat uiteindelijk deze brancheclub is de eerste in de wereld die het op deze manier heeft geregeld.
8: In ieder geval degene die nu nog bestaat en of het langst bestaande. Ik weet niet of er destijds al andere initiatieven waren, maar die bestaan in ieder geval niet meer. Dus ja, Nederland is daar wat dat betreft wereldwijd ook echt een voorloper in.
6: Als het dan gaat om die bedrijven, hoe moeilijk is het om lid te worden? Aan welke eisen moet je voldoen en welke bedrijven konden daar dus niet aan voldoen?
8: Ja, inmiddels hebben we gezegd, je kan bij ons alleen lid worden als je bij de AFM de vergunning, dus voor de nieuwste type regels hebt. Hè, deugt je bedrijf. En dat zorgt er ook voor dat wij minder op gedragscodes en op zelfregulering hoeven te zitten. En nog meer nu de rol hebben van het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, ministeries, toezichthouders en opsporing. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat er inderdaad een hoop partijen zijn afgevallen die niet door die keuring bij de toezichthouder heen kwamen. We hebben ook een hoop fusies gezien, overnames, zowel in Nederland als door buitenlandse partijen. Dus dat speelveld is enorm veranderd. En daardoor zijn we ook geslonken in het aantal leden, maar wel met de leden die het allemaal heel goed voor elkaar hebben.
6: Ja, maar er is denk ik ook wel veel weerstand geweest onderweg, omdat je met regels ook altijd zit van, drukt het ook innovatie de kop in?
8: En de regels moeten wel goed zijn.
6: Dus ben je dan tevreden? Want als brancheclub moet je natuurlijk ook wel even een vuist maken naar de toezichthouder.
8: Nou, zeker, dat hebben we vaak gedaan. Ook wel eens in de rechtbank. Maar ik denk dat er echt wel een behoorlijk goede eerste set regels met MiCAR toen gekomen is. Nou, inmiddels ligt bij
6: de Europese
8: regels. Nou, inmiddels ligt ook de evaluatie bij de Europese Commissie. Nou, dan mogen alle partijen ook reageren. Nou, dat hebben wij ook gedaan met onze standpunten. En je ziet dus dat we veel meer nu constructief overal aan tafel zitten om wetgevers te helpen. Van joh, welke regels werken nou niet zoals ze hadden gehoopt in de praktijk? En hoe zouden wij dingen anders voorstellen? En op die manier, daarom spendeer ik een hoop tijd zowel in Amsterdam als in Den Haag, kunnen we echt wel van binnenuit zorgen dat er passende regulering is.
6: Maar merk je dan ook, want ik merkte dat Marius, die ik gisteren sprak, ook wel weg is gegaan uit Nederland, omdat hij dan gesprekken met de AFM had en dat hij toch het idee had, dat is zijn verhaal, dat ze het niet begrepen eigenlijk bij de AFM. Wat nou die cryptowereld precies behelst eigenlijk, waar ik ook een beetje en wij allemaal hiermee zitten te worstelen nu. Was dat zo?
8: Ik denk destijds deels wel. Ja. Ik weet ook wel dat er vanuit natuurlijk de Nederlandse bank, Centrale Bank, natuurlijk ook gewoon altijd heel avers werd gekeken naar onze sector. Daar hebben we ook wel veel moeite mee gehad. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het echt wel heel lange tijd zowel praktisch onmogelijk was om gewoon een fatsoenlijke bankrekening te krijgen als cryptobedrijf, als bitcoinbedrijf. Dus dat heeft er allemaal niet in meegeholpen. Dus ik snap zeker ook de keuze van Marius destijds, zeker met zijn producten en zijn diensten. Maar ik denk dat voor de consumentendiensten het ook wel heel goed is dat er gewoon regels zijn gekomen.
6: Ja, en je vindt dus niet dat het doorslaat?
8: Er zijn zeker punten waar wij nog steeds kritisch op zijn. Hè? Maar,
6: waar ben je kritisch op dan?
8: Kijk, het moet wel passend en proportioneel zijn. En op het moment dat het voor hele kleine bedrijven niet meer mogelijk is om überhaupt aansluiting te vinden.
6: Voorbeeld?
8: Veel van de eisen. Je kan gewoon bijna niet meer als een bedrijf, als ideologisch bedrijf met 4-5 man, zou je dit kunnen doen. Je hebt hele compliance afdelingen nodig. Je moet aan heel veel regels voldoen. En die regels zijn heel goed. Zeker voor de enorme bedrijven natuurlijk. Maar er mag af en toe best wel wat gekeken worden naar waar kan het wat proportioneler. Omdat logischerwijs, met alle angst die er over de sector was, dat zei, we moeten dit gewoon heel zwaar reguleren. En dan kijken we daarna wel waar we een stapje terug kunnen doen. Het is op sommige plekken wel tijd om nu een stapje terug te doen.
6: Oké, en dan is er ook natuurlijk nog regelgeving die er nog aankomt, denk
8: Zeker,
6: ik.
8: Zeker.
6: Ja, wat komt er nog op ons af? Of op de sector?
8: Er komt ook Europese anti-witwasregels. Dus ook dat die lokale verschillen worden daarin verholpen. Dat harmonized level playing field noemen ze dat dan mooi, dat gelijke speelveld. Daarnaast is nu ook, omdat cryptopartijen nu officieel financiële dienstverleners zijn, ook alle cybersecurity weerbaarheidswetten zijn nu op ons van toepassing. Dus er is een heel pakket, we noemen het wel de regulatory tsunami intern. Maar dat zorgt er wel voor dat we nu gewoon ook echt gezien mogen worden als volwaardige, vergunde financiële dienstverleners.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Mauro Hoven, jij voorspelt dat mensen blockchain, de technologie waarop dus de cryptonetwerken ook draaien, dat we dat allemaal gaan gebruiken zonder dat we dat merken. Hoe zit dat?
8: Ja, en dat heeft ermee te maken. Dat is dus een soort verbetering, denk ik, van ons huidige financiële systeem. En dat huidige financiële systeem, bijvoorbeeld als jij een aandeel koopt, jij denkt dat je dat gelijk gekocht hebt, maar er zitten hele trage processen van afwikkelingen die soms dagen kunnen duren. En die blockchain, daar is dus elke transactie direct onomkeerbaar. En dat hebben grote financiële instellingen ook gezien. En Nasdaq, een van de grootste grootste techbeurs ter wereld, denk ik wel, die is nu aan het experimenteren samen met een toezichthouder om te kijken van, joh, kunnen wij onze hele administratie van aandelen ook niet op die blockchain doen. Dus dan heb je de voordelen van de blockchain, 24/7, 1 seconde, heel goedkoop, heel efficiënt, en niet de nadelen van een volatiele cryptomunt. Maar dus dat aandeel op de blockchain brengen. Dat noemen we tokenization. En dat hoe kan je niet alleen met aandelen doen. ABN AMRO heeft dat al gedaan met een obligatie. Een tokenized bond is dat dan. Maar ook echt geld op de blockchain.
6: En daar stablecoins. Wou ik net zeggen. Stablecoins zijn daarin heel belangrijk. Leg dat even uit in Jip en Janneke taal, alsjeblieft.
8: Een stablecoin is eigenlijk gewoon een crypto dollar of een crypto euro. Die dus de voordelen heeft van dat blockchain-netwerk. Dus peer-to-peer, je kan het in een seconde naar de andere kant van de wereld sturen en het is direct onomkeerbaar. Zonder die nadelen van een belegging te hebben. Dus je gebruikt eigenlijk gewoon je normale euro of dollar of welke valuta dan ook. Of misschien wel goud. Er zijn ook goud-stablecoins. Maar het is dus stable, het is vastgezet aan een bestaande waarde. Mm-hmm. Maar wel met de voordelen dat het op de blockchain geadministreerd
6: wordt. En als je dan kijkt, want je noemde net de Verenigde Staten, daar zijn ze al wat verder. Hoe wordt die discussie daar gevoerd rondom stablecoins?
8: Nou, ik vind niet dat de Verenigde Staten verder zijn, maar de dollar stablecoin.
6: Wie is wel verder dan?
8: Nou ja, wij waren hier in Europa wel de eerste met een framework. Nou, die is misschien wel wat streng ingestoken, waardoor het ook de euro stablecoins niet echt hebben kunnen floreren. Er is natuurlijk nu wel een consortium van 37 Europese banken, waaronder Rabobank, ING en ABN AMRO, die zelf een euro stablecoin willen gaan uitbrengen. Nou, die zitten nu in de vergunningsaanvraag daarvoor. Maar ook in de Verenigde Staten zijn inderdaad nu nieuwe regels gemaakt die ook die stablecoins beter moeten huisvesten. En want eigenlijk, die stablecoins die leven natuurlijk op dat onafhankelijke netwerk. Die werken zonder derden, als het
6: zonder tussenkomst van banken. Want daar van banken. Is ooit, die belofte is wel, als je naar die totale belofte kijkt, ja, rondom de eerste cryptomunt Bitcoin, is dat wel echt overeind gebleven. Ik kan me voorstellen dat de bankenwereld er ook een beetje met huivering naar zit te kijken. Want wat wordt hun rol dan uiteindelijk nog? Merk je dat?
8: Niet meer. Nee, dat hebben ze misschien wel altijd gedaan. Maar inmiddels, ik heb lang op de Zuidas gewerkt ook. En ik kom op bij veel partijen. Maar je ziet ook, en naast die partijen, bijvoorbeeld PayPal. Ja, die doet al gewoon echt ontzettend veel met stablecoins. Visa, ja, en Mastercard, die zijn al bezig met hoe kunnen we die infrastructuur, die rails, die treinrails eigenlijk, die gaan inzetten. Omdat die gewoon sneller, beter, goedkoper werkt dan onze bestaande treinrails.
6: Ja, maar ik begreep wel dat er in de Verenigde Staten een discussie was rondom stablecoins en rente.
8: Zeker. Kijk, de banken zien natuurlijk ook wel van ja, als die partijen die zonder een bankvergunning, maar een beetje de fintech of de stablecoin uitgevers, de PayPal's, als die een stablecoin mogen uitgeven en die mogen ook rente aan hun klanten daarop doorgeven, ja, dan is het dus niet meer een soort betaalinstrument, maar dan wordt het ook een spaarinstrument. En de banken zijn natuurlijk bang dat de deposito's bij hen wegtrekt. Maar uiteindelijk zie ik nu ook wel een hoop banken, JP Morgan, met zelf een stablecoin, die toch ook weer denken, ja, als wij dat dan wel weer mogen doorgeven, dan is het broekzak vestzak wat dat betreft. Dus daar zijn nu veel discussies over. En ik zie dat de banken daarin wel catch-up, hoe zeg je dat? Dus,
6: ja, die voelen gewoon, de markt gaat hier gewoon naartoe. Ja. Hè? Dat is uiteindelijk ook wat je zegt.
8: De banken, vooral met stablecoins, alle aandelenplatformen met die getokeniseerde aandelen dan. Dus ja, je kan het op verschillende manieren inzetten wat dat betreft.
6: Ja, uiteindelijk gaan wij het dus steeds meer gebruiken zonder dat we het doorhebben. Voor bedrijven gaat dat natuurlijk, los van de financiële sector, gaat die blockchain-technologie ook ontzettend veel opleveren, toch?
8: Absoluut. Ja,
6: wat ik al zei. Het is breder dan die financiële sector.
8: Zeker. En natuurlijk zien we het vooral het eerste nu in de financiële sector. En dat daar de overlap natuurlijk het grootste is. Maar je zou er natuurlijk veel meer mee kunnen doen wat dat betreft.
6: Ja, waar denk je aan?
8: Ja, het tokenizen van, dus een token uitbrengen op de blockchain. Dat hoeft niet alleen maar met een aandeel of een financieel instrument. Dat zou met alles kunnen. Dus op het moment dat je een database zou hebben over, weet ik veel, zeldzame schoenen of vastgoed, wordt natuurlijk nu ook veel naar gekeken. Tokeniseren van vastgoed. Ja, het heeft dus al die voordelen. Het is liquide. Je kan het heel makkelijk opdelen. Het is eigenlijk veel meer internet native database wat dat betreft, waarbij je ook veel meer functionaliteiten daarop kan bouwen.
6: Ja, waar ben jij nou zelf het meest nieuwsgierig naar als je kijkt hoe die wereld zich verder aan het ontwikkelen is?
8: Ja, wat ik gewoon ontzettend gaaf vind, is dat ik elke maand of elk jaar wel weer nieuwe toepassingen tegenkom waarin die blockchain dan gebruikt wordt. En je vroeg net naar voorbeelden. Er zullen volgende maand weer nieuwe voorbeelden bijkomen. En de snelheid van deze sector, en met name ook het gebruik van stablecoins door AI agents. Dat vind ik ook wel echt heel interessant. Je geeft een AI agent niet snel een eigen bankrekening. Ik denk dat het ook nog niet kan in Nederland. Maar een eigen crypto wallet voor voor mijn agent aanmaken, daar wat geld of wat crypto of wat stablecoins opzetten en hij kan daarmee aan de slag. Ja, ik vind dat heel erg gaaf.
6: Ja, en dat zou je natuurlijk ook op een andere manier kunnen organiseren, maar waarom is dan juist dit dan beter werkbaar?
8: Omdat het onafhankelijk zonder tussenkomst van derden is. Hij kan aan de slag.
6: Ja.
8: En zonder dat een bank daar dat kan tegenhouden. Of zonder dat het traag is omdat het via een bank werkt of iets dergelijks. Dus ja, ik denk dat daar ontzettend veel kansen ook liggen die ook in deze wereld heel gaaf zijn. Maar daarnaast ook de hele aandelenmarkt die nu toch wel in de komende jaren die evolutie naar de blockchain gaat maken. Ja, super gaaf.
6: Ja. Je hebt een kettingvraag al eerder beantwoord. Morgen dan zal ik spreken met Daniel Mol. Nou, die ken je natuurlijk heel erg goed. Techjournalist, maar presentator van de Cryptocast hier op BNR, waar jij dus co-host bent. Dus je hebt hem natuurlijk al heel veel kunnen vragen, maar wat is echt een mooie vraag die je hem nu zou willen stellen?
8: Nou, kijk, ik zie crypto nu echt alleen maar vanuit mijn cryptobubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus juist Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie? Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
6: Mooie vraag, die gaan we zeker stellen morgen. Als je nou, voor mensen zoals ik die nog helemaal bleu zijn en steeds meer wat slimmer worden gedurende deze week, hoe zou je nou adviseren om hier echt mee aan de slag te gaan, concreet? Gewoon om het klein te beginnen.
8: Ja, get off zero. Ja. Nul is het foute getal. Koop gewoon een beetje en ga ermee aan de slag. Mijn eerste stappen 10 jaar geleden waren ook gewoon met een paar tientjes. En ook gewoon eens kijken, ik maak een wallet aan. Wat gebeurt er? Hoe werkt dat? Hoe kan ik die transactie volgen?
6: Ook omdat het belangrijker wordt dan dat we misschien denken nu?
8: Nou, ik denk uiteindelijk dat heel veel mensen niet gaan merken dat al die systemen op een blockchain draaien. Dus daarvoor is het misschien niet nodig. Maar net zoals het gewoon aan de slag gaan met AI, ga gewoon iets bouwen of zo. Ik zou zeggen, ga ook gewoon eens proberen. Want je leert toch het meeste door te doen.
6: Dankjewel voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging NVC. Dat staat voor Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Crypto-Dienstverleners. Dankjewel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De ter dood veroordeelde Krista Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun beroep niet meer uitoefenen. Dat kondigt wel minister Boekelt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden en daardoor zijn er ook veel misstanden. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
6: Ja, het Witte Huis zou toch weer overwegen om een exportverbod op diesel in te voeren. Terwijl we de afgelopen dagen hoorden dat het er niet komt. Nou, heeft Trump dat nodig? Ja, zeker. Ook voor zijn eigen populariteit? Ja, wordt hij daarmee populair in Europa? Nee, zometeen Europa-correspondent Jan Posma.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
9: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
10: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
11: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
12: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over advocatenkantoren met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maas-Geesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas.
12: Bas van Werven.
6: Goedemorgen, een nieuwe maand. Jazeker, we zitten in het laatste kwartaal van dit jaar. Ja, zo snel kan het gaan. Het is 1 oktober 2026. De tiende maand is een feit. En ja, dan is het bijna oud jaar.
12: Het is donderdag. Het is heel ver weg. Ja, ach,
6: je moet een beetje, maar het is wel bijna weekend.
12: Ja, dat wel.
6: En je hoort het al, naast me zit Nina van der Dungen.
12: Goedemorgen.
6: En die weet ook wat we gaan doen de komende half uur in deze podcast.
12: Ja, het gezamenlijke Nederlands-Duitse legerkorps in Münster. Dat is ja, toch wel uniek in Europa. Vandaag krijgt het bezoek van onze eigen premier Jette en ook van NAVO-baas Mark Rutte. Mm-hmm. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen. En er is grote bezorgdheid in de crypto-wereld over de nieuwe Box 3-regels. Want als je zelf crypto hebt, ja, dan betaal je namelijk vermogens aanwasbelasting. Dat gaat bij cryptobedrijven toch niet helemaal in het goede keelgat. Dat hoor je zo meteen ook.
6: Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR in Nederland, op het Binnenhof en de rest van de wereld. Want de vliegende start van je werkdag begint vandaag in de rest van de wereld, namelijk in Amerika, waar het Witte Huis crisisoverleg heeft gehouden om de brandstofcrisis te beteugelen. Volgens een woordvoerder zijn er allerlei maatregelen overwogen. Zo ook opnieuw het veel bekritiseerd exportverbod van diesel. Economische experts en wetgevers zeggen dat moet je niet doen, want dat gaat de markt negatief beïnvloeden. Maar voor Trump kan het een manier zijn om zijn hachje te redden in aanloop naar de midterm elections op 3 november, die tussentijdse verkiezingen die eraan zitten te komen. Nou, we bespreken het een en ander met onze Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, afgelopen weekend hoorden we nog dat het exportverbod er niet gaat komen, maar het is weer terug op tafel.
15: Ja, het is eigenlijk typisch Trump dit. Het ene moment hoor je dan het gaat niet gebeuren. Het andere moment ligt het toch weer op tafel. Nou, dat is nu de laatste stand van zaken. Wat in ieder geval duidelijk is, de beslissing is nog niet genomen, maar het blijft boven de markt hangen. En ja, dat zou dus het plan zijn dat Amerikaanse raffinaderijen dan tijdelijk minder of zelfs helemaal geen diesel meer naar het buitenland mogen verkopen. Een soort America First oplossing eigenlijk. Hè? Amerikaanse ja. Diesel alleen voor Amerikanen. En het idee is dan ook heel eenvoudig. Ja, dan hebben we hier in de VS meer diesel en dan gaat die prijs aan de pomp vanzelf ook weer omlaag. Ja. En worden dit is dan de hardste van alle opties. Er zijn ook mildere ideeën met nou, bijvoorbeeld vrijwillig minder verkoop aan het buitenland door raffinaderijen, dat soort zaken. Maar goed, het besluit is nog niet genomen, blijft afwachten.
6: En er is kritiek, want zou dit werken?
15: Ja, nou, als je naar de experts luistert, die zijn vooral kritisch. En dat zegt wel wat, denk ik. Je kan ook hiermee in één keer de balans verstoren eigenlijk. Die raffinaderijen die willen natuurlijk geld verdienen. Die willen ook efficiënt werken. En het zou best wel kunnen, als je dit gaat doen, dat die raffinaderijen in de VS dan denken van ja, we moeten maar ook wat minder diesel produceren. Want die vraag gaat afnemen, want we gaan niet meer exporteren. En dan zou de prijs dus juist weer omhoog kunnen gaan. En ja, je moet daar toch een soort balans in vinden. En als je zo van die knop gaat draaien, dan kun je het ook juist een beetje verprutsen. Daar wordt voor gewaarschuwd. Je ziet aan de ene kant dat lokale republikeinen in staten waar die hier echt last van hebben van die hoge dieselprijzen, echte recordprijzen, die zetten Trump dus onder druk. Die willen dat dit gebeurt. Maar zijn eigen minister van Energie bijvoorbeeld, die zegt van nou, doe dit maar niet, want dat zou wel eens verkeerd af kunnen lopen. Ja. En ja, het is uiteindelijk Trump die bepaalt.
6: En wij moeten er ook met argusogen naar kijken, want dit heeft gevolgen. Hè? Er wordt veel diesel wordt er gebruikt in Europa. Afkomstig uit Amerika. Als dat wegvalt, hebben wij ook een probleem, neem ik aan, Jan.
15: Ja, zeker. Dan gaat waarschijnlijk de prijs bij ons ook omhoog. Dat kan eigenlijk niet anders. Wat je zegt, wij zijn een grote afnemer van die Amerikaanse diesel. Trump heeft ook altijd gezegd, hè, als het om energie gaat, kom maar naar ons. Wij zijn een veilig alternatief voor bijvoorbeeld Rusland. Ja, dat valt dan weg. En waar zijn dan de alternatieven nog op een markt waar al veel vraag is? De kans lijkt me dan groot dat het in Nederland dus ook weer wat duurder wordt. Weer wat duurder.
6: Ja, ik zei al eventjes, het heeft toch invloed direct op het besluitverhaal van Trump. Want je ziet die midterm elections eraan komen. En die moet in Amerika uitleggen waarom de brandstofprijzen hoog zijn. Dus dit heeft wel invloed, neem ik aan, de midterm op dit verhaal.
15: Ja, absoluut, absoluut. Dit is echt voor Trump het allerbelangrijkste. Ik denk echt het enige eigenlijk waar hij naar kijkt. En je ziet nu ook dus de signalen hoe problematisch dit voor hem is. Republikeinse kandidaat, ik zei het al, hè, dat zijn dan mensen voor de congresverkiezingen in november. Die kandidaten die hebben nu openlijk kritiek op de oorlog in Iran. Die roepen Trump ook op tot zo'n exportverbod. Die willen natuurlijk snel een oplossing zien. Dat zijn kandidaten ook voornamelijk uit staten die normaal diep republikeins zijn. Echt Trump country. Ja. Dus dat gaat dan om Michigan. Nou, dat is iets meer een swing state, maar toch veel republikeinen. Het gaat om Iowa, dat gaat om Alaska, North Carolina ook. Staten met veel boeren. Ja. Nou, die moeten nu die grote landbouwmachines natuurlijk met veel duurdere diesel vullen. Maar ook de vrachtwagens die de goederen naar de fabrieken, naar de winkels brengen. Dus uiteindelijk wordt eigenlijk alles in die supermarkt er ook duurder voor. En elke Amerikaan merkt het. Maar Trump vindt het dus juist ook heel lastig dat ook in zijn gebieden, in Trump country, dit gemerkt wordt. En, ja, en dan denkt hij van, ja, wacht eens even, ik wil die verkiezingen natuurlijk winnen.
6: Zeker. Dus daarom diesel en niet expliciet benzine, want dat treft iedereen.
15: Ja, precies. En het is ook wel zo, die diesel is nu echt een acuut probleem. Terwijl die benzineprijs, dat staat al een hele tijd staat dat hoog. En daar is iedereen al veel langer over aan het klagen. Maar die dieselprijs, het is nu $6,50 gemiddeld per gallon. Nou, dat is nog steeds maar 1,70 per liter. Ja. Dus daar lachen we in Nederland dan ook een beetje om. Ja, maar voor Amerikanen echt, echt heel hoog. Ja. Dus die benzine is ook een probleem. Dat merken veel meer mensen zelf. Want er zijn veel meer mensen die met benzine autorijden natuurlijk, maar die diesel, dat gaat alles. Dat gaat ook de chips, de aardappelen, de appels, alles duurder maken.
6: Duidelijk. Nog even naar iets anders, van de inspecteur-generaal van de Fed is met een rapport gekomen waaruit blijkt dat er gebreken zijn bij renovaties, maar het is geen aanleiding voor strafrechtelijke vervolging. Nou, uiteraard, het gaat om Jerome Powell, de voorganger van Kevin Warsh, de baas van de Amerikaanse Fed, die door Trump werd beschuldigd dat hij veel te veel geld uitgaf aan de renovatie. Maar dat valt dus allemaal wel mee?
15: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En Trump die beschuldigde Powell van alles. Hè. Die zei dat er ook fraude was gepleegd. Ja. En dat Powell echt de persoon was die dit expres helemaal verkeerd had gedaan. Toen was Powell natuurlijk nog de Fedbaas. En Trump die wilde eigenlijk dat die rente ook omlaag ging. Dat deed Powell maar niet. Dat speelde zeker ook mee. Nou, Powell is nu geen voorzitter meer, maar zit nog in het Fed-bestuur. En Trump reageerde al dat hij nog steeds Powell weg wil. En dat justitie hem nog steeds zou moeten onderzoeken. Maar volgens dit rapport dus geen strafbare feiten. Wel grote kritiek op hoe dat project van die verbouwing verloopt. Het is al $1 miljard dollar duurder dan gepland. Dus dat zijn wel flinke bedragen. Maar die beschuldigingen van fraude en omkoping en al die andere dingen die Trump deed, die zijn niet waar. Bewezen. Ah,
6: dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. Dus zal Jay Powell hopelijk wat rustiger van ademhalen. Amerikanen gaan hier niet rustig van ademhalen, want terwijl de kosten van levensonderhoud voor ze de pannen uitreizen, wilden een handjevol Amerikaanse beleidsmakers ook uitreizen, maar dan met een korte ei. Lekker naar Europa, op kosten van de staat, met een heel leuk, uitdagend programma. Wat zou je zo horen?
16: Ochtendnieuws.
12: Premier Rob Jetten die bezoekt later vandaag samen met NAVO-baas Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de NAVO-legerbasis in Münster. Dat is de thuisbasis van het gezamenlijke Duitse-Nederlandse korps. Gekoppeld aan het bezoek volgt dan nog een gesprek en dat is achter gesloten deuren. Wat daar zoal besproken gaat worden, gaan we natuurlijk vragen aan Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. Dirk, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Nina.
12: Wat gaan de drie überhaupt doen precies in Münster?
17: Nou, ze gaan met elkaar spreken over actuele thema's. Het staat een beetje cryptisch omschreven in de briefing die de pers heeft gekregen. Namelijk dat het gaat om veiligheidsthema's. Punt. Nou ja, je kunt je daar wel het een en ander bij voorstellen. Wat voor informatie er uitgewisseld moet worden. Het is natuurlijk ontzettend actueel als je kijkt op dit moment naar wat er bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt. Met allerlei vermeende aanslagen rondom energiecentrales. We weten natuurlijk wat er op het vliegveld van Leipzig is gebeurd, mm-hmm. ook mogelijk met in samenwerking met Rusland, dat daar gepoogd is om vliegtuigen die hulpgoederen naar Oekraïne vlogen, om die te beschadigen en mogelijk zelfs een poging om die de lucht in te laten vliegen. Kijk naar de algemene situatie, de toestand, de oorlog in Oekraïne, de agressie van Rusland. Nou ja, en dan natuurlijk ook nog samen de missie die ze hebben in Litouwen vanaf volgend jaar, dan is daar de Enhanced Forward Presence basis, waarin de Duitse en de Nederlandse legereenheden nauw met elkaar samenwerken. Nou ja, ook daar is natuurlijk van het grootste belang, wat is nu de veiligheidssituatie, hoe wordt de Russische agressie ingeschat en wat zijn dan de maatregelen die samengenomen moeten worden.
12: Ja, precies. En ik denk ook dat het niet wijdverspreid bekend is dat er een Duits-Nederlands korps gezamenlijk in Duitsland gelegerd is, hè?
17: Nou ja, we hebben het al wel een paar keer over gehad. En dan ook wat ze samen doen. Eigenlijk heel plat gezegd, dat is ooit begonnen omdat in Nederland er te weinig ruimte was om grote tankbeschietingen te doen. Dus daar heb je van die prachtige grote Duitse heides voor waar je lekker kan knallen. Ik ben er ook wel eens geweest. Daar liggen echt enorme kogelhulzen. Die liggen daar in het zand van de tankoefeningen. Dus daar heb je lekker de ruimte. Ja. Maar intussen is er veel meer wat die lege eenheden samen doen. Het geldt ook als een voorbeeld in Europa van de integratie. Waar de beide lege eenheden al sinds jaar en dag aan werken. Dus dat betekent Duits commando, Nederlandse kleine troepen. En wat vooral daar de truc dan altijd is, wat er wordt gezegd. De Nederlanders die, als je daar zegt van graaf een kuil, dan gaan de Nederlanders met elkaar discussiëren over waar die kuil dan gegraven moet worden. En kiezen strategisch de beste plaats. Mm-hmm. En zeg je tegen Duitsers van hier gaan we een kuil graven, dan stoppen ze met alles wat ze doen en beginnen onmiddellijk met het graven van een kuil. Nou, die creativiteit en die gehoorzaamheid samen, dat schijnt operationeel een hele goede mix te zijn.
12: Ja, dus juist eigenlijk heel goed de sterke krachten van elkaar benutten. Dan hebben we dus Jette, Rutte en Merz samen op die basis. We weten wat Merz ook eerder heeft gezegd. Duitsland moet weer het krachtigste leger krijgen eigenlijk van heel Europa. Speelt dat hier nog een rol? En dan dus ook juist die samenwerking tussen Nederland en Duitsland?
17: Ja, zeker. Nou ja, goed, het is natuurlijk, dat kuilgraven is natuurlijk een beetje een referentie naar die grap die in Nederland altijd gemaakt wordt over de Duitsers die een kuil aan het graven zijn op het strand. Ja. Maar het is uiteraard een hele serieuze kwestie. Laat daar geen misverstand over bestaan. We weten allemaal dat in Europa er meer samengewerkt zal moeten worden om ook wereldwijd iets meer te kunnen zijn. Die soevereiniteit, dat is zeker ook op defensieterrein. We weten ook dat allerlei Nederlandse en Duitse investeerders nu op dit moment ook bezig zijn met allerlei bedrijven om in aanbestedingsprocedures te komen, om opdrachten te winnen van grote Duitse defensiebedrijven. Dat heeft allemaal te maken met het uitwisselen van informatie op welke manieren, met welke wapensystemen, met welke wapentuig wil je dan gaan samenwerken? Hoe doe je dat dan intercultureel? Maar welke instructies horen daarbij? Welke strategieën horen daar dan bij? Om uiteindelijk door de samenwerking tussen landen onderling ook naar een Europese legermacht te gaan, op wat voor manier dan ook. Het is natuurlijk een politiek besluit. In principe is Duitsland daar op dit moment tegen. Maar door dit soort onderlinge besprekingen die vandaag plaatsvinden op het allerhoogste politieke niveau, dus daar is ook alle clearance, daar kan ook alle informatie worden uitgewisseld, daar kunnen alle besluiten worden genomen die uiteindelijk stapje voor stapje toch wel in de richting gaan van het vormen van een Europese legermacht op praktisch niveau.
12: Ja, vind ik dan toch wonderlijk dat Merz daarbij toch de samenwerking zoekt met het kleine Nederland. Hè. Merz staat de politiek niet goed voor, kan echt wel een succesverhaal gebruiken. Ja, zonder onszelf te klein te maken, wat moet hij dan met ons op die legerbasis?
17: Nou ja, Nederland is de vierde economie in Europa. We zijn een ontzettend sterk exportland. Ja, en worden in Duitsland zeer serieus genomen. Dat begint wel met een economische basis. En het belang vanuit de haven van Rotterdam, bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen, energie, leveren van olie, van de chemie en van gas is voor Duitsland cruciaal. Mm. En op basis daarvan wordt Nederland zeker ook wel gezien. En het is ook die creativiteit waar ik het al over had. Samen kun je echt sterker zijn. Kijk je naar de tankbrigade 414 vanuit Nederland, die ook in Litouwen daar gaat werken. Die kunnen dingen die zijn zo gespecialiseerd, die in het Duitse leger op dit moment er gewoon niet zijn. En daarvoor kijkt Merz dan heel graag naar Nederland. Omdat dat soort specialisme, dat soort dingen die in Duitsland nu nog niet mogelijk zijn. Duitsland heeft een enorme achterstand als het gaat om het gereed zijn voor een mogelijk conflict. Er wordt keihard aan gewerkt. Dat gebeurt elke dag. Duitsland is echt bezig met het mobiliseren van honderdduizenden reservisten. Duitsland is op infrastructureel niveau, moet echt het hele land met al die wegen, met al die bruggen, moet echt klaar worden gemaakt in 2029, naar eigen zeggen, om dan klaar te zijn voor een mogelijke aanval, bijvoorbeeld vanuit het oosten. Dus er gebeurt enorm veel. En dan wordt juist Nederland gezien als een partner waarmee ze snel en ook heel aanvullend goed zaken kunnen doen.
12: Mooi. Vandaag dus bezoek aan de NAVO-basis in Münster. Wellicht horen we daar later vandaag nog meer over. Dankjewel, Dirk vanuit Duitsland.
18: Nieuwe beursdag, Dolle Bakker van BNR Beurs.
19: We beginnen de maand met kwartaalcijfers.
18: Allereerst die van McCormick. Je weet wel, het Amerikaanse kruiden- en specerijenbedrijf dat fuseert met de voedingstak van Unilever. Een deal van zo'n $45 miljard, deels in cash en deels in aandelen. En halverwege volgend jaar moet het allemaal rond zijn. Maar het aandeel McCormick is sinds de aankondiging nou niet bepaald gaan vliegen. Het is dus vooral kijken hoe McCormick er momenteel zelf voor staat in aanloop naar de samengang met Unilever. Tot slot nog even naar de kwartaalcijfers van Nike. Het sportmerk kwakkelt al jaren en daarom werd eind 2024 een nieuwe topman aangesteld. Die moest werken aan een heuse comeback. Maar van veel verbetering zou ik nog niet echt willen spreken. Nike is weliswaar in de kosten gaan snijden en biedt producten weer aan bij externe verkopers. Maar de verkopen komen nog niet echt van de grond en het bedrijf verliest steeds meer marktaandeel. Het is dus vooral de vraag of de nieuwe strategie zich langzamerhand een beetje begint uit te betalen. Want beleggers zetten de koers al maanden lager met één duidelijke boodschap. Just do it.
12: Om 6:30 kun je luisteren naar BNR Beurs vanavond. En anders kun je het gewoon terugluisteren in de BNR-app.
6: Ja, bezorgdheid in de cryptowereld, want cryptobedrijven zijn bang dat de nieuwe Box 3-regels niet gaan gelden voor hen. Dat zij wel worden afgerekend op vermogensaanwas, zoals dat nu het plan is, en niet op vermogenswinst, zoals dat bij belegging is. Het hele gekke situatie is dat je dan krijgt als je belegt in crypto-ETF's. Dat is eigenlijk een beleggingsmiddel, een aandeel. Dan betaal je vermogenswinstbelasting. Dus over de winst als je het rendement pas maakt. Terwijl als je gewoon crypto hebt, dan moet je aanwasbelasting gaan betalen. En daar is de cryptowereld zoals gezegd niet blij mee. Bij ons Marco Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
6: Ja, dit is een probleem. Is het een groot probleem?
19: Ja, wij zijn hier wel teleurgesteld over. Kijk, in eerste instantie waren we heel blij dat het kabinet alsnog afstapt van die belasting op papieren winst. Mm-hmm. Maar ja, heel verrast dat dan voor alles geldt, behalve voor cryptovaluta.
6: Ja.
19: Dus je zei het al, precies diezelfde bitcoin, maar dan verpakt in een derivaat, in een afgeleid instrument. Ja, een ETF, die vaak wat duurder zijn en ook wel aanvullende risico's nog met zich meebrengen.
6: Ja.
19: Die dan niet. Dus dat is wel een waterbed effect. En ja, ik denk dat daarmee veel ongewenste effecten zal hebben voor ons.
6: Ja,
19: en voor de beleggers.
6: Nou, dat zal betekenen dat beleggers crypto laten liggen en naar aandelen gaan of naar crypto-ETF's.
19: Nou, precies. Dat diezelfde bitcoin verplaatst naar inderdaad een andere aanbieder, naar een crypto-ETF. We worden echt als Nederlandse bedrijven hier het meest door geraakt, omdat wij die Nederlandse beleggers als klanten hebben. En wat je dan ziet, is dat natuurlijk buitenlandse partijen daar vooral van profiteren. Ja. En ik denk ook dat het niks voor de staatskas daarin gaat betekenen.
6: Nee, precies. Maar Mauro, wat nu? Want je bent voorzitter van de Vereniging van Cryptodienstverleners. Ik neem aan dat er nog wel een reisje naar de Kamer staat. Hoewel, dit is de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen vandaag. Dus dat wordt vandaag in Den Haag.
19: Nou ja, absoluut. En we hebben in 17 februari toen al een paper hierover uitgebracht. We zijn in contact met Kamerleden, met de politiek natuurlijk erover. Maar ja, wij zijn wel verrast hierdoor. En het is ook echt jammer, want we hebben de afgelopen jaren al onze partijen hebben die MiCA-vergunning moeten halen. Een heel Europees pakket met regels, waarin Europa nu echt zegt, jullie zijn financiële dienstverleners. En op het moment dat Nederland dan belastingregels doet, dan worden we daar ineens buiten gelaten.
6: Ja, precies. Dan word je fiscaal anders afgerekend. Nou, succes met dit pleidooi. Dankjewel, Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners. En dan gaan we uiteraard naar Den Haag. Leendert Beekman.
20: In Den Haag staat er eigenlijk maar één echt groot punt op de agenda. De algemene financiële beschouwingen. Minister van Financiën Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg moeten de vele vragen vanuit de Kamer en vooral vanuit de oppositie gaan beantwoorden. En waar gaan die vragen dan over? Nou, heel veel bijvoorbeeld over Box 3 en de financiering daarvan. Want daar zijn nogal wat vragen over, zeker op lange termijn. En ook waren er een hoop vragen over de koopkracht en het belastingplan. Kan er toch niet iets meer bijgeplust worden voor de werkenden? Links wil een lastenverlaging, rechts wil een lastenverhoging, maar dan vooral voor mensen met vermogen en grote bedrijven. Daarover wordt vandaag het debat gevoerd. En we weten natuurlijk, er ligt nog geen begrotingsdeal, dus het kabinet kan echt aan de bak. Dat en meer in Den Haag.
6: Ja, en een klein gaatje van 7 miljard.
12: Dat dan weer wel.
6: Leendert Beekman, we gaan daar uitgebreid over praten straks met allerlei experts
12: in de reguliere
6: ochtend. Precies. Wat staat er in de kranten, Nina?
12: Nou, als ik de Volkskrant erbij pak, dan zie ik dat het steeds lastiger wordt om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitshuisjes. Ja, die hebben we heel hard nodig. De komende jaren hebben we 200 extra van die elektriciteitsstations nodig. Maar zeggen de bedrijven, zonder grond gaat dat natuurlijk niet lukken. En grond is gewoon te duur.
1: Ja, en dan in het FD. Kabinet reguleert makelaardij met wetten, schrijft het FD op de voorpagina. Makelaars moeten zich zelfs registreren. En ook moeten ze voldoen aan wettelijke gedragsnormen. Het zijn een lange politieke zorg over makelaars die de bocht uitvliegen op een scooter met hun iets te lange haar. Later in de uitzending ook daar aandacht over met onze minister van Wonen, Eleanor Boekholt-O'Sullivan.
12: En dan in de Financiële Telegraaf. De ZZP'er is geen boeman, dat zegt Thierry Aartsen, minister. De krant sprak hem over de nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers en hun opdrachtgevers houvast moet gaan bieden. Volgens de krant staat de wet vol met concrete punten die beide partijen af moeten vinken om onderscheid te kunnen maken tussen een ondernemer, een ZZP'er, en iemand die in loondienst is. Nou, uitgebreid gaan we hem ook spreken om 9 uur in de ochtendspits.
1: Ja, en dan nog gelukkig een geruststellingje in Trouw. Tenminste, zo lijkt het. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, MIVD, ziet geen intentie bij Rusland voor een snel conflict met de NAVO. Zo zegt die krant. De Russische krijgsmacht zou na het eind van de oorlog met Oekraïne wel in minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Maar de militaire escalatie is niet het meest waarschijnlijke. Zo zegt geruststellend de MIVD. En dan nog even naar dit. Amerikaanse nieuwszender NBC News legde de hand, Nina, op een mailtje van de rechterhand van Mike Johnson. Je weet wel, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de States. Nou, en daarin lezen we dat de medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Rome en Parijs op de hoogte worden gesteld van het feit dat Johnsons belangrijkste beleids- en belastingadviseur Kurt Bewley in de week van 19 oktober een delegatie van Republikeinen en Democraten naar Italië en Frankrijk gaat leiden. En die reis die staat dan, zo luidt het mailtje, in het teken van de gevolgen van Trumps importheffingen. Denk je, nou, prima, dat is mooi, ze doen wat. Dan kijken we even naar het programma op inhoud. Ze beginnen in Vicenza, of een nabijgelegen stad, waar ze een bezoek brengen aan het 173e Airborne Mobile Brigade Combat Team en de US Army Southern Europe Task Force. Hartstikke mooi. En van daaruit met de bus naar Modena voor een bezoek aan de Ferrari-fabriek. Dan naar Parma voor een stopje bij Barilla. Dat is de Italiaanse pasta en kaasgigant. En dan nog even naar Milaan of Firenze om luxe merkartikelen te bekijken en te kopen. En de laatste etappe gaat per vliegtuig naar Parijs om vandaar een dagtocht te maken naar de Champagne.
12: Oh, lekker.
1: Oh, en bijna vergeten, oh ja, de OESO om handel en belasting te bespreken. Dat komt helemaal goed aan. Dit is een klap in het gezicht van veel Amerikanen die worstelen met de stijgende kosten van levensonderhoud, waarvoor voor hen Europa even niet haalbaar is. En wat is er dus gebeurd? De reis is gecanceld, terecht.
12: Oh.
1: De Franse regering presenteert vandaag zijn begrotingsplan. Maar met een torenhoge staatsschuld en massale protesten in Franse steden is de vraag: zijn die plannen genoeg om de boel rustig te krijgen? Natuurlijk niet. Zometeen in de ochtendspits.
21: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
22: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch? De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
24: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
25: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
26: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
27: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
8: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
9: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
7: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
8: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
9: En sla je slag.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
32: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits komt al goed op gang. Er staan enkele opvallende files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerrijstrook ook dicht. De vertraging 20 minuten. Het is wel erg druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hofvliet bijna een half uur oponthoud. Een uur vertraging heb je op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd net voor Purmerend Noord, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot een uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de uitwijkroute de U11. En de A15 tenslotte Rotterdam richting Europoort. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Zuurhofbrug. De vluchtstrook is alleen vrij. Er staat inmiddels 20 minuten vertraging. En de snelheidscontrole tenslotte op de A27 Almere Utrecht bij 112,3.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 6:30.
34: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De ter dood veroordeelde Krista Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pikes executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun beroep niet meer uitoefenen. Dat kondigt wel minister Boekelt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden en daardoor zijn er ook veel misstanden. En bij het gemeentehuis van Renen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De Franse regering gaat het weer proberen. Ze presenteren vandaag hun begrotingsplan. Maar we weten het, een torenhoge staatsschuld en massale protest in Franse steden. En de vraag is, komen die plannen überhaupt wel door het parlement? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 6:06 en wij trappen deze nieuwsdag af. En wij zijn ik zit de gek en Nina van der Dungen.
14: Goedemorgen Bas.
1: Goedemorgen Nina, morgen ben je er ook, dat is heel fijn. Ja. Het is vandaag donderdag 1 oktober 2026, we zitten in het laatste kwartaal.
14: Ongelooflijk hoe snel het alweer gaat.
1: De race door de tijd heen, echt, dat blijkt maar weer. Wat gaan we doen het komende half uur?
14: Nou, we gaan het weer eens hebben over dat plan van gratis, dan wel bijna gratis kinderopvang. Hè. Dat is natuurlijk iets wat al heel lang een wens is van verschillende kabinetten. En als het er echt van komt, dan gaat er een mega capaciteitsprobleem ontstaan. Hebben we natuurlijk al vaker gehoord van de branche zelf, maar ook onderzoekers zeggen dat nu. Een van hen spreken we zo meteen. En we gaan het hebben over Hollywood-acteurs die toch wel aardige concurrentie krijgen van AI. Dan denk je van ja, dat is vervelend voor je. Maar als we helemaal oude Hollywood-legendes gaan terughalen met AI. Ja, wat blijft er dan nog over van het werk als goed betaald acteur? Ja. Dat hoor je zo meteen.
1: Want dat is inderdaad een kwestie, hè, nu.
14: Dat is een ding nu. Ja.
1: We gaan naar iets anders. Want de Franse regering presenteert vandaag de nieuwe begroting voor volgend jaar met een gigantische opdracht. Er moet maar liefst in Frankrijk 54 miljard euro worden bezuinigd. Mede door de torenhoge rente is de Franse staatsschuld inmiddels opgelopen tot een historisch record van 3,6 biljoen. Nou wordt er al dagen geprotesteerd in Frankrijk. Het is de vraag of het begrotingsplan van Le Cornu de rust kan doen weerkeren, of dat uiteindelijk de barricades weer worden opgericht. We gaan erover praten met onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Ja, en voordat we over de haalbaarheid praten, eerst, waar wordt op bezuinigd? Wat doet dat begrotingsplan van de Franse regering?
15: Nou, er zijn een paar dingen uitgelekt natuurlijk. De regering zou van plan zijn om het tekort op de sociale zekerheid te halveren volgend jaar. Dat moet dan gebeuren door 5,5 miljard te besparen op de pensioenuitgaven. En daar zijn ook al eerder wat ballonnetjes over opgelaten. Het zwaarder belasten van pensioenen bijvoorbeeld. Nou, dat is meteen afgeschoten. Maar bijvoorbeeld pensioenen boven een bepaalde grens niet meer corrigeren voor inflatie. Dat is er eentje. Ja. En zo zijn er, ja, er wordt gevreesd voor nog veel meer bezuinigingen op sociale uitgaven.
1: Precies, sociaal en pensioenen dus inderdaad. Is er nog iets gezegd over de pensioengerechtigde leeftijd? Want dat was in eerdere instantie een reden om een halve revolutie te ontketen in het land. Maar daar durft deze regering zich niet aan te branden, neem ik aan.
15: Ja, daar heeft Le Cornu heeft dat vorig jaar even in herinnering Vorig jaar heeft hij dat op de lange baan geschoven. Ja. En daardoor mocht hij, dat was het compromis waarmee hij dan wel zijn begroting kreeg.
1: Ja.
15: Nee, dat is echt een ding voor de volgende president. Dat hebben ze allemaal heel lekker voor zich uitgeschoven.
1: Ja,
15: maar ja, die presidentskandidaten die hebben dan allemaal wel al hun plan. En van de week was de kandidaat van de middenpartijen die zijn plan voor de pensioen, zijn pensioenplan presenteerde. En die willen toch verhogen naar 65 de leeftijd.
1: Kijk.
15: Dus het wordt weer een leuk debat.
1: Een heikel dingetje. Maar toch, als we even kijken naar de financiële situatie van Frankrijk. Staatsschuld op het hoogste niveau sinds 1946. Ja, dan zou je kunnen zeggen, je moet wel wat doen. Het kan niet zo zijn dat je geld blijft uitgeven wat er niet is. Begrijpen de Fransen dat überhaupt wel? Want ja, de politiek speelt daar ook mee. Hè? Als je aan de rechterkant kijkt wat er gebeurt. De partij van Le Pen, die roept alleen maar van, nou, kom op, zeg, dat kunnen we gewoon, laat die staatsschuld maar oplopen. We moeten toch gewoon Frankrijk houden zoals het is.
15: Ja, en premier Le Cornu die stuurt dus allemaal waarschuwingen uit.
1: Ja.
15: Gisteren zei hij van, hallo, we worden ingehaald door de tijd, het gaat niet goed. Want inderdaad, die rente, dat vond ik zelf wel shocking. Die rente die Frankrijk nu betaalt, is in een jaar tijd van 3,5 naar 4,8% gegaan.
1: Precies.
15: En dat is de rente op de 10-jarige staatsobligatie. Mm-hmm. Dat is aanmerkelijk hoger dan de rente die Nederland betaalt. Dat heeft ook te maken met de energieprijzen en zo. Maar ook wel het vertrouwen dat er is in Frankrijk en in de Franse capaciteit om dit
1: terug te
15: weer vol te trekken.
1: Precies.
15: Ja,
1: ja,
15: die rente die drukt natuurlijk enorm op de begroting.
1: Nou, is Le Cornu, de Franse premier, Sébastien Le Cornu, leidt die minderheidsregering. Denk je dat hij dit begrotingsplan, waarbij weer gekalfd wordt aan die sociale zekerheid, zomaar door het parlement gaat krijgen?
15: Hij moet dus een meerderheid zien te vinden. Hè. Net als in Nederland eigenlijk.
1: Ja, precies.
15: Het midden is best breed op dit punt. Waarschijnlijk krijgt hij de middenpartijen en de socialisten wel mee als het niet als hij niet heel controversiële dingen voorstelt. Die verkiezingen zijn in april. Daarna komt een nieuwe regering met nieuwe plannen. Dus de meeste partijen die zien er het belang wel van in om een compromis te zoeken.
1: Ja.
15: Le Cornu heeft al wel laten doorschemeren dat hij weer het decreet gaat inzetten. Dus dat hij begroting er in ieder geval doorheen komt. En dan daarna komt er een vertrouwensstemming. Het lijkt erop dat hij dat wel gaat halen. Want het zijn ook maar een paar maanden natuurlijk.
1: Ja, precies. En toch op de achtergrond. Hè, ik speel de partij van Marine Le Pen met Jordan Bardella. Speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want die weet dat rechtse volksdeel, wat steeds groter wordt in Frankrijk, ook wel te mobiliseren volgens mij. Hè. Dus die zullen niet zonder slag of stoot akkoord gaan met alle plannen.
15: Nou, ze heeft wel al gezegd, ze heeft liever een slechte begroting
1: dan
15: een
1: begroting.
15: Noodwet. Want, dat is een heel technisch verhaal. Maar ze heeft bedacht, heel strategisch, een slechte begroting kan ik veel makkelijker terugdraaien dan aanpassen.
1: Ja.
15: Dan een noodwet.
1: Dan een noodwet, precies. Komt er weer protest op gang, verwacht je, na het presenteren van dit begrotingsplan?
15: Nou, dat is zeker niet uit te sluiten.
1: Nee.
15: We hebben natuurlijk die grote protestdag gehad afgelopen woensdag. Er is volgens mij nog niks concreets aangekondigd. Maar de uitkleding van hun sociale stelsel, dat laten de Fransen natuurlijk niet over hun kant gaan.
1: Nee, duidelijk. Nou, we horen ongetwijfeld van je als er wat gebeurt. Eva Ramelow, onze correspondent in Frankrijk.
33: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
14: Netbeheerders worstelen met het vinden van ruimte om meer elektriciteitsstations te bouwen. Terwijl, die zijn hard nodig. Komende 9 jaar moeten er meer dan 200 zijn bijgebouwd, zeggen netbeheerders vandaag in de Volkskrant. Ja, die stations die bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en uiteraard bij huizen in woonwijken. Overal in Nederland zijn extra van die huisjes nodig om aan de groeiende vraag te voldoen, meer stroom. Liander ziet ook een structureel probleem met het vinden van grond voor de aanleg van kleinere elektriciteitshuisjes en ook het leggen van kabels. Er is simpelweg te weinig ruimte. Daardoor kan de netbeheerder domweg dus niet uitbreiden. En zodra er wel ruimte is, dan gaat die lang niet altijd naar de netbeheerders. De bouw van stations wordt in sommige gemeenten gestaakt. Omdat inwoners zeggen, ja, we hebben daar last van, dus hou er mee op. Heel veel protesten. Bijvoorbeeld na protesten van inwoners werd vorig jaar in Noordwijk zo'n project gestaakt. Volgens Leander gebeurt dat vaker. Individuele bezwaren van omwonenden wegen zwaarder mee dan het grote belang. En ook Enexis ziet dat. Gemiddeld duurt het 4 jaar om een geschikte locatie te vinden. Ja, het is bijzonder. De gevolgen die zijn groot. Denk aan de aansluitstop die afgelopen zomer in Utrecht was aangekondigd. Dat is ook deels het gevolg van het gebrek aan ruimte voor de bouw van een transformatorstation van Tennet. De grond wordt steeds duurder betaald en het wordt vechten om de schaarse ruimte.
1: En dan de hete zomer is desastreus geweest voor gletsjers in de Zwitserse Alpen. Want het ijs, die ijsplaat van die gletsjers, is enorm afgenomen. 5,5%. Nou, dat zeg je 5,5%. Dat gaat over 2,5 tot 4 meter van de gemiddelde ijsdikte. Op sommige gletsjertongen gaat het om soms 10 meter. Dat kunnen we opmaken uit nieuwe cijfers van een gletsjer monitoringsdienst, die heet GLAMOS, en de Zwitserse Commissie voor Cryosfeer Observatie. Afgelopen 5 jaar verloren de Zwitserse gletsjers al een vijfde van hun massa. En niet alleen de hitte speelde een grote rol. In de winter viel er weinig sneeuw, waarvan bovendien veel in juni al was weggesmolten. En daarna lagen die dingen gewoon maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl hittegolf na hittegolf daar overheen brandde. Ja, het ijsverlies is nog nooit zo groot geweest. Bij de rest van de gletsjers komt de smelt op plek 2... na het recordsmeltjaar van 2022. Maar wat zeggen die onderzoekers? Die Alpengletsjers hebben geen schijn van kans om langdurig dit soort omstandigheden te overleven. 6:45 naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, hoe staat het erbij nu?
32: Nou ja, de ochtendspits komt op gang. En er staan een aantal opvallende files al, vooral door ongelukken. Zoals de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Er is ook daar een vrachtwagen bij betrokken. Daar staat inmiddels ruim 10 kilometer file met bijna een uur oponthoud. En een snelheidscontrole gezien al op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 153,8.
33: Luister vandaag, begrijp morgen.
0: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
2: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
3: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
14: 6:45 is het bijna gratis kinderopvang, wat natuurlijk het plan is van het kabinet. Dat moet ouders meer gaan laten werken. Dat zou goed nieuws zijn voor werkgevers natuurlijk. Maar hoe zit het met de sector zelf, de kinderopvangsector? Want de opvang komt natuurlijk nu al personeel tekort. En ja, dat hoor je natuurlijk ook vaak vanuit de branche. Onderzoekers waarschuwen vandaag in vakblad ESB dat een capaciteitsprobleem dreigt, omdat de werkdruk en het verzuim oplopen en dat de kwaliteit daardoor gaat dalen. Dat gaan we allemaal bespreken met een van de onderzoekers, Tim Swarts, senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Goedemorgen, meneer Swarts.
16: Goedemorgen.
14: Ja, is natuurlijk iets wat we ook vanuit de branche zelf al vaker hebben gehoord. Van jongens, gratis kinderopvang, waar gaan we al die mensen vandaan halen? Dat is denk ik een groot probleem wat u ook als onderzoeker signaleert.
16: Ja, zeker. Dus de verwachting bij gratis kinderopvang is dat de vraag van kinderopvang gaat toenemen. En om die vraag eigenlijk in te vullen zijn er veel meer werknemers nodig. Dan zien we in de afgelopen jaren ook de vraag naar kinderopvang al is toegenomen. En dat is dus eigenlijk ook al een arbeidskrachtprobleem is op dit moment. Nou, de branche zelf, maar ook het ministerie is daar druk mee bezig geweest. Mm. Om te kijken hoe ze dat nou kunnen aanpakken. En je ziet eigenlijk dat er op een aantal aspecten dus op is ingezet. Dus de instroom verhogen, de uitstroom beperken, maar ook kwaliteitseisen versoepelen, zodat kinderopvanginstellingen meer ruimte hebben om in roosters bijvoorbeeld in te vullen. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dat het aardig lukt om die instroom te verhogen, maar dat het ook grotendeels wordt ingevuld door zij-instromers en een deel beroepskracht in opleiding. Ja. Wat ook weer juist druk geeft op dat huidige personeelsbestand van pedagogisch medewerkers.
14: Ja, precies, want u zegt al, zij-instromers, een deel daarvan komt uit de zorg. Daar hebben we toch ook een megatekort aan personeel?
16: Ja, zeker. Dus dit is een breder ding. Dus arbeidsmarktkrapte is een groter probleem in Nederland. Dat is iedereen wel duidelijk. Mm-hmm. En in allerlei sectoren is iedereen eigenlijk druk bezig om naar dat probleem op te lossen. Maar tegelijkertijd betekent ook dat, ja, via zij-instroom vanuit andere sectoren, dat ook sectoren kunnen zijn waar ook een tekort is. Ja. Nou, in dit geval was de zorg bijvoorbeeld. Maar onderwijs is daar ook een ander voorbeeld van.
14: Ja.
16: Ja, dus dat zie je zeker.
14: Oké, dus dit gaat resulteren in enorme wachtlijsten. Als dit, want het wordt niet helemaal gratis. Hè. Het idee is om iets van 95-96% van het uurtarief om dat te gaan vergoeden. Dus het wordt bijna gratis. Dan neemt de vraag toe. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet weg te werken in korte tijd, zo'n enorme wachtlijst.
16: Nee, dus de kans dat wachtlijsten gaan toenemen is zeker aanwezig. Dus ja, je zou het eigenlijk een beetje kunnen zien als een soort van driehoeksverhouding. Aan de ene kant heb je de betaalbaarheid. Als voor iedereen betaalbaarder wordt, gaat de vraag toenemen. Maar ja, dat is de vraag of het mogelijk is aan de hand van de capaciteit die er is om voor iedereen het eigenlijk toegankelijk te houden. En wat je dus ziet is dat de oplossingsrichtingen er zijn dus om zoveel mogelijk mensen naar die sector toe te trekken. Maar dat geeft dus ook weer meer druk bij het huidige personeelsbestand, waardoor je dus hogere werkdruk kan krijgen. Je ziet bijvoorbeeld dat die cijfers ook aan het toenemen zijn en dat het verzuim in de sector ook aanzienlijk is toegenomen.
14: Ja, en u zei ook de kwaliteitseisen die gaan omlaag. Hè? Je moet gewoon meer mensen zo snel mogelijk daar op de werkvloer hebben. Dat betekent iets voor de kwaliteit ook van de kinderopvang als geheel.
16: Ja, dus er zijn signalen dat gebeurt. Er is nog niet al heel duidelijk een trend te zien dat de kwaliteit afneemt. Maar wat je wel ziet is dat er een reeks aan maatregelen zijn die versoepeld zijn. Mm-hmm. Maar is het niet zo dat elke kinderopvanginstelling dan tegelijk die hele ruimte gebruikt, omdat ze dan hun roosters beter kunnen indelen. Maar dat betekent wel dat er organisaties zijn die zich genoodzaakt voelen om dat te doen. En er zijn aan de andere kant ook organisaties die hun kwaliteit dusdanig hoog hebben staan dat ze daar geen gebruik van maken. Maar dat betekent dus weer dat bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor mensen die voor die instelling niet behouden blijft.
14: U waarschuwt daar natuurlijk voor als onderzoeker. Als u dan naar het grote geheel kijkt, zegt u dan, dit kunnen we op zich gewoon doorzetten, hè, met een aantal grote rode vlaggen, let op hoe we dit gaan regelen? Of zegt u, dit is eigenlijk helemaal niet haalbaar wat het kabinet wil?
16: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook een politieke keuze is in die zin. Als je die mensen ergens vandaan moet halen, moet je ze, waar we het net over hadden, ook vanuit andere sectoren halen. Mm-hmm. En dan is de vraag, wil je bijvoorbeeld onderwijs en zorg, wil je daar minder mensen hebben?
14: Nou,
16: dus ik denk dat
14: volgens mij is het antwoord
16: als je
14: nee.
16: Echt zou willen dat het haalbaar zou kunnen zijn, maar dat je in zijn totaliteit al die sectoren naast elkaar moet bezien. Dus dat er meer een integraal beeld moet komen van al die sectoren die met krapte kampen.
14: Ja, oftewel tussen de regels door hoor ik u zeggen, dit is helemaal niet handig wat het kabinet hier zit te plannen.
16: Ik denk dat het een grote uitdaging wordt, ja.
14: Hartelijk dank. Tim Swartz, senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek.
1: Nou, het zou zo eens kunnen zijn dat je deze actrice snel terughoort in een nieuwe vorm.
5: What are you doing up so early?
7: I couldn't sleep.
5: That means you're either happy or unhappy, which is it?
7: Happy.
5: I'm glad. And what makes you so happy?
7: Oh, no reason.
5: How wonderful to be happy for no reason.
1: Ja, dit is een hele oude film, Queen Christina. En daar zien we de in 1990 overleden Hollywood-legende Greta Garbo, ooit geboren als Greta Louisa Gustafsson, zoals een Zweedse. Maar ze schittert binnenkort opnieuw voor de camera's. Nu in AI-versie. Dat is al gebeurd met een fabrikant van lagers, SKF-lagers. Die hebben een soort AI-filmpje gemaakt van 99 seconden. Bokken saai. Maar wel helemaal AI-generated. En dat roept vragen op, want ja, Garbo's familie zal wel oren hebben naar nieuwe filmrollen voor de actrice. Hebben dit ook goedgekeurd trouwens.
14: En krijg je hiervoor betaald?
1: Ja, die krijg je voor betaald. Nou, gaan we dit meer zien? We hebben natuurlijk al een discussie gehad met een Nederlandse AI-acteur afgelopen zomer, die ineens in de film zou gaan verschijnen. Heel Amerika op de achterste benen. Maar nu Greta Garbo uit de kast gehaald. Ja, en dan kan je ook denken aan de, nou, wat andere hele grote coryfee van het witte doek uit de jaren 30 en 40, die we gewoon huppakee
14: terug kunnen zetten.
1: Ja, waarom
14: geweldig,
1: niet?
14: Ja.
1: We gaan naar Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Meneer Visser, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, het is intellectueel eigendom, portretrecht. Mag je dit zomaar ook als nabestaande doen, als rechthebbende eigenlijk, met datgene wat oma destijds op het witte doek draaide, nu als AI-actrice aan het werk?
8: Ja, juridisch mag dit zeker.
1: Ja.
8: Het gekke is dat dit zelfs mag zonder toestemming van deze familieleden, want Greta Garbo had helemaal geen kinderen. Mm-hmm. En naar Nederlands recht kunnen alleen kinderen na de dood van iemand bezwaar maken. Ah. En dit is een achternicht, en het is prima dat het met toestemming gebeurt, maar naar Nederlands recht had dit ook zonder hun toestemming gekund.
1: Ja, dus je kan in principe gewoon, als je maar inderdaad kinderloze acteurs uit Amerika kan halen, waar dan ook vandaan, kan je die opnieuw tot leven wekken.
8: Ja.
1: Ja. Mooi is dat. Als je nou wel kinderen hebt, wat kunnen die dan claimen? Ja, dan moet er toestemming zijn, maar je kan ze dan ook gewoon zeggen van, nou, we betalen ervoor, klaar.
8: Ja, Precies. Nou ja, dat gebeurt dus ook. Ja. De stem van Churchill is al gebruikt in een documentaire met toestemming van waarschijnlijk inmiddels ook de kleinkinderen.
1: Ja.
8: Maar het is allemaal niet erg goed geregeld in Europa. Mm-hmm. Het portretrecht na de dood is niet Europees geregeld. Nee. En in Nederland is het dus heel beperkt. Alleen die nabestaanden, dus alleen kinderen kunnen bezwaar maken. Ja. En die zijn meestal zo'n 30 jaar na het overleden van de ouders zijn de kinderen er ook niet meer.
1: Ja.
8: Dus dan mag er eigenlijk alles.
1: Ja, op zich natuurlijk wel lastig hè, dat het intellectueel eigendomsrecht dit soort gevallen niet dekt. Want ja, AI, dat wisten we ook niet toen we aan het juridisch complex IE begonnen, hè?
8: Nee, maar dat klopt. En dat portretrecht na de dood, dat moet echt worden uitgebreid.
1: Ja.
8: Daar is ook, ik denk dat dat wel snel zal gaan, hoor. In Nederland zijn er wel initiatieven voor, maar waarschijnlijk gaat het op Europees niveau.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Je hebt de ABBA hologrammen die treden nog op. En nou leeft ABBA nog natuurlijk. Ja. Maar bedoel, op een bepaald moment hebben we het misschien wel gezien. En ja. KISS heeft aangekondigd dat ze met hologrammen gaan optreden. Maar ik denk dat op een bepaald moment mensen toch weer liever naar levende mensen kijken. Maar ja, ik denk dat we hier zeker nog een flinke stijging gaan zien voordat het weer uit de belangstelling verdwijnt.
2: Precies, doordat de geest er in de fles is. Dank Dirk Visser, hoogleraar internationaal intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Ja, een gapend gat van 7 miljard in de begroting. Want dat hele box 3-plan, dat lijkt leuk, maar dat is ongedekt. Hoe gaan ze dat dan oplossen, dit kabinet? En kan je dat met steun van oppositiepartijen nog wel regelen? Zometeen hoogleraar overheidsfinanciën aan de Universiteit van Amsterdam, de VU. Bas Jacobs, hier in de studio.
3: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
5: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
6: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
10: Provider, it starts here.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
14: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
15: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
14: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
16: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
17: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee.

0: voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
1: Nu in de BNR-app.
2: Ook ABN AMRO verwacht een sterkere afkoeling van de woningmarkt. Het kabinet bekijkt het uitschakelen van rijhulpsystemen in ambulances. En L'Oréal is kredietwaardiger dan de Franse staat. Dit en veel meer verhalen kun je allemaal lezen in de BNR-app.
3: Smeert u maar. We gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, waar begint het drukker te worden nu?
4: Ja, op de meest bekende plekken zien we de eerste dagelijkse files al ontstaan. En een paar vallen er extra op, zoals de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. Veel vertraging nog op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoorn Noord en Purmerend. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de omleidingsroute, de U11. A15 dan, Rotterdam Europort. Bij de werkzaamheden aan de Zurichbrug 20 minuten vertraging. En zojuist ook een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Rotterdam Feyenoord is dat gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En de snelheidscontrole op de A27 Almere Utrecht bij 112,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog. Ze heet Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. Elon Musk heeft weer een baatje bij de Amerikaanse overheid. Defensieminister Hegseth heeft hem gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van oorlogsvoering. Musk moet vooral nadenken over het ontwikkelen van wapens en systemen voor volgende generaties. Hij was eerder vertrouweling van president Trump. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Ja, zometeen in de studio. Nou, dat is hier eigenlijk al. Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën. En dan praten we over een gat in de begroting. Maar over gaat gesproken in begrotingen. We gaan eerst eens even kijken naar de beurzen. Hoe doet de Nikkei? Nou, die staat 3% hoger. De Hang Seng 0,4% winst. En de Kospi 1,2%. Even wat nieuws uit de zijlijn. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Zuid-Korea voor $200 miljard investeren in projecten in Amerika. Dan moet je denken aan kerncentrales, aardgas, LNG-projecten in Alaska. De Zuid-Koreanen zeggen alleen, de deal is nog niet rond. Met name een investering van 54 miljard in Alaska. Dat staat nog even op losse schroeven, maar is dus door Trump al verkocht als het is een done deal. Olieprijs redelijk stabiel volgens de futures. Op dit moment kijken we naar de Brent crude op 96,87. West Texas Intermediate staat op $90 per vat op dit moment. Dat betekent dat we iets aan het stabiliseren lijken te zijn. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En ik zei het al even, 7 miljard, ja, maak dat maar eens dicht. Klein gaatje in de begroting, althans de begrotingsplannen van het kabinet Jetten. En daarmee is het hele plan box 3, waarbij we gaan kijken niet naar vermogensaanwas, maar winstbelasting, eigenlijk ongedekt. Hoe gaan ze dat oplossen? Zometeen dus, hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs, hier in de studio.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
3: Goedemorgen, het is 6 over 7 geworden op deze donderdag, de 1 oktober 2026. Begin van een nieuw kwartaal, het laatste kwartaal van dit jaar alweer. Je race door de tijd heen. Buiten is het nog donker, het wordt vandaag een beetje een druilerige dag. Maar het zonnetje in huis zit naast me, Nina van der Dungen.
2: Goedemorgen Bas.
3: Nina, goedemorgen. Wat gaan we doen het komende half uur?
2: Nou, wie wil er nou niet een verliesleidende luchtvaartmaatschappij overnemen? Van 100 miljoen euro. Dat was het Portugese TAP. Air France, KLM en Lufthansa die vechten erom. Hebben nu zelfs een verbeterd bod gedaan. Waarom in vredesnaam gaan we zo meteen vragen aan Joris Melkert, luchtvaartdeskundige. En we hebben het even over Heineken. Want die stellen vandaag de eerste CEO aan die niet intern is opgeleid. Ja. Dus ja, helemaal van buiten komt. Toch wel een unieke stap voor Heineken gaan we straks ook bespreken.
3: Ja, van Heineken naar Heine. Het is een kleine stap zou je zeggen, maar nee, die is er wel. Want
2: maar dan wel 0.0.
3: Vandaag de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin minister Elko Heine en staatssecretaris Ehrenberg toch iets hebben uit te leggen, want de kabinetsplannen voor box 3 slaan een gapend gat van 7 miljard in de begroting. Maar door, laten we maar zeggen, creatief boekhouden lijkt dat gat ineens toch als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. De dekking die het kabinet in gedachten had is niet voldoende, bleek gisteren uit nieuwe stukken van het ministerie. Hier in de studio Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We mogen Bas zeggen, Bas, goedemorgen, fijn dat je er bent.
14: Goedemorgen Bas.
3: Ja, dit... Wat we nu gezien hebben, box 2 krijgt eigenlijk dat geld overgeheveld, hè, als het ware, dat gat op de begroting. Tenminste, zo heeft hij dat gedaan. Wat doet hij nou precies?
14: Nou, de eerste, dat is wat je net noemde, dat vond ik toch wel groot nieuws, is dat de regering doet alsof ze dekking heeft voor de plannen voor box 3. Voor het omzetten van die aanwasbelasting in de winstbelasting. Naar doorvragen van Luc Stultiens van Pro bleek dat er een gat zit in de dekking van 7,7 miljard. En dat is niet gedurende deze regeerperiode, maar dat schuift Heine op het bordje van de volgende regering.
3: Aha.
14: En hij doet dan alsof er. Hij zegt dan: er is structureel geen gat, maar het volgende kabinet moet even bijna 8 miljard zien te vinden. Om de opbrengstderving van het nieuwe wetsvoorstel goed te maken.
3: Als je er naar kijkt, wat zeg je dan?
14: Nou, dit is doorschuiven van rekeningen naar de volgende regering. En dit is niet solide, een solide minister van Financiën. Ja. En dan dat tweede punt wat je aanroerde, dat is die box 2 maatregel.
3: Ja.
14: Ook dat is niet solide, want de regering stelt voor om het tarief in box 2 wat te verlagen. Tijdelijk, zodat mensen met een BV worden geprikkeld om fiscale redenen dividend uit te keren uit hun BV.
3: Ja.
14: Maar het blijft een belastingverlaging. Hm. Dus je hebt een dekkingsprobleem in box 3. En je gaat nu een belastingverlaging organiseren in box 2.
3: Hij nog verder
14: dus je dekkingsprobleem wordt alleen maar groter. Ja. Het enige wat hij hier doet is de opbrengst in box 2 wat naar voren verschuiven. Maar uiteindelijk haalt hij wel minder op natuurlijk, want de tarieven worden lager.
3: Ja.
14: Dus dit is niet dekken, dit is eigenlijk een vorm van boekhoudkundige zwendel. Want ook nu weer Heeft hij in de komende jaren misschien wat extra geld, maar in latere jaren komt er gewoon minder geld binnen.
3: Ja, krijg je gewoon minder terug.
14: En,
3: punt.
14: Nou ja, tel dat op bij wat de regering heeft besloten op het dossier voor sociale zekerheid.
3: Ja.
14: De hogere AOW-leeftijd was al van de baan. Nu zijn ook de ingrepen in de WW en de arbeidsongeschiktheid van de baan.
3: Ja.
14: Dat slaat structureel een gat in de begroting van 6 miljard. Dus die hele begroting is volledig aan het ontsporen op dit moment.
3: Ja, precies. Maar dat komt ook omdat ze iedereen tevreden willen houden. Je moet enerzijds moet je pro tevreden houden. Die hebben getornd aan het verhaal dat er niet bezuinigd mag worden op sociale zekerheid. Aan de andere kant, VVD wil heel graag dat ze de kleine spaarder ontzien, inderdaad, met een
14: Maar de VVD heeft hier een enorm probleem voor zichzelf gecreëerd.
3: Ja, nou, dat wou ik
14: want het
3: zeggen.
14: Derde deel van de dekking in box 3 komt uit het verlagen van het heffingsvrij vermogen, zolang er nog de oude box 3 belasting is, de forfaitaire rendementsheffing.
3: Ja.
14: Dus in 2027, in 2028 en daarna wordt dat omgezet, dat heffingsvrij vermogen, in een heffingsvrij inkomen. En dat was in het oorspronkelijke plan 1800 euro.
3: Precies, wordt per jaar, 1000. Hè?
14: En dat wordt 1000.
3: Ja, precies.
14: Dus mensen die een relatief klein vermogen hebben, maar nog wel belasting moesten betalen in box 3, die
3: krijgen nu alsnog.
14: Mensen die een relatief klein vermogen hadden en geen belasting hoefden te betalen in box 3, omdat ze onder de heffingsvrije vermogens of heffingsvrije inkomen
3: blijven, vallen met die
14: gaan
3: duizend,
14: nu er mogelijk wel belasting.
3: Exact.
14: En dat gaat om iets van 850.000 mensen.
3: Ja, ja.
14: En dus het zijn niet de superarmen, het zijn niet de superkleine spaarders, maar het zijn mensen met bijvoorbeeld een vermogen vanaf 30.000 euro.
3: Ja, precies. Toch, heeft de VVD dit nou over het hoofd gezien? Hoe moeten we dit duiden?
14: Niet. Zo slim zijn ze wel.
3: Ja. Dat, maar waarom doen ze het dan?
14: Nou, dat heeft er denk ik mee te maken dat ze klem zitten. Want de dekking voor de box 3 heffing die moest worden gevonden binnen het vermogensdossier.
3: Ja.
14: En ja, dan zijn er een aantal knoppen waar je aan kan draaien. En dit was er één.
3: Ja.
14: Wat mij wel opvalt is dat de VVD per se die vermogenswinstbelasting wil.
3: Ja.
14: En daarvoor bereid is rekeningen door te schuiven. Ja. Daarvoor bereid is belastingmaatregelen te nemen. Waarvan ik als econoom zeg, dat is echt
3: dat moet je niet
14: zeer
3: doen.
14: Onverstandig. Ja. Dat moet je niet doen. En dat suggereert voor mij toch ook dat ze de politiek, misschien politiek opportunisme, belangrijker vindt dan solide overheidsfinanciën. En ik weet niet of ze voorsorteren op een exit uit de coalitie, dat ze in ieder geval die box 3 heffing binnen hebben gehad.
3: Precies. Nou, dat is wel een heel belangrijk significant ding wat je hier roept. Is dat inderdaad de VVD bewust bezig is om het meerderheidskabinet van Jet een bom te plaatsen?
14: Nou, dat is een groot woord.
3: Ja,
14: maar je ziet er ook aan andere dingen. Dat er is ook afgesproken, en dat was de geheime notitie waar de NOS het over had.
3: Ja.
14: Dat op het moment dat er geen afspraken worden gemaakt met de polder over de hervorming van de arbeidsongeschiktheid. En die hervorming moet ertoe leiden dat er minder mensen in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen.
3: Precies.
14: En dat is volgens mij terecht, want dat loopt nu de spuigaten uit.
3: Ja.
14: Als die instroom niet afneemt en dus de uitgaven van de WO niet afnemen, dan zit er een soort hakbijlclausule in de afspraken. Gaat de kaasschaaf over de begrotingen.
3: Ja.
14: En dan
3: over
14: blijkt
3: alle begrotingen.
14: Over alle, nou, de VVD heeft het ook hier slim gespeeld.
3: Okay.
14: Dat de begrotingen voor defensie, voor infrastructuur, voor justitie, daar wordt niet aangetornd.
3: Nee,
14: maar de kaasschaaf gaat wel over de onderwijsbegroting, maximaal 1,2 miljard.
3: Zorg.
14: En een aantal andere begrotingen. Ja. Dus ook
15: dit
14: hier
15: was de ruilhandel eigenlijk. Hè? Dus de VVD gaat wat meer mee in het links naar links, dus richting pro en volt. Maar krijgt wel dit allemaal terug.
14: Ja, maar gisteren zagen we ook minister Letchert op televisie zeggen, ja, dit gaat niet gebeuren. Dus ook hier zie je dat er geen eenheid van kabinetsbeleid is en dat ze het intern helemaal niet eens zijn. En dat de verschillende afspraken dus ook niet blijkbaar zijn afgestemd met de verschillende ministers.
3: Oké, vandaag dag 2 van de AFB, Bas. Hein en Nierenberg, die komen aan het woord. Hoe gaan ze zich redden?
14: Ik ben daar heel benieuwd naar, maar ik moet eerlijk bekennen, ik vind het niet om aan te zien.
3: Maar
14: het is totaal chaotisch. Dat gisteren op de eerste
3: dag, we komen niet verder, hè, zo. Dat is mijn
14: verhaal. Dat er al een soort aap uit de mouw van een dekkingstekort van
3: 7 miljard,
14: 7,7 miljard op het bordje van een volgende regering wordt gevonden. Dat ook binnen de VVD zelf er, je zou kunnen zeggen, rottigheid is uitgebroken over de verlaging van het heffingsvrij vermogen in box 3 en later het heffingsvrij inkomen. Zelfs ook de VVD vindt dit een graat in de keel, want het zijn ook hun stemmers.
3: Ja, absoluut, 850.000 potentiële spaarders.
14: En ook dat de dekking voor, of de ontbrekende dekking voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid zorgt voor een enorm gat in de begroting. Ja. Ik vind het begrotingstechnisch een puinhoop. Mm. En ik moet nog zien wat hier allemaal van terecht gaat
3: komen. Je zei boekhoudkundige zwendel zelfs bijna, daar lijkt het op.
14: Ja, dat was niet. Maar je gaat een belastingverlaging presenteren als dekking voor een gat elders in de begroting. Ja,
3: dat kan niet waar zijn.
14: Nee. En dat er zo over gesproken wordt, vind ik misleiding.
3: Maar we gaan het zien vandaag. Dankjewel, Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de VU in Amsterdam. Kwart over zeven, tijd voor Erik Evengroen van de ANWB. Erik, is er wat aan de hand? Zijn er nog een paar opvallende files? Ja, hè?
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Naast de dagelijkse files, die er zoals op donderdag voldoende staan, wat de ochtendspits zegt al begonnen, ook een paar opvallende, zoals u zegt. Onder andere de A7 in Oever richting Zaanstad. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk tussen Hoorn en Purmerend. Er is er ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat 15 kilometer file met bijna een uur oponthoud. Omrijden richting Amsterdam kan via de omleidingsroute de U11. En een snelheidscontrole zien op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Het is bijna 16 over 7. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het nog te vroeg om te zeggen of Iran betrokken is geweest bij het incident gisteren aan boord van die Flight Dubai vlucht. Zijn die in het programma op Fox News?
16: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. But it's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here.
15: De vlucht die gisterochtend vertrok van Dubai naar Tel Aviv maakte een enorme duikvlucht nadat de co-piloot zijn collega in de cockpit neerstak. Volgens Israëlische media wilde de piloot het vliegtuig bewust laten neerstorten. Het was een zelfmoordactie. Enkele piloten die als burger toevallig meevlogen, die kregen met hulp van andere passagiers controle over de cockpit. En ze wisten dus ook het vliegtuig uiteindelijk veilig te landen in Saoedi-Arabië. De Israëlische minister van Defensie noemde de steekpartij een poging tot een jihadistische terreuraanval. Copilo had volgens hem als doel om het vliegtuig met alle passagiers erin dus te laten neerstorten. Aan boord waren veel Israëli's. De minister heeft geen bewijs dat de piloot een jihadistisch motief had. Er kan dus ook sprake zijn geweest van zelfmoord, zoals ook in verschillende media staat. Netanyahu heeft inmiddels contact gehad met Trump over het incident, en ook de Amerikaanse president spreekt van een mogelijke terreurdaad.
17: But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
15: Israël zegt ook dat de aanval bedoeld was om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. De passagiers van de vlucht zijn gisteren dezelfde dag nog met een andere vlucht van Fly Dubai ook naar Tel Aviv gebracht. Die vlucht werd wel geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen.
3: Ja, en een van de passagiers die ook die man in het houtgreep heeft gehouden, die dader dus, die is inmiddels bij Netanyahu op bezoek geweest en die hebben een heel mooi gesprek gehad.
15: Een soort held.
3: Ja. De nieuwe held.
15: We blijven even in de luchtvaart, want twee Europese luchtvaartreuzen, namelijk Air France, KLM en Lufthansa, die vechten op dit moment om een groot belang in de Portugese maatschappij TAP. De Frans-Nederlandse en de Duitse vliegtuigmaatschappijen die strijden dus om een belang van bijna 45%. Portugese media melden dat beide partijen een verbeterd bod hebben gedaan nu. Dat is toch wel opvallend, want TAP maakte het afgelopen half jaar nog zo'n 100 miljoen euro verlies. We gaan erover praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige bij de TU Delft. Joris, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Ja, waarom wil je een verliesleidende luchtvaartmaatschappij zo graag overnemen?
18: Ja, dat is inderdaad de vraag. Maar waar je naar moet kijken is van wat is het potentieel voor het uitbreiden van het netwerk van of Lufthansa of Air France KLM. En dan is Portugal eigenlijk, of TAP in dit geval, heel interessant. Met name de verbindingen naar Zuid-Amerika, Brazilië, een hele grote economische reus. Daar zit TAP behoorlijk diep in. Dat is ontzettend interessant. Dus vandaar dat men toch wel meer wil bieden.
15: Ja, oké. Je zegt het potentieel is er dus. Alleen TAP zelf weet dat niet te verzilveren. Want die hebben er gewoon nog een verlies van 100 miljoen nu het afgelopen half jaar.
18: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, je ziet eigenlijk dat de marges in de luchtvaart enorm dun zijn. Economisch gezien is het heel lastig om je hoofd boven water te houden. En zeker als je een kleine maatschappij bent zoals TAP, dan kun je niet gebruik maken van schaalvoordelen. En als je nou zo'n maatschappij onderbrengt in een groter netwerk van andere luchtvaartmaatschappijen, dan wordt dat makkelijker. Dus daar zit in principe een winstpotentieel in.
15: Precies, en daarom zijn Air France, KLM en Lufthansa zo verwikkeld in de strijd. Belang van bijna 45%, daar gaat het dus nu om. Verbeterd bod, weten we wat de biedingen zijn?
18: Nee, dat is nog is geheim. Binnen 2 weken zou de Portugese overheid dan een ei moeten leggen. Dus dan zouden we misschien iets meer kunnen horen. Mm-hmm. Maar er werd in ieder geval gezegd dat beide aanbiedingen, beide biedingen heel dicht bij elkaar lagen. En dat ze daarom de gelegenheid hebben gekregen om een update te maken van hun bod. Ja, kan natuurlijk ook zijn dat de Portugese overheid probeert het onderste uit de kant te halen.
15: Dat kan. Ik vroeg me af, zou TAP of zou de Portugese overheid echt nog een voorkeur kunnen hebben stiekem? Dat ze denken, nou, we hopen toch dat het wat meer richting naar links valt of toch wel meer naar rechts?
18: Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niets over gehoord. Maar dat zou natuurlijk best kunnen, maar dat zullen ze natuurlijk angstvallig geheim houden. Want voor je het weet sta je in Europa voor een rechter over mededingingen en al dat soort zaken. Dus dat zullen ze niet in de openbaarheid brengen, vrees ik.
15: Nee, precies. Wat denk jij? Welke van de twee heeft op dit moment toch wel de grootste kans, denk je? Is het gewoon echt een kwestie van de diepe zakken?
18: Nou, diepe zakken sowieso. Is ook een beetje koffiedik kijken. Air France KLM heeft zich geadverteerd als van een stabiele maatschappij waar weinig stakingen zijn. Terwijl Lufthansa de laatste tijd natuurlijk veel te maken gehad heeft met stakingen. Dat zou een overtuigend argument kunnen zijn om rust te brengen in de maatschappij. Maar ja, misschien is het bod van Lufthansa toch weer een stukje beter dan dat van Air France KLM. Dus dat weten we nog niet.
15: Gaat zien, gaat volgen de komende tijd. Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
3: Ja, dan is het 10 minuten voor 7:30. Heineken krijgt voor het eerst in zijn geschiedenis een topman die niet intern opgeleid is en ook nog eens van buiten Europa komt. We weten het, de Braziliaan Rafael, ofwel Rafa Oliveira, die start vandaag als CEO bij de bierbrouwer en neemt inderdaad het stokje over van Dolf van den Brink, die na 6 jaar zijn vertrek aankondigde en inderdaad uit de gelederen van Heineken zelf kwam. We praten erover met Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance Academy. Meneer Pij, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
3: Ja, dit is een noviteit binnen Heineken. Wat zegt u het dat er een keuze voor een topman buiten het bedrijf wordt gemaakt?
19: Ja. Ik denk wel dat het betekent dat er heel erg lang is nagedacht en dat er een koerswijziging is die veel meer nog gericht is op winst en resultaat.
3: Mm-hmm. Want?
19: En dat kunnen sommige mensen van buiten beter, zoals deze meneer met de reputatie die natuurlijk gericht is op M&A, op financiën. Hier zie je heel duidelijk dat het werk van het bestuurder zijn wat anders is dan het werk van de topmanager, zoals de 2 kandidaten die er zijn geweest binnen Heineken.
3: Ja, want dat waren echt biermannen. Deze meneer komt van J.D. Bates, dat is het oude Douwe Egberts, wat weer samen is gegaan met een Duits bedrijf eerder, met Bates. Een grote club. Ook agressief in M&A, hè, dat weten we.
19: Ja.
3: Kan deze man inderdaad, wacht eventjes. Je kan een nieuwe bestuurder neerzetten die een hele nieuwe koers kan uitzetten en die ook kan gaan volgen. Je moet wel de tent achter je aan krijgen. Hè. Lukt hem dat?
19: Ja, klopt. Hij is een heel innemend persoon. Hij post veel, ook persoonlijk, laat zichzelf heel veel zien op foto's. Mm-hmm. Dus het is een hele zichtbare persoon. En hij heeft wel echt het profiel dat past bij wat er nodig is bij zo'n groot bedrijf van bijna 90.000 medewerkers. Om zichzelf ook als persoon te laten zien. Mm-hmm. En hij heeft wel laten zien dat hij de harde lijn, zeg maar, daarin niet schuwt of zelfs opzoekt. En ik heb de indruk dat daarom iedereen zo ontzettend hard applaudisseert in die aandeelhoudersvergadering.
3: Mm-hmm. Toch, er wordt hard geapplaudisseerd. 1 ding, hij krijgt 25 miljoen ter compensatie van het feit dat hij een bonus misloopt bij J.D. Bates van de firma Heineken. Daar is gewoon de hele aandeelhoudersvergadering mee overstag gegaan. Hoe kan dat nou?
19: Ja, nou niet overstag. Ook daar applaudisseerden ze voor. Ja, het was zelfs zo dat het non-verbale gedrag van de heer Carvalho Heineken, de kleinzoon van Freddy Heineken, gewoon ook negatief was wanneer de VEB daar vragen over stelde. Ja. En natuurlijk is het ook wel voor Nederlandse begrippen buitenproportioneel. Ja. Maar ja, we kunnen ook zeggen, wat hebben wij daarvan te vinden als de aandeelhouders er zo blij mee zijn? Mm-hmm. Het enige waar ik mij even zorgen over maak is de enkelvoudige doelstellingen die daar lijken te zijn. Maar dat is een ander verhaal.
3: Ja, want dat is, waar maakt u zich dan precies zorgen over?
19: Nou, het gaat alleen maar over omzet en winst. En over of we 0,0 biertjes, de alcoholhoudende biertjes kunnen opvangen en dergelijke. Het is deze CEO is echt aangenomen. Die begint vandaag, over een uurtje zal hij zijn eerste vergadering hebben, denk ik. Om echt aanmerken neer te zetten. Wat hij ook heel goed heeft gedaan bij JDE Peet's. En daarvoor ook. Ja. Dus ik ben eigenlijk bezorgd over dat het alleen maar omzet en winst gedreven is. Dat de aandeelhouders misschien helemaal niet zo heel erg dol zijn op bier, maar meer dol zijn op geld. Ik hoop eigenlijk dat hij zich als leider gaat laten zien. In de breedte om wat meer, laten we zeggen, triple bottom line doelstellingen, people, planet en profit te gaan najagen.
20: Nou ja, als je alleen maar over profit gaat, dan krijgt... Ja, dat is dat, wat dat schetst u. Maar dat heeft hij in het verleden ook wel laten zien, dat met name dat het verhaal is. Want JDE Peet's is nou ook niet bepaald een tent geworden waar heel veel duurzaamheid is.
19: Ja, daar had hij wel duurzaamheid als een van zijn pijlers, maar dat is er niet van gekomen, want hij heeft er maar heel kort gezeten. Ja. En hier zien we het helemaal niet terugkomen. Dus ik ben daar wel een beetje bezorgd over.
15: En hoe weten we dat hij niet heel kort hier gaat zitten bij Heineken, net als bij JDE?
19: Nou, we hebben in Nederland überhaupt een hele snelle CEO-turnover, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Bij ons vertrekken CEO's gemiddeld nog sneller dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft, ik ga er niet vanuit dat hij heel erg lang gaat zitten. Hoewel Heineken dus wel een traditie heeft van bestuursvoorzitters die lang hebben gezeten, altijd. Ja. En dat past eigenlijk ook wel bij het bedrijf. Maar ik denk toch dat het... misschien wel tot een jaartje of 5, 6. Ik weet niet of hij er zo lang gaat zitten als zijn voorganger Dolf van den Brink.
20: Het wordt een beetje jong, dynamisch en internationaal, Heineken.
19: Ja. Misschien dat daar in de toekomst wel weer een andere keuze wordt gemaakt. Of dat ze nu structureel zo in een andere wereld zitten, dat dat niet meer aan de orde is.
20: Dank voor uw toelichting, Stefan Peijs, directeur en oprichter van de Governance Academy. Ja, vandaag deel 2 van de algemene financiële beschouwingen. Gisteren ineens een miljardengat. 7,7 miljard. Als je kijkt naar hoe de begroting wordt ingevuld nu, in box 3. Maar wat kunnen we vandaag verwachten? Gaan we zo verder over praten.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
23: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
22: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
24: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
22: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
25: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
31: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
31: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
5: BNR Verkeer.
4: Dit is Erik Evel van AB Verkeersinformatie. Ja, de ochtendspits verloopt druk, gebruikelijk voor de donderdag, maar inmiddels alweer 400 kilometer file. En de meeste files zien we in de Randstad en in Noord-Brabant. De volgende vallen op. Op de beginnende A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-dorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. In de andere richting op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Delft ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Veel oponthoud nog altijd op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de omleidingsroute de U11. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug 12 kilometer. Ook daar ging een ongeluk aan vooraf. Hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En tenslotte een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurde net voor de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging bijna drie kwartier. En een snelheidscontrole op de A28 Zwolle Assen bij hectometerpaal 153,6.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, ze heet Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee twee dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. Elon Musk heeft weer een baatje bij de Amerikaanse overheid. Defensieminister Hegseth heeft hem gevraagd onderzoek te doen naar de toekomst van oorlogsvoering. Musk moet vooral nadenken over het ontwikkelen van wapens en systemen voor volgende generaties. Hij was eerder vertrouweling van president Trump. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
7: Ja, vandaag de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen, waarbij een begroting nog steeds niet rond is van het kabinet Jetten. En er vanuit de oppositie en vanuit de eigen gelederen allerlei dingen worden gemachineerd en bewogen. Gisteren bleek er ineens een miljardengatje te liggen van bijna 8 miljard bij box 3. Wat er allemaal gebeurd is, wat we kunnen verwachten van vandaag, gaan we zo uitgebreid bespreken.
8: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
10: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
1: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
12: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
13: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
14: Goedemorgen, 5:05. Het is 1 oktober 2026. Naast me zit Nina van der Dungen. We wachten nog op de zon die opkomt, maar dat wil me niet lukken, want het is stinkweer buiten. En daarom moet je lekker blijven luisteren naar BNR. Als je nog even onder de zon ligt, even dekbed zo net onder de neus, sleugels optrekken en heerlijk luisteren. Want we hebben een mooi hoeveelheid nieuws voor je.
2: En zeker, onder andere over horloges. Even kijken om jouw pols.
14: Ja.
2: Jij hebt er nog eentje.
14: Mm-hmm.
2: Ik niet.
14: Geen smartwatch. Nee, geen smartwatch.
2: Dit is gewoon echt een klokkie. Maar goed, je ziet dus wel dat de traditionele horlogemarkt echt ontzettend verandert. Het legt het echt af tegen de smartwatch. Daar gaan we zo meteen over praten. En we hebben het uiteraard het laatste technieuws. Dat krijgen we van Niels Koolhoos zo meteen.
14: Maar eerst naar dit, want de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen staan in de Kamer op de rol. Nou, normaal gesproken is dat niet zo'n heel groot event, maar nu wel, dit keer. Want een meerderheidskabinet wat een begroting probeert door te duwen, daar zitten nog wat haken en ogen aan. Er wordt opnieuw gedebatteerd over de begroting, met name over de belastingmaatregelen voor box 3 die genomen worden. Gisteren bleek er ineens een enorm lijk uit de kast te komen en was er een gat van 7,7 miljard euro... als je kijkt naar de dekking van die plannen van box 3. En dan gaat het inderdaad om, gaan we vermogen aanmerken, hè, op het moment dat het er is, en belasten op het moment dat ze tot uitkering komen. Dus als je winst maakt, eigenlijk is dat een soort vermogensrendementsheffing, maar dan heet het een vermogenswinstbelasting. Ja. Of wordt het een vermogensaanwasbelasting? Nou, daar wil de VVD niet aan. Dan zou je tussentijds moeten gaan betalen over het vermogen wat je hebt, wat je nog niet geliquideerd hebt. Dat ligt namelijk vast in beleggingspakket of andere dingen. Daar kan je niet zomaar even te gelden maken, niet liquideren. Nou, de vraag is, moet je zo'n gat dan maar toelaten? Het wordt nu doorgeschoven door minister Heijnen. Dit soort verrassingen, kunnen we die vandaag weer verwachten? En hoe gaan de hazen lopen? Bovendien, het is, nou, als je nou kijkt naar communicatie, niet een heel lekker verhaal. We gaan naar Marieke van der Velde. Niet voor niets hebben we die benaderd, want die is hoogleraar politiek en media aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Marieke, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, je hebt het debat gisteren gezien. Hoe verliep dat? Zijn er grote verrassingen? Behalve die 7,7 miljard misschien, want daar was iedereen door verrast. Tot nog toe?
15: Nou ja, wat je eigenlijk ziet, en dat zie je nu over de financiële, maar dat zag je ook eigenlijk in de gewone algemene beschouwingen, mm-hmm. is dat wat het kabinet wil, is eigenlijk op onderdelen onderhandelen. Maar daardoor kan je niet dat hele plaatje kan je niet ook nog in het oog houden. Ja, en dat zag je dan gisteren bij de financiën, zie je dat dan eruit springen. Mm-hmm. En dan zijn ze wel gekomen tot een pakket over, of een vrij groot pakket over de sociale voorzieningen.
14: Ja.
15: Maar ja, dan moeten ze daarna weer gaan onderhandelen waar dat geld er dan vandaan komt. Mm-hmm. En ineens blijken er dan grotere gaten te zitten dan dat ze hadden gewild. En dan komen ze een beetje in de knel. En dat krijg je als je niet grote deelpakketten afsluit. Als je dat op ieder klein onderwerp moet gaan doen.
14: Maar dat is een beetje het gevolg van het feit dat we een minderheidskabinet hebben, wat met alle partijen, die zich ook vrij star opstellen. Dan praat ik niet alleen over de VVD, maar ook over Pro, in de hele discussie over hoe gaan we dit plan betaalbaar maken, toch?
15: Nou, het minderheidskabinet zonder gedoogsteun. Dus niet vooraf al een aantal pakketten afspreken die gewoon gesteund worden.
14: Mm-hmm.
15: En ja, er is geen enkel belang bij de oppositie om meteen te gaan inleveren.
14: Nee,
15: dat is logisch. Als je eerst niet mee mag regeren, dan kan je nog dingen opgeven. Maar als je niet mee mag regeren, dan is er niet. Dan sta je niet vooraan bij het inleveren.
2: Nee. En Marieke, hoe kijk jij dan specifiek naar de rol van de VVD? Want die is altijd heel strikt op begrotingsdiscipline. Lijkt nu ineens, komt ineens met 7,7 miljard probleem. We schuiven het wel door. Deelt links cadeautjes uit en rechts. Hoe kijk jij naar hoe zij daar nu ineens mee omspringen?
15: Ja, zij zitten natuurlijk in een enorm lastig pakket om dit te verkopen. Want ze willen eigenlijk een gedichte begroting. Dat kan niet eigenlijk onder deze manier van politiek bedrijven. Maar ja, ze kunnen ook niet aan hun kiezers verkopen dat ze Dus dat eigenlijk die box 3, dat die zo dusdanig veranderd wordt dat ja, de traditionele VVD-kiezer daar eigenlijk het meest voor gaat betalen. Want ja, dan verliezen ze hun kiezers. En dat is toch ook wel iets. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk veel kleiner dan dat ze eigenlijk de afgelopen 15 jaar geweest zijn. Mm-hmm. Dus ze willen weer terug naar een grote regeringspartij.
14: Mm-hmm. Nu spraken we Bas Jacobs een half uur geleden, jouw collega, die over overheidsfinanciën gaat. Die zegt, weet je, dit is gewoon boekhoudkundige zwendel eigenlijk die gepleegd wordt door zoiets door te schuiven. De VVD, zo lijkt het, zijn woorden, kunnen we misschien wel streven naar het vallen van het kabinet, want dan gaan we nieuwe verkiezingen in. Hoe kijk jij daarnaar?
15: Ja, nou ja, de VVD heeft al vorige keer ook een beetje, dat noemen we dan ze van opportun, de kabinet laten vallen. Dus met de nareis op nareis. Daar zijn ze niet goed uitgekomen. Het laat eigenlijk alle wetenschap laat ook zien dat als je dat zomaar doet, als je dat doet omdat je denkt dat je er nu een slaatje uit kan slaan, dat dat eigenlijk nooit in je... Nee. In je voordeel werkt. Nee. En ze staan er ook in peilingen niet goed voor. Dus er is geen moment dat je nu zou denken van de VVD laat het vallen en dat ze dan overrecht heel makkelijk daarna een kabinet kunnen gaan smeden. Maar, en er zijn heel veel verkiezingen geweest. Dus mensen willen dat denk ik ook niet hebben.
14: Nee, niet weer verkiezingen. Maar toch het andere verhaal is, dan is het een beetje zoals de Britten zeggen, cold between a rock and a hard place. Want je accepteert een miljardengat van 7,7 miljard... en dat schuif je door als de Kamer ermee akkoord gaat, of... Het andere probleem is, je moet je kiezers gaan uitleggen dat ze helaas toch vermogens aanwasbelasting moeten gaan betalen.
15: Ja, dat is precies de lastige positie waar ze zich hebben ingemanoeuvreerd door eigenlijk op deze manier een minderheidskabinet te vormen. Op een gegeven moment komt er een grote pijn voor een van de partijen die ze moeten gaan verkopen.
14: Ja. Poeh. En nu, hoe gaat hij dat?
16: Hoe gaat hij dat verkopen?
14: Want hij moet vandaag met staatssecretaris Ehrenberg moet hij gaan optreden samen. Hoe gaan die mannen dat verkopen aan de Kamer, denk je, Marieke?
15: Ja, aan de Kamer is nog één ding. Dus ik denk als de Kamer een manier ziet om... Die zullen ook natuurlijk met allerlei andere plannen komen om toch te bezuinigen, of op hun favoriete onderdelen te bezuinigen, zal ik het zo zeggen. Of toch aan die box 3 te gaan zitten morrelen, want daar ligt natuurlijk wel geld. Mm-hmm. Ze zullen uiteindelijk moeten gewoon een beslissing komen. Een gedragen beslissing. Gaan we inderdaad gaan we meer in de schuld als Nederland? Ja. Of gaan we toch iets doen wat pijnlijk is voor de VVD? En de VVD is natuurlijk wel een regeringspartij, maar ook in de Kamer. Wat hebben ze 19 zetels van de 150? Mm-hmm. Dus niet eens hele. Als zij er alleen voor staan, gaan ze dit verliezen.
14: Ja, dat wordt nog best een boeiende dag vandaag.
15: Ja.
14: Dat denk ik ook. Marieke van der Velden, dankjewel. Hoogleraar Politieke Media aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
5: De Ochtendspits.
16: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, die heeft zijn plannen voor het Amerikaanse leger bekendgemaakt. En dat bestaat onder meer uit het vertrek van 20% van de hoogste militaire leiding. Volgens CBS Nieuws gaat het om tientallen generaals en admiraals die worden ontslagen of die zelf al ontslag hebben genomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan autonome oorlogsvoering, dus het nieuwe Autonomous Warfare Command. Dat gaat zich richten op AI, robotica en autonome wapens.
14: Eng.
16: Ja, eng, maar ja, wellicht dus wel de toekomst. In Hegseth's toespraak op een marinebasis in Virginia zei hij verder de nadruk te willen leggen op een strijdersmentaliteit.
17: The complainers, the ideologues and the poor performers are no longer in the driver's seat. No more silly PowerPoint trainings or drag queen shows. No more diversity quotas, no more gender pronouns, no more identity months. Only the warrior ethos. And I know you feel it because I've been to your units and met with your troops. It has transformed entire formations as it was intended to do. But it's worth saying again so that the fake news understands it. We are no longer the woke department or the weak department. The ideological clowns are out. The patriotic cowboys are in with testosterone testing on top.
14: Het is een serieuze minister van Defensie die dit zegt.
16: Ja, ik sta echt met mijn oren te klapperen als je dit hoort. Goed, duidelijk dus. Hij is helemaal anti-woke, maar goed, dat wisten we natuurlijk al. En hij zei ook nog, diversiteit is niet de kracht, eenheid is de kracht. Het is niet voor het eerst dat Hegseth op deze manier praat. In 2025 heeft hij ook al de volledige Amerikaanse legerleiding bijeengeroepen. Toen had hij het ook over een woke ministerie en dikke generaals en admiraals die er slecht uitzien. Ook voor transgender personen, mensen met overgewicht en mannen met een baard is volgens hem geen plek meer. Oké. Okay. Nou, wie wel aan de slag gaat... Jij mag er niet bij. Wie wel aan de slag gaat bij het leger is Elon Musk. Die komt weer terug blijkbaar naar de overheid, zo zei Hegseth. Musk zou een project gaan leiden dat onderzoek moet doen naar de toekomst van oorlogsvoering. Project Meridian. Naast Elon Musk wordt dit initiatief geleid door onder andere de voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Die ken je ook nog wel. Newt Gingrich. Nou, die wordt dus nieuw aangesteld.
14: Ja, Newt heet hij in Amerika.
16: Newt.
14: Dan even naar de executie van de Amerikaanse vrouw Christa Pike. Mag toch doorgaan, bepaalde het Supreme Court vannacht. De dodelijke injecties werden een paar uur nadat het vonnis meteen toegediend. Alleen dat ging niet helemaal goed. Mevrouw Pike ligt inmiddels in het ziekenhuis. Heel raar. Twee doses kreeg ze een dodelijke injectie. Daarna werden de gordijnen opengetrokken. En daarna lag ze luid te snurken. En had ze een hartslag. Nou, opnieuw een injectie, weer stopt het snurken niet. Drie kwartier later is de microfoon maar weggehaald. Getuige gevraagd wordt om de zaal te verlaten. Ze is nu naar het ziekenhuis gebracht. Wat daar gebeuren gaat, dat weet nog niemand. De advocaten hebben gezegd, jongens, met een spoedverzoek, kap je nou mee, want hier is sprake van onnodig lijden. Het is wereldnieuws geworden omdat ze de eerste vrouw in 200 jaar zou zijn die daadwerkelijk wordt geëxecuteerd in Amerika. In Tennessee is 50. Kreeg die straf toen ze 18 was. Want ze heeft een medestudenten vermoord die het zou hebben voorzien op haar toenmalige vriendje. En het was een vrij heftige moord. Nou, gisteren oordeelde de federale rechter nog dat de executie niet voltrokken mocht worden, omdat er nog naar details van de zaak moest worden gekeken. Maar dus, zoals gezegd, de Supreme Court heeft het vernietigd. Ja, en het lijf van mevrouw Pike, dat doet het nog. Erik Evengroen van de ABB is bij ons. Erik, een ongeluk op de A9, vertel.
18: Ja, klopt. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, daar is een ongeluk gebeurd tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Er staat 8 kilometer file, maar de vertraging is fors ruim 3 kwartier inmiddels. En een snelheidscontrole gezien op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
16: 7:45. Het gaat slecht met de traditionele luxe horlogemarkt, waarin in 2020 nog 46% van de consumenten een gewoon normaal horloge droeg. Was dit vorig jaar nog maar 26%. Dus het gaat hard omlaag, blijkt allemaal uit onderzoek van de Financial Times. En die trend die zet zich voort. Want het traditionele horloge, ja, je kon het verwachten, blijkt te zijn ingehaald door de smartwatch. We gaan spreken met expert horlogejournalist, kunnen we zeggen, voor onder andere het FD. Daan de Groot. Daan, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
16: Het is toch wel grappig, hè? Want de mensen die toch wel verknocht zijn aan de traditionele horloges, die daar meerdere van hebben, die het ook als investering zien, die worden dus blijkbaar schaarser. Die gaan op een gegeven moment ook om naar de smartwatch. Of is de smartwatch toch echt een hele andere doelgroep?
19: Nou ja, die groep die aan de luxe horloges zit, die is toch wat ouder aan het worden. En je ziet toch dat de jonge generatie toch vooral smartwatches draagt waarschijnlijk.
16: En is dat ook, hè, als je met oog op lange termijn kijkt, jongeren kopen nu een smartwatch, maar wellicht als ze straks zelf wat ouder zijn, misschien ook wat vermogender, dat ze toch die klokjes gaan kopen? Of is het wel echt een imagoprobleem, misschien nu een beetje voor de horlogebranche?
19: Nou, je moet natuurlijk die mensen, die jongere mensen wel vroeg in je klantenbestand hebben. Want die horloges worden, naarmate je ouder wordt, ook steeds duurder. Dus op een gegeven moment moet je wel instappen. Anders wordt die stap naar een horloge wat op dat moment dan misschien 5.000 tot 10.000 euro kost. Mm-hmm. Dan wordt die stap wel heel groot van je smartwatch naar een luxe horloge.
16: Ja. Is er nou echt een oorzaak aan te wijzen waarom het steeds slechter gaat en best wel rap ook met de traditionele horloges?
19: Nou, we hebben het hier eerder gehad over het enorme succes van de mechanische en luxe horloges tijdens corona. Ja. Mensen konden niet meer op vakantie en gaven hun geld uit aan horloges. En vooral ook op de tweedehandsmarkt. Op basis daarvan hebben heel veel merken hun prijzen verhoogd. En dat hebben de consumenten een paar jaar nog wel geslikt. Maar ook mede dankzij de importheffingen van Trump in Amerika, wat nog tot nu toe de enige groeimarkt was, is die markt nu toch wel heeft die wel een klap gehad, ja.
14: Maar zijn er inderdaad, hetzelfde koperspubliek schakelt nu over van het willen hebben van een Rolex naar een mooie Apple Watch. Want ik kan me dat bijna niet voorstellen. Iemand die echt van horloges houdt, van een mechanisch ding aan je pols, die gaat toch niet kiezen voor zo'n mini iPhone met een bandje.
19: Dat het nu de strijd is jongere horlogedragers. Want die zijn echt verknocht aan hun Apple Watch.
14: Ja.
19: Maar je ziet toch dat die groep ook steeds kritischer wordt. Want vorige week nog was het nog in het nieuws dat die resultaten van al die smartwatches en health trackers, dat het toch moeilijk te vertrouwen is. En de jonge generatie is natuurlijk steeds meer op zoek naar analoge ervaringen en analoge producten.
14: Precies.
19: Zoals inderdaad de langspeelplaatspeler.
14: Breien, dus koken.
19: Analoge horloges, precies.
14: Ja.
19: Dus, wat dus dat wellicht dat de horlogemerken daarvan kunnen profiteren. Ja.
14: Nou, ik ben benieuwd, want je ziet ook wel weer de oude traditionele horlogemerken niet met smartwatches gaan uitkomen.
16: Maar had jij niet ook een smartwatch, Bas? Want jij hebt de traditionele horloge. Had jij niet ook een smartwatch?
14: Ik heb ook een smartwatch, ja.
16: Ja, draag je die?
14: Nee,
16: nu
14: ik
16: niet.
14: Ik heb een smart ring en die telt die tappenstappen.
16: Dan, ja?
19: Nee, ja, je ziet inderdaad, want de aanleiding hiervan is een artikel in de Financial Times inderdaad.
14: Ja. Mm-hmm.
19: En je ziet dat daarin aan wordt gegeven dat er nu steeds meer health trackers of smartwatches uitkomen zonder scherm. Dus het gaat over gezondheidsringen en bandjes aan je pols die je om kunt doen zonder dat daar een scherm aan zit.
14: Kijk.
19: En in het artikel wordt inderdaad gevraagd van, nou, zou dat misschien de kans zijn voor de luxe horloges om weer aan die andere pols te komen? Zodat mensen gewoon... precies, ja.
16: Nou, Bas geeft het goede voorbeeld.
14: Ik hoop dat goed voorbeeld doet. Volgen IWC aan de linkerpols en een smartring aan de rechter.
16: Dankjewel.
14: Pink.
16: Daan de Groot, horlogejournalist bij onder andere het FD.
0: Tech-update.
14: Doe ik toch nog wat goed mee op mijn oude dag. Niels Koloos, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas en Nina.
14: Jij hebt ook gewoon een horloge op.
20: Ik heb een horloge.
16: Maar een analoge.
20: Ja, zeker.
14: Analoge.
20: Favoriete merk.
14: Google betaalt slechts een klein aantal uitgevers voor het gebruik van hun content in AI-samenvattingen, die je dan bovenaan de zoekresultaten ziet. Maar het is vrij omvangrijk, hè?
20: Nou ja, het bedrag...
14: Ze betalen bijna niks.
20: Nee. Het is een heel mager bedrag. En het gaat om ongeveer een stuk of 100 uitgevers. Dat schrijft The Information tenminste op basis van ingewijden. En de vergoeding die uitgevers krijgen stelt dus naar verluid inderdaad gewoon niet zoveel voor. Die ingewijden melden dat de uitgevers deelnemen aan een soort pilotprogramma van Google voor die AI-samenvattingen. Want zoals we weten, er is nogal wat te doen om die AI-samenvattingen in de zoekmachine in de uitgeverswereld. Want ja, men klinkt simpel of klikt simpelweg een stuk minder op linkjes, hè, als ze dingen zoeken. Dus dan krijgen die websites minder verkeer, komt er minder advertentiegeld binnen en dan heb je dus heel veel boze en bedroefde uitgevers aan je deur staan als Google zijnde. Het pilotprogramma van Google lijkt daarom bedoeld om dat een beetje te compenseren, om ze gerust te stellen. Maar het gaat dus helemaal niet zo lekker. Uitgevers zouden namelijk in sommige gevallen, quote, minder dan een duizendste van hun advertentieinkomsten terugverdienen met die pilot van Google.
16: Dus het minder is dan een duizendste?
20: Een zandkorrel in de zandbak, een druppel op de gloeiende plaat. Okay. Nou ja, we kunnen doorgaan
16: gaat
20: met
16: die metaforen. Over.
20: Het gaat nergens over. En daarom hebben sommige grote uitgevers ook gezegd, we doen gewoon niet mee met dit domme idee.
14: Precies.
20: Met de hoop om zo Google een beetje onder druk te zetten om meer af te tikken voor content, hè, die door die AI-samenvattingen wordt gebruikt. En het is ook niet gekke dat Europese uitgevers halverwege dit jaar nog een antitrustklacht hebben ingediend tegen Google bij de Europese Commissie. En sinds die klacht is er bijvoorbeeld wel een soort opt-out optie voor uitgevers gekomen om uit die AI-samenvattingen te verdwijnen met hun content en sites. Maar ja, dan sta je wel een beetje voor een dilemma. Want als je daarvoor kiest en andere uitgevers die blijven wel in de AI-samenvattingen en doen mee dat pilotprogramma,
14: ben jij onvindbaar.
20: Dan ben je al helemaal onvindbaar. En ja, dat zien we dus nu een beetje gebeuren. Want er zijn dus wel uitgevers die meedoen.
14: Ja, het is gewoon een beetje oude drugsdealers toestand.
20: Prisoners dilemma. Ja, van middelbare school.
14: De prisoners dilemma, ook dat.
20: Ja.
14: Dan, de website van hackersbende Shiny Hunters is nu offline. Dat is de club die bij de FBI zou hebben ingebroken onlangs. Hè?
20: Ja, en Odido natuurlijk.
14: En Odido, en waarvan zelfs ook een Nederlander lid van zou zijn. Maar dat zeggen ze zelf dat het niet zo is. Maar Papijn van der S. Maar weten we waarom die zaak offline is nu, hun website?
20: Jazeker. En het was wel opvallend, want vannacht hadden Reuters en het ANP er best wel spannende verhalen over. Mm-hmm. Want de deadline voor de FBI verstreek. Shiny Hunters wilde heel graag dat de berichtgeving over hen werd aangepast door de FBI. En gisteren verstreek dan dat ultimatum van Shiny Hunters aan de FBI om dus dat onderzoeksrapport aan te passen. Want Shiny Hunters zou de FBI gehackt hebben, hè, omdat er dus leugens in dat rapport zouden staan. En door die hack heeft Shiny Hunters naar eigen zeggen de data van alle geheime agenten van de FBI, inclusief gegevens over hun gezinnen. Nou ja, één gigantisch drama. Alleen die data werd niet online gezet gisteren. En ik kreeg er maandag zelf ook nog bericht over van Shiny Hunters. Die zei dat zouden we ook nooit doen. It's about sending a message, zeiden ze eigenlijk. Alleen lijkt de groep nu dus helemaal geen berichten meer te kunnen sturen, gezien de site helemaal offline is. En dat komt wel vaker voor op het dark web, hè, omdat ja, die sites gaan via allemaal schimmige verbindingen, gaat veel verkeer heen, andere groepen willen graag DDoS-aanvallen uitvoeren, zodat het niet meer bereikbaar is. Alleen nu was er dus een andere melding te zien, en die luidt, de site kan gewoon niet meer gevonden worden. Hij is gewoon verdwenen. Dus ik checkte vanmorgen even bij Shiny Hunters in met de vraag, hey jongens, is alles nog oké? En geen minuut later kreeg ik een reactie, nee, alles is gewoon prima hier. Want wat blijkt nou, Bas?
4: ook cybercriminelen moeten soms even hun website onderhouden. Daar komt het hele verhaal eigenlijk op neer.
16: Oh, ik dacht, dit wordt een heel spannend verhaal met Martijn van der S. Die eigenlijk die hele site hosten.
4: Dat werd dus wel een beetje geïnsinueerd in de berichtgeving van Reuters en andere media. Want Kars Patel, de FBI-baas, die had vannacht ook nog getweet. En die zei, Shiny Hunters, we komen achter jullie aan. We gaan meer arrestaties achterkomen. We zijn met leads bezig. Dus er werd een beetje 1 plus 1 is 2 gedaan. Maar Shiny Hunters heeft dus tegen ons gezegd, jongens, we hadden gewoon last van DDoS aanvallen. We hebben de boel even offline gehaald om de boel te kunnen upgraden. Er is ook een nieuwe link nu van hun website die we maar niet gaan delen. Maar die werkt dus ook gewoon, heb ik gecheckt. Dus ze zijn er nog gewoon en de site is er. Dus helaas voor de FBI en onze politie en andere justitie.
14: Ja, helaas was mooier dan het in werkelijkheid.
4: Dat is natuurlijk de ideale wereld. Maar ja, ze zijn er nog, helaas. Ja.
14: Dankjewel, Nieuws Koolhaas.
21: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: Ja, die verbouwing van box 3, daar gaat het zeker over vandaag in de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Want partijen zijn er niet uit. Moet je dat minderheidskabinet nou steunen of niet? Nou.
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeels.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: En na, kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
12: Nee.
13: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
14: Nee, weet ik niet, sorry.
11: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
15: Nu in de BNR-app.
16: Oh, pardon, ik moet even mijn headlines erbij pakken. Oh. Maar ik heb ze niet zo snel te... Oh, hier zijn ze, gelukkig. Crisisoverleg in de VS voor een brandstoftekort. Een exportverbod op diesel ligt weer op tafel. De ZZP'er krijgt meer regels om te bewijzen dat hij zelfstandig is. En er komt ook nog een verplicht register voor makelaars. Er is te weinig corrigerend vermogen in de sector. Dit en veel meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
17: En dat brengt ons bij de ANWB. Erik Evengroen, die kijkt naar de schermen. Nou, vertel maar Erik, waar sta je het langste vast als je nu de file inrijdt?
18: Nou, op een aantal plekken heb je daar kans op, want de ochtendspits verloopt erg druk, met op dit moment ruim 800 kilometer file in totaal. En er zijn vooral ongelukken die nog eens voor veel vertraging zorgen, zoals op de A2 om te beginnen, Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. Ook een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, voor Zoeterwoude-Dorp, ook daar een half uur oponthoud, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor het Ketelplein. Een ongeluk hier is de linkerrijstrook dicht met 20 minuten oponthoud. Veel problemen nog altijd op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Daar stond een auto in brand en een stukje verderop een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht voor Purmerend Noord daardoor. Je hebt inmiddels ruim een uur oponthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen ten slotte voor het Rotterpolderplein bijna een uur oponthoud. Ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een snelheidscontrole gezien op daar 13

0: In Den Haag, Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. Netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Krista Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Krista Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Azië, de Nikkei 3,2% hoger. De Hang Seng 0,4% en de Kospi wint 1,6%. Kijken we naar de olieprijs. Nou, daar zien we redelijke stabiliteit. $97,26 voor Brent Oil in the future. En West Texas Intermediate $90 per vat. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, dan blijkt die verbouwing van box 3 toch niet zo makkelijk als we dachten. Het kabinet heeft een uitweg gevonden. Alleen, het jammer is, die kost 7,7 miljard. Hoe gaan we dat nou doen? Wat is er nog voor draagvlak voor die plannen? Want ja, de kleine spaarder en de belegger die zou wel eens geraakt kunnen worden. Pieter Grimwis, ChristenUnie-Kamerlid, is zo bij ons.
4: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas.
12: Bas van Werven.
3: 7:05. Goedemorgen. Het is 1 oktober 2026, donderdag. Tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwing. Daar gaan we het zo over hebben. En Nina van der Neuwen naast me, die weet wat we verder doen.
13: Klopt, we gaan het onder andere hebben over het crisisoverleg dat in de White House is gehouden vannacht. Want het had alles te maken uiteraard met de brandstofcrisis. Trump wil toch proberen voor de midterms nog iets te bewerkstelligen. Ja, komt er dan misschien toch een exportverbod op diesel richting de Europese Unie? Dat zou ons hard raken. Zometeen daar meer over. En we gaan het hebben over Sierra Leone. Want Europa stopt per direct met het geven van financiële steun aan Sierra Leone. Dan denk je, hoezo dan? Nou, omdat het land weigert om bollejos uit te leveren aan Nederland. Dus David van Wil heeft zijn zin en die krijgt nu toch de Europese Commissie mee in het plan om Sierra Leone flink onder druk te gaan zetten.
3: Krijgt iemand in het kabinet toch nog zijn zin? Dat geldt niet voor iedereen, nee. Want even als we daarover hebben, het kabinet moet hard aan de bak om box 3 te redden. Zowel links als rechts is ontevreden over hoe dat voorstel gedekt is. 7,7 miljard kwam ineens gisteren uit de hoge hoed. Die dekking valt weg op dit plan. En het komt ook bijvoorbeeld omdat Pro binnengehaald heeft dat er op de sociale zekerheid niet bezuinigd gaat worden. De kleine spaarder die lijkt het grote slachtoffer te worden, want ja, ook die moet zijn heffingskorting zien teruggebracht zien van 1800 naar 1000 euro. Pieter Gimwis, financieel woordvoerder namens de ChristenUnie is bij ons. Meneer Gimwis, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Ja, gisteren ineens dat gat van 7 miljard. Hoe kijkt u ernaar?
14: Ja, met stijgende verbazing. En tegelijkertijd, we wisten als ze gaan trucjes gaan uithalen, de minister van Financiën, in box 2.
3: Ja.
14: Ja, dan kun je wat inkomsten naar voren halen, maar dan weet je dat je in de jaren 30 een gat trekt. Alleen dat was natuurlijk buiten beeld gehouden. Hm. En toen gisteren die tabel waar u over sprak naar de Kamer werd gestuurd, ja, toen zagen we het allemaal. Tegelijkertijd, ja, als je weet hoe de financiën werken en box 2 werkt, dan had je dat wel een beetje kunnen voorspellen. Dus dat het geen goede dekking was, dat was wel bekend.
3: Dat is duidelijk. Maar moet je dan überhaupt nog beginnen aan het meewerken of goedkeuren van begroting? Want je schuift alles door naar de volgende politieke generatie, meneer Gimwis.
14: Ja, nee, klopt. Het volgende kabinet krijgt het zwaar. Want de erfenis van zowel het kabinet Schoof als dit kabinet, die wordt niet mals. Dus veel sterkte voor het volgende kabinet alvast.
3: Ja.
14: Maar ja, wat ik eigenlijk nog vervelender vind, is dat we eindelijk dan een doorbraak forceren, het kabinet, om naar vermogenswinstbelasting te gaan op aandelen. Dus op het moment dat het gerealiseerd is, in plaats van op papier. Dat is een stap vooruit.
3: Mm-hmm.
14: Maar dat je dat dan vooral de rekening daarvan legt bij kleinere spaarders en beleggers, ja, dat steekt me als een graat in de keel. Dus dat is eigenlijk, vind ik echt de hoofdzaak, dat ze in box 2 een trucje uithalen, om zo te zeggen.
3: Hm.
14: Daar kun je het nog over hebben.
3: Ja.
14: Dat vind ik eigenlijk niet het zwaarste. Want de Raad van State heeft ooit al helemaal aan het begin van dit hele proces gezegd, joh, als je aan deze wet, aan deze grote verandering in box 3, hè, bij spaargeld en beleggingen en vastgoed, als je daar aan de voorkant de eis gaat stellen van budgetneutraliteit, dat is een bekend woord in Den Haag,
3: Het
14: mag allemaal de schatkist niks minder opleveren.
3: Ja,
14: dan stop je je eigen nek ook wel een beetje in de strop. Want dan maak je een stelselwijziging bij voorbaat onmogelijk. En we hebben de kabinetten hebben nooit goed geluisterd naar dat advies van de Raad van State. En het zou altijd hetzelfde opleveren.
3: Komt ook omdat we eigenlijk in een politieke deadlock zitten met een minderheidskabinet met de Gimwis. Laten we duidelijk zijn, die moeten over allerlei verschillende concties praten. En eigenlijk kan je niet een holistische begroting neerleggen waarbij je zegt van hier staat een kabinet voor. Daar zit wat in wat misschien niet lekker is voor iedereen. Er zit zoet en zuur in. Maar hier probeer je overal zoet aan iedereen te bieden. En je krijgt een bak zuur over je heen waar je eng van wordt.
14: Ja, nee, dat klopt. Het begint steeds meer te wringen, zo'n minderheidskabinet. Het kan eigenlijk alleen maar als je 150 Kamerleden hebt die allemaal bereid zijn een soort van verantwoordelijkheid te nemen, niet het onderste uit de kan. Maar als elke oppositiepartij op zijn eigen strepen gaat staan en het onderste uit de kan wil, dan wordt het helemaal niks. Ja, dan zou het misschien kunnen als je begint met een begroting die procenten in de plus staat. Maar we beginnen met een begroting
3: die
14: procenten in de min staat.
3: Ja, maar wacht even.
14: Dat is dus,
3: Trek nou even zelf het boetekleed aan, meneer Gimwis. Want u zegt ook, we willen niet dat onze spaarders, onze achterban wordt geraakt door dat heffingsvrij rendement van 1800.000 terug te schroeven. Dat kost ook geld. Ja, als u een kabinet wil helpen, dan moet je dat loslaten. Zeggen daar, prima, doen we mee.
14: Nee, dat klopt. Dat we dan zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Maar de voorstellen die ik zal doen, die zullen altijd van dekking zijn voorzien. Dus ik heb. En dat is inderdaad, waar leg je de pijn neer? Want dat is het grote spel eigenlijk.
3: Ja, ja.
14: En pijn neerleggen voor oppositiepolitici die eigenlijk dat niet per se hoeven. Omdat, ja, waarom zouden ze zitten niet in het kabinet? Ja. Maar ik vind wel dat we het les moeten hebben om te zeggen van oké, als we dan de spaarders willen ontzien, dan moet je het ergens anders vandaan halen. En ik heb gisteren ook een concreet voorstel op tafel gelegd van, nou, we hebben nog belastingconstructies in, en ik weet dat het gevoelig is, in de erf- en schenkbelasting. Bijvoorbeeld dat je op papier schenkt en een hele hoge rente rekent. Breng die rente omlaag en dat levert bijvoorbeeld jaarlijks 153 miljoen per jaar op. Ben je toch weer een stapje verder, waardoor je die kleinere spaarder en belegger kunt ontzien. Nou, zo probeer ik politiek te bedrijven. Ja. Maar er zijn ook collega's die inderdaad nooit een alternatief op tafel leggen. En dan is het nogal gratuit. Dus ja, daar heeft u wel een punt. Dat kost geld.
3: Even een van uw collega's die gisteren wel met een oplossing, mogelijke oplossing kwam, wil ik u toch even meegeven en uw reactie op horen. VVD-Kamerlid Wendy van Eyck. Want die tijdens de eerste termijn, die opende een beetje.
12: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En tegelijkertijd, en ik val in herhaling, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
3: Nou, al koffie gedronken met Wendy van Eyck, meneer Geenwis?
14: Nee, verder dan een appje is het nog niet gekomen. En de reactie was een beetje in een lijn met de broedende kip die je niet moet storen. Dus ik ben heel benieuwd waar ze vandaag mee komt. Vooralsnog bood ze een opening. Dat deden alle woordvoerders van de coalitie. Ze moeten ook wel, want ze tellen maar op tot 66 zetels. Ja. Maar wat er nou concreet uit gaat komen, we gaan het vandaag zien. Het wordt in die zin echt een spannende tweede dag. Spannender dan de afgelopen jaren. Ja. Want de minister van Financiën begint inderdaad en met een gat in zijn begroting en met een gat in de steun in de Kamer. Dus hij zal echt vandaag hard zijn best moeten doen om weer perspectief te krijgen. Vooral op een meerderheid voor het belastingplan. Want die begrotingen, dat is wel mijn voorspelling, die begrotingen die zijn in redelijk veilig vaarwater gebracht. Al weet je het nooit helemaal zeker.
3: Nee, maar dat belastingplan
14: dat staat onder druk.
3: Meneer Geenwis, nog één laatste vraag. Ik sprak eerder vanmorgen met Bas Jacobs, hoogleraar aan de VU op overheidsfinanciën. En die zegt, nou, wat Heijnen hier doet, hè, box 2, dekking zoeken voor wat er in box 3 gebeurt, dat is boekhoudkundige zwendel, doorschuiven van die 7,7 miljard. Dat laat ik even voor zijn rekening. Hij zegt, maar daar zit misschien iets achter van de VVD. Die zeggen, met dit minderheidskabinet gaan we niet realiseren wat we willen, we laten het erop aankomen en als het zo kan, dan laten we de hele zaak ploffen.
14: Ja, ik vind het lastig om nu al in één keer naar de conclusie te springen. Er wordt natuurlijk overal altijd strategieën gezien in Den Haag.
3: Ja, zeker.
14: Terwijl het Den Haag eigenlijk ook aan elkaar hangt van amateurisme. Zo eerlijk moeten we zijn. Dus of ik nou hele diepe strategieën kan ontwaren bij de VVD of andere partijen, we gaan het zien. Ik hoop vooral dat we als Kamerleden beseffen dat we hier niet zitten omdat we van het kabinet houden of niet van het kabinet houden, maar dat we van ons land houden en dat we een verantwoordelijkheid hebben om een stap vooruit te zetten. En je hebt er niks aan om met elkaar uiteindelijk het belastingplan eigenlijk naar de gloria te laten gaan. Dus ik ben gemotiveerd om vandaag in de komende week, als we het belastingplan echt gaan behandelen in achterafzaaltjes in de Kamer, dat we dan echt met elkaar uit gaan komen. En dan is het voor ons helder dat de kleinere spaarder niet zo de rekening gepresenteerd kan krijgen als nu gebeurt. Dus er moet wat gebeuren de komende weken. Maar ik heb er nog wel moed op en ga ervoor. Maar ik kan geen garantie bieden. Want wij als ChristenUnie hebben natuurlijk maar een paar zetels. Ja. En er zullen meer partijen moeten meedoen om het in veilige haven te brengen.
3: Ja, nou, dat jaar 21 heeft u mee, neem ik aan.
14: Ja, 21 is absoluut bereid de verantwoordelijkheid te nemen. Alleen die zijn absoluut niet tevreden met wat er nu ligt. Dus er zal nog wat water door de Rijn moeten. Precies. Voordat we er zijn.
3: Succes. Dank u wel. Pieter Geenwis, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
13: Gaan we naar Sierra Leone. Nou, dat krijgt geen financiële steun meer vanuit de Europese Unie, omdat het land weigert om topcrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren aan Nederland. Dat zegt minister Van Wil van Justitie tegen de Telegraaf vandaag. Volgens Van Wil is de Europese Commissie nu per direct gestopt met het geven van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. En hij zegt, met deze stap ben ik heel erg blij, want het is heel wrang dat er EU-geld gaat naar een land dat niet wil meewerken aan de uitlevering van een persoon als Bolle Jos. Volgens de Telegraaf zou Sierra Leone dit jaar nog 18 miljoen krijgen van de Europese Unie. Over een bedrag van ruim 20 miljoen voor volgend jaar, daar is nog geen beslissing over genomen. Maar goed, dat staat waarschijnlijk ook ter discussie. Bolle Jos komt oorspronkelijk uit Breda, is bij verstek veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf, hè, vanwege drugscriminaliteit. Alleen al in Nederland moet hij 24 jaar zitten. In België heeft hij zelfs 57 jaar cel gekregen. Maar hij is dus gevlucht naar Sierra Leone en daar verkeert hij in de hoogste kringen. Zou notabene een kind hebben hebben met de dochter van de president. En Sierra Leone die weigert dus mee te werken aan zijn uitlevering.
3: Makelaars moeten zich gaan registreren en ook voldoen aan wettelijke gedragsnormen. Het staat in het plan van het kabinet waarmee een eind moet komen aan de misstanden in de sector waar al langer zorgen over zijn. In de praktijk betekenen die kabinetsplannen dat makelaars verplicht worden zich in een centraal register in te schrijven waarmee ze aan wettelijke normen gebonden zijn. Een beetje vergelijkbaar met de makelaarskeurde in België. Negatieve ervaringen met makelaars die komen te vaak voor, zegt onze woonminister Boekholt. De registerplicht is van de mogelijk ingrepen de meest kansrijke optie om misstanden te verbeteren. En het handelen van makelaars ook te primen, zegt de minister. Bij de Vereniging Eigen Huis zijn eerder honderden meldingen binnengekomen over voorkeursbehandelingen. Onduidelijke biedingsprocedures of druk om hoger te bieden. En dat zijn dingen die kunnen allemaal niet. Wantoestanden. Afgelopen jaar heeft de sector daar zelf plannen voor gemaakt om zelf te reinigen. Maar kennelijk doet dat niet genoeg. Afspraken zijn onvoldoende opgevolgd, zo zegt de minister. En onvoldoende, we weten, dat kan niet. Rond 9:15 spreken we met de minister. Erik Evengroen, ja, die bericht ons de hele morgen al als een vrij drukke ochtendspits op deze donderdagmorgen.
15: Ja, klopt.
3: Het is druk. En weer een ongeluk op de A1 er nu bij?
15: Ja, het zijn veel ongelukken die er aan de hand zijn. En het is inderdaad hartstikke druk met ruim 850 kilometer in totaal. Nu de A1 ook, Amersfoort Amsterdam. Inderdaad, tussen Hilversum Noord en Muiden gebeurde zojuist een ongeluk. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. 3 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een uur ook met 11 kilometer file. En een snelheidscontrole gezien op de A35 Enschede richting Almelo bij hectometerpaal 70,3.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
16: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
17: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
18: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van de ASML is gedaald tot 0%.
13: Netbeheerders die worstelen met het vinden van ruimte om elektriciteitsstations te bouwen, terwijl die heel hard nodig zijn natuurlijk voor de energietransitie. Komende 9 jaar moeten er meer dan 200 van zijn bijgebouwd, zeggen netbeheerders tegen de Volkskrant. Maar ja, als je geen grond kan vinden, wordt dat lastig. De stations bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Overal in Nederland zijn ze nodig om aan de groeiende vraag te voldoen. Liander ziet een structureel probleem met het vinden van grond voor de aanleg van de kleinere elektriciteitshuizen. En ook voor het leggen van kabels. Er is simpelweg te weinig ruimte, zegt Liander. En daardoor kunnen we dus niet uitbreiden. Nou, zodra er wel ruimte beschikbaar is, gaat die lang niet altijd naar netbeheerders. De bouw van stations wordt in sommige gemeenten zelfs maar helemaal gestaakt. Want inwoners, ja, die maken bezwaar. Die zeggen, wij willen niet zo'n huisje bij ons in mijn achtertuin. Na protesten van inwoners, bijvoorbeeld vorig jaar in Noordwijk, werd er zo'n project gestaakt. Volgens Liander gebeurt dat vaker. Individuele bezwaren wegen nu zwaarder mee dan het grotere belang. En ook Enexis ziet dat. Het duurt gemiddeld 4 jaar om een bouwlocatie te vinden voor zo'n klein huisje.
3: Ja, okay.
13: De gevolgen zijn groot. Denk aan de aansluitstop die afgelopen zomer in Utrecht ook was aangekondigd. Hè, dat gewoon nieuwbouwwoningen geen aansluiting meer krijgen. Het is ook deels het gevolg van het gebrek aan ruimte voor de bouw van een groter transformatorstation van Tennet. Want daar zijn ook wat problemen.
3: En dan, het Witte Huis heeft crisisoverleg gehouden om de brandstofcrisis te beteugelen. Volgens een woordvoerder zijn allerlei maatregelen overwogen. Ook dat veel bekritiseerde verbod op de export van diesel. Economische experts en wetgevers zijn erop tegen, want dat kan de markt ongunstig beïnvloeden. In eigen land, maar denk ook eens aan Europa. Het plan is zeker nog niet van tafel, zegt onze Amerika-correspondent Jan Postma.
19: Het is eigenlijk typisch Trump dit. Het ene moment hoor je dan, het gaat niet gebeuren. Het andere moment ligt het toch weer op tafel. Nou, dat is nu de laatste stand van zaken. Wat in ieder geval duidelijk is, de beslissing is nog niet genomen, maar het blijft boven de markt hangen. En dat zou dus het plan zijn dat Amerikaanse raffinaderijen dan tijdelijk minder of zelfs helemaal geen diesel meer naar het buitenland mogen verkopen. Een soort America First oplossing eigenlijk. Hè? Amerikaanse diesel alleen voor Amerikanen. En het idee is dan ook heel eenvoudig. Ja, dan hebben we hier in de VS meer diesel en dan gaat die prijs aan de pomp vanzelf ook weer omlaag. Ja. En woorden dit is dan de hardste van alle opties. Er zijn ook mildere ideeën met bijvoorbeeld vrijwillig minder verkoop aan het buitenland door raffinaderijen. Dat soort zaken. Maar goed, het besluit is nog niet genomen. Blijft afwachten.
3: En er is kritiek, want zou dit werken?
19: Ja, nou, als je naar de experts luistert, die zijn vooral kritisch. En dat zegt wel wat, denk ik. Je kan ook hiermee in één keer de balans verstoren eigenlijk. Die raffinaderijen die willen natuurlijk geld verdienen. Die willen ook efficiënt werken. En het zou best wel kunnen, als je dit gaat doen, dat die raffinaderijen in de VS dan denken van ja, we moeten maar ook wat minder diesel produceren. Want die vraag gaat afnemen, want we gaan niet meer exporteren. En dan zou de prijs dus juist weer omhoog kunnen gaan. En ja, je moet daar toch een soort balans in vinden. En als je zo van die knoppen gaat draaien, dan kun je het ook juist een beetje verprutsen. Daar wordt voor gewaarschuwd. Je ziet aan de ene kant dat lokale republikeinen in staten die hier echt last van hebben van die hoge dieselprijzen, echte recordprijzen, die zetten Trump dus onder druk. Die willen dat dit gebeurt. Maar zijn eigen minister van Energie bijvoorbeeld, die zegt van nou, doe dit maar niet, want dat zou wel eens verkeerd af kunnen lopen. Ja. En ja, het is uiteindelijk Trump die bepaalt.
3: En wij moeten er ook met argwaan naar kijken, want dit heeft gevolgen. Hè? Er wordt veel diesel wordt er gebruikt in Europa, afkomstig uit Amerika. Als dat wegvalt, hebben wij ook een probleem, neem ik aan, Jan.
19: Ja, zeker. Dan gaat waarschijnlijk de prijs bij ons ook omhoog. Dat kan eigenlijk niet anders. Wat je zegt, wij zijn grote afnemer van die Amerikaanse diesel. Trump heeft ook altijd gezegd, hè, als het om energie gaat, kom maar naar ons. Wij zijn een veilig alternatief voor bijvoorbeeld Rusland. Ja, dat valt dan weg. En waar zijn dan de alternatieven nog op een markt waar al veel vraag is? De kans lijkt me dan groot dat het in Nederland dus ook weer wat duurder wordt. Weer wat duurder.
3: Ja, ik zei al eventjes, het heeft toch invloed direct op het besluitverhaal van Trump. Want je ziet die midterm elections eraan komen. En die moet in Amerika uitleggen waarom de brandstofprijzen hoog zijn. Dus dit heeft wel invloed, neem ik aan, de midterm op dit verhaal.
19: Ja, absoluut, absoluut. Dit is echt voor Trump het allerbelangrijkste. Ik denk echt het enige eigenlijk waar hij naar kijkt. En je ziet nu ook dus de signalen hoe problematisch dit voor hem is. Republikeinse kandidaat, ik zei het al, hè, dat zijn dan mensen voor de congresverkiezingen in november. Die kandidaten die hebben nu openlijk kritiek op de oorlog in Iran. Die roepen Trump ook op tot zo'n exportverbod. Die willen natuurlijk snel een oplossing zien. Dat zijn kandidaten ook voornamelijk uit staten die normaal diep Republikein zijn, echt Trump country. Ja. Dus dat gaat dan om Michigan, dat is iets meer een swing state, maar toch veel Republikeinen. Het gaat om Iowa, dat gaat om Alaska, North Carolina ook. Staten met veel boeren. Ja. Nou, die moeten nu die grote landbouwmachines natuurlijk met veel duurdere diesel vullen. Maar ook de vrachtwagens die de goederen naar de fabrieken, naar de winkels brengen. Dus uiteindelijk wordt eigenlijk alles in die supermarkt er ook duurder voor. En elke Amerikaan merkt het. Maar Trump vindt het dus juist ook heel lastig dat ook in zijn gebieden in Trump country dit gemerkt wordt. En dan denkt hij van, ja, wacht eens even, ik wil die verkiezingen natuurlijk winnen.
3: Zeker. Dus daarom diesel en niet expliciet benzine, want dat treft iedereen.
19: Ja, precies. En het is ook wel zo, die diesel is nu echt een acuut probleem. Terwijl die benzineprijs, dat staat al een hele tijd staat dat hoog. En daar is iedereen al veel langer over aan het klagen. Maar die dieselprijs, het is nu $6,50 gemiddeld per gallon. Nou, dat is nog steeds maar 1,70 per liter. Ja. Dus daar lachen we in Nederland dan ook een beetje om. Ja, maar voor Amerikanen echt, echt heel hoog. Dus die benzine is ook een probleem. Dat merken veel meer mensen zelf. Want er zijn veel meer mensen die met benzine autorijden natuurlijk, maar die diesel, dat gaat alles, dat gaat ook de chips, de aardappelen, de appels, alles duurder maken.
3: Duidelijk. Nog even naar iets anders, van de inspecteur-generaal van de Fed is met een rapport gekomen waaruit blijkt dat er gebreken zijn bij renovaties, maar het is geen aanleiding voor strafrechtelijke vervolging. Nou, uiteraard, het gaat om Jerome Powell, hè, de voorganger van Kevin Warsh, de baas van de Amerikaanse Fed, die door Trump werd beschuldigd dat hij veel te veel geld uitgaf aan de renovatie, maar dat valt dus allemaal wel mee?
19: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En Trump die beschuldigde Powell van alles. Hè. Die zei dat er ook fraude was gepleegd. Ja. En dat Powell echt de persoon was die dit expres helemaal verkeerd had gedaan. Toen was Powell natuurlijk nog de Fed-baas. En Trump die wilde eigenlijk dat die rente ook omlaag ging. Dat deed Powell maar niet. Dat speelde zeker ook mee. Nou, Powell is nu geen voorzitter meer, maar zit nog in het Fed-bestuur. En Trump reageerde al dat hij nog steeds Powell weg wil. En dat justitie hem nog steeds zou moeten onderzoeken. Maar volgens dit rapport dus geen strafbare feiten. Wel grote kritiek op hoe dat project van die verbouwing verloopt. Het is al $1 miljard dollar duurder dan gepland. Dus dat zijn wel flinke bedragen. Maar die beschuldigingen van fraude en omkoping en al die andere dingen die Trump deed, die zijn niet bewezen.
3: Mooi. Amerika correspondent Jan Posma, dan komt J. Paul of de hoek. Dan even naar dit. Ik heb het gezien. Heb jij de beelden ook gezien?
13: Nee.
3: Ja, hij
13: is leuk.
3: Commando. Een commando is een hond. Hij heeft een bril op, een beschermend vest, een helm met erop een cameraatje, en hij werkt voor de Mexicaanse Nationale Garde. Tussen alle andere honden. Dat zijn Duitse herders en labradors en retrievers. Maar hij is een beetje vreemd in de bijt, want hij is een chihuahua. Hij is 21 centimeter lang, weegt 7 kilo. Mm-hmm. Het is een heel klein, maar heel stil, met een grote stofbril op en een helm op en een cameraatje inderdaad. Hij wordt getraind voor zoek- en reddingswerk. Behalve zijn taken bij de Nationale Garde heeft hij ook een maatschappelijk doel, want hij moet helpen stereotypes bij het Mexicaanse leger te doorbreken. De stereotypes die wel bestaan bij het Amerikaanse leger, die daar gisteren blijkens de minister afscheid van nemen. Maar in het Mexicaanse leger gaan ze dat juist anders doen.
13: Stimuleren.
3: Want jou wordt niet alleen grote, stoere kerels kunnen dienen bij de Nationale Garde, maar ook mensen die qua bouw niet direct als militair gezien worden, net als een klein hondje. Want iedereen heeft zo zijn eigen inbreng en zijn eigen expertise. En dat is mooi. Diversiteit is namelijk wel leuk, vindt het Mexicaanse leger. Piet Hekster zou ervan zeggen, dat is woke. Nou, commando moet zorgen voor een warmere band tussen de Mexicanen en de Nationale Garde. En een chihuahua, ja, hoe kan het ook anders, is er natuurlijk van oorsprong een Mexicaans ras, hè?
13: Nou, dat klopt, ja.
3: Zit er weer een klein sombrerootje ook af en toe komen aanblaffen?
13: Commando, de goede naam ook. Ja.
3: Commando, 21 centimeter. De MIVD ziet geen intentie bij de Russen voor een snel conflict met de NAVO. En toch, Rusland dreigt maar weer om nucleaire wapens in te zetten. Mocht de NAVO een Russische exclave isoleren. Hoe reëel moeten we dat nou wegen, die dreigingen van de Russen? Zometeen gaan we er uitgebreid over praten.
20: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
24: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
25: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
28: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
30: Nee, weet ik niet, sorry.
28: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
31: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
32: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit?
0: Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
2: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
1: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evel, de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt erg druk met bijna 900 kilometer file in totaal. Het zijn veel ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Zoals om te beginnen de A1 Amersfoort Amsterdam. Voor knooppunt Muiderberg gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 1,5 uur. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg ook een ongeluk. Ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar de vertraging nog ruim 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar gebeurde een ongeluk net voorbij knooppunt Everding. Er staat 15 kilometer file met bijna 3 kwartier extra reistijd. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar ging ook een ongeluk vooraf aan de file. Er staat 20 kilometer voor Zoetewoudendorp. Vertraging nog 1,5 uur. De weg is gelukkig vrij. En tenslotte de A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord nog altijd een vrachtwagen met pech. De vertraging is ruim 1,5 uur. En de snelheidscontrole op de A12 Arnhem richting Utrecht bij hecte bij de paal 74,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar het leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. Netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Christa Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
5: De militaire inlichting en veiligheidsdienst ziet geen intentie bij de Russen om een snel conflict tegen de NAVO te beginnen. En toch, we zien de Russen tegelijkertijd dreigen met de inzet van nucleaire wapens, mocht de NAVO een Russische exclave isoleren. Gaat om Kaliningrad. Nou, hoe reëel zijn de dreigingen vanuit de Russen, gaan we zo bespreken.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
11: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Goedemorgen, het is 8:55. Buiten is het licht. Dat is alles mee gezegd trouwens ook. En binnen zit Nina van der Leur. Nina.
13: Goedemorgen.
5: Het is 1 oktober. Wat gaan we doen?
13: Ja, we gaan het onder andere hebben over de Franse begroting. De regering gaat daar een nieuwe begroting presenteren vandaag. En dat is echt wel pijnlijk. Dan denken wij dat wij het zwaar hebben. Maar daar moet 54 miljard euro worden bezuinigd. Hoe gaan ze dat doen? Gaan we zo meteen bespreken. We blikken vooruit op de beursopening om 9 uur. En we kijken even naar de cryptowereld. Want daar is onrust. Omdat zij toch wel een beetje onder andere regels zouden vallen. Namelijk, zij moeten wel vermogens aanwasbelasting blijven betalen als je crypto bezit. En niet vermogenswinstbelasting. Nou, daar is de cryptowereld niet zo blij mee.
5: Maar eerst gaan we naar dit. Want de MIVD komt eigenlijk wel met een geruststelling. Ze zien momenteel geen intentie bij Rusland om snel een conflict te starten met de NAVO na een mogelijk eind van de oorlog met Oekraïne. Dat zegt de Militaire Integrale Veiligheidsdienst in een briefing aan de Tweede Kamer. En toch, deze week weer, hele krachtige taal vanuit Moskou. Het Kremlin heeft gedreigd om het volledige Russische kernwapenarsenaal in te zetten wanneer de NAVO de Russische exclave Kaliningrad blokkeert. En onder dat wapenarsenaal vallen uiteraard ook Russische nucleaire wapens. En we horen de laatste tijd wel meer over nucleaire zaken. En er is ook gesproken over een systeem wat eigenlijk bij een aanval, nucleaire aanval door een van de andere staten buiten Rusland meteen een respons oplevert, waarbij het hele arsenaal van Rusland ook remote wordt afgeschoten. Rutte maand tot kalmte, maar hoe reëel is nou die dreiging? En de MIVD zegt ook, het valt wel mee. We gaan naar voormalige AIVD'er en directeur van de Diami Security Intelligence, Erik Schouten. Goedemorgen, meneer Schouten. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: Ja.
14: Goedemorgen.
5: Eerst even naar het Kaliningrad. Rusland verwijt de NAVO dat het een operatie aan het voorbereiden is om Kaliningrad te blokkeren of eigenlijk gewoon te annexeren. Hoe kijken we daarnaar?
14: Nou, ik denk dat Rusland is vooral aan het dreigen. Maar de MIVD heeft helemaal gelijk. Er is nog geen grootschalige troepenopbouw aan die oostgrens. We zien wel dat ze bezig zijn om een en ander voor te bereiden. En daar zit wel een verschil in.
5: Maar wat kunnen ze? Dat is ook de grote vraag natuurlijk. Hè?
14: Dat is een grote vraag. Ja. Wat het grote verschil is met het Westen en met Rusland is, zij hebben voortzettingsmacht, zeg ik altijd. Zij hebben een oorlogseconomie waarbij de fabrieken kunnen blijven fabriceren in samenwerking met bijvoorbeeld Iran en China. En bij ons zit die logistieke keten van defensietoelevering, die is eigenlijk op. Het duurt allemaal heel lang. We zijn ook niet eens in staat om een wapenfabriek te openen, zeg maar, in Nederland. Dus als je niet in staat bent om de wapens te vervangen als je ze hebt verschoten, dan heb je een probleem aan onze kant. En de Russen zijn daar wel beter in.
5: Ja, precies. Maar wacht eventjes, want ze voeren een oorlog in Oekraïne op dit moment. Dat kost een hele hoop van die capaciteit. Dan een tweede conflict erbij, een tweede front. Dat weten we uit de geschiedenis, is nooit iets wat heel erg werkt. Een kleinschalig conflict, nou, dat zou dan nog kunnen, zegt de MIVD. Maar ja, als je de NAVO aanvalt, dag, met je kleinschalig conflict. Dat is het dan gewoon niet meer.
14: Nou, helemaal mee eens. Maar onderschat niet de kracht van hybride oorlogsvoering. Hè? En daar moeten we dus echt het onderscheid in maken. Mm-hmm. We verwachten dus niet de tanks die door de straten van Berlijn of Amsterdam gaan rollen. Nee. Maar wel nog aanvallen met drones of kleinschalige operaties die dan weer niet te herleiden zijn. Hè? Ja. De sabotageacties. En dat zorgt ervoor dat wij straks wel 8 dagen zonder stroom zitten. En dan is altijd weer de vraag, wie heeft het gedaan? Is er een conflict gaande? Hè? Moeten we wel handelen? En dan zitten we wel in een oorlog.
5: Ja, even een andere uiterst van de oorlog. Hè? Wat de Russen zelf roepen, is als je Kaliningrad inneemt, eigenlijk, hè, tussen haakjes, dan gaan we nucleaire wapens inzetten. Dit is echt gewoon meteen dreigen, openlijk, met een nucleaire aanval. Dat hebben Rusland de afgelopen tijd wel wat zien doen, maar in de Koude Oorlog nooit.
14: Nee, correct. Het is wel des Rusland, zeg maar, om flink te dreigen. Hè. Of ze het dan doen, is een tweede. Dus ik snap wel dat de NAVO de kalmte probeert te behouden. En behoudt, als het ware. Want nucleair is echt next step en next level. Maar ja, je weet het ook niet. Als men in de nauw is, wat doet men dan wel? Ja. Hè? Maar ik ben ook wel kalm, hoor. Ik zie hier, net zoals Rutte en de MIVD, we hoeven ons nog geen zorgen te maken.
5: Maar ja, toch, de Russen zijn ook bezig hun bunker weer eigenlijk uit de Koude Oorlog opnieuw tot leven te brengen, te decommissionen, waar ze de elite in kunnen laten schuilen. Lees Poetin plus vrienden. Ja. En dan denk je toch, ja, zij zijn wel stappen aan het zetten om zich op te maken voor zo'n grotere confrontatie, al of niet met nucleaire wapens. Rutte en de MIVD en u zeggen dan van, oh joh, dat zo ver zal het niet lopen.
14: Nou, ik ben het wel mee eens. Kijk, het gevaar van een uitspraak van Rutte en de MIVD, is dat men ook rustig achterover gaat zitten in het Westen. Ja. En dat moet je vooral niet doen. Nee. Want dat zie ik ook. Ik ben nu in Londen en dan, daar is men ook nog helemaal niet wakker. Hè. Je verwacht van wel. En ik stelde gisteren de vraag in een grote groep mensen hier in het financiële district van Londen: zijn jullie voorbereid op langdurige stroomuitval? En van de hele groep had nog niemand dat gedaan. En daar ben ik wel angstig voor. Want dat betekent dat het nog niet geland is. Nee. Dus men hoeft echt niet bang te zijn voor die nucleaire aanval. Maar je moet ook niet achterover gaan zitten en zeggen, nou, het valt allemaal wel mee.
5: Nee, we zijn in oorlog met de Russen. Dat kunnen we gewoon stellen.
14: Ja, precies dat. Ja.
5: Erik Schouten is voormalig AIVD'er en directeur van Diami Security Intelligence. Dank.
16: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
13: 8:50 is het. De Franse regering die gaat vandaag een nieuwe begroting voor volgend jaar presenteren. Met een gigantische opdracht. Er moet maar liefst 54 miljard euro worden bezuinigd. Mede door de torenhoge rente is de Franse staatsschuld opgelopen tot een historisch record. Bijna 3,6 biljoen euro staat het nu op. Nou, onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow vertelt wat er precies in dat begrotingsplan staat en of daarmee ook de rust in Frankrijk weer een beetje kan terugkeren.
17: De regering zou van plan zijn om het tekort op de sociale zekerheid te halveren volgend jaar. Dat moet dan gebeuren door 5,5 miljard te besparen op de pensioenuitgaven. En daar zijn ook al eerder wat ballonnetjes over opgelaten. Het zwaarder belasten van pensioenen bijvoorbeeld. Nou, dat is meteen afgeschoten. Maar bijvoorbeeld pensioenen boven een bepaalde grens niet meer corrigeren voor inflatie. Dat is er eentje. Ja. En zo zijn er, ja, er wordt gevreesd voor nog veel meer bezuinigingen op sociale uitgaven.
5: Precies, sociaal en pensioenen. Dus inderdaad, is er nog iets gezegd over de pensioengerechtigde leeftijd? Want dat was in eerdere instantie een reden om een halve revolutie te ontketen in het land. Maar daar durft deze regering zich niet aan te branden, neem ik aan.
17: Ja, daar heeft Le Cornu heeft dat vorig jaar, even in herinnering, vorig jaar heeft hij dat op de lange baan geschoven. Ja. En daardoor mocht hij, dat was het compromis waarmee hij dan wel zijn begroting kreeg. Ja. Nee, dat is echt een ding voor de volgende president. Dat hebben ze allemaal heel lekker voor zich uitgeschoven. Ja, maar ja, die presidentskandidaten die hebben dan allemaal wel al hun plan. En van de week was de kandidaat van de middenpartijen die zijn plan voor de pensioen, zijn pensioenplan presenteerde. En die willen toch verhogen naar 65 de leeftijd.
5: Kijk.
17: Dus het wordt weer een leuk debat.
5: Een heikel dingetje. Maar toch, als we even kijken naar de financiële situatie van Frankrijk. Staatsschuld op het hoogste niveau sinds 1946. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan, je moet wel wat doen. Het kan niet zo zijn dat je geld blijft uitgeven wat er niet is. Begrijpen de Fransen dat überhaupt wel? Want ja, de politiek speelt daar ook mee. Hè? Als je aan de rechterkant kijkt wat er gebeurt. De partij van Le Pen, die roept alleen maar van, nou, kom op, zeg, dat kunnen we gewoon, laat die staatsschuld maar oplopen. We moeten toch gewoon Frankrijk houden zoals het is.
17: Ja, en premier Le Cornu die stuurt dus allemaal waarschuwingen uit. Ja. Gisteren zei hij van, hallo, we worden ingehaald door de tijd, het gaat niet goed. Want inderdaad, die rente, dat vond ik zelf wel shocking. Die rente die Frankrijk nu betaalt, is in een jaar tijd van 3,5 naar 4,8% gegaan.
5: Precies.
17: En dat is de rente op de 10-jarige staatsobligatie. Mm-hmm. Dat is aanmerkelijk hoger dan de rente die Nederland betaalt. Dat heeft ook te maken met de energieprijzen en zo. Maar ook wel het vertrouwen dat er is in Frankrijk en in de Franse capaciteit om dit allemaal weer terug te betalen. Te trekken.
5: Precies.
17: Ja, ja, die, en, is... ja die, die rente die drukt natuurlijk enorm op de begroting.
18: Nou, nou nog. Nou, is Le Cornu, de Franse premier, Sébastien Le Cornu, leidt die minderheidsregering. Denk je dat hij dit begrotingsplan, waarbij weer gekalfd wordt aan die sociale zekerheid, zomaar door het parlement gaat krijgen?
17: Hij moet dus een meerderheid zien te vinden. Hè. Net als in Nederland eigenlijk.
18: Ja, precies.
17: Het midden is best breed op dit punt. Waarschijnlijk krijgt hij de middenpartijen en de socialisten wel mee als het niet een heel als hij niet heel controversiële dingen voorstelt. Die verkiezingen zijn in april. Daarna komt een nieuwe regering met nieuwe plannen. Dus de meeste partijen die zien er het belang wel van in om een compromis te zoeken. Ja. Le Cornu heeft al wel laten doorschemeren dat hij weer het decreet gaat inzetten. Dus dat hij begroting er in ieder geval doorheen komt. En dan daarna komt er een vertrouwensstemming. Het lijkt erop dat hij dat wel gaat halen. Want het zijn ook maar een paar maanden natuurlijk.
18: Ja, precies. En toch op de achtergrond. Hè, ik speel de partij van Marine Le Pen met Jordan Bardella. Speelt natuurlijk een belangrijke rol. Want die weet dat rechtse volksdeel, wat steeds groter wordt in Frankrijk, ook wel te mobiliseren volgens mij. Hè. Dus die zullen niet zonder slag of stoot akkoord gaan met alle plannen.
17: Nou, ze heeft wel al gezegd, ze heeft liever een slechte begroting
18: dan geen
17: een
18: begroting.
17: Noodwet. Want, dat is een heel technisch verhaal. Maar ze heeft bedacht, heel strategisch, een slechte begroting kan ik veel makkelijker terugdraaien dan aanpassen. Ja. Dan een noodwet.
18: Dan de noodwet, precies. Komt er weer protest op gang, verwacht je, na het presenteren van dit begrotingsplan?
17: Nou, dat is zeker niet uit te sluiten. Nee. We hadden natuurlijk die grote protestdag gehad afgelopen woensdag. Er is volgens mij nog niks concreets aangekondigd. Maar de uitkleding van hun sociale stelsel, dat laten de Fransen natuurlijk niet over hun kant gaan.
13: En dat zei onze Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
18: En Erik Evengroen van de AWB die kijkt naar de schermen tegen een toch wel een hele erge herfstspits. Ja, het is dan ook 1 oktober, Erik, moeten we maar zien.
15: Het is de herfstmaand, maar het weer valt het mee. Ja, er valt wat regen verspreid over het land. En vooral veel ongelukken zorgen voor een hele drukke ochtendspits met ruim 900 kilometer in totaal. Zo ook weer een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Dat gebeurde voor Sliedrecht-Oost. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog altijd 5 kilometer file met een klein half uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A28 van Zwolle naar Assen bij hectometerpaal 153,6.
19: Blik op de beurs.
18: Ja, nog een kwartiertje opent de beurs zijn deuren voor de vierde keer deze week. Stan Westerterp van Bond Capital Partners is bij ons. Stan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas.
18: Wat zegt de future?
20: Ja, en de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Het vierde kwartaal.
18: Dat
20: is belangrijk. Ja. Het was een goed kwartaal, afgelopen kwartaal. Beurzen zijn toch omhoog gegaan tegen de misschien macro-economische verhouding in. En wij openen vanochtend een klein minnetje, min 0,1%. Maar het lijkt er eigenlijk op dat we de hoge standen die we hebben gewoon gaan vasthouden, ook vandaag in ieder geval.
18: Okay, en moeten we dan weer naar de chippers kijken met enige liefde van wat gaat
20: er zijn? Ja, met Micron natuurlijk. Ja, Micron Technology gisteren natuurlijk na beurs met cijfers. En die waren inderdaad, zoals verwacht, fenomenaal. Gingen ook weer iets over de analistenverwachtingen heen. Als je kijkt op jaarbasis, dan is de netto winst met bijna 1100% gestegen. Het is echt ongelooflijk.
18: Normaal,
20: en de omzet met 380%. Kwartaal op kwartaal hebben we het over een groei van iets meer dan 30%. Nog steeds om van te likkenbaarden natuurlijk. Maar zeker bij dit soort partijen en zeker in de AI feeding frenzy waar we in zitten, kijken we natuurlijk naar de vooruitzichten. En ook die zijn goed. Ze verwachten ook voor het komende kwartaal weer meer dan 13% groei, zowel in omzet als in winst. Ja. En dat ligt ook weer boven de consensus van de analisten. Dus de koersreactie was, kijk, het is niet een enorme beat and raise, maar het is wel weer hoger dan verwacht. Dus de koersreactie was een klein plusje. En het bevestigt eigenlijk het pad waar we op zitten. En dat is natuurlijk ook relevant inderdaad voor onze chipbedrijf.
18: Absoluut. En die gaan we dan in de gaten houden. Macro, zijn er daar nog dingen? Want zo langzamerhand lopen we tegen inflatiecijfers in Nederland aan morgen. Maar ook jobreports in Amerika, hè?
20: Ja, absoluut. En gisteren een heel belangrijk datapunt. De PCE-inflatie, de Personal Consumption Expenditures in Amerika.
18: Die viel lager uit.
20: Ja. Ja, consumenteninflatie die viel lager uit dan verwacht. Met name als we naar de kerninflatie kijken. Dan moet ik wel bijzeggen dat een deel daarvan was statistisch, omdat de meetmethoden wat veranderd waren. Maar desalniettemin was het echt wel een meevaller. En dat betekent dus ook dat de Fed wat meer ruimte geeft om af te wachten. Het bewijst nog niet helemaal dat de inflatie in augustus verder is afgekoeld. Maar het is wel relevant dus dat we wat lager zitten dan wat de verwachting was. En inderdaad, morgen de jobs report. verwachten zo'n 100.000 banen erbij in Amerika op een werkloosheid van 4,2%. Als dat stand houdt, dan kan je ervan uitgaan dat eind deze maand de Fed nog geen noodzaak ziet om de rente verder te verhogen. En dat is ongeveer ook wat 2/3 van de markt op dit moment verwacht. Maar dat is met de kennis van nu, dus we weten dat we nog een paar weken hebben voordat dat echte rentebesluit gaat komen.
18: Duidelijk, dankjewel. Stel Westerder van Bond Capital Partners.
16: Crypto-update.
18: Ja, dan gaan we naar Bart Mol, presentator van Satoshi Radio, de Nederlandse podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas.
18: Nou dan, hoe staat de cryptomarkt erbij vandaag?
0: Ja, een rustig weekje gehad. Bitcoin staat op $83.600. Dat is ongeveer 1% lager dan vorige week. Ethereum $2.700. En zoals Stan net zei, inderdaad, hè, derde kwartaal gesloten. Als we daar dus even naar kijken, begin juli stond Bitcoin nog op $58.600. Dus dat is inmiddels 40% hoger. Dat is het beste kwartaal in dollars sinds eind 2024.
18: Ja.
0: En ook normaal gesproken is september ook helemaal niet zo'n goede maand voor Bitcoin. Maar
18: nu wel.
0: Deze keer was het best prima. 6% in de plus op die maand. Ook de Bitcoin ETF's gaan weer goed. Inmiddels 9 handelsdagen op rij instroom gehad. Samen voor ruim $3 miljard. Ja, en hier is het eigenlijk nu wat de remmer een beetje ophoudt, de rente. Overal ter wereld. Je had natuurlijk, noemde je Frankrijk, maar het is natuurlijk vooral Amerika wat de klok slaat. Maar ook daar is die 10-jaarsrente natuurlijk volgens mij op het hoogste punt sinds 2007. Zeker. Dus ja, daar houdt iedereen zijn adem een beetje over in. Maar Bitcoin houdt zich en de rest van de cryptomarkt ook wel op zich wel goed. Qua prijs dus een rustige week, Bas, maar op politiek gebied wat minder, zeker in Nederland.
18: Zeker, want we hebben het over Box 3. Ik sprak vanmorgen Mauro Halve, die zegt, ja, ik klaag, want wat krijgen wij nou? Crypto is gewoon belast met vermogensaanwasbelasting plan en al het andere, dus ook ETF's, want dat is een aandelenderivaat, dat gaat onder vermogenswinst vallen.
0: Ja, klopt. Dus dat moeten we even een beetje uit elkaar halen, want daar wil ik het even over hebben. Maar Mauro heeft dat inderdaad goed uitgelegd. Ja, kijk, de BNR-luisteraar die heeft natuurlijk niet gemist dat er een knoop is doorgehakt rondom Box 3. We hebben het hier natuurlijk ook veel erover gehad, hè, dat Box 3-plan in de koelkast leek te gaan. Nou, dat is ook gebeurd. Premier Jette en minister Heijnen die stuurden een brief naar de Kamer met een nieuw plan. Het ging eerst om vermogensaanwas vanaf 2028. En dan betaal je dus elk jaar belasting over die papieren winst. Nou, daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat gaat nu grotendeels de prullenbak in, althans, dat is de bedoeling. Al die financiële instrumenten waar je het over hebt, die moeten onder vermogenswinstbelasting gaan vallen. Dus pas afrekenen als je verkoopt.
18: Als je liquideert, precies, ja.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Mm-hmm. En je zou ook zeggen van, nou ja, waarom is er dan nieuws in de cryptowereld? Want ja, vermogenswinstbelasting, dat is toch in principe in de basis wel wat men wilde. Ik bedoel, je kan nog wat over die heffingsvrije voet zeuren of iets over iets anders. Maar dit is toch wat we wilden in de cryptowereld. Ja, en dat is inderdaad het probleem. De cryptobezitters, die vallen dus buiten de boot.
18: Ja, ja.
0: We zitten er niet bij, Bas. Of in ieder geval, ik niet. Jij nee, wel misschien, ik wel. Zonder crypto. Ja. Maar ik schreeuw vanaf de kade naar je om toch nog even die boot eens achteruit te zetten. Want die nieuwe regel die geldt dus voor financiële instrumenten. En crypto is juridisch gezien geen financieel instrument. Nee, dan hebben we het over MiFID. Crypto valt alweer onder MiCA. Nou goed, het is allemaal heel moeilijk, maar we zitten er niet bij. Fysiek goud trouwens ook niet, zilver ook niet, kunst. Nou, dat soort dingetjes vallen er allemaal niet tussen. Dus cryptobezitters die zitten in 2028 en 2029 nog wel in dat papieren winststelsel, wat dus voor de andere beleggers de prullenbak ingaat. En pas in 2030 zouden wij mee moeten gaan. Dat is dan de belofte.
18: Ja, ja. Hoop je. Ja, nou, vandaag dag 2 van de Algemene Financiële Beschouwing. We zullen roepen vanaf de kant. Want het is nieuws, hè. Uiteindelijk wilden we dit. Je zei dat al eventjes. Klaar, flinke impact kan het hebben. Maar heeft het impact, want dat is iets wat ik met Mauro ook besprak, op de hele cryptosector? Ik kan me voorstellen dat mensen daardoor denken, nou weet je wat, dan laten we crypto liggen. Dan gaan we of in die derivaten over, op die ETF's. Of gewoon in aandelen. Dag, met je Bitcoin.
0: Nou, zeker. Kijk, er zijn natuurlijk een paar dingen. Je kan kijken naar het rendement van Bitcoin de afgelopen paar jaar. Dat is natuurlijk niet meer de tienduizenden procent waar wel eens mee gepocht werd in zo rond 2017, 18. Hè. Dus, en aandelen, nou ja, je hoorde net al van Stan, die doen het hartstikke goed de afgelopen tijd.
18: Ja.
0: Dus dat kan natuurlijk een reden zijn. Maar ja, als je hier inderdaad gaat kijken, heeft het impact op de cryptosector in Nederland? Ja, want het is gewoon krom, de wetgeving op dit moment. Dus wat je kan doen, Bas, of wat ik zou kunnen doen... ik heb bitcoin, en stel dat heb ik bij een exchange staan in Nederland. Bitfavo bijvoorbeeld, dat is natuurlijk de grootste op dit moment. Dan moet ik vermogensaanwasbelasting gaan betalen. Als ik het nu weghaal daar en naar Larry Fink ga van BlackRock... bijvoorbeeld via de Giro of zo, of noemen ze een grote broker... dan betaal ik opeens vermogenswinstbelasting. Ja. Terwijl het onderliggende goed is nog steeds bitcoin. Dus wat Mauro ook inderdaad heel goed zei... het gaat om de verpakking van het onderliggende product. Ja, dat is natuurlijk heel erg raar. En
13: nou, juridisch houdt het misschien geen stand, Bart. Als je dit juridisch aanvecht, vraag ik me af of dat stand houdt dan.
18: Nou, is juridisch...
0: Ja, ik ben geen jurist, dus dat zou kunnen. Ja, maar ik denk ook gewoon... Kijk, de Belastingdienst heeft natuurlijk meerdere malen gezegd... we moeten nu beslissen, want onze systemen zijn zo oud... we hebben een paar jaar nodig om het in te voeren. Ja, ik denk dat bitcoinbedrijven, die zijn al met allemaal, volgens mij DAC 8 heet die wetgeving, al lang bezig met alles in kaart brengen om te kunnen delen met de Belastingdienst. Dus ik vind het heel vreemd dat het op deze manier gaat. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dit, het uitsluiten van zo'n beleggingscategorie, meer werk voor de Belastingdienst gaat zorgen dan dat je het gewoon netjes meeneemt in die vermogenswinstbelasting.
18: Precies, gelijke monniken, gelijke kappen.
0: Juist, exact.
18: Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
2: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
18: Ja, wel de nieuwe zelfstandige wet, ZZP-wet, is naar de Tweede Kamer gestuurd. ZZP'ers krijgen te maken met meer regels. En daar praten we zo over met minister Aartsen. Want die hoopt dat zijn nieuwe wet daarnaast voor meer duidelijkheid gaat zorgen. Nou, hoe dat nou te rijmen is, gaat hij zo meteen toelichten. Want meer regels, dat zouden we toch niet doen?
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Op uw digitale veiligheid.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
12: Nee.
13: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
14: Nee, weet ik niet, sorry.
11: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over advocatenkantoren met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maas-Geesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Nu in de BNR-app.
19: De verkoop van elektrische auto's schiet omhoog in september. Ook ABN AMRO verwacht een sterkere afkoeling van de woningmarkt. En van kopjes koffie naar glazen bier, de Braziliaan Rafa die start als de topman van Heineken. Deze en veel meer verhalen kun je nu allemaal lezen in de BNR-app.
20: En dan kijken we even naar de schermen met Erik Evengroen van de AWB. Erik is een drukke spits, maar nu, hoe staat het erbij?
21: Nou ja, meestal is zo 8:30 het drukste moment van de ochtendspits. Dat klopt ook wel, maar daar zou je nog weinig van merken onderweg. Want er staat nog altijd ruim 800 kilometer file in totaal. Ik noem degene met de meeste oponthoud. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 17 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. A4, Den Haag Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Een auto met pech op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Die is gestand voor op het Zaandam. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk voor knooppunt Rotterpolderplein. De weg is vrij, bij de vertraging nog ruim 3 kwartier. En de A29 ten slotte Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Oud-Beijerland, ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging nog 30 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: update van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuisd naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos. Dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en het land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: 0,5% lager staat de AX nu op 108,86 punten. Terwijl aan de ene kant staan de stijgers toch wel de chippers te draaien... na die fantastische cijfers van Micron. Besi wint 1,8, ASM International 1,7, ASML 1,3. En dan heb je al gauw het rijtje stijgers gehad. Komen de andere kant bij Wolters Kluwer 1,9 lager, Magnum 1,9. Relix gaat 1,8 lager, Ahold Delhaize 1,8. Maar wat doet bijvoorbeeld een Shell? Nou, Shell staat op dit moment op een verlies van 1,1. En SBM Offshore verliest 1,3%. Dus wat dat betreft, ja, Shell is natuurlijk een zwaar gewicht. Die trekt toch die AX wel een beetje naar beneden. Op basis van het feit dat er nog steeds onzekerheid is over het Midden-Oosten. We zien ook daar namelijk de Brent crude in de future weer wat oplopen. Naar $98,6 per vat. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, ZZP'ers die zaten altijd een beetje op een, ja, een beetje onzekere stoel te wiebelen. Van waar zijn we nou aan toe? Wanneer ben je nou wel of niet een zelfstandige? Wanneer is er schijnzelfstandigheid? Nou, er is een nieuwe zelfstandige wet en die is net naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin ZZP'ers nog meer regels krijgen. Maar ook meer duidelijkheid, zegt minister Aartsen. En die gaan we zo meteen spreken.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Bas van Werven.
2: Ja, het is 6:06. Het is donderdag 1 oktober 2026. Een nieuw kwartaal. En buiten is het ook wat nieuw weer. Maar morgen wordt het weer beter. Ik zal het maar zeggen. Nina van der Dungen zit naast me. Nina, wat gaan we doen in het komende half uur?
14: Nou, we hebben ineens twee ministers te gast. Dus het wordt een druk half uurtje. We gaan straks praten met minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Er komen namelijk veel strengere regels voor makelaars. Er zijn nogal wat dingen die niet goed gaan. En het zelfcorrigerend vermogen blijft een beetje achter. Dus daarom tijd voor ingrijpen vanuit de overheid. En ja, we gaan nu inderdaad eerder spreken met minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie, maar dan over ZZP'ers.
2: Zeker, want er komt een nieuwe zelfstandige wet. En daardoor krijgen ZZP'ers nog meer regels. Dat is heel prettig, want het zijn ondernemers. En waar zit een ondernemer niet op te wachten op nog meer regels? Maar die wet die kampt natuurlijk al een tijdje met een soort interne tegenstrijdigheid. Hoe ga je nou bewijzen dat je zelfstandige bent en dat je niet in handen bent van een werkgever? Hè? Dat je eigenlijk in loondienst bent verkapt. Nou, om dat te kunnen aantonen moeten ze nu voldoen aan een reeks voorwaarden. Je moet minimaal in het afgelopen jaar, het huidige jaar, 3 klanten hebben gehad en die ook aanmerkelijk omzet geven. Je moet jezelf kunnen verzekeren tegen ondernemersrisico's en vrijheid hebben om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Moet je radiopresentator zijn? Ja, dan zit je toch in de studio vast, maar toch.
14: En aan tijden.
2: Ja, een uur geleden zijn die eisen naar de Kamer gegaan in die nieuwe voorgestelde wet. En bij ons is nu de minister zelf, Thierry Aartsen van Werk en Participatie. Meneer Aartsen, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
2: Ja, nog meer regels. Nou, gefeliciteerd.
15: Oh ja.
2: Oeps, en dan ging de lijn.
14: Nou, dat was een heel kort en krachtig gesprek.
15: Als u mij...
14: Ja, oh, daar is hij.
2: Ik viel even weg.
15: Hallo? Ja?
2: Ja, zijn we weer.
15: Oh, excuus.
2: Ja, en weer weg. Het gaat niet goed. We gaan even van de Lucie af en kijken of we op de gewone telefoonlijn, zeg maar de ouderwetse.
14: De ouderwetse telefoonlijn. Lucie is een appje wat wij normaal gebruiken voor perfecte kwaliteit. Maar die telefoonlijn is toch af en toe beter.
2: Even kijken of we Thierry Aartsen nog terug kunnen krijgen. Dat zou wel fijn zijn. Want inderdaad, ja, het is wel een dingetje. Er zijn ook meteen mensen die reageren. Die zeggen, ja, wat een loze belofte. Allemaal de ZZP'er erkenning geven die verdient. Nou, helemaal niet. Er worden alleen maar meer eisen gesteld. Dat is een beetje de teneur van de eerste reacties die zo'n beetje binnenkomen op internet. Ja. Dat is toch wel een beetje lastig. En je eigen kosten dragen, dat geeft natuurlijk wel iets over. Maar de zelfstandige aftrek, die wordt afgebouwd. Dat is natuurlijk een beetje lastig, want je moet toch die kosten blijven dragen als ZZP'er. Hè? Mm. Dus ja, je moet het en betalen en er gaat wat vanaf. Dus nou, oké, we gaan kijken of we Thierry Aartsen nog te pakken kunnen krijgen. Maar dat gaat niet lukken, hoor ik op dit moment. Dat is heel jammer. We gaan hem nog later uiteraard wel proberen terug te krijgen in de uitzending.
14: Even naar iets anders.
2: Eerst even naar die vlucht van gisteren, die Fly Dubai vlucht. Waarbij eigenlijk achteraf gezien, zo bleek, een terroristische kaping werd voorkomen.
14: Nou, dat zegt Netanyahu, althans, daar lijkt het op. Volgens de Israëlische premier is het wel nog te vroeg om te zeggen of Iran er mogelijk bij betrokken is geweest bij dat incident aan boord van die Fly Dubai-vlucht gisteren. Dat zei hij in een programma op Fox News.
16: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. But it's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here.
14: De vlucht die gisteren vertrok van Dubai naar Tel Aviv maakte een duikvlucht nadat de co-piloot zijn collega neerstak in de cockpit. Volgens Israëlische media was dat bewust. De piloot wilde het vliegtuig laten neerstorten. Maar een aantal piloten die als burger meevlogen met het toestel, die kregen met behulp van andere passagiers controle over de cockpit. En zij wisten het vliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond te zetten in Saoedi-Arabië. De Israëlische minister van Defensie noemde de steekpartij een poging tot een jihadistische terreuraanval. Nou ja, hij heeft alleen geen bewijs laten zien dat het een jihadistisch motief was. Er wordt ook gesproken van een zelfmoordactie van de piloot, dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Netanyahu heeft contact gehad met president Trump over het incident. En ook Trump spreekt van een mogelijke terreurdaad.
17: But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event. And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
14: Nou, de passagiers van die vlucht zijn gisteren dezelfde dag nog met een ander toestel naar Tel Aviv gebracht. Die vlucht werd dan wel geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. De Indiase premier Modi heeft inmiddels ook op de gebeurtenis gereageerd. De co-piloot die is aangevallen is namelijk van Indiase afkomst. En Modi die prijst de piloot en noemt hem op X een held.
2: We gaan terug naar Thierry Arts, ons minister van Werk en Participatie, om te praten over die nieuwe zelfstandige wet voor ZZP'ers. Want die gaat een hoop meer duidelijkheid verschaffen. Dat is althans de wens. Was ook de wens van en de werkgevers, althans de mensen, de opdrachtgevers die zo'n ZZP'er inzetten. En dat allemaal in het kader van die wet EBA. Want we wisten niet zo gek veel over wat is nou wel en niet schijnzelfstandigheid. Nou, met name nu rust en reinheid. Zo lijkt het, of duidelijkheid. Thierry Arts, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Het leidt wel tot meer regels. En dat vinden ondernemers nooit leuk, meneer Artsen.
4: Nou ja, kijk, we hebben op dit moment helemaal geen regels. ZZP'ers bestaan niet volgens de wet. Mm-hmm. De wet DBA staat letterlijk voor deregulering. Dus wat we zien is dat er nu totaal onduidelijkheid is. Ik ken geen één ZZP'er die blij is met de huidige onduidelijke regels. Want die bestaan eigenlijk niet. Daarom is het goed dat er een duidelijke wet komt. Zodat ZZP'ers en opdrachtgevers weten waar ze aan toe zijn.
2: Ja, en iedereen vreest ook voor die handhaving. Hè, want er worden boetes opgelegd als er toch schijnzelfstandigheid is. Nu wordt het veel beter te meten. Anderzijds, wat betekent dit voor die ZZP'er? Want die ZZP'er die moet een aantal meer voorwaarden aan voorwaarden voldoen. Dingen kunnen aantonen die hij eerst niet wist dat die moest aantonen. Hè?
4: Nee, klopt. En je ziet nu dat huidige ZZP'ers met de huidige jurisprudentie eigenlijk helemaal in het duister tasten. Er zijn natuurlijk wel Deliveroo-gezichtspunten, maar die moet je holistisch toetsen. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg leuk in het arbeidsrecht. Maar in de dagelijkse praktijk is dat voor de meeste ZZP'ers en opdrachtgevers gewoon heel erg lastig. En dan zie je dat er dus daarom maar geen ZZP'ers worden ingehuurd. Doordat we nu duidelijkheid geven, geven we ook zekerheid vooraf. En het is voor ZZP'ers nu ook gewoon duidelijk. Als ik aan deze spelregels voldoe, ik weet wat ik moet doen. En als u daaraan voldoet, ja, dan kunt u dan komt u in de veilige haven, zoals we dat noemen. Ja, ja. Dan kunt u dus met een gerust hart of als ZZP'er werken. Ja. Of als ZZP'er inhuren. En daardoor hopen we dat die angst voor die handhaving en die wegvallende opdrachten, dat we dat tij gaan keren.
2: Ja, toch. Ik ga even nog terug naar de Thierry Artsen, die Kamerlid was voor de VVD. En die begon toen met een vrij eenvoudige zelfstandige toets. Die hierop neerkwam. Gedraag je als ondernemer, heb je meerdere opdrachtgevers en investeer in je eigen bedrijf. Dan ben je ZZP'er. Dat was lekker eenvoudig. En nu is het toch weer gecompliceerd geworden, meneer Artsen. Nu minister ben ik kan hem wel.
4: Nou, omdat we geluisterd hebben naar ondernemers en ZZP'ers zelf. En die zeiden over die wet, het is wel erg eenvoudig. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk. Want wanneer gedraag je je dan als ZZP'er?
2: Ja.
4: En hoeveel is dan meerdere opdrachtgevers?
2: Ja.
4: Dus wat we gedaan hebben de afgelopen half jaar is heel veel met ZZP'ers en opdrachtgevers gesproken.
2: Ja.
4: En eigenlijk één slag concreter, objectiever gemaakt. Dus dat het eigenlijk bijna afvinkbare criteria zijn.
2: Mm-hmm.
4: Want dat is uiteindelijk alle bedrijven en ondernemers die ik spreek zeggen, geef mij gewoon een lijstje met afvinkbare regels waar ik aan moet voldoen. En laat me dan ook vooral lekker ondernemen.
2: Ja.
4: Nou, dat hebben we nu gedaan. Dus we hebben echt een slag gemaakt en geluisterd ook naar ZZP'ers en opdrachtgevers.
2: Oké, dat klinkt heel eenvoudig. Hè? Heel lekker afvinken, dan ben je er gewoon. Maar wij weten natuurlijk dat de pijn zit in het grijze gebied ertussen. Hè? Om een voorbeeld te geven, ik heb heel veel opdrachtgevers, ik ben hier zelfstandig. Maar ik word wel geacht om 6 uur met de radioshow te gaan beginnen, hè?
4: Ja, ja, dat klopt. Daarom hebben we ook gezegd,
2: mijn baas graag.
4: Je moet in beginsel
2: mijn opdrachtgever.
4: Je moet in beginsel je eigen tijd kunnen bepalen, tenzij het inherent is dat je opdracht samenhangt met een bepaald tijdstip.
2: Ja, precies. Maar dit soort dingen, het maakt het wel wat eenvoudig. Eén ding, wat ik kwam dat tegen als reactie, vond ik wel een serieuze goeie, is de zelfstandige aftrek, die wordt maar afgebouwd en afgebouwd. Dat was nou juist die afspraak die ervoor zorgde dat je je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziekte en pensioen goed betaalbaar kon houden. Ja, daar wordt dan weer niks over gezegd of niks over geregeld. Waarom dat niet meteen meegenomen? Want je moet ook die ZZP'er, het zijn er hoeveel, 2 miljoen, die moet je wel een beetje faciliteren, want die houdt die economie draaiend, meneer Artsen.
4: Zeker, en we houden ook de zelfstandige aftrek zoals die nu is. In het verleden is besloten om die af te bouwen vanwege het gelijke speelveld met werknemers. We zagen in het verleden dat toch veel mensen eigenlijk vanwege de poen ZZP'er werden.
2: Ja.
4: En wat we gezegd hebben, nee, ZZP'ers zijn echt ondernemers.
2: Uh-huh.
4: Zelfstandigheid, vrijheid,
2: risico.
4: Het is echt de eerste wet ten aanzien van de vorige wetten, die niet uitgaat van het werknemerschap, maar uitgaat van het ondernemerschap.
2: Ja.
4: En dat maakt deze wet volgens mij een goede stap in de juiste richting.
2: Ja, precies. Maar nogmaals, het risico wordt wel verlegd. En ook manifest nu in deze wet. Het risico ligt bij die ondernemer, bij die ZZP'er. Dan zou je ook moeten zeggen, nou, dan gaan we ook een deel van het ondernemersrisico wegnemen door hem die zelfstandige aftrek gewoon ongelimiteerd te laten houden.
4: Ja, maar die zelfstandige is zoals die nu is.
2: Daar gaan we niks aan
4: veranderen.
2: Staat hij nu toevallig naast
4: Dat staat hier ook los van wat dat betreft.
2: Ja.
4: Uiteindelijk gaat het erom, wanneer ben je ondernemer? Hè? Je bent ondernemer als je onafhankelijk bent van een ander. Als je vrijheid hebt, En als je werkt voor eigen rekening en risico.
2: Ja, ja.
4: En dat onderscheidt een ondernemer van een werknemer.
2: Ja, nou bent u van werk en participatie. Hè? Belangrijk dat we participeren, dat er ook gewerkt kan worden. Maar nogmaals, is dit nog iets wat u gaat overleggen met Elko Heijnen? Van joh, kom nou, blijf met je poten af van die ZZP'er?
4: De zelfstandige aftrek blijft zoals hij nu is. We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar nee. We hebben geen ambitie om nu aan te passen.
2: Oké, okay, dank voor de toelichting, minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie. Erik Evengroen van de AWB is bij ons. Erik, hoe staat het erbij nu?
15: Nou ja, het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Maar nog altijd bijna 600 kilometer file. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog steeds erg druk is op de weg. Veel vertraging ook nog altijd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij, maar er staat nog altijd 16 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij hectometerpaal 47,4.
18: Blik op de beurs.
2: Kijken wat de beurs doet. Nou, we hadden het al een beetje kunnen verwachten na die geweldige cijfers van Micron Technology gisteravond. 13% alles erbij. Ja, wat doen de chippers dan? Nou, Nina, wat denk je?
14: Allemaal hoog.
2: Inderdaad. Basie 1,2% winst. ASM International 1,1% en ASML 1% erbij. Dat is toch het verhaal wat we even in de gaten moesten houden. Nou, alles in het groen. Aan de andere kant zien we toch ook wat dalers. Wolters Kluwer 2,1, Relix 1,8, CBC Capital 1,7. Er komt een heel rijtje met dalers. Waaronder ook SBM Offshore 1,4% lager. En ook Shell doet het met 1,3% lager. Het is Damrak is best rood gekleurd. En de AIX staat dan ook op 1,107 punten. Heeft alles te maken met de aanhoudende onzekerheid. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook nu het verhaal dat er mogelijk een diesel-exportverbod komt vanuit Amerika. 99,39 Brent Oil in the future voor november. Dat je het weet.
14: Dan is het 17 minuten over 9. En het kabinet gaat ingrijpen in de makelaardij. Er komen strengere regels voor makelaars. Minister Boekholt O'Sullivan van Wonen wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister. En dat ze zich houden aan wettelijke gedragsregels. Nou, aanleiding zijn onder andere klachten over belangenverstrengeling, veranderende spelregels, onduidelijkheid over biedingen, vriendjespolitiek. Iedereen heeft er wel wat van gehoord, denk ik. De minister is bij ons, Eleanor Boekholt O'Sullivan. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: Ja, er is dus, want u heeft eerst een tijdje het aangekeken van kan er zelfregulering zijn in de sector? Leek dus nergens op.
19: Nou ja, inderdaad, dit kabinet zet in op minder regels, niet meer regels. Minder wetten, niet meer wetten. Dus ik heb inderdaad een poging gedaan het zonder instappen voor elkaar te krijgen. En dat is niet gelukt. Dus nee. Vandaar deze brief.
14: Precies. Nou, strengere regels, eventjes bekijken. Een beroepsregister, dat betekent je moet je registreren als makelaar. Ja, oké, okay. En dan kun je natuurlijk nog steeds aan een aantal dingetjes. Nou, kun je wat misstanden, die blijven overeind.
19: Ja, natuurlijk is er niets te verzinnen dat je nooit meer een misstand hebt. Maar we gaan het wel reguleren. Want als je je moet inschrijven als makelaar, dan moet je houden aan de wettelijke gedragseisen. Nou, dan kijken we bijvoorbeeld naar tijdig en volledig delen van relevante informatie over de woning. Het gelijk behandelen van geïnteresseerden. Het inzicht geven in het biedproces via een uniform biedlogboek. Dat zijn echt dingen waarvan we dan zeggen, daar moet een makelaar aan voldoen. En door het inrichten of oprichten van een geschillencommissie kunnen mensen ook ergens met hun klachten terecht. Ja. En ja, daar zou eventueel uit kunnen komen dat je het vak van makelaar in Nederland niet meer mag uitoefenen.
2: Ja. Het punt is, waar ligt nou de bewijslast? Legt u die dan bij de kopende of verkopende partij? Of ligt die bij de makelaar? Want waar gaat die commissie op toetsen?
19: Nou, die gaan natuurlijk, dat moet ik allemaal nog uitwerken op weg naar januari. Hè? Want ik moet ook nog kijken waar we deze geschillencommissie, waar we die gaan onderbrengen. Ja. Daar moet natuurlijk een transparant en eerlijk proces onder komen te zitten. Ja. Met een weging, hè, zodat het ook voorspelbaar is. En ik denk dat het belangrijkste is om te zeggen dat de meeste makelaars deugen. En die gaan met dit proces, wat wij nu voornemens zijn in te gaan richten, blijven zij deugen. Hè? Ja. Want zij schrijven zich in en ze gaan gewoon door met wat ze nu al doen. Mm-hmm. Het gaat om de makelaars die zich niet houden aan deze. Ja, precies. Ja. En die moeten dus dan ook zich gewoon verantwoorden bij zo'n geschillencommissie.
14: Ja, kunnen er dan uit de beroep worden gezet als ze zich niet houden aan? Ziet u ook voor u dat er een soort eed komt? Hè? Ik verklaar en beloof dat ik me zal houden aan?
19: Nou, dat zou kunnen. U inspireert mij nu daarover na te gaan denken. Maar in beginsel gaat het mij over een lichte variant optuigen. Zodat de makelaars die gewoon deugen, dat die niet het gevoel hebben dat ze ergens in worden gedrukt waar ze helemaal wat hen onrecht zou doen. Maar de kopers en de verkopers, die hebben gewoon recht op een eerlijk en transparant proces. En dat moet dit moet daarbij gaan helpen.
20: Maar we hadden al gedragscodes en biedlogboeken. Dat was er allemaal al. En dat werkt dus niet. Dus ja, dan moet je veel harder optreden, toch?
19: Nou, er waren inderdaad binnen de brancheverenigingen hier afspraken over. Ja. Er werd alleen niet op gehandhaafd. Nee. Als er dan klachten waren, dan werd daar niet op opgetreden. Mm-hmm. Dus wat dit proces dan zou moeten gaan doen, is dat er een geschillencommissie is. Ja. En dat dat optreden dan ook mogelijk wordt, met consequenties. Ja.
20: Gaat u dat onderhangen bijvoorbeeld bij de autoriteit Consumentenmarkt? Ideale partij.
19: Dat is een van de plekken waar ik natuurlijk aan denk. Maar het zou ook bij de autoriteit financiële markten ondergebracht kunnen worden. Of nog ergens anders. Dus daar kom ik begin 27 mee.
14: Ja, en dat kost natuurlijk ook wel weer extra geld, zo'n toezichtsinstantie.
19: Zeker, en die kosten die beleg ik bij de branche.
14: Die moet zelf betalen?
19: Ja. Ja, ik stap daar niet financieel op in, dat klopt.
20: Nee, dat begrijp ik. Dus wij gaan meer betalen aan onze makelaar, omdat hij een beëdigd makelaar is.
19: Nou, het zou kunnen dat dit wordt doorberekend aan de klant.
20: Dat begrijpt u toch ook, mevrouw Boekel, dat gebeurt meteen.
19: Ja, daar ga ik ook vanuit dat zo is. Dat klopt. Daartegenover staat dat er nu zoveel mensen een veel hoger bedrag betalen dan zou moeten. Ja. Omdat ze geen inzicht krijgen in dat biedproces. Ik heb met de brancheverenigingen aan tafel gezeten om te kijken, kunnen we hier nog op een andere manier uitkomen? Nou, dat handhaven, dat bleek niet mogelijk. En dit is dan de manier om ervoor te zorgen dat kopers en verkopers een eerlijk proces en een transparant proces krijgen.
14: En dan hopen dat dit wel werkt. Hartelijk dank, minister Boekel de Sullivan van Wonen.
20: En dan nog even dit. Amerikaanse nieuwszender NBC News die had in deze hartstikke mooie scoop vannacht, legde de hand op een mailtje van de rechterhand van Mike Johnson. Je weet wel, dat is de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de States. Nou, dat mailtje is gestuurd naar medewerkers van de Amerikaanse ambassades in Rome en Parijs. En die worden daarmee op de hoogte gesteld van: jongens, in de week van 19 oktober komt naar jullie toe een hele belangrijke beleids- en belastingadviseur van Johnson, namelijk Kurt Bewley, met een delegatie Republikeinen, en een paar Democraten. En die moet je even in Italië en Frankrijk rondleiden. Belangrijk, want de reis staat in het teken van de gevolgen van Trump's tariffs, zijn importheffingen. Nou, dan denk je, dat is best goed, hè? Leuk dat ze eens komen kijken van wat heeft het nou voor impact. Nou, dan kijken we even dieper naar het programma. Dat begint in Vicenza, daar bezoeken ze allerlei legerbasis. En als je daar geweest bent, dan mag je naar Modena, dan breng je een bezoek aan Ferrari, daarna ga je naar Parma, maak je een stop bij kaas- en pasta-gigant Barilla, daarna ga je naar Milaan of Firenze om daar luxe modeartikelen te bekijken, en daarna ga je naar Parijs toe met het vliegtuig, en van daaruit maak je dan dagtochten naar de Champagne. Oh ja, en we gaan naar de OESO om handel en belastingen te bespreken, een middag.
14: Het is wel echt een goede zakentrip dit.
20: Geweldig.
14: Ik wil er wel bij zijn.
20: Ja, dat wilde iedereen wel. Ja, alleen meneer Johnson heeft gezegd, dat doen we toch maar niet, dat is slecht uit te leggen. Dus want je weet, Amerikanen worstelen op dit moment met de stijgende kosten van levensonderhoud. En voor velen van hen is een reis naar Europa überhaupt niet meer in vragen, om het maar goed Duits te zeggen. Dus de reis is gecanceld, maar de tik op de neus, die is wel duidelijk geweest voor meneer Johnson. De komende jaren moeten er honderden nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd om ons uit die nare netcongestie te krijgen. Hartstikke leuk. Alleen netbeheerders lopen weer eens vast in de polder. En dan niet in de klei.
21: Kijk, we doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
22: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
23: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg.
0: Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
22: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
1: Thomas van Zijl.
5: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over advocatenkantoren met mogelijk externe aandeelhouders en een gesprek met Melanie Maas-Geesteranus, topvrouw van investeringsinstelling Invest International. Ik vraag haar naar de voortgang van de fusie met InvestNL. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
25: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
27: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
28: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
29: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
30: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
31: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
32: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
33: BNR Verkeer.
15: Dit is Erik Evel, de AB Verkeersinformatie. Ja, het drukste moment van de drukke ochtendspits ligt alweer even achter ons. Maar nog altijd ruim 400 kilometer file in totaal. Meest oponthoud op de volgende wegen, de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein nog 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A28, Zwolle Amersfoort. Voor Amersfoort, Varthorst 16 kilometer met ook nog een half uur extra reistijd. En verder valt nog op de A15, Rotterdam richting Europoort. Bij de Schuurhofbrug nog altijd een kwartier extra. Reistijd. En een snelheidscontrole gezien op de A7 Duitse grens Groningen bij 230,5.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
35: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuist naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos. Dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en het land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ja, er moeten 200 nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd. Kleintjes, transformatorhuizen tot echt wat grotere overslagstations. Alleen netbeheerders lopen vast in allerlei regeltjes en bezwaarprocedures en vergunningen en weet ik veel wat allemaal.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: ProAwareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
34: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
20: 3 minuten over 9:30, het laatste half uur van deze ochtendspit van 1 oktober is een feit. En naast me zit nog steeds Nina van der Dungen. Gelukkig blijft ze zitten, is altijd prettig.
14: Nog steeds, hè?
20: Ja.
14: Kan ook wel even gaan staan.
20: Knap dat je het volhoudt. Oh. Maar wat gaan we het komende half uur nog doen?
14: We gaan onder andere het laatste technieuws horen van Niels Colo straks. En we hebben het over AI, want acteurs in Hollywood, of überhaupt acteurs, krijgen het misschien nog wel steeds moeilijker. Want met AI kan je ook een hele hoop oude sterren tot leven wekken. En dat gebeurt nu ook. Dat is een trend blijkbaar. Kan je ineens naar Marilyn Monroe kijken op het witte doek.
20: Hoi.
14: Heel gek.
20: Het lukt netbeheerders niet om voldoende elektriciteitsstations te bouwen in ons land. Liander, de netbeheerder, die zegt vandaag dat er dit jaar slechts op 6 plekken grond werd vrijgemaakt, terwijl er in heel 2025 er 20 plekken werden vrijgemaakt. Maar ja, wacht eventjes. Liander moet tot 2035 200 elektriciteitsstations bouwen. En dan gaat het om kleine tot grote, het is overslagstations of transformatorhuizen. Ja, waar lopen we tegenaan? Tegen allerlei toestanden, grond die niet beschikbaar is, vergunningen die niet gegeven worden.
14: Klachten van omwonenden.
20: Bezwaarprocedures. Ja. Nou, ik geef je te doen. Hubert Bout is directeur klant en ontwerp bij Liander. Meneer Bout, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
20: Ja, nu bent dan verantwoordelijk voor de grondaankoop.
8: Ja.
20: Nou, zeg het maar, dat gaat dus niet lukken, hè, begrijp ik.
8: Nou, dus er zijn maatregelen genomen in het versnellingspakket van het ministerie van KGV. Die maatregelen zijn heel erg fijn, want daarmee worden proceduretijden natuurlijk verkort.
20: Ja.
8: Maar het grote probleem ligt eigenlijk voordat je in die procedures komt. Dat is namelijk het vinden van de grond zelf.
20: Ja.
8: En daar spelen altijd hele lokale afwegingen. Mm-hmm. Het stukje grond in Nederland, grond is heel erg schaars. En iedereen wil graag die grond hebben.
20: Ja.
8: Ja, daar zie je dat de regionale functie die wij aan die grond geven, want zo'n elektriciteitsstation hebben wij, zetten wij neer om regionaal elektriciteit aan onze klanten te geven. Mm-hmm. Dan vaak in een belangenafweging komt met een heel lokaal belang.
20: Ja.
8: Namelijk ja, de omwonende bestemmingen van dat stukje grond.
20: Ja.
8: Ja, daar lopen we tegenaan. En jarenlang ging het eigenlijk wel goed. Jarenlang hadden we ook meer tijd om grond te kunnen kopen.
20: Mm.
8: En we zien dat in de huidige schaarste en de versnelling van de energietransitie er gewoon minder tijd is.
20: Ja.
8: We dus ook niet zoveel tijd hebben om ja, al die gesprekken met elkaar te doen.
20: Ja, maar dat zou je dus inderdaad in die versnelling zou je ook willen zien dat dit belang, het grotere regionale belang boven het gemeentelijk belang gaat. Alleen dat lukt nog niet, begrijp ik.
8: Ja, dus dat is lastig, hè. En wij vinden het natuurlijk een groot goed dat je ook moet participeren en dat ook lokale belangen goed meegewogen worden.
20: Natuurlijk.
8: Maar wij willen wel graag aandacht vragen voor het regionale landelijke belang.
20: Mm-hmm.
8: Want anders dan staat het stil.
20: Ja.
8: En als het stilstaat, kunnen we niet uitbreiden. En als we niet kunnen uitbreiden, ja, dan kunnen we de wachtlijst niet oplossen.
20: Nee, u had in Noordwijk vorig jaar zo'n heel gewoon een manifest ding, hè? Een gepland onderstation. Dat werd afgewezen na protesten.
8: Ja, en dat is exemplarisch.
20: Mm-hmm.
8: Dus ik begrijp, het gaat om daar de locatie die we gezamenlijk met de gemeente hadden gevonden, was de locatie van een kinderboerderij.
20: Ja.
8: En vervolgens is daar in de raad protest tegengekomen, een motie aangenomen en is gezegd dat we een andere plek moeten vinden.
20: Ja.
8: Dat kost heel veel tijd. Dan moet je een andere plek zoeken. Dat kost, en dat is echt jaren die daar overheen gaan om dat opnieuw op te studeren en dergelijke. En dit is dat terwijl er in diezelfde regio op dit moment ook een wachtrij is voor bedrijven om aangesloten te worden.
20: Ja, dat is de treurige andere kant van de medaille. Nu heeft u dit geroepen vandaag. In de krant staat dit uitgebreid te lezen. Wat nu, aan wie is die oproep gericht? Ik neem aan dat u zit al aan tafel toch met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat?
8: Ja, dus deze oproep is eigenlijk gericht aan de gehele samenleving.
20: Ja, ja.
8: Want we hebben gedaan wat binnen onze macht ligt en ook dus de proceduremacht ligt.
20: Mm-hmm.
8: We zijn altijd in gesprek met gemeentes, maar wij vragen echt aandacht voor die bredere belangenafweging. En eigenlijk vragen we aan Nederland, stap wel over je schaduw heen.
20: Mm.
8: Want anders kunnen we dit gewoon niet voor elkaar krijgen.
20: Ja, maar ja, het is vaak toch een NIMBY, hè? Not in my backyard.
8: Ja,
20: ja.
8: Ja. Ja. En dat is het. En je ziet ook, dus het is vaak NIMBY, maar je ziet ook dat sommige mensen daar waar het probleem wat meer ervaren wordt,
20: mm-hmm.
8: Daar wat makkelijker overheen kunnen stappen.
20: Ja.
8: Vandaar ook dat we, dus ik heb dan als voorbeeld in Zaanstad een elektriciteitshuisje, dus dat is niet zo'n groot onderstation, maar een kleintje, die naast een woning komt, moest komen. Hij staat er ondertussen. En die man had twee elektrische auto's, dus die begrijpt het dan. Die zegt, ja, schuif hem alleen 2 meter op, dan staat hij niet voor mijn keukenraam. Nou,
20: ja,
8: dat doen we dan.
20: Precies, mm-hmm. Daar is over te praten.
14: Ja, en je kan er van alles mee doen, hè. Je kan pimpen. Wij hebben met prachtige graffiti, dat met zo'n hele oude schildering, alsof je door Oud-Utrecht loopt, hè. Ze helemaal, je kan ze ook een beetje verbergen.
20: En die meneer kan gratis twee auto's opladen.
14: Ja, dat is ook prettig, ja.
8: Maar even om het probleem goed neer te zetten. Dus voor die huisjes die je kan pimpen, die kleine, dat gaat over enorme aantallen. Dus
14: ja,
8: dat,
14: precies.
8: Dat gaat over 20.000 in Nederland.
14: Mm-hmm.
8: We hebben het nu specifiek over de onderstations.
20: Ja.
8: En die zijn natuurlijk echt wel wat groter en invasiever, dus dat begrijpen we.
20: Ja.
8: Daar besteden we heel veel aandacht, als het in stedelijke omgeving is, aan de inpassing. Overigens ook in landelijke omgeving aan inpassingen. Dus we doen ons best om te zorgen dat er een heg omheen komt, dat het op de goede plek zit, enzovoort.
20: Ja.
8: En tegelijkertijd blijft die zoektocht een lastige zoektocht en een proces van jaren.
20: Juist.
8: Maar ook het zoekproces zouden we graag verkorten.
20: Duidelijk, dank voor dit pleidooi. Herbert Bout is directeur klant en ontwerp bij Liander.
34: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
14: Alsof er niet al concurrentie was, krijgen acteurs het misschien wel nog lastiger door het opnieuw in het leven roepen van oude Hollywood-legendes. Allemaal mogelijk met, AI. Zo kan de inmiddels overleden Hollywood-legende Greta Garbo binnenkort haar rentree maken voor de camera's. En dat roept natuurlijk wel vragen op. Ook omdat Garbo's familie wel oren zou hebben naar meer nieuwe filmrollen voor deze overleden actrice.
20: Ja, want ze zit in een campagne nu van SKF, een hele grote lagerfabrikant uit Zweden. Waar ze komt uit Zweden oorspronkelijk, heeft ooit ook een reclamecampagne gedaan voor ze. En nu dus een nieuwe, beetje seksloze campagne. Maar
14: toch,
20: inderdaad, ja, het kan wel.
14: Ja, en daar wordt, neem ik aan, ook voor betaald. Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden, vertelt of dit juridisch gezien überhaupt wel kan.
0: Juridisch mag dit zeker. Ja. Het gekke is dat dit zelfs mag zonder toestemming van deze familieleden. Want Greta Garbo had helemaal geen kinderen. En naar Nederlands recht kunnen alleen kinderen na de dood van iemand bezwaar maken. Ah. En dit is een achternicht. En het is prima dat het met toestemming gebeurt. Maar naar Nederlands recht had dit ook zonder hun toestemming gekund.
20: Ja, dus je kan in principe gewoon, als je maar inderdaad kinderloze acteurs uit Amerika kan halen, of waar dan ook vandaan, kan je die toch nieuw tot leven wekken.
0: Ja.
20: Ja. Mooi is dat. Als je nou wel kinderen hebt, wat kunnen die dan claimen? Ja, dan moet er toestemming zijn. Maar je kan ze dan ook gewoon zeggen van, we betalen ervoor, klaar.
0: Ja, precies. Nou ja, dat gebeurt dus ook. Ja. De stem van Churchill is al gebruikt in een documentaire met toestemming van waarschijnlijk inmiddels ook de kleinkinderen.
20: Ja.
0: Maar het is allemaal niet erg goed geregeld in Europa. Mm-hmm. Het portretrecht na de dood is niet Europees geregeld. Nee. En in Nederland is het dus heel beperkt. Alleen die nabestaanden, dus alleen kinderen kunnen bezwaar maken. Ja. En die zijn meestal zo'n 30 jaar na het overleden van de ouders zijn de kinderen er ook niet meer.
20: Ja.
0: Dus dan mag er eigenlijk alles.
20: Ja, op zich natuurlijk wel lastig, hè, dat het intellectueel eigendomsrecht dit soort gevallen niet dekt. Want ja, AI, dat wisten we ook niet toen we aan het juridisch complex IE begonnen, hè?
0: Nee, maar dat klopt. En dat portretrecht na de dood, dat moet echt worden uitgebreid.
20: Ja.
0: Daar is ook, ik denk dat wel snel zal gaan, hoor. In Nederland zijn er wel initiatieven voor, maar waarschijnlijk gaat het op Europees niveau gebeuren, want dit is duidelijk iets wat niet zonder toestemming van naasten zou moeten gebeuren.
20: Ja.
0: Maar ook met toestemming van naasten roept er natuurlijk veel vragen op, dat mensen zeggen van, moet je dit eigenlijk wel willen?
20: Ja.
0: En de belangrijkste vraag is ook van, moeten mensen nu in hun testament heel duidelijk gaan zeggen, ik wil niet dat dit na mijn dood met mij een portret gaat gebeuren.
20: Mm-hmm.
0: Maar ja, inderdaad, voor de mensen die al in 1990 overleden zijn, kunnen we het ze niet meer vragen of ze het niet een goed idee
20: vinden. Zeker niet als ze geen kinderen hebben, maar in het licht van mevrouw Garbo. Maar toch eventjes naar het andere. Stel nou dat je als maker, als filmmaker met AI een gelijkenis genereert die niet een perfect is en je geeft die AI-character een andere naam. Ben je dan er voorbij? Of is het verhaal, als je verwarring zaait, dan ben je aan de beurt?
0: Ja, portretrecht is echt gewoon als er een herkenbaar gelaat. Als het een afbeelding van het gelaat die herkenbaar is, dan is er sprake van een portret. Dus voor iedereen die nog leeft, heb je gewoon toestemming nodig. Geen twijfel over mogelijk. Alleen, inderdaad, voor overledenen. Hebben de nabestaanden nog mogelijkheden om bezwaar te maken of toestemming te geven? Maar als die er niet zijn, of inmiddels ook zijn overleden, dan is er in principe niemand meer die bezwaar kan maken.
14: Zou dit een enorme concurrentie kunnen zijn voor Hollywoodsterren? Of is dit gewoon een gebbetje wat we even nu gaan zien?
0: Nou, ik denk dat het een serieuze concurrentie kan zijn. Tegelijkertijd denk ik dat mensen er op een bepaald moment ook weer genoeg van hebben. Hè? Je hebt de ABBA-hologrammen die treden nog op. En nou leeft ABBA nog natuurlijk. Ja. Maar bedoel, op een bepaald moment hebben we het misschien wel gezien. En KISS heeft aangekondigd dat ze met hologrammen gaan optreden. Maar ik denk dat op een bepaald moment mensen toch weer liever naar levende mensen kijken. Maar ik denk dat we hier zeker nog een flinke stijging gaan zien voordat het weer uit de belangstelling verdwijnt.
20: Zei Dirk Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. En dat brengt ons bij Erik Evengroen van de AWB. Ja, 800 kilometer op het hoogtepunt, maar begint er nog een beetje soelaas te komen. Ik zie nog veel files, Erik.
15: Het was zelfs 900.
20: Hallo.
15: Niet om op te scheppen, maar het was inderdaad een hartstikke drukke ochtendspits. Maar nog altijd ruim 250. Dus het is gewoon een drukke ochtend. Vooral ongelukken die voor veel vertraging hebben gezorgd. En nu nog bijvoorbeeld de vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Die is gestrand net voor knooppunt Waterberg. Er staat 12 kilometer file met een half uur op. Ja, en de avondspits zoals meestal op donderdag, maar ook nu wel weer druk verlopen. Het enige voordeel is dat het niet regenachtig is, wat we vanochtend wel hebben gezien. Dus het zal druk worden, maar waarschijnlijk niet zo als vanochtend. En we hebben ook nog een snelheidscontrole gezien. En die staat op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ik moest even zoeken. Hij staat bij hectometerpaal 59,7.
34: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wil de minister toegeven, ruiterlijk, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt?
9: Ik vind het heel normaal dat jonge mensen gewoon 5 dagen in de week werken.
10: Ons marktaandeel in Europa, en dat was dus niet omdat er andere concurrenten waren, maar in de omzet van ASML is gedaald tot 0%.
34: BNR, blijf scherp.
20: En dan gaan wij naar 10 uur kijken, alvast een beetje vooruit, over 1 kwartier. Het is zo voorbij. Dan begint BNR's Big Five. En het is ook zo voorbij, maar dat duurt maar een uur. En daar moet je helemaal de diepte in met Diana Matroos over het onderwerp crypto. Dat lijkt me best lastig. Wie heb je om je bijstand te geven vandaag?
11: Vandaag gaat het heel makkelijk worden, denk ik, voor mij. Want het was de afgelopen dagen was wel eventjes echt erin komen. Mm-hmm. Vandaag heb ik Daniel Mol, dus ik hou het lekker dicht bij huis.
20: Onze eigen Daniel.
11: Onze eigen
20: van
11: Daniel.
20: De CryptoCast,
11: van, natuurlijk van de CryptoCast-presentator. Ja. Iedereen kent hem wel. Dus ontzettend leuk om met hem ook over dit onderwerp te praten. En wat ik met hem wat meer bij de kop ga pakken is hoe Amerika met deze sector omgaat. Mm-hmm. En hoeveel invloed Trump daarop uitoefent. Ja. En ja, dat het toch wel ook een beetje zorgelijk is, natuurlijk, die situatie die daar plaatsvindt. Dus dat is in ieder geval een ander onderwerp vandaag wat ik bij de kop pak.
20: Mooi zo. Gaan we lekker luisteren om 10 uur naar BNR Speak 5. Diana Matroos, dankjewel.
14: Dan Sierra Leone, dat krijgt geen financiële steun meer vanuit de EU, omdat het land weigert om topcrimineel Jos Leidekkers uit te leveren. Die kennen we uiteraard beter bekend als Bollejos.
20: Bollejos
14: uit Breda. Nou, de minister van Wil van Justitie is er hartstikke blij mee, zegt hij in de Telegraaf. Het is heel wrang dat er EU-geld gaat naar een land dat niet wil meewerken aan de uitlevering van iemand als Bollejos. Volgens de Telegraaf zou Sierra Leone dit jaar nog 18 miljoen van de EU krijgen. Volgend jaar staat er ruim 20 miljoen op de planning. Maar ja, dat staat waarschijnlijk dan ook ter discussie of dat daar allemaal wel komt. Afhankelijk van of Sierra Leone gaat meewerken. Bollejos die is bij verstek veroordeeld tot 10 tientallen jaren gevangenisstraf hier. Vanwege drugscriminaliteit. Alleen al in Nederland moet hij 24 jaar zitten. In België heeft hij zelfs 57 jaar cel gekregen. Moet hij dus nog uitzitten. Hij vluchtte naar Sierra Leone. Daar verkeert hij toch wel in de hoogste kringen. Sterker nog, hij zou notabene een kind hebben met de dochter van de president. Nou, Sierra Leone die weigert dus mee te werken aan een uitlevering. Wellicht dat deze stap van de EU om te stoppen met de geldkraan daar naartoe, dat dat misschien helpt.
20: Dan krijgt Warner Brothers mooi nieuws, want die kunnen officieel worden overgenomen. De Amerikaanse rechter heeft een schikking tussen 12 staten en Paramount Skydance, het andere mediabedrijf, inmiddels goedgekeurd. En die schikking kwam tot stand na uitgesproken zorgen over de overname. Die staten vreesden voor een te grote macht die zo'n samengesteld mediabedrijf zou krijgen. En ze waren daarnaast bang dat de fusie gevolgen zou hebben voor werknemers, dat er veel mensen zouden worden weggestuurd. En dus is er een akkoord bereikt. Door de overname wordt naast CBS News ook CNN onderdeel van Paramount en moet er dus een aparte journalistieke raad komen. Nou, Paramount, dat moet de komende 5 jaar elk jaar $300 miljoen extra besteden aan filmproducties in de States en jaarlijks 30 films in Amerikaanse bioscopen uitbrengen. Dus echt gewoon blockbusters bouwen. Na het akkoord van de rechter kondigt het bedrijf de nieuwe mede-CEO aan, Ainon Kreis, en die wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de integratie van die twee bedrijven. Eén meneer, ik geef het je te doen.
34: Tech-update.
20: Denken wij dat we druk hebben. Niels Koolhoos, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas en Nina.
20: Ja, naast de Australische en Amerikaanse overheid hebben AI-agents nu ook geprobeerd de Canadese overheid te hacken. Ja, iedereen
11: wordt gehackt.
12: Vooral de overheden blijkbaar.
20: Wat hebben ze binnengehaald?
12: Nou, in het geval van Canada gelukkig helemaal niks. Want het gaat volgens AI-onderzoeker Transluce om een mislukte poging. Maar goed, Bas, het is wel een poging. Ja. Alleen weten we niet van wie de AI-agents zijn die het geprobeerd hebben. Mm-hmm. Alleen zijn de timing en de tactiek, nou ja, die lijken wel heel erg op die van de agents van OpenAI, zegt Transluce. Hoewel ze niet met de vinger willen wijzen. Maar dat schrijven ze dan weer wel in een onderzoeksrapport. Maar goed, wellicht dat Sam Altman, de baas van OpenAI, ook nog eventjes naar Ottawa mag vliegen om daar dan persoonlijk excuus aan te komen bieden. Want dat had hij dinsdag gedaan voor Australië, althans. Hij is niet naartoe gevlogen, maar hij heeft wel sorry gezegd. Ja. Maar het blijft dus wel een beetje gissen wat er nou precies gebeurd is in Canada. We weten wel zeker dat de agents in Library and Archives Canada probeerden te komen. Zeg maar de Canadese variant van het Nederlands Nationaal Archief. De Canadese overheid en het Canadese Centrum voor Cybersecurity die laten weten dat alles verder wel oké is en dat er dus ook geen schade aangericht lijkt te zijn. Maar toch, Bas, het is dus inderdaad de zoveelste hack met AI-agents.
20: Die helemaal rogue agents die zelf aan het werk gaan.
12: Die inderdaad volgens bedrijven uit hun containers hun digitale zandbakken ontsnappen en vervolgens dan maar op eigen houtje dingen gaan doen die helemaal niet de intentie waren. Maar de timing van dit nieuws is nou niet bijzonder lekker, omdat de hele AI-wereld dinsdag nog als lunchje bij Donald Trump bij het Witte Huis om afspraken te maken over de veiligheid van AI. En toen bood OpenAI dus een excuses aan Australië. Maar dat mag dus nu ook bij Canada gebeuren.
14: Nou, en wanneer zijn wij aan de beurt? Natuurlijk. Ik bedoel, tellen wij ook nog mee? Wanneer mogen wij?
12: Wanneer worden wij nou een keer
14: gehackt? Precies.
20: Dan kunt u er even zorgen dat wij schrijven.
14: Nou ja, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren.
20: Even niet. Dan een groot Amerikaans AI-bedrijf opent vandaag kantoor in Amsterdam.
12: Ja, en dat is 11 Labs. Ooit van gehoord,
20: Bas? Nooit gehoord.
14: Ja.
12: Ja, niet,
14: ja die dat zitten hier een... toch notabene ook bij ons in het pand. We hebben daar niet een samenwerking
12: mee. We hebben geen 11 Labs in het pand. Wellicht wel een samenwerking. Dat zou ik even moeten
14: een samenwerking.
12: Maar het is een AI-bedrijf dat zich richt op audio. En dan vooral het genereren van stemmen die heel erg menselijk klinken. Mm-hmm. En ik moet zeggen, Bas, ik heb er vanochtend even mee gespeeld. Het werkt aardig. En ik heb dus ook eventjes 10 seconden van de uitzending erin gegooid. En jouw stem eventjes ermee gemaakt. En dat klinkt dan zo.
20: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft zijn plannen voor het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Dat bestaat onder meer uit het vertrek van 20% van de hoogste militaire leiding.
12: Dat was een bericht dat jij waarschijnlijk vanochtend hebt voorgelezen, of Nina misschien, maar wat vind je? Klinkt het
14: aardig? Ja, dit klinkt hartstikke goed.
20: Is dit gesimuleerd? Dit is nep.
12: Dit is nep. Dit is Bas.
20: Meen je?
12: Ja, ik heb liever de echte Bas, moet ik zeggen. Ja. Maar 11 Labs.
14: Maar het lijkt heel erg.
20: Het klinkt, als je deze stem de bank laat bellen, krijg je er wel een lenetje vrij.
12: Ja, maar dit is maar 10 seconden audio. Hè? Ja, stel je voor als je een uur hebt. Dat zegt 11 Labs ook. Hoe meer je hebt, hoe beter
20: het
12: klinkt.
20: Het wordt. Ja.
12: Maar natuurlijk is het niet bedoeld om bankfraude te plegen. 11 Labs biedt dit soort diensten aan best serieuze Nederlandse bedrijven. Je kan bijvoorbeeld denken aan Just Eat Takeaway en KPN. Daar werken ze met zogeheten voice agents in de klantenservice. Mm-hmm. En ook Talpa, mediabedrijf, gebruikt 11 Labs voor voiceovers en vertalingen om hun content ook in andere landen aan te kunnen bieden.
20: Ja, handig.
12: Nou, mede door dat soort samenwerkingen heeft 11 Labs dus besloten om ook in Amsterdam een kantoor te openen met een fysiek team en een fysiek aanspreekpunt. Mm-hmm. En Joe van Buurik en Ben van den Burg, onze collega's, die zijn er vanmiddag ook bij die opening. En zij interviewen daar Mati Saniszewski, dat is de Poolse medeoprichter van 11 Labs. Ja. Maar goed, laten we nog even terugkomen op die bankfraude en de kopie van jouw stem, Bas. Want ja, dat het zo makkelijk kan, dat heeft natuurlijk ook voor best wel wat kritiek gezorgd. En ik heb ook even jou dit laten zeggen.
20: Ik ben helemaal klaar met al die draadloze oortjes in de schaal van hebben. Kom eens met iets dat een smoertje heeft.
12: Nou, tot zover een klein voorbeeldje van wat je allemaal kan genereren.
20: Ik zou het zelf bedacht kunnen hebben.
12: Ja, nou, het was een ideetje van onze eindredacteur. Die zei van, misschien moet je dit laten zeggen. Maar je kan natuurlijk dus
20: maar
12: ook...
20: Dit lijkt niet heel goed, maar
14: dit lijkt
20: veel
14: minder.
20: Het is minder dan
12: het
20: eerste.
12: Ja. Maar nogmaals, dit is 10 seconden audio waar het op getraind. Dus je kan dus ook uren uploaden. En dan wordt het wel heel erg echt. Mm-hmm.
14: Ja, dan kunnen we jou alles laten zeggen.
12: Hier kan je dus ook flinke fraude of andere dingen meedoen die niet de bedoeling zijn.
14: Maar is dit nu openbaar? Dus jij hebt met openbare bronnen heb jij dit gemaakt? Nou, met...
12: ik heb gewoon eventjes 10 seconden van onze uitzending meegeklipt net op de website van BNR.
14: Ja, dus dat en dan kan iedereen doen.
20: En iedereen kan dat in 11 Labs dan zo verbouwen.
12: Ja, je moet er dan wel een klein abonnementje voor nemen. Maar ja, je hebt natuurlijk allemaal aanbiedingen. Dat kost je dan een keertje €4. En dan kan je best wel veel dingen ermee doen. Dus daar krijgt 11 Labs dan wel weer kritiek voor. Maar ja, anderzijds, het is ook een hele serieuze speler aan het worden. Zij worden nu namelijk gewaardeerd op $22 miljard. Nou, dat is toch best wel veel voor een AI-startup ook.
20: Vind ik ook, ja. Goedemorgen, ik moet er even van wennen hoor.
12: Dat even ik even ja, ik liever de echte was, moet ik zeggen.
20: Nou, ik vind het fijn. Niels, ik
12: ons hoofd ook geen ideeën.
20: Liever de echte Niels. Dankjewel. Niels Koloos.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
20: Nou, even een mooi bericht over de Mexicaanse Nationale Garde, want die hebben een nieuwe werknemer, een nieuwe recruit. Ze hebben honden, grote Duitse herders, van die Labrador Retrievers in pak. En daar denk je van, nou, dat maakt indruk. Ze hebben een nieuwe hond en die heet Commando. En die is uitgerust met een klein brilletje, een beschermvest, kogelvrij, helm op, hij heeft een camera. En hij is 21 centimeter lang. En hij weegt 7 kilo. Hij is een chihuahua.
14: En die mag bij de Mexicaanse Nationale Garde.
20: Hij heet Commando.
14: Geweldig.
20: Beetje vreemde eend in de bijt tussen al die grote sterke politiehonden die normaal worden ingeschet bij militaire of politieoperaties. Nou, hij ook wordt getraind op zoek- en reddingswerk, maar heeft ook een maatschappelijk doel, want Commando moet helpen om stereotypen bij het Mexicaans leger te doorbreken. Want, zeggen ze daar, niet alleen grote, stoere kerels, cowboys... Daar hebben we niet zoveel aan. We moeten ook gewoon clowns hebben. Ik haal even Piet Hegseth erbij, die dat gisteren in Quantico wist te vertellen aan zijn legertop en zegt 20% van de generaals gaan eruit.
14: Ja,
20: we moeten weg van alle clowns. We moeten terug naar cowboys. En we moeten testosteron. En daar gaat het om. Mexico doet het anders. Die laten zien, ja, niet alleen grote, stoere kerels kunnen dienen bij het Mexicaanse Nationale Leger, maar ook de wat minder stereotype mensen zijn zeker als militair type inzetbaar. Iedereen heeft zijn eigen dingen. Ook Commando.
14: Klein hondje.
20: 21 centimeter.
14: Geweldig.
20: Er is dus nog hoop dat ik ooit generaal kan worden ergens. In Mexico. Zo, uitgeblaft. Op BNR zometeen BNR's Big Five van de crypto. De hype voorbij. Diana Matroos spreekt zometeen met, je kent hem, Daniel Mol van de CryptoCast. En Nina, morgen zo'n 6 uur weer?
14: We zijn er morgen.
20: Dat dacht ik, dan is het vrijdag. Tot morgen.
14: Tot morgen.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
17: Beats. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello.
21: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
6: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
7: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
6: Hopelijk, zegt u dan.
8: Maar mag dat?
6: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
5: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
9: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
5: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Nu in de BNR-app.
11: Kritiek op box 3-plannen van Heijnen, boekhoudkundige zwendel. Franse begroting gepresenteerd onder druk van recordschuld en massale protesten. En de ZZP'ers die krijgt meer regels om te bewijzen dat hij zelfstandig is. Dit en meer verhalen kun je allemaal lezen in de BNR-app.
12: Ja, om meer regels. Hoeveel regels bestaat het overzicht van de files nog, Erik Evengroen van de ABB? Het
13: zijn allemaal wat, hè? Best toch wel de nodige, kunnen we wel zeggen. Met nog altijd bijna 200 kilometer file in totaal. Dus de files van de ochtendspits lossen op, maar het gaat allemaal erg traag. Flinke vertraging nog op de volgende wegen. De A6 om te beginnen, Lelystad richting Muiden. Daar gebeurde een ongeluk bij Muidenberg. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is nog druk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer, maar de vertraging is een half uur. De A22 Beverwijk-Velsen, daar gebeurt eerder een ongeluk. De weg is vrij voor knooppunt IJmuiden, maar nog 5 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot bijna een half uur. En een snelheidscontrole gezien op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 202,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw die al tientallen jaren vastzat in een dodencel kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. Bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan het jaar daarvoor en maar net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon.

0: Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
1: Trump heeft een enorme push gegeven aan de cryptowereld. Maar gaan de politieke banden met de sector en investeerders niet veel te ver? Luister zo meteen naar de Big Five van crypto voorbij de hype met Daniel Mol.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Crypto, bitcoin, het begon ooit als opstand tegen het financiële systeem. Maar nog steeds bepalen juist banken, miljardairs en politici de koers. En wat betekent dat dan voor de toekomst van crypto? Ik onderzoek het de hele week in de Big Five van crypto voorbij de hype. En vandaag houden we het lekker bij huis met Daniel Mol. Natuurlijk heel erg bekend op deze zender van de CryptoCast.
9: Goedemorgen Diana.
1: Goedemorgen. Ik zei ook tegen je, ik luister altijd met zoveel plezier naar je. Dus ik vind het heerlijk dat ik je nu even een uurtje heb.
9: Van de eer. Ja, dankjewel.
1: En je hebt ons trouwens ook geholpen bij de totstandkoming van de week. Dus ook daarvoor namens ons allemaal dank. Ik wil toch even beginnen met het nieuws van vandaag. Want op de zender al de hele ochtend ook te horen dat crypto ook met de box 3... Er is weer wat aan de hand met box 3. En ook voor de crypto sector. Die vrezen voor enorme gevolgen. Wat is daar aan de hand?
9: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu ineens in balans zijn. De historie van box 3 hoef ik je niet te vertellen. Daar is heel veel gedonder over. Nou, nu is er daar dan een oplossing voor bedacht. Dat alle financiële instrumenten, dat is belangrijk om even te onthouden, die vallen onder vermogenswinstbelasting. Dus als jij iets verkoopt, dan moet je pas belasting betalen. Financiële instrumenten dus. Dat betekent dat je aandelen zijn financiële instrumenten, maar ook bijvoorbeeld bitcoin die je op een beurs hebt staan, een reguliere beurs of bij een bank hebt staan, dat is een financieel instrument, valt onder dat toezicht. Maar dingen die geen financieel instrument zijn, die vallen dus voorlopig gewoon nog onder de vermogensaanwasbelasting, waar we met z'n allen juist vanaf wilden. En dat gaat dus over als je crypto bij een exchange hebt staan, een cryptobedrijf, Bitfavo bijvoorbeeld. Maar als jij ook crypto in je eigen wallet hebt staan, ja, dan betaal je dus ineens vermogensaanwasbelasting. En dan gaat het dus, eigenlijk gaat het om het hoe het ingepakt is. Dus diezelfde bitcoin, als je die op een andere manier inpakt, val je in een ander belastingstelsel. En ja, vermogensaanwasbelasting is echt veel ongunstiger. Dus ja, Cryptobedrijven zeggen mijn inziens terecht. Ja jongens, dit is een verkeerd, dit klopt niet.
1: Want zijn zij bang dat iedereen vlucht naar een andere manier van dat
9: allokeren? Als jij een flinke hoeveelheid crypto hebt staan en je bent gelukkig klant bij een cryptobedrijf in Nederland, ja, dan als jij een gunstiger belastingstelsel met dezelfde bitcoin of dezelfde de cryptovaluta kan krijgen als je dat neerzet bij een aandelenbroker die inmiddels ook allemaal crypto doen. Ja, waarom zou je dan niet die beweging maken? En dat is een waterbed effect. dat levert Nederland niks op als de BV Nederland. Maar cryptobedrijven, de cryptosector, die worden hard getroffen. Want daar gaan klanten gewoon wegtrekken.
1: Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Net zoals met Box 3, dat blijft ons natuurlijk bezighouden. Wat ik graag nu met jou wil bespreken, is ook hoe jij die sector eigenlijk volgt. Hè? Dus even los hiervan, als journalist en presentator. En het is ook heel erg fijn dat jij als scherpe journalist naar deze zaken kijkt. Wat fascineert jou nou het meest aan die cryptowereld?
9: Ja, het is voor mij het snijvlak tussen twee dingen die ik heel interessant vind. Namelijk economie, financiële onderwerpen en technologie. Ik ben ook coördinator van de techredactie hier op BNR. Dus ik vind bijvoorbeeld een onderwerp als ASML ook machtig interessant. Maar Bitcoin, crypto, daar komen twee dingen die ik heel interessant vind precies samen. Ja, en dat is, ja, het is technologisch heel interessant en economisch heel interessant. En ja, dat heeft mij 10 jaar geleden gegrepen en dat heeft me niet meer losgelaten.
1: Ja, want wat gebeurde er 10 jaar geleden dat je zo gegrepen werd?
9: Nou, de eerste kennismaking met Bitcoin en crypto, dat was ietsje langer geleden. Dat was toen ik was toen een jaar of 19, denk ik. Ik zat op de bank DWDD te kijken en had je Alexander Klupping, die daar voor het eerst over vertelde, ja. Bitcoin. Ik denk dat dat voor veel mensen toch wel een belangrijk moment is geweest. Ja, en in 2017 dacht ik ineens, ja, dit gaat maar niet weg, dat Bitcoin. En dat blijft. Maar. En ik begon eigenlijk met het idee van, goh, daar ga ik ook een beetje geld mee verdienen. Het was mijn eerste kennismaking met koersgrafieken en zo. Dus ik dacht, nou, ik ga snel rijk worden. En ja, dan de klassieke misstappen die je dan maakt, is dat je allerlei gekke muntjes gaat kopen die vrienden je aanbevelen. Ik weet nog heel goed dat ik een of ander muntje had gekocht die de gokwereld zou willen decentraliseren en verbeteren. Ja, dat liep
1: niet goed af.
9: In eerste instantie liep het nog wel heel goed. En toen dacht ik, ja, ik ben briljant. En toen had ik het, je houdt het natuurlijk vast en dan stort dat in en nu is dat echt niks meer waard.
1: Ja, en is het daarna wel goed gekomen met je? Want we weten, bij BNR zijn de salarissen ook niet enorm natuurlijk.
9: Bij BNR? Nee, daar moeten we nog eens met ons hoofdredactie over gaan praten. Maar fijn dat jij er ook last van hebt.
1: Ja, zeker.
9: Het is in die zin goed gekomen. Is dat ik ben daarna, na al die misstappen, ben ik toch wel serieus me gaan verdiepen in met name Bitcoin en waarom dat interessant is. En uiteindelijk ben ik daar via ook bij BNR terechtgekomen. Herbert Blankenstein presenteerde destijds de CryptoCast. Nou, die had een redacteur nodig. En toen ben ik dat gaan doen. Omdat ik me al zo had verdiept in die materie. En ja, eigenlijk vind ik dat nog net zo interessant als 5 jaar geleden toen ik hier terecht kwam.
1: Ja, en dan snap je dus veel beter wat je wel en niet moet doen. Ja. Nou, wat jij ook schetst een beetje van die begintijd. Dat was natuurlijk ook echt die cowboywereld. Hè, die we ook wel hebben beschreven. Ook besproken ja, al hebben nogal. Deze week. Als je dan nu weer naar het nieuws kijkt van gisteren. Noord-Koreaanse hackers worden van vandaag bijna 330 miljoen euro te hebben gehackt van. Is het BitGet?
9: BitGet.
1: Ja. Een van 's werelds grootste cryptovaluta-beurzen. Ja. Is de cowboywereld dus toch nog niet voorbij dan?
9: Nou, de cowboywereld is voor een groot deel wel voorbij, zou ik zeggen. In Europa is hij zeker voorbij. Mauro Halve heb je natuurlijk gisteren te gast gehad. Die kan heel goed vertellen over die regelgeving, wat er in Europa allemaal is gebeurd. Maar in andere delen van de wereld, en zeker als je met Noord-Koreaanse hackers te maken hebt, ja, uiteindelijk is dit nog een hele jonge technologie. Bedrijven die misschien, ja, BitGet valt niet alle onder alle Europese regels, de strenge Europese regels. En dan heb je aan de andere kant die Noord-Koreaanse hackers die gewoon heel erg goed zijn in dit soort aanvallen uitvoeren. Dus dat lukt ze ook in het verleden. Is dat ook gelukt bij Sony, bij andere grote bedrijven. En crypto-exchanges zijn echt het belangrijkste doelwit voor die Noord-Koreaanse hackers. Die daar fulltime aan kunnen zitten.
1: Ja, dus wat dat betreft is dat gewoon nog steeds niet eruit.
9: Het is gewoon een hele zware strijd. En je merkt dat de echt hele grote partijen, met name uit Amerika, ja, die worden niet zo snel meer gehackt. Dat zie je niet meer zoveel voorkomen. Daar gaat het meer intern mis. Hebben we genoeg voorbeelden van ook. Maar je ziet dat die hacks, ja, die zijn er nog niet helemaal uit.
1: Ja, als je ziet hoe dingen veranderen en die strijd ook die gaande is, dan zie je natuurlijk ook wel dat die strijd ooit is begonnen door internetidealisten. Die zoiets hadden, we moeten vechten tegen dat financiële systeem. Nu is het gewoon helemaal onderdeel geworden van het financiële systeem.
9: Ja, het is helemaal ingekapseld. Ja. Ik vind een prachtige anekdote van een collega crypto-podcaster Bart Mol. Geen familie trouwens. die vergelijkt het altijd met dat Bitcoin. Bitcoin was vroeger een wild beest. Voortgekomen uit een soort anarchisme. En Bitcoin moest echt wat anders doen. De banken gaan disrupten en het financiële systeem gaan veranderen. Ja, en wat het nu is dat wilde beest, wat daar nog van over is. Het is helemaal ingekapseld door Wall Street, door de politiek. et cetera. Wat natuurlijk ook prachtig is, want het zegt dat het nut heeft op een bepaalde manier. Maar dat wilde beest is wel inmiddels een soort dansende circusbeer geworden, die we af en toe een prik kunnen geven en dan gaat hij dansen. Maar eigenlijk is het een beetje zielig in die zin. Dus ja, Bitcoin is zijn wilde veren wel een beetje verloren.
1: Ja, en de wilde veren, aan de ene kant is dat dus goed dat het verloren is, want daarmee is de sector ook volwassen aan het worden. Ja. En minder die cowboywereld. Die belofte dat het echt een eerlijker systeem zou worden, vind je dat het heeft waargemaakt? Ik merk dat jullie daar een beetje verschillend over denken.
9: Dat vind ik ook een hele lastige vraag. Want als ik echt puur naar mijn idealen zou kijken, dan zou ik zeggen ook niet helemaal. Want het is gewoon ingekapseld en onderdeel van het financiële systeem op dit moment. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Yeah. Aan de andere kant kan je wel zeggen, als er echt nood aan de man is en je hebt een geldsysteem nodig dat neutraal is en decentraal en dat voor iedereen op dezelfde manier werkt, dan is Bitcoin dat wel nog gewoon. De Bitcoin kan je gewoon vergelijken met staal of lucht of olie. Het is neutraal. Het is technologie of het is een goed. Dat is er gewoon en het werkt altijd. Of je nou een Rus bent of een Oekraïner of een Chinees of een Amerikaan, noem maar op.
1: Maar is het dan vooral in geopolitiek spannende situaties dat het dan wel echt die uitkomst biedt?
9: Nou ja, kijk, wij leven, zeker in Nederland, hebben wij een fantastisch geldsysteem en hebben wij eigenlijk helemaal niks te mekkeren. Maar stel je voor, je zit in Venezuela of je bent een vrouw in Nigeria die strijdt voor vrouwenrechten, waar de overheid eigenlijk niet zoveel zin in heeft. Ja, dan is het best wel handig als jij donaties kan ontvangen in een geld wat niemand kan tegenhouden en wat jij gewoon altijd kan ontvangen op je smartphone of op een andere device. En daar vind ik altijd nog wel toch een soort nut in zitten. Van als het echt stront aan de knikker is, onderbiedig gezegd, dan is Bitcoin dan werkt dat altijd. Dat vind ik er nog mooi aan. Maar het grote
1: ideaal,
9: alles veranderende geldsystemen en alle banken gaan ontwricht worden door Bitcoin. Het is natuurlijk ooit zo begonnen. Ja, dat is denk ik, dat is gewoon heel lastig en dat gaat denk ik ook niet lukken.
1: Nee, en als je dan kijkt, wie profiteert er nu het meeste van die cryptowereld? Wie zou je dan er toch uitpakken?
9: Nou, dat zijn ten eerste is dat een groep Silicon Valley tech ondernemers die in rond 2012, 2013 met hun techbedrijven zijn gestart. De Coinbase en Kraken van deze wereld, dat zijn de grote crypto-exchanges die nu de dienst uitmaken. En nog een aantal andere uiteraard. Dat is één groep. En dan de andere groep zou ik zeggen, dat is inmiddels Wall Street. Dus BlackRock bijvoorbeeld, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die heeft een hele succesvolle beursproduct gelanceerd, een Bitcoin ETF. Ja, daar verdienen ze een hoop geld mee. En dat zijn toch de partijen die inmiddels de dienst uitmaken in crypto.
1: Ja, dan zie je dus toch eigenlijk, zodra het over geld gaat, dan gaat macht uiteindelijk toch een rol spelen. Ja. Dat is eigenlijk niet tegen te houden in een markt die volwassen aan het worden is.
9: Ja, en het is ingekapseld. En misschien als Bitcoin zo was ontworpen op een manier dat het helemaal niet ingekapseld had kunnen worden, had het ook nooit zo ver kunnen komen. Dus dat is een hele lastige situatie.
10: De Big Five. Diana Matroos.
1: En Daniel, als we het hebben over macht en de crypto-wereld groot maken, dan moeten we het natuurlijk hebben over Trump. Hè? Want die heeft een enorme swingel gegeven aan die sector. Misschien ook goed om even te kijken waar heeft hij die draai gemaakt. Want hij noemde het eerst nog een scam, toch?
9: Ja, dat is fascinerend, ja.
1: Ja, en uiteindelijk bij de verkiezingen van 2024... heeft hij er enorm op ingezet als het is geweldig.
9: Ja, dus tussen 2016 en 2020 was hij natuurlijk al president. En toen werd er natuurlijk wel al eens gevraagd, hey, goh, wat vind jij van dat bitcoin? Ja, en toen noemde hij dat op tv gewoon een bedreiging voor de dollar. Het was onzin, het was een scam, hoe heb ik niks mee? En die 4 jaar daarna, toen is hij toch wel gedraaid. En dat heeft gewoon te maken met dat de cryptosector in Amerika een stukje succesvoller is geworden. Dus er zaten heel veel schandalen tussen, maar uiteindelijk sterker daaruit gekomen. En die hebben bedacht, als wij die politiek met ons mee willen krijgen, is ook weer dit verandering in idealen. Hè? Dus niet dat anarchistische, maar de politiek moet met ons meedenken. Ja, dan moeten wij gewoon heel veel geld gaan doneren aan zowel de Democraten als de Republikeinen.
1: Om onze belangen.
9: Dus je zag op het moment, Joe Biden was heel kritisch op crypto. Maar op het moment dat Kamala Harris dat stokje overnam in die race, toen was ook wel duidelijk dat vanuit haar team er graag gepraat werd met de cryptosector. Dus de democraten zijn ook niet heilig in die zin. Maar het grote campagnegeld, dat is echt richting Trump gegaan.
1: Welke bedragen praten we over?
9: Nou, dat was in de verkiezingscyclus van 24 was dat 170 miljoen. Dat is dan, als je het op sectorniveau bekijkt, is de cryptosector de grootste donateur. Groter dan olie, dan de banken, et cetera. En dan krijg je dus ineens de rare situatie dat Trump op het grootste Bitcoin-congres in de wereld in Nashville staat te speechen. Ja. Allerlei beloftes doet. Ja.
1: Welke gevoelens krijg je daarbij als journalist?
9: Ja, dat is. Je kijkt natuurlijk. Kijk, journalistiek vind ik het heel interessant om te volgen wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk ook, ja, dat voelt natuurlijk niet goed.
1: Nee.
9: Dat hij ineens vanaf de autoprompter allerlei idiote beloftes aan het voorlezen is. Hoe Amerika crypto capital of the world moet zijn. En dat hij de voorzitter van de beurswaakhond gaat ontslaan. En iedereen staat erbij te juichen. Ja, en dan denk je, wow, dit is wel snel veranderd.
1: Ja, en dat zit gewoon te dicht op elkaar. Als je dan kijkt de beloftes die hij gedaan heeft en wat er uiteindelijk is uitgekomen. Wat heeft de sector eraan gehaald door zoveel geld er tegenaan te
9: gaan? Nou, dat is denk ik een hele goede investering geweest. Dat kan je wel zeggen. Het is een beetje tweeledig bij Trump, hoor. Dus aan de ene kant heeft hij dingen echt wel waargemaakt. Een van de grote beloftes was een strategische Bitcoin-reserve. Was wel met Bitcoin die ze al ooit een keer in beslag hadden genomen, de Amerikaanse staat. Nou, dat hebben ze omgedoopt tot reserve. Maar ja, dat is wel natuurlijk bizar dat landen net als goud ook Bitcoin gaan aanhouden. Dat zegt iets over de positie van Bitcoin in het financiële systeem. Dat was een van de beloften. Verder heeft Trump een duidelijkere regelgeving beloofd aan de sector. Er waren niet zoveel regels in Amerika. Nou, die zijn er nu iets meer. Het is nog niet perfect.
1: Mm-hmm.
9: Ook omdat er een soort politiek spel inmiddels van wordt gemaakt richting de tussentijdse verkiezingen. En het hele klimaat voor het ondernemen in de cryptosector in de VS is gewoon een stuk relaxter geworden. Dat kan je wel.
1: Voorbeelden?
9: Nou ja, de beurswaakhond en de goederen toezichthouder, die waren om de havenklap tijdens het presidentschap van Joe Biden, waren die om de havenklap rechtszaken aan het voeren tegen cryptobedrijven die zich niet aan de regels hielden. Nu, als je goed hebt opgelet, dan ja, er waren ook dus niet zoveel regels. Dus het was een heel rare situatie dat wel rechtszaken geen regels. Dat is heel lastig ondernemen.
1: Dat is krom, ja.
9: Die toezichthouder, die is echt, dat is echt een makkelammetje geworden inmiddels. Die is heel gezellig, die denkt met de cryptosector mee. Die gaat nu lekker pro-crypto, pro-innovatieregels. Er zit een nieuwe voorzitter. Daar is echt totaal wat veranderd. Dus
1: ja, want dat is natuurlijk wel zo dat die voorzitter van de financiële toezichthouder, die is er gewoon uitgezet.
9: Ja, precies. Die heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Maar anders, want technisch gezien kan hij niet ontslagen worden. Maar hij voelde de bijl hangen natuurlijk. En inmiddels alle domino-steentjes die zijn wel richting de cryptosector gevallen. Die komen nu ook gewoon op de koffie, net als de AI-heren, op de koffie bij op het Witte Huis. Dus het ondernemen is een stuk makkelijker geworden. Maar tegelijkertijd is wat we ook hebben gezien, Trump heeft best wel veel dingen beloofd die hij ook niet heeft kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld met crypto mining gaat het niet zo goed. Dat is een hele industrie. Die zou in Amerika moeten blijven. Ja, die hebben het best wel zwaar. Heeft ook met de
1: crypto
9: markt.
1: Kan je een beetje uitleggen dat? Want dat blijf ik toch nog wel moeilijk vinden, hoe dat crypto mining in elkaar zit en waarom dat zo belangrijk is.
9: Ja, als je het helemaal plat slaat, dan is het heel veel computerkracht inzetten om de blockchain te beveiligen. Dat is eigenlijk een soort getal onder de 10. Maar dan heel veel computerkracht inzetten om een heel moeilijk getal onder de 10 te raden. Stel je voor dat hele fabriekshallen vol met computers staan die 24/7 aan het loeien zijn. En dat zijn dus bedrijven die daar allerlei schaalvoordelen hebben bedacht. En daar een hele business van hebben gemaakt. Want als jij bitcoins, als jij een blok vindt wat je kan toevoegen aan de blockchain, wordt het toch een beetje technisch.
1: Ja.
9: Krijg jij een subsidie.
1: Maar doe maar even, want ik merk dat het ons allemaal toch blijft bezighouden.
9: Ja,
1: nou
9: ja,
1: ik had
9: goed,
1: er ook
9: die miners,
1: over.
9: Ja, die miners die zijn in ieder geval verantwoordelijk voor het verwerken van de transacties. En als je dat getal onder de 10 dan raadt, dan krijg je de mogelijkheid om een blok toe te voegen aan de blockchain. En als je dat dan doet, dan krijg je en de transactiekosten die iedereen betaalt en een subsidie vanuit het netwerk om die mining aan te slingeren.
1: Gaat het om veel geld?
9: Ja, dat gaat inmiddels om 3,5 bitcoin ongeveer. Dat is gehalveerd vanaf 50. Ze zijn in 2009 begonnen met het netwerk. Dat is iedere 4 jaar gehalveerd. Dus dat wordt steeds een beetje minder. Daardoor wordt bitcoin ook steeds schaarser. Maar er is dus een hele industrie omheen omheen gekomen.
1: Maar als je het even in getallen uitdrukt die wij kennen, de dollar of de euro,
9: ja,
1: waar je het over?
9: 2,5 ton als jij een blok vindt en iedere 10 minuten wordt er een blok vergeven. Plus de transactiekosten zijn op dit moment niet superveel. Maar er zijn dus bedrijven die hier een heel businessmodel omheen hebben gebracht.
1: En Trump wilde dat ook zorgen dat goed in Amerika
9: geborgen werd. Ja, Trump zag daar
1: werd.
9: Een soort, net als je de staalindustrie en de boeren haalt hij ook de bitcoin miners. Nou, inmiddels zijn de bitcoin miners die was niet zo lucratief meer. Bitcoin miners die zijn allemaal, die hebben hun AI datacenters gewoon of hun datacenters vol AI tools gezet. Dus daar is wat veranderd. Dat heeft hij niet waargemaakt. En als we het dan nog tot slot even over Trump hebben, hij heeft zichzelf gewoon onwijs verrijkt met crypto.
1: Ja, want dat is wel goed om even uit te leggen. Ja. Hoe heeft hij zich verrijkt?
9: Nou ja, als je het leuke is, als jij zijn financiële documentatie bekijkt die dan het Witte Huis moet aangeven, dan zie je dat hij 1,4 miljard dollar over 2025 heeft verdiend. Gemiddeld heb ik toen uitgezocht, toen dat uitkwam, een gemiddeld jaar Barack Obama was ongeveer 19 pagina's aan aangifte en Trump had er iets ruim in de 700. Dus dan zie je wel dat hij op een andere manier bezig is met de leiding aan dat land geven. Ja, en wat heeft hij allemaal gedaan, Diana? Hij heeft een eigen meme-coin bedacht. Dus dat is een coin waar in principe niks achter zit, maar dan met zijn gezicht de Trump-coin uitgebracht. Hij heeft een bedrijf opgezet, dat heet World Liberty Financial, waar dan een investeringsvehikel uit Abu Dhabi ook dan weer heel snel in investeerde. En dan kreeg Abu Dhabi daar ook weer allemaal bonussen voor terug op AI-gebied. Dus dat soort dingen. Ja, hij heeft zijn zoontjes bij allerlei cryptobedrijven neergezet. Dat riekt toch wel naar corruptie. Omdat hij zelf ook zo ongelooflijk belangrijk is voor die sector.
1: Ja, zorgelijke situatie dus.
9: Ja, dat is. Goed, het is denk ik niks nieuws voor de luisteraar ook als het om Trump gaat.
1: Nee,
9: want dat doet hij op meerdere gebieden.
1: Ja.
9: Dat is wel zo. Maar crypto is daar wel. Hij is daar wel heel erg tekeer gegaan. En dus als je jezelf 1,5 miljard dollar rijker maakt in een jaar met alleen je crypto ondernemingen, ja, dat is waanzin.
1: Het is natuurlijk waanzin. Tegelijkertijd geeft dat ook weer aan hoe serieus die sector is geworden. Volgens mij bestaat het binnenkort hoeveel jaar?
9: Ja,
1: is er 2008, een feestje?
9: 2008 is het geboortejaar van Bitcoin. 2009 ging het netwerk live, dus ja, wat zeg het maar, 16 jaar ongeveer. Het is eigenlijk nog hartstikke jong allemaal. En die industrie, met name in de laatste 5 jaar, is echt ongelooflijk gegroeid. Zover dus dat de grootste vermogensbeheerder ter wereld ermee bezig is, dat de hoge heren in het Witte Huis aan tafel bij Donald Trump zitten. Ja, dat is echt heel veel veranderd.
1: Ja, en dus verwacht je nog een groot machtsspel als het over deze sector gaat?
9: Nou, je merkt dat het zich wel een klein beetje consolideert in de VS. Dat vind ik op zich jammer, want ik ben ook in die zin pro-Europa. Laten we zeggen, we hebben met Big Tech de bal een beetje laten liggen en nu met crypto toch ook een beetje. Dus dat machtsspel, ja. Het grappige is, de Amerikanen maken zich altijd heel druk over China. Maar China zelf die heeft helemaal niet zoveel met bitcoin en crypto. Want ja, bitcoin, dat kan je ook heel goed een autoritair regime ondermijnen. Dus de communistische partij heeft helemaal niet zo'n trek in bitcoin. Dus heel veel onderdelen van crypto zijn daar gewoon verboden. Maar toch vindt Trump het heel belangrijk om China voor te blijven in de crypto race, in de crypto sector. Dus daar wordt dan volop in geïnvesteerd.
1: Ja, misschien moet hij juist wel meer gaan opletten wat er in Europa gebeurt. Weliswaar met al die regels. Ik ben heel erg benieuwd hoe Daniel Molnar kijkt en ja, hoe het ons leven allemaal gaat veranderen nog in de toekomst. Blijf luisteren.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
12: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
13: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
15: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
16: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
17: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
16: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
18: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: VVD-minister Thierry Aartsen is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt, Amber Kortzorg en Ron Keller aan.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
21: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
22: Yes!
25: BNR Verkeer.
26: Dit is Erik Evengoen, ANWB Verkeersinformatie. De meeste files van de ochtendspits zijn uiteindelijk opgelost. Wat nog wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor B staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is die gestrand. Er staat 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij 54,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
28: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. Bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan het jaar daarvoor en maar net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Amerika geeft cryptobedrijven alle ruimte. Hebben we net ook gehoord van Daniel Mol. Terwijl Europa kiest voor strenge regels. Wat is het gevaar? Raken we alle cryptobedrijven straks kwijt aan Amerika? Je hoort het zo meteen in het tweede deel van de Big Five.
0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parekh, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
27: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik hoe de cryptowereld ervoor staat en waar het naartoe beweegt. Mijn gast vandaag is Daniel Mol. Heel bekend op deze zender, journalist en presentator van de BNR CryptoCast. We waren net eigenlijk in het eerste half uur spraken we over Amerika onder leiding van Trump, die heel erg veel kans aan die sector geeft. Europa kiest juist voor hele strenge regelgeving met MiCA. Dat is echt een andere koers. Ja. Kan je een beetje uitleggen waar de grootste verschillen zitten tussen de twee?
9: Nou ja, MiCA is eigenlijk een breed wetgevend kader voor crypto. Dus de Europese Commissie en het parlement hebben nagedacht over hoe kunnen we cryptobedrijven nu gewoon door heel Europa op gelijke voet reguleren. Eigenlijk op gelijke voet met banken. Dat was eigenlijk het doel. Dan krijg je dus best wel strenge, hele duidelijke regelgeving. Ik zou wel zeggen streng, maar wel rechtvaardig.
1: Uh-huh.
9: Dus dat is de situatie in Europa. Eén wetgevend kader voor heel Europa, waar iedereen min of meer aan dezelfde wet wordt gehouden. Er zijn lidstaten met andere toezichthouders. Dus in Malta is de toezichthouder iets relaxter dan hier bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat buiten beschouwing gelaten, één wetgevend kader. In de VS heb je natuurlijk staten met allemaal eigen ideeën hoe regels moeten worden ingericht. En daarbovenop heb je natuurlijk het federale niveau. En er zijn wel regels op dat gebied, maar eigenlijk niet heel duidelijk. Er zijn nu voor stablecoins, dat zijn de crypto-dollars op de blockchain, daar is een hele grote wet voor aangenomen vorig jaar. De Genius Act, ja, dat is op krediet, zeg maar. Donald Trump heeft dat geregeld voor de cryptosector. Ja. Dus dat is duidelijk rond stablecoins. Maar eigenlijk, wie er toezicht moet houden op de cryptosector bijvoorbeeld, daar is nog helemaal geen wet voor in Amerika. Dus,
1: en dat geeft dus dan vrij spel. Dan kan je dus alles doen waar je zin in hebt.
9: Ja, vrij spel, maar ook onduidelijkheid. Dus dat is jarenlang zijn er heel veel rechtszaken geweest.
1: Maar die zijn gestopt, hè, onder Trump.
9: Ja, precies. Dus dat is veranderd. Ja. Dus inmiddels is het, ik denk een fijn ondernemingsklimaat. Maar je ziet ook wel dat de grote, serieuze Amerikaanse partijen toch wel iets hebben van, nou, in Europa is het zo slecht nog niet, want daar is tenminste duidelijk.
1: Ja, en wat zijn dan regels waar ze behoefte aan hebben? Kan je voorbeelden geven van regels die wij hier wel hebben, waar zij eigenlijk naar snakken?
9: Nou ja, ten eerste gaat het gewoon heel simpel over hoe klassificeer je Bitcoin. Wat is een Bitcoin juridisch gezien? Is het een goed? Is het een aandeel? Wie moet hier toezicht op houden? Nou, en dan heb je nog ongeveer 9000 andere cryptovaluta waar je daar dat oordeel moet vellen. Heel veel zijn natuurlijk gewoon verkapte aandelen natuurlijk. Het is gewoon een ander soort technologie dan een effect. Dus dat is het grootste vraagstuk. Maar daarnaast, hoe richt je een cryptobedrijf in? Moet je je klantengoeden scheiden van je operationele business? Hoe beveilig je je bedrijf op het gebied van cybersecurity? En zo zijn er tal van vraagstukken die heel duidelijk zijn ingevuld in Europa en die in Amerika eigenlijk niet bestaan.
1: En dan zeg je hier eigenlijk zijn die regels wel terecht. En het is fijn dat het nu ook allemaal in Europees verband geregeld is. Toch slaan we niet ook ergens weer door. Want dat is altijd natuurlijk de kwestie. Slaan we door in Europa als je toch ziet dat Amerika gewoon het grootste is met crypto. En het wel echt een serieuze sector is.
9: Ja, nou kijk, ik vind het altijd pijnlijk als je dan een beetje terug in de geschiedenis gaat. Bitcoin 2008 begonnen of 2009 begonnen. Nou, in 2012, 2013 werd het echt interessant voor ondernemers om zich ermee te bemoeien. Die had je hier in Nederland ook. Nederland is traditioneel natuurlijk een land waar bijvoorbeeld fintech heel populair is. Adyen, Molly zijn grote partijen hier uit Nederland. Maar de cryptosector had het eigenlijk al vrij snel best wel zwaar. Want er kwamen allerlei anti-witwasrichtlijnen vanuit Europa. Nederland interpreteerde die best wel stevig, best wel zwaar. Want dat mag je dan zelf invullen. Ja, en toen is een deel van de cryptosector hier eigenlijk al afgehaakt. Toen kwam in 2020 kwam Mika op het toneel. En dat was eigenlijk nog een soort schifting. Je moest heel serieus zijn en echt de 3 Lord of the Rings boeken vol aan regelgeving schrijven. Wil jij als cryptobedrijf die vergunning halen? En onder best wel zwaar, stevig toezicht.
1: Wat natuurlijk ook heel veel tijd kost.
9: Precies,
1: en daarbij geld. Dus ook lang niet elk bedrijf kan dat waarmaken.
9: Ja, als één pitter met een goed idee kan je al lang niet meer uit de voeten in Europa.
1: En dan stop je dus eigenlijk innovatie.
9: Precies, ja. En tegelijkertijd hebben we in Amerika in 2012, 2013... hebben we eigenlijk toch heel erg dat pro-innovatieklimaat gezien. De cryptosector daar is best wel lang onder de radar geweest. Er waren wel heel veel rechtszaken rond Bitcoin. En
1: want je zei dat Biden best wel strak erin zat.
9: Precies, dus dat is al iets later. En toen heb je ook dat hele schandaal met FTX gehad. Met Sam Bankman-Fried, waar die hele 8 miljard ineens verdween. Door mismanagement. Crimineel gedrag misschien moet ik het gewoon noemen. Maar in de jaren daarvoor waren er wel individuele rechtszaken, maar toch in de luwte hebben die cryptobedrijven zoals Coinbase, zoals Kraken, die hebben toch eigenlijk best wel ongeremd kunnen groeien. En op het moment dat die rechtszaken begonnen te lopen, waren die cryptobedrijven eigenlijk al groter dan wat wij hier in Europa hadden. En inmiddels halen die Amerikaanse bedrijven, die dus wat meer slagkracht al hebben dan wij, halen hier gewoon een vergunning en mogen hier nu ook in Europa opereren. Ja, en dan heb je toch weer de situatie dat we ook op dit gebied, dus big tech hebben we uit handen gegeven.
1: En dit is ook weer.
9: Deze markt, deze opkomende markt, hebben we toch ook weer net iets te fel gereguleerd.
1: Ja, want als je kijkt naar Nederlandse kampioenen, was dat natuurlijk wel echt een voorbeeld. Dat prachtige ondernemersverhaal deze week van Marius Jansen met Derbit, wat hij onlangs voor 2,9 miljard heeft gekocht. Ja, dat was toch leuk geweest als dat in Nederland was gebleven.
9: Precies, dat had geweldig geweest. Maar die kozen ervoor inderdaad, nadat zij met de toezichthouder hadden gesproken, om naar Panama en later naar Dubai volgens mij te vertrekken. Ja, aan de ene kant heb je dan Marius is een ondernemer die gewoon zijn bedrijf, die had gewoon een goed idee. Evident dat het een goed idee was. Die wilde gewoon groeien. En geen gedonder met regels en geen gezeur. En crypto is een wereldwijd fenomeen, dus waarom dan niet vanuit Panama? Snap ik heel goed.
1: Ja.
9: Aan de andere kant denk ik ook, wij zijn een volwassen land met serieuze regels. Conformeer je daar maar gewoon aan. Ja, dat vind ik heel lastig. Alleen het blijft toch pijnlijk dat de echte tech-ondernemingen
1: dan wegtrekken.
9: En de bedrijven die inderdaad tot 3 miljard kunnen schalen.
1: Ja.
9: Dat die dan gewoon, dat wij daar eigenlijk niet meer van mee profiteren.
1: Als je dan kijkt hoe het er nu voor staat op dit moment, maak je je zorgen dat nog meer bedrijven zullen vertrekken en dat die gap tussen Amerika en Europa nog groter wordt op dit gebied?
9: Nou, ik denk dat de grootste consolidatieslag wel even geweest is. Je zag dat er toen de Mika-vergunningen moesten worden uitgedeeld, dat er echt het kaf van het koren werd gescheiden. Want je moet van serieuze huizen komen om die vergunning te krijgen überhaupt. En dan ook nog onder dat doorlopend toezicht staan. Dus die consolidatieslag is wel geweest. Maar je merkt nu dat ook de grote partijen in Nederland, Bitfavo is de grootste, grootste partij die we hier hebben, Nederlands bedrijf. Die kiezen er nu ook voor om toch op hun aantal kernmarkten vooral te focussen en niet ook nog heel Europa te gaan veroveren. Laat staan de VS. Dus die markt is nu gewoon aardig verzadigd. En de tijd dat je heel agressief marktaandeel kon veroveren is toch een beetje voorbij. Dus de kaarten zijn geschud. En de meeste...
1: De achterstand is er en die gaat ook blijven.
9: Ja, en westerse crypto-klanten zitten over het algemeen bij een grote Amerikaanse exchange of bij een wat kleinere Europese exchange. Mm-hmm. En alle mensen die in de rest van de wereld zitten of niet zoveel met regels van doen willen, die gaan naar een exchange die buiten Europa zit.
1: Ja, dus je zegt het is eigenlijk wel een beetje bepaald. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de midterms in Amerika, dan zie je dat de crypto-sector daar... Wat voor bedragen al in heeft gestoken?
9: Ja, het is heel grappig. Dus de cryptosector die doet er alles aan om nog serieuzer genomen te worden, nog groter te zijn dan voorheen. Dus je ziet nu al op van cijfers van juni, dus dat is al even geleden, dat voor dit rondje verkiezingen, wat in november gaat plaatsvinden, daar was al $206 miljoen vanuit de cryptosector naar die campagne is gegaan. En in heel 2024, een presidentiële verkiezing, was dat $170 miljoen. Dus het is nu al meer dan in 2024. Dus dat zegt wel over hoe veel serieuzer dit nog is geworden in de afgelopen 2 jaar. Ja. Dat die cryptosector echt koste wat kost wil zorgen dat er een gunstig politiek klimaat komt. Waar ook een aantal democratische senatoren die toch wat kritischer zijn, congresleden, dat die ook vervangen worden of toch of zelf een meer pro-crypto standpunt gaan vertegenwoordigen. Dus je ziet dat in die hele belangrijke races, in Georgia is er bijvoorbeeld één in Maine. Ik ga dit met de cryptokasten allemaal volgen, heel smakelijk.
1: Ja, leuk.
9: Daar gaat zo ongelooflijk veel gaan naartoe om daar dat stoeltje te wisselen en dat daar een pro-crypto figuur komt te zitten.
1: En zo'n pro-crypto figuur, wat zou die dan voor die sector kunnen betekenen wat nu niet gebeurt en dus tegengehouden wordt door democraten?
9: Wat heel pijnlijk is, en dat is overigens terecht, dat is tegengehouden in mijn ogen. De Clarity Act lag op tafel, dat zegt al een beetje de naam. Dat is de wet die helderheid moet gaan scheppen. Dus ik vertelde je net, hoe moet je een bitcoin eigenlijk beschouwen? Is dat een goed? Is het een effect?
1: Ja.
9: Hoe moeten cryptobedrijven daarmee omgaan? Wie houdt er toezicht op? Dat zou de Clarity Act gaan regelen. Wat daar ook in zat, was een soort ethiek paragraaf, waar bijvoorbeeld in stond, hoge overheidsfunctionarissen mogen niks met crypto doen. Nou, als je het over hoge overheidsfunctionarissen hebt, dan gaat het vooral over de president van Amerika, Donald Trump. En waar die wet dus op gestrand is, is op het toezicht op die ethiek paragraaf, dat zou door het ministerie van Justitie gedaan gaan worden. Dat vertrouwden de democraten niet en daarom hebben ze niet meegestemd met die wet. En als er dan straks wat meer pro-crypto figuren zitten, die hebben misschien meer zoiets van, in het belang van de cryptosector ga ik nu meestemmen voor een fijne wet na de midterms. Maar dat moeten we allemaal nog maar gaan zien.
1: Volgen. Maar je ziet dus wel dat ze daar de gaspedaal ingedrukt blijven houden. Wat zouden we nou in Nederland of in Brussel moeten doen om deze sector toch wat meer te helpen?
9: Laat ik vooropstellen dat de cryptosector is niet zielig. Ook niet in Europa. Daar gaat er hartstikke veel geld in om. Maar wat je wel ziet, er wordt heel duidelijk steeds luidruchtiger gefluisterd over MiCAR 2. Dus een uitbreiding op de Europese cryptowet die er al is. Ik denk dat er dan vooral dingen strenger gaan worden. Het anti-witwas toezicht wordt ook strenger. Dat komt dan weer vanaf een ander orgaan. Wat zouden we... Ik denk dat het een beetje te laat is om de cryptosector in Europa te helpen. Als in, de kaart is een beetje geschud.
1: Ja.
9: Dus ik ben blij dat er goed crypto toezicht is. En dat je ook wel kan zeggen, als iemand een bedrijf een vergunning heeft, dan zit je daar als klant echt wel veilig. Zoals je bij een bank ook veilig zit. Inderdaad, Coinbase en Kraken en zo, dat zijn allemaal gewoon partijen die best wel een voorsprong hebben en die misschien niet meer gaan weggeven.
1: En dan ben ik dan toch heel erg benieuwd om straks van jou te horen, wat betekent dat dan voor ons, wetende dat crypto voor allerlei terreinen veel belangrijker gaat worden. Maar eerst natuurlijk traditiegetrouw, mijn lieve collega Thomas van Zijl.
10: Ik ontvang vandaag weer topgast hoor, dus ik zal je niet beschamen dit vertrouwen. Melanie Maas gisteraan, ze is mijn gast, ze is de topvrouw van Invest International. En dat gaat zo meteen allemaal als het allemaal gaat volgens plan. Samen met InvestNL en daarmee ook vallen onder die sinds vrijdag gelanceerde dat startschot gegeven, Nationale Nederlandse Investeringsinstelling. Daar is nog wel het nodige over te doen, want het gaat om vele miljarden. Maar zijn die nu al echt toegezegd? Zijn er garanties afgegeven? Wenning was op zoek naar 100 miljard. Ja, daar stranden het toch al bij de 30 of de 40 miljard. Mm-hmm. Nou, daar gaan we het over hebben. En het boardroompanel is er ook over een grote wijziging in het standpunt van advocaten. De Nederlandse Orde van Advocaten zegt nu externe aandeelhouders, private equity, accountants, verzekeraars, misschien moeten ze toch maar welkom geheten worden. kapitaalvergroting is belangrijk. Maar die advocaat heeft ook een hele bijzondere positie natuurlijk in ons systeem. Komt dat dan op gespannen voet te staan met bijvoorbeeld het streven naar winst? Nou, dat soort belangrijke vragen. En natuurlijk een blik op Den Haag met die financiële beschouwingen allemaal in BNR Zaken doen.
1: Goed, alle reden om naar jou weer te luisteren, Thomas, om 11 uur. Dankjewel. Komt-ie.
27: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ik praat nog steeds met Daniel Mol, onze presentator en journalist hier op BNR van de CryptoCast. En ik heb een mooie kettingvraag voor je, want ik sprak met Mauro Halve gisteren, voorzitter van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Cryptodienstverleners. Hij is de brancheclub. En hij had deze vraag voor jou.
11: Ik zie crypto natuurlijk echt alleen maar vanuit mijn cryptobubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus jij is Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie? Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
9: Nou, prachtige vraag van Mauro. Nou ja, en leuk om ook antwoord op te geven. Want ik heb dat echt als journalist ook wel echt zien veranderen in de 5 jaar dat ik nu voor BNR werk. BNR, zoals wel vaker, loopt natuurlijk voorop op de zaken. Dus wij
1: absoluut
9: hebben het al lang over crypto.
1: Ja.
9: Herbert Blankenstein moet daar absoluut even noemen. Die al heel vroeg in zijn programma's, eerste techprogramma's en later dus ook in de CryptoCast zelf.
1: Ah, dat vind ik heel sympathiek ook dat je dat zegt.
9: Maar vroeg daar aandacht aan heeft geschonken. Ja. Dat is echt chapeau. Maar je ziet wel dat het de afgelopen 5 jaar is het gewoon heel veel serieuzer geworden. En ook in de publieke perceptie is het serieuzer geworden. Dus dat zeg ik, merk ik bijvoorbeeld aan dat ik ook wel eens gebeld word door Radio 1. Die zijn ook een keer wakker geworden over crypto. Dat ik in tv-programma's af en toe een optreden kan doen. En dat de vragen, inhoudelijke vragen over crypto steeds beter worden. Dus daar zie ik dat het serieuzer is geworden. Ik zie ook dat het bijvoorbeeld in de beleggingswereld is het helemaal niet meer gek om bijvoorbeeld over 5% bitcoin in je portefeuille te praten. Normaal, laat zeggen, 10 jaar geleden werd je echt totaal uitgelachen als je dat voorstelde.
1: Ja, een beetje wappie, ja.
9: Precies. En ik spreek hier ook wel eens mensen uit de traditionele financiële wereld bij BNR. Ja, die vinden het ook niet meer gek om het over bitcoin en crypto te hebben. Dus dat is echt wel veranderd. De cryptosector is gewoon wat minder een cowboywereld geworden.
1: Ja.
9: Tegelijkertijd merk ik ook wel, na alles wat we hebben besproken over Donald Trump, ja, het helpt niet bij het imago van dat het toch allemaal een beetje riekt naar corruptie en dat het toch weer de zoveel.
1: Tegelijkertijd doet Trump dat bijna op elk terrein, hè? Zo zou je het ook kunnen zeggen.
9: Dat is wel een geruststellende gedachte, inderdaad.
1: En hackers heb je ook in andere werelden
9: precies,
1: natuurlijk.
9: Precies, dus
1: niet alleen
9: om de havenklap worden er ransomware aanvallen gedaan. Dat klopt ook allemaal. Alleen crypto is, dat is toch een wat gevoeliger onderwerp voor de meeste mensen. En dit soort dingen helpen daar ook niet echt mee.
1: Nou, en misschien toch ook wel, want dat hebben wij natuurlijk zelf ook gemerkt, is dat het toch nog best wel moeilijk is om echt te snappen waar het nou in de kern over gaat. Weet je, ik word steeds wijzer nu gedurende de week en ook de redactie. Maar voor ons was het ook echt even iets waar we ons in vast moesten bijten. Merk je dat er nog veel misverstanden zijn?
9: Nou ja, dat gaat snel vooruit moet ik zeggen. Maar het is best wel belangrijk om je daar ook niet voor te schamen. Want als je het een beetje in lagen opbouwt, ons geldsysteem is eigenlijk ook al heel ingewikkeld. Als je iemand op straat vraagt, hoe zit ons geldsysteem eigenlijk in elkaar? Ik denk dat weinig mensen daar echt antwoord op hebben. Daarbovenop is dan die blockchain technologie en crypto gebouwd met allerlei speltheoretische concepten en technische concepten zoals mining en blockchain. Dat is heel lastig. En dan daarbovenop heb je nog de rest van de cryptowereld met allemaal verschillende blockchains met eigenschappen. En ja, kijk, als je daar al 10 jaar mee bezig bent, dan is dat allemaal op zich gesneden koek.
1: Ja.
9: En nog steeds hartstikke interessant. En ik leer eigenlijk ook nog steeds iedere dag. Maar het is gewoon een heel complexe materie.
1: En ook die hele speltheorie. Hè? Want je hebt aan die belofte was dan dat het een eerlijker systeem zou worden. Maar die speltheorie, die geeft dan ook iets aan. Oké, je kan dus een spelletje spelen. En dan is het toch wie de meeste macht heeft, die kan dat spel het beste spelen.
9: Ja, in zekere zin is dat wel zo. Hoe Bitcoin is ingericht is wel dat iedereen heeft hetzelfde incentive om het netwerk te ondersteunen. Dan zitten we heel erg diep in de technologie. Want iedereen moet natuurlijk dezelfde Bitcoin onderschrijven als de rest. Want anders, als wij allemaal een eigen euro gaan beginnen, bij wijze van spreken, dan zou het heel verwarrend worden. En wat is jouw euro dan waard ten opzichte van mijn euro? Dus iedereen moet De neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan in het Bitcoin-netwerk. En tegelijkertijd is het inderdaad wel, ja, het is ook gewoon een machtsspel.
1: Ja.
9: En ook als je heel veel geld hebt om heel veel mining computers te kopen, dan heb je best wel een machtige positie in de Bitcoin-wereld.
1: Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk weten we nog steeds niet wie er is begonnen. Hè. Weten dat er wel die white paper was van Satoshi. Maar niet of dat nou één iemand is, meerdere mensen en wie dat dan zijn. Wat mij opvalt eigenlijk aan jullie allemaal is dat, het verschilt wel een beetje, maar dat jullie ook een soort berusting hebben. We weten niet wie het is. En het is gewoon een wiskundige formule. En ik had het net ook over met Danielle, die je natuurlijk ook kent, redacteur van dit programma. En wij denken dan toch, ja, we willen het gewoon weten. Want degene die het heeft bedacht, die heeft misschien toch nog een stiekem sleutel in handen.
9: Ja, er zijn fantastische verhalen over. En ook documentaires die ik je na de show kan aanraden.
1: Oh,
9: om te kijken. Er wordt heel veel naar gezocht, naar wie dit is. Of wie dit zijn geweest. Er zijn inmiddels wel serieuze kandidaten. Allemaal in het groepje, een beetje anarchistisch, technologisch. Daar. Maar aan de andere kant, ja, ik vind het heel lekker dat ik niet weet wie dat is. Want op het moment dat er een leider boven zo'n project staat, wat inmiddels biljoenen waard is, daar zitten we nu op. Daar kunnen ook allerlei politieke meningen aan vast worden gehangen. En je ziet de grote, de rijkste mensen op aarde, Elon Musk, maar ook bijvoorbeeld Vitalik Buterin, dat is de leider van Ethereum, het ene grootste cryptonetwerk. Ja, die wordt alles wat hij zegt, wordt uitvoerig bekeken. Iedereen heeft er een mening over.
1: Maar het is natuurlijk wel een stille leider op de achtergrond die zich in één keer kan gaan openbaren. Ben je daar dan niet bang voor?
9: Ja, nou, hij is in 2011 vertrokken. Hij was eerst betrokken bij de ontwikkeling van het protocol. Was gewoon op een forum aan het typen. Het was alleen een naam. En op een gegeven moment is er gezegd, nou jongens, ik hou ermee op. Succes met het project verder. Dit was het voor mij. En sindsdien staan er ongeveer 1 miljoen bitcoin verdeeld over verschillende wallets die we toekennen aan Satoshi Nakamoto. En die hebben nog niet bewogen. Ja, en als er ineens 1 miljoen bitcoin bewegen, dan hebben we allemaal een heel groot probleem. Want dan is er heel veel meer aanbod dan we allemaal dachten.
1: Of als hij de wiskundige formule aanpast.
9: Dat kan niet, want het is open source. Dus daar moet iedereen dan mee instemmen, min of meer. En toestemming voor geven. Iedereen moet dat onderschrijven, laat ik het zomaar zeggen. Dus dat gaat niet zomaar. En de kans dat er een soort geheim achterdeurtje in zit is ook eigenlijk 0%.
1: Eigenlijk 0%, hè? Ja, ik ben te wantrouwig, denk ik.
9: Nou, het is ook. Ja, kijk, ik zit ook in de techjournalistiek, Diana. Ja. En de afgelopen tijd hebben we over AI-modellen die allerlei kwetsbaarheden vinden en zo. Dus je weet het natuurlijk niet helemaal zeker.
1: Nee.
9: Maar er zijn zoveel ogen die naar deze Bitcoin-code kijken. En het is helemaal niet heel ingewikkeld allemaal. Ja, ik durf het wel uit.
1: Oké, goed. Ik weet zeker dat je ook een goede vraag gaat stellen aan de gast morgen. Want dan spreek ik met Lucas Wensing. Hij is CEO van crypto-dienstverlener Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
9: Nou ja, ik vind het leuk. We hebben het al een beetje gehad over regelgeving. En Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven, heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn. Vraag ik me af.
1: Mooie vraag, die ga ik zeker stellen. We gaan jou natuurlijk blijven volgen wekelijks bij de CryptoCast hier op BNR. Noem nog even het tijdstip.
9: Ja, we zijn om 2:30 op dinsdagmiddag op de zender. Dus dan kan je mij horen op de radio. Maar ja, altijd als podcast en op YouTube.
1: Ja, en wat is het belangrijkste wat jij wil gaan volgen? Dat je echt zegt, daar zit mijn fascinatie voor de komende tijd.
9: Nou, de komende tijd, ja, de midterms. Dus ja. Ik vind het snijvlak economie, technologie, maar ook zeker politiek inmiddels, die is erbij gekomen, vind ik machtig interessant. En hoe de cryptosector er alles aan gaat doen om die pro-crypto congresleden te verkiezen, ja, dat gaan we zeker volgen.
1: Mag ik jou heel erg danken voor hoe levendig en ook duidelijk je deze sector kan uitleggen. Je hebt mij en vast ook de luisteraar weer ontzettend geholpen.
9: Ja, fantastisch, dankjewel.
1: Dankjewel, Daniel Mol. En luister ook zeker de andere afleveringen van deze themaweek over crypto in onze BNR-app. Blijf live op deze zender. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
27: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
12: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
14: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
17: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
19: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
20: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
19: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
22: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
29: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
22: Welk bedrag gaan ze je geven?
30: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
22: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
31: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
22: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
32: De Deal van je leven.
33: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: In de BNR-app.
9: De verkoop van elektrische auto's schoot omhoog in september. De Franse begroting wordt vandaag gepresenteerd onder druk van een recordschuld en massale protesten. En het kabinet bekijkt het uitschakelen van rijhulpsystemen in ambulances. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Erik Evengroen. Erik, oi, wat was het druk vanochtend? Viel is inmiddels opgelost?
10: Nou, de meeste zijn nu gelukkig wel opgelost. Ook al ging het langzaam, maar inmiddels staan er verspreid over het land nog een paar files. Maar die hebben vaak een bijzondere oorzaak. Zoals de A15 nu, van Europoort naar Rotterdam, is bij Rozenburg een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging is een kwartier. En ook nog altijd een kapotte vrachtwagen op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Ter hoogte van knooppunt Waterberg staat hij. Er staat 9 kilometer file met ook daar een kwartier extra reistijd. En een snelheidscontrole gezien op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over 1,5 week open en komt in de plaats van een nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. De verkoop van nieuwe auto's is vorige maand flink omhoog geschoten. Dat komt volgens de branche door nieuwe regels die volgend jaar ingaan. Werkgevers moeten dan flink meer betalen voor auto's met een verbrandingsmotor die ze beschikbaar stellen aan een werknemer. De eerste maanden dit jaar daalde de verkoop. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
9: De Nederlandse Orde van Advocaten zet na jarenlang verzet de deur open voor externe aandeelhouders. Wat dat gaat betekenen voor de bestaande praktijk hoor je zo meteen in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.

0: Kruger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
3: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Wil je weten wat er speelt
7: en of waarom?
6: In de BNR-app
7: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
6: Download de BNR-app
7: en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over de directeur van Prenatal, die zich heeft losgekocht van een grote Duitse investeerder. Om 12 uur komt Edi Mujagic langs met het laatste macro-economische nieuws. En Melanie Maas-Gesteranis is de gast. Zij is de topvrouw van Invest International, onder andere over de Nationale Investeringsinstelling. Maar nu eerst naar economisch nieuws van vandaag. Dat gaat over de nieuwe zelfstandige wet. Moet ZZP'ers en opdrachtgevers meer duidelijkheid geven over de vraag of iemand als zelfstandige kan werken of juist niet. Zo moet een ZZP'er minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zogenoemde zelfstandige toets te doorstaan. En daarmee moet de angst voor de wet DBA, zoals die nu geldt, worden weggenomen, zegt Thierry Aartsen, minister van Werk en Participatie.
9: Doordat we nu duidelijkheid geven, geven we ook zekerheid vooraf. En het is voor ZZP'ers nu ook gewoon duidelijk. Als ik aan deze spelregels voldoe, ik weet wat ik moet doen. En als u daaraan voldoet, ja, dan komt u in de veilige haven, zoals we dat noemen. Dan kunt u dus met een gerust hart of als ZZP'er werken of een ZZP'er inhuren. En daardoor hopen we dat die angst voor die handhaving en die wegvallende opdrachten, ja, dat we dat tij gaan keren.
8: Aartsen hoopt dat de wet nog dit jaar of anders toch echt begin 2027 naar de Raad van State kan worden gestuurd. Ik kijk nog even tot slot van dit blok naar de stand van de AEX. En ik moet constateren, die levert behoorlijk in. Staat 1,1% in de min op 1102 punten. Even na ene meer van onze beursnerd.
10: Boardroom Panel.
8: De Nederlandse gokbranche sleept Meta voor de rechter vanwege advertenties voor illegale goksites. En de Nederlandse Orde van Advocaten wil na jarenlang verzet externe aandeelhouders toelaten tot advocatenkantoren. Dat en meer komt ter sprake met de leden van het boardroompanel. Rob Oudman is hier. Hoofd binnen Lux van Hoeling & Loki, de Zakenbank en Anton Wiggers, bedrijven Dr. Partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Welkom leden van het panel.
11: Goedemorgen.
8: God, wat mooi zeg. Wat een geweldig.
11: Eenstemmig
8: begin. De Nederlandse Orde van Advocaten, de NOVA, wil externe aandeelhouders toelaten in de advocatuur. Zij bestuurder Else Loes Pasma afgelopen maandag tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarmee komen onder andere private equity partijen en accountantskantoren in beeld. En dat na jarenlang verzet. Waarom, denk jij Rob, is dat verzet nu gebroken?
11: Nou, ik denk dat ze uiteindelijk zien dat de wereld dusdanig verandert en dat ze wel mee moeten. En anders ook dat de overheid gaat ingrijpen, omdat die toch de toegang tot de advocatuur breder beschikbaar wil maken. En uiteindelijk is het natuurlijk ook best wel heel comfortabel als je kan zorgen dat er niemand kan toetreden. Het is natuurlijk best prettig voor zittende partijen. Dus ik kan me voorstellen dat dat druk groot is geworden.
8: Want staatssecretaris Van Brugge, die hierover gaat, ziet dat de toegang tot het recht onder druk staat en zegt, misschien als je niet zelf beweegt, dan kom ik met een wet.
11: Ja, want ze willen uiteindelijk dat je bijvoorbeeld of stichtingen of verzekeraars of start-ups wellicht een veel goedkoper juridisch product kunnen aanbieden aan klanten om zo de toegankelijkheid tot de advocatuur nog makkelijker te maken. Dus ik begrijp uiteindelijk die druk ook wel.
8: Ja, en de Nederlandse Orde van Advocaten zegt nu dat er eventueel beperkt sprake kan zijn van toegang voor externe aandeelhouders. Wie zijn dat dan? Want er wordt natuurlijk al heel snel geschermd met private equity, maar andere gegadigden?
12: Nou ja, er wordt vooral gekeken naar private equity. Ik snap ook wel het een en ander, want
0: het verdienmodel gaat natuurlijk veranderen. Want ze hadden het verdienmodel waarbij de partners eigenlijk aan het eind van het jaar de winst verdeelden. En was er geen geld meer. En nu hebben ze geld nodig om te investeren in AI en dat soort zaken. Dat zal ook een rol spelen. Dus het verdienmodel gaat veranderen. Dus ook de zeggenschap gaat veranderen. En dan ook wie is verantwoordelijk. Dat wordt interessant.
8: Ja, dat wordt interessant. En daar zit misschien toch ook een haar in de soep. Want hoeveel mag een externe aandeelhouder dan te zeggen krijgen over welke zaak, welke informatie, winstgevendheid, wat doen we wel, wat doen we niet?
0: Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke zaken. Dat speelt nu natuurlijk ook, hè. Hoeveel Prodeo-zaken doen we, hebben ze ook wel quota voor, denk ik. Maar je krijgt natuurlijk wel een interessante discussie. Hè. Als zaken niet meer winstgevend zijn, dan ga je misschien wel zeggen, nou, we stoppen er minder tijd en energie in. En wie gaat die ook de rekening betalen? Dus ik denk dat er heel veel gaat veranderen met het toetreden tot private equity, tot advocatuur, ook in het businessmodel.
8: Maar jij noemt heel duidelijk nu private equity. We hebben het in het verleden ook gehad over advocountants. Dus accountants die misschien toch wel zouden kunnen denken, advocatuur, dat nemen we erbij. Ja, verzekeraars zouden interesse kunnen hebben. Of Rob, zie jij toch ook vooral private equity op het vinkje zitten?
11: Ja, het is natuurlijk in andere landen al langer gaande. En nu pas komt het naar Nederland. Dus in Engeland is het al een tijdje gaande. En daar zie je inderdaad dat private equity een belangrijke rol speelt bij uiteindelijk de consolidatie van de sector. En dat is inderdaad precies wat Anton ook aangeeft. Het is, je hebt te maken met het feit dat het model niet geschikt is, van partnership model niet echt geschikt is voor investeringen, net zoals met accountants. Maar je hebt ook uiteindelijk mensen willen niet 10, 20 jaar enorm sappelen om uiteindelijk partner te worden. Ze willen part-time werken, ze willen andere arbeidsvormen. Dus het hele model staat aan alle kanten onder druk.
8: En is dit dan een reddingsboei?
11: Nou, dit is de manier waarop zo'n sector zich opnieuw uit kan vinden. En private equity kan daar een belangrijke rol in spelen. Maar vooral met advocatuur is wel best wel, denk ik, heel precair. Want die hebben bijzonder rechten. Verzoningsrecht, partijdigheid. Ze moeten voor een partij kunnen optreden en voor niemand anders. Ze moeten onafhankelijk zijn. Dus ik vind het voor advocaten nog iets spannender dan voor accountants.
8: Ja, want voor accountants is het al aan de orde van de dag. Daar is een toezichthouder die ook maar schoorvoetend zegt, nou, private equity in deze branche, moeten we dat wel of moeten we dat niet willen?
11: Ja.
8: Stoplicht op oranje, maar jij vindt voor advocatuur nog weer...
11: Ik vind het nog spannender, want je moet nog meer waarborgen qua regelgeving, toezicht, et cetera, inbouwen, dat je uiteindelijk inderdaad dat je het belang en de kernwaarden waar een advocaat voor staat, dat die worden gewaarborgd.
0: Ja, ze willen natuurlijk wel onafhankelijk zijn, maar ze zijn natuurlijk niet onpartijdig.
11: Nee, ze moeten heel partijdig kunnen zijn.
0: Advocaat en accountant gaat samenvoegen. Ja. Een accountant die heeft een onpartijdige rol, is in de wet verankerd, maar een advocaat heeft dat niet. Dat lijkt me interessant, hoe dat gaat...
8: Maar die advocaat heeft dan weer het recht om niet alles wat hij weet te delen. Sterker nog, dat is
11: precies het verschoningsrecht.
0: Dat moet hij ook doen. Ja. Dat heeft een accountant niet. Dus als je die gaat samenvoegen tot één kantoor, wat dat zeer interessant is, gaat om governance, policy, hoe ga je met de klant om.
8: Maar noem jij het nou heel eufemistisch interessant of toch vooral kwetsbaar en problematisch?
0: Nee, dat wordt gewoon een drama. Dat krijg je natuurlijk nooit helemaal goed voor elkaar. Ja, dat speelt op de achtergrond ook mee.
11: Je moet het zeker sterk uit elkaar houden, dat sowieso. Kan het onder één dak? Blijft voor mij nog steeds een vraag, denk ik. Gaat private equity een rol spelen? Sowieso, denk ik. Maar ik vind het juist interessant. Stichtingen, verzekeraars, start-ups met nieuwe producten. Juist om die sector te vernieuwen, heel interessant.
8: Ja, want ik begrijp, dit komt ook voort uit het idee dat het huidige model niet meer houdbaar is.
11: Ja.
8: Dus er moet sowieso iets anders komen.
11: Dat denk ik wel. Om verschillende redenen. Maatschappelijke ontwikkelingen, toegang tot het recht. Er zijn heel veel redenen waarom hier iets moet veranderen. En ik denk dat mensen dat nu ook inzien. Ja.
8: Maar we zijn hier toch een beetje beducht voor misschien wel een hang naar winst door private equity, maar... Is private equity wat dat betreft echt heel anders gedreven dan een partner? Die moet er ook zorgen dat de praktijk rendeert.
11: Die wil ook winst maken.
0: Ja, alleen private equity partijen zijn geen filantropen, zeg ik dan maar even. Die willen dan 5 jaar ook naar een exit toe, gemiddeld gesproken.
8: Dat heeft maar een is een partner bij een advocatenkantoor wel een filantroop dan?
0: Zeker niet, maar die heeft wel een langdurig belang bij de continuïteit van de onderneming. Dus daar is ook een klein verschil. Zo'n partner heeft levenslang zich in de naad gewerkt om daar te komen. Een private equity partij die gaat zeggen, nou, welke productiviteit kunnen we verhogen? We kunnen AI gaan toepassen, we kunnen meer gaan vragen voor qua tarivering, of houden meer marge over. En na 5 jaar voegen we het samen als kan en dan gaan we het verkopen. Dat zien we ook bij jonge
8: aandeelhouders. Het moet heel duidelijk worden, hè, welke voorwaarden je kunt stellen aan zo'n externe aandeelhouder.
0: Zeker.
8: Onder welke voorwaarden diegene dan toch nog kan toetreden of niet. De Nederlandse Orde van Advocaten komt nu misschien toch wel onder druk van de staatssecretaris in beweging, maar... Ja. Niet helemaal.
11: Nee, ze willen natuurlijk uiteindelijk voor zorgen dat de advocatuur, die uiteindelijk ook zijn reputatie heeft en van het tableau eventueel geschrapt kan worden en al dat soort zaken, wel uiteindelijk een beetje het zeggenschap houdt. Of zijn minst 50%, wellicht iets meer. En dat private equity puur inderdaad een manier is om investeringen aan te trekken voor de sector.
8: Wie moet er dan eigenlijk gaan toetsen welke externe aandeelhouder nog net acceptabel is en welke over het randje valt? Want er komt een nieuwe onafhankelijke toezichthouder op de advocatuur.
0: Ja, dat gaat natuurlijk op goed gedrag en historie. Maar kijk, als het fout gaat, gaat het puur op menselijk gedrag vaak fout. Dus dat kun je nooit van tevoren voorkomen. Als er geld mee gepaard gaat, dan zie je toch vaak dat we de grens op gaan zoeken.
8: We gaan naar andere grenzen, namelijk de grens van dit eerste deel. Dan wordt er wel mooi een tweede deel aan vastgeknoopt.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
8: En in dat tweede deel ere wie ere toekomt, Jochem van Buren. Over zijn laatste actie spreek ik met Rob Oudman en Anton Wiggers, de leden van het Boardroompanel. Hij neemt namelijk prenatal Nederland over van de Duitse investeerder Mutares. Daarover berichtte het FD eerder deze week. De winkelketen is al jaren verlieslatend. Leed volgens Van Buren vorig jaar zelfs 25 miljoen euro verlies op een omzet van 80 miljoen. Hij is daar de Nederlandse topman, dat was hij al. Maar, heren, volop vergrijzing. Moeilijke jaren van prenatal Nederland en dan de boel kopen.
11: Ja, ontgroening eigenlijk. Dat is meer een groot probleem in dit geval.
8: Ik bedoel ontgroening. Vanzelfsprekend. Ja, geboortecijfer laag.
11: Juist.
8: Een winkel in de problemen.
11: Ja.
8: Vestigingen die niet zo rendabel blijken te zijn.
11: Ja.
8: Moet je lef voor hebben.
11: Dan moet je heel veel lef voor hebben. Ik vind het buitengewoon dapper. En zeker omdat
8: we wensen hem succes.
11: We wensen hem heel veel succes. En ik hoop dat hij hier goede financiers om zich heen heeft staan met heel veel geduld. Maar kijk, het was al een probleem voor de prenatal groep. Toen heeft Mutares het overgenomen. Nou, dat zijn jongens, die hoef je ook niet uit te leggen hoe herstructureringen werken. Dat doen ze dagelijks. En zelfs die kregen in Nederland het lek niet boven. En nu kan hij het overnemen. Waarschijnlijk voor heel weinig.
8: Ja, want de schulden worden afgeschreven. Exact. Hij krijgt nog een stuk financiering mee. Laten we zeggen, de bruidschat misschien?
11: Ja,
0: dat denk ik ook.
11: Ja, zeker. Dit is een typische endowment deal, zoals we dat ze zouden noemen.
8: Nou, wat betekent dat?
11: Een bruidschat krijg je mee.
8: Oh, ja,
11: endowment.
8: Ja, toch,
11: dus
8: ja.
11: Is een endowment deal. En ja, inderdaad, kijk, alle trends heb je. Je zit in retail met winkels. Nou, dat wil eigenlijk geen investeerder. Je zit inderdaad in een markt die krimpt. Uiteindelijk wat betreft volume in ieder geval. Dus je zult echt fundamenteel dingen anders en beter moeten gaan doen. Want uiteindelijk, die kinderen die minder worden geboren, daar wordt wel gemiddeld steeds meer aan besteed. Dus ja, met dat gegeven kun je wat.
8: Maar wat een geluk. We hebben hier een zakenbankier en een bedrijvendokter. Dus Jochem, goed luisteren. Anton, jouw blik op de zaak.
0: Nou ja, kijk, hij krijgt natuurlijk geld mee. Ik vind het ook wel lef hebben dat hij dit gaat proberen. Maar hij ziet waarschijnlijk iets wat wij niet hebben besproken. Het heeft ook een hele goede naam en faam. Prenatal, ik u iets mee. Hij heeft 34 winkels, gebrek aan mensen. Hij zal waarschijnlijk gaan herstructureren. Hij zal een aantal winkels terug gaan brengen. De mensen overhevelen van de winkel, van de filialen naar de filialen.
8: Dus nou, er wordt 30% nu online verdiend.
0: Ja,
8: omzet.
0: En die marge zal hoger zijn, denk ik. Dus daar zal hij mee beginnen. Dus het is een restructurer. Daar gaat hij denk ik ook mee beginnen. Maar ja, aan de andere kant zit er ook al een tijdje. Dus de meeste dingen zal die ik ook gedaan moeten hebben. Dus ik denk dat het een hele lastige business case wordt. Tenzij hij andere businessmodellen kan aanhaken of partnership met andere partijen die wij niet zien, dan geef ik hem nog een kans. Maar eerlijk gezegd, dit wordt een hele moeilijke casus. Ja,
8: maar als hij het echt wil gaan doen op zijn eigen manier, is het dan ook maar goed dat je je bestaande managementteam naar huis hebt gestuurd en zegt vanaf nu my way or the highway?
0: Nou ja, kijk, als jij private equity owned bent, dan krijg je vaak een CFO die wordt geleverd door de private equity partij. Dan krijg je nog een mannetje die gaat je spreadsheet bijhouden, rapporteert ook aan de private equity partij. Dat is heel lastig. Vervolgens wordt de inkoop en de sourcing ook geregeld waarschijnlijk via de private equity partij. Ja, daar heb je toch wel heel veel last van. En mijn ervaring is dat ook voor het managementteam vaak een verlossing is als private equity uitstapt. Hè, want die gaan toch een beetje via spreadsheets, in de meeste gevallen niet altijd, proberen bedrijf te besturen. Daar ben je blij mee. En dat is misschien ook wel goed om ze naar huis te sturen. Want als je zoveel verlies maakt, ja, heb je ook verantwoordelijkheid te dragen. Dus dat betekent ook dat je je bank kwijt kunt raken.
8: Ik ontmoet alleen maar instemming.
11: Ja, als je echt iets snel en grondig en rigoureus wil veranderen, dan zul je met een compleet nieuw managementteam aan de slag moeten. Want anders blijft iedereen toch in het oude hangen. Dat is nou eenmaal zoals het gaat.
8: Maar je zegt snel en rigoureus. Van Buren geeft in de krant aan, ik heb toch wel een jaar of 5 nodig om het weer op de rit te krijgen. Dat is nog steeds snel genoeg.
11: Zeker, maar hij zal in de komende 180 dagen al behoorlijk zeg maar moeten snijden en zagen en winkels sluiten. Wil hij dat gaan halen?
8: Ja. En hij moet dat zelf doen op bijna persoonlijke titel. Is er nog iets of iemand die zegt, Jochem, het lijkt misschien een goed idee, maar ik zie het toch anders?
11: Nee, nou, kijk, iemand moet uiteindelijk de lijn uitzetten wat er gaat gebeuren.
0: Het is een super alignment tussen de CEO en de investeerder, want dat is hij zelf.
8: Ja, wel precies, maar is het niet ook fijn om af en toe nog met een frisse blik Ja, dat, met dat iemand is anders erover kunnen spreken.
0: De vraag is, wie gaat hem tegenspreken in de board? Met zo'n unieke positie. Je bent en investeerder en de CEO. Zou ik er wel een raad van advies naast zetten of een raad van commissarissen die zorgen dat hij in ieder geval wordt tegengesproken. Om te zorgen dat dat toch een beetje borgt.
8: Hij is de eigenaar, hij is de CEO.
0: Ja. Dus optimaal.
11: Hij zegt wel, ik heb een aantal financiers, goede financiers om me heen staan. Ik neem aan dat die in een raad van advies wel een rol willen vervullen. Van joh,
0: adviseren, ja.
11: En dat zijn, neem ik aan, ook mensen met enig verstand van waar hij nu aan begonnen is. Dat die hem ook een beetje daarin kunnen bijstaan.
8: Maar Anton, ik zie dat jouw gemoed een beetje veranderd is. Maar tussendoor zei je wel, een lastige zaak.
0: Nou ja, hoeveel casuïstieken wil je nog bespreken van de afgelopen jaren? Ja. En welke retailer heeft er nou echt gewonnen? Dat zijn echt de partijen die heel verrassend zijn.
8: Het is prenatal, het is wel een heel sterk merk.
0: Ja, nee, maar dat is waar. Dus dat is ook het enige waarvan ik zeg, van dat geeft hem nog een kans. Als hij daar businessmodellen aan kan toevoegen of andere portfolio producten, en kan het brand als prenatal, geef ik hem een goede kans. En wat jij ook al aangaf, de gemiddelde besteding is uniek hoog. Het mag heel veel geld kosten, net als met dieren.
8: Beste aanstaande ouders, denk daar toch nog een keer goed over.
11: Die gaan bij ons allemaal wel nodig.
0: Eén advies dan nog. Ik zou hem adviseren om, zeg maar, terug te gaan naar de Tupperware-party-achtige omgevingen.
8: Dat is lekker gelopen de afgelopen jaren.
0: Nee, maar dat zou je misschien toch weer een beetje huiselijkheid.
11: Community.
0: Minder kosten, community, verbinding.
11: Exact.
0: Dat geef ik hem wel een kans.
8: De hele verduurzaming in deze branche. Kijk toch nog eens of er een kinderwagen is die al een keer gebruikt is, maar waar jouw eigen jonge spruit nog prima mee geholpen is. Dat krijgt geen voet aan de grond.
11: Dat gebeurt volop via marktplaatsen. Dus dat gebeurt wel. Maar toch zie je dat mensen, vooral bij het eerste kind, en er staan vaak ook de opa's en oma's van dat pasgeborene klaar om te helpen.
8: Rob,
11: dus
8: wordt goed geld uitgegeven. In welke levensfase zit jij?
11: Ik heb het al lang voorbij.
8: Oh ja, okay, ja?
11: Ja, maar ik doe
0: vallig, kinderen ingeruild.
11: Maar ik doe heel veel deals in de kinder juvenile sector, om het zo maar te noemen.
8: Ja, maar jij hebt die kinderwagen toen geschonken.
11: Ik had 4 kinderen, dus bij mij was het een hele goede investering voor de eerste.
8: We gaan naar de Nederlandse online branche. Sleept Meta voor de rechter vanwege advertenties voor illegale goksites op Facebook en Instagram. De grootste kanalen melden de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders, de VNLOC, afgelopen maandag. Uit onderzoek van de branchevereniging blijkt dat meer dan 90% van de onderzochte gokadvertenties op Facebook afkomstig was van illegale goksites. En Anton, dat zit vernuftig in elkaar, want die advertenties die zijn er wel, maar niet zo lang. Anderhalve dag. En dan worden ze weer verwijderd. Dus als je het meldt, ben je eigenlijk al te laat. En nu is de vraag, of eigenlijk de constatering van de branche: Facebook zegt je tegen op te treden, doet het niet. Wij pikken dat niet langer. En wij kunnen ook nog wijzen op Europese richtlijnen.
0: Ja, die dat zal ze leren.
11: Zal ze leren.
8: Wat een cynisme moet ik hier weer.
0: Nee, dit is eigenlijk een casus die gaat over platform responsibility. Ja. Waar kan ik nou zo'n platform aansprakelijk voor stellen? En als je dan toch gaat procederen en je wil een werking hebben voor andere bedrijven, dan pak je de grootste. En dat is wat hier gebeurt.
8: Maar ze zeggen toch wel degelijk, jullie doen er een beetje cynisch over.
0: Nou.
8: Facebook pretendeert van alles te doen.
11: Ja.
8: Kan ook echt wat doen.
11: Zeker.
8: Maar laat het na.
11: Ja, zeker.
8: En dat moet je niet allemaal laten passeren.
11: Dat moet je niet laten passeren. Nee. En het is eigenlijk ook verschrikkelijk dat wat je ziet in Amerika, zie je het ook. Bedrijven mogen doen wat ze willen. En pas op het moment dat er slachtoffers ontstaan en er class actions komt, gebeurt er wat. Zie je nu ook in Amerika.
8: Ja,
11: en in Europa moeten we, omdat de overheid uiteindelijk pas veel te laat doorheeft wat allemaal gaande is, moet je via dit soort court cases uiteindelijk zeggen: jongens, er zijn regels, handhaaf
8: maar
11: die dan.
8: Al die grote Amerikaanse bedrijven waar je het over hebt, die hebben de afgelopen periode ook moeten schrikken. Die zijn toch in beweging gekomen. Dat ging over andere problemen die hier wel aan gerelateerd zijn, namelijk verslavend hebben wij onze zaakjes ingericht.
11: Exact.
8: Zou het toch kunnen zijn dat ze daardoor eerder genegen zijn toch maar eens met deze branchevereniging in gesprek te gaan, of niet?
11: Nou, ze verdienen knijter veel geld. En die schikkingen zijn relatief bescheiden bedragen. Dus volgens mij hebben ze geen enkele incentive om een businessmodel te veranderen, tenzij ze echt hoge boetes krijgen gelegd. En ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen, zeker als er sprake is van oneerlijke concurrentie tegen mensen die aan alle regels wel voldoen, dat er iets tegen wordt opgetreden.
0: Kijk, ik ben het met je eens. Hè. Dit is niet goed. Dat staat voorop.
8: Nou, Anton, nee, is maar eens gezegd.
0: Is maar eens gezegd. Hè. Dus laten we ook eens iets vinden dan. Even een mening hierover. Alleen als je dit wilt aanpakken, dan kun je dat niet als Nederland doen. Want Nederland heeft zijn eigen wetgeving, Spanje heeft zijn eigen gokwetgeving. Je zult het echt Europees moeten doen. Hè?
8: Dus je hebt een Europese verantwoordelijkheid bij die
0: zeker,
8: platform.
0: Zeker, zeker. Maar wie gaat ze dan aanspreken? Wie gaat dan die rechtszaak aanspannen? Is dat de Europese gemeenschap of is dat de Nederlandse gokwereld? Dat is voor mij hier aan de orde. Dus je zult het echt Europees op moeten gaan lossen. Dat betekent dat het weer heel veel tijd gaat kosten. En in de meantime is het businessmodel van alle grote partijen als Meta al lang niet veranderd. Ja, dus dat is vervelend. Je zou wel willen. Maar
11: en als je als Europa te vervelend wordt, dan gaat Trump weer lelijk doen. Ja, krijgen we dat weer. Ja.
8: Dus begrijp ik goed dat bij Meta hier op geen enkele manier van schrikken?
11: Nee, je moet, en dat hebben we denk ik al meerdere keren gezien, als het niet een keiharde financiële boete tegenover staat die echt substantieel is, dan als dat er niet is, dan verandert er heel weinig en verdienen ze duizenden redenen om te zeggen, dat gaat niet, moeilijk.
8: Ik ga het toch nog een keer proberen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren en hoe vaak er is gedreigd met boetes, er ook boetes zijn uitgedeeld, er in Amerika nu is geschikt, wordt compliant, om dat woord maar eens te gebruiken, ook bij die grote Amerikaanse techbedrijven, toch niet een steeds belangrijker onderwerp.
11: Ik denk dat het belangrijker wordt, maar ook vanuit het manier hoe kunnen we zo lang mogelijk de tegenhouden, ontmoedigen, weglopen, verwijzen naar moeilijkheden, weet ik veel.
0: Ja, het vervelende is dat deze week even naar het Witte Huis, we proberen hier dingen tegen te gaan, als het gaat om AI, en even naar het Witte Huis, nee, gaan we niet doen. Dus ja, je bent er moreel tegen, het is niet goed te praten, het gebeurt toch, en op één locatie wordt er dan een meeting gehouden, wordt er gezegd, we gaan het niet veranderen, en dus gaat het niet veranderen. En dat is echt wel moedeloos van te worden.
8: En dan zegt onze eigen toezichthouder, de kansspelautoriteit in de Volkskrant, dat Meta inderdaad niet genoeg doet, maar zeggen ze ook, wij kiezen ervoor om samen met Meta het probleem te bestrijden, in plaats van dat we een jarenlange juridische strijd voeren, waarbij mogelijk niets gebeurt.
11: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk de beste en de duurste advocatenkantoren om dingen heel lang tegen te houden. Dus, maar ja, je ziet toch ook in Amerika.
8: Maar een toezichthouder die zegt, wij trekken eerder en liever gezamenlijk op met Meta.
11: Ik denk dat je het best eens kan proberen, maar als je concludeert dat er geen moer verandert, dan zul je toch naar andere middelen moeten grijpen.
8: Waarvan je zegt dat die ook vrij bot zijn als instrument, want Facebook, Instagram, Meta doet wat het zelf wil.
11: Ja, uiteindelijk wel. Dus heb je uiteindelijk ook de steun van de overheden nodig om hier wat aan te doen.
0: Nou ja, tenzij je strafrecht gaat inroepen. En dan ga je richting gevangenisstraf. Maar dan wordt ook een maand een lachetje. Internationaal
8: gezien. Anton is hier van de stevige mening. Anton Wiggers, bedrijfsdokter, partner bij Themis Company. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. En Rob Oudman, hoofd Benelux van de zakenbank Hoelie & Loki. Is niet gestikt in zijn eerste deal rondom kinderwagens.
11: Nee, gelukkig
8: privé
11: niet.
8: En zakelijk.
11: Ook in de wieg.
8: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks minister Heijnen verdedigt de miljoenennota op de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen. Krijgt de minister steun voor de financiële plannen?
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
13: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
14: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
15: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
16: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
17: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
20: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
21: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
22: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
23: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
24: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
25: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
26: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
27: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
26: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
28: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Erwin Hout van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat 8 kilometer file tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de N62 Zuid-Vlaanderen richting Borselen tussen Hoek en de Westerschelde-tunnel 8 kilometer. En een flitser langs de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 72,7.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
32: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van een nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. De verkoop van nieuwe auto's is vorige maand flink omhoog geschoten. Dat komt volgens de branche door nieuwe regels die volgend jaar ingaan. Werkgevers moeten dan flink meer betalen voor auto's met een verbrandingsmotor die ze beschikbaar stellen aan een werknemer. De eerste maanden dit jaar daalde de verkoop. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
8: Krijgt minister Heijnen steun voor zijn plannen tijdens de algemene financiële beschouwingen? En zaterdag wordt door heel Nederland gevierd dat er zoiets als de Bruine Kroeg bestaat. Weten mensen die gezellige plek nog wel te vinden? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
33: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
0: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
1: Betaald parkeren breidt in sneltreinvaart uit in Nederland. Voor de inwoners een grote ergernis, maar is het meer dan alleen een melkkoe? Het antwoord krijg je morgen, om 3:00, in de Nationale Autoshow.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
5: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Dag 2 van de Algemene Financiële Beschouwingen is begonnen nadat gisteren de Kamer aan het woord is geweest. Vandaag de beurt aan minister Heijnen van Financiën. Contact met Sofia van Leeuw, onze politiek verslaggever uiteraard vanuit Den Haag. Sofia, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen Thomas.
8: Gisteren was box 3 nog het voornaamste hoofdpijndossier. Wordt daar vandaag dan ook weer uitgebreid over doorgesproken?
6: Ja, box 3 is en blijft het grote pijnpunt. Dat merken we nu ook weer. En Heijnen die begon er zelf ook gelijk over in zijn introductie.
7: Ik ben er ook van overtuigd dat box 3 eindelijk eens opgelost moet worden. Om ons investeringsklimaat te verbeteren en om spaargeld eerlijker te belasten. Dus ik kies ervoor om dit op te lossen. Ook als dat betekent dat ik veel kritiek daarvoor zal ontvangen dat de rekening ergens heen moet.
6: Ja, want kritiek dat kwam natuurlijk gisteren al van alle kanten uit de Kamer, links en rechts. Want dat voorstel waar het kabinet lang over heeft gedaan, dat blijkt dat de rekening daarvoor komt te liggen bij de kleine spaarder en belegger. Dat is niet van wat de Kamer wil. Maar zo zegt Heijnen, het is noodzakelijk. Dus kritiek of niet, hij gaat het vandaag verdedigen.
8: Dan werd gisteren ook al duidelijk, of althans eergisteren was het inmiddels, dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden geschrapt. Daar is denk ik ook nog wel ruimte voor om daar wat noten over te kraken.
6: Ja, want we weten natuurlijk dat pro en de vakbonden die vierden direct feest dinsdag toen bleek dat het werd geschrapt. Maar om niet gelijk in de techniek te duiken, helemaal weg is die bezuiniging niet. Hij is voor nu even verplaatst naar de begroting van financiën. Zodat er wat tijd en wat ruimte is, ook voor de polder, om aan tafel te komen en tot een sociaal akkoord te komen. Maar de inzet van het kabinet blijft om die WW en VIA te hervormen, zodat dat geld gaat opleveren. Ja, en als dat niet gebeurt, weten we nu al, dan heb je toch dat noodmiddel, de kaasschaaf, en dan wordt er alsnog bezuinigd op andere posten.
8: Ja, en dan is onderwijs iets wat in het oog springt, maar dat geldt voor meerdere departementen die er dan toch met die beruchte kaasschaaf overheen moeten, geloof ik, hè?
6: Ja, precies. Ja, toevalligerwijs worden dan de VVD-portefeuilles uitgezonderd. Dus niet op bijvoorbeeld defensie of noodzakelijke uitgaven, maar wel onderwijs, zorg, ook grote posten natuurlijk. Ja. Ja.
8: Heijnen gaf het net al aan toen het over box 3 gaat. Ik moet soms ook pijnlijke keuzes maken. En als dat tot kritiek leidt, ja, dan ben ik degene die daar maar een oplossing voor moet vinden. Het is niet een man die makkelijk compromissen maakt. Dus dat gaat hard tegen hard. Dat wordt stevig vandaag.
6: Nou ja, hij stelt zich wel, in het kleine uur dat we nu bezig zijn, stelt hij zich wel constructief op. En dat is natuurlijk ook noodzakelijk. Want in het minderheidskabinet is hij afhankelijk van de Kamer. En er is nog steeds geen meerderheid in zicht, bijvoorbeeld voor het belastingplan. En dat merk je ook in zijn houding, dat hoorde je hem zojuist ook zeggen.
7: Het belangrijkste is dat we uiteindelijk het met elkaar eens worden. Daar dient dit debat ook voor. En wat ik bedoelde met forceren is dat ik gewoon een voorstel neerleg op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd, waarvan ik proef, hier zit landingsgrond. Maar we hebben ook in de gesprekken die wij voorafgaand aan het debat hebben gevoerd, heb ik ook aangegeven dat op parameterniveau natuurlijk nog dingen moeten wijzigen. Dat we dat ook zien. Maar we moeten starten met die inhoudelijke discussie en stoppen met de discussie, ik wil niet met elkaar samenwerken.
6: Ja, hij zegt het dus al. Hij heeft goed geluisterd naar de Kamer en er kunnen nog dingen worden gewijzigd. Wat er dan precies gewijzigd kan worden, ja, dat ik ben benieuwd. Dat gaan we straks horen in de rest van het verloop van de algemene financiële beschouwingen.
8: Sophie van Liel, onze politiek verslaggever. Dankjewel.
9: Ongevraagd advies.
8: Minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, kondigt aan de verkeersboetes voor lichte vergrijpen opnieuw te willen verhogen. Maar de Raad van State is kritisch. Blijkt uit het advies van de hoogste bestuursrechter in Nederland. Werd vorige week gepubliceerd. In dat advies wijst de Raad van State op het feit dat de verkeersboetes niet meer in verhouding staan tot boetes voor zware misdrijven. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de minister van Justitie en Veiligheid, meneer Van Wil. Komt van Robert de Boek van Antea Participaties. Robert, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
8: Wat was de laatste prent voor de wel edelgestrenge heer de Boek?
10: Die was €144.
8: En het vergrijp?
10: Een kilometer of 12 te hard,
8: oei,
10: denk ik.
8: Ja. En ben je een recidivist?
10: Iedereen die op de weg zit zal ervaren dat het moeilijk is. En ik heb een hekel om met cruise control te rijden. Ja, dat het moeilijk is om je altijd eraan te houden. Met name binnen de bouwde kom heb je soms wegen, ja, waar je 50 mag. Ja, dat is verbazingwekkend dat daar 50 is en niet 70. Ja, en dan loopt het snel op.
8: Nou, het staat bij de minister van Justitie weer op het menu. Raad van State waarschuwt. Waarschuwde overigens al eerder over de scheve verhouding tussen de boetes voor zware en minder zware misdrijven. Dus dit is ook een herhaling van zetten. De Raad van State komt met ongeveer hetzelfde bezwaar.
10: Ja, en desondanks wordt er niets aan gedaan. Ja, om jou een idee te geven, Thomas, als ik jou straks hier op straat een klap voor je kanus verkoop, dan is
8: het één keer proberen, Robert de Boek. Ah, ja.
10: Nou ja, als jij verliest bij ons tafeltennis toernooitje, ja, Thomas,
8: zou dat was al stevig.
10: Ja. Maar dan is de boete lager dan wanneer ik iets te hard rijd. En het bijzondere is ook dat als ik 31 kilometer te hard rijdt, dat de boete lager is dan wanneer ik 30 kilometer te hard rijd. Dan moet ik even uitleggen. Het gaat om administratieve boetes, die zijn tot 30 kilometer. En je hebt strafrechtelijke boetes. En als je meer dan 30 kilometer te hard rijdt, is er sprake van een strafrechtelijke boete. En die is lager dan die administratieve boete. Ja, dat is
8: natuurlijk. Hou je vooral niet in.
10: Nee. Ja, dat is niet uitlegbaar.
8: Maar wacht even, als je in een strafrechtelijke procedure terechtkomt, zijn er dan misschien toch nog weer andere zaken waar je rekening mee moet houden, nou ja, die ertoe leiden dat je dat misschien toch niet moet doen.
10: Dan krijg je een strafblad. Even alle duidelijkheid.
8: Ben je wel snel thuis, maar
10: dat heb ik niet. Ik rijd soms iets te hard, maar niet zodanig dat ik in de straf sfeer komt. Maar behalve de Raad van State heeft ook het Openbaar Ministerie al kritiek geuit op de verhouding tussen de hoogte van die boetes en de ernst van de gepleegde feiten. En dat weten we allemaal. Iedere luisteraar die op de weg zit en wel eens te hard rijdt, zal dat bekend voorkomen en ervaren dat de hoogte van de boete niet in verhouding staat tot het vergrijp. Ik zal je een paar voorbeelden geven, Thomas. Ik rijd s'avonds om 11 uur om een vierbaansweg waar bijna niemand rijdt. Stel, rijd ik 140 in plaats van 120.
8: Nou, laat dat tel maar weg. Dat doe je.
10: Ja, dat doe ik, zeker. En dat kost dan €200. Nou, dat voelt als onredelijk, want wie doe ik daar nou eigenlijk een
8: wie doe je er kwaad mee?
10: Ja, precies. Om nog maar te zwijgen, want de boetes binnen bouwde kom. Als je 70 rijdt waar je 50 mag, mag je €216 aftikken. En als je in Amsterdam s'avonds laat, als er niemand op de weg is, als ik in sloten rijd waar niemand te zien is,
8: dit is gebeurd,
10: 30 kilometer zone, nou, dan val je in slaap. Dat is nog veel gevaarlijker dan 50 op dat moment rijden. Maar als ik 50 rijd in plaats van 30, €291.
8: Moet wel een opluchting zijn dat je daar op de radio over mag klagen. Hè?
10: Ja, absoluut. En dit is breed gedeeld. Ja. En ook het Openbaar Ministerie geeft aan, het staat niet in verhouding tot.
8: Nee.
10: En, nou,
8: maar
10: ja,
8: het is wel de bedoeling dat jij dit soort dingen de volgende keer niet meer doet.
10: Nou, dan komen we op mijn volgend punt. Want David van Wil, die erkent dat dit allemaal onredelijk is. Maar, wat zegt hij? Ja, als ik het niet doe, die verhoging, want het gaat dus nog verder omhoog, dan heb ik een gat in mijn begroting van 30 miljoen.
8: Ah, het is gewoon goed voor de schatkist.
10: Precies, het is een melkkoe. En boetes moeten naar mijn mening als doel hebben om gedrag te beïnvloeden. Je moet inderdaad recidieven voorkomen. Ja, en het niet als melkkoe
8: gebruiken. Maar goed, het een hoeft het ander toch niet te bijten. Want hij heeft geld nodig, jij moet het aftikken. Jij denkt ook €200 voor iets wat zo zonde van het geld is. Ik doe dat de volgende keer niet meer.
10: Ja, alleen daar zit je met, en dan kom ik op mijn advies. Misschien niet een advies wat iedereen van mij zou verwachten. Maar de pijn bij mij voor €200 of bij iemand uit de quote 500 is heel anders dan wanneer, niet dat ik mezelf daarmee wil vergelijken, maar nee, stel, die hebben ook boetes.
11: Je klopt op de deur.
10: Die hebben boetes. Die pijn die is heel wat anders dan de bijstandsmoeder die €1100 inkomen heeft en drie kinderen moet voeden.
12: Dus kort verteld, Robert de Boek zegt hier nivelleren is een feestje.
10: Bij verkeersboetes wel, want ja. dan krijg je aanpassing van gedrag. Want dat quote 500 lid die €200 moet aftikken omdat hij veel te hard gereden heeft. Die slaapt daar geen seconde minder voor. Die betaalt en die doet het morgen weer. Die bijstandsmoeder die ligt een week wakker, want die moet de kinderen voeden.
12: Maar Robert, het is geen onbekend pleidooi. Wel uit jouw mond geef ik meteen toe. Er zijn mensen die zeggen, ja, ga maar eens vaststellen wat het werkelijke inkomen is van iemand. Wat moet je meetellen? Het leidt tot enorme administratieve lasten. Gaan we daar weer over mopperen? Buitenlanders zijn helemaal vogelvrij, want hoe ga je dat nog verifiëren?
10: Nou ja, er zijn andere landen waar het ook werkt. Zo kwam ik op het idee. Een vriend van mij die heeft een huis in Zwitserland. Zwitserland kent dit systeem. En in Zwitserland is het inkomen, maar als je geen inkomen hebt, dan is het vermogen. Nou, dat is gewoon meetbaar. Hij heeft weinig inkomen in Zwitserland, maar wel veel vermogen. Hij reed veel te hard. 180 waar je 110 mocht.
12: Zo, hallo.
10: En moest €9000 boete betalen. €9000. Nou, hij is voorgoed genezen en houdt zich voortaan aan de maximum snelheid. Ja, dat bereik je op die manier. En het gat in die begroting van Wil wordt daarmee natuurlijk ook opgelost.
12: Maar goed, die boete waar jij het net over had en waar je toch al behoorlijk vanuit je plaats ging, die €200. Stel dat we jouw methodiek erop loslaten, dan wordt dat dus nog veel meer.
10: Ja, je kent mijn vermogen niet.
12: Ja, je flikt hier bijna in die quote 500.
10: Dan wordt het meer. Ja, dan zal ik dus wel die cruise control moeten gaan gebruiken. Nou ja, alleen op die manier. Ja, voor vrachtwagenchauffeurs geldt natuurlijk hetzelfde. Ja, die zullen ook voorkomen dat ze, als je dagelijks op de weg zit, heel veel boetes krijgen.
12: Dus ongevraagd advies maakt die boetes inkomensafhankelijk.
10: Nou ja, allereerst aan David van Wil. Zie af van de voorgenomen verhoging van de verkeersboetes. En dek dan het gat in de begroting dat vervolgens ontstaat door verkeersboetes afhankelijk stellen van het inkomen of vermogen van de overtreder. Dat leidt tot een redelijker en rechtvaardiger systeem met een grotere afschrikkende werking en voorkomt recidive. En dat moet het uiteindelijke doel zijn van boetes. Aanpassing van gedrag in plaats van als begrotingspost te dienen.
12: Robert de Boek, aspirant quote 500 lid en van Antea Participaties natuurlijk. Dank voor jouw ongevraagd advies.
13: Beursnerd XL.
12: De AFM, de Europese Unie, zo'n beetje alle brokers van Nederland willen dat spaarders vaker gaan beleggen. Maar dan helpt het niet als er verkeerde informatie over beleggen wordt verspreid, zoals de afgelopen week gebeurde in de Volkskrant. Elke week praat ik met Jochem Visser over financiële markten, presenteert ook BNR Beurs. Nu hier als Beursnerd XL. En Peter de Waard moet eraan geloven.
14: Ja,
12: hij is hier wel eens geweest.
14: Zeker. En toen heb ik hem voorgesproken voor de economische stand van Nederland. Want hij vond dat zijn geliefde onderwerp Tata Steel genationaliseerd moest worden.
12: Hij had nog 100 andere ideeën voor Nederland.
14: Zeker. Ik vond de noeste aardige vent. Maar ik vond ook dat hij in een gigantische koeienvlaai van eigen makelij trapte toen hij het volgende schreef. Dat aandelen op lange termijn altijd meer opbrengen dan spaarrekeningen en obligaties is een misverstand, schreef Peter dus. Het is een dogma, een waarheid die betwistbaar is.
12: Citeerde die volgens mij een andere econoom?
14: Dat ook nog een keer, waarbij die ook ING-onderzoek en anderen de maat nam. En de reacties waren gelukkig niet mals. Mooiste was ING-hoofdeconoom Marieke Blom, die op deftige wijze dit verhaaltje observeerde met de woorden: ik wens de Nederlandse krantenlezer een beter geïnformeerde discussie toe. Wat ik vond getuigen van klasse en stijl. Nou, toen kwamen daar nog anderen overheen, waaronder onze eigen Edin Mujeric. Die gebruikte de wonderschone term hemeltergend na lezing van de column van de Waard. En ja, kijk, de waarheid die hij betwistbaar noemt, die is niet betwistbaar. Of in gewoon Nederlands, hij heeft ongelijk. Dat is gewoon het verhaal.
12: Want aandelen leveren op de lange termijn altijd meer op dan obligaties?
14: Totaal, absoluut. En dat effect is echt allesverzengend. En dat kan elke academicus je ook vertellen en elke praktisant ook. Peter de Waard kiest een aantal perioden uit waarin aandelen niet zoveel op hadden geleverd volgens hem. Wat echt de standaardfout is die in alle bangmakerijstukjes voorkomt. En dan doet hij dat ook nog door de AEX te kiezen. Wat gewoon een dom prijsindexje is. Dat eigenlijk 1,4% van de wereldindex vertegenwoordigt overigens. En dan reken je niet eens dividenden mee. Dus iedereen buitelde over elkaar heen om te melden dat hij total return moet meten. Dus met herbelegde dividenden. Dus ik dacht, nou, laat ik van de kans ook gebruik maken om van die koeienvlaai van de waard nog iets mooiers te maken. Dus ik heb ook nog een gratis boekje te slijten van bloedserieuze hoogleraren van door de hele Amerikaanse Ivy League. Mm. Die hebben meer humor dan de waard. En die hebben ook over 100 jaar de beleggingswinsten van allerlei verschillende beleggingen bekeken.
12: Oké, nou laten we dan kijken hoe jij dit allemaal beziet. Want hoe groot is het verschil tussen aandelen en obligaties dan, volgens dat boek?
14: Nou, wie in 1926 begint, hebben we een mooie eeuw te pakken. En belasting en kosten buiten beschouwing laat, die heeft 100 jaar later met $1 $14.751 behaald voor inflatie. En na inflatie $871. Nou, dat is minder, maar 871 keer vind ik nog steeds best aardig. En dat is 10,1% per jaar voor de grote large cap aandelen en 10,9% voor de small caps. Dat verschil wordt vooral verklaard door dat het iets beter ging met small caps.
12: Hoef je dus niet eens echt je best voor te doen?
14: Nee, ik heb het niet over goed beleggen hier. Ik heb het over de hele markt kopen. Dat is nog eens een keer ding. En dan kun je zeggen, ja, maar Jochem, die cijfers gaan over de VS, maar dat verschil tussen die beleggingscategorieën zal intact blijven als je naar andere ontwikkelde markten gaat en met minimale verschilletjes. Voor obligaties is het bedrag namelijk van 1926 naar 2026 $117 voor inflatie. Dat gaat dus echt helemaal nergens over. En dat is ook logisch wat je betaalt voor veiligheid met die dingen. Maar dan heb ik nog een puntje voor meneer De Waard als we toch selectieve periode gaan kiezen. Want je wordt niet alleen harder opgegeten door inflatie met obligaties, maar als jij daar in 1940 met 10-jarige obligaties begint en je zit de rente op die krengen enkel stijgen tot de jaren 80, dan zie je de waarde van je obligaties elk jaar dalen. Omdat je elk jaar nieuwe 10-jarige obligaties kan kopen met beter rendement en dan worden de oude minder waard. Het rekenvoorbeeld is meestal de prijs van je obligatie met een looptijd van 10 jaar gaat 10% omlaag, zodra de rente een procent hoger gaat. Zo simpel is het vaak. Praktijk zal dat net wat verschillen, maar goed. Dus je betaalt voor veiligheid en dat moeten pensionado's zeker doen, maar iedereen met een langere horizon, die moet gewoon het advies van Marieke Blom, de AFM, de Europese Unie, Warren Buffett en elke vermogensbeheerder in Nederland volgen.
12: Maar dan ga jij hier toch, Peter de Waard, enigszins tegemoet komen. Want ja, de vraag is natuurlijk, dat rendement waar je het over hebt, krijgt de belegger, de gemiddelde belegger, dat ook?
14: Dit is wat ik noem het Bill Ackman-probleem. Als het heel goed gaat met jou, stapt iedereen in. Als het heel slecht gaat met jou, stappen ze weer uit. Dus dat is een beetje wat er natuurlijk andersom moet gebeuren. Daar staat het punt van de waard ook nog wel enigszins overeind. Want kijk, zoals Ibbotson van dat boek wat ik nu aanhaal ook schrijft, men stapt vaker in goede tijden. Maar ik moet er toch altijd om lachen van die mensen die zeggen dat je bij instappen in augustus 2008 jarenlang niks verdient. Terwijl instappen in maart 2009 natuurlijk een totaal ander beeld geeft. Dan ga jij iedereen op de verjaardag uitleggen hoe goed je was.
12: Daar ben ik.
14: Ja, en ze doen het allemaal alsof het standaard recept, dus breed index beleggen met regelmatige index, alsof dat opeens stopt na een crash. Dat moet helemaal niet gebeuren. Dus je kan mij honderden periodes noemen waarin de werkelijkheid zich inderdaad blijkt te gedragen zoals de wereldgeschiedenis dat deed. Want die blijken overeen te komen met elkaar, die realiteit in de wereldgeschiedenis. En soms maken we er inderdaad met z'n allen een enorme zooi van op aarde of op financiële markten. Maar er is een wetmatigheid en die is dat menselijk gedrag gaat ondernemen. Dat zorgt voor een gemiddelde van stijgende bedrijfswinsten. Dat is een feit. En dat is een veel regelmatiger natuurwet dan allerlei eenmalige macro-economische effectjes du jour, waarvan sommige mensen beweren dat ze in hun eentje een hele financiële markt bepalen, zeg maar. Omdat een index blind selecteert op de grootste bedrijven en dus het totaal van al die macro-economie, micro-economie en menselijk gedrag selecteert. En dat leidt naar die 100-jarige rendementen die ik net citeer. Overigens, over dat boek, dat is nog wel even goed. Dat kan je met nog veel meer en mooiere onderzoeksresultaten gewoon downloaden bij het CFE-instituut. Dat is de plek waar elke financiële professional testjes moet maken, zodat ze zich niet hoeven te gedragen zoals Peter de Waard. En dan zie je dat Ibbotson et al, die dit schreven, in 76 ook al zo'n enorme klapper maakte met zulk onderzoek. Dus het is echt iets speciaals. Nerds die decennia lang voor jou de returns hebben onderzocht. Informatie van de VS tot Japan, van kleine bedrijven tot grote bedrijven, allerlei bizarre statistische analyse. En dat is gratis. En weet je waarom dat gratis is, Thomas? Omdat ze rijk zijn geworden met indexbeleggen, met de markt waar Peter de Waard niet in zit.
12: Overigens zegt Peter de Waard ook weer niet dat je zomaar dom moet blijven sparen. Nee. Hij zegt, als je spaart, shop dan. Kijk dan waar je de hoogste percentages kunt halen. Kijk of je wat dingen vast kunt zetten. Ja. Dat zou dat verschil misschien toch iets kleiner kunnen maken tussen.
14: Zeker, maar dan verwijs ik je dus naar de huidige tijd waarin rentes niet meer structureel dalen. En dan gaan we vanaf de jaren 80 tot nu toch een heel andere omgeving in, Thomas. Want ik heb je sinds 1940 al beschreven.
12: Waarom zijn we niet allemaal rijk als het zo simpel is?
14: Omdat A, niet iedereen zijn stufie.
12: Je staat tegenover iemand die heel rijk is.
14: Ja, maar allereerst, niet iedereen die maximaliseerde zijn stufie op 0% om heel veel te beleggen, zoals ondergetekende. De meeste mensen consumeren in plaats van investeren. En nummer 2, volgens volgens de AFM is dan gebrek aan kennis of risicoaversie. Maar mijn probleem met de waard is dan, die voedt dat gebrek aan kennis en die perceptie van dat risico. Dus laat het heel helder zijn. Als jij verliesgevende periode gaat uitkiezen om een punt te maken, ben je net zo erg als een tv-charlatan die winstgevende periode uitkiest om mensen te laten beleggen in vastgoed wat zogenaamd 15% per jaar is.
12: Peter de Waard is overigens geen flauwe kerel. Heeft hij al gereageerd op de kritiek of niet?
14: Nee, hij heeft er niet echt op gereageerd voor zover ik heb gezien. Maar laat ik dat niet als sluitend antwoord geven. Want misschien heeft hij het ergens anders wel gedaan waar ik niet was.
12: Jochem Visser, onze beursnerd XL. Dankjewel.
11: Het MKB praat mee.
12: Het is net een scène uit een liedje van Billy Joel. Vaste gasten die stiekem roken aan de bar. Mensen die over de tafel buigen om elkaar te verstaan in de muziek. Qua entourage lijkt het weinig veranderd. De Bruine Kroeg. Zaterdag wordt die belevenis landelijk gevierd met de Dag van de Bruine Kroeg. Maar hoeveel mensen lopen er nog warm voor zo'n etablissement? Contact met Felix Huiskens, eigenaar van Café Singelier en meesterschenker. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
12: Hoe verloopt jouw ideale avond in jouw eigen Bruine Kroeg?
13: We hebben zeg maar zo ongeveer 2 shifts op een dag. We hebben de middagborrel en het avondpubliek, zeg maar. Dus de middagborrel, dat zijn de mensen die na het werken even langskomen voor een borrel, voor een praatje. En die gaan op een gegeven moment naar huis achter de stampot en dan komt 's avonds komt de opvolging. En dat is meer verenigingswerk en mensen die uit de buurt komen, zeg maar, die met de hond nog even wat doen en elkaar dan ontmoeten.
12: Gemiddelde leeftijd van jouw gasten, loopt dat wat op de laatste tijd of niet?
13: Nee, ik zou eerder zeggen dat het andersom is. Ik zit in Groningen, dus dat houdt in dat er nog wel wat studenten bij mij naar binnen lopen. De gemiddelde leeftijd is ook afhankelijk van welke dag je pakt. Maar doorgaans, ik denk zo tussen de 35 en 50.
12: Ja. Ik heb wat onderzoek gedaan naar jouw kroeg, je Bruine Kroeg. En je zegt, typering eigenaardig. Gaat het dan over de eigenaar van die kroeg of gaat het over de gasten? Wat maakt jouw kroeg zo eigenaardig?
13: Ja, de combinatie van factoren. We zijn een niet-levensliedcafé, zeg maar. Daar komt bij, we hebben nog een kleine distilleerderij erin. En dat maakt het wel een unieke combi, zeg maar.
12: Ja, ja. Maar de reden om te komen, dat kan dus ook een sociale aard hebben. Mensen zijn op zoek naar een praatje.
13: Dat is de voornaamste reden. Het café is gewoon de ontmoetingsplek van de samenleving.
12: Ja. En dingen die je bijvoorbeeld hier ziet in Amsterdam, waar de studio gevestigd is, namelijk grote concepten die uitgerold worden over de hele stad en die dan ogenschijnlijk hip zijn, maar die allemaal dezelfde eigenaar hebben. Merk je bijvoorbeeld ook in Groningen dat je toch moet vechten voor je plekje, dat je anders in de verdrukking komt, of is dat helemaal niet aan de orde?
13: De franchisers, zeg maar.
12: Ja, wat je, de vijand, mij, de franchiser.
13: De vijand, nee, dat valt mee hoor. Dat, wat je wel veel in grote steden ziet, is dat het bruine café, zeg maar, iets wordt gepimpt. Dus je krijgt een soort bruin café 2.0. Daaronder is gewoon de functie eigenlijk gewoon hetzelfde. Je zorgt voor een ontmoetingsplek. En hoe je dat verder precies inkleedt, elk ondernemer voor zichzelf bepalen, zeg maar.
12: Maar bij jou wordt niks gepimpt?
13: Als ik wat nieuws heb, dan wordt daar wel even over gepraat aan de bar, zeg maar. Dus stel, ik vervang mijn barkrukken of ik heb nieuwe bankjes met kussens.
12: Dat is wel bijna te gek aan het worden.
13: Dat heeft Midas Dekkers heeft daar een heel mooi boek over geschreven, volledig op de vinding. Dan moet inderdaad de tafels na de schoonmaak moet precies op dezelfde plek terug. Anders is iedereen in de
12: waarheid. Nou, blijf een beetje binnen het lijntje dan. En heel veel plezier zaterdag bij de Dag van de Bruine Kroeg. Felix Huiskens, eigenaar van Café Singelier, meesterschenker. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Deze rubriek is te beluisteren onder andere via de app van BNR als podcast. Straks het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujigic.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
15: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Meer snelheid.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Hey, van AI-ambitie naar impact.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldje aan.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Nu in de BNR-app.
7: Het luxe horloge verliest het van de smartwatch. Volgens netbeheerder Liander zit het tekort aan bouwgrond nieuwe elektriciteitsstations in de weg. En Estland verbiedt Russisch graanvervoer. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Annemiek Bosgaard. De ochtend was heel druk, maar rijdt het inmiddels allemaal een beetje door?
8: Ja, op dit moment rijdt het hartstikke goed door, want er zijn geen files. Wel snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij hectometerpaal 71,8. Op de A7 de Duitse grens richting Groningen bij 230,7. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om JA 21 en PRO tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het Wesnel-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het Wesnel-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt. Honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
7: Invest International gaat, als alles goed komt, samen met InvestNL. Leidt dat ook tot meer innovatieve slagkracht voor het Nederlandse bedrijfsleven dat ook over de grenzen durft te denken? En ze dachten misschien aan te ontkomen, maar Edin Mujagić laat toch nog een recensie los op het laatste optreden van Christine Lagarde in het Europees Parlement. Je hoort het er meteen in BNR Zaken doen.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
13: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
12: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor...

0: leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
3: of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Wil je weten wat er speelt
7: en of waarom?
8: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's.
10: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
13: Thomas van Zijl.
14: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Melanie Maas gisteren aan. De topvrouw van Invest International, maar nu eerst.
15: Macro met Mujagic.
14: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Thomas.
14: Al een tijdje niet gedaan en nu reden om ze toch te behandelen. Inflatiecijfers.
16: Moest weer, want ik heb al mails gekregen van mensen die zeiden... het is al een week dat je het niet over inflatie hebt gehad. Dus ja...
14: Ontwenningsverschijnselen.
16: Gelukkig hebben we ook een aanleiding daarvoor. Want aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn de nieuwste inflatiecijfers gepubliceerd. Laten we beginnen met de VS. 3,4%. En dat is onveranderd ten opzichte van de maand daarvoor. Dus dan zou je kunnen zeggen relatieve meevaller. Het is in ieder geval niet hoger geworden. Kijken we naar de vier grote eurolanden. Ja, daar wordt het nieuws toch wel wat slechter. Want daar hebben we het over Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. Ja, en overal is inflatie niet alleen opgelopen, maar is opgelopen van een behoorlijk niveau en ook nog eens fors opgelopen. Dus het gaat niet de goede kant op.
14: Nee, dan zou je misschien verwachten dat er ergens kalmerende woorden worden uitgesproken, of juist daadkracht moet blijken uit de speech van... de president van de Europese Centrale Bank?
16: Wat ik hier in ieder geval niet wil doen... is ons blind gaan staren op dit soort maandcijfers. Want volgende maand kan het weer net iets anders zijn. Dat het bij ons wat lager is, in Amerika wat hoger. Het gaat mij om het grotere beeld daaromheen. In de VS zie je... Nou, de Centrale Bank daar heeft de rente verhoogd in september. Net als de Europese Centrale Bank overigens. Maar dan is er naar een goed gebruik tegenwoordig... volgt er een persconferentie na afloop. En... zowel de Fed als de ECB hebben de rentes verhoogd. En daar houdt eigenlijk elke overeenkomst ook zo'n beetje op.
14: Want Kevin Warsh heeft gezegd, ik ben nog lang niet klaar eigenlijk.
16: Als je naar de tone of voice luistert, als het ware, in die persconferenties... ja, het verschil gaat bijna niet groter kunnen zijn. In Amerika komt dus de voorzitter van de Fed en die zegt... we zijn begonnen, er komt meer aan... tenzij de inflatie heel duidelijk en heel snel gaat zakken. Nou, dat gebeurt niet. Hij zegt, hoge inflatie komt niet uit de lucht vallen. Het is het gevolg van beleidskeuzes die je maakt. En hij specificeert dat door te zeggen beleidskeuzes van de centrale bank. Want op middellange en lange termijn zijn zaken waar de centrale bank om gaat... echt doorslaggevend voor de inflatie. Dus hij zegt in feite met zoveel woorden, het ligt aan ons. Wij moeten het gaan oplossen en we gaan het oplossen. Nou, dan gaan we naar de persconferentie van de Europese Centrale Bank. En het optreden van de president van de ECB eerder deze week in het Europees Parlement.
14: Ja, hij was daar te gast.
16: Die nemen we dan samen. Zij komt er in ieder geval minimaal vier keer per jaar. Wat zien we dan? Nou, terwijl de inflatie in de eurozone rap op weg is naar 4% op jaarbasis. En dat is, mind you, twee keer zo hoog als wat de ECB wordt geacht te leveren. Wat horen wij in het Europees Parlement? Nou, laat ik eerst even beginnen met de persconferentie na de renteverhoging. Daar droop het gevoel vanaf, nou, we hebben nu de rente verhoogd, maar echt omdat het niet anders kon. We stonden met de rug tegen de muur. Zij heeft in die persconferentie haar best gedaan om vooral geen hints te geven dat er misschien nog meer op komst is. In het Europees Parlement horen we dan dat de ECB toch heel voorzichtig te werk moet gaan. Waarom heel voorzichtig? Nou, omdat de hoge inflatie in de eurozone volgens de ECB helemaal, maar dan ook helemaal niets met het beleid van de ECB te maken.
14: Het is natuurlijk totaal ook ander geluid. Wijzen op de aanbodschok in de economie. Het feit dat er in het Midden-Oosten van alles gebeurt en dat heeft de nodige effecten op de olieprijs. Dat is toch ook zo?
16: Dat is ook zo. Maar ondertussen heb je te maken met 6 jaar lang te hoge inflatie. Dan kun je het niet meer afschrijven op aanbodschok dit, aanbodschok dat. Het vertrouwen in jou als bestrijdingsorganisatie van hoge inflatie neemt gewoon zinderogen af. En uiteindelijk is in die 6 jaar de geldhoeveelheid behoorlijk gestegen. Dat is uiteindelijk op lange termijn de bron van inflatie. Dus voorzichtig te werk gaan. Ik heb werkelijk in al mijn jaren dat ik de ECB volg, kan ik me niet herinneren dat ik ooit een centrale bankier heb gehoord die naar buiten is gekomen en gezegd, weet je wat, een deel van die ongewenst hoge inflatie komt door ons. Het is altijd, het ligt aan de oliesheiks, het ligt aan de vakbonden, het ligt aan bedrijven die hun prijzen te snel willen verhogen, maar nooit aan de centrale bankiers. Nou, waarom zou de ECB voorzichtig te werk moeten gaan? Er zijn 2 redenen die bij mij meteen opkomen. Zou het iets te maken kunnen hebben met hoge staatsschulden in behoorlijk aantal eurolanden? En kan onze economie dat aan? Want ja, economische groei in Europa, dat is wel eens beter
14: geweest. Een valide punt, toch?
16: Nou, valide punt. Maar waar het niet dat jouw opdracht is zorgen voor 2% inflatie. Hm. Nou, over die hoge staatsschuld, weet je waar de staatsschuld ook nog heel hoog is? In Amerika. En toch gaat de Fed daar gewoon rente verder verhogen. Dus ECB is eigenlijk net een soort voetbalcoach die wiens team keer op keer de wedstrijden verliest. En in de persconferentie na afloop ligt het dan aan het veld of aan de scheidsrechter. En als het niet de scheidsrechter is geweest, dan is het de VAR geweest. En dan hebben ze geen geluk gehad. En dat kan allemaal in een wedstrijd het geval zijn. Maar je kunt het toch niet volhouden dat de hele competitie, dat je alles verliest omdat het aan iemand anders ligt. Uiteindelijk ligt het toch in jou.
14: Dan was er één iemand binnen de burelen van de ECB die het team toch nog op scherp zou houden. Althans, je hebt er je wel eens lovend over haar uitgelaten. Ja. Dat is Isabel Schnabel.
16: Gisteren heb ik hier gezegd dat ik als belegger steeds minder vertrouwen in de eurozone heb. Nou, wat de ECB doet, of beter gezegd niet doet, is een belangrijke reden daarvoor. Nou, is er één bestuurslid van de ECB waar ik geluiden van hoor die ik graag wil horen? Isabel Schnabel zei gisteren, we moeten nu de rente gaan verhogen, we lopen achter de feiten aan, onze rente is veel te laag gezien de stand van inflatie. Maar ja, juist dat ECB-lid gaat de ECB verlaten.
14: Ja, we moeten
16: haar
14: veel plezier wensen. Ja,
16: ik wens haar ook heel veel plezier, maar ik had liever gezien dat ze voor de eurozone bij de ECB was gebleven.
14: Edin, vandaag komt er een begroting in Frankrijk, hè?
16: Ik kijk er met spanning naar uit.
14: Wij spreken elkaar wellicht daarover volgende week. Tot dan.
7: Blik op de wereld.
14: De grootste regionale veiligheidsorganisatie ter wereld, de OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, zoekt voor komend jaar een nieuwe voorzitter. Dat lijkt niet moeilijk, maar dat is het wel, want de kandidatuur van Cyprus wordt geblokkeerd en de EU-landen zien Georgië ook niet zitten. Hoe moet het verder? Contact met Farah Karimi, Eerste Kamerlid voor Pro en lid van de Nederlandse delegatie bij de parlementaire assemblée van de OVSE. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
14: Hele mond vol, maar wat doet de OVSE ook alweer precies?
8: Nou, OVSE is een veiligheidsorganisatie, zoals u gezegd heeft, van landen die niet altijd gelijkgezind zijn. Sterker nog, eigenlijk in conflict met elkaar zijn. Want wij hebben bijvoorbeeld zowel Rusland als Oekraïne, als Verenigde Staten, als alle Europese landen als lid. En voornamelijkste eigenlijk doel van de organisatie is om conflicten te voorkomen of te beslechten. En op dit moment is de organisatie helaas niet succesvol.
14: Nee, en ook blijkbaar druk met zichzelf bezig. Want er moet dan ook nog een voorzitter gekozen worden. Wat maakt dat zo ingewikkeld?
8: Nou, dat is natuurlijk een weerspiegeling van wat in de regio gebeurt. Dat is inderdaad een institutionele impasse. En dat eigenlijk is het geval sinds 2023... dat jaarlijks een groot probleem is van wie volgende jaar van de leden voorzitterschap op zich zou moeten nemen. In een normale, zeg maar, tijden waar geen grote oorlogen zijn, bijna 2 jaar van tevoren weet het land dat ik dan volgende voorzitter ben. Maar sinds 2023 zien we dat dat dan bijvoorbeeld Rusland blokkeert als het dan een NAVO-lid, dus een lid dat tevens ook NAVO-lid is, voorzitterschap op zich willen nemen. En natuurlijk Europese landen, Westerse landen ook willen voorkomen dat dat dan bijvoorbeeld een van de staten die dicht bij Rusland is, voorzitterschap op zich neemt. En op dit moment is zo dat dat dan Cyprus al bekend was, dat die dan langer zich kandidaat had gesteld, niet kan rekenen op de steun van Turkije. En dat is een organisatie die altijd met consensusbesluit moet nemen.
14: Oh ja?
8: Dus als er één lid zegt kan niet, dan kan het ook niet. En Georgië heeft ook zich gemeld. En we weten dat Georgië vanwege mensenrechten schendingen en groeiende autocratische
14: staat. Maar is dat bindende principe van unanimiteit dan eigenlijk toch nog wel houdbaar in deze periode? Want je ziet ook in Europa volgens mij dat er wel wordt nagedacht over de vraag of unanimiteit in alle gevallen nog wel haalbaar is en of daar dan toch niet op sommige fronten mee moet worden afgerekend.
8: Jazeker, dat is ook een van de discussiepunten, dat dat zo gewoon niet verder kan. Want iedere keer één land kan besluitvorming blokkeren. Maar ook om dat te kunnen wijzigen, heb je unanimiteit nodig. En daardoor zitten wij eigenlijk in deze impasse.
14: Ja. Moet Nederland een stap naar voren doen?
8: Nou, de Europese Unie houdt natuurlijk vast aan het kandidatuur van Cyprus. Cyprus heeft natuurlijk het voordeel dat geen NAVO-lidstaat is. Ik denk niet dat Nederland kan rekenen op een positieve stem van Rusland. Dus wat dat betreft, het land waar nu naar gekeken wordt als mogelijkheid is Ierland. Want Ierland is ook geen lid van NAVO. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. En meestal gebeurt het zo een beetje eind december. Dat zien met elkaar toch weer één land kiezen. Aan het,
14: maar de druk moet gewoon nog wat verder oplopen. In december hebben we uiteindelijk, precies, puntje bij paaltje, toch een voorzitter.
8: Exact, ja, dat is wat de afgelopen jaren gebeurt. Maar dat is in principe niet goed. Omdat dat je natuurlijk tijd moet hebben om je te kunnen voorbereiden op zo'n taak. En als je dan zo op 30 december te horen krijgt, je bent vanaf 1 januari voorzitter, wat eigenlijk de Zwitsers overkomen is dit jaar. Ja, dan heb je gewoon heel weinig tijd.
14: Nou, laat de Zwitsers er nog een jaartje aan vastplakken.
8: Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik denk niet dat Zwitserland ook daarop zit te wachten. Want dat betekent echt enorme beslag op jouw hele ministerie van Buitenlandse Zaken, op je diplomatieke dienst. 1 hele jaar. En zeker in een periode waar ook gewoon zulke enorme conflicten in de regio aan de orde zijn.
14: Farah Karimi, lid van de Nederlandse delegatie van de parlementaire assemblee van de OVSE. Dank voor uw blik op de wereld. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Melanie Maas gisteraan is de CEO van Invest International en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Thomas.
14: Ik denk dat wij maar moeten beginnen met Micron. Want dat is belangrijk voor een hele branche. Dat zegt het nodig over hoe we ervoor staan. Kwartaalomzet bekendgemaakt. Winstcijfers.
17: Ja, kwartaalomzet. Ja, fenomenaal uiteraard weer. En het is, zoals we al vaker zeggen, even de temperatuur van het AI-badwater testen. Nou ja, als we hier kijken, dan was de omzet ook weer boven de verwachtingen van de analisten. De groei ten opzichte van vorig kwartaal was ruim 30% in de omzet. De winst zelfs 33%. Maar met name als je jaar over jaar kijkt, dan hebben we het over een omzetgroei van 380%. En een winstgroei van 1000%. Dat geeft aan de ene kant aan hoe cyclisch deze markt is. Maar aan de andere kant ook hoe groot de vraag is op dit moment naar geheugenchips. En ook de vooruitzichten van Micron zagen er goed uit. Voor het komende kwartaal verwachten ze ook weer een groei van ongeveer 13-14% voor omzet en winst. Dat zijn niet meer de groeipercentages die we dus afgelopen jaar gezien hebben. Maar goed, als je in één jaar met 380% in omzet groeit en daarbovenop nog een keer double digit voor het komende kwartaal verwacht, dan doe je het natuurlijk absoluut niet slecht. En ook de beurskoers reageerde vrij positief, een klein plusje van 1%. En we zien dus daardoor ook onze chippers tegen een rode AIX in wel groen op de borden staan.
14: Maar je zegt een voorzichtig positieve reactie op de beurs. Het is verleidelijk om hierover in superlatieven te spreken. Maar dit geeft ook aan, het wordt voor een deel al verwacht.
17: Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook aan de koers van Micron. Als we kijken naar het afgelopen jaar, dan hebben we het over een koersstijging van meer dan 500%. Dus je zou kunnen beargumenteren dat het enigszins al was ingeprijsd. En het was ook niet een enorme beat and raise. Het werd wel verhoogd en ook iets boven consensus. Maar veel van deze verwachtingen zijn gewoon al in de koers van dit aandeel ingeprijsd. En dat geldt ook voor de collega's van Samsung en SK Hynix en dat soort memory chip makers.
14: Dus show goes on, maar in dit verband altijd toch relevant, en jij weet het antwoord ook niet, hoe lang nog?
17: Nou ja, langer dan wij in eerste instantie hadden gedacht. Want hoe lang hebben wij het hier samen al over, Thomas? Volgens mij begonnen we in 2023 al vraagtekens hierbij te stellen. En het verveelt inderdaad blijkbaar nooit. En daarom kijken we natuurlijk ook continu naar de vooruitzichten. Even een sprongetje naar Nvidia die afgelopen maand kwamen. Die ook gewoon aangaven nog een groei van 70% plus te verwachten voor het komende jaar. Dat geeft aan dat de feeding frenzy in goed Nederlands nog steeds niet voorbij is.
14: Melanie, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
14: We gaan het over heel andere dingen hebben, maar wel met wereldwijde impact net zo goed. Namelijk klimaatverandering en hoe dat ook raakt aan de voedselvoorziening. Ergens kom jij natuurlijk ook weer op het podium rennen als topvrouw van Invest International. Maar allereerst nog eens eventjes de bevindingen, want dat ligt er niet om.
18: Ja, ik had twee nieuwsberichten en die hebben eigenlijk allebei met geopolitiek te maken. En deze ook, hè. RIVM zegt klimaatverandering en geopolitiek onrust die gaan ook echt in de toekomst onze toegang tot voedsel raken. En dan denken we natuurlijk altijd in Nederland, nou, we zijn een groot exportland en dat komt allemaal wel goed, maar wij importeren natuurlijk ook nog een heleboel. En wat je ziet is dat door de onrust en bijvoorbeeld de opstopping in de straat van Hormuz er allerlei problematiek is ontstaan rondom kunstmest. Als we geen soja binnenkrijgen, kunnen we geen diervoederen meer maken bijvoorbeeld. En dat heeft weer effect op onze voedselvoorziening. Dus wij moeten nadenken eigenlijk over hoe zorg je nou dat je ook als Nederland en als Europa wat onafhankelijker wordt. En waar moet je eigenlijk op gaan letten?
14: Schijnt dat te gebeuren op verschillende niveaus, toch?
18: Nou ja, wij werken er natuurlijk ook als Invest International aan. Bijvoorbeeld op het gebied van plantveredeling. Hoe zorg je nou dat je in andere landen zorgt dat de oogsten minder snel mislukken. Maar ook nationaal, dat je probeert om die bedrijven te steunen die ervoor zorgen dat er voldoende import ook weer plaatsvindt.
14: Maar de gedachte, het zal mijn tijd wel duren, die is toch nog dominant als je zegt, oh, Nederland, grote exporteur, wij zitten wel goed.
18: Ik denk dat veel mensen dat denken, maar we moeten lang vooruit kijken. Net als de oorlog om grondstoffen, en we gaan het straks denk ik allemaal nog wel over hebben. Is er straks ook een oorlog om de levering van voeding? En ik denk dat je daar gewoon goed naar moet kijken. En wat RIVM doet, die brengt in beeld van wat zijn nou eigenlijk de problemen voor de toekomst in Europa. Wat zou je daarop kunnen doen? En wat is de rol van kunstmatige intelligentie ook daarin.
14: Stan, Edin heeft zojuist al de loftrompet wederom gestoken over Kevin Warsh en hoe de Fed zich nu manifesteert als hoeder van prijsstabiliteit. Ja. Was ook wel weer nodig, denk ik, in ieder geval om aan te geven dat de strijd nog niet gestreden is.
17: Nee, zeker is dat nodig. Alleen gisteren kregen we wel de PCE-inflatiecijfers in Amerika. En die waren toch wel duidelijk wat lager dan de consensus vooraf had verwacht. Met name de kerninflatie, waar natuurlijk de Fed naar kijkt, belangrijk datapunt, die kwam uit op 3%, terwijl 3,3% verwacht was. Daar zat een statistisch verschil in, omdat er een nieuwe rekenmethodiek werd toegepast. Maar zelfs als je daarvoor corrigeert, dan was het toch echt wel iets onder de verwachting. En dat is misschien wel een opsteker. Tegelijkertijd krijgen we nu natuurlijk morgen de banencijfers weer. De maandelijkse jobs report, omdat het de eerste vrijdag van de maand is. En als die ook relatief goed zijn, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we toch in oktober, eind oktober in dit geval, de Fed nog even zijn kruid droog gaat houden. En dat is ook eigenlijk wat de markt nu zegt. Hè. Voorheen was de verwachting dat er nog een renteverhoging aan zou komen eind oktober. En nu denkt 2/3 van de markt dat die misschien nog wel eens even uit kan blijven. Maar daarbij gezegd, wat Eden ook aangeeft, het zijn natuurlijk dagkoersen. En volgende week kan het sentiment daarover weer anders zijn. En het valt natuurlijk ook in een periode dat Frankrijk inderdaad met een nieuwe begroting komt. Dat de euro een tik krijgt. En dat we ook moeten kijken naar wat er aan beide kanten van de plas, zeg maar, hoe de ontwikkeling plaatsvindt.
14: Ja, en die volgende rentevergadering van de Fed is een dag of 5 voor de midterms, geloof ik, hè?
17: Ja, 28 oktober. En inderdaad, begin november gaat Amerika naar de stembus voor de midterms. En we hebben nog maar 2... Nou, ik wil wel een voorspelling doen, maar laten we maar eens even kijken hoe dat gaat lopen.
14: Nou, nee, doe hem dan.
17: Uiteraard, nou, de Democraten die lijken wel de meerderheid te gaan pakken op dit moment natuurlijk. Maar je weet nooit wat voor konijn Trump nog uit de hoge hoed gaat toveren. Maar even wat voor ons belangrijk is, er zijn nog maar 2 rentevergaderingen van de Fed dit jaar. En de verwachting is nog wel, de consensus, dat we nog in ieder geval 1 renteverhoging gaan krijgen. Maar de kans is dus groter geworden dat dat pas in december gaat worden, dat eind oktober gaat zijn.
14: Ja. En toch nog even aan jou vragen ook, want Edin zei dat Christine Lagarde wel heel erg behoedzaam te werk gaat. En dan druk ik me nog vriendelijk uit. Snap jij wel wat haar opstelling is?
17: Tussen hoop en vrees. En ik heb Eden hoog zitten als macro-econoom. Zit wat meer, denk ik, in de havik-kant. Terwijl ik als belegger altijd wat vrolijker word van duiven. Maar heel eerlijk gezegd, de macro-economie moet op lange termijn natuurlijk goed draaien. Dus ik begrijp heel goed dat een harde opstelling richting inflatie, dat gewoon evident belangrijk is voor de lange termijn stabiliteit van de macro-economie. En wat dat betreft ben ik het wel met Eden eens dat Lagarde niet altijd even zuiver het spel speelt. En het altijd ligt aan de omstandigheden in de markt en nooit aan het eigen beleid van de ECB. Dus ik ben ook benieuwd hoe het met Eden's en Lagarde-klok gaat. En of er al een eind in zicht is.
16: Die gaat in ieder geval de juiste kant op. Het aantal dagen neemt met de dag minder.
14: Dus. Jongens. En dit voorjaar natuurlijk de Franse verkiezingen. Wie weet dat zij daar toch ook nog wel een rol in gaat spelen. Stan Westerter van Bond Capital Partners. Dank voor jouw blik op de beurs. Je zei het al, de AEX kleurt rood, ondanks die chippers die in het groen staan. Totaalstand 1102 punten betekent 1% in de min. Meer dan 6,5 miljard, dat is het startkapitaal van de Nationale Investeringsinstelling. Een boel geld, maar is het ook genoeg? Je hoort het zo.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
23: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten!
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
25: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten!
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
0: Betaald parkeren breidt in sneltreinvaart uit in Nederland. Voor de inwoners een grote ergernis, maar is het meer dan alleen een melkkoe? Het antwoord krijg je morgen, om 3:00, in de Nationale Autoshow.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
28: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Twee vertragingen, te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd en daardoor is er één rijstrook dicht. Je hebt hier 10 minuten tijdsverlies. En op de A50 richting Arnhem ben je vanaf afrit Hoenderlo 5 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij hectometerpaal 19,7. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
30: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe cao. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt. Honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
14: Melanie Maas, gisteren is de topvrouw van Invest International. Er is van alles aan de hand in het Nederlandse financieringslandschap. Er komt geld bij, maar als het goed is, dan wordt dat onder iets minder instellingen verdeeld. En is er zometeen een groeiende en bloeiende nationale investeringsinstelling. Daar gaat het zometeen over in BNR Zaken doen.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
8: Het moment dat alles begint.
9: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
10: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
15: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
13: Nigaio Wijnen
15: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
13: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: Te midden van geopolitieke onzekerheid zoekt Nederland naar manieren om ook in het buitenland strategische investeringen te doen. Waar dat nu nog gebeurt via Invest International, loopt dat na een voorgenomen fusie met InvestNL straks misschien voor een belangrijk deel via de Nationale Investeringsinstelling. Over dat soort zaken en over nog heel veel meer is de gast Melanie Maas gisteraan. Dus de topvrouw van Invest International, welkom.
18: Goedemiddag.
14: En dat ben je al iets langer dan een jaar voor de mensen die niet precies weten wat Invest International is. Kun jij een voorbeeld geven van een project of een interventie, een bedrijf waarvan je denkt dat staat model voor wat wij doen?
18: Ja, dan moet ik er twee geven, want doen eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant financieren we bedrijven die in het buitenland willen starten of uitbreiden. Met een lening of equity of dat soort zaken. En aan de andere kant hebben we ook geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in projecten te investeren internationaal. En dan is het heel mooi, hè, projectengebied van water of energietransitie of gezondheidszorg. Dus als je bijvoorbeeld in een land, zeg even, in die voorkust doen we 8 waterprojecten. Kunnen we tegelijkertijd ook Boskalis en Van Oort meenemen als Nederlandse sector om daarin te werken. Dus we doen projecten, we geven leningen. En dat is eigenlijk de basis zoals we begonnen zijn.
14: Maar Boskalis en Van Oort hebben toch niet per se een duwtje nodig van Invest International, of wel?
18: Zeker wel, want wij geven duwtjes aan bedrijven die in het midden- en kleinbedrijf, die dus echt, laten we zeggen, voor de eerste markt op gaan, maar ook grotere bedrijven. Omdat internationaal, en dat is denk ik belangrijk voor de luisteraar om te weten, internationaal zijn de banken minder actief sinds de bankencrisis in 2009, de financiële crisis. En hebben ze zich een beetje teruggetrokken. En dat betekent dat er vaak weinig financiering mogelijk is als iemand wat wil. En wat wij doen is eigenlijk die eerste risicofinanciering. We nemen bijvoorbeeld werkkapitaal op ons. Of we geven een langere lening die uiteindelijk na het project terugbetaald wordt door de opdrachtgever. En dat geeft de Nederlandse bedrijven van klein tot middelgroot tot wat groter de mogelijkheid om ook internationaal te kunnen opereren.
14: En als het dan gaat over projecten in landen als Ivoorkust, is het dan verleidelijk om te denken dat we daar al FMO voor hebben? Dat is onze ontwikkelingsbank.
18: Is een goede vraag. En Vermodi doet iets anders. En Vermodi investeert in buitenlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn en wij investeren in Nederlandse bedrijven.
14: Is het ook nog steeds jullie aandeelhouder of niet, FMO?
18: FMO is onze aandeelhouder, maar straks niet meer overigens na de fusie. Maar dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ooit die Nederlandse tak bij hen erin zat. En dat is vervolgens zelfstandig geworden bij Invest International. Maar wat bijvoorbeeld belangrijk is, is als je dan in die voorkust aan de slag gaat, wat ik net al zei, en je kunt ook nog Nederlands bedrijfsleven meenemen. De volgende stap die wij willen maken als Invest International is dat we ook veel meer nadenken over geopolitieke vraagstukken. Dus als we daar toch zijn, kunnen we dan ook het gesprek hebben over bijvoorbeeld de cacao-export die hier plaatsvindt. Dat is een van de grootste exportstromen vanuit de Ivoorkust naar Nederland. En voor Nederland een van de belangrijkste importstromen. Maar kunnen we het ook bijvoorbeeld hebben over mijnen die ze daar hebben en kritische grondstoffen die wij nodig hebben als land. En hoe ga je dan eigenlijk een soort volwassen relatie met zo'n land opzetten, wat je aan de ene kant
14: iets brengt. En komt dat gesprek dan op gang of zien ze je aankomen?
18: Nee, dat gesprek komt zeker op gang. En ik denk dat als je kijkt naar wat er nu om ons heen gebeurt, hè, dus de wereldwijde strijd tussen China en de USA voor bijvoorbeeld op het gebied van semicon. Maar ook op andere belangrijke elementen en vooral de grondstoffen die nodig zijn die daaronder zitten, dan zie je dat we ook als Europa en dus ook als Nederland iets moeten gaan doen. En waar wij nu mee bezig zijn is op een aantal strategische terreinen opzetten van oké, maar waar zou dat vandaan moeten komen? Welke landen zijn wij überhaupt al aan het werk? En hoe zouden we dan tot een wat strategische benadering kunnen komen?
14: Wat dacht ik namelijk, je bent een bedrijf, je hebt internationale ambities, je doet iets wat veel banken of andere financiers niet zien zitten. Je probeert misschien wel een van je laatste loketten, Invest International, en je hoopt dat je toch nog financiering los kunt peuteren. Dat is het dus niet.
18: Nee, zeker niet. Wat wij je merkt dat, laten we zeggen, er heel veel vraag is vanuit de markt. Hè. Dus we proberen niks los te peuteren. Die vraag die is er sowieso. Ministerie van Financiën.
14: Nee, maar als bedrijf kom je natuurlijk misschien wel in aanraking met Invest International, omdat je plannen hebt die door anderen niet gefinancierd worden.
18: Ah,
14: en dan stappen jullie in.
18: Zo bedoel je. Oké. Dat doen we alleen maar als, laten we zeggen, wij additioneel zijn aan de markt. Hè. Dus als een bank daar geen interesse voor heeft of een andere investeerder. Dan doen we dat. En we kijken ook wel of het een beetje past in de sectoren die we willen helpen en ondersteunen.
14: Ja. En je zegt geopolitiek wordt steeds belangrijker, strategische autonomie wordt een overweging. Wordt er ook nog nagedacht over of dit dan toch nog rendement oplevert of is dat volledig ondergeschikt?
18: Nee, daar wordt zeker over nagedacht. Wij kijken eigenlijk altijd naar de business case eronder. Maar bijvoorbeeld in het kader van semicon, waar Nederland heel sterk in is, we hebben daar gewoon een paar hele sterke spelers, hebben wij geholpen voor Nexperia bijvoorbeeld een andere locatie productiefaciliteit tot stand te brengen in Maleisië. En ze zijn ook aan de slag voor Filipijnen. Waarom doe je dat? Omdat je wil dat Nexperia ook, laten we zeggen, andere plekken in Azië heeft waar ze zitten en ook toegang tot die markt krijgen. We hebben net maandag verteld dat we KMWE financieren. Dat is een bedrijf wat in de toelevering zit voor ASML. Ook een nieuwe productiefaciliteit.
14: Ja, in Maleisië, maar dat zag ik ook inderdaad, 15 miljoen.
18: Ja.
14: Ik dacht, maar jij gaat me nu uitleggen hoe het zit. Dat is een toeleverancier van ASML. Nou, die zitten er dan warmpjes bij, want ASML doet goede zaken. Dus de toeleveringsketen mag zich daar ook op verheugen. Waarom hebben die dan geld nodig van Invest International? Die zouden dat toch zelf moeten kunnen fixen?
18: Nee, omdat veel, laten we zeggen, partijen niet willen meefinancieren zolang, laten we zeggen, het nog niet helemaal zeker is dat het product gaat werken. De banken, wat ik net al zei, zijn niet actief genoeg.
14: Maar die huisbankier van dit bedrijf, ABN AMRO, is toch ook betrokken bij deze deal. Dus die zijn niet helemaal weg.
18: Nee, die is niet helemaal weg, maar zij willen wel dat wij het risico aftoppen, want dat is er altijd, voordat zij zelf ook inspringen. Dus zij doen ook mee met deze deal. En het is voor ons van belang dat zij een foothold krijgen in Azië. Een ander voorbeeld is dat we bijvoorbeeld nu met Vietnam aan het kijken zijn of we een opleidingsinstituut daar kunnen realiseren voor de semiconsector. En je kan denken, ja, waarom zou je als Nederland investeren allemaal in dat soort landen? Maar het belang is juist dat wij toegang tot de rest van de wereld willen houden als Nederland en met waar we sterk in zijn, zelf ook een sterk foothold krijgen.
14: Hoe groot is het risico dat jullie lopen? Want je zegt het gaat wel degelijk om rendement, maar ik kan me toch voorstellen dat dat rendement ook bij jullie verre van gegarandeerd is, dat het af en toe misgaat.
18: We hebben daarvoor verschillende modellen. Hè? Dus afhankelijk van waar je investeert, heb je een hoger of een lager risico. We werken bijvoorbeeld ook in Oekraïne. En daar wil je natuurlijk dat, laten we zeggen, je risico door middel van bijvoorbeeld de kredietverzekering bij Atradius wordt afgedekt. Of dat er op andere manieren garanties worden gegeven. Als het Rijk zegt, nou, wij vinden het belangrijk dat in Oekraïne het Nederlands bedrijfsleven nog terecht kan. Wij financieren daar bijvoorbeeld Bontrup. Een bedrijf wat in de precisielandbouw zit. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk dat zij kunnen blijven overleven om straks ook weer de granen weer onze kant op te kunnen krijgen. En dan spreek je dus echt af hoe hoog moet de garantie zijn. Maar normale partijen, normale financiële partijen zoals banken, die willen daar natuurlijk niet in zitten. Dat is veel te risicovol.
14: Ik las wat evaluaties over Invest International van de afgelopen jaren, waarvan werd gezegd, nou, heeft zich toch binnen een mum van tijd bewezen. Heeft ook bewezen dat het een gat opvult. De vraag is wel of er voldoende financiering is om ervoor te zorgen dat Invest International zometeen niet stilvalt. Is dat risico geweken?
18: Ja, voor nu wel. Want er is en net besloten vorige week vrijdag dat er 3,3 miljard beschikbaar is voor de nieuwe investeringsinstelling. Voordat die er is, dat zal half 2028 zijn, verwachten wij alweer, laten we zeggen, door ons budget heen te zijn. Maar is ook aangegeven dat in de tussentijd ook gefinancierd zal worden. Er is gewoon een veel grotere vraag van de markt dan wat we op dit moment als budget hebben. Daar probeert ook zo strategisch mogelijk in te zetten.
14: Je bent geoefend in nee zeggen.
18: Ik moet zeggen dat we eigenlijk wel vrij veel hebben kunnen doen tot nu toe. We hebben ze nu zo'n 1,8 miljard gecommitteerd aan publieke en private projecten in de afgelopen 5 jaar. We bestaan vandaag 5 jaar.
14: Gefeliciteerd.
18: En dankjewel. En we zijn eigenlijk sinds jaar 2 al maken we al winst. We zijn een positief rendement. En eigenlijk hadden we verwacht dat dat pas in 2028 zou plaatsvinden. Want je hebt natuurlijk een hele aanloop nodig als je zo'n bedrijf opzet. Maar dat is vrij snel gegaan.
14: Want het loopt in de miljoenen, denk ik, toch?
18: Het loopt in de miljoenen, de winst. Maar wat we doen nu is die winst gewoon weer terug in de eigen organisatie brengen. Of voor groei of voor andere projecten. Maar dat komt omdat wij ook veel leningen doen. En bij equity duurt het natuurlijk een stuk langer voordat je dat weer terugziet. Maar wij doen veel leningen en ook veel korte termijn leningen. En daar zijn bedrijven gewoon mee geholpen.
14: We gaan naar die veranderingen waar afgelopen vrijdag toch maar weer eens een keer een startschot aangegeven is. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten.
0: Het dilemma.
14: Ondanks de misschien wel beperkte synergie is het samengaan van Invest International en InvestNL noodzakelijk of... We hadden prima op eigen benen kunnen blijven staan.
18: Noodzakelijk. Twee redenen. Eén is, je wil voor de bedrijven gewoon één deur hebben. En het is natuurlijk van de gekke dat je opstart in Nederland en dan ben je bij de ene partij en je wil vervolgens doorgroeien naar internationaal, dan moet je bij de andere partij zijn. Dat is de eerste. Maar de tweede is nog veel belangrijker. Samen hebben we meer geld. Met meer geld kun je ook weer meer geld uit de markt halen.
14: Duidelijk. Melanie Maas gisteraan is hier de topvrouw van Invest International. En dit valt dan allemaal onder de noemer van die nationale investeringsinstelling die er komt. En dat betekent niet alleen het eventuele samengaan van die twee organisaties, maar er komt ook meer geld beschikbaar. Hoe zit dat in elkaar?
18: Nou, we hebben nu gezamenlijk al zo'n 3,3 miljard. En er komt 3,3 miljard bij, toevallig hetzelfde getal van het Rijk, door middel van de verkoop van Tennet. Dat geeft ons 6,6 miljard. Verder is er net een convenant gesloten met private partijen die zeggen dat ze ook meer willen gaan investeren. En dan private partijen, in dit geval verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Banken, de bankensector, dat ze meer willen investeren ook.
14: Ik mis de pensioenbranche. Die is nog niet overstag, geloof ik.
18: Nee, die hebben wel deelgenomen aan het gesprek, maar hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Die zeggen, het is voor ons toch nog te onduidelijk. Wij zijn heel veel spelregels onderhevig. Zij mogen natuurlijk... Iedereen kijkt natuurlijk ook naar de pensioenfondsen.
14: Al jaren, waar blijven ze?
18: Dat ze meer kunnen investeren in Nederland. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel aan veel regels onderhevig, waardoor de risico's bij hen gewoon wat lager kunnen zijn.
14: Dus jij loopt over van begrip.
18: Nou, ik hoop dat ze ooit aansluiten. Maar ze hebben wel laten zien vervolgens dat ze in Brussel wel een en ander neerleggen. Dus dat was volgens mij begin deze week dat nieuws. Dat ze met equity daar aan de slag gaan. Een bedrijf wat een groot fonds heeft.
14: Wat is nu precies de stand van zaken? Want ik heb Rinke Zonneveld regelmatig gesproken. Dat is jouw collega van InvestNL. Toen stond ook al min of meer vast dat er om in ieder geval gesprekken gevoerd zouden worden. Jij geeft ook aan, dit gaat gewoon gebeuren. Maar is het feitelijk al gebeurd of moet er toch nog heel veel worden geregeld?
18: Nou, er zijn twee stromen. Eén is de politieke besluitvorming. Dus de ministers hebben nu besloten dat het zover is. Dat gaat naar de Kamer. De Kamer moet daar nog een en ander over zeggen. Maar ik verwacht daar brede steun. Tweede is dat Rinke Zonneveld en ik eigenlijk sinds vorig jaar, toen ook al duidelijk was dat er die investeringsinstelling moest komen, al met elkaar, zeg, om de 3 weken hebben we een gezamenlijk stuurgroep om te kijken hoe moet dat eruit zien. Hoe kunnen we onze strategie op elkaar aanpassen? Wat voor systemen hebben we in de organisaties? Hoe moeten we dat bij elkaar gaan brengen?
14: Want je zegt het dus toch eigenlijk van de gekke dat wij niet achter een en dezelfde voordeur zetelen. Maar je zou ook kunnen beweren dat jullie toch wel degelijk, misschien is het op de vierkante kilometer, maar wel verschillende dingen doen.
18: Dat doen we ook. Hè? Want de markt in Nederland is natuurlijk een hele andere dan de markt internationaal. En het geopolitiek verhaal is natuurlijk ook weer een andere. Maar tegelijkertijd, Philips is hier actief, maar is ook actief wereldwijd. Wil graag MRI-machines in Oekraïne brengen. Moet daarbij geholpen worden, omdat dat een risicovolle investering is. Wij willen dat graag als Nederland, want we willen graag Oekraïne helpen. Zeker ook op het gebied van gezondheidszorg. En wat ik net al zei, ook de voedselketen. Dus het is toch wel onhandig vaak voor bedrijven dat ze op meerdere plekken.
14: Ja, maar het feit dat Rinke Zonneveld en jij toch langdurig al met elkaar in gesprek zijn, komt ook voort uit de vraag hoe gaan we het dan het beste inrichten. Er is ook een rapport verschenen vorig jaar. De rapport Verkenning Samengaan Invest International en InvestNL. Wat een sprekende titel. Waaruit toch blijkt dat er een verschillende doelgroep is, dat de markt anders in elkaar zit, dat het op dit moment nog tot beperkte synergievoordelen leidt, beperkte overlap. Dat betekent een hele andere inrichting. Of ben je wat minder kritisch?
18: Nee hoor, ik denk dat het inderdaad een andere inrichting moet betekenen. En dat is ook waarom wij zelf voor een volledige integratie zijn. Ja, dus niet van je plakt er een voordeur op, maar je houdt nog de 2 verschillende poppetjes erachter. Als je bijvoorbeeld nadenkt over magneten, hè, een kritische grondstof die belangrijk is voor onze semiconsector. En je wil bedenken, wat zouden we nou kunnen doen om meer toegang te krijgen tot permanente magneten? Nou, dan heb je andere landen nodig, want wij hebben zelf geen mijnen. Je hebt andere landen nodig voor raffinage. Je hebt Nederland nodig misschien voor circularity. En hoe haal je het uit bestaande producten? En hoe kan je nou over dat heen een goed voorstel maken? Maar dat is iets wat je samen kunt gaan doen. En zo heb je nog veel meer. We werken
14: je
18: samen.
14: Je zegt 1 deur, 1 poppetje. En het spellen over de poppetjes is niet zo relevant. Maar ja, jij bent zo'n poppetje. Want Rinke Zonneveld en Melanie Maas-Gesteranus, dat moet dan 1 worden.
18: Ja.
14: Ik dacht toen jij benoemd werd, ja, jij wordt ook wel benoemd in de wetenschap dat er van alles gaat gebeuren. Er is jou toch wel toegezegd dat jij degene gaat worden die dat dan gaat leiden.
18: Nee hoor, daar wordt helemaal niets over toegezegd. Sterker nog, op het moment dat ik dit ging leiden, wist ik ook dat er een fusie kwam. Dus straks vindt er gewoon een ordentelijk proces plaats waarbij er een profielschets gemaakt wordt. Wordt gezegd wat voor soort organisatie wordt het. En dan wordt er een poppetje gezocht.
14: Maar je bent niet eens per definitie kandidaat.
18: Dat zeg ik niet. Het kan best zijn dat ik kandidaat ben, dat Rinke kandidaat is.
14: Het kan ook best zijn dat jij in het functieprofiel past.
18: Kan ook zijn dat jij kandidaat bent. Iedereen kan op dat moment zijn hand opsteken.
14: Ik hou elkaar even tegen de borst.
18: Dat is goed.
14: Maar hou rekening met me.
18: Ja, dat is goed. Maar kijk, belangrijk is dat wij doen nu ook bijvoorbeeld werkzaam op gebied van elektrische laadinfrastructuur. Dus we investeren beide in Mylands. Mylands is een bedrijf die voor elektrische vrachtauto's laadinfrastructuur maakt. Zij in Nederland, wij weer in Europa. En dan kunnen wij ook weer de gateway to Europe blijven. En al dat soort dingen, ja, dat is gewoon handiger als dat, laten we zeggen, in 1 organisatie.
14: Maar dit soort grote opgaven vragen ook om serieuze budgetten. En je zegt, we hebben al een verdubbelaar ingezet. Er is een commitment van de financiële sector om inspanningen te doen, zoveel mogelijk geld te mobiliseren. Dus dat er een multiplier effect ontstaat. Maar een commitment is nog weer iets anders dan een garantie afgeven dat je dit ook daadwerkelijk gaat doen. Hoe hard of zacht zijn de afspraken daarover?
18: Kijk, convenant is altijd zacht. Hè? Want men zegt, we gaan doen, maar je moet natuurlijk nog maar zien. Maar ik zie wel dat de intentie heel goed is. Wat voor ons van belang is, we zijn allereerst heel blij dat nu die 3,3 miljard gewoon hard is. En dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar het zal niet heel lang duren voordat je daar weer doorheen bent als je kijkt naar de marktvraag. En wat wij graag zouden willen is, laten we zeggen, een groter budget voor de toekomst om ook echt te kunnen voldoen aan die vragen. Kan op 2 manieren. Kan een kapitaalinjectie zijn van het ministerie van Financiën. Dus hetzelfde als nu. Nog een verkoop van een van de deelnemingen bijvoorbeeld. En dat dat, laten we zeggen, continu in die vorm gaat. Of het kan zijn dat wij zelfstandig op de markt geld gaan ophalen. Dus private kant opgaan. Daar hebben we wel een kapitaalgarantie voor nodig van het ministerie.
14: Ja, maar die komt niet zo makkelijk los. Lijkt het althans.
18: De minister van Financiën die zegt natuurlijk van... volgens nog kan ik zelf goedkoper lenen. En dus kan ik ook net zo goed de kapitaalgarantie geven. Wij zeggen, op het moment... want er gaat ook heel veel discussie over... is het dan wel of niet voor het EMU-saldo?
14: Ja, leg het eens uit. Hoe zit dat?
18: Nou, op het moment dat je geld krijgt van de overheid... en dat is op, laten we zeggen, dat wordt weggegeven en het is op, dan telt het natuurlijk mee. Op het moment dat je er rendement op maakt en het komt terug, dan telt het niet mee. En dus het hangt heel erg af, denk ik, ook van het type investeringen wat je gaat doen. Is het een korte termijn lening of is het een equity en dan ben je weer zoveel tijd verder. Dus ik denk dat je altijd een mix van, zoals dat heet, off-balance, on-balance moet gaan maken. Van dingen die wel meetellen en dingen die niet meetellen.
14: Maar als het ministerie van Financiën meer dan een teen in het water steekt, is het misschien toch ook wel te bedenken dat de financiële sector ook nog weer wat enthousiaster wordt en zegt, hier gaan we werk van maken.
18: Ik denk dat zeker. We zouden ook grotere bedragen eerst voor ogen. Maar omdat de staatsgarantie er nog niet in stond, zijn zij zelf ook wat voorzichtiger geworden.
14: Peter Wenning was op zoek naar 100 miljard.
18: Ja, dat staat ook in hun persbericht. Dat ze hopen dat die next step ook gemaakt gaat worden. En dat geldt voor ons ook. Dat we hopen dat die next step gemaakt en ook wel nodig vinden om dat te doen. Omdat je, als je het echt hebt over die geopolitieke vraagstukken, dan ga je het uiteindelijk over meer hebben dan individuele bedrijven helpen met het feit dat ze geen financiering hebben. Dan heb je ook echt langere termijn financiering nodig voor kip-ei-vraagstukken, we moeten sustainable aviation fuel hebben voor de vliegtuigen, maar er is nog geen fabriek.
14: Ja, want jij zegt, we moeten van markt falen, wat we nu oplossen, of financieringsfrictie, moeten we eigenlijk naar marktinterventie?
18: Ja, dat is mijn overtuiging. Kijk, het marktfalen gaat puur over het financiële gat wat er zit. Marktinterventie gaat over, ben je bereid om bepaalde sectoren financiële bescherming te gaan bieden? Ben je bereid om bepaalde grondstoffenketens op te zetten om ervoor te zorgen dat we als Nederland weerbaarder worden, dat we onze strategische autonomie beschermen? En dat doe je natuurlijk niet alleen als Nederland, liefst met Europa, maar dat is complex.
14: En dit soort taken kun je niet hoofdzakelijk aan de markt overlaten. Want
18: absoluut niet. Nee, absoluut niet.
14: Klassieke kritiek, maar misschien gaat het dan meer over die financiering, is ja, waarom moet de overheid of een aan de overheid gelieerde instelling die rol van financier overnemen?
18: Omdat de markt kan prima instappen in iets waar je, laten we zeggen, op korte termijn rendement op kunt krijgen. Maar als het echt gaat over, wat ik net zei, de kip-ei-vraagstukken, laadinfrastructuur, het aanleggen van nieuwe waardeketens, kan jaren duren, moet over landen heen. Dat kan de markt niet zelf oppakken, is niet aantrekkelijk. Wij kunnen dat prima aan de voorkant structureren, risicofinancieren en daarna de markt het laten oppakken.
14: En jij hebt best wel een liberale achtergrond.
18: Ik heb een hele liberale achtergrond.
14: Er is niet zoveel meer van over.
18: Nee, en ik zeg ook regelmatig tegen mensen dat ik toch ook vroeger de grote aanhanger van puur marktfalen was. Maar de wereld is veranderd. We hadden natuurlijk altijd een vrije handel. Daar is Nederland ook heel goed in geweest. Alleen de rest doet niet meer helemaal mee met dat plaatje van de vrije handel. En dat betekent dat je ook slimmer moet nadenken. En wat wij nu ook doen, bijvoorbeeld als Invest International, is in Afrika kijken naar de corridors. Welke corridors kun je nou ondersteunen om toegang tot grondstoffen te krijgen? En dan moet je dus eerst zorgen dat je een bedrijf vindt die naast de weg en spoor ook een overslag wil maken. Dan moet je zorgen dat er bedrijven zijn die met elkaar over dat spoor en die weg.
14: Oké, die 3,3 miljard is alweer op.
18: Nou ja, dat zijn dus niet dingen die je makkelijk als individuele marktpartij kunt doen. Daar heb je echt wel even wat extra werk voor nodig. En de Chinezen en de Amerikanen die gebruiken heel veel overheidssubsidies, zeg maar even, om dit soort dingen gedaan te krijgen. En wij kunnen het in een relatief marktachtige constructie ook heel goed doen.
14: Melanie Maas-Gesteraan is de topvrouw van Invest International. Misschien komen we elkaar wel tegen in de sollicitatieprocedure.
18: Zeker.
14: Wie weet. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Esmond Berkhout, de topman van Neobank Vivid Money Nederland, over de heftige concurrentie tussen die banken in Europa. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. Een lagere beurs, een verkoopgolf op de obligatiemarkten en nieuwe renterecords. Je hoort het zo meteen van onze beursnerd in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius,
19: verzekerd van betaling.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBEN Heurman.nl.
4: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
20: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden.
22: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
2: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
3: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
4: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
3: Hopelijk denkt u dan:
5: maar mag dat?
3: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
6: VVD-minister Thierry Aartsen is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt, Amber Kortzorg en Ron Keller aan.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
8: Nu in de BNR-app.
9: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales waarschuwt voor beangstigende toename van cyberaanvallen. De hackersgroep Shiny Hunters ontkent tegenover BNR dat hun website offline is. En het Witte Huis houdt een crisisoverleg om de brandstofcrisis te beteugelen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Annemiek Bosgaard, bij de ANWB, de vorige keer dat we elkaar spraken, was het rustig op de weg nog altijd?
10: Nou, inmiddels zijn er een paar dingen onderweg aan de hand. Zo heb je op de A12 richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Oosterbeek een 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn hier dicht. De andere kant op de A12 richting Utrecht doe je er daardoor tussen afrit Oosterbeek en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Hier is één rijstrook dicht. En tot slot de A58 richting Tilburg. Bij Tilburg Centrum West ligt er een voorwerp op de weg en daardoor is de linker rijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12... Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0... en op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 55,8.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vastzat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
9: Tot groot verdriet van onze beursnerd moeten we het weer hebben over een verkoopgolf van obligaties en nieuwe renterecords. En zijn de kassen in, pak een beetje, Tunesië net zo makkelijk te moderniseren als die in Duitsland? Je hoort het in BNR Zaken doen.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Wil je weten wat er speelt
6: en of waarom?
5: In de BNR-app
6: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
5: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
5: Beursnerd.
7: Komt van onze beursnerd Jochem Visser. Jochem, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Wat is de stand van de AEX?
8: Nou, hij staat nu op 1106 en bijna 1107 punten. 0,7% in de min.
7: Is hij aan het opkrabbelen?
8: Beetje wel, ja, want het was eerder echt 1,2 in de min nog, in procenten geteld. En dat geldt ook voor heel Europa trouwens. Ik zie de Stock 600 0,6% in de min. Ik zie de DAX, nou, 10% in de min. De FTSE meer dan 1%. CAC 40 0,7% in de min. En voor futures in de VS, die stonden er ook niet al te florissant bij. Staat nu alweer 0,4% in de plus voor de S&P 500. Beter dan Europa's koersen. En dus gaan we weer beginnen aan de nieuwe aflevering van Groundhog Day. Want ook deze keer komt het nooit meer goed. De verkoopgolf van obligaties gaat maar door. De kop in alle kranten en op alle webpagina's is dezelfde. 10-jaarslening VS staat op hoogste punt sinds 2002. Nou, laten we zeggen 5,3% nu. Ietsjes hoger, ietsjes lager. Een paar basispuntjes hier en daar.
7: Is dat nou normaal of niet? Hè? Maar goed, ja, nee, dat gaan we even niet doen. Doen we niet.
8: Dus dat was al een wat andere tijd, de 2002, kan ik je zeggen. Ja. Maar ja, er is nu wel een nieuwe reden in het rijtje. Want we hadden eerder brandstofinflatie. Hè, en we hadden natuurlijk ook de rente van centrale banken die binnenkort daardoor stijgt. Of de compensatie die je vraagt voor obligaties die daardoor stijgt, om het simpeler te zeggen. En het is ook een beetje competitie met die grote techleningen. Dat is er allemaal nog, maar wat is er nu bijgekomen? Dat is verkoopdruk. Want op heel veel manieren worden grote obligatiebeleggers gedwongen om te verkopen. Nou, dat zet ook weer de rentes hoger natuurlijk. Kan ze niet allemaal noemen, maar een van de meest simpele voorbeelden is dat hoge rentes, die hebben heel veel effect in de samenleving. Hè? Dus Amerikanen die gaan nu minder snel aflossen als ze de keus hebben, zeker degene met variabele rentes. En dat zorgt ervoor dat de oude bekende hypotheekpakketjes, die mortgage-backed securities, die krijgen langere looptijden. En nou, dat is het veiligste product naast een staatsobligatie van de VS natuurlijk. In 98, toen het budget eventjes op nul liep, toen waren mortgage-backed securities bijna hetzelfde als treasuries zelfs eventjes. En dan verkopen de houders daarvan al snel treasuries om tegemoet te komen aan die langere looptijden van die hypotheekobligaties, ja, en het bijkomende renterisico. Nou, dat redelijk simpele voorbeeld is al een van de vele die samenkomen allemaal in verkoopdruk, wat nu nog meer trap op de staart geeft. Eigenlijk is het grote wachten op de volgende marginale koper, die yields weer omlaag duwt. Probleem is alleen, niemand gaat zich, zeker de rentetijger op de handelsvloer niet, niemand gaat zich voor een losgeslagen goederentrein gooien. Want waarom zou die marginale koper die hogere rentes wel lekker vindt zichzelf nu gaan blootstellen aan nieuwe veilingen van 10-jaars en 30-jaars leningen in de VS en Japan volgende week? Inflatiecijfers in de VS over 2 weken, CPI. Morgen een banenrapport en een president die al maandenlang een 6-weekse oorlog voert. Dus dat ga je nu even niet doen.
7: Vandaag in ons eigen continent de Franse begroting wordt gepresenteerd. Ja. Komen we ook meteen terecht bij iets waar de financiële nerds natuurlijk wel raad mee weten. De spread.
8: Le spread, le ja, spread. Zeggen ze dat dan. Ja, nou kijk, het verschil tussen wat de Franse en Duitse overheid betalen om te lenen loopt enorm op. Ten nadele van Frankrijk. Want het is heel simpel. Frankrijk heeft van alle overheden die hogere rente zien het meeste last. Dus ook zij hebben die brandstofinflatie en al die andere redenen die ik net noemde. En die verkoopdruk en zo. Maar dit is natuurlijk wel het land dat al sinds de Napoleontische oorlogen nou dubbel zoveel rente betaalde als de Engelsen om te lenen voor die schepen die ze nodig hadden. Zoals mijn vader het ooit mooi zei. Mooi land, maar jammer dat de Fransen wonen. Dat is een beetje wat de financiële markten ook zeggen. Hoe hoger inflatieverwachting, hoe hoger rente en hoe meer de kosten pijn doen bij de lener die het meeste nodig heeft. En dat is toch de leider van Latijns-Europa, oftewel Frankrijk.
7: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. En voor meer inzicht over de financiële markten is er de podcast Beursnerd. Zaken doen. Minister Eelco Heijnen staat open voor een andere ondergrens van de vermogensbelasting in box 3 ten behoeve van de kleinere spaarder. Minister lijkt ermee te luisteren naar de kritiek van de Tweede Kamer. Onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw volgt het debat met de minister tijdens de algemene financiële beschouwingen met Sophia, beweging van minister Heijnen.
9: Ja, we hoorden net al van Eelco Heijnen, hij ligt al een tipje van de sluier door te zeggen dat hij wel open stond voor wijzigingen. We weten nu wat die wijzigingen zijn. Namelijk over die ondergrens voor het heffingsvrije rendement. Hij zei er zojuist dit over.
10: Maar tegelijkertijd, en dan kom ik bij mijn laatste punt, het vijfde punt, heeft uw Kamer duidelijk gemaakt dat u de gekozen grens niet goed vindt, die 1.000 euro grens. En vanuit de zorg voor die kleine spaarder en ook de zorg dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. Hoe lager de grens, hoe meer mensen dan ook de belasting moeten betalen. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken, wij zijn er ook toe bereid.
9: Ja, bereidheid dus. Dus het voorstel lag er echt twee dagen. Ik kan niet uittellen hoeveel uur, maar ontzettend kort. En na die kritiek vanuit de Kamer heeft hij toegedacht, ja, de kleine spaarder en belegger, ook waar hij natuurlijk voor staat als minister van Financiën, als VVD'er, dit moet echt anders. Dus nu wordt het weer flink rekenen, hoe dan anders?
7: Nou precies, want hij geeft hier dus iets prijs. Er ligt blijkbaar ruimte, maar dat moet hij ergens anders goedmaken.
9: En hoe dan? Dat is nog heel erg onduidelijk. En de tijd tikt. Want we zitten op dag 2 van de algemene financiële beschouwingen. Er is kritiek van de Kamer. Hij is optimistisch. Hij zegt, samen met de Kamer moeten we eruit komen. Maar straks moet dit ook weer naar de ministerraad, Raad van State. Belastingplan komt eruit. Dus de Kamer zegt nu eigenlijk in zijn gehele tijd, wat is dit? Dit wordt echt een rommeltje op deze manier.
7: Ja, dan de sociale zekerheid. Belangrijk thema. Vakbonden die Victorie Kraaien Pro, die toch dacht wat binnen te hebben gehaald, kwam wel langs natuurlijk ook in de verdediging van de minister.
9: Ja, zeker. En hij heeft ook zijn hoop gevestigd op die polder. Hij zegt eigenlijk, ja, we hebben nu die bezuiniging, dat wilden jullie, die hebben we van tafel gehaald. Maar nu is het aan jullie om aan tafel te komen en snel tot een akkoord te komen dat geld oplevert. Hij verwoordde het als volgt.
10: En tegelijkertijd heb ik er ook bij gezegd, de discussie is niet relevant als de polder gewoon levert. En in die zin kijkt nu het hele land naar die polder, de werkgevers en de werknemers. Zij zijn nu mede verantwoordelijk voor de grote opgave waarvoor we staan, maar ze hebben ook gevraagd die verantwoordelijkheid te mogen hebben. En hebben zelfs de ambitie groter gelegd om belangrijke hervormingen te doen op de sociale zekerheid, de VIA, de WW en loondoorbetaling bij ziekte aan de zijde van de werkgevers.
9: Ja, grote verantwoordelijkheid dus. Kijken of ze het waar kunnen maken.
7: Sophia van Leeuw vanuit Den Haag, onze politiek verslaggever. Dankjewel.
11: Internationaal ondernemen.
7: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als topbestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Het gaat deze keer over de aansturing van de internationale kassenteelt met AI van eigen bodem, Nederlandse bodem. Rien Kamman is hier, een van de oprichters van Source. AG. Welkom.
12: Dankjewel.
7: Hoe werkt het? Wat brengen jullie op de markt? Hoe zit het in elkaar?
12: Nou, je zei het al best wel goed. We leveren software, AI-software. Dus we hebben geen hardware of kassen of we groeien zelf niet tomaten. Maar we leveren software voor de boeren en telers die dat doen. En dat doen we nu met name in high-tech glastuinbouw, zoals dat heet. Dat kennen mensen denk ik wel als je door Nederland heen rijdt. En wat we doen is eigenlijk 3 dingen. We helpen die telers om al die data die tegenwoordig gegenereerd wordt in zo'n kas op 1 plek te brengen. En vervolgens met AI kunnen we ze helpen met dingen zoals de oogst heel goed voorspellen, zodat je beter kan plannen en beter kan handelen. Of advies geven over hoe moet je nou een specifiek zaadje zo optimaal mogelijk groeien. Dat je zoveel mogelijk kilo's krijgt met zo min mogelijk input. Helemaal tot het autonoom aansturen van die kas zelf. Daar zitten natuurlijk allerlei irrigatiesystemen in. Nou, een auto heeft Tesla Autopilot. Die teler had dat nog niet. Dus dat soort services leveren wij aan telers.
11: Maar nu zeg je terecht natuurlijk dat die Nederlandse positie voor de glastuinbouw, dat is wereldtop, high-tech.
12: Ja.
11: Jullie zijn ook zeer internationaal actief.
12: Ja.
11: Waar misschien die omstandigheden toch net wat anders zijn. Past en kan dat überhaupt wel als je daar dan toch jullie moderne software op loslaat?
12: Ja, kijk, er gebeurt iets heel interessants, denk ik. Als je de wereld overreist en je hebt het over de Nederlandse glastuinbouw, dan eigenlijk kijkt iedereen daar met enorm veel jaloezie naar.
11: Behalve hier.
12: Nou, dat is het bizarre, eigenlijk wel. En ik denk ook dat het deels komt dat we niet zo goed beseffen wat we hebben. Dus ik zal, als ik mag, een klein beetje context geven over glastuinbouw. In Nederland wordt ongeveer de helft van alle ruimte, alle land ingenomen door agricultuur. Iets meer, 60%. Dat is bijna allemaal veeteelt en melkveehouderij. De glastuinbouw in Nederland neemt 0,1% van het land in. Dat is een derde van de oppervlakte van de haven van Rotterdam.
11: We moeten niet bopperen over energie en dat soort zaken meer.
12: Het is helemaal niks qua landoppervlakte. Maar om je gevoel te geven, Nederland met dat hele klein stukje land levert elke dag voor 60 tot 70 miljoen Europeanen aan verse tomaten, verse paprika's, verse komkommer. Ja, dat is echt insane. Daar mogen we heel trots op zijn. Net zoals we trots zijn op waterbouw.
11: Maar jij bent aan het proberen het gat tussen Nederland en de achterblijvende landen te dichten. Er zijn ook mensen die zeggen, dit is zo uniek wat we hier hebben. Het is zo'n bijzondere positie. Probeer die kennis, en misschien is dat een achterhoede gevecht, maar probeer dat in Nederland te houden. Ga er niet actief de boer mee op.
12: Ja, maar wat je, kijk, in Nederland produceren we al voor 60, 70 miljoen Europeanen. We kunnen niet in Nederland voor 500 miljoen Europeanen gaan produceren. Dat kan niet. Dus die glastuinbouwtechnologie, die moet de grens over. En dat is waar de hele wereld naar Nederland kijkt. Niet zozeer kan je een tomaat groeien in Nederland en hem verschepen naar het Midden-Oosten of naar Amerika. Maar hoe kun je ons helpen om ook hier zo'n ecosysteem op te zetten? En dat is waar wij binnenkomen.
11: Ja, ik weet wel dat, sorry dat ik je onderbreek, maar toch nog even Jack Ma kwam op bezoek. Een jaar of 5 geleden.
12: Ja.
11: Grote man van Alibaba. En waar ging die heen? Naar de Nederlandse glastuinbouw.
12: Exact.
11: Voor veel mensen gingen toen wel de ogen open. In die zin dat we nog eens een keertje met eigen ogen konden zien dat het dus blijkbaar internationaal goed op de kaart staat. Maar toch ook wel met de gedachte, ja, Jack Ma komt hier niet alleen maar puur en alleen uit interesse. Die wil hier klinkende munt uitslaan.
12: Ja, ja.
11: En dat is niet iets wat we hoeven te vrezen.
12: Nee, want kijk, we zijn hartstikke trots op ASML. Want wat doet die? Die bouwt technologie. De kennis van de technologie zit hier. Dat wordt in wereldwijd verkocht. En dat die welvaart vloeit terug naar Nederland.
11: Maar ASML zegt natuurlijk elke keer, wij zijn een monopolist en zien ons nog maar eens in te halen. Wij zijn lichtjaren verwijderd.
12: Ja.
11: Ik weet niet of dat ook geldt voor de Nederlandse glastuinbouw.
12: Nou, kijk, hier zit de crux. Dus een Nederlandse tuinder kan nooit over de hele wereld een tomaten telen. Dat kan gewoon niet. De kans voor de Nederlandse teler zit erin om op te schalen binnen Europa. Dus de grote Nederlandse glastuinbouwbedrijven, en dat zie je nu gebeuren, die zijn niet meer in Nederland aan het opschalen, maar in Frankrijk, in Spanje, in Oost-Europa. Nou, daar kan onze software hun mee helpen. Dus deels helpen we die Nederlandse teler om, waar het 20 jaar geleden was, één bedrijf is één eigenaar met één kas, is het nu bedrijven van 20, 30, 40 kassen, soms 100, 200, 300, 400 miljoen omzet, ja, die hebben software nodig om dat schaalbaar te maken. Dus zo helpen we de Nederlandse teler opschalen. Maar we willen ook de technologie bouwen dat we als Nederland voorop lopen in het technologieleverancier zijn.
11: Maar om de software goed aan de gang te krijgen, heb je natuurlijk hardware nodig. Hebben die leveranciers van die hardware nooit gedacht, goh, wij zitten al groot in die kassen, onze apparaten, onze machines staan daar. Wij zorgen zelf wel voor dat softwarelaagje om het allemaal zo efficiënt en zo goed mogelijk te kunnen telen. Waarom waren jullie überhaupt nodig?
12: Ja, zeker. Ja. Toen wij begonnen 6 jaar geleden, toen realiseerden we ons dat er al heel veel hardware in dit soort kassen staat. Denk aan klimaataansturing of sorteersystemen of arbeidsregistratie.
11: Is er al?
12: Dat was er al, de hardware. Maar dat bij elkaar brengen, daar heb je eigenlijk alle stukjes van die puzzel nodig. En dus als jij een hardwareleverancier bent van één stukje, ja, dan mis je heel veel. Dus waar dat wel al was geprobeerd, was de realisatie, ja, eigenlijk moet er een hardware-agnostisch platform bij die de laag kan zijn die het bij elkaar brengt. En dat zagen die telers zelf ook. Die zagen ook, eigenlijk hebben we iets nodig waar we met verschillende hardware-partners kunnen samenwerken. Ja, ik zal eerlijk zijn, de eerste paar jaar was het soms ook wel wat frictie. Weet je, zeker als jong bedrijf. Ja, je komt toch een nieuwe industrie binnen.
11: Had je er verstand van?
12: Echt nul. Ja, ik wist echt helemaal niks van glastuinbouw.
11: En nu?
12: Nu zou ik denk ik een aardige tomaat kunnen telen. Niet in de buurt van de Nederlandse telers, maar wel een stukje.
11: Het maakt ook niet meer uit waar je die tomaat teelt dan.
12: Wat bedoel je daarmee?
11: Nou ja, in die zin dat ik me zou kunnen afvragen. Jullie willen natuurlijk ervoor zorgen dat het niet zoveel uitmaakt of je die tomaat in Nederland teelt of in Tunesië. Want jullie zorgen overal voor dezelfde omstandigheden.
12: Ja, zo werkt het niet helemaal. Dus die glastuinbouw, en je hebt het ook breder over bedekte teelt. Bijvoorbeeld in Marokko produceren ze heel veel tomaten voor Europa. Dat is niet in glas, dat zijn wat simpeler kassen. Ook die high-tech glastuinbouw hier in Nederland, die is nog steeds afhankelijk van buitentemperatuur, van zonlicht, van straling. Dus het is niet een soort vertical farm waar je gewoon heel veel energie in stopt en dan komt er elke keer hetzelfde uit. En dat is precies waarom het zo moeilijk is. Dus de reden waarom deze industrie niet schaalt, want Nederland heeft de allerbeste zadenveredelaars, de allerbeste hardware providers, waar we het net over hadden, van die klimaatcomputers bijvoorbeeld, de allerbeste kasbouwers. De vraag is, waarom wordt er niet als een malle over de hele wereld glastuinbouw
11: gebouwd? Dus wordt het overal alsnog moeilijker, minder compleet dan in eigen land?
12: Ja, dus als je nu in het buitenland een kas bouwt, dan kan je dat prachtig neerzetten. Dan heb je bijna exact hetzelfde wat hier staat. In Excel komt daar een hartstikke mooi businessresultaat uit. Maar daarna kom je erachter, we hebben eigenlijk een ervaren teler nodig die het al 30 jaar heeft gedaan. En die zijn er gewoon niet meer. En een hele hoop gaan met pensioen. En je kan ze niet copy-pasten en de hele wereld oversturen.
11: Maar jij gaat ze toch ook snel overbodig maken met al jouw moderne technologie, met AI en met software. Ben jij niet ook een beetje toch sluipenderwijs de vijand van die oude teler?
12: Ik zie dit echt no way gebeuren. En ik kan heel makkelijk uitleggen waarom. Kijk, een teler is meer dan 2 taken per dag doen. Een teler is verantwoordelijk voor de facto een soort organische fabriek waar 100 dingen per dag gebeuren. Wij ondersteunen ze op 2, 3, 4 van die dingen, juist zodat ze niet 1, maar 4 kassen kunnen aansturen. Of juist zodat ze junior telers kunnen opleiden. Of juist dat ze meer rond kunnen lopen door het gewas in plaats van de hele dag achter die computer zitten. Het is een beetje als met een vliegtuig, weet je wel. Er zit een piloot in. Nou, die heeft allemaal hulpsystemen om een autopilot te doen. Of als er een storm is, dat hij daar omheen kan vliegen. Maar hij is nog steeds verantwoordelijk. Voor alle mensen achterin, voor de machine. Ja, dit gaat bij deze industrie ook gebeuren. Weet je, er is zoveel vraag internationaal voor verse groenten.
11: Aan onze entree was misschien wat troef. Er was wat frictie, hè? Niet per se met de telers, maar ook met de hardware leveranciers.
12: Ja, ja.
11: Moet jij aan telers toch uitleggen dat dit uiteindelijk leidt tot een beter bedrijfsmodel en dat je niet per se daar bent om ze overbodig te maken? Of is die angst er helemaal niet?
12: In het begin af en toe wel, maar ja, we werken nu in 25, 26 landen met 2.500 hectare aan glastuinbouw. Een gevoel te geven, dat is genoeg voor ongeveer 30, 40 miljoen consumenten per dag. Ja, kijk, wij doen dit nu 5, 6 jaar. Die telers die zien, oh ja, dit helpt mij. Dit helpt mij om niet op zaterdagochtend op mijn telefoon de irrigatie aan te hoeven passen. Dit helpt mij om niet die fout te maken die ik prima had kunnen voorkomen, maar ik ben helemaal overloaded. En dus de telers, als je eenmaal bezig bent, die zien op een gegeven moment, dit is een asset. En dan, ja, dan gaat het lopen, want dan vertrouwen ze en dan zie je dat het helpt.
11: Maar het moet ook wel gaan lopen, want jij hebt grote ambities om grote problemen te lijf te gaan. Hè? Mensen moeten ook in de toekomst voldoende te eten krijgen.
12: Ja.
11: En daar hoort bij, je bent de gast in de rubriek internationaal ondernemen, dat je Nederlandse bescheidenheid, of in ieder geval Nederlandse bescheidenheid op de vlak van financiering ook overboord gooit. Hè?
12: Ja, ja.
11: Hoe hard gaat dat?
12: Heel hard. Kijk, ik zal wel eerlijk zijn dat software bouwen voor agricultuur is iets waar je een beetje lange adem voor nodig hebt. En dus als jij een appje bouwt en dan kan dat in een half jaar viral gaan en dan heb je zomaar, weet ik veel, 100 miljoen users.
11: Dit zeg je tegen je investeerders. Je bent er nog niet.
12: Ja, nou, ik ben wel eerlijk. Mijn grootste les is dat niet elke investeerder hetzelfde is. Dus mijn grootste les is, je moet de juiste investeerders zoeken bij je visie. En onze visie is iets bouwen wat je niet in een jaar bouwt. Je moet jaren bouwen om de data op te bouwen, om het vertrouwen op te bouwen, om die algoritmes te testen. En een boer of een teler die denkt, nou, dit jaar kijk ik even bij mijn buurman hoe dat gaat. En dan het jaar daarna doe ik 1 van mijn 30 kassen. En het jaar daarna doe ik er misschien alles.
11: Ik vond het namelijk best wel stevig, hè? Een jaar of 5 onderweg, meer dan 50 miljoen opgehaald.
12: Ja.
11: Voor software, voor iets waarvan je inderdaad denkt, nou ja, het zit hem niet in de machines of in allerlei dure apparaten die je moet aanschaffen, maar het is toch wel echt nodig.
12: Ja, want waar het in zit is, kijk, al die AI-bedrijven in Amerika, die halen niet tientallen miljoen op, maar honderden of miljarden.
11: Ja.
12: Ja, en wat wij in de kern doen is, wij trainen AI-modellen die plantbiologie begrijpen. En dat duurt gewoon ontzettend lang. Dus wij proberen de data op te bouwen dat je precies begrijpt hoe verschillende rassen reageren. Daar trainen we de AI op. En dan de factor wat je creëert, uiteindelijk, en dat is onze visie, is de werelds beste agronoom die in elke smartphone kan leven en die dus honderden miljoenen boeren en telers over de wereld van advies kan voorzien. Ja, dan moet je wel een beetje groot durven denken en moet je ook veel geld durven ophalen.
11: Even klein eindigen, wanneer heb je eigenlijk voor het laatst een tomaat geteeld?
12: Nou, we hebben in ons kantoor een eigen kastje waar we elke dag tomaten telen en dan mag je zeker een keer langskomen om te proeven.
11: Rien Kamman van Source.ag, dank voor je komst.
13: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: En terug te luisteren als podcast via je podcast-app. Zoek vooral op internationaal ondernemen. Mark en Niels presenteren de avondspits. Begint allemaal over 2,5 uur, dan is het 4 uur. En dan kan de luisteraar zich verheugen op, Mark.
14: Nou, bijvoorbeeld de algemene financiële beschouwing. Als je nu naar de Kamer kijkt, is het heel eventjes lunchpauze. Maar er zijn er al vanaf 10 uur vanmorgen aan het debatteren over hoe het moet met de financiën van dit land. En daar kwam natuurlijk ook nieuws uit. Dat onze minister van Financiën zei, voor box 3 hebben we iets bedacht, maar ik hoor dat de Kamer iets anders wil. Nou, dan gaan we iets anders bedenken.
15: Maar dat wordt wel een ingewikkelde rekensom.
14: Het is een verschrikkelijke rekensom de hele dag al. Dus dat, en dat moet allemaal binnen een paar weken. Op 10 oktober is geloof ik de vergadering in de Kamer hierover. Dan moet het via de Raad van State geweest zijn. Door de twee keer door de ministerraad. Nee, dit is echt een spannend projectje.
11: Oké, dus Den Haag en Niels.
15: Oktober is al begonnen, ben je gestopt?
11: Met roken, drinken.
15: Ja? Stoptober?
11: Ik stop zo meteen met dit programma. Is dat genoeg?
15: Ja, is ook goed. Ja, dat hoort ook bij Stoptober. Hè? Ja, gewoon stoppen beginnen. Met waar je geen tijd meer voor hebt of geen zin meer in hebt. En de makelaars moeten het ook over hebben. Waarom is het niet gelukt om tot zelfregulering te komen? Maar vooral, wat betekent dit voor de huizenkoper? Dat ze zich moeten gaan registreren.
11: Niels en Mark vanaf 4 uur in de avondspits. Veel plezier alvast. En dat zeg ik ook natuurlijk tegen alle luisteraars van BNR. Mogen zich gaan opmaken voor Boekenstein en de Wijk. Tot morgen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
21: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
21: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
23: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
24: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld.
0: al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: IKEA wil de goedkoopste zijn. Kan AI ze daarbij helpen? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Parag Parek, de Chief Digital Officer van Inca Group. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
2: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
3: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
4: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A12 richting Arnhem. Vanaf afrit Wageningen 5 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de N387 Hoogezand richting Siddeburen. Bij Slochteren heb je nu 35 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 68,3 en op de A28 Zwolle richting Assen bij 153,5.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vastzat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
27: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
28: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
30: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
31: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
32: Nu, later en altijd.
33: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
34: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
35: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
7: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Woensdag 30 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft vannacht bij een grote gecombineerde raket- en droneaanval op Kiev 2 mensen gedood en 7 verwond. Daarbij zijn onder meer energiedoelen geraakt, een supermarkt, woonhuizen en nog een heleboel meer. Er hingen echt grote rookwolken boven de stad toen het licht werd vanochtend van alle branden. Rusland zegt ook opnieuw 2 datacenters te hebben getroffen. Een schip op de Zwarte Zee en 1 in de haven van Odessa. Als gevolg van aanvallen op energieinfrastructuur zaten in totaal bij elkaar mensen zonder stroom in Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy en Kharkiv. En de intensiteit van de bombardement op energiedoelen, zei de premier, was dat geloof ik die dat zei, was van een intensiteit die we niet meer zagen sinds het eind van het vorige stookseizoen. Dus je begrijpt wel waar dat de opmaat naar is. Als het weer kouder wordt. Daarnaast heeft Oekraïne steeds meer last van Russische aanvallen die overdag ook doorgaan. Bedrijven moeten dan productie stoppen. En dat heeft echt forse schade voor de economie. Verder nog tot gevolg. Ik zag ook nog bericht vandaag van een universiteit in Kiev die maar is overgestapt op online colleges. Oekraïne trof gisteren onder meer een commandopost, een droneopslag en spoorinfrastructuur. Gisteren raakten Oekraïnse drones een grensovergang tussen Rusland en Belarus. Dat is nieuw. Je zou kunnen denken, misschien een reactie op de Russische aanvallen die we de laatste tijd vaker zien op Oekraïns-Poolse grensposten. Op de grond zag ik wat bescheiden terreinwinst gemeld voor de Oekraïners in Kharkiv. En voor de Russen in Donetsk, bij die gefortificeerde steden.
10: Ja, over die gefortificeerde steden eerst maar eventjes. Het leven daar, dat moet je echt niet proberen voor te stellen hoor. Dat is echt verschrikkelijk wat daar op dit ogenblik gebeurt. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld in Kramatorsk en Sloviansk, daar wonen nog steeds 65.000 mensen. Het waren er ooit een heel stuk meer. En ja, als je ook de beelden daarvan ziet, die bedoel, is gewoon echt onleefbaar. He, want die worden continu bestookt. En we moeten ook constateren dat elders in Oekraïne die Geraan 5 drones, dus die drones met die stralendrijving, ja, daar heeft men zich echt op verkeken in Oekraïne, hoe dat zou gaan verlopen en hoe ongelooflijk effectief die dingen zouden zijn. Het past wel in het beeld, jongens, waarvan wij altijd hebben gezegd van om de 6 weken zie je dat er een nieuwe innovatiecyclus is van de drones. Dat geldt hier feitelijk ook voor, hoewel het hele grote zijn. Die innovatiecycli die lopen wat langer. Maar wat je dus wel ziet, dat om de 4 maanden pakweg de aard van die oorlog aan het veranderen is. En dat gebeurt op dit ogenblik. Waardoor het ook, denk ik, heel erg lastig is om te zeggen wie nu op dit ogenblik de bovenliggende partij is. Ik denk dat dat wel geldt voor Oekraïne aan het front. Maar elders zijn ze dat zeker niet in het land.
9: Ja. Aan de Russische kant, Arend-Jan, is natuurlijk vooral de raffinagecapaciteit die te lijden heeft onder Oekraïnse lange afstandsaanvallen. Ik meen dat jij nog weer iets van cijfers had over.
11: Ja, de FT viel me een beetje tegen. Ik had gehoopt dat het hoger was, maar het is 20% van de Russische raffinagecapaciteit is vernietigd. Lopper. Oekraïne zegt zelf 40%, maar dat is waarschijnlijk niet juist. Dus dat betekent toch wel dat ze nog behoorlijk wat raffinagecapaciteit over hebben, hè?
10: Nou ja, dat hangt er vanaf hoe krap ze zitten in die raffinagecapaciteit. Als je daar dus net aan je hele land kan voorzien, ja, dan heb je dus een gigantisch probleem. Zit er nog enig overcapaciteit is, dan heb je een minder groot probleem. Maar volgens mij hebben ze echt een groot probleem op dit ogenblik.
9: Volgens mij zijn ze op veel soorten brandstof van een exporteur nu een importeur geworden.
10: Ja, dat klopt. Dus dat klopt.
9: Dat is
10: dus ze moeten dat toch bijplussen op een of andere manier.
11: Nou, Rusland heeft een verbod op dieseluitvoer verlengd tot eind oktober. Hè? Ja. En Rusland exporteert meer ruwe olie. Ja, dat is natuurlijk logisch. Als je dat niet kan raffineren zelf, dan kan je meer ruwe olie exporteren. Dat zegt Krugman ook in zijn Substack. Hè?
10: Ja. Ja.
11: Maar Rob heeft gelijk. Dus er staan nog wel steeds rijen mensen voor de pompstations.
10: Ja. Nou, even nog over die aanvallen. Die worden wel steeds ernstiger. Wat ik echt heel vervelend vind, is dat dus nu ook steeds meer in het oude Kiev plaatsvindt.
11: Ja.
10: We hebben helemaal in het begin van de oorlog gezegd van, die binnensteden van Kiev en Odessa, die zouden wel eens gespaard kunnen blijven, omdat dat heldensteden zijn voor de Sovjet-Unie. Die hebben een bijzondere status. Ja. Want daar komen de helden vandaan van de Tweede Wereldoorlog. En die steden zijn toen ook behoorlijk hard getroffen. Ja, wat hier dus gebeurt, dat geeft echt te denken. En dan moet je vooral denken wat er dus nu weer gebeurd is met die Academie van Wetenschappen. Ja, daarvan wordt denk ik te gemakkelijk gezegd dat het geen militair doelwit is. Want ik heb dus ook gezien dat die academie ook behoorlijk actief is geweest op het gebied van bijvoorbeeld drones. Ja, daar horen we ook bepaalde uitvindingen in en panzer. Om dat te verstevigen heb je dus ook bepaalde uitvindingen nodig. En de Academie van Wetenschappen heeft zich daar ook mee bemoeid. Dat is natuurlijk logisch, want civiel en militair lopen in belangrijke mate in elkaar over. En dat geldt vooral voor drones. Ik moet nog zien wat daar gebeurd is. En ik hoop dat dit de laatste keer is. Maar ik vrees dat dat niet het geval is, hoor, van die binnenstad van Kiev.
0: Ja. Overigens, als het ook voor militaire doelen wordt gebruikt, volgens mij valt het wel onder UNESCO erfgoed, die mooie gebouwen daar. Ja, dus dan mag het alsnog niet.
10: Het is ook, die binnenstad van Kiev, nou Jan, je bent er zelf ook geweest, is prachtig.
11: Prachtig. Nee, jongens, ik ben ook een beetje somber, hoor. Het gaat maar elke dag gaat het door. Dus het wordt niet alleen de infrastructuur wordt kapot gemaakt, maar er zitten mensen straks zonder verwarming en elektriciteit. En ook het internet wordt eruit gegooid en zo. Oekraïne gaat gewoon een hele zware winter tegemoet.
10: Nou ja, dat denk ik dus ook. Tegelijkertijd heb ik zelf ook kunnen zien dat in elke straat er vaak meerdere aggregaten zijn die aangaan. Als voor de zoveelste keer de energievoorziening weer uit ligt. Maar dat kan dus ook niet eeuwig door blijven gaan. Op een gegeven moment houdt dat denk ik ook op. Maar men is in ieder geval toch iets beter voorbereid op de komende winter dan voorheen.
0: Ja. Aan de Russische kant moet de krijgsmacht wordt vergroot. Hè? Maar dat is, geloof ik, dan moet jij maar uitleggen, Rob, een papieren exercitie. Daarnaast wordt ook de krijgsmachtbegroting enorm verhoogd ten koste van de mensen.
10: Ja, dus wat er gebeurt is dat er besloten is om het aantal militairen in de krijgsmacht te vergroten. Dat moet nu naar 1,55 miljoen worden gebracht. In totaal is de hele krijgsmacht, dus eigenlijk gaat die om de landmacht, die ruim 1,5 miljoen, is de hele krijgsmacht pakweg 2,5 miljoen. Er zitten dus ook burgers bij. Het is wel weer 15.000 erop geplust. Dat is al een keer eerder gebeurd vorige maand. Wat moet je hier nou van denken? Je kunt zeggen van dit heeft te maken met het idee dat ze op enig moment ook met de NAVO in de oorlog denken te gaan komen. Dan heb je dus inderdaad een soort grote aantallen nodig. Maar er worden ook wel verbanden gelegd met het feit dat die militairen ook in toenemende mate kunnen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. En dat zou dan weer sporen met de discussies die er zijn geweest om na de Duma-verkiezingen, en die zijn dus inderdaad geweest, om toch eens te kijken of er misschien een vorm van mobilisatie kan plaatsvinden ten behoeve van de oorlog in Oekraïne.
0: Ja. Hey, kwamen er nou ook nog meer Noord-Koreanen uit de pijpleiding?
10: Ja, dat heeft Zelensky hier gezegd. Er zouden nu 8000 Noord-Koreanen in aantocht zijn. In totaal zijn er 14.000 tot 15.000 ingezet. Er zijn er nu 8000 en er zouden nog een keer 10.000 bij komen. En in totaal zijn er inderdaad 14.000 tot 15.000 ingezet. Dus dat begint een behoorlijk contingent te worden.
0: Wat betreft die begroting, berichten Reuters, die wordt 178 miljard euro. En dat is dus weer een grote stap omhoog na alle eerdere grote verhogingen van het defensiebudget sinds het begin van de oorlog. Hè?
11: En 2027 is zelfs 70% hoger. En dan wordt het 202 miljard. Dat is echt ongelooflijk. Maar ja, als je naar de Oekraïnse kant kijkt, daar gaat dus gewoon nu bijna alle belastinginkomsten, lasten, die gaan inmiddels naar defensie toe.
10: Ja.
11: Dus buitenlandse steun financiert daardoor een groot deel van de overige staatsuitgaven en de wapenaankopen.
10: Ja, dat is een enorm tekort. Ja, ja. Hè? Er is een tekort van een totaal gehad van 78 miljard. Voor volgend jaar heb ik gezien. Dus 2027. Nou, dat is gigantisch. Dus die 90 miljard steun die ze van de Europese Unie krijgen, is gewoon te weinig. En er wordt nu ook een direct verband gelegd met de enorme schade die door die nieuwe droneaanvallen, met die straal aangedreven drones, wordt aangericht. En er is nu ook berekend voor Oekraïne dat elk uur dat het luchtalarm aangaat en de productiviteit die komt stil te liggen, dat kost 45 miljoen euro.
11: Ja,
10: dat zijn dus enorme bedragen. Dat kan je dus als normaal land ook niet meer ophoesten. En dus komt er dus nu ook weer een discussie op gang over, ja, moet je toch die ruim 200 miljoen van bevoren tegoeden van Rusland niet op een of andere manier voor gaan aanwenden?
0: Hey, ik zag wat interessante cijfers voorbij komen vandaag. Die bevestigden eerdere berichten al dat de Russen druk bezig zijn hun schaduwvloottankers om te vlaggen weer naar Rusland. Het scheepsregister bijvoorbeeld van Panama is gegaan van 193 Russische schaduwvloottankers naar 0. Gabon van 127 naar 0. De Comoren van 107 naar 14. En dus op het Russische register komen er alleen maar schepen bij. Ik weet niet of daar ook een factor is om het, dus voor die landjes die hier dan een beetje geld verdienen door die Russische schepen onder hun vlag te laten varen, of die ze proberen weg te duwen. Maar het lijkt er ook op dat de Russen dat weer onder de Russische vlag willen brengen, hè, zodat het misschien iets linker aanvoelt voor Europese landen om daar in te grijpen.
10: Moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het een combinatie van factoren is. Aan de ene kant zal natuurlijk geen land het leuk vinden dat schepen onder zijn vlag worden aangevallen. Want dan ben je ze ook kwijt en dan heb je er ook geen verdiensten meer in. Dan kan je maar beter vragen vlag om. Ja, en als het een Russisch schip is, dan is denk ik de animo om daar actie tegen te ondernemen wat minder. Want dat betekent ook dat de Russische vloot kan worden ingezet om ze te beschermen.
0: Spanningen tussen Rusland en Europa spitsten zich ook specifiek toe op Kaliningrad. Hè? Wat was daar nou het verhaal?
11: Ja, Rusland doet het wel vaker, hè? Al die westerse steun aan Oekraïne. Als je daarmee doorgaan, hè? En als je ook allemaal plannen hebt ten aanzien van het Kaliningrad, dat wordt dan gewoon gesuggereerd. Bedenk dan wel goed dat wij kernwapens gaan inzetten. Ja, dat is natuurlijk heel
10: gezellig. Ja, in dit geval was er een directe link met oefeningen die de NAVO zou gaan houden. En daarvan werd gezegd van als dat uit de hand loopt, dan weten we jullie te vinden. Zeker als dat iets te maken gaat hebben met de Kaliningrad. En dat is natuurlijk al snel het geval, omdat die oefeningen in Polen plaatsvinden.
11: Ja.
10: Maar goed, ik bedoel, het is gewoon not done om direct weer te gaan dreigen met kernwapens. Dat is wel nieuw, hoor, ten opzichte van de Koude Oorlog. Dat werd toen echt niet gedaan. En nu zie je dat dat aan de lopende band gedaan wordt.
0: Laten we naar het Midden-Oosten, waar Iran nu ook formeel een antwoord heeft gekregen van de VS op het laatste voorstel voor een staakt het vuren.
11: Ja, het is wel ingewikkeld, hè, Rob. Trump zegt dus, publiek zegt hij alleen maar dat hij wil bombarderen en allemaal niks, hè. Dus hij houdt de druk maximaal. Maar er schijnt dus gewoon nog steeds onderhandeld te worden via Qatar, hè. Teheran had een 7-daagse trust building, dus een vertrouwenwekkend plan voorgesteld.
10: Een heidagje, ja.
11: Met als kern een gefaseerde heropening van de staat van Hormuz en wederzijdse stappen om de oorlog te deescaleren. En de discussie schijnt nu nog vooral te gaan over de volgorde van de stappen. Dus met andere woorden, het is dus, Trump heeft twee gezichten. Harde dingen zegt hij voor de tv, maar er wordt wel degelijk onderhandeld.
10: Ja, maar ondertussen gaat dat dus niet door, dat plan.
11: Ja.
10: Omdat er wederzijds geen vertrouwen kennelijk is. Ik vind dat wel opmerkelijk wat er aan de hand is. Want het plan kwam grosso modo overeen met het MOU van, wat was het, een half jaar geleden of iets dergelijks.
11: Ja.
10: Dat moet dus een basis zijn om verder te praten. Maar dat is het dus kennelijk inmiddels ook al niet meer. Ja, jongens, een van de argumenten die ik zag is dat de Amerikanen vrezen dat de Iraniërs de straat van Hormuz misschien wel over 7 dagen nadat de onderhandelingen zijn begonnen open willen gooien. Maar dat ze geen afstand doen van het idee dat ze die straat van Hormuz uiteindelijk willen claimen. En willen controleren.
11: Ja,
10: nou ja, oké. Ik bedoel, op die manier kom je natuurlijk nooit uit. Je zal toch op een gegeven moment wel een aantal stappen naar voren moeten maken.
0: Ja.
11: Weet je, Amerika voert de druk dus enorm op. Washington heeft ook de sancties weer aangescherpt. Hè? VS legde gisteren sancties op aan 10 personen en ondernemingen in onder meer Iran, China, Hongkong en Pakistan. Die volgens Washington onderdelen en elektronica voor het Iraanse leger leverden. Het is ook zo dat de riaal zakte gisteren ook weer door zijn hoeven naar ongeveer 2,5 miljoen riaal per dollar. Dat zijn een beetje ja, Duitse, Duitse markgegevens van het interbellum. Hè? Dus de druk is enorm. De onderhandelingen gaan nog wel door via Qatar. En het is dus ook niet ondenkbaar dat het misschien toch nog lukt. Maar ja, die gekke Trump heeft weer gezegd dat ik ga gewoon na de midterms ga ik weer bombarderen. Hè? Maar dat is ook alleen maar druk opbouwen. Alles is eigenlijk nog mogelijk, denk ik.
10: Nou, de oorlog heeft zich feitelijk verplaatst nu naar de andere kant.
11: Ja.
10: Waar de Houthis nu worden bestookt door de Saoedi's en door de Jemenitische regering, die zichzelf als een legitieme vertegenwoordiger ziet van het Jemenitische volk. En wat je dus nu ziet is dat er allerlei plannen zijn van de Houthis en de Iraanse revolutionaire garde om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de commandovoeringssystemen van Jemen en Saudi-Arabië worden geraakt. Maar omgekeerd zie je dus nu ook dat de Saoedi's en de Jemenieten bezig zijn om na te denken hoe ze de drone-expertise van de revolutionaire garde en de Houthis kapot kunnen maken.
11: Ja.
10: Dus je blijft je toch wel verbazen over dat gebied hoor. En dat het zo doorgaat.
11: Amerikaanse troepen hebben dus Irak nu verlaten. Hè? We hebben het eerder genoemd.
10: Oh, dat is wel historisch hoor, Jan.
11: Zeker. Dat geeft dus Iran en de pro-Iraanse groep in Irak meer speelruimte. Maar ja jongens, er lopen ook nog mensen van de Islamitische Staat daar rond. Hè? En daarom waren de Amerikanen, was een van de redenen waarom ze daar zaten. Dus het kan zomaar zijn dat die groep weer groter wordt met alle ellende van die.
10: Mogen we dan even constateren dat dit echt historisch is? Want dit is begonnen in 2003. Nu 22 jaar, 23 jaar later bijna, gaan de Amerikanen weg. En wat heeft het opgeleverd eigenlijk, die hele geweldige invasie van de Amerikanen in onder leiding van Bush? Weet je nog wat het argument was? Afgezien van wat het allemaal heeft opgeleverd. Het argument was toen dat er gevreesd werd dat Saddam Hussein onderdak zou bieden aan Al-Qaeda. Nou, dat kon dus niet. Dat hij bezig was met het verwerven van massavernietigingswapens. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Maar er zat ook een hele ideologische redenering achter. En dat is namelijk dat de Amerikanen dachten dat als zij Irak binnenvielen, dan zou het volk staan te juichen. En dan zou er een democratische regering aan de macht komen. En dat zou een spillover effect hebben in het hele Midden-Oosten. Waardoor het hele Midden-Oosten democratisch zou worden. Nou, ik vond dat toen al lulkoek in het kwadraat. Echt totale onzin was dat. En dat is natuurlijk ook gewoon niet gebeurd. De chaos is eigenlijk alleen maar groter geworden. Want uiteindelijk heeft dat geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat.
11: En ook, moet je voorstellen, de Amerikanen hebben daar miljarden aan uitgegeven. Dat is allemaal heel moeizaam. En vervolgens wordt de invloed van Iran in Irak wordt veel groter.
10: Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is dus nu ook gebeurd. En dat gaat nu ook gebeuren. Want dit, nou ja. Oké, hoe stom kun je zijn?
0: Laten we naar de VS gaan, waar de sfeer in de aanloop naar de midtermverkiezingen er niet beter op wordt. Hè? Met dure benzine en hoge inflatie en laag vertrouwen.
11: Trump zit echt in de problemen, joh. Hij zit echt met het kabinet te vergaderen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is gezakt tot 81,9%. Dat is het laagste niveau in ongeveer 12,5 jaar tijd. Hoge benzineprijzen, hoge voedselprijzen, hele dure hypotheken. Dus als de obligatierente hoger is, heeft het natuurlijk ook een cascade effect naar die andere rentes. Hè. Dus mensen hebben heel vaak dus een een dynamische rente bij een hypotheek. Want dat gaat er heen en weer. Is hartstikke hoog. Zorgen over banen zijn er ook. Nou, wat kan die doen? Hij denkt van, nou weet je wat, als ik nou een diesel ben ga doen, dan hebben we misschien toch meer diesel in Amerika. En dan kunnen we misschien die dieselprijs een beetje laten zakken. Je weet, dieselprijs is voor ongeveer alles belangrijk. Niet alleen transport, maar alles. Maar ja, dan moet je dus wel weten dat er wordt heel veel diesel geëxporteerd, Amerikaanse diesel, naar Europa. Heel veel naar Engeland, maar ook veel naar Rotterdam, Amsterdam ook, Antwerpen. Dat wordt dan doorgeleverd naar Duitsland. Hè. Nou, Trump heeft gevraagd van, willen jullie alsjeblieft je eigen strategische dieselvoorraden aanspreken? Dus als je het allemaal zo tot je laat komen, dan acht ik het niet uitgesloten dat we gewoon een veel grotere dieselcrisis gaan krijgen in Europa als gevolg van die Trump-diesel.
10: Nou, dat wordt ook wel onderkend in Europa. En we hebben een paar afleveringen geleden ook gezegd dat er stemmen opgaan om te gaan morrelen aan de kwaliteit van de diesel. Ja. Zodat dit in Europa kan worden geraffineerd en gemaakt. Dat betekent dus dat er overleg moet worden gevoerd met de Europese autofabrikanten.
1: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
17: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga jorten. In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
18: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
19: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
2: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
1: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: BNR Verkeer.
6: Het is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de N224 richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 staat er 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En dan de andere kant op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Grijshoord en afrit Wageningen 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is hier dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4. Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 19,2. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij 90,5.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Is stilgelegd. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na het dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen, het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na twee ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar het kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP nieuws.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Unbelievable.
10: Unique. Oh, yes.
9: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
12: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
12: Nou, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
12: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
13: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app.
15: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
16: Download de BNR-app. En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
17: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
18: Hey, hoi.
17: Wat gaan we doen vandaag?
18: Wij hebben vandaag de gast Jack Twiss Quarle van Ufford. We hebben hem al eerder gehad. Hij woonde tot voor kort in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En daar was hij de ambassadeur voor de Nederlandse overheid. Mm-hmm. Maar deze zomer is hij verkast naar Tartu in Estland. En daar gaat hij het laatste jaar voor zijn pensioen. Hij is 66 jaar. Is hij bezig les te geven op het Baltic Defence College. Hij is namelijk natuurlijk veiligheidsexpert over de hele regio, de hele Baltische regio. En daarover gaan we met hem in gesprek. Over de dreiging die de Balten ervaren. En even voor de record, dat doet hij op eigen gezag. Dus niet namens de Defense College, wil hij even nadrukkelijk benadrukt hebben.
17: Ja. Ja, maar een hele goede gast, denk ik. We horen veel dingen uit de Baltische Staten, veel nieuws. Veel over hybride dreigingen. Dus het lijkt mij een goede gast om dit eens aan voor te leggen. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst eventjes. Het aantal vrouwen bij de krijgsmacht blijft sterk achter. Defensie heeft het streven, al sinds 2022, om de krijgsmacht in 2030 voor 30% uit vrouwen te laten bestaan. Maar dat aantal blijft momenteel

0: steken op 20%. En dan moeten we eventjes onderscheid maken tussen militair personeel, militairen en de burgermedewerkers. Slechts 13% van de militairen is vrouw. En ja, de overgrote meerderheid is dus man. Dat kan beter en moet beter, vindt D66-Kamerlid Michelle Jachtenberg. Ze heeft een actieplan geschreven om de organisatie meer af te stemmen op vrouwen. Nou, laten we even luisteren.
1: Werk aan de winkel dus. Daarom komen wij met dit actieplan voor meer vrouwen bij Defensie. Want sterke vrouwen maken Defensie sterker. En vrouwen aantrekken is één ding, maar minstens net zo belangrijk is dat ze er goed, veilig en met plezier kunnen werken en kunnen doorgroeien. En dat begint soms bij iets heel praktisch. Goede kleding en uitrusting bijvoorbeeld. Kleding die is gemaakt voor het vrouwenlichaam. Want bij Defensie kan dat letterlijk van levensbelang zijn. Er worden gelukkig al stappen gezet. Maar wij zeggen, dat kan meer en dat kan sneller.
0: Ja, Ria, dat het zover en sterk achterloopt op eigenlijk de wensen van Defensie. Want het staat in de Defensienota. Jesselges, die zei er nog bij, wij zijn een afspiegeling van de samenleving. Dus ja, we staan midden in de samenleving en moeten daar dus als Defensie ook een afspiegeling van zijn. Is niet zo, verbaast ons dit.
2: Nou, niet echt toch?
0: Nee.
2: Nee, we hadden vorig jaar natuurlijk al uitgebreid gesproken in deze podcast met Eleanor Boekholt O'Sullivan. Ze is nu natuurlijk voor D66 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ja. Maar ze was toen nog, toen we haar spraken, 3-sterren-generaal en de hoogste vrouw binnen het leger. Ze heeft natuurlijk een boek geschreven over haar ervaringen. Daar spraken we haar ook over. En ja, daar blijkt toch nog wel uit dat er nog een wereld te winnen valt. Hè? Ze heeft veel seksisme meegemaakt.
0: In dat boek, dat heet Gewapend met Gevoel, staan allerlei voorbeelden en anekdotes over, nou ja, de cultuur binnen Defensie. Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker van andere mensen en andere vrouwen binnen de organisatie. Ja, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden over dat iemand haar, dat iemand de haren van andere vrouwelijke collega's van haar arm in de fik had gestoken voor de grap. Ontslag bij zwangerschap, sowieso weinig faciliteiten. Dus ja, dat is mij wel bijgebleven aan dat boek. En ja, dat soort gedrag moet je wel verminderen als je vrouw wil aantrekken. Wat zij ook zei in het gesprek wat wij met haar hadden, was dat het ook niet allemaal kwaadwillendheid is. Dat vond ik ook wel interessant toen. Ze zei ook, ja, die mannen die weten het ook, die hebben het niet helemaal door. Want ja, als je zelf geen kolfruimte nodig hebt, dan denk je er ook niet aan. Dus daar had ze toen een voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld die scherfvesten. Een goed en beroemd misschien wel voorbeeld. Dat ja, die passen niet goed bij vrouwen. Toen zijn ze door een vrouw ontworpen en bleken ze beter te zitten ook voor mannen. Dus dat soort voorbeelden, ja, vond ik ook wel interessant.
2: Ja. Inderdaad, vond ik ook. Wat mij ook bijgebleven is van dat boek, is dat ze ook zei dat we een ander type leiderschap ook nodig hebben en moeten waarderen. Dus dat je af moet van alleen maar dat klassieke macho directieve, zo moet het, zo gaat het. Maar ook veel meer, en zij noemde Tom Middendorp, de oud-commandant der strijdkrachten, echt heel nadrukkelijk als een goed voorbeeld. Wat zachter leiderschap, meer luisteren, meer meer ook daarvoor openstaan. En zij ziet zichzelf natuurlijk ook als zo'n leider. En dat is eigenlijk ook wat Jachtenberg een beetje aangeeft in haar actieplan. Hè? Dat het leiderschap toch ook anders moet, zodat vrouwen zich daar meer in herkennen.
0: Ja en daarin, daarbij sluit het plan van Michelle Jachtenberg aan. Dat heeft ze samen met de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, gepresenteerd. Die wil bijvoorbeeld een specifiek opleidingstraject voor dus vrouwelijke leidinggevenden. Dat soort dingen staan in dat actieplan. Dus ik denk dat het ook wel interessant is om haar binnenkort daar eens eventjes over te spreken en over hoe zij dat ziet. Maar goed, dat was het nieuws van deze week. Ik vond het wel interessant. En ik ben benieuwd of in hoeverre dit gaat werken.
2: Ik ben ook benieuwd en ik denk dat er nog wel een wereld ook te winnen valt. Hè? Want we hadden natuurlijk 2 weken geleden het nieuws van een marineschip waar een 2 matrozen met elkaar naar bed gingen. De mannelijke wist wel degelijk dat ze gefilmd werden en dat er ook allemaal mannelijke collega's meekeken. De vrouw wist dat niet. Had er nadrukkelijk ook nog naar gevraagd. Van, is dat echt? Zijn we hier echt veilig? Worden we echt niet gezien? Kunnen we gewoon doen wat we willen doen?
0: Ja.
2: En echt niks aan de hand. En uiteindelijk kwamen ze terug naar het feestje. Er was wat alcoholinname geweest. En de vrouw werd gewoon uitgelachen. Werd gegniffeld van, oh, haha, wat heb jij gedaan?
0: Ja, en punt is, die zijn daar ook voor gestraft.
2: Ze zijn er ook voor gestraft. Zijn er stevig voor gestraft. Maar het lijkt me ook terecht, want dat je nog denkt dat dit normaal is. En dat het dus ook de vrouw is die moet worden uitgelachen en de man iets stoers doet, dat zegt ook wel nog iets, hè? Dan moet er nog wel wat gebeuren.
0: Ja, zeker. Dan gaan we nu naar onze gast, Jack Twist, Quarle van Uvoort vanuit Tartu. Welkom.
3: Ja, goed weer bij jullie in de uitzending te zijn.
0: Ja, zeker. En toen we je voor het laatst spraken, was je ambassadeur in Litouwen. Nu ben je gedetacheerd via de Nederlandse overheid bij het Baltic Defence College in Estland. We moeten even melden dat je niet vanuit hen spreekt of namens hen spreekt, maar natuurlijk op basis van alle eerdere ervaring. Maar hoe is dit gekomen van Litouwen naar Estland?
3: Voor mij is het een... het Baltic Defence College, dat even belangrijk om te noemen, is opgezet door de drie ministeries van Defensie van de drie Baltische landen. Het is een opleiding voor kennisoverdracht, zoals alle opleidingen is, maar ook voor netwerken tussen de verschillende strijdkrachten en de officierenkorpsen van deze, in principe van deze drie landen, maar ook van andere NAVO-partners. Ik mag hier voor een jaar, zeg maar, meehelpen aan het geven van onderwijs. Ik doe niet in de onderzoekstak, want die heb je ook hier, maar ik zit aan de onderwijskant.
0: En wat voor onderwijs geef je?
3: Ja, dat gaat natuurlijk. Ik ben als een van de weinigen niet-militairen hier. Hè, dus voor mij zit het meer, zeg maar, op het diplomatieke veld. Maar ook natuurlijk altijd gerelateerd aan veiligheidsdomein, brede veiligheidsdomein. En daar speelt mijn achtergrond in Zoetermeer natuurlijk ook een rol.
2: Ja. Bij de IVD bedoel je met Zoetermeer, denken we dan, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: En je bent nog wel, vernemen wij, regelmatig in Litouwen. Reist veel rond tussen die Baltische staten. Laten we even kijken naar de veiligheidssituatie in die Baltische staten. Hoe is dat sinds wij jou spraken ontwikkeld?
3: Ja, kijk, de langjarige structurele dreiging is in zekere zin constant. We weten wie hier in het Balticum, dan weet je wie je tegenstander, wie je vijand is, wie je bedreiging is. En het brede palet van aanvalsvectoren, dus all domain operations, wordt vaak als hybride benoemd. Ik vind dat zelf een wat moeilijke term, hybride. Ik heb het liever over all domain operations, want dat geeft heel duidelijk aan dat je tegenstander bereid is op alle velden waar de tegenstander denkt dat het opportun is acties te ondernemen. Dat is gebleven. Het is natuurlijk ook gelinkt aan wat er gebeurt in Oekraïne. We hebben heel lang, dat zie je ook in de openbare rapport hier van de Veiligheidsdienst uit de regio, wordt aangegeven dat de dreiging is structureel langjarig. Maar een korte aanval, korte termijn moet ik zeggen, aanval is op conventionele manier wordt niet voorzien. Maar de dreiging is constant en hoog. En er zijn verschillende voorbeelden van te noemen die ook overal in de media zijn geweest in de afgelopen periode.
0: Ja, misschien toch eventjes een paar noemen, ondanks dat ze in de media zijn geweest.
3: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de verschillende drone-incidenten gehad. Hè. Dat is niet alleen in de drie Baltische landen, ook elders aan het aan de Noordoost- en Oostflank, maar ook in Polen. Je hebt natuurlijk een regelmatig voordoen van sabotageacties. Dat kan zijn van heel laagdrempelig vernielingen, bekladdingen. Je hebt natuurlijk de beïnvloeding door het verspreiden van, een poging tot beïnvloeding door verspreiding van desinformatie, veelal via ofwel YouTube of Telegram kanalen. Zo kan je, in die zin kan je doorgaan. Maar wat nu wel belangrijk is om te onderstrepen, dat is niet alleen het geval. Met name die desinformatiecampagnes en ook cyber- en digitale inbraken in dit deel van Europa. Dat is natuurlijk in het gehele Europese continent het geval.
2: Kun je zeggen op welke manieren zetten deze landen zich extra schrap? Want zij hebben echt veel drone-incidenten gehad en bovendien ook nog last van brandende pakketjes en dat soort dingen, hè?
3: Ja, dat was ongeveer in de tijd dat we het laatste keer met elkaar spraken, die banden, de pakketten. En dat is natuurlijk ook weer het nieuws gekomen door het Leipzig-incident. Wat we pas geleden gehad hebben, waar een drone gelukkig niet tot explosie is gekomen op het vliegveld van Leipzig. En daar zijn, en ik praat puur alleen uit over bronnen vanzelfsprekend, vingerafdrukken gevonden in opsporingskundige termen die overeenkwamen met de eerdere brandende pakketje wat vanuit Kaunas richting DHL verdeelcentrum was gegaan. De paraatheid is gelijk, hè, in mentale zin. Men heeft natuurlijk geïnvesteerd in verschillende middelen waarvan delen openbaar en delen niet openbaar zijn. En ik verwijs daarbij ook naar wat secretaris-generaal van de NAVO Rutte pas geleden ook in een interview op jullie zender bij Bernard Hammelburg zei. Weet je, sommige dingen kan je ook niet in het openbaar over praten. En dat is natuurlijk volstrekt logisch. Dat geldt voor NAVO als geheel als voor de individuele bondgenoten, lidstaten van NAVO. Die nemen daar maatregelen op, maar kunnen niet overal over alles praten. Men benoemt dingen, heel duidelijk. Ik denk dat een heel belangrijk element is. Er is niet een grote terughoudendheid om zaken te benoemen, maar men waarschuwt er ook heel erg voor om niet in een overdrive en een soort paniekstand te komen. En het wordt hier heel vaak wordt het onder het hoofdstukje gelabeld van het is niet Narva Next. Denk ik dat je begrijpt waar ik het over heb.
2: Ja, het stadje in Estland waar een hele grote Russische minderheid is en waar al langer wordt gevreesd dat de Russen daar gaan binnenvallen om deze Russen zogenaamd te beschermen.
3: Ja, en dat is natuurlijk iets. Professor Massala, Carlo Massala, die heeft daar een heel lezenswaardig boekje over geschreven. Maar dat heeft hij wel geschreven met de bedoeling om juist binnen Duitsland, want hij is zelf een Duitser en werkt aan de Defensieuniversiteit, meer bewust te maken van als er iets dergelijks gebeurt, hoe neem je dan je besluiten binnen de Duitse overheid? Hè? Zeg maar op politiek niveau. En ben je bereid, ben je te begrensd door je angst voor escalatie. Hè? En vervolgens is dat tot een Die Welt heeft daar een mooie, op zich een mooie podcast van gemaakt, Endspiel. Ja. Alleen wordt in de hele podcast bij iedereen wordt maar gedaan dat de Baltische landen, dat het landen zijn zonder enige, zoals dat tegenwoordig in modern Nederlands heet, agency. Met andere woorden, die alles maar over zich heen laten komen. Dat is absoluut niet het geval. Men is hier op verschillende niveaus en lagen is men hier bereid invulling te geven aan artikel 3. Hè, dus zelfverantwoordelijkheid nemen voor een defensie en vanzelfsprekend de steun daarbij krijgen van de NAVO-bondgenoten die ook ruim in de regio natuurlijk aanwezig zijn. In de Baltische regio, bedoel ik dan. En
2: wat als ik op straat loop als gewone inwoner in Estland, Letland of Litouwen, wat merk ik dan van die voorbereidingen? Wat zie ik? Wat doen ze? Waar zie je die artikel 3 zo duidelijk in?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk. Ik heb langer in Litouwen gewoond dan dat ik nu in Estland woon, sorry. Je ziet het met grensovergangen. Nee, je ziet bijvoorbeeld daar zeg maar, de betonnen drakentanden die neergezet zijn. Je ziet meer sluitingen van grensovergangen. Hier bij mij de grensovergangen dichtstbij in de buurt in Tartu, net onder het Lake Peipus. Daar mag je nu nog alleen met de auto of de vrachtwagen overheen. Dus daar mag je niet meer te voet overheen. In Narva, waar we het net over hadden. Je noemde het een klein stadje. Het is wel de derde stad van Estland. En het is geen Russische minderheid daar. Het is een Russisch-talige. Het is een meerderheid in de stad.
2: Het is een meerderheid,
3: dus, ja, het is een meerderheid. Maar daar mag je nog alleen op de voetbrug over. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld de overgang tussen Litouwen en Kaliningrad. Dat is tussen Panamune en Sovjets. Daar is ook de oude koningin Louise-brug. Mag je alleen nog te voet over.
0: En je zei al, ik heb langer in Litouwen gewoond dan in Estland. Kun je wat verschillen? Zijn er verschillen in hoe er om wordt gegaan met de dreiging tussen die drie landen? Want we hebben het natuurlijk heel vaak over de Baltische staten. Ze werken ook samen. Alleen zijn er verschillen?
3: Nou ja, goed, ik zit hier op een instituut waar we samenwerken, hè, met de krijgsmachten. Precies. Dat is de Baltic Defence College, dus dat is een mooi voorbeeld. Je ziet overeenstemmingen dat, en dan vergelijk ik even in dit geval Estland en Litouwen, waar ze beide een sterke traditie hebben van paramilitaire burgerorganisaties. De Kaiserliga hier en de Rifleman Union in Litouwen. Waar actieve bijdragen van de burgers met trainingen, met voorbereidingen. Dus niet alleen voor het, zeg maar even het hogere geweldsegment, kinetische element, maar ook juist voor ondersteuning, voor catering, voor drone-operaties. Dus dat is echt iets wat doorleefd is in beide bevolkingen. Beide landen, maar ook Letland vanzelfsprekend, zijn allemaal trouwe 5% bijdragers. Al voordat dat besloten werd destijds op de NAVO-top in Den Haag. En bouwen hun defensie daarbij uit. En ze zijn natuurlijk ook allemaal geconfronteerd. Allemaal hebben grenzen met Rusland. Hè? Allemaal op verschillende lengtes en op verschillende manieren. En hebben dus allemaal te maken met name de zorg van air defense, hè? Dus de drones, de drone wall. En als je dan vervolgens weer naar de zeekant kijkt, hebben ze allemaal ook weer, Litouwen dan de kortste, minder dan 100 kilometer zeegrens. Maar de andere, Letland met name, maar ook Estland, hebben natuurlijk enorme zeegrenzen. En die hebben natuurlijk enorm te maken met alles wat van die kant komt. En ook met de onderwaterinfrastructuur, civiele infrastructuur en de bedreigingen daarvoor. Dus er zijn heel veel vergelijkingen. Men werkt ook samen in de NAVO-kader. Maar ook alle drie de landen hebben eigenlijk weer een aparte, zeg maar, in een defensieplan, een samenwerkingspartner. Dat geldt voor de Esten, zijn dat de Britten, de Litouwers zijn dat de Duitsers, waar wij dan bij aangesloten zijn als Nederland. En de Denen zijn dat, de Canadezen zijn dat voor de Letten, waar de Denen ook een belangrijke rol bij spelen.
0: Je liet net al eventjes doorschemeren dat je het niet zo graag hebt over hybride dreigingen, waar het in Europa eigenlijk steeds vaker over gaat. Waarom?
3: Ja, kijk, hybride zit een element in van, je zou het haast zeggen van dat het onschuldig is. En vroeger had je het over hybride auto's en een muilezel was ook een hybride.
0: Dat is wel heel erg geleden.
3: Maar ja, nee, inderdaad. Michael. Maar het onderschat in zekere zin, of het lijkt te onderschatten, de ernst van de situatie. Want het is inderdaad zo, waar jullie terecht mee begonnen, dat het aantal incidenten nemen toe. Zeg maar de hoofdactor is bekend. Die motivatie is bekend en die blijft. En verschillende incidenten op verschillende terreinen blijft doorgaan. En daarom denk ik dat je met Old Domain geeft ook inderdaad aan dat de actor ook schakelt tussen die verschillende aanvalsvectoren, domeinen, zoals dat uitkomt en zoals dat effectief lijkt te zijn en de minste, noem het maar even, politieke kosten heeft ook voor de aanvaller. En ik denk dat je, wanneer je duidelijk praat over on-domain operations, dan kan je gewoon, dan zeg je ook heel duidelijk van, luister, het is onderdeel van één campagne. Ja. Waarin verschillende domeinen betrokken worden. En hybride lijkt het een beetje van, nou ja, god, er is bij een Belarusisch winkeltje in Vilnius een ruit ingegooid en wat lelijke dingen op de muur gespoten. Qua jongens van zaterdagavond, weet je wel. En dat moet er echt vanaf. Dit is een bewuste campagne die gevoerd wordt, waar al die verschillende domeinen ingezet worden om te testen reactie, om ondermijnen van vertrouwen in van de bevolking houdt onze overheid ons wel veilig, om het maar even heel huiselijk te zeggen. En daarom denk ik dat het beter is om over on-domain operations te praten dan over hybride.
0: En daarom is het dus ook belangrijk om deze acties publiekelijk aan Rusland toe te schrijven.
3: Ja, en daar heb je natuurlijk de grote attributiekwestie die je altijd hebt. Hè. Je wil ook niet inderdaad dingen toeschrijven aan een actor, in dit geval Rusland, die niet van hen zijn. Want dan maak je het nog makkelijker, zeg maar, voor de onrust die sommige dingen kunnen veroorzaken. En die hetzelfde effect bereiken wat de Russische actor beoogt, maar niet door de Russische actor zijn ingezet. Als je die gaat toeschrijven aan de Russen, nou, dan heb je natuurlijk helemaal.
0: Dan zijn mensen nog banger hiervoor.
3: Ja, en dan worden de Russen zijn spekkoper, zoals dat heet.
0: Ja. En hoe heb je dan gekeken naar bijvoorbeeld de reactie toch op die dat incident in Leipzig? Toen was er een persconferentie, was er echt, nou ja, de Duitsers leken alsof ze echt goed onderzoek naar hadden gedaan en waren ook heel duidelijk in het toeschrijven aan Rusland. Was dat een goede manier van handelen?
3: Ja, vanaf ver weg, hè. Zowel qua kilometers als van de besluitvorming, waar ik natuurlijk op geen enkele wijze uit betrokken ben. Maar denk ik dat het inderdaad goed is om dat publiekelijk te doen. En zij hebben duidelijk alle informatie, inlichting en alles gewogen en bij elkaar gebracht. En hebben duidelijk zeg maar het beestje bij de naam genoemd.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: De wereld verandert, markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
9: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
13: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
16: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
15: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
16: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
15: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
16: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Grijshoort en afrit Wageningen. 10 minuten oponthoud, de linkerrijstrook is hier dicht. En dan naar de N59. In beide richtingen is de weg dicht tussen Oudetongen en Den Bommel door een ongeluk. En tot slot de N224, Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 10 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27... Almere richting Utrecht, bij hectometerpaal 107,9. En op de A50, Arnhem richting Eindhoven, bij 136,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na het dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen, het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL, na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP nieuws.
21: Jarenlang stopte Martijn van Dijk eigen geld in Scorito zonder er echt aan te verdienen. Wanneer trek je dan de stekker eruit en wanneer ga je door totdat je echt succes hebt? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
22: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
26: Hey ondernemer,
27: hier Nadia van der Vlies
26: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
27: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
26: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
27: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
28: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delend Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
19: Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
21: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Mijn gast van vandaag bouwde een sportplatform dat inmiddels miljoenen gebruikers heeft en waar hij ook zakelijk gezien flink mee weet te scoren. Maar de weg daarnaartoe duurde jaren. Een familieruzie, financiële stress, een pandemie. Het bracht hem meermaals aan het twijfelen. En toch wist hij zijn bedrijf overeind te houden. En nu wil hij ook Europa in. Welkom Martijn.
0: Dankjewel.
21: Wie ben je en wat doe je?
0: Martijn van Dijk. Ik ben oprichter, eigenaar van Scorrito. Online platform voor sportgames.
21: Waar heb jij het goed gedaan?
0: Nou, ik denk dat we het met Scorrito wel goed hebben gedaan. We zijn marktleider in Nederland. Er staat een mooi platform. Dus ik denk dat dat goed is gegaan.
21: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
0: Nou, ik denk dat ik in het verleden wel eigenlijk tegen beter weten in mensen heb vertrouwd, wat achteraf misschien niet zo handig was.
21: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Martijn, voor de mensen die het helemaal gemist hebben deze afgelopen voetbalzomer, Scorrito, want jullie hebben ook heel hoog gescoord. Wat is Scorrito?
0: Ja, we zijn een platform voor online sportgames. Internationale benaming is fantasy sports. Maar in Nederland zeggen vaak voetbalpoeltje, WK-poel, toegpoeltje.
21: Ja.
0: Nou, dat doen wij. Dus de meeste mensen kennen ons van EK's en WK's.
21: Want wat doe je dan? Maak je gewoon een voorspellingen of stel je spelers op?
0: Nee. Voor een EK en een WK is het echt het voorspellen van de wedstrijden. Gewoon de traditionele WK-poel.
21: Mm-hmm.
0: Maar dan wat wat professioneler dan de gemiddelde WK-poel, zeg maar. Daar kennen de meeste mensen ons van. Maar wij bieden nog veel meer dan dat. Dus we hebben ook spellen voor wielrennen, tennis, Formule 1, darts. Ook andere voetbalspellen.
21: Mm-hmm.
0: Daar is het inderdaad dat je een team samenstelt van bijvoorbeeld wielrenners. Die werkelijk actief zijn bijvoorbeeld in Tour de France. En afhankelijk van hoe zij presteren in Tour de France krijg je daar punten mee. Mensen spelen samen met vrienden en proberen elkaar daar te verslaan.
21: Ja, en zijn er geldprijzen te winnen of is het gewoon punten en dat is het?
0: Het is voor de fun,
21: ja.
0: Voor de eer.
21: Ja. Hoeveel gebruikers heb je?
0: Ja, we hebben 3 miljoen accounts.
21: Mm-hmm.
0: Dat is vooral Nederland. En je kunt een beetje opsplitsen in bij EK's en WK's. Dan komt echt de massa op ons af. Hè. Dus afgelopen WK hadden we 1,5 miljoen deelnemers aan ons spel. En daarbuiten, zeg maar, voor de meer fanatieke spelers die ook al die andere spellen spelen. Ja, dat zijn zeg maar door het jaar zo'n 200.000, 250.000 mensen die ook al die andere spellen spelen.
21: Ja. En het verdienmodel?
0: Nou, we hebben 3 verdienmodellen. Zeg maar voor die mensen die het hele jaar door Scorrito spelen, hebben we een betaald abonnement.
21: Mm-hmm.
0: Dus ze betalen afhankelijk van hoeveel spellen ze willen spelen, 2 tot 5 euro per maand. En als we dan zeg maar, als er een EK en een WK voetbal is, dus dat echt die massa op ons afkomt, dan hebben we daar nog 2 verdienmodellen bij. Dat is enerzijds een stuk advertising.
21: Mm-hmm.
0: En want die spellen die zijn gratis. Maar in ruil daarvoor krijg je advertenties te zien. Dus dat is een verdienmodel. En daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Wij verkopen heel veel spellen aan bedrijven bij zo'n EK en een WK. Dus voor hun personeel.
21: Ah, de bedrijfsvoetbalpool, dat soort dingen.
0: Precies. Ja. Er staat een eigen logo erboven. Er zitten allerlei extra's in. Dus dat is het derde verdienmodel.
21: Ja. En hoe ben je op de naam Scorrito gekomen?
0: Ja. Ik wilde per se een .com naam hebben.
21: Mm-hmm.
0: Kijk, toen ik begon, was 2012, was je website belangrijker dan een app.
21: Ja.
0: Dus ik wilde per se een .com-extensie hebben. Alleen daar ligt alles al in vast. Ieder woord wat je kan bedenken ligt vast op .com, tot aan cijfercombinaties. Dus ik denk, ik moet een woord bedenken wat nog niet bestaat.
21: Ja.
0: Nou, dan ga je een beetje nadenken over wat sportgerelateerd, scoren, scorie, scora, scoro. En op een gegeven moment heb je Scorrito.
21: Scorrito is nog vrij.com.
0: Ja, precies.
21: Laten we hem pakken.
0: Ja.
21: De doelgroepen, wat voor mensen spelen hiermee?
0: Ja, bij een EK en een WK is dat gewoon zo'n beetje heel Nederland wel. Mannen zijn wat meer vertegenwoordigd dan vrouwen, maar dat is gewoon heel breed. Kijk je daarbuiten, dan is het ongeveer 84-85% man. Gemiddelde leeftijd is 36-37 jaar.
1: Okay, ja.
0: Wat hoger opgeleid. Dus dat is de doelgroep. En natuurlijk sportfans.
1: Ja, mooie doelgroep om te hebben, ook voor adverteerders, denk ik zo. Ja. Hoeveel omzet draaien jullie per jaar?
0: Ik denk dat we dit jaar tussen de 4 en de 5 miljoen gaan uitkomen.
1: En ik neem aan dat je ook gewoon een goede marge draait, toch? Je draait winst, toch? Of niet?
0: We gaan dit jaar een mooie winst draaien.
1: En je zegt dit jaar, het lijkt dan alsof het niet altijd zo is geweest.
0: Nee, zeker niet. Nee, okay. We zijn al lang bezig, maar het is niet dat we in al die jaren al dik winst hebben gedraaid. Ja.
1: Hoe ben je op het idee gekomen om Scorrito te starten?
0: Ja, nou, Scorrito is mijn derde bedrijf. En na de verkoop van mijn tweede bedrijf, had ik een sabbatical. Mm-hmm. Was in 2010.
1: Wat voor bedrijf had je?
0: Ik heb hiervoor een telecombedrijf gehad en daarvoor een callcenter.
1: Oké. Okay.
0: En ja. Dan zit je in een sabbatical en dan ga je nadenken over, wat nu? En dan kun je nadenken over, ik ga... Je wordt door heel veel mensen benaderd als je een exit hebt gehad. Want je
1: hebt geld
0: mee investeren.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dan kun je of denken, ik ga ergens in investeren of adviseren. Maar ja, ik was midden 30. En ik wilde eigenlijk gewoon nog een...
1: Ja, nog een bedrijf.
0: Ja, gewoon nog een...
1: snap ik wel.
0: Een grotere uitdaging, zeg maar. Ja. Dus ik had het gevoel van, ik ben kampioen geworden van de Eredivisie met mijn vorige bedrijf. Ik wil nu Champions League winnen. Dat was een beetje de gedachte. En toen in de zomer van 2010 was WK voetbal. En nam ik zelf deel aan meerdere WK-pools met vrienden. En toen raakte ik toch een beetje geïrriteerd over het product. En toen ben ik al een beetje gaan rondkijken van wat is hier eigenlijk in te krijgen. Misschien heb ik gewoon verkeerd een spel gekozen, dat kan. Een maand later was Tour de France. Nam ik deel aan het Tour de France spel. Kreeg ik weer bepaalde frustraties. En toen dacht ik,
1: Dit is gewoon te slecht. Jij hebt een beetje de klassieke scratch your itch gedaan.
0: Ja,
1: toch?
0: Precies. Ja. Ja. Ja. En toen heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik was net met mijn sabbatical bezig. En ik was eigenlijk niet van plan om gelijk weer door te pakken. En toen een jaar later was weer Tour de France. Weer diezelfde frustratie. Ik dacht, nu moet ik er werk van maken.
1: Ja. Ja. Dan begin je zoiets. En je zei net al, we hebben dit jaar draaien we winst.
0: Ja.
1: Maar dat was niet vanaf het begin. Hoe lang was de aanlooptijd voor Scorrito?
0: Ja, lang. Eigenlijk te lang.
1: Mm-hmm.
0: Aanvankelijk had ik een ander businessmodel voor ogen dan wat het nu is geworden. Want in 2012 zijn wij online gegaan. En mijn gedachte was, ik ga zo'n platform neerzetten, zoals het ook nu is geworden.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, uiteindelijk wilde ik mensen de mogelijkheid bieden om tegen elkaar te spelen om geld, waarbij wij een percentage zouden afromen.
1: Ja. Je
0: kunt het eigenlijk vergelijken met een pokersite.
1: Ja.
0: Zij bieden het platform en romen een percentage af. Alleen daarvoor, om dat te mogen aanbieden, zou je een vergunning nodig
1: kansspelautoriteit
0: spelen.
1: Ja.
0: En die markt die was toen nog niet vrij. En die werd toen gezegd, rond 2014 komt die markt vrij. Ik dacht, dat is mooi. Start ik in 2012, bouw ik een database op. Als die markt vrij komt, ga ik een vergunning aanvragen.
1: Ja, maar dat heeft geduurd tot 2021, 2022,
0: ja,
1: zoiets.
0: Ja. En ieder jaar schoof dat op. Ja. Nee, 2014 werd 2016, werd 2018... Op een gegeven moment was het onbekend wanneer het zover zou zijn. En ik was eigenlijk...
1: Je was al begonnen met bouwen.
0: Ik was al begonnen met bouwen en ik was het ook al aan het neerzetten.
1: Ja.
0: Dus mensen speelden mee. Dus ieder jaar financierde ik dat zelf vanuit mijn holding.
1: Hmm.
0: En dat was in eerste instantie ingecalculeerd. Want ik dacht van, maakt niet uit. Je bouwt al die database op. Je kunt al learnings hebben. Totdat dat eigenlijk zo lang duurde, dat ik dacht van dit wordt een beetje te duur allemaal. En toen heb ik in 2018 besloten om er een concreet verdienmodel aan te hangen.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon meerdere dingen doen. Ik kon zeggen van ik ga het volknallen met adverteerders. Dat had ik tot dan toe ook nog niet gedaan, want dat vond ik ten koste gaan van een product. Maar goed, je moet heel veel massa hebben. Wil je
1: dat een beetje terugverdienen?
0: En nogmaals, het is niet prettig als je het helemaal vol stopt met advertenties.
1: Dus uiteindelijk ben je gegaan voor een abonnementsmodel.
0: Juist.
1: En verlies je dan heel snel klanten?
0: Nou, je verliest klanten. Want ik ben vrij, cold turkey overgestapt van... Oké, vanaf het volgende spel moet je gaan betalen.
1: Ja.
0: En ik heb natuurlijk van tevoren wel een inschatting gemaakt... van hoeveel mensen zouden dat dan betaald gaan doen. En uiteindelijk stapte 50% het eerste jaar over van gratis naar betaald.
1: Oké. Niet een hele slechte score, vind ik dat eigenlijk.
0: Nee, nou, ik had eigenlijk stiekem nog opgehoopt op wat meer.
1: Iets meer, oké. Okay.
0: Maar in de jaren daarna, die andere 50% keerde de jaren na terug.
1: Hey, even terug naar de fout. Je zei, ik heb in het begin te veel vertrouwen gehad in bepaalde mensen. Dat zeg je niet zonder reden. Waar gaat dit om?
0: Nou, dat heeft eigenlijk niet met Scorito te maken. Okay. Dat heeft met mijn vorige bedrijf te maken. Dat telecombedrijf. Ik zal een hele korte samenvatting geven. Want uitgebreid verhaal. Mijn eerste bedrijf was een callcenter. Mm. Toen was ik begin 20. En een van mijn opdrachtgevers was het bedrijf van mijn broer. SpaarSelect, financieel dienstverlener. En ik leverde aan dat bedrijf afspraken leads, zeg maar. Dus afspraken voor hun financieel adviseurs. En dat kochten ze bij meerdere bureaus in. En op een gegeven moment hebben zij mij voorgesteld van... goh, als we jouw bedrijf overnemen... kun je dan intern voor ons zo'n callcenternetwerk opzetten... zodat we dat in-house kunnen gaan doen.
1: Ja.
0: Dat heb ik gedaan. Ik heb 30 callcenters voor hun neergezet in Nederland. Volgens mijn visie. Nou, mooi, succesvol. En toen werkte ik wel samen met mijn broer, want het was zijn bedrijf. Maar ik had eigenlijk mijn eigen winkel. En hij had zoiets van, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we wel één keer in de week een gesprek. Maar
1: ja,
0: dat, we hoeven niet echt samen te werken. Nou, toen wat later, toen het bedrijf groeide hard, kwam er een zeskoppige directie. Ik werd commercieel directeur. En toen in één keer gingen we wel veel samenwerken.
1: Werd jouw broer jouw baas?
0: Ja. Ja, en op zich had ik daar geen moeite mee. Mijn broer is ook 7 jaar ouder, dus dat leeftijdsverschil is ook wel... dan is echt wel je grote broer, om zo maar te zeggen. Dat leidde toch wel tot frictie en conflicten. En toen ben ik daar uiteindelijk gekozen om... ik stap daar uit, want ik heb daar geen zin in. Toen ben ik dat telecombedrijf gestart. En een mooi concept, business-to-business, telecom consultancy... En 3 jaar nadat ik bezig was, meldde hij zich bij mij van... goh, kan ik hier ook niet instappen? Want zijn bedrijf was eigenlijk in 3 jaar tijd bijna failliet te gaan.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en ik had zoiets, het is misschien niet zo handig.
1: Nee, want je had al een beetje conflict de eerste keer.
0: Ja, maar we waren niet gebrouilleerd verder.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was eigenlijk zakelijk. Ik kon dat zakelijk benaderen. En toen had ik zoiets, doe maar niet. Veel gesprekken gehad. Uiteindelijk toch maar wel gedaan. En toen ben ik... wij zijn samen daarin doorgegaan. Ook op basis van 50-50 verhouding. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te schuren. En dat leidde tot een hoop gedoe. Ja. Het bedrijf ging heel goed. Echt een heel mooi, winstgevend bedrijf. Maar dat liep gewoon niet. Dus eigenlijk binnen 2-3 jaar dat hij was ingestapt... liep dat zo de spuigaten uit... dat ik eigenlijk weer op eenzelfde punt kwam van... we moeten uit elkaar.
1: Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
0: Nou, uiteindelijk, hij wilde niet vertrekken.
1: Okay.
0: En hij had eigenlijk op dat moment moeten zeggen... het is jouw bedrijf feitelijk, jij hebt opgezet. Hij kon financieel onafhankelijk uitstappen. Dus... dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn belang aan hem verkocht. En ben ik eruit gestapt.
1: Ja.
0: En een paar jaar later heeft hij het voor een veelvoud verkocht. Dus ja.
1: Ja. Wat is dit vooral pijnlijk omdat het je broer is? Of is het een verhaal van verkeerde compagnons gewoon?
0: Het is allebei. Maar kijk, op het moment dat je... wij zijn ingestapt op basis van, en ik kan de woorden nog letterlijk herinneren... wie kan je meer vertrouwen dan je eigen broer?
1: Mm.
0: En toen dacht ik bij mezelf, dat is zo.
1: Ja.
0: En dus dan maakt dat natuurlijk wel pijnlijker. Want kijk, als je met een zakelijk compagnon start... ik kan het heus wel zakelijk benaderen. Want dingen kunnen ook fout lopen.
1: Ja.
0: Ja, dat hoort er gewoon bij. Dus wat dat betreft maakt dat het wel... pijnlijk om zo maar te zeggen. Aan de andere kant is het gewoon, ook met een compagnon kunnen dingen fout aflopen. Ja.
1: Spreek je broer nog?
0: Nee, na die exit, dus dat was 15, 16 jaar geleden, heb ik dat boek dicht gedaan.
1: Jeetje. Is dat nog steeds pijnlijk voor je? Of zeg je, het is het is goed zo.
0: Nee, dat is goed zo. Ja.
1: Dan toch nog heel even. Dan gaan wij richting het EK van 2020.
0: Ja.
1: Dan zit je dus niet in die kansspel, maar in die business model wat je nu hebt. En dan gaat volgens mij het EK niet door de pandemie.
0: Klopt.
1: Vertel me even daarover.
0: Ja, dat was niet zo'n goede timing. Sowieso natuurlijk slechte timing hè, voor iedereen. Maar ik had eigenlijk toen nog bij neergelegd van, nou, ik ga niet die kant van die kant spelen op, maar ik wil wel opschalen. Scorrito is het platform staat, het is robuust. En ik hoef Scorrito niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen. Dus het is een heel schaalbaar
1: model.
0: Product.
1: Ja.
0: Dus ik wilde internationaal gaan opschalen. En dat wilde ik doen rondom het EK 2020. En ik had daar financiering voor opgehaald. Dus we hadden een crowdfunding gedaan onder onze eigen achterban. Mm-hmm. Dus onze spelers. Ja. Nou, we hadden binnen 5 minuten 1 miljoen euro opgehaald. Private equity partijen ingestapt. Dus ik had enkele miljoenen opgehaald om bij dat EK groot uit te pakken en internationaal uit te rollen. En dat geld, ja, dat was natuurlijk al grotendeels uitgegeven.
1: Want volgens marketing, personeel.
0: Precies.
1: Ah, okay.
0: Ja. En toen 3 maanden voordat de EK zou starten, werd bekend, ga niet door. Maar ja, ik had dat geld al uitgegeven.
1: Oh.
0: En mijn personeel of mijn organisatie opgeschaald, et cetera. Ja.
1: Je zat met hoeveel mensen zat je opeens op het kantoor?
0: Ja, ik denk dat we toen man of 25 zaten. En ik heb toen de dag dat dat bekend werd, heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Omdat ik anders het sowieso niet zou overleven. Ja, en toen begon eigenlijk nog de rest van de financiële uitdaging.
1: En dan is het wel zo, want je zegt, ik heb crowdfunding opgehaald. Kijk, als je bij een private equity hebt opgehaald, ja, dan denk je, ja jongens, nou ja, dit wist u. Maar crowdfunding is toch, daar stappen ook vrienden en familie in.
0: Zeker.
1: Dat zijn kleine beleggers, dat zijn mensen die denken, nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Waren er bekenden ingestapt bij jou?
0: Nee, zeker. Ja, bedoel ook bekenden. Ik bedoel, inderdaad, wat je zegt, zijn kleine bedragen. Tussen 1000 en de 3000 euro. Maar ook mensen die al 20.000 euro.
1: Ja.
0: Een bekende van mij had 20.000 euro gedaan. En kijk, ik heb heel veel in Scorrito geïnvesteerd. Maar dat is mijn eigen geld. Ik zit aan de knoppen. Ja, oké, als ik dat verlies, ja, dan kan ik daarmee leven.
1: Ja.
0: Dat is niet leuk, maar kan ik wel mee leven. Dan, ik zat erbij. Maar op het moment dus dat iemand 20.000 of 3.000... in ieder geval, ja, dan in één keer is het geld van de ander. En dan voel je je daar gewoon verantwoordelijk voor.
1: Extra verantwoordelijk in plaats van je eigen geld.
0: Ja, meer.
1: Ja, meer, ja.
0: Maar ook naar die private equity partijen. Ik bedoel, tuurlijk.
1: Maar je zou kunnen zeggen, het is overmacht.
0: Het is overmacht. En iedereen begrijpt dat ook wel. Maar de volgende vraag is, maar wanneer die crowdfunding moet je gewoon terugbetalen. Dat is een lening.
1: Ja, oh ja.
0: Dus,
1: ja, of failliet gaan.
0: Precies, ja. Maar dan is iedereen zijn geld kwijt. Ja. Hè? Dus, en ik ook.
1: Ja.
0: Dus de volgende vraag is, wanneer komt het dan terug, dat geld? En voor die private equity partijen, maar wanneer gaan we dat rendement dan wel maken? En nou, dus dat was heel pittig.
1: Ben je dicht bij faillissement geweest?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe heb je het opgelost? Uiteindelijk denk ik dat je gewoon naar heel klein terug moet als een kokonnetje en wachten tot de wereld weer open gaat, tot we weer gaan sporten.
0: Nou, alleen wachten was niet genoeg.
1: Okay.
0: Er moest gewoon geld bij om überhaupt te overbruggen.
1: Ja.
0: Klein worden inderdaad met kosten verlagen. En vervolgens bijstorten. Nou, dan moet je iedereen meekrijgen. Zelf als eerste gaan. We hebben 1,5 jaar later nog een obligatie uitgegeven. Dat is ook onderdeel van de herstructurering. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat wij er bovenop waren. Ik kan zeggen, we zijn er nu wel bovenop, maar bijvoorbeeld die obligatie, die lossen we over 2 jaar af. Ja, dat, dus we hebben er nog steeds wel last van, maar inmiddels is het bedrijf weer zo robuust en financieel gezond, dat dat er goed uitziet. Maar
1: je sleept dus, want we praten nu 2026,
0: ja.
1: 5 jaar geleden, dit sleep je dus eigenlijk nog steeds achter je aan.
0: Zeker, ja.
1: Wow. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Het mag ook een Breda's tegeltjeswijsheid zijn, hoor. Wat is die wat jou betreft?
0: Een goed product wint altijd.
1: Ja. Ja, is dat zo?
0: Laat ik zo zeggen, voor Scorito geldt dat zo. Toen wij van gratis naar betaald gingen, was dat niet gebruikelijk om voor een app geld te vragen. Maar het product was zo goed dat mensen dat wel deden. Ook in die coronacrisis gold eigenlijk hetzelfde. Het is gelukt om weer vertrouwen van mensen te winnen omdat het product zo goed was. Dus wat dat betreft heeft het product ons er altijd doorheen gesleept.
1: Dankjewel. Martijn van Dijk was dat, oprichter van Scorito. Volgende week start het tweede seizoen van Bloed, Zweet en Zaken. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door sponsor Jort. Maar voor onze grote dank. We trappen af met het verhaal van Oma's Soep. Martijn Kanters en Max Kranendijk. Die wilden met hun soep de eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Maar dat is nog geen recept voor succes over de grens. Nou, dat verhaal hoor je volgende week. Abonneer je nu alvast op Bloed, Zweet en Zaken in je podcast-app. En mis helemaal niets. Tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Bijhouden. Regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
9: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
10: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
11: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
32: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
33: Straks om 4:00 in de avondspits.
12: Minister Heijnen wil de Kamer tegemoetkomen in box 3, maar een oplossing voor de kleine belegger en spaarder is er nog niet. Het blijft onrustig op de wereldwijde obligatiemarkt. De Amerikaanse tienjaarsrente raakte zelfs een nieuw record aan. Makelaars moeten zich gaan registreren. De minister komt met een wet, maar wat gaat dat betekenen voor woningzoekers en verkopers? Dit en het laatste nieuws vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op FM, DAB+ en in de stream op web en app.
13: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Op de A12 heb je in beide richtingen bij afrit Oosterbeek 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A16 Antwerpen richting Breda tussen Meer en knooppunt Galder 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is dicht. Dan naar de N59, want die is in beide richtingen dicht tussen Oudetongen en Den Bommel door een ongeluk. En tot slot de N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12, 20 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2... Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 208,0... en op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij hectometerpaal 136,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Zo dadelijk in BNR De Wereld, hervormingen bij de Verenigde Naties zijn hard nodig. Dat stelt oud-diplomaat Ron Keller in een boek dat hij samenschreef met politicoloog Paul van der Werven. En Oekraïne en Zuid-Korea hebben daverende ruzie. Daarover praat ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuk.
3: Het moment dat alles begint.
4: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
5: Provider, it starts here.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: VVD-minister Thierry Aartsen is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt, Amber Kortzorg en Ron Keller aan.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de ruzie tussen Oekraïne en Zuid-Korea wordt steeds heftiger. Waar komt de woede vandaan en wat betekent dat? Dat vraag ik aan hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties regende het weer van oproepen om dingen te veranderen binnen de VN en de wereld.
13: It is time that countries in Africa, Asia and Latin America had a fully fledged place.
14: The greatest power is not the power to dominate. It's the power to build a future that works for everyone.
15: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
16: To overcome division and instability, we must also find new ways to bring countries together.
2: Maar van echte veranderingen komt het nooit. En dus is er een nieuwe VN nodig. Daarvoor pleit oud-diplomaat Ron Keller samen met politicoloog Paul van der Werven in het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Gefeliciteerd met het nieuwe boek, Ron.
17: Dankjewel,
2: ja,
17: Bernard.
2: Ja, ja. Paul staat aan de andere kant van het glas toe te kijken, dus hij is bij ons. Het boek dat jullie samen hebben bedacht, dat gebeurde op het plein in Den Haag. Wat is een beetje koffie drinken? Enfin, bekende pleisterplaats voor mensen van jullie beroepsgroep.
17: Ja, dat klopt. Het is een kruispunt van de carrières en van mensen. Wij zaten daar eigenlijk een beetje te somberen over het feit dat in toenemende mate, praat ik over 5 jaar geleden, in toenemende mate dachten wij kiezers naar de flanken in ons eigen Nederland, zeg maar, dat de extreme flanken bewogen. Dus opkomst nog meer dan daarvoor van populistische, nationalistische partijen. Met het idee, nou is het afgelopen, Nederland moet echt gewoon weer voor de Nederlanders zijn. En wij hebben om allerlei redenen daar, voelden we ons daar niet gelukkig mee. En we dachten, ja, dat kan toch niet onze toekomst zijn, dat we weer

0: weer alles terug gaan trekken op het plotje Nederland en dan denken dat we daarmee de uitdagingen van vandaag aan kunnen. En toen zijn we die uitdaging eens gaan bekijken. Waar staat nou zo'n Nederlands kabinet voor? Wie het ook is. En dan blijkt dat in toenemende mate problemen die Nederlanders ervaren een internationaal karakter hebben. Te maken hebben met ontwikkelingen in het buitenland, beïnvloed worden door ontwikkelingen in het buitenland. Ook dat in toenemende mate de kansen die Nederlandse burgers en bedrijven hebben in het buitenland liggen.
1: Ja.
0: En dat je dus eigenlijk misschien wel als kiezer te veel vraagt van die nationale politici. En dat de nationale politici, en dat is denk ik het beginpunt van ons denken, en dat is dus tot dat boek uitgegroeid, dat je dus dat politici misschien ook iets meer en eerlijker zouden moeten zijn naar hun kiezers toe en zeggen: u bestelt bij mij een aantal dingen. Een aantal dingen kan ik leveren in Nederland, maar voor een aantal zaken zal ik voor u naar Brussel gaan, of als het om mondiale problemen gaat, naar New York gaan. En ik zal daar met andere landen zorgen dat u daar bediend wordt.
1: Ja.
0: Nou, dat is denk ik het beginpunt. Het ontdekten we eigenlijk dat in toenemende mate, en dat heeft te maken met globalisering, dat in toenemende mate het leven van de wereldburgers een gezamenlijke uitdaging is en een gezamenlijke kans is, maar ook alles wat daarbij hoort. En als je dat dan vervolgens beseft, dan zeg je, maar dat is fantastisch, want daar hebben we al die internationale organisaties toch voor. Die gaan dat aanpakken.
1: Ja, we hebben al de EU trouwens.
0: Ja, de EU.
1: Maar je hebt ook de VN, daar kon jullie zeggen. Ja. Nou hoor je vaak, in het gevoel van mensen is de VN een ding. Een soort een entiteit. En je hoort ook vaak zeggen, waarom doet de VN nou niks?
0: Dat klopt.
1: Er is een verschrikkelijke oorlog in Soedan, waarom doet de VN niks?
0: Ja.
1: Maar dus de VN is niks. De VN is de optelsom van 193 landen, toch?
0: Ja, dat klopt. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, er zijn 193 landen lid van. Dat is nog nooit in de mensheid, geschiedenis van de mensheid gebeurd. Hè? Dat de 193 landen, dan praat je eigenlijk over de hele wereldbevolking, gezamenlijk een organisatie opbouwt. En ook met elkaar overlegt en met elkaar praat en met elkaar naar elkaar luistert. We zijn heel erg gefocust, ook de afgelopen week weer, door de algemene vergadering van de VN. En we zien ze nu en dan vergadering van de Veiligheidsraad. Maar de VN is veel meer. Er werken duizenden mensen dag in dag uit, all over the world zou ik bijna zeggen, in heel veel landen, aan armoedebestrijding en het verbeteren van gezondheidszorg.
1: Ja, maar goed, oud-ambassadeur John Bolton heeft ooit gezegd, als je van dat hoge secretariaatsgebouw de bovenste verdiepingen aftikt, is er geen sterveling die het verschil merkt.
0: Ja, maar dat is iets. Dat is mij te cynisch. Er gebeurt ontzettend veel goeds wat in het verleden gewoon niet gebeurde, omdat we die VN wel degelijk ooit hebben opgezet. Maar de vraag is veel meer, is de VN zoals die is opgezet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? En hij is eigenlijk niet ingrijpend hervormd al die decennia sindsdien. Is die nog wel in staat om de uitdagingen van vandaag echt aan te pakken?
1: Oké, is die in staat om die uitdaging aan te pakken?
0: Het antwoord is nee. En dat hebben we vervolgens getoetst aan drie hele voor de hand liggende en hele prangende problemen. De eerste is natuurlijk oorlog en vrede. Het idee van de VN was ook al trouwens van de voorganger van de VN, de Volkenbond.
1: Ja.
0: En het voorganger daar weer van, het Concert van Europa, dat heeft niks met muziek te maken, maar dat was eigenlijk het idee dat landen in Europa na Napoleon zeiden van we moeten voortaan gaan praten in plaats van de hersenen.
1: En vanaf Stresemann is het echt een serieuze gedachte geworden.
0: Ja. Ja. En het idee dus van de VN is ook, we gaan praten. Nou, als je nou kijkt naar oorlog en vrede, we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog honderden oorlogen en conflicten zien opborrelen. Maar die zijn soms ook weer gedoofd en uitgedoofd en opgelost. Maar we praten nu over de laatste 10 jaar, de laatste 15 jaar, zeker de laatste jaren, over een, ik zou bijna zeggen, exponentiële groei van het aantal oorlogen. Ja. Er zijn er nu 65, zegt het Rode Kruis. Zoveel hebben we er sinds de Tweede Wereldoorlog niet tegelijkertijd gehad, deze aardbol.
1: En
0: het aantal neemt nog steeds toe.
1: En dan heb je natuurlijk een machtig instituut zoals de Veiligheidsraad, want die horen, dat is het enige instituut in de wereld dat besluiten kan nemen die voor elke lidstaat bindend zijn. Ja. Maar nee hoor, niks.
0: Ze worden niet genomen omdat ze gevezerd worden. En aan het bindende karakter wordt ook geen gehoor gegeven. Nee. Men houdt zich er niet aan.
1: Nee.
0: Dus die Veiligheidsraad functioneert niet. Nou, dan hebben we in toenemende mate klimaatproblemen, Bert.
1: Nee, ik wil nog even over die Veiligheidsraad terugkomen. Want er zijn periodes geweest waarin die wel functioneerde. In de jaren 60 en 70 zijn er met enige regelmaat wel resoluties aangenomen.
0: Hmm.
1: Maar het keerpunt, naar mijn idee, was in 1973, 2000, de resolutie 1973 uit 2011 over Libië. Dat was ingrijpen omdat daar een massamoord dreigde. En toen heeft Rusland zich van stemming onthouden. En dat was iets heel bijzonders, want die zouden altijd hebben tegengestemd. En daarna is dat uitgegroeid en uiteindelijk heeft dat geleid tot de liquidatie van Gaddafi, wat helemaal niet de bedoeling was van die resolutie. En toen hebben de Russen, ik heb dat zelf destijds bij de, van de Russen gehoord, in de algemene vergadering. Ja. Dit is de laatste keer dat wij ooit nog een westers voorstel zullen steunen.
0: Ja, ja.
1: En vanaf dat moment is het mis. Nou, hoe repareer je dat?
0: Ja, nou, je ziet dus toen ook al dat de Russen in toenemende mate het gevoel hadden, wij worden voor het lapje gehouden, wij worden belazerd door het Westen. Waar of niet waar, maar dat gevoel, dat is er geweest. Ja, en dan zie je dat als het wantrouwen gaat toenemen, dat een systeem met vetorechten dus niet werkt.
1: Nee.
0: Als je een instituut zou hebben dat met meerderheidsbesluiten met meerderheidsbesluitvorming zou opereren. En als je een instituut zou hebben dat ook sancties kan opleggen, echte sancties ook kan afdwingen, als je je niet aan afspraken houdt.
1: Ja.
0: Dat is een wortel en een stik. Nee, maar even, dus hardop redeneren over waar de huidige systeem in de VN niet toe doet. De huidige VN-veiligheidsraad is niet in staat meer om de oorlogen en conflicten terug te duwen. We hebben er nu 65 en de Veiligheidsraad staat erbij en kijkt ernaar en grijpt niet in. Dus dat lukt niet. En het tweede probleem is klimaat. We hebben ontzettend veel klimaatproblemen. Nou, kijk nou eens naar Nepal, wat daar gebeurde. Of kijk naar wat er in de Rijn gebeurde. Ik dacht, ik ga met mijn man die eens een cruise op de Rijn maken. Nou, nee dus. Nee. Wordt wandelen in het zand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bosbranden, en ik bagatelliseer het niet. Het is dramatisch wat er met het klimaat gebeurt. Vandaag in het nieuws, 5% van al het ijs in de Alpen is, van gletsjereis is gesmolten in 1 jaar tijd, Bernard.
1: Ja.
0: Stel je eens voor wat dat over 20 jaar betekent.
1: Ja, maar het is overigens, ik steun de redenering, maar het is natuurlijk ook een El Niño-jaar waarin dat soort extreme dingen vaak zijn.
0: Maar als je over iets langere periode kijkt, vanaf 2000...
1: Ja, dan is dit een forse.
0: Dan zie je dat dus vanaf 2000 tot nu is ongeveer 42% van het gletsjereis verdwenen.
1: Ja.
0: Dus dat is een trend die dramatisch is. Maar we praten over een veel bredere klimaatproblematiek. Eigenlijk weten we nog niet eens welke consequenties we eraan moeten verbinden als mensheid. Kortom, er is niet eens een VN-klimaatorganisatie, Bernard.
1: Nee.
0: Dus daar faalt het internationale stelsel.
1: Maar wel een akkoord, al is dat geschonden. Maar het akkoord van Parijs is toch wel degelijk een VN-ding?
0: Nee, dat is geen VN-ding. En dat wordt ook niet door de VN bewaakt en nageleefd. Er is ook geen uitvoerende organisatie. Dus er is geen financiering door de VN bijgeleverd. Nee, het is fantastisch dat we dat akkoord sloten. Het geeft dus aan dat alle landen beseffen dat hier een gemeenschappelijke belang bij is.
1: Ja,
0: en het geeft ook aan dat er dus behoefte is om het uit te voeren, maar dat vervolgens iets ontstaat.
1: Ja.
0: En dat is als je er geen organisatie boven zet, Bernard. En dat heet beleidsconcurrentie. Of laat ik het zo zeggen, eigenlijk free riders gedrag, om het in goed Nederlands te zeggen. Met andere woorden, landen denken, het is een vrijwillig akkoord. En als ik iets minder doe, want ik moet toch wel misschien wat aanpassingen plegen in mijn land. En als een ander land nou wat meer doet, dan kom ik ermee weg. En zo denkt iedereen.
1: Ja, of het is een verdeling van geld. Hè. Sommige arme landen zeggen, wij zijn de pineut, je kunt ons wat.
0: Ja. Ja, kortom, dit klimaat werkt. Oorlog en vrede wordt niet bediend, wordt niet teruggedrongen. Vrede wordt niet geleverd, klimaatbeheersing wordt niet geleverd. En tenslotte, en dat is een probleem waar ook heel veel nog steeds Nederlanders en andere wereldburgers of Amerikaan of waar dan ook mee te maken hebben, dat zijn vluchtelingen. Economische vluchtelingen inclusief. En die vluchten voor armoede. Die vluchten van armoede, die vluchten voor oorlogen, die vluchten voor klimaatverandering. Al die migratiestromen leiden tot extra spanning in andere landen. En tot een erosie van de capaciteit van de landen waar mensen uit vertrekken. Allemaal ongewenste ontwikkelingen. Dus op dat gebied levert de VN ook niet. En we hebben gedacht, laten we nu eens kijken wat er bij de VN wel functioneert. En wat de redenen zijn dat de huidige VN niet levert.
1: Nee. Er zijn dingen die wel functioneren, schrijf je ook. IMF.
0: Het Internationaal Monetair Fonds is briljant voor
1: de Wereldbank.
0: Ja, functioneren.
1: UNICEF, wat mij betreft, ik noem maar wat.
0: Ja, ja, weer wat minder, maar ja.
1: Nee, maar dat
0: spreekt
1: zeggen,
0: wel aan.
1: Ja, een aantal dingen die in Wenen en Genève zitten, die gaan wel. Ja. Maar wat er in New York is allemaal prut.
0: Ja, het voordeel van UNICEF is dat ze mensen aanspreekt. Mensen hebben het gevoel, dit is mijn UNICEF, ik doneer daarvoor. Ik weet waar ik het voor doe, ik krijg er ook iets voor terug. Je hebt het gevoel, dat is mijn organisatie en het is ook mijn, als wereldburger, mijn plicht om iets te doen aan die bestrijding van kindersterfte.
1: We hebben dat gevoel. Even, pagina 194 in het boek. Daar staat wat er allemaal moet gebeuren. In 1, 2, 3, 4, 5 punten. He? Veiligheidsautoriteit, daar moet de autoriteit komen. Veiligheidsautoriteit, klimaatautoriteit, noemde je net al. Monetaire autoriteit, die hebben we. Autoriteit, nou, dat is, ja, die hebben we een beetje. Ontwikkelingsautoriteit hebben we ook, maar het werkt niet echt. Uh-huh. Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Tegen wie praat je eigenlijk in dit boek?
0: Ja. Nou, we praten. Misschien moet ik toch, als ik mag, toch één stapje terugzetten. Wat is er mis met het huidige VN-systeem? Ik denk dat dat een vraag is die ook de luisteraar zal willen beantwoord willen zien. Kijk, het probleem van de huidige VN is. Landen voelen zich niet echt goed vertegenwoordigd. Ofwel grote landen hebben te veel macht, Veiligheidsraad. Ofwel kleine landen hebben te veel macht in de algemene vergadering One Country, One Vote. En dan zeggen de grote landen, sorry hoor, maar daar gaan we ons niet aan houden. Kortom, er is iets mis met de stemverhoudingen. Dan is er iets mis met dat vetorecht. Er is iets mis met het gevoel van de burger. Dit is mijn VN die voor mijn belangen opkomt. Het gevoel van bond tussen de burger en de organisatie. En, heel belangrijk, er is iets mis met de mogelijkheid om te handhaven.
1: Ja.
0: Nou, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, die hebben op een aantal van deze punten wel goede opzet. Ze hebben wel een gewogen stemverhoudingen, hebben wel meerderheidsbesluitvorming.
1: En respect.
0: En hebben ook sancties die ze kunnen heffen als landen zich niet in afspraken houden. En we hebben eigenlijk gedacht, als we die logica van bestaande organisaties nu eens plakken op oorlog en vrede, klimaat en welvaartsverdeling, dan zouden we wel een heel stuk van
1: zijn. Oké, maar er moeten een paar dingen voor gebeuren. De meeste veranderingen lopen via de Veiligheidsraad. Als die dat daar niet in meegaat.
0: Nee, de Veiligheidsraad is onderdeel van het probleem, dus daar moet je niet de oplossing vinden.
1: Dat weet ik, maar als je bijvoorbeeld iets wil doen aan de Veiligheidsraad, dat zou heel belangrijk zijn, meer landen die vertegenwoordigd zijn, minder veto, noem het allemaal maar op. Ja, dan is het diezelfde Veiligheidsraad die daarover gaat. Dus je komt nooit.
0: Ja.
1: Ze zijn er al vanaf 1993 mee bezig.
0: Ja,
1: met de hervorming van de Veiligheidsraad.
0: Nee. Ik denk meer dat de noodzaak om te hervormen nu veel zichtbaarder is dan in 1993 of de jaren daarvoor of daarna. Dus we zien de noodzaak van hervorming. Want je vroeg mij voor wie is het boek geschreven.
1: Ja, ik denk aan dat wie richt je je boodschap? Dat is het eigenlijk.
0: In tweeledig. Ja. Enerzijds de geïnteresseerde burger die wil weten. Waarom ervaar ik problemen en hoe zouden ze eigenlijk opgelost kunnen worden? Landen gaan dat dus niet doen. Een natiestaat is daardoor te klein eigenlijk. En de huidige organisaties zijn niet goed georganiseerd. Dus het is voor de gemiddelde burger bedoeld om iets
1: om
0: meer
1: problematiek
0: zicht
1: te
0: beginnen.
1: Oké, maar het zijn de leiders. Ja. Die het uiteindelijk, die 193 leden die daar zitten, die zullen moeten besluiten of ze naar deze twee auteurs luisteren.
0: Klopt. Dus de tweede doelgroep zijn de politici. En de politici, hopen we, beseffen veel meer dat zij naar hun kiezer eerlijk moeten zijn en moeten communiceren en ook zichzelf zo opstellen. Wij gaan internationaal aan de bak om uw belangen te behartigen.
1: Ja, maar ik heb de afgelopen week heel veel toespraken gehoord. Je kent het is een ceremoniële zaak, hoor je. Je moet het ook niet al te serieus nemen. Want het gaat natuurlijk niet om de toespraken, maar om de contacten. Dat weten we allemaal. Maar bijna elk land dat je daar hoort zegt, we moeten iets doen aan die Veiligheidsraad. En we moeten iets doen aan de organisatie. Dus er zijn heel veel leiders die de boot, die hebben je boek blijkbaar al gelezen, of die weten het al, die snappen de boodschap. Waar is de weerstand?
0: Ik denk dat we een leider nodig hebben die het initiatief neemt om die hervormingsagenda in gang te zetten. Je hebt eigenlijk een zaal nodig. Gewoon een plek waar je zegt, zullen we gewoon eens bij Bretton Woods-conferentie of de San Francisco-conferentie, waarbij VN en
1: dat is de oprichting.
0: Ja, dat is dus het. Nou, maar huur eens ergens een zaal met een leider die en een zaal huurt en een visie heeft.
1: Ja.
0: Die zegt, dit is waar we op uit zouden kunnen komen.
1: Misschien een nieuwe secretaris-generaal, daar wordt nu over gestemd.
0: Dat is natuurlijk.
1: Zijn we het erover eens dat de huidige niet zo'n geweldig succes was?
0: Die kwam te laat en te ruw kwam hij binnen.
1: Ja.
0: Te weinig productief. Heeft de hervorming wel geadresseerd en moet hervormd worden, maar daar is het stil geworden. De nieuwe secretaris-generaal moet in onze optiek met grote urgentie die hervormingsagenda oppakken, leiderschap tonen en een visie ontwikkelen. In eerste instantie misschien met een klein groepje denkers en vervolgens naar de lidstaten toe gaan, naar alle 193, niet naar de Veiligheidsraad, en zeggen, dit, wat willen we? Gaan we die kant op of gaan we die kant op?
1: Ja.
0: En ons boek hoopt een bijdrage te leveren aan die visie.
1: Ja, dat snap ik. En we hebben het er al eerder over gehad. Deze secretaris-generaal was geen wonder. Nee. Er zijn geweldige geweest, zoals Outant was een goeie. Ja. Kofi Annan.
0: Zeker.
1: Die gaat geschiedenis in als een voorbeeldige.
0: Ja.
1: Als nou zo iemand zou worden gekozen, denk je ja, dan zie ik toch een kans dat wat wij hebben opgeschreven wordt verwezenlijkt.
0: Dan is die kans in ieder geval meer dan nul. Dus ja, we hebben een sterke persoonlijkheid nodig die het lef heeft om hier ook tegen heilige huisjes aan te schoppen. En we praten over een hele, we zijn niet naïef, een hele grote herschikking van de macht.
1: Ja.
0: Maar weet je, Bernard, die herschikking van de macht, ook als de VN niet hervormt, zal die herschikking van de macht ook plaatsvinden. Maar weet je hoe die gaat plaatsvinden? Met heel veel oorlogen en conflicten.
1: Ja, conflicten.
0: En dat willen we in ieder geval.
1: En handelsoorlogen.
0: En handelsoorlogen. Ja. En we hebben gedacht, gaan wij op de Derde Wereldoorlog wachten totdat we de urgentie inzien, of gaan we nu een stap vooruit zetten? En wij hopen dat dit boek een klein beetje helpt. We trekken geen grote broek aan, hoor. Maar we hopen toch in alle bescheidenheid, met onze ervaring en onze eigen lessen die wij erin gestopt hebben, dat we een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat althans in Nederland men beseft, we moeten meer stappen vooruit zetten op weg naar een beter bestuur van deze aarde.
1: Dank Ron Keller, oud-diplomaat en co-auteur van het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Co-auteur is
0: Van der Werven. Wereldorde.
1: Ja, ik kreeg net ook al op mijn kop. Ik heb het verkeerd gezegd. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel.
2: Blik op Europa.
1: Rusland waarschuwt de NAVO voor een conflict rondom de Russische enclave Kaliningrad. In een diplomatiek memo wordt volgens persbureau Reuters zelfs gedreigd met het inzetten van kernwapens. In reactie roept NAVO-baas Mark Rutte Rusland op om te stoppen met dit soort nucleaire dreigementen.
3: What we said is, hey listen, we are a defensive alliance. And stop the nuclear threats. This is absolutely not called for and not helpful. And particularly stop the war in Ukraine.
1: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wat zijn precies de Russische grieven?
4: Ja, die waarschuwing van het Kremlin van 30 september... en die draait om Kaliningrad. Dat zit gekapseld aan de Oostzee bij Polen en Litouwen en Belarus. En volgens een diplomatiek document dat door de NAVO dus is ontvangen en door persbureau Reuters is ingezien, ja, daarin beschuldigt Rusland de NAVO van, en ik citeer, een gevaarlijke en roekeloze koers die kan leiden tot een direct gewapend conflict. En wat me opvalt aan wat er in dat memo zou staan, is dat ook staat dat Rusland.
1: Geert-Jan, ik onderbreek je, want de verbinding is slecht, we bellen je even. Dus blijf even doorpraten. We praten over de Russische grieven. De militaire opbouw in verband met Kaliningrad. En hopen dat we dat direct weer. Ja, dus ga je gang, Geert-Jan, je bent er weer.
5: Goed, Bernard. Ja, de Russische waarschuwing aan de NAVO die is van 30 september. Dat is een memo ingezien door persbureau Reuters, waarin Rusland de NAVO beschuldigt van een, ik citeer, gevaarlijke en roekeloze koers die kan leiden tot een direct gewapend conflict. Passage die daarin opvalt is dat Rusland ook zegt bereid te zijn het volledige arsenaal van krachten en middelen waarover het beschikt, inclusief kernwapens, dan te gebruiken, mochten de NAVO-landen zouden proberen Kaliningrad van de rest van Rusland af te snijden. Dus dit gaat specifiek om Kaliningrad. Moskou zegt namelijk, ja, wij hebben informatie dat de NAVO bereid is om een blokkade van Kaliningrad via lucht en zee in gang te zetten. Nou, dat zijn natuurlijk opvallende berichten. Tot slot valt mij ook nog op dat erin staat Russische aanvallen op besluitvormingscentra in de lidstaten van het bondgenootschap. Die beschouwen wij als doelwit. En besluitvormingscentra, dat zijn dan eigenlijk fabrieken die in Europa staan en die dan militaire middelen produceren voor Oekraïne. Die beschouwen de Russen als legitiem doelwit. Dus dit is wel een vrij harde retoriek.
1: En wat zegt NAVO-chef Rutte daarover?
5: Ja, die zegt Rusland, doe nou niet zo gek eigenlijk. Hij gebruikt heel vaak het woord reckless, roekeloos. Hij bevestigt trouwens ook dat het memo bestaat. Wil niet precies aangeven wat erin staat, maar zegt wel op basis van de mediaberichten dat Rusland paniek aan het zaaien is, roekeloos bezig is en dat je daarmee het risico neemt dat de situatie verergert, dat onze verstandshouding met Rusland verergert en dat je niet weet waar dat toe leidt. En Bernard, jij sprak Rutte vorige week en toen zei hij ook dit erover.
6: En belangrijkste boodschap is, het is een bewijs van Poetins paniek.
1: Toch is het niks, zo'n officiële waarschuwing die Poetin richt aan Rutte. Wat moeten wij ermee?
5: Nee, zijn reactie daarnaast, ook vandaag weer in Münster, waar hij te gast is in het westen van Duitsland met Merz en Jette bij het Nederlands-Duitse legerkorps. Ook daar zegt Rutte weer vandaag eigenlijk, ja, blijf kalm en rustig met z'n allen. Er is geen sprake van een directe dreiging. Dus hij probeert aan de ene kant te deescaleren richting Moskou door aan te geven van jongens, we zijn helemaal niet van plan om jullie aan te vallen. Wij zijn een defensieve organisatie. En aan de andere kant probeert hij het publiek duidelijk te maken dat ook al komt Rusland met harde retoriek, dat het niet automatisch leidt tot een oorlog. Je ziet wel, moet ik zeggen, van Russische zijde ook een opbouw in die retoriek. Dus je ziet steeds meer incidenten waar wij in Europa Rusland van beschuldigen. Hè, die zogenaamde hybride oorlog. Nou, dan reageren Russische woordvoerders daar weer op, zoals Peskov, die zegt, ja, jullie zijn een stelletje heethoofden. Maar wat nu is gebeurd deze week, is dat er voor het eerst dus een officiële reactie is geweest, een officieel document richting de NAVO is gestuurd. Handen af van Kaliningrad, dat gaat dan exclusief over die enclave waarvan Rusland zegt, daar hebben jullie niks mee te maken. Maar ja, Bernard, jij weet ook, wij maken ons weer zorgen om de Baltische Staten. Wij zijn bang dat die worden ingesloten, terwijl Rusland bang is dat Kaliningrad wordt ingesloten. En er zal ergens een balanceeract moeten zijn in hoe je daar van beide kanten mee omgaat. Je mist in Europa een aanspreekpunt. Je mist een John Ratcliffe, de baas van de niet bestaande Europese inlichtingendienst, die even naar Moskou kan gaan en kan zeggen, jongens, doe dit niet, want dan zwaait er wat. Kortom, we hebben nog wat stappen te zetten. En tot die tijd is mijn observatie dat Rutte al die kastanjes uit het vuur haalt.
1: Dankjewel, Geert-Jan Haan. Wil je meer weten over dat bezoek van Rutte, Merz en Jette aan Münster? Luister dan vanmiddag naar de podcast Make Europe Great Again van BNR.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
7: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Hey koffiesector, aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak, met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
13: Thomas van Zijl.
14: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België gaat. En een gesprek met Maaike Berger, kerstvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese wet- en regelgeving. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huubenheurman.nl.
17: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: Minister Heijnen wil de Kamer tegemoetkomen in box 3, maar een oplossing voor de kleine belegger en spaarder is er nog niet. Het blijft onrustig op de wereldwijde obligatiemarkten. De Amerikaanse 10-jaarsrente raakte zelfs een nieuw record aan. Makelaars moeten zich gaan registreren. De minister komt met een wet, maar wat gaat dat betekenen voor woningzoekers en verkopers? Dit en het laatste nieuws vanaf 4 uur in de BNR Avondspits op FM, DAB+ en in de stream op web en app.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het begint langzaam drukker te worden onderweg. Je hebt vertraging nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ben je 25 minuten langer onderweg door de wegwerkzaamheden. Op de A12 richting Arnhem vanaf knooppunt Manerbroek 25 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Dan naar de A16 richting Breda, want tussen de Belgische grens en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. En tot slot op de A16 richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Je vertraging is nog 20 minuten. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27 Utrecht richting Almere bij hectometerpaal 108,4 en op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. Streekvervoerders vinden het erg jammer dat er mogelijk stakingen komen. Volgens een woordvoerder ligt er een goed voorstel op tafel en gehoopt wordt dat de bonden weer willen komen praten. De onderhandelingen over een nieuwe cao liepen van de zomer vast. De bonden dreigen met acties als de streekvervoerders niet met een beter bod komen. En De Slimste Mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zuid-Korea is al een week woedend op Oekraïne. Aanleiding is het bekendmaken van de uitlevering van Noord-Koreaanse krijgsgevangenen aan Zuid-Korea door president Zelensky. Wat hierachter zit, bespreek ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker.
23: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
0: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
0: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
24: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Een diplomatieke ruil tussen Oekraïne en Zuid-Korea loopt verder uit de hand. President Zelensky maakte vorige week bij de Verenigde Naties bekend dat zijn land 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd.
27: Recently, we sent 2 North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive.
1: Zuid-Korea is woest. Ik praat erover met Remco Breuger, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, Remco.
28: Goedemiddag, Bernard.
1: Ja, de Zuid-Koreaanse president bemoeit zich er hoogst persoonlijk mee. Is dat gebruikelijk?
28: Ja. Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. Ik keek ook wel echt van op toen ik dit in de krant zag verschijnen. Dat Lee zich hier persoonlijk mee bemoeit, dat komt eigenlijk heel weinig voor. Dan moet het echt een zaak van staatsbelang op het hoogste niveau zijn.
1: Ja, en dat vindt hij het dus kennelijk ook. Nou heeft Zuid-Korea ook regelmatig bonje met Japan. Dat is historisch gezien iets begrijpelijker natuurlijk vanwege het koloniale verleden en al dat soort dingen. Maar maar ik bedoel, ook in die kwestie hoor je vaak van heel hoog van de presidentiële kant of zo toch wel echt zware kritiek. Dus helemaal los daarvan zijn ze niet, hè?
28: Nee hoor, het komt zeker wel voor dat een president naar voren stapt en zegt, dit accepteren we niet en hier moet wat aan gebeuren. Maar het is precies wat je zegt, dat is inderdaad het geval met Japan bijvoorbeeld. Als er gewoon ja, echt een heel pijnlijk verleden ligt, waar weinig oplossing voor verwerking wordt geboden, ja, dan stapt hij naar voren. Dat is in het verleden ook wel gebeurd met andere presidenten. Maar iets als dit, ja, hiervan vacht je toch echt dat het op niveau van ambassadeurs achter de schermen wordt opgelost.
1: Ja, Zelensky heeft deze ontboezeming een week geleden al gedaan. Waarom is Zuid-Korea hier nu nog steeds zo boos over?
28: Ja, ik zal je het eerlijke antwoord geven. Ik weet het niet. Dat zal ten dele speculatie worden. Want dat deze 2 soldaten op enig moment naar Zuid-Korea zouden gaan waarschijnlijk, ja, dat wist iedereen. Dat wist echt Jan en Alleman op het moment dat ze die internationale interviews hebben gegeven. Dat is denk ik bijna 2 jaar geleden, net nadat ze waren gevangen genomen. Toen hadden ze het zelf wel over dat ze misschien naar Zuid-Korea zouden gaan. Dus waar deze woede vandaan komt, dat heeft weinig te maken denk ik met dat deze soldaten naar Zuid-Korea zijn gegaan en dat Zelensky dat ook heeft gezegd in het openbaar.
1: Ja, het is ook misschien zo dat Kiev om geheimhouding heeft gevraagd. En dat de president dat dan plotseling zomaar voor het oog van de hele wereld doorbreekt. Waarom zou die geheimhouding nodig zijn?
28: Nou, in het algemeen denk ik, we hebben het al eerder over gehad, ik werk veel met Noord-Koreaanse balling. In het algemeen is het verstandig om gewoon eigenlijk niks te zeggen over wie, waar, wanneer is. Je weet het maar nooit. En dat geldt voor deze twee ook wel op zekere hoogte. Maar ja, dit is zo'n publieke zaak waarvan al duidelijk was dat de kans heel groot was dat ze naar Zuid-Korea zouden gaan. Dat het niet zo heel veel uitmaakt in dit geval, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee.
28: De schade is al gedaan.
1: Ja.
28: Dat is toen ze zelf internationale interviews gaven.
1: Ja, wat ook opmerkelijk is, ook over deze twee, is uit Noord-Koreaanse militairen wordt in het algemeen opgedragen om nog eerder zelfmoord te plegen dan je gevangen te laten nemen. Dit is dus niet juist de manier van Zelensky om Noord-Korea een beetje voor aap te zetten.
28: Nou, ja, hij heeft daar bijna tegenovergestelde gedaan. Hè. Hij zei ook, nadat hij had gezegd dat ze naar Zuid-Korea waren gegaan, dat hij deze jongens niet zo makkelijk gevangen neemt. Dus het is eigenlijk een verkapt compliment aan Noord-Koreaanse troepen eerder. Dus nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat hij er gewoon niet over heeft nagedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn.
1: Nee, nou ja, maar het is zoiets wonderlijks. Want je zou zeggen, een Zuid-Koreaanse president die begrijpt dat Noord-Koreanen, als ze een kans krijgen, graag naar Zuid-Korea willen, zelfs als het via deze gruwelijke omweg van het slagveld in Rusland in Oekraïne gaat. En toch wordt hij zo boos.
28: Ja, maar het is natuurlijk wel een Zuid-Koreaanse president van het hele progressieve kamp, die wat vergevingsgezinder ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime staan. En zich over het algemeen niet zo heel veel laten gelegen aan mensenrechten van Noord-Koreanen of van gevluchte Noord-Koreanen. Dus dat lijkt hier ook wel echt mee te spelen.
1: Ja, ja, dat is een interessant thema. Als je kijkt door de jaren heen, van de ene naar de andere president, dan zie je sommigen die duidelijk als beleid hebben dat ze willen inzetten op betere relatie met Noord-Korea, of het wegnemen van spanningen of familiebezoeken mogelijk maken. En anderen die spijkerhard zeggen, geen sprake van. De vorige was er zo één. Ja. Die zei, daar wil ik niets van horen en niets mee te maken hebben.
28: Nee.
1: Is deze meer van, ik zal maar zeggen, de soepele, zachte aard?
28: Ja, dat was van tevoren wel al duidelijk. Want als parlementslid is hij daar heel duidelijk altijd in geweest. Hij is van de hand uitsteken naar Noord-Korea. Dat had hij tot nu toe nog niet gedaan, omdat Noord-Korea nergens op reageert. Maar laat hij nou vandaag, op de dag van de krijgsmacht in Korea, heel duidelijk hebben gezegd dat hij alles zal doen, in het werk zal stellen, om de militaire spanningen met Noord-Korea te verminderen.
1: Ja.
28: Ja, en dus, dat in de context van, dan begrijp je zijn woede misschien opeens weer wel.
1: Ja.
28: Dan is dit gewoon eigenlijk ook een manier om zich wellicht wat te distancieren van Oekraïne.
1: Want even in zijn hoofd kijken, hij denkt dat Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse president, denkt, hier wordt een smerig spelletje gespeeld en mijn staatsburgers komen terecht in Zuid-Korea. Dat weet ik allemaal wel, maar het moet hier niet in de publiciteit. Zou het zo een beetje elkaar. En dat de Zuid-Koreaanse president dus denkt, ja, ik begrijp dat. Dus ik val hem bij wijze van spreken, door verontwaardiging te tonen.
28: Ja, het is bijna een soort anticipatoire verontwaardiging, want Noord-Korea heeft nog helemaal niks gezegd. Dat zal wel de gedachtegang zijn. En ik denk wat nog belangrijker is voor Noord-Korea. Als Zuid-Korea wil kunnen praten met Noord-Korea, terwijl het tegelijkertijd Oekraïne steunt in de strijd tegen Rusland en tegen Noord-Korea, ja, het is kansloos om dan over militaire ontspanning te gaan praten.
1: Ja, ja,
28: dus je kan niet tegelijkertijd die twee dingen doen.
1: Nee, vertel eens iets over die steun, want dat is ook wel opmerkelijk. Hè? Steun aan Oekraïne door Zuid-Korea.
28: Ja, dat is natuurlijk ontstaan onder de vorige president, die erg anti-Noord-Koreaans en dus pro-Oekraïne was. Die Zuid-Korea wilde Oekraïne gaan steunen met wapens en munitie, maar dat mag niet volgens de Koreaanse wet. Je mag niet partijen die strijd voeren actief steunen met wapens en munitie. Dus het gaat indirect. Zuid-Korea stuurt honderden miljoenen per jaar aan steun in allerlei vormen naar Oekraïne. Het verkoopt in grote hoeveelheden wapens en munitie en al iets meer aan Polen, die dat of weer doorstuurt of een oude wapentuig naar Oekraïne doorstuurt. Dus het is best een belangrijke speler indirect in Oekraïne. Maar dat was de vorige president. En deze president, daarvan werd verwacht dat hij daar veel minder positief tegenover zou staan. Ja, dat blijkt nu ook wel. En ook als je ziet dat de relatie tussen Zuid-Korea en Rusland eigenlijk traditioneel goed is. En die lijkt ook weer toch wel weer ook weer beter te worden, ondanks alle sancties die internationaal natuurlijk op Rusland worden geheven op dit moment.
1: Ja. En als Zuid-Korea dus steun geeft, daar wijs je net op, met het oog op zeggen constitutionele beperkingen, dan kan dat alleen eigenlijk alleen maar in de vorm van geld. He, en wat daar daarna mee gebeurt, wapens kopen in of ruilen in Polen, dat is secundair. Maar rechtstreeks leveren, ja, dat mag niet.
28: Nee, zo wordt op dit moment de wet wel geïnterpreteerd. En er is wel wat ruimte, maar deze regering wil er zeker niks aan doen. En Zuid-Korea wil zich ook, ja, het is ook een echte handelsnatie, die wil zich de vingers daar niet te veel branden. Die wil in principe de mogelijkheid, denk ik, openhouden om aan iedereen altijd te kunnen leveren als dat zo uitkomt. En als je dan heel duidelijk verbindt aan één strijdende partij, wordt dat moeilijk. Dat zal de achtergrond zijn. Maar op dit moment mag je inderdaad, mag de Zuid-Koreaanse staat van zichzelf niet leveren aan strijdende partijen.
1: Nee, en dan heb je natuurlijk een discussie over dual-use dingen. Ik kan me voorstellen dat ze, mobiele telefoontjes leveren en die blijken terecht te komen bij de krijgsmacht. Ik noem maar wat, hè. Dan is een wapenleverantie geworden. Ja.
28: Dat klopt, ja.
1: Zuid-Korea is dus, van gedachten veranderd. Heeft dat iets te maken met de populariteit van Lee? Want die is nou bepaald niet hoog, hè?
28: Nee, die is wel gezakt. Hij was heel populair. Hij kwam echt binnen ook met de belofte om het land, na die mislukte staatsgreep van zijn voorganger, om het land te helen. De polarisatie was echt extreem geworden. Dat lijkt hij een tijdje ook wel heel aardig te hebben gedaan. Maar ja, hij had 60-70% steun. Dat is extreem hoog voor een democratie. Hij is nu teruggevallen naar ongeveer 38%. Dus dat is wel echt beduidend minder. Het is nog steeds meer dan zijn voorganger ooit heeft gehad, geloof ik.
1: Ja.
28: Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt en dat hij nu toch wat duidelijker niet meer die verzoenende koers gaat varen, maar de progressieve koers die hij vanaf het begin af aan, denk ik, zelf al voorstond, maar waarvoor hij misschien geen mogelijkheden zag om dat goed uit te voeren. En ja, dit is een godsgeschenk dan dat Zelensky dit zo doet.
1: Nee, ik snap het. Koers tegenover Noord-Korea. Hè? Hij is dus een van de milde presidenten. Wat betekent dat nou concreet? Wat wil hij voor zijn volk en het Noord-Koreaanse volk mogelijk maken, bereiken? Hoe ziet ontspanning eruit?
28: Ja, dat is een hele goede vraag. Het kan heel veel verschillende vormen krijgen. Het hangt ook heel erg vanaf waar Noord-Korea mee akkoord gaat. Op dit moment doet Noord-Korea alsof Zuid-Korea niet bestaat eigenlijk, behalve aan de grens. Dus er zijn geen contacten, het is niet geïnteresseerd in praten. Waar het in eerste instantie uit zou bestaan, is het weer het aanhalen van die banden en de communicatiekanalen weer openstellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, praten Noord- en Zuid-Korea eigenlijk altijd met elkaar. Alleen de laatste tijd is dat inderdaad echt niet meer het geval. Er zijn altijd, misschien niet op het hoogste niveau, maar zijn altijd ambtenaren die met elkaar praten. Het gebouw waar dat gebeurde onderaan is opgeblazen door Noord-Korea. Nou, heel symbolisch natuurlijk. Dus de eerste fase zou zijn het herstellen van die communicatie. En dan kan je verder gaan kijken. Dan kan je gaan kijken, misschien zelfs een bezoek van de een aan de ander. Aan het herenigen van families die uit elkaar zijn gevallen of zijn gescheurd naar de Koreaanse oorlog. En dat is uiteindelijk denk ik wel het doel. Het weer nieuw leven inblazen van Zuid-Koreaanse industriële activiteit in Noord-Korea. Dus dat Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken werken in Noord-Korea, maar die fabrieken die produceren voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Dat is de hele tijd het geval geweest.
1: Ik herinner me, nu je dat zo vertelt, er was een tijdje lang in het grensgebied, waar was een soort strook waar Noord- en Zuid-Koreaanse bedrijven samen fabrieken runden. Is dat iets wat jij ziet terugkomen als bijvoorbeeld onder deze president?
28: De ambitie zeker. Of het echt gaat lukken, durf ik echt niet te zeggen. Het is heel moeilijk om wat te verwezenlijken. Maar 10 jaar lang is er inderdaad vlakbij de hoofdstad van Zuid-Korea, dan Seoul, ik denk 50, 60 kilometer afstand, net over de grens, was een industrieel park waar 135 Zuid-Koreaanse bedrijven fabrieken hadden. En die werden bemenst door Noord-Koreaanse arbeiders. Ja, dat is wel denk ik iets waar iedereen in het wat meer verzoeningsgerichte kamp altijd het over heeft.
1: Ja, nou nog even, want dat zal Zuid-Korea ook niet zijn ontgaan. Er gaan nu weer 10.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland om aan het front te dienen. In totaal zouden er al 15.000 zitten of gezeten hebben. Wat zegt dit verhaal jou?
28: Ja, dat gaat gewoon door. En ik denk dat het Zuid-Korea niet zoveel kan schelen. Ik denk dat de Zuid-Koreaanse samenleving... Ja, ik weet niet hoe pro-Russisch men is... maar de meeste mensen zijn niet heel erg pro-Oekraïne. Dus dit, als Noord-Korea daar zijn gang wil gaan... Dan denk ik niet dat deze regering dat gaat voelen... Aan de steun die het krijgt vanuit de samenleving. Dus ja, ik hou mijn hart wel vast voor Oekraïne. En dat gezegd hebben, dat het er maar 10.000 zijn... is dan nog een geluk bij een ongeluk. Want ik had eigenlijk al in een veel vroeger stadium... veel meer Noord-Koreaanse soldaten verwacht, maar... Dat ik daar ongelijk in heb gehad, daar ben ik heel blij om.
1: Ja, nou, oké. Okay. Dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is ophef over campagnespotjes waarin Trump de hoofdrol speelt. De vraag is, zijn die legaal of illegaal? Hoe zit dat?
5: Ja, het gaat om spotjes voor de midterms. Dus het is al apart dat Trump daarin zit natuurlijk, want het zijn congresverkiezingen. Maar dat is even niet het punt. Het gaat er nu om hoe die spotjes betaald worden. En deze spotjes die eindigen met de tekst... paid for by the US government. Dus belastinggeld voor campagnespotjes. Dat kan natuurlijk niet. Maar het Witte Huis zegt, ja, dit is eigenlijk helemaal geen campagnespotje. Dit is een boodschap van algemeen nut. Een soort overheidscampagne. Ik moest meteen aan Postbus 51 filmpjes denken. Dat idee eigenlijk. Maar luister eens even mee. Dit is de laatste spot die op tv is geweest. Die werd uitgezonden op vooral op Fox News. Bij het Amerika Voetbal kwam die voorbij, maar ook op andere zenders. Hij heet The Final Battle. En je ziet Trump in zwart-wit lopend door de gang en dan hoor je dit.
6: This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media. And we will liberate America from these villains once and for all.
5: Ja, dat klinkt niet echt als Postbus 51. Dit is gewoon een campagnespot. En dat is ook letterlijk zo. Want in 2024 gebruikte Trump in zijn campagne precies deze spot. Met alleen de laatste tekst anders. Niet paid for by the US government, maar door de Trump-campagne. Dus het is gewoon een campagnespotje.
1: Ja. En het is niet het enige voorbeeld.
5: Nee, we hebben tot nu toe 3 van dit soort spotjes. En deze is wat mij betreft ook nog wel een aardig. Die is nog wat meer, voor zover dat mogelijk is, politiek beladen, denk ik. Hij heet namelijk Defeat Communism, verslaat communisme. En je weet, als Trump het over communisme heeft... dan bedoelt hij daar ook eigenlijk vaak democraten mee. Hè? Ze zijn tegenstanders, ook deze verkiezingen. Nou, je ziet Trump, maar je ziet ook allemaal patriotische beelden... die heel snel flitsend door het beeld komen, straaljagers, vlaggen. En als Trump dan ophoudt met praten, let dan op wat er gezongen wordt.
6: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America. America will never be a communist country.
5: Ja, dit is zo politiek als maar kan worden. Een campagnespot en die muziek, daar wordt dus gezongen... Love me, love me, steeds maar weer. Nou, we kennen de subliminal message, hè, de onbewuste verborgen boodschap. Dit ligt er vrij dik bovenop. En dit kon je raden, de artiest van dit nummer... die is niet om toestemming gevraagd en die is natuurlijk een rechtszaak gestart.
1: Ja. Jan, mag dit nou...
5: Ja, het lijkt mij vrij duidelijk als Nederlander die hier van buiten naar kijkt. Je mag natuurlijk geen overheidsgeld gebruiken voor dit soort spotjes. Dit is niet algemeen nut. Het is wel zo in de regels dat je mag bijvoorbeeld wel iets maken... waar de president wel een rol in speelt. Obama die riep bijvoorbeeld op om mee te doen aan de volkstelling. Nou, dat is een bericht voor algemeen nut. Dit heeft wel vrij duidelijk een andere functie. Maar wat er vaker gebeurt met Trump natuurlijk, dit is nog niet eerder zo gebeurd. Congresleden die zijn wel kritisch, die willen ook wel onderzoek. Want zij zeggen van ja, wij besluiten waar het geld aan besteed mag worden. En die willen dus weten wat kost dit, uit welke begroting komt dit, mag dit dus. We weten inmiddels trouwens dat er $20 miljoen bij Homeland Security vandaan komt hiervoor. En daarvan zeggen dus congresleden, ja, dat hebben wij niet zo besloten. Wij gaan over het geld. Ja. Maar toch zie je, ook zelfs met kritische republikeinen, dat het toch de vraag is van ja, gaat er nu echt wat gebeuren? De Democraten hadden hier een stemming over gehouden om dit soort dingen te stoppen. Nou, 1 Republikeinse senator heeft dat geblokkeerd. Dus dat is er niet gekomen. En nog belangrijker, de FCC, dat is de organisatie die dit allemaal controleert. De basis Brandon Carr, hebben wij het vaker over gehad. Hè? Man die regelmatig met een Trump-speltje oploopt. Die zegt, geen regels overtreden. Dus ja, ik denk, die verkiezingen zijn over 4 weken. Hier gaat voor die tijd waarschijnlijk niks meer aan veranderen.
1: Nee, even heel kort nog, Jan. Is het nou slim om Trump zelf centraal te zetten in die spotjes. Hij is toch juist aan populariteit aan het inbinden?
5: Ja, dat is nog een hele interessante tactische vraag. Kandidaten, republikeinen nemen zelfs afstand van hem. Dat gebeurt in verschillende staten. Gaan we het ook in de podcast nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar Trump die gelooft echt, ik ben de enige die mensen naar de stembussen kan lokken. Het gaat fantastisch met het land, maar niemand kan dat goed verkopen. Ik kan dat alleen maar goed verkopen aan de kiezer. Ja, in het verleden klopte dat ook. Maar of het deze keer ook zo werkt, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
1: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
12: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
15: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
31: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
32: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
31: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
33: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
34: Nu in de BNR-app.
35: Damen eist 4,7 miljard euro van Duitsland na het schrappen van een order voor fregatten. Ook Chinese vrijwilligers vechten in het Oekraïnse leger. En een bijna gratis kinderopvang dreigt de personeelstekorten verder te vergroten. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
36: We hadden de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, heb ik begrepen. Annemieke Bosgaard, hoe staat het met de avondspits?
0: Ja, donderdag is sowieso altijd de drukste dag van de week. Dus voor de avond valt het denk ik vandaag op zich nog wel mee, omdat het niet regent zoals vanochtend. De spits is in ieder geval wel begonnen, met de meeste vertraging nu in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch, want tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan wegwerkzaamheden op de A2 richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Beest 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem zijn ze bezig met herstelwerkzaamheden tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Daardoor is de weg dicht en word je er via de vluchtstrook langs geleid. Pardon. Kwartier op onthoud. En tot slot de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Reken hier op 25 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27 Utrecht richting Almere, bij hectometerpaal 108,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Flight Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis.
16: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Zoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, ik sta 0,8% in de min, 1104 punten. De grootste daler is ArcelorMittal, 3,8% verliest dat aandeel. En de grootste stijger, er zijn er maar een paar. De grootste is Wolters Kluwer, 1,6% in de plus. En de Dow Jones opent zojuist heel licht in de plus.
3: Kleine spaarders moeten worden ontzien bij de verbouwing van box 3. De Tweede Kamer vond dat gisteren al. En wat blijkt? 24 uur later vindt de minister van Financiën dat ineens ook. Hoe nu verder, gaan we zo horen in de avondspits.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: In Rotterdam voel je het. Beweging, ambitie, drive. Bij Rotterdam School of Management Erasmus University hoort daar één gedachte bij. I'm up, klaar om impact te maken. Wil jij in januari starten met de part-time executive MBA? Versterk je leiderschap, verbreed je perspectief en zet je volgende stap. Meld je aan voor 1 december via rsm.nl/meldjeaan.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
7: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
2: Dit is het nieuws om er thuis te komen. Goed dat je luistert. Er is een onder onsje geweest, Jette Rutte Merz. Klinkt als een gedicht, hè? Jette Rutte Merz. En dat was in Münster, net over de grens. Was dat alleen maar een eerbetoon voor de militaire Duits-Nederlandse samenwerking, of was er meer aan de hand? Minister Aerts heeft het voorstel voor de zelfstandige wet aangepast, en daar staan strengere voorwaarden in dan in die eerdere versie. Hij heeft als Kamerlid dat initiatief toch nog genomen?
10: Ja.
2: Ja, hij wilde dat dat.
10: Hij is niet eens met zichzelf, zeg je nu.
2: Nou, dat ontkende hij vanochtend in zoveel woorden. Althans, die indruk kon je krijgen in het gesprek met Bas. Maar de vraag is nu, er staan wel meer strengere voorwaarden in dan in een eerdere versie. Zijn zelfstandigen daar nog wel blij mee? En we maken een ritje in een auto die zijn eigen rommel opruimt.
10: Lekker.
2: Ah, fantastische innovatie. We beginnen in Den Haag bij de financiële beschouwing.
3: Het kabinet gaat namelijk zijn voorstellen voor de overstap naar vermogenswinstbelasting toch weer aanpassen. Dat zegt vandaag de minister van Financiën, Eelco Heijnen.
11: Tegelijkertijd, en dat heeft uw Kamer duidelijk gemaakt, dat u de gekozen grens niet goed vindt, die 1000 euro grens. En vanuit de zorg voor die kleine spaarder, en ook de zorg dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. Hoe lager de grens, hoe meer mensen dan ook de belasting moeten betalen. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
3: Oké, het is misschien een helder. Hoe lager de belastinggrens,
2: hoe meer
3: mensen daar natuurlijk aan toe komen. Ja. Als je vanaf 30.000 euro, dan zet je eerder aan dan 60.000.
2: Ja, nee, het was net even onduidelijk in.
3: Het was een helder signaal, maar niet een hele heldere mededeling van de minister. Maar die heeft sowieso heel veel woorden vandaag nodig gehad om allerlei dingen te zeggen. Heijnen was dit dus op de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen.

0: En politiek verslaggever Michiel Jurjens heeft dat natuurlijk op de voet gevolgd. Goedemiddag, Michiel.
1: Ja, hij praatte ook vrij snel hè, in dit quoteje. Goedemiddag. Ja,
0: de hele dag. Hij heeft heel veel woorden heeft hij vandaag er doorheen gejaagd. Of tokens in moderne termen. Dit plan, waar hij nu op terugkomt, dat is ongeveer 48 uur oud. De Kamer was het er niet mee eens. En nu ligt het weer in de prullenbak. Is het zo simpel?
1: Het plan was onhoudbaar. Het leidde ertoe dat er 850.000 mensen extra in box 3 belasting zouden moeten gaan betalen vanaf 2028. Want dan moet die vermogenswinstbelasting ingaan. En volgend jaar, je zei het zelf al, Mark, iedereen met 30.000 euro spaargeld of meer in plaats van die 60.000 euro waar dat nu op ligt. Nou, onrust in het land en gisteren ook tijdens de eerste dag van de algemene financiële beschouwing in de Tweede Kamer. Ook bij coalitiepartijen, VVD en CDA, die toen al aangaven, dit zien wij niet zitten. Dus was de grote vraag vanochtend, vlak voordat Heijnen aan het woord zou komen, wat gaat het kabinet met die zorgen doen? En wat het kabinet dus doet, is dit plan weer naar de prullenbak verwijzen.
0: En ik had het idee dat dit al een compromis was, wat tot een compromis was, tot met een ander compromis weer was vermixt. Dus wat gaat Heijnen nu doen in de praktijk?
1: Wat hij gaat doen is de komende tijd weer in gesprek met de Kamer. Dat is het idee om dan uiteindelijk ergens anders op uit te komen. Maar daar had hij ook een waarschuwing bij.
2: Ik zie daarvoor ook mogelijkheden, maar dat vergt wel veel rekenwerk. Het is enorm ingewikkeld en elke uitvraag die ik stel kost weer een paar uur rekenwerk met alle modellen op financiën.
1: Ja, dus op zoek naar een andere ondergrens, die was dan op 1000 euro aan heffingsvrij rendement gelegd. Nou, dat zou dan 500 miljoen moeten opleveren in dat nieuwe systeem om die misgelopen kosten daarvan op te vangen. Maar goed, hoe meer je die ondergrens verhoogt, hoe lager dat bedrag dat binnenkomt ook weer wordt. Dus we gingen deze week in met vragen en we gaan de week ook weer uit met vragen hoe het dan zal gaan moeten.
0: Ja, ik heb nog wel een vraag voor je, want er was natuurlijk ook nog een probleem met de lastenverhoging voor werkenden. Dat was met Prinsjesdag en vervolgens met algemene beschouwingen was daar kritiek op. Ja. Voor box 3, daar komt hij dus de Kamer tegemoet. Doet hij dat hier ook?
1: Nou, eigenlijk niet. Het zit voor een deel in de vrijheidsbijdrage, die hogere inkomstenbelasting. Maar zowel links als rechts in de Tweede Kamer, in de oppositie, ziet het niet zitten dat er extra miljarden aan inkomstenbelasting opgehaald gaan worden. Het gaat uiteindelijk om bijna 8 miljard structureel. Volgend jaar ook al bijna 4 miljard. Maar, zegt Heijnen dan, nou, dat beeld klopt niet. Hij wijst dan op de korting op de brandstofaccijnzen, ooit ingevoerd ruim 4,5 jaar geleden alweer na het begin van de oorlog in Oekraïne. Nou, die korting wordt verlengd. Hij wijst dan op zorgpremies die minder snel gaan stijgen dan eerder gepland. En dan zegt hij dat heeft allemaal positieve effecten op de koopkracht en dat compenseert elkaar uiteindelijk. Dus hij bestrijdt eigenlijk het hele beeld van die belastingverhoging die eraan zit te komen.
0: En als er geen probleem is, moet je het ook zeker niet oplossen. Dat snap ik, want dat is voor een minister van Financiën altijd ingewikkeld. Ja, het debat is nog bezig, hè? Is het spannend? Is de conclusie eigenlijk al te trekken?
1: Nou, het is wel spannend en ook wel venijnig hier en daar af en toe. Het was interessant om dat te volgen allemaal. Inmiddels zitten we in de zogeheten tweede termijn, waarin Kamerleden dan moties kunnen indienen. Daar gaan de minister en ook staatssecretaris Ehrenberg zo meteen nog op reageren. En dan is het voor nu klaar. Uiteindelijk gaat dit allemaal bij elkaar komen in het belastingplan. De debatten daarover die beginnen ook al vrij snel, over anderhalve week. Dan gaat de Kamer dat behandelen. De stemming daarover is over precies 6 weken, donderdag 12 november.
0: De baas.
1: Zeker. Het was natuurlijk nog best wel warm afgelopen week. En dan was het nog september. Dan denk je, nou, november, dat duurt nog wel even. Maar het is nog maar 6 weken. Dat gaat echt snel. En ook in Den Haag gaat dat snel. En Ilko Heijnen en zijn kabinet zullen nog hard aan het werk moeten om daar tegen die tijd een meerderheid voor te vinden. Want die is na vandaag, en dat is wel een voorlopige conclusie, die is nog niet verzekerd.
0: Het blijft ook de komende 6 weken spannend. En daarna ook nog, voorspel ik je, Michiel Jurjens, dank je wel.
3: BNR Nieuwsradio.
4: Op dit moment ziet de NAVO nog geen onmiddellijke Russische militaire aanval op een van de lidstaten gebeuren. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte vandaag bij een persconferentie in Münster.
5: While we see no imminent military attack against NATO, we must be prepared. for Russia's campaign of hostile actions against allies to continue.
4: Dan gaan we persconferentie samen met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en onze eigen premier Rob Jetten in Münster dus. Europa-verslaggever Stefan de Vries volgt die meeting voor ons. Stefan, wat deden ze daar precies?
6: Ja, ze waren daar bij de One GNC. Dat is een voorbeeld van verregaande Duits-Nederlandse defensiesamenwerking. Dat bestaat al sinds 1996. Het hoofdkwartier daar plant en stuurt landoperaties aan. En sinds deze zomer heeft dat hoofdkwartier een nieuwe NAVO-taak in Estland en Letland. Namelijk de Oostflank verdedigen, oefeningen organiseren. En dat bezoek vandaag, dat laat zien dat Nederland en Duitsland meer verantwoordelijkheid willen nemen voor de vereniging, verdediging van Europa. Misschien ook wel uiteindelijk voor de vereniging van Europa. Maar daar ging het vandaag niet over, de verdediging van Europa. En na afloop in Münster zei Mark Rutte dit.
5: The Kremlin is trying to divide us and to push us back from helping Ukraine. And my message is clear. And our message is clear. Keep calm, carry on and continue the support for Ukraine.
4: Ja, dus ja. Wel, ja, de Ukraine. Wel de steun aan Oekraïne, dus blijven voortzetten. En anders dan eerst werd er gezegd, ja, dat zou best kunnen dat op korte termijn Rusland meer gaat proberen richting NAVO-lidstaat. Althans, er waren inlichtingendiensten die daar lucht van hadden gekregen. En nu horen we dit van Rutte. Is dat een nuance?
6: Ja, wel. Het interessant genoeg zijn het in dit geval vooral de Baltische landen die zeggen, nou, die onmiddellijke dreiging van Rusland of aanval is niet heel waarschijnlijk. Interessant, omdat juist zij jarenlang de andere Europese lidstaten hadden gewaarschuwd voor de dreiging van Rusland. Die dreiging is er natuurlijk wel. Niet op korte termijn. Er is volgens Rutte geen aanval te verwachten morgen. Maar het land blijft natuurlijk een strategische dreiging en daarom moet de steun aan Oekraïne worden volgehouden. Hmm. Dat is de bekende NAVO-lijn die Rutte hier nadrukkelijk herhaalde met Jetten en Merz. En ja, vooral voor Friedrich Merz was dat vanmiddag belangrijk, want in Duitsland staat de bondskanselier onder politieke druk. Ook de steun aan Oekraïne staat onder druk, onder meer van de AfD die in steeds meer deelstaten oprukt. Dus maakt Merz vandaag met Rutte en Jetten aan zijn zijde aan de Duitsers duidelijk dat Duitsland en Nederland en de NAVO onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de steun aan Oekraïne moet doorgezet worden. Dus het had ook een wat binnenlands Duits politiek tintje vandaag.
4: De Europese Commissie heeft Nederland weer tikken op de vingers gegeven. Wat hebben we nou weer fout gedaan?
6: Ja, dat is onderdeel van de regelmatige checks, Niels, door de Europese Commissie. Ja. Of landen de Europese wetten en regels wel goed doorvoeren. Dus andere landen kregen er vandaag ook langs. Maar laten we even inzoomen op Nederland. Om te beginnen, de Commissie ergert zich groen en geel aan de traagheid van Nederland met de invoering van de Europese blauwe kaart. En dat is een verblijfs- en werkregeling voor hoogopgeleide mensen van buiten de EU. Mm-hmm. Nederland heeft de richtlijn volgens de Commissie nog helemaal niet of nauwelijks in nationale wetgeving omgezet. En daardoor kunnen zulke werknemers minder makkelijk naar Nederland komen of binnen Europa van baan veranderen. En dat is natuurlijk opmerkelijk, want ja, er is nog steeds een enorm krapte op de arbeidsmarkt.
4: We willen die mensen toch juist graag ontvangen?
6: Ja, heel graag, maar ja, Nederland maakt er geen haast mee. Hmm. Daar wordt nu dus Nederland voor berispt. Ja. En ook op het gebied van consumentenkrediet krijgt Nederland een tik. Nieuwe Europese regels moeten ervoor zorgen dat leningen transparanter en eerlijker worden. Hmm. Nederland is daar, maar niet als enige, 15 andere landen ook nog niet. Nederland is daar volgens Brussel nog lang niet klaar mee. Dus ja, nee. Nu een gele kaart eigenlijk.
4: En ook niet op het gebied van digitale douanesysteem.
6: Ja, dat klinkt heel vreemd voor een handelsland als Nederland. Het gaat om de digitale douane. Even in de volksmond. Dat moet het voor bedrijven mogelijk maken om aangifte te doen vanuit hun eigen vestigingsplaats. Ook wanneer goederen via een andere EU-lidstaat binnenkomen. Dat vermindert papierwerk, minder vertraging, minder administratieve kosten. En het is natuurlijk heel opmerkelijk dat een land met de haven van Rotterdam, Schiphol, heel veel internationale handel, ja, daar dus achterbij blijft. Dat betekent extra lasten voor bedrijven. De interne Europese markt loopt minder soepel. En ja, de Commissie legt hier dus een hele pijnlijke zwakke plek bloot van Nederland exportland.
4: Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-correspondent.
3: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis, BNR.
0: ZZP'ers moeten binnenkort kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen om als zelfstandige te werken. Dat is bepaald in de nieuwe zelfstandige wet die minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. En volgens Aartsen is er bij ZZP'ers angst voor handhaving. Dat vertelde hij vanmorgen bij Bas van Werven in de Ochtendspits. Maar dat is niet nodig.
7: Doordat we nu duidelijkheid geven, geven we ook zekerheid vooraf. En het is voor ZZP'ers nu ook gewoon duidelijk. Als ik aan deze spelregels voldoe, ik weet wat ik moet doen. En als u daaraan voldoet, ja, dan komt u in de veilige haven, zoals we dat noemen. Dan kunt u dus met een gerust hart of als ZZP'er werken, of als ZZP'er inhuren. En daardoor hopen we dat die angst voor die handhaving en die wegvallende opdrachten, ja, dat we dat tij gaan keren.
0: Ja, en wat is dan die veilige haven? Dat is als je als ZZP'er meerdere klanten hebt, zelf kan bepalen waar en wanneer je werkt.
4: Meer de opdrachtgevers
0: en,
4: ook vooral.
0: Meer klanten, dat zijn opdrachtgevers toch? Ik wel.
4: Ja.
0: En wanneer ze werken en zich verzekeren ook tegen ondernemersrisico's. Dan ben je veilig. Zet die nieuwe wet nou de deur open naar onnodige regeldruk of zorgt het juist voor houvast, zoals de minister zegt? Gaan we vragen aan Connie Maathuis van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Welkom.
8: Dankjewel, goedemiddag.
0: Die minister die zegt, daar zit een veilige haven in. En dat is goed nieuws voor ZZP'ers. Ziet u dat ook zo?
8: We vinden het allereerst een heel groot goed dat deze minister het heeft aangedurfd om een wet te maken waarin staat dat zelfstandig ondernemen een volwaardige en bewuste keuze wordt. En die veilige haven waar die over praat, vinden we ook een groot goed. Waar het niet dat de criteria die daarin staan op dit moment, hè, want op hoofdlijnen lijkt dat en klinkt dat allemaal relatief eenvoudig, zoals we dat gezegd hebben, maar in de uitwerking zitten er echt nog wel componenten waarvan wij denken, kan iemand die goed kan zeilen dan toch ook die veilige haven inkomen? Hmm. Daar twijfelen we wel
0: over. Ja, want waar twijfelt u precies aan? Bij de uitwerking van die componenten?
8: Wat ik wel heel graag nog wil corrigeren, vandaag is de internetconsultatie live gegaan. Dus het is nog niet zo dat die wet er daadwerkelijk aan de Tweede Kamer is aangeboden. Waar we aan twijfelen is dat sommige uitwerkingen die in de wet genoemd staan, en specifiek eigenlijk de zaken die in de zogenaamde werkrelatietoets staan, daar staan componenten in en dat zie je pas als je echt naar die memorie van toelichting gaat. Ik zal een klein voorbeeld geven wat misschien een aantal van uw luisteraars zal aanspreken. Het lijkt er nu op dat mensen die normaal gesproken hun werkzaamheden met een uurtje factuurtje, zoals dat in de volksmond heet, voor een opdrachtgever organiseren, dat die geen toegang tot die veilige haven hebben en dat die dus niet als zelfstandig ondernemer worden gezien.
0: Hoe zit dat?
8: Ja, ik ben blij dat u ook denkt, dat is opmerkelijk. Dat zijn dus componenten op basis waarvan wij hebben gezegd, kijk, dan is het nog heel fijn dat we de komende weken hebben om precies helder te krijgen, wat bedoelt de minister nou?
4: Ja, precies, even voor de duidelijkheid, staat dat er niet duidelijk in? Of zegt u nou,
8: het staat er niet. Ja? Het staat er op een manier die maakt dat wij denken dat hij zegt dat dat niet mag. En dat betekent dus dat we daar vragen over moeten stellen.
4: Want in onze beleving kan het niet zo zijn dat, of wie dan ook nog.
8: In onze beleving kan het niet zo zijn dat een uurtarief. Of het sturen van een factuur voor een paar uren, dat de component is waarop je als zelfstandig ondernemer wordt beoordeeld. Dat zou volgens ons echt beter moeten. En zo zitten er meer onderwerpen in die toetsen. Met name, als gezegd, in de werkrelatietoets. En dat maakt dat wij de komende weken nog wel een puzzeltje te leggen hebben.
0: U gaat aan de slag met die internetconsultatie, dat is helder. Er zijn mensen die maken zich zorgen over de regeldruk die hieruit zou kunnen komen. Hoe ziet u dat?
8: Nou, ik weet niet of zozeer regeldruk hier de component is waar we ons zorgen over moeten maken. Het gaat meer om de inhoud van alle regels die op de zelfstandige ondernemers afkomen. Aan de andere kant, die zijn in zoverre ook weer niet zo bijzonder. Ze worden helder. En er wordt beter helder waar je aan moet voldoen. Nogmaals, we moeten goed kijken dat dan geen regels zijn waar niemand aan kan voldoen. Maar heldere regelgeving is altijd geweest waar wij voor strijden en waar wij belang bij hebben. Het is wel een feit dat die mooie beeldvorming die de minister heeft gegeven, een veilige haven. Ja, ook al kan je nog zo goed zeilen, als het heel erg woelige baren zijn, dan kom je die haven niet in.
4: Precies.
0: Nou, een prachtige beeldspraak om mee te eindigen. Dank, Connie Maathuis van de Vereniging Zelfstandige Nederland.
4: De auto die zijn eigen fijnstof voor een flink deel kan opruimen. En ook nog eens veel minder van die bijzonder ongezonde rommel uitstoot. Het vehikel luistert naar de naam Ventra. Het is de nieuwe conceptcar van het Ecomotive team van de TU Eindhoven. Heb jij daarin gereden, Martijn de Rijk?
9: Jazeker, ik heb erin gereden.
4: En hoe was dat?
9: Nou, ik vond het vooral heel erg moeilijk om erin te komen. Want je moet je voorstellen dat ding ligt 10 centimeter boven de grond met je bibs. Dus je zit echt heel laag.
4: Het is een soort lichtfiets.
9: Ja, daar komt het bijna op neer. En het ziet er echt wel best wel mooi uit voor een conceptcar. Dat kan, ik heb er veel gezien. Deze mocht er zijn. En ik mocht eventjes meerijden met Theo Ossevoort, die dat ding ook heeft vormgegeven.
10: Vleugeldeurtjes. En dan moeten we dus naar binnen zien te komen.
9: Ja, perfect. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, dan zitten we redelijk comfortabel eigenlijk.
10: We hebben zelfs gordels.
9: We hebben gordels.
11: Dan hoor je de motor.
9: Het ziet er echt uit als een Lotus of zo, of een sportwagen.
11: Ja, Lotus is een grappige, want we hebben het de voorruit van een Lotus.
9: Oké, kijk, zie je wel.
11: Goed gezien.
9: Ja. En alleen, ik twijfel een beetje, omdat hij toch ook een beetje een soort van stofzuiger is.
11: Dat is ook wel het idee erachter. We hebben ook echt ventilatoren erin zitten. Maar het idee is dat als je uiteindelijk snel genoeg rijdt, dan heb je die bijna niet meer nodig. Want de lucht die er langs gaat, wordt gewoon het systeem ingeduwd. Langzaam rijdt, dan heb je die ventilatoren echt nodig om extra lucht in het systeem te krijgen.
9: Oké, want eventjes voor de duidelijkheid. De wielen die zijn afgedekt met een soort kap.
11: Ja, dat klopt. Ja, we noemen het trace systeem. En inderdaad, we hebben een wielkap die helemaal vast zit aan de ophanging. En die zorgt ervoor dat alle fijnstof, zoveel mogelijk fijnstof van de banden en van de remmen, ook van het wegdek afkomt, wordt onder een bepaalde hoek.
9: Het hoeft niet eens jouw eigen fijnstof te zijn.
11: Het hoeft echt totaal niet je eigen fijnstof te zijn. Je zou zelfs kunnen voorstellen dat als je de auto voor je huis parkeert en je hebt te veel energie van je zonnepanelen, dat je hem aanzet en dat je de lucht schoonmaakt, omdat je toch die energie over hebt. Dat kan in principe ook.
9: Ik kan tussen mijn voeten door naar buiten kijken. Hey! En hoe werkt dat dan? Want je zuigt het aan, maar dan heb je het nog niet netjes gescheiden en zo.
11: Nee, door de buizen gaat het in een grote metalen doos eigenlijk. En dat is ons collectiesysteem.
9: Maar die stalen doos, die kunnen we even bekijken.
11: Ja, die zit hier zo. En hier in het midden zit de elektrode. En dat is dus hetgene wat de deeltjes de lading geeft. En aan de zijkant van de doos worden de deeltjes tegenaan geplakt.
9: Dus als je een tijdje rijdt, dan zie je dat die zijkant dat die stoffig begint te worden.
11: En als je dan die deeltjes eenmaal hebt, dan hebben we ook bedacht hoe je dit kan hergebruiken in het interieur.
9: Oh?
11: Want hier, dit plaatje hier, is een plaatje gemaakt van emaille. We hebben gevonden dat als je het in emaille doet, omdat emaille een best wel duurzaam materiaal is wat heel lang meegaat, dan kun je ongeveer 10 of zo gram voor zo'n klein plaatje kun je erin stoppen zonder dat de kwaliteit van de emaille echt achteruit gaat.
9: Oké.
11: Een duurzame oplossing om het te hergebruiken. Op hoge snelheden is het ongeveer 25% van de fijnstof die we uitstoten. En dan wordt het ongeveer 40% als je bijvoorbeeld in de stad rondrijdt. Maar dat is ook de plek waar je de meeste fijnstof uitstoot.
9: En waar je ook de meeste mensen hebt die er last van hebben.
11: Precies, in steden is ook de luchtvervuiling het ergst. Dus dat is ook wel de plek waar je het liefste fijnstof afvangt.
9: Nou, is dat niet het enige? Deze auto die is ook, en dat zie ik ook wel aan hem, kan ik hem wegblazen? Hij weegt niet veel.
11: Nee, we hebben hem op 87 kilo gekregen. Als je de auto een stuk lichter maakt, dan heb je ook veel minder druk op de wielen. En daardoor stoot je überhaupt minder fijnstof uit.
9: Sowieso een tip die de gemiddelde auto wel kan gebruiken, hè, dit.
11: Precies, die elektrische SUV's van 2 ton, ja, dan stoot je een stuk meer uit, dat sowieso. Bij dit systeem checken we hoe hard je stuurt, hoe hard je accelereert en hoe hard je remt. En krijg je feedback en krijg je een score daarop gebaseerd. En
9: als dus het is gamification ook nog?
11: Ja, eigenlijk wel. Dus als je score laag houdt, dan kun je dan stoot je veel minder fijnstof uit. Terwijl als je een enorme hoge score hebt, dan gaat het juist mis.
4: Theo Ossevoort, lid van het Ecomotive team van de TU Eindhoven. Het verslag van Martijn de Rijk.
0: Het was wel rustig op de obligatiemarkten. En nou is het vierde kwartaal vandaag ook nog eens hypernerveus begonnen. Wat is er aan de hand? Gaan we zo horen.
12: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
13: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
18: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
17: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
19: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
22: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België gaat. En een gesprek met Maaike Berger, kerstvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese wet en regelgeving. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
27: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Werkzaamheden en enkele ongelukken veroorzaken de meeste vertraging, zoals op de A2 richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen doe je er 20 minuten langer over, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A2 richting Den Bosch vanaf Nieuwegein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem vanaf Veenendaal 20 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. En tot slot de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28 Zwolle richting Assen bij hectometerpaal 153,5.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
28: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. Minister Heijnen van Financiën blijft achter de hogere belasting op werk staan. Maar oppositiepartijen als Pro, Volt en Ja21 zien dat niet zitten, bleek tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Belastingdienst volgend jaar bijna 4 miljard euro extra ophaalt bij werkenden. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen praten we over een nerveuze obligatiemarkt. De rente op de 10-jarige staatsobligaties. Dan heb je het dus over staatsleningen. Die heeft vandaag het hoogste niveau sinds 2002 bereikt. Dadelijk meer.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
8: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
0: 4:55 is het. Goed dat je bij ons bent. Ja, het is weer oktober. Dat is misschien wel de meest stressvolle maand van het jaar, zat ik te bedenken.
1: Hoezo?
0: Ja, nou, de rust van de zomervakantie. Je bent op vakantie, je bent weer terug midden aan het werk. Oh. Alle projecten weer vol op stoom. En dan juist in oktober is er altijd die grote campagne voor mensen om te laten stoppen met roken.
1: Ja, stoptober. Net als je een sigaret nodig hebt, bedoel
0: precies,
1: je.
0: Dat wou ik zeggen. Hoe effectief is al zo'n campagne eigenlijk? Gaan we zo bespreken in dit half uur. Eerst gaan we beginnen met staatsobligaties.
1: Mag het eigenlijk überhaupt iets positiefs zeggen over tabak, waar je verschrikkelijk verslaafd aan kunt raken?
0: Ik heb geen idee. Ik heb helemaal geen ervaring met sigaretten. Dus wat dat betreft,
1: persbreidel over. Goed, we gaan inderdaad naar de nervositeit op de obligatiemarkten. Want die houdt aan. Jochem Visser, welkom.
10: Hi,
1: gisteren hadden we het al even over met twee hoogleraren. Over de oplopende de staatsschulden. Mm-hmm. Dat hangt hier natuurlijk mee samen. Hè.
10: En de rente die ervoor betaald.
1: Ja. En de rente die ervoor betaald moet worden. Waar komt die vandaan en wat is vandaag de ontwikkeling? Want opnieuw was het toch wel volatiel.
10: Nou, hij ging even liggen, zeg maar. Die eindeloze oplopende rentes. En dat nieuws daarvan eerder deze week. En vandaag ging dat weer heel erg hard aan. Nou, de redenen die je daarvoor hebt zijn eigenlijk vrij simpel. Eerder was het natuurlijk die brandstofinflatie, dat is niet nieuw. Ander is die competitie met techleningen. Hè, dus heel Silicon Valley, wat opeens ook concurreert om de hand van de lener, om het zo te zeggen. Waardoor er minder vraag is naar de klassieke treasuries, de staatsobligaties.
4: Concurreert om de hand van de lener.
10: Nou, ik zeg het maar. En dan de rentes die dan omhoog lopen. Ja. Maar nu is er dus een derde bij die vandaag ook heel erg aan begint te tikken. En dat is gedwongen verkoop eigenlijk. Want het is een heel complexe markt. Hè? Mm-hmm. Verzekeraars, pensioenfondsen, institutionele beleggers hebben allemaal obligaties. En die merken steeds meer van ook het oplopen van die kringen. En een goed voorbeeld is dat de Amerikaanse consument minder snel zijn hypotheek aflost als hij daar de kans voor heeft. Dat geldt niet voor iedereen. Maar dat zorgt voor langere looptijden in hypotheekobligaties. En dat zijn na staatsleningen natuurlijk de veiligste en ook grootste markt voor staatsleningen. Oftewel, alle institutionele beleggers die merken wat van die klassieke hypotheekpakketjes. Als je de Big Short hebt gezien, weet je wat het zijn.
4: Ja, je bedoelt het beleggen in hypotheekpakketten.
10: Ja, dus je kan pakketjes, een bank geeft een hypotheek aan iemand, dat wordt vervolgens verpakt en aan een
4: geeft een betrouwbaar rendement enzovoort.
10: Ja, en meestal ook heel veilig, behalve als je met z'n allen je kop verliest en op de verkeerde dingen gaat gokken.
4: Dat was natuurlijk de financiële crisis van de vorige keer.
10: Exact. Ja, ja, ja. En nou, het feit dat mensen nu dus minder snel hypotheken aflossen door die hogere rentes, dat zorgt voor meer renterisico op de lange termijn. Want de looptijd van die pakketjes wordt steeds langer. Want ze worden minder snel afgelost. Zo simpel is dat nou eenmaal. Ja, ja. En dan moet je daar moet je wel wat voor aanleggen. Wat doe je dan? Staatsobligaties verkopen. Gaat de effectieve rente op die kringen nog meer omhoog. Dus je ziet gedwongen verkoop. En dit is maar één voorbeeld hoor. Maar je ziet dit soort effecten dus echt optreden overal. En dat is sinds vandaag, gisteren wel echt nieuw.
4: In Amerika, maar ook in Europa?
10: Bij institutionele beleggers wereldwijd eigenlijk. En dat is een verbonden systeem.
4: Frankrijk, hadden we het gisteren dus ook over. Ja. Daar lopen de rentes ook op. Daar werd vandaag de begroting gepresenteerd.
10: Ja.
4: Zat daar nog iets in waarvan je zegt, nou, dat is een interessant plan en dat heeft ook invloed op die rentes?
10: Ik moet je enorm teleurstellen. Nee, want zij hebben er het meeste last van de oplopende rentes. Iedereen heeft er natuurlijk last van als overheid, want je moet meer betalen om te lenen. Maar ja, Frankrijk is het luiste jongetje van de klas. Als die een laag cijfer krijgt, is de kans dat die blijft zitten hoger dan als iemand die altijd zijn best deed een laag cijfer krijgt, om het zo te zeggen. Dus als jij de lening het meest nodig hebt, dan doet het bij jou het meeste pijn. En nu zie je dat er 54 miljard bezuinigd gaat worden in dat plan, in ieder geval. Dat is net aangekondigd. Maar dan dring je het begrotingstekort terug van 5,4 naar 5%. Nou, sinds het verdrag van Maastricht heeft volgens mij Frankrijk nog nooit voldaan aan de Europese begrotingsregels.
4: Nee,
10: wel een afspraak gemaakt, nooit
4: toch,
10: gedaan.
4: Van 5,4 naar 5 is een daad.
10: Nou, maar dan ga ik nog verder. Je had het Haut Conseil de Finances Publiques, het lokale centrale planbureau daar. Die zijn niet bepaald positief over de aannames die in het plan worden gedaan, want het steunt ook nog op allerlei, bijvoorbeeld buitenlandse investeringen die dan zouden groeien met dit plan. Nou, succes daarmee.
4: Ja.
10: Kijk, het punt is een beetje, als jij in je lokale chatbot vraagt, wanneer was de Franse staat voor het laatst financieel gezond? Dan gaat die eerst uitspugen. In 1974 hadden ze voor het laatst een keer een overschot. En daarna, de afgelopen eeuwen, was het gewoon janken in Frankrijk met de staatsfinanciën. Zo simpel is het. Ik weet nog, ik studeerde geschiedenis op een gegeven moment en toen leerde men mij wat over de Napoleontische oorlogen. Dan werd
4: Wat wordt je baard ineens grijs?
10: 34 jaar oud en nou al dit. Ja.
4: Nee, maar vertel.
10: Maar Napoleontische oorlog, ze konden niet eens lenen voor die schepen die allemaal op werden geblazen door admiraal Nelson. Want niemand vertrouwde ze, dus moesten ze de belasting in eigen land omhoog gooien, terwijl die Engelsen rustig op 4-5% voor schepen konden lenen. Ja. De Franse staat is de Franse staat.
4: Ja, dat is wel traditie daar. Maar dat is heel lang goed gegaan, ook omdat de economie wel groeide uiteindelijk, toch?
10: En
4: blijft hij dat niet doen?
10: Dat blijft hij zeker wel doen. Alleen denk ik dat de groei in Frankrijk nou niet van die aard is dat daar meteen de hele financiële markten mee gerustgesteld worden. En het grootste probleem is natuurlijk vervolgens, je kan die begrotingen met snijden in eigen vlees wel presenteren, maar de markt kijkt naar die politici en die denkt bij zichzelf, jij wordt binnenkort weer weggestemd.
4: Ja, ja, ja.
10: Dat is het hele probleem.
4: Ja. We gaan hier nog meer van horen. Dank voor de update, Jochem Visser.
11: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. En de A2, blijft een probleem vanmiddag?
12: Ja, klopt inderdaad. Eerder was er een ongeluk op de A2 richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Nou zijn er weer rijstroken vrij, maar staat er een kapotte vrachtauto. En daardoor heb je een half uur extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A50 Eindhoven richting Os bij hectometerpaal 101,7.
13: BNR Luister vandaag.
14: De ontwikkelingen omtrent box 3.
13: Begrijp morgen.
14: Box 3.
15: Zowel in box 3 als in box 2.
14: Box 3.
16: Het hele box 3 dossier.
14: Box 3.
13: BNR.
15: Box 3.
13: Box 3. Blijf scherp.
0: Vandaag begint de 13e editie van Stoptoper. Dat ze de hele maand proberen rokers zover te krijgen dat ze van sigaretten afblijven. En daar is nog genoeg werk aan de winkel. Het aantal volwassenen rokers, dat daalt. Maar het aantal jongeren dat rookt, stijgt juist. Dat is 2,9% van de jongeren tussen de 12 en de 16. Die zegt dagelijks te roken. En in 2017 was dat nog 2,1%. Heeft zo'n campagne dus effect gehad? Of misschien zelfs wel averechts, als je deze percentages zo hoort? Gaan we over praten met Kauwe Illy, directeur van het Longfonds en voorzitter van Rookvrije Generatie. En Chantal van den Berg, gedragspsycholoog. Welkom.
17: Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Ja, Kauwe Illy, laten we bij u beginnen. Het aantal kinderen dat rookt stijgt. Het aantal volwassenen dat is juist aan het dalen. Maar dat zijn er toch nog wel meer dan 2,5 miljoen. Hoe tevreden bent u over hoe het effect is van Stoptober? Want dat bestaat inmiddels een jaar of 13?
18: Ja, klopt. Ja. Nou ja, eerlijk gezegd zijn we daarover heel tevreden. Het heeft natuurlijk een aanloop nodig gehad. Hè. Het hele begrip moest landen in Nederland, Stoptober. Maar inmiddels is dat echt een heel erg bekend begrip geworden. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat op dit moment, of althans, ik weet het natuurlijk niet, want vandaag was de startdag, dus we moeten nog zien hoe het dit jaar gaat. Maar vorig jaar heeft 1 op de 7 rokers meegedaan. En van die 1 op de 7 rokers die meededen, en dat waren dan dus ongeveer 370.000 mensen, is een jaar later was nog altijd 36%. Nog steeds niet gestart
0: niet
18: met roken.
0: Dus, okay, dus een derde van een zevende
18: stoppers.
0: Dat is niet. Dat is een 21ste nee, van Nederland is gestopt met
18: 130.000,
0: roken.
18: Nee, maar 130.000 mensen zijn dus succesvol gestopt. Dus ik vind dat een gigantisch succes.
4: Ja, okay. Wordt er ook gezondheidswinst geboekt eigenlijk daardoor?
18: Nou, wat denkt u zeg?
4: Daar ga ik wel vanuit.
18: Ik hoef niet uit te leggen wat voor verschrikkelijke ziektes je allemaal kan krijgen van het roken. Dus ja, uiteraard. Dit is heel erg goed nieuws voor die 130.000 mensen die zijn gestopt. En ook voor de Nederlandse gezondheidszorg, absoluut.
0: Maar ik zit nog steeds met het gevoel dat ik als ik op een metro sta te wachten, of bij gewoon over straat loop, dat ik veel vaker in de rook van rokers loop op straat. Dat
4: dan buiten dan dus een paar jaar terug?
0: Dan een paar jaar terug. Zijn daar cijfers over het aantal rokers ook? Want het aantal volwassenen schijnt dus af te nemen, maar als er meer jongeren bij komen.
18: Het aantal volwassenen neemt af, onder jongeren neemt het toe, dat klopt. Dat vinden we ook een ongelooflijk zorgwekkend signaal. Het komt eerlijk gezegd vooral doordat als gevolg van de, wat ons betreft, schandalige acties van de nicotine-industrie, allerlei 11, 12, 13, 14-jarigen verleid worden om te gaan vapen. Ja. U moet zich realiseren, in één vape zit net zoveel nicotine als in 2 pakjes sigaretten. En dat zorgt ervoor dat die tieners binnen de kortste keer verslaafd zijn. En als ze dan een jaar of 16, 17, 18 zijn, dan vinden ze dat vape eigenlijk een beetje suf. En dan gaan ze over op roken. Of ze doen het allebei. Dus het is heel, heel erg tragisch dat deze... Ja, deze ontwikkeling er is. Daar doen we alles aan natuurlijk om dat tot stand te brengen. Maar
4: bereikt dus kennelijk de jongeren niet. Chantal van den Berg?
17: Ja, ik denk wat je natuurlijk ziet is dat... als je het kijkt over hoe onze hersenen en hoe ons gedrag beïnvloed wordt de hele dag door, dan kan dat inderdaad zijn dat de tabaksindustrie ons daar niet in meewerkt. Maar vergis je ook niet dat de omgeving waarin jongeren verblijven en hoe zij met sociaal interacteren in die jonge periode, dat heeft een enorme grote impact en een veel grotere beslissingsdeel dan dat wij zelf bedenken.
4: Ja, ja. Dus dat is. Maar is dat wel te beïnvloeden?
17: Absoluut, ja, zeker. Ja, het is zeker te beïnvloeden. Kijk, wat je in programma's ziet, ja, moment dat jongeren vapen, en dat zijn voorbeelden voor je, dan neem je dat als jongeren sneller over. Dus je zou eigenlijk moeten kijken, wat kan ik in die programma's doen, dat juist zo'n vape helemaal niet meer zo interessant wordt.
0: En dat is een Elinet. Ik ben eigenlijk best tevreden met wat er tot nu toe bereikt is. En dat snap ik ook. Maar de campagne kan dus veel effectiever,
17: ja, nog. Ja, dat kan nog meer. Absoluut.
0: Nou, help hem een beetje op weg.
17: Ja, nou kijk, als eerste misschien het startmoment. Hè. We denken 1 oktober, dat is stoptober. We beginnen allemaal 1 oktober.
4: Nou, we hadden het er net ook al over. Hè. Dus de dagen worden korter en je zit dan met je oren in de stress van het nieuwe werkjaar. Eigenlijk heb je dan eerder zin in een sigaret misschien.
17: Ja, nou dat sowieso. Maar wat je ook ziet is dat op een donderdag stoppen. Ja, wanneer gaan mensen voor het eerst naar de sportschool? Dat is vaak niet als ze iets willen gaan doen op donderdag, maar op maandag. Mm-hmm. Dus op het feit dat oktober nu in dit geval op donderdag begint, is eigenlijk voor ons gedrag niet handig. Dat zouden we beter op maandag kunnen beginnen.
4: Mm-hmm. Ja, dat is één ding. Dat is maar één ook ding. Voor jongeren?
17: Maakt niet uit, voor iedereen. Dat noemen ze het verse startmoment. Want dan zijn je hersenen als het ware meer geprogrammeerd en gemotiveerd om iets te doen.
4: Begin van de week.
17: Begin van de week. Mm-hmm. Ja, en normaal is de eerste van een maand ook goed. Maar ja, niet als die pas op donderdag valt.
4: Nee.
17: Dus maar daar staan we niet bij stil.
4: Nee. Gooi je wel Illy?
18: Nou, kijk, ik vind het prachtig om deze suggesties te horen. Dus daar kunnen we volgend jaar natuurlijk zeker wat mee doen. Overigens, ik was tevreden over het aantal stoppers, maar ik ben natuurlijk helemaal niet tevreden over al die, ik ben zelf ook kinderarts, hè, dus ik ben helemaal niet tevreden met al die tieners die starten. Laat dat even duidelijk zijn.
4: Helder. Nee, maar we zitten wel in de situatie dat dit dus kennelijk legaal is. Je mag roken in Nederland. Die vapes, die zijn er ook.
17: Ja.
4: En dan moet u daar een campagne tegenover zetten die dan tot op zekere hoogte effectief is, maar de jongeren dan klaarblijkelijk minder bereikt. Laten we er even van uitgaan. Ja, je vecht tegen de bierkaart, toch, Carolie?
18: Nou ja, kijk, maar je moet dus realiseren, dit is de campagne om te stoppen. Hè, dit is niet de campagne om niet te starten. Dus dat we zijn op ongelooflijk veel verschillende schaakborden zijn we bezig. Ook in de politiek, ook in Brussel, in Den Haag. Want er zijn natuurlijk, kijk, om een voorbeeld te geven ten aanzien van het vapen. Nederland is een van de weinige landen met een smaakjesverbod. Maar in België en Duitsland is er geen smaakjesverbod. Dus het is super makkelijk om vapes overal vandaan te halen. Dus we zijn bezig ook in Brussel om regelgeving te veranderen. Dus we zijn op heel veel gebieden bezig, ook juist om te voorkomen dat tieners starten met vapen. En het is niet één actie, namelijk stoptober. Het is het hele jaar door zijn we bezig.
4: Nee, natuurlijk. Maar ik wil natuurlijk juist graag toe naar dat punt wat u eigenlijk al oprakelt. Valt gedragspsychologie op de, kan die opboksen tegen een tabakslobby?
17: Ja, absoluut.
4: Oh ja?
17: Ja, absoluut.
4: Heel positief.
17: Ja, zeker.
4: Dat is verslavend middel, hè?
17: Dat is het. Ja, oké. Okay. Alleen op het moment dat je een aantal elementen aanpast, dan krijg je die resultaten. Dus we hebben bijvoorbeeld in 2016, misschien kent meneer Illy dat onderzoek ook wel, dat was Christian Armitage, en die is specifiek gaan kijken, wat zorgt er nou voor dat we in ons gedrag dingen kunnen veranderen, waardoor dat stoppen makkelijker wordt.
4: Uh-huh.
17: Nou, en dat is heel simpel, het is als dan. Hij zei eigenlijk, als ik een bepaalde reactie wil gaan doen, als ik wil gaan roken, wat kan ik dan daardoor vervangen? En door in dat onderzoek dat te gaan doen, zagen ze dat er dus meer mensen konden volhouden met stoppen.
4: Ja, meer eten misschien? Als ik nou stop met eten?
17: Nee,
4: als ik stop met roken, mag ik iets meer eten?
17: Nou, dat kan. Maar ja, dan krijg je misschien weer een ander probleem.
4: Ja, dat is het probleem.
17: Misschien kunnen we daar iets anders voor vervangen.
4: Wat dan?
17: Dat is een beetje persoonsafhankelijk natuurlijk. Hè. Kijk, op het moment dat je doet dat roken niet zonder een bepaalde reden. Er zit altijd een oorzaak achter.
4: Nou, als je eenmaal mee begonnen bent, doe je het omdat je verslaafd bent.
17: Ja, zeker. Alleen, er is een reden waarom je er ooit mee bent begonnen.
4: Ja,
0: stoer op het schoolplein.
17: Precies, dus stoer. Dus ik ben stoer op het moment dat ik rook. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik me stoer wil voelen, wat heb ik dan nodig? Een sigaret of een vape.
4: Ja. Oh ja, je kunt ook iets anders doen om je stoer te voelen.
17: Precies.
4: Mm-hmm.
17: Ja, en wat?
4: Gelooft u daarin, Carol Illy?
18: Ja, daar geloof ik zeker in. Maar ik wil graag nog één ander aspect daarin benoemen wat minstens zo belangrijk is. Dat is de steun van de omgeving. We weten hoe ontzettend belangrijk het is dat mensen die willen stoppen met roken, dat die daadwerkelijk voortdurend steun krijgen. En dat mensen niet zeggen, ach joh, dit is de derde, vierde, vijfde poging, het gaat toch niet lukken.
4: We hebben jou opgegeven.
18: Het gaat lukken. Ja. Ga, ga door. Het is zo ontzettend belangrijk dat mensen steun krijgen van de omgeving. Mensen geënthousiasmeerd worden om toch door te zetten. Dat is ongelooflijk. Er is heel veel wetenschappelijk evidence voor dat dat heel veel waarde toevoegt.
0: Oké, okay, Chantal van den Berg, ik zie dat u staat te stuiteren om iets te zeggen. Maar ik moet heel kort, want we zijn ook al door de tijd.
17: Ja, heel kort, ja en nee. Ja, goed bedoelde steun is niet altijd effectieve steun. Dus als je de steun van de omgeving goed kunt inrichten, dus een van tevoren afspraken maken, dan is die effectief. En anders zijn steun in de vorm van professionals, die zijn dan eigenlijk nog beter.
4: Chantal van den Berg, gedragspsycholoog was hier. En Carol Illy, directeur van het Longfonds, voorzitter van Rookvrije Generatie. Stoptober is begonnen. Hartelijk dank voor uw komst.
16: Tech Update.
0: Bij de grote beursgang van Anthropic ergens in de komende weken is er een grote chipper die bij uitstek profiteert. En het is niet eens Nvidia, wel een ander bedrijf dat chips maakt die bij uitstek geschikt zijn voor AI-taken. Gaan we bespreken met Joe van Buurik van BNR's Tech-redactie. Wie is de gelukkige Joe?
19: Nou, dat is Broadcom, Mark en Niels. Maker van diverse soorten chips, bij uitstek geschikt voor AI-taken. Dat doen ze bijvoorbeeld voor Google. Die stoppen de chips van Broadcom ook in de datacenters. De TPU's, Tensor Chips. Anthropic gebruikt die ook. En ja, met de beursgang die in de komende week moet gaan plaatsvinden, gaat er nog veel meer gebeuren. Want wat lezen we vandaag in documenten die gedeeld zijn? Broadcom gaat Anthropic tot wel 42 miljard dollar lenen. Uiteraard niet zomaar, maar met ik zou zeggen inmiddels bekende vestzak, broekzak achter. Financieringsconstructie.
0: Wij lenen jullie een paar miljard, zodat jullie een paar miljard producten van ons kunnen afnemen.
19: Ja, nou ja, niet exacte aantallen miljarden, maar wel
0: ter waarde van een paar miljard.
19: Exact, meerdere bestellingen aan chips in de komende jaren, die Anthropic dan dus weer bij Broadcom gaat bestellen, om zich zo te verzekeren van de rekenkracht die ze nodig hebben. Nou, dat is een truc die bij uitstek Nvidia heel goed kent. Ligt een voorbeeld erin, zou ik zelf zeggen. Nou, Broadcom doet dat dus ook. En ja, we weten natuurlijk ook, investeerders zijn van tijd tot tijd, ook de afgelopen tijd, wel een beetje huiverig over dit soort wederkerige deals. Maar ja, we hebben het wel over
0: het
19: bedrijf. Het
0: werkt toch fantastisch? Dat is toch tot nu toe het verhaal?
19: Jawel, maar het moet zich nog wel gaan uitbetalen. Maar ja, min of meer zou dat bijna moeten gaan gebeuren. Hm. Als Anthropic met die beursgang inderdaad 2000 miljard dollar waard gaat blijken te zijn. Even goed is er ook een constructie opgetuigd waarbij schulden worden omgezet in aandelen Anthropic. Nou, dat hebben ze dan ook weer nodig om andere delen van de nog hogere rekening te betalen aan Broadcom. Want er is een overeenkomst om 5 jaar lang bepaalde van die chips te huren. En dat gaat de AI-maker, hou je vast, meer dan 125 miljard dollar kosten. En dat is nog maar een deel van de 518 miljard, Mark, die we eerder deze week hoorden, die ze aan investering hebben voorzien voor de komende 10 jaar. Want dat zagen we al in de prospectus voor die IPO.
0: Want de volgende macht van 10 ook weer. Je hebt dan miljoen, miljard. En dan krijg je dan...
19: Als biljoen hebben we in Nederland staal, hè? Ja, precies.
0: Het is een half biljoen inmiddels aan inderdaad investeringen. Ja. Ben ik nog niet aan gewend. Nee. Hey, maar hoe moeten we nou naar deze deal kijken, alles bij elkaar?
19: Nou ja, het meest interessante is, maar dat vragen we ook al vaker, hè. Kijk ook wat bijvoorbeeld Nvidia en AMD met OpenAI hebben gedaan. Dat ze hun lotsbestemmingen met elkaar verstrengelen. Nou, dat doen Anthropic en Broadcom in dit geval dus ook. Is daarmee ook wel inherent anders dan de lotsbestemmingen van Amazon en Google. Vroege investeerders in Anthropic. Daar werd ook lange tijd al gebruik gemaakt van de capaciteit in de datacenters van die twee cloudreuzen. Heel erg verrassend is het ook niet, want Anthropic en Broadcom en Google hadden al nauwe banden. In het voorjaar al een uitgebreidere samenwerking aangekondigd. We gaan ook zien hoe de beurs hier verder op reageert. Broadcom heeft ook al voorspeld volgend jaar uit chips een omzet van 115 miljard dollar te verwachten. En in 2028 moet dat nog eens verdubbelen. Dus ze verwachten volop mee te gaan in de AI-race en de waardecreatie.
0: Oké, heel ander verhaal nog even. Xbox zijn te koop, maar Microsoft Game Division niet.
19: Nee.
0: Dat is overzichtelijk. Waarom wilden ze dat zeggen?
19: Nou ja, omdat je wel heel erg zou kunnen analyseren, verwachten, redeneren dat dat misschien zou gaan gebeuren. Het blijft een beetje fascinerende situatie dat vorige week de zoveelste reorganisatie bij de Game Divisie van Microsoft werd bekendgemaakt. Terwijl een paar jaar geleden, Mark, konden we nog aan dat er bijna 70 miljard werd uitgegeven om Activision Blizzard te kopen. Ja. Nou, in die hele context heeft Asha Sharma, de 38-jarige vrouw aan de top van de Xbox Divisie, een interview gegeven aan de New York Times. En daarin zegt ze, Xbox is niet te koop. Ondanks de ene na de andere ontslagronde die we de afgelopen pakken beet anderhalf jaar hebben gezien. Studio's die gesloten of verkocht zijn. Nee, allemaal met oog op de lange termijn, zegt Sharma tegenover de Amerikaanse krant. Zij werd juist aangesteld om schoon schip te maken, want ja, miljarden investeringen later is Xbox nog steeds geen financieel succes voor Microsoft. Maar Mark, wat het interview ook niet lijkt uit te sluiten, is dat Xbox misschien wel een losstaand bedrijf zou worden. Een spin-out. Want ja, elk kwartaal zien we de rapportage en zorgt Xbox voor rode cijfertjes in de rapportage. rapportage van Microsoft.
0: Maar beter op afstand krijgen.
19: Misschien wel, ja. En het is ook wat typerend, want de concurrent Sony weet eigenlijk ook de weg naar boven niet meer te vinden. Die zet alleen nog meer in op ontzettend duur te maken blockbusters. Ook geen duurzaam businessmodel. Nintendo daarentegen doet het al jaren heel goed, want hun credo is simpel. Gewoon goede games maken.
0: Zo simpel is het. Joe, dankjewel.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Mr. Heijnen heeft gisteren ook naar de algemene financiële beschouwingen zitten kijken.
0: Zeker, en hij heeft echt opgelet.
4: Hij heeft opgelet. Hij zei, ja, ik hoor dat jullie niet zo blij zijn met de oplossing, de dekking die ik heb gevonden voor Box 3. Dus, daar moet wat aan gebeuren. Dadelijk de update uit Den Haag.
20: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op ePassie.nl. ePassie. Wellbeing that works.
23: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
24: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
25: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
23: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De boeken zijn in de wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
24: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
25: En sla je slag.
26: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
27: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
29: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
27: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
30: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
32: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
33: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
34: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
35: Nu in de BNR-app.
4: Damen eist 4,7 miljard euro van Duitsland na het schrappen van een vergatte order. Japan jaagt buitenlanders weg met drempel voor permanente verblijfsvergunning. En de hackers van Flink verdienen niks aan de hackklanten van online supermarkt. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
0: gaan naar de ANWB, naar Annemieke Bosgaard. Op donderdag is het eigenlijk altijd wel een beetje druk. Hoe is het vandaag?
1: Weinig bijzonderheden op dit moment, maar het is gewoon overal druk. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Zo loopt het vast op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Vanaf afrit IJmuiden ben je 25 minuten langer onderweg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer Centrum 7 kilometer file met een uur op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, vanaf afrit Wageningen 25 minuten tijdsverlies. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Dordrecht Centrum staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A30 Ede richting Barneveld bij hectometerpaal 16,2. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 194,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. En daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij...
5: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Dus Kleur 1,2% in de plus en ArcelorMittal, dat is dan de grootste daler, 4,3% in de min. De Dow Jones 0,3% in de min.
2: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de piloot die gisteren een vliegtuig probeerde te kapen of het probeerde te laten neerstorten een geradicaliseerde islamist is. Meer daarover zometeen en natuurlijk de financiële beschouwing.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
5: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
7: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
9: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
10: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
11: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
13: Download de BNR-app
12: en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: In Israël is er de day after nog een hoop te doen omdat het vliegtuig dat werd gekaapt, of waar in elk geval de ene piloot de andere aanviel. Nieuwe informatie druppelt naar buiten. Een update van onze correspondent krijgen we zo meteen. Ja, en over druppelen gesproken. Weet jij nog de tijd dat we in Zwitserland grote gletsjers hadden?
1: Dat was ooit iets, hè, in onze jeugd.
2: Langzaam wordt dat gewoon, ja, mijn maag draait om als ik het zeg. Dat wordt gewoon langzaam geschiedenis. Ja. In 5 jaar tijd verdween een vijfde van de Zwitserse gletsjers. Daar moeten we het zo meteen ook over hebben. Eerst gaan we naar Den Haag.
14: Studio Den Haag.
1: Pittig debat voor minister Heijnen van Financiën. Die blijft zoeken naar steun voor zijn kabinetsplannen. Daarvoor moest hij iets overboord gooien vandaag.
15: Dat er een hoeveelheid personen weer in de belastingheffing worden getrokken die daar eerst niet in zaten. En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid.
1: In de belasting worden getrokken. Volgens mij betekent dat, Niels, gewoon dat je belasting moet betalen. Heijnen was dit. En de plannen voor box 3, daar komt het op neer. Die gaan weer worden aangepast. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Mark. En het klopt inderdaad dat we in de belasting worden getrokken. Gewoon betekent dat je belasting moet betalen.
1: Ja, ja, wat heeft die man toch een vrolijk spraakgebruik af en toe. Het extra belasten van kleine spaarders en beleggers, dat was heel eventjes het plan, 48 uur lang ongeveer. Nu alweer het raam uit. Wat is er gebeurd?
16: Ja, het kabinet dacht met goed nieuws te komen. Afgelopen dinsdag stuurden zij dan een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer. Met daarin de mededeling, het zat er aan te komen, maar nu dan officieel vanaf 2028 naar vermogenswinstbelasting. Nou, voor dat idee is steun en enthousiasme in de Tweede Kamer. Maar toen de manier waarop dat dan zou moeten gebeuren, dat leidde tot grote onrust. En dan vooral de manier om de weggevallen inkomsten op te vangen van de overgang naar zo'n vermogenswinstbelasting. 850.000 extra belastingplichtigen in box 3 door het heffingsvrije rendement te verlagen. En dan zou het ook nog zo zijn

0: En dat volgend jaar er een soort tussenjaar was, waarbij je dan vanaf 30.000 euro spaargeld in plaats van de huidige ongeveer 60.000 euro je ook al belastingplichtig zou worden. Nou, grote onrust in de achterban van de VVD zeker ook. Maar die onrust was breder en gisteren werd tijdens de eerste dag van de algemene financiële beschouwingen duidelijk dat de Tweede Kamer dit op deze manier niet zou gaan accepteren. En daar gingen ook coalitiepartijen VVD en CDA al in mee. Die zeiden ook, dit moet anders. Dus was de grote vraag vanochtend, voordat dan dag 2 van dit debat begon, wat gaat Heijnen, de minister van Financiën, daarmee doen? Nou, en hij kon niet heel veel anders dan de Kamer tegemoetkomen. En dus zei hij vanochtend dus dat dit aangepast moet worden, dit deel van het plan.
1: Best bijzonder, want er is in de zomer een hele aantal keren overlegd met oppositiepartijen, met coalitiepartijen. Je zou denken, dat zou Heijnen hebben moeten zien aankomen, dat de Kamer hier helemaal niet voor voelt.
0: Nou ja, de Kamer voelt dus wel voor de overgang naar zo'n vermogenswinstbelasting. Maar,
1: niet voor die voor de belasting voor de mensen die weinig spaargeld hebben.
0: Nee, precies. Dus daar zat het probleem bij de invulling uiteindelijk. En Heijnen deed ook wel aan wat zelfreflectie tijdens het debat vandaag. Hoe kan het nou dat hij dit niet zag aankomen, dat dit niet gepikt zou worden? Nou, dat bracht hij zo.
2: Om een rendement van 1000 euro te halen, moet je bij een gemiddelde rente van 2% 50.000 euro spaargeld hebben. En voor fiscale partners gaat het om 100.000 euro. Ik heb de inschatting gemaakt dat als je tot die 100.000 euro vrijstelt, dat je daarmee de kleine spaarder en de kleine belegger vrijstelt van deze belastingheffing.
0: Ja, en dat gaat dus over die 1000 euro. Vanaf dat jaarlijkse rendement zou je in box 3 terechtkomen. Nou, die inschatting was verkeerd, zo is duidelijk geworden. Hij wijt dat zelf, zei hij, aan een hyperfocus bij hem om tot oplossingen te komen. We hadden ooit het beta-brein van Bontebal. Nou, we hebben nu dus ook de hyperfocus van Heijnen. En dat was ook voor een groot deel zijn lijn wel vandaag, wat hij vaak zei. Ik sta hier vandaag niet om populair te worden. Ik wil box 3 oplossen. Als dat mij heel veel kritiek oplevert, prima. Daar ga ik voor. En we zijn er bijna met die oplossing van box 3. Nou, het klopt wel dat die oplossing wat dichterbij gekomen is, maar dan kom je weer terug bij wie de rekening betaalt. En die vraag is nog steeds niet beantwoord.
1: Nee, dat is, want de rekening wordt steeds ergens anders neergelegd en dan blijkt dat die anderen hem ook niet willen hebben, toch?
0: Ja, inderdaad. Het moest 500 miljoen opleveren, dat heffingsvrije rendement verlagen naar 1000 euro in plaats van 1800 euro. Nou is het zo, in de Tweede Kamer is afgesproken, via moties onder andere, als je ergens minder belastinginkomsten uit vermogen ophaalt, dan moet je dat ook bij de vermogens oplossen, dus in hetzelfde domein. Dus niet bijvoorbeeld de inkomstenbelasting nog maar wat extra verhogen en op die manier 500 miljoen ophalen, is niet de bedoeling. Nou, het kabinet gaat met een nieuw voorstel komen. En de invulling daarvan, daar moet ook meteen hard aan doorgewerkt worden. Want over een kleine anderhalve week staat de behandeling van het belastingplan, waarin het allemaal samenkomt, op de agenda. En half november moet daarover gestemd worden.
1: Valt er iets te vertellen over welke richting dat opgaat? Ik bedoel, als het niet bij de kleine spaarders komt, komt het dan dus bij de grote spaarders? Is het zo simpel?
0: Nou, daar durf ik op dit moment nog niet veel over te zeggen. Je zou er ook op uit kunnen komen, maar dan gaan we echt speculeren dat 1000 euro, dat het 1200 of dat het 1400 euro wordt. Maar goed, dan kom je ook alweer onder die 500 miljoen aan opbrengst terecht. Dus dan ben je er nog steeds niet.
1: Nee,
0: dus
1: dat probleem moet Heijnen zelf eerst nog even oplossen, dat hoor ik.
0: Ja, dit zal uitgewerkt moeten worden de komende tijd, ja.
1: Ja, hij wilde ook misgelopen inkomsten deels compenseren door een belasting voor ondernemers. In box 2 zit je dan tijdelijk te verlagen en daar is ook de Kamer niet enthousiast over. Ze zijn voor een stuk zelfs heel ontevreden.
0: Ja, en dat is deels ideologisch. Dus vanuit links hoor je dan de kritiek dat Heijnen vooral bezig is als VVD'er om nog meer voordeel voor wat door pro de allerrijksten genoemd wordt, om dat te regelen. Maar de kritiek is breder. Het gaat ook over hoe ga je met de begroting om en hoe maak je dat weer sluitend uiteindelijk. In dat plan met box 2 moet het aantrekkelijker worden tijdelijk om dividend aan jezelf uit te keren. Daardoor zouden dan tijdelijk in absolute aantallen meer euro's de schatkist inlopen. Maar dat is tijdelijk, dat is de komende paar jaar. Daarna, zo blijkt, ontstaat juist een tekort van 1,7 miljard zelfs, omdat dat tarief een stuk lager ligt. Nou, het leidde vandaag tot kritiek van een coalitiepartner van D66, Henk-Jan Oosterhuis. Je hoort hem in het debat met Ilko Heijnen. Het werd ook een klein beetje onaardig tegen elkaar. Oh. Het is iets wat technisch, maar laten we eerst luisteren en dan leg ik het zo uit.
3: Dit leidt wel gewoon tot een hogere schuld. Dus ik denk dat als er toch wordt gekeken naar alternatieven van de vormgeving van deze maatregel, om dan te zoeken naar een manier die niet per saldo, ook meerjarig, tot een hogere schuld leidt.
4: De minister.
5: Voorzitter, laten we dat aan beide kanten van de begroting doen. Dus ook aan de uitgavenkant. Daar hoor ik de heer Oosthuis dan niet over, waar we toch flink wat bezuinigingen hebben geparkeerd en de structurele opbrengst vele malen groter is. Oplopen tot 6 miljard. Dus als we vinden met elkaar dat dat gedekt moet worden, en ik vind dat, dan ben ik graag gemotiveerd om aan beide kanten van de begroting die dekking te zoeken binnen het domein.
3: Voorzitter, volgens mij heb ik dat commitment aan de uitgavenkant ook, dus ik snap deze opmerking van de minister niet zo heel goed. In ieder geval denk ik dat een oplossing die in box 2 leidt tot verdere derving zeker niet de route is richting een oplossing.
0: Wat wilde je zeggen, Mark?
1: Ik wou zeggen, hij had geen zin in kritiek.
0: Nee, dit was even echt VVD'er Heijnen aan het woord. Geld ook ophalen door de overheid te verkleinen, door iets aan de uitgaven te doen. Ja, maar als het hierom gaat, staat Heijnen dus ook onder druk om hier nog eens goed naar te kijken.
6: En waar komt dit dus zo vandaan? Dat lijkt wel alsof daar een soort ergernisje zit.
0: Ja. Tussen.
6: Spreken wij met psycholoog Michiel Jurjes?
0: Nee, ja. daar spreek je dus niet mee. Maar we hebben hier wel de VVD tegenover D66, coalitiepartners. Maar wel partijen waar verschillen tussen bestaan.
1: Ja, en die hebben natuurlijk samen een hele heftige zomer meegemaakt. We kunnen er misschien wel iets bij voorstellen als amateurpsychologen. Gisteren bleek ook nog eens een keertje dat er een probleem was met de dekking. Dat er eigenlijk gewoon een gat in de begroting zit van 7 miljard euro, waarvan Heijnen zegt, ik heb het opgelost, maar de Kamer voor een flink stuk niet.
6: Bas Jacobs noemde dat vanochtend boekhoudkundige zwendel.
0: Nou. Het lastige sowieso met deze twee dagen aan het debat is dat er heel veel bedragen door elkaar heen gaan lopen. Dus die boekhoudkundige zwendel van Bas Jacobs, dat ging dan weer over die 1,7 miljard door de box 2 maatregel. Maar goed, Bas Jacobs ook heel kritisch op dat gat in die dekking die lijkt te ontstaan. Nou, daarover was het ook fel vandaag. Dan zeker tussen minister Heijnen en Luc Stultiens, de financieel woordvoerder van Pro dat zegt, meneer Heijnen, u laat een rekening openstaan. Nou, en dat ziet Heijnen ook anders. Het is wat te lang om het nu helemaal te laten horen. Maar wat Heijnen daar dan over zegt, nou, het totaalpakket, dat is wel degelijk gedekt. Die 7,7 miljard waar we het hier over hebben, is dan een verschil tussen de jaarlijkse en de structurele dekking. En dan was het verwijt van Heijnen richting Pro om daar dan ook weer wat selectief naar te kijken.
1: Ja, waar staan we nu? Het debat lijkt nog midden in gang, terwijl we over een paar weken al stemmingen hebben. Een week of 6, zei je eerder deze uitzending. Gaan ze dat redden, die deadline?
0: Die stemming die gaat sowieso op 12 november plaatsvinden. En ik zei ook al, de behandeling daarvan in het parlement van het belastingplan, waarin het allemaal bij elkaar komt, die staat ook al bijna op de agenda. Het is niet zo dat er, voordat dat gaat gebeuren, dus op dit moment, dat er een meerderheid zich voor dat belastingplan aandient. Nee. Dus nee, er zijn aanpassingen nodig. Dan hebben we het over box 3, maar dan hebben we ook over het deel werken moet lonen. Ook daar ging het veel over tijdens het debat vandaag. Dus de druk was er op het minderheidskabinet en die druk zal ook toenemen de komende dagen en weken.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
6: Dadelijk gaan we naar Israël. Eerst een ongeluk op de A12 van Annemieke Bosgaard.
7: Klopt inderdaad. Op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en Nieuwenburg. Daardoor zijn er nu twee rijstroken dicht en heb je een uur extra reistijd. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 5,9.
8: BNR, luister vandaag.
9: De ontwikkelingen omtrent box 3.
8: Begrijp morgen.
9: Box 3.
3: Zowel in box 3 als in box 2.
9: Box 3.
10: Het hele box 3 dossier.
9: Box 3.
8: BNR.
9: Box 3.
8: Blijf scherp.
6: Er zijn meer details bekend geworden over de piloot van een Fly Dubai-toestel dat gisteren mogelijk zijn eigen vlucht onderweg naar Israël probeerde te verstoren, te kapen, het toestel naar beneden te brengen. Passagiers en twee piloten die toevallig ook aan boord zaten, die wisten samen met de co-piloot om de controle over het vliegtuig terug te krijgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei bij Fox News het volgende.
11: Well, this is being investigated now, and as you know, the co-pilot who attacked the captain is now being interrogated. But here's what we do know.
4: First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information.
6: Ja, hij zou een radicalisering, indoctrinatie zijn ondergaan. Waar dat is gebeurd, dat staat hier dan nog even niet bij. Hij kwam uit Oman, heeft die nationaliteit. Ralf Dekkers, correspondent in Israël. Waar baseert Netanyahu deze uitspraak op eigenlijk?
10: Nou ja, op een onderzoek wat de Mossad is begonnen. En er was hier net ook een functionaris die riep dat de beste man, we weten zijn naam nog steeds niet. Dat is vrij opvallend. Geen beelden, geen foto's van hem bekend. Maar hij zou op sociale media hebben gezegd dat hij Joden wilde doden. En daarna zei Netanyahu ook in dat interview met Fox News dat toen hij eenmaal inmiddels overmeesterd was door de passagiers, de Israëlische passagiers, dat hij gevraagd had en hen gesmeekt had of ze hem hadden willen doden. En dat zou erop kunnen duiden dat hij een zelfmoordaanslag in de planning had.
6: Dat hij een martelaar wilde worden in de islamistische
10: opzicht. Inderdaad.
6: Ja. Is er meer bekend over hoe de passagiers dat hebben gedaan samen met die piloten die dan toevallig aan boord waren om dat toestel terug onder controle te krijgen?
10: Ja, er waren vier passagiers die hun hoofdrol hebben gespeeld. En die krijgen ook van de president krijgen ze een medaille. Of in ieder geval, ze zijn voorgedragen voor een medaille vanwege hun heldhaftigheid. Aanvankelijk werd dus de piloot neergestoken. Waarmee weten we nog steeds niet helemaal zeker. Die piloot wist nog met zijn laatste krachten de cockpitdeur te openen. Ja, toen merkten de passagiers dat er iets aan de hand was. Die stormden daar naar binnen en wisten de co-piloot te overmeesteren voordat hij het controlepaneel volledig kapot had geslagen. Oh. En uiteindelijk hebben ze hem met een koord van een koptelefoon hebben ze hem vastgebonden.
6: Zo, jeetje, wat een toestand. Hoe dichtbij een crash was dat toestel?
10: Nou ja, vrij dicht. Het toestel daalde in iets meer dan een half minuut 4 kilometer. En op dat moment wist een van de passagiers, die dat blijkbaar op een documentaire had gezien, zo zei hij zelf, wist hij die, nou ik weet niet precies hoe het in zijn cockpit daartoe ging, maar hij wist zeg maar de stuurknuppel weer recht te trekken, waardoor die duikvlucht werd voorkomen. Had dat een half uur, een minuut eerder of later gebeurd, dan waren ze zeker gecrashed.
6: Ja, ja, zie je maar weer. Het heeft toch zin om naar die disasterfilms te kijken.
10: Inderdaad.
6: Dankjewel, Ralf Dekkers, voor deze update.
12: De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: En over rampen gesproken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen die verdwijnen in een rap tempo. Volgens een nieuw rapport is de afgelopen 5 jaar een vijfde van het gletsjerijs verloren gegaan door de opwarming van de aarde. En alleen dit jaar al is dus ruim 5% verdwenen. Gevolgen daarvan zijn groot, reiken verder ook dan de bergen alleen. Gaan we over praten met Harry Zekolari, glacioloog aan de Vrije Universiteit in Brussel. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: 5% in een jaar tijd. Dat is een versnelling die we. Dus zo snel ging het eerder niet, hè?
13: Nou, het is echt een extreem jaar. 5% is veel. We hadden 1 jaartje waar het nog net iets meer was, in 2022. Toen zijn we 6% kwijtgeraakt. Maar het is wel duidelijk dat we in een tendens zitten waar we jaar na jaar zeer veel verlies zien.
1: Valt het nog te stoppen of moeten we het gewoon opgeven?
13: Nou, het valt wel te stoppen. Het systeem is eigenlijk redelijk simpel. Die gletsjers reageren op temperaturen. Dus als wij erin slagen om temperaturen te stabiliseren, kunnen we nog een deel van de gletsjers redden. In de Alpen bijvoorbeeld kunnen we nog, het is natuurlijk niet zo mooie cijfers, maar kunnen we nog een derde ongeveer redden als we daarin slagen. Als we er niet in slagen, ja, dan gaan we wel naar meer dan 90% verlies tegen het einde van de eeuw.
1: Nou, de blik op het gezicht van Niels is ook, zijn maag draait zich om, je ziet het. Ja. Maar er is nu dus in 5 jaar tijd 20% van die gletsjer verdwenen.
13: Klopt.
1: Wat is nou het gevolg daarvan? Want je zou denken, ja, dan is er wat minder ijs in de bergen.
13: Minder ijs in de bergen, maar het heeft veel gevolgen. Als je in de buurt van de gletsjers woont, we zien dat als die gletsjers veranderen, heb je meer mogelijkheden tot risico's. Denk maar aan wat we in Nepal hebben gezien een maandje geleden. Maar ook voor watervoorziening. Als je in een vallei woont, een gletsjer geeft normaal op natuurlijke wijze altijd wat water af. zelfs zonder klimaatverandering. Die worden altijd iets groter in de winter, iets kleiner in de zomer. Dus ze geven water af wanneer je het nodig hebt. Nu, wat zien we nu met klimaatverandering? Ze smelten heel hard. Dus eerst geven ze nog meer water af. Maar op lange termijn, als je gletsjer kleiner wordt of helemaal weg is, ja, dan heb je amper nog water in de zomer. En dat is natuurlijk problematisch en gaat ook gevolgen hebben bijvoorbeeld voor het debiet in de Rijn en zo.
1: Ja, dus we hebben nu een jaar met hele lage waterstanden gehad. Enorm probleem voor de scheepvaart, de binnenvaart. Ja. Je zou denken, als dat ijs nu allemaal aan het smelten is, dan hebben we een prima jaar in de rivieren. Maar hoe gaat dat met elkaar samen?
13: Het gaat eigenlijk samen met het feit dat we een soort piek verwachten. Je verwacht dat als een gletsjer smelt in de tijd, dat ze eerst meer water gaan afstaan. Maar vanaf een bepaald moment, en dat concept, het peak water concept, vanaf dat moment ga je steeds minder water hebben. Er is gewoon minder ijs om te smelten. Die gletsjers in de Alpen, die zijn bijvoorbeeld ongeveer 40% van hun massa kwijtgeraakt sinds 2000. Dus op een bepaald punt heb je gewoon niet. Het smelt hard, maar je hebt gewoon niet zoveel ijs meer om te smelten. En dan zie je, en dat zien we op verschillende plekken, dat er steeds minder water zal zijn na die bepaalde piek. In Azië moet die nog komen, maar in Europa zijn we die eigenlijk al voorbij.
6: Dus die massa is al afgenomen. Dus in feite is zo'n gletsjer heel, heel hol of heel brossig, zal ik maar zeggen. Dat heeft dus geen dichte, intensieve massa meer.
13: Nee, die massa is er nog wel, maar is gewoon minder massa als geheel. Het is gewoon het feit dat je zoveel ijs al bent kwijtgeraakt, dat nu er is nog altijd, en die is nog altijd wel echt ijs, maar er is gewoon minder ijs in totaal. En daardoor, jammer genoeg, zien we dat zelf in extreme jaren, dat stilletjes aan de gletsjers minder en minder zullen bijdragen, wat ervoor zal zorgen in de komende decennia ook, dat we steeds minder water zullen hebben in de zomers.
1: Oké, dus onze waterstand in de winter in de rivieren, die blijft laag. Op zee wordt het daar dan, daar zal dat gletsjerwater naartoe gaan. Ja. We gaan de zeespiegel stijgen, stelde dan juist omhoog?
13: Ja, klopt helemaal. En dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Van je bent in België, Nederland, waarom bestudeer je gletsjers? Ja, voor onze zeespiegel is het heel belangrijk, voor onze kusten. We weten dat meer dan 90% van het ijs dat verloren gaat, gaat uiteindelijk in oceanen belanden. En dat betekent dat als een gletsjer smelt, we hebben het nu over Zwitserland, maar als je neemt iets in Azië of in de Andes of in Alaska, Spitsbergen, dan gaat dat ook een effect hebben op onze kustlijn en bijvoorbeeld ook op de infrastructuur. Denk maar aan de haven van Rotterdam bijvoorbeeld. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. En vandaar dat het ook belangrijk is dat we goede voorspellingen hebben van hoe dat de gletsjers evolueren en wat dit uiteindelijk betekent voor zeespiegelstijgingen.
1: Ja, je zou denken inderdaad, we hebben het over de Alpen, maar zo komt het, zoals we dan zeggen, toch wel heel dichtbij.
6: Ja, dat komt het uiteindelijk ook, ja.
1: Ja, Harry Zekolari, glacioloog aan de Vrije Universiteit van Brussel. Dank.
6: Het is 5:30. Komt een bericht binnen dat het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag, de banden verbreekt met verzekeraar AXA. Eigenlijk hebben ze wederzijds de banden verbroken. Dat meldt de Financial Times. En bevestigt ook een woordvoerder van het hof aan persbureau Reuters. Ze bereiden zich voor op eventuele sancties uit Amerika. Dus nog voor, want die worden wel verwacht. In Europa wordt er ook rekening mee gehouden dat het op korte termijn kan gebeuren. Dat niet alleen enkele medewerkers van het hof, maar eigenlijk het hele hof te maken krijgt met sancties en dan bijvoorbeeld geen zaken meer kan doen. En klaarblijkelijk is die verzekeraar ook bang dat er te weinig beschermingsconstructies zullen zijn om niet ook door Amerikaanse secundaire sancties te worden getroffen. Dus de ICC en AXA die gaan per vandaag uit elkaar.
1: Heftig.
6: Ja, want dat preludeert op sancties die er nog niet zijn. Dus dat is wel een vergaande consequentie.
1: En dan gaan we het zo nog eens even hebben over dit bedrijf. Dat is het geluid wat ik zou verwachten.
6: Ik zie je staan, Nokia.
1: Ooit het onverwoestbare telefoonbedrijf. Uiteindelijk bleken ze dat niet te zijn. Maar ze zien nu nieuwe kansen in de defensieindustrie.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
15: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
17: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
23: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosschaert. 730 kilometer file alles bij elkaar opgeteld. Ongelukken veroorzaken vertraging op onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer is daardoor de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. En dit gaat waarschijnlijk tot 17:15 duren. Op de A12 Utrecht richting Arnhem vanaf Maarsbergen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag vanaf Nieuwegein een uur op onthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Hank heb je een kwartier extra reistijd door een ongeluk. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A22 Velsen richting Beverwijk bij hectometerpaal 11,0. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
27: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. De douane heeft op Schiphol een opmerkelijke drugsvangst gedaan. In de bagage van een bemanningslid van een vliegtuig werd 18 kilo cocaïne ontdekt. Het toestel kwam uit Mexico en het bemanningslid is aangehouden. Schiphol wil niet zeggen bij welke luchtvaartmaatschappij de man of vrouw werkte. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
1: Komt er een einde aan schimmige praktijken bij makelaars nu er een verplicht beroepsregister gaat komen? Gaan we zo horen.
0: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
3: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
2: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
7: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce. Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
6: Vanochtend kondigde minister Boekhout van Wonen aan dat makelaars zich moeten gaan registreren. Aan die registratie komen gedragsregels vast te zitten. Zelfregulering is dus duidelijk mislukt. Gaat de woningkoper en verkoper profiteren van de nieuwe wettelijke regels? Daarover zometeen de vereniging Eigen Huis en hoogleraar Peter Boelhouwer. En de vakantieparken van de gevallen realityster en veroordeelde Peter Gillis, die gingen onder de hamer eerst de beurs. Met ja. Jorik Simonides en Mark Beekhuis, dames
1: en heren. bij de Boeing moet je dan zeggen, we gaan het hebben over Nokia. Dat klinkt net zo ouderwets en analoog op de een of andere manier. Maar Nokia heeft een nieuw verdienmodel ontdekt en dat is de defensieindustrie. Jorik Simonides van BNR Beurs, goedemiddag, vertel.
11: Ja, dat is een bijzonder verhaal, maar dat is waar ze nu nieuwe kansen zien, Nokia. Dus ja, we kennen het natuurlijk nostalgisch. Heeft een van jullie hem ooit gehad, Nokia?
1: Nee.
11: Ja, met zo'n clip aan je broek ook?
1: Nee, dat niet.
11: Dat niet.
1: Nee, want dat was zo'n klein telefoontje, die kon gewoon makkelijk in je broekzak.
11: Oh, dat is ideaal, ja. Dat is waar we ze natuurlijk van kennen, uit de net 90's, begin zero's. Toen waren ze natuurlijk op een hoogtepunt. Nou, daar zijn we wel overheen. Maar het bestaat nog steeds, het is een bedrijf in Finland. En ze zijn een beetje zoekende wat ze dan nu wel kunnen doen om een beetje geld te verdienen. Ze maken ook nog steeds, geloof ik, telefoons, maar daar zit nou niet per se de groei. En nu willen ze dus samenwerken met een Finse start-up, actief in satellietsystemen. En samen met die start-up willen ze dan satellieten de lucht in schieten waar Europese legers dan weer gebruik van kunnen maken. En dat is wel een business, want de Europese legers zoeken natuurlijk naastig naar een alternatief voor Starlink bijvoorbeeld, van Elon Musk, en sowieso het liefst voor een Amerikaans alternatief. Zou een kans kunnen zijn voor Nokia, en sowieso zijn ze zich een beetje aan het heruitvinden nu die hoogtijdagen wel een beetje achter ons liggen. Toch staat het aandeel er, als je er even recenter naar kijkt, eigenlijk helemaal niet zo slecht voor. De hoogtijdagen, die zijn wel voorbij. Toen stond het rond de €60, dat was dus rond 2000. Ja, nu rond de 9, dus dat is een flink verschil. Maar het was ook wel jarenlang zo'n 2, 3 euro. Nou, in de afgelopen 12 maanden is die koers grofweg verdubbeld. Dus je ziet wel dat beleggers er misschien langzaam wel weer vertrouwen in hebben dat ze met nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld Defensie, maar ook AI zien ze kansen, dat ze daar weer wat kunnen gaan verdienen.
1: Ach, als je weet dat Nokia ooit begon is als papierfabriek. Dat is, het zit in de bedrijfscultuur, dus af en toe is nieuws beginnen.
11: We zien altijd weer wat nieuws, ja.
1: Ja, 100 jaar geleden. Er waren weer weergeloze cijfers in de tech. En daar werden mensen eigenlijk ook niet beloond.
11: Nee, het is weer zover. Het gaat om Micron dit keer. Micron Technology, een chipbedrijf. De cijfers kwamen gisteravond. Die waren weer geloos. Ander woord heb ik er niet voor. Vervijfvoudiging van de omzet. De winst was 11 keer zo hoog. Het is echt weer superlatieve all over the place. Maar ook dit kwartaal is Micron verwacht ook meer groei. Dus het gaat ook nog eens beter in de toekomst, verwachten ze. Eigenlijk alleen maar goed nieuws. Maar er is ook wat negatiefs te melden. Want Micron ligt een beetje in de clinch met vakbonden in Taiwan. Die dreigden met allerlei stakingen. Als we niet met bonussen over de brug zouden komen, hebben ze eigenlijk toch maar gedaan. En al die bonussen gaan ook wel drukken op de marges, zegt de CEO.
4: We rewarded our team members in a record fashion as well with their incentive compensation. But as the manufacturing workers' incentive compensation in fiscal fourth quarter carries into the first quarter's cost of goods sold, it does impact our gross margin. But we guided to a very strong gross margin of 86.25%.
11: Ja, dus de marge staat onder druk door die hogere personeelskosten. Het is voor beleggers al genoeg om te zeuren, want het aandeel verliest bijna 2%.
1: En Grindr heeft een partner gevonden.
11: Ja.
1: Daar komt het eigenlijk wel op neer.
11: Goed gevonden. En daar,
1: dating-app,
11: daar kan je de app voor gebruiken, voor het vinden van een partner. Het is een beetje een bijzondere, want ze kopen een bedrijf in de zorg. Zo zou ik het eigenlijk typeren. Het heet PurposeMed. Het is het moederbedrijf van een merk dat heet Freddy. En dat is een soort online dokter waar je seksuele gezondheid tegen het licht kan halen, kan leggen. Je kunt er SOA-testen regelen. Je kunt er medicijnen tegen HIV kopen bijvoorbeeld. Ja, het is iets heel anders dan wat Grindr doet. Het is geen techbedrijf.
1: Er is wel een
11: dating app. Ja, er is zeker een link, want ze richten zich allebei op de LHBTI-gemeenschap. Dat doet dat Freddy ook nadrukkelijk. En dus ziet het bedrijf kansen, zegt de CEO tegen CNBC.
10: Only 650 to 700,000 people are on PrEP today, when probably like 2 to 3 million people should be on PrEP. Among the gay population in the US, it took for their own health and everybody else's health. And so that's a huge area that we can play a role in because they all use Grindr. But of the 650,000 people who are on PrEP, about 400,000 are on Grindr saying that they're on PrEP. So that's a big opportunity for us to grow into.
6: Ik ben al wel benieuwd hoe dat gaat in de boardroom. Hè? Want dan zeggen ze van, jongens, wat zijn wij eigenlijk voor bedrijf? En dan zeggen ze, zijn wij een datingbedrijf? Nee, we zijn een bedrijf voor wat zijn we nog meer? Voor de LHBTI, dan kunnen we een overname doen in die richting.
11: Ja, dat is precies hoe zij het ook motiveren.
6: Heel anders dan Nokia eigenlijk, want daar zeggen ze, we hebben hier eigenlijk niet zoveel zin meer in, dat werkt allemaal niet meer. We doen gewoon iets totaal nieuws.
11: Ja, de CEO heeft er wel vertrouwen in. Hij denkt dus echt dat hij al die Grindr-gebruikers, en dat zijn er nogal wat, nu ook naar dat gezondheidsplatform kan krijgen. Beleggers zijn wat minder enthousiast. Het aandeel staat, hou je vast, bijna 9% lager.
1: Dat is treurig. Maar goed, zo is het dan. Dankjewel, Jorik Simonidesse van BNR Beurs.
6: Wil je helemaal niet weten hoe de AX de dag uitgaat?
1: Nee, die staat namelijk ook in het rood. Dat wil ik echt niet weten.
11: Treurig.
1: Sorry,
11: dag.
1: Jorik.
6: Ja, het is een treurig.
11: Ik kan het heel snel kort houden. Verlies van 1,1%. 1102 punten was de slotstand. Grootste stijger Wolters Kluwer, grootste daler ArcelorMittal.
6: Meer problemen op de A6. Een ongeluk gebeurt, Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
12: Klopt inderdaad. Het is ook verliezen als je op de A6 rijdt van Lelystad naar Emmeloord. Want vanaf Lelystad-Noord ben je een uur langer onderweg tot aan de ketelbrug door een ongeluk. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27, Almere richting Utrecht, bij hectometerpaal 108,3.
13: BNR, luister vandaag.
14: De ontwikkelingen omtrent box 3.
13: Begrijp morgen.
14: Box 3.
15: Zowel in box 3 als in box 2.
16: Box 3. Het hele box 3 dossier.
14: Box 3.
13: Box 3. Blijf scherp.
6: Het kabinet wil makelaars verplicht registreren en wettelijke gedragsregels invoeren voor de beroepsgroep. Op die manier moeten misstanden bij de koop en verkoop van huizen worden aangepakt. Gaat dat het biedproces daadwerkelijk eerlijker en transparanter maken? Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. Tegen welke problemen lopen kopers nu aan?
17: Met name voorkeursbehandelingen die plaatsvinden. Onduidelijke biedprocedures. En ook wat druk om hoger te gaan bieden. Terwijl er soms geen hoger bod is. Dus ja, er zijn nogal de laatste tijd worden wat misstanden gemeld.
6: We praten erover met Cindy Kramer, algemeen directeur van de vereniging Eigen Huis. Welkom bij ons in de uitzending, mevrouw Kramer. U herkent vast wat meneer Boelhouwer schetst.
18: Ja, absoluut. Hij slaat de spijker op zijn kop. We krijgen veel meldingen binnen op ons meldpunt. En dat zijn inderdaad meldingen van die gaan over schimmige praktijken. Dus spelregels veranderen tijdens het biedproces. Voorkeursbehandeling, belangenverstrengeling, druk tot overbieden. Nou, noem maar op.
6: Ja, en nu zegt het kabinet, we komen met wetgeving. En daaruit volgt dat makelaars zich verplicht moeten registreren. En daar zit dan ook aan vast dat ze wettelijke gedragsregels krijgen. Hoe ziet u die invulling? Welke regel gaat u echt helpen?
18: Nou, het is precies wat u zegt. Het zal uiteindelijk afhangen van de invulling hoe succesvol dit is. En het is in ieder geval goed dat de wet en regelgeving komt. Want we zijn hier al jaren over in gesprek. Er zijn 4 ministers verder. En je ziet gewoon dat die zelfregulering niet werkt. Dat faalt. Dus het is heel belangrijk dat de wet en regelgeving komt. Niet alleen op het gebied van het biedproces, want daar gaat het vaak over. Maar ook over het proces wat daarvoor plaatsvindt. Dus het te koop zetten van de woning en het bepalen wie er wel en niet een bezichtiging krijgt.
6: Oh, daar al. Daar begint het al.
18: Daar begint het al. Het begint al met het te koop zetten van de woning. Want wanneer krijgt iemand die informatie? Krijgt iedereen gelijktijdig die informatie? Of circuleert dat eerst in een kleine groep, waarin natuurlijk al heel veel mogelijkheden ontstaan om de markt te manipuleren?
1: Ja, maar je hebt toch gewoon 2 makelaars, allebei je eigen makelaars, als je dat wil. Dus dan heb je allebei je professional die voor jou kan vechten.
18: Dat hangt er maar net van af. Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat je alleen kans hebt om een woning te bezichtigen als je een aankoopmakelaar in de arm neemt. Dat moet eigenlijk niet nodig zijn. En je weet ook niet wat makelaars onderling met elkaar afstemmen. En dat moet veel transparanter en daar moeten wet en regels voor komen.
6: Ja, ja, u zei al even tussen neus en lippen door dat er sprake was van zelfregulering. Hè? Dus NVM heeft zelf ook geprobeerd om regels op te stellen. We vroegen Peter Boelhouwer waarom dat eigenlijk niet is gelukt.
17: Voor een deel wil de sector wel weer een beschermd beroep worden, maar de politiek is daar volgens nog tot nu toe geen voorstander van. En het komt ook wel omdat er binnen de sector geen eenduidigheid is. Hè? Bijvoorbeeld de NVM en Vastgoed Nederland, die hebben verschillende opvattingen over het biedproces. En toch ook wel, omdat makelaars, als ze niet volgens die regels werken, dan kunnen ze gewoon zelfstandig verder. Dus ze zijn ook wel bang dat ze gewoon klanten en leden verliezen als ze het te streng maken. Dus ja, dat is ook wel een reden.
6: Ja, is dat ook uw indruk, mevrouw Kramer van de vereniging Eigen Huis? NVM en makelaars wilden wel, maar grote beroepsverenigingen zijn toch bang dat als er strenge regels komen, dat de rotte appels eruit stappen.
18: Ja, wat je ziet is dat iedere branchevereniging zo zijn eigen regels hanteert. Maar tegelijkertijd zijn die boterzacht. Dus op het moment dat een makelaar zich daar niet aan houdt, dan heeft dat eigenlijk nauwelijks consequenties. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om ook echt toezicht te houden en te handhaven.
6: Dat zegt de NVM. Overigens, we hebben ze benaderd om met u in discussie te gaan, maar na een hoop heen en weer gebel bleek dat ze op dit tijdstip niet konden. Nou, hoe dan ook. NVM is in feite ook voor die wettelijke regeling. Precies om wat net al naar voren kwam. Als je dat als beroepsvereniging als voorwaarde stelt, hè, bepaalde gedragsregels, dan kan een makelaar zeggen, nou, dan ga ik zelfstandig verder, dan ben ik niet lid van de NVM, maar dan kan ik nog steeds de markt manipuleren. En daar bent u het wel mee eens met dat argument?
18: Nou, het is op dit moment zo dat de verschillende brancheverenigingen hun eigen set aan regels en afspraken hanteren. Het overgrote gedeelte van de makelaars is aangesloten bij een van de brancheverenigingen. En we zien de misstanden over de hele markt. Dus het is niet zo dat makelaars die niet zijn aangesloten, dat die duidelijk vaker voorkomen in ons meldpunt. Hmm. Dus ja, of dat argument helemaal opgaat, valt wat ons betreft te betwijfelen.
1: Maar dat kan toch ook heel goed? Want je kan nu als makelaar gewoon ongestraft NVM-lid zijn en je niet aan het protocol houden, want de NVM heeft in de praktijk niet, dat zei u net zelf, het is boterzacht, die afspraken waar je aan gehouden bent.
18: Daarom, dus dat is voor mij ook een bewijs dat die zelfregulering niet werkt. En daarom ligt de verantwoordelijkheid wel bij de politiek om consumenten te beschermen en wet en regelgeving te maken die ook te handhaven is. En dat is nu eigenlijk wat er moet gebeuren.
1: En dan komen we bij de vraag wat er nu voor ligt, wat Den Haag nu verzonnen heeft. Is dat de handhaven en gaat het ver genoeg of is het eigenlijk ook nog steeds boterzacht?
18: Nou, het is een brief waarin het een en ander wordt aangekondigd. Tegelijkertijd zien we dat ook er een initiatiefwet in voorbereiding is door een Tweede Kamerlid. Dus er gebeurt van alles in de politiek. En uiteindelijk zullen er wetten en regels moeten komen. Niet alleen voor het biedproces, maar ook voor het proces wat daaraan vooraf gaat. En het is belangrijk dat dus het toezicht en de handhaving ook goed wordt georganiseerd. En niet bijvoorbeeld aan de sector zelf wordt overgelaten. En dat staat gelukkig ook te lezen in de brief.
6: Nou, zegt u eigenlijk, het hele koopproces moet wettelijk worden vastgelegd. Hè? Dus dat gaat dan niet alleen over gedragsregels voor makelaars, maar het moet dan ook gaan over het moment zelfs waarop een huis te koop wordt aangeboden. Dan wordt het wel heel erg gereguleerd ook. Hè? Gaat dan niet alle marktwerking er dan uit?
18: Nee, juist niet, want een markt werkt beter naarmate die meer transparant is. En ja. bij schimmigheid en verdeling, daar is geen enkele markt gebaat, en in ieder geval de consument niet. Uiteindelijk moet het zo zijn dat je als verkoper zelf kunt bepalen aan wie een woning verkoopt. En dat moet toch niet zo zijn dat de makelaar daar een hele sturende rol in heeft. De makelaar moet je adviseren en ondersteunen. Maar uiteindelijk moet je erop kunnen rekenen dat je de koper vindt die voor jou het meest geschikt is. En andersom, als koper moet je toegang krijgen tot het huis dat je graag wil hebben. En daarvoor ook een eerlijk bod kunnen doen. En dan moet je niet op voorhand al een bezichtiging worden ontzegd.
6: Maar dat blijft in zoverre intransparant. Kijk, een makelaar, dan zou je zeggen, die krijgt een courtage. Dus die heeft er belang bij dat het huis zo duur mogelijk wordt verkocht. Hè? Toch is dat in de praktijk niet zo, want de makelaar wil ook omzet maken. Dus die heeft ook belang bij dat er op een gegeven moment wat huisjes worden verkocht. Ook al is dat misschien niet voor de hoogste prijs. Die afhankelijkheid, die blijft bestaan, toch?
18: Niet als je dat proces zo organiseert dat het volledig transparant is. Want dan wordt het veel moeilijker, zo niet onmogelijk, om daar een andere agenda op na te houden. In ieder geval wordt het zichtbaar.
1: En vindt u nou eigenlijk dat er één manier van verkopen moet komen? Je kan het een huis veilen, je kan het met dichte enveloppen, je kan het hoogste bod zolang de tijd het geduld er is. Vindt u eigenlijk dat er in de praktijk één versie van moet komen? Of zou je wel de vrijheid moeten hebben om het zelf in te richten?
18: Nee, je moet absoluut de vrijheid hebben. En we hebben in de afgelopen jaren veel gesproken met het ministerie en met de brancheorganisaties. En we zijn uiteindelijk tot een afspraak gekomen waarbij de drie biedmethodes kunnen worden toegepast. Natuurlijk afhankelijk van de situatie, afhankelijk van de woning enzovoort. Dus die drie biedmethodes die moeten kunnen voorzien in de marktvraag. En die zijn alle drie van tevoren heel erg duidelijk en transparant. En daar gaat het maar om. Dat je van tevoren met elkaar afspreekt, hoe gaan we dit aanpakken? En hoe kunnen we dat uiteindelijk ook navolgbaar reconstrueren? Zodat iedereen kan zien wat er is gebeurd. Maar allerlei praktijken waarbij bijvoorbeeld makelaars zelf biedingen in mogen leggen, of een telefoontje doen nadat de bieding is gesloten, waarin ze aangeven, kan je nog de bieding verhogen omdat je niet de hoogste bent, terwijl je dat op geen enkele manier kunt controleren. Ja, dat moet echt afgelopen zijn.
6: Hoe weet een woningkoper in de tussenliggende tijd of een makelaar te vertrouwen is? Hoe peil je dat?
18: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het duurt natuurlijk nog wel een tijd voordat die wet en regelgeving een feit is. En in de tussentijd zijn er ook een heleboel mensen die hun woning willen verkopen of een woning willen kopen. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat je van tevoren heel duidelijk met je makelaar afspraken maakt over hoe het proces eruit gaat zien. Wat zijn de verschillende stappen? Wat wordt de biedmethode? En dat je achteraf ook het biedlogboek opvraagt. Want ook daar zien we dat maar een klein gedeelte van de mensen ook echt een biedlogboek krijgt. Zelfs als ze erom vragen, wordt het nog wel eens geweigerd.
6: Ja, precies. Ja. Daar heb je dus alweer zo'n element. Dat heeft men vrijwillig ingevoerd, maar wordt te weinig toegepast en daardoor is wetgeving nodig.
18: Dat klopt.
6: Helder, we gaan het met u met belangstelling volgen. Cindy Kramer, algemeen directeur van de vereniging Eigen Huis, over de aanstaande registratie van makelaars. Bedankt.
19: Graag gedaan. BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Niels, ik heb echt een aanbieding voor je, jongen.
6: Ja? Vertel. Ja.
1: Wil je een vakantieparkje kopen?
6: Jawel, wat kost het?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
6: je
1: had vandaag een bod moeten doen, je bent misschien al te laat.
6: Oh.
1: We gaan het hebben over de vakantieparken van Peter Gillis, Brabantse ondernemer en reality-tv-ster. Ja, die wilde er met een kort geding nog een stokje voor steken. Maar die drie vakantieparken die hij heeft, die moesten vandaag echt onder de hamer. En de schuldeiser van Gillis, dat is Mark van Rooy, die heeft het hypotheekrecht op die parken. En die wilde met een veiling zijn miljoenen terugkrijgen. Gaan we over praten met de veilingmeester, Richard Dieteren, directeur van Vastgoedveilingen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
1: 28 miljoen euro moest er worden opgehaald voor die drie parken. Is het gelukt?
20: Nou, uiteindelijk hebben de parken ruim 27 miljoen euro opgeleverd. Dus dat is een bedrag en een proces waar wij gewoon heel tevreden op terug kunnen kijken.
1: Ja, een deurwaarde die zeg maar 95% binnenhaalt, die is altijd wel gelukkig, hè? Hoewel jullie kosten van de veiling gaan er nog vanaf. Maar het is net niet genoeg om de schulden te dekken, toch?
20: Nou, wat we hebben gedaan, we hebben eerst alle parken los aangeboden. En daar, dat zag je ook, het begon met Prinsenmeer. Die werd uiteindelijk ingezet voor 14.600.000 euro. En in de tweede fase, de afslagfase, die wettelijk verplicht is bij executieveilingen, kwam daar nog eens een keer 6 miljoen bovenop. Dus we begonnen al met veiling 1 en dat was 20.600.000 euro. Ja. Enorme bedragen.
1: Ja.
20: Toen kwamen nog de andere parken. Nou, en als je dan ziet, je komt op 27.300.000 euro. Dat werd ook nog een keer in combinatie aangeboden. Dus de kans bestond dat er ook nog een keer één iemand met alle parken vandoor kon gaan. Maar dat gebeurde niet. Dus ja, dan is onze conclusie dat de individuele parken gewoon het maximale hebben opgeleverd.
1: En dit is natuurlijk executieverkoop waar het op neerkomt. Is het nou een eerlijke prijs geworden of is het eigenlijk te laag?
20: Ik denk dat het een hele eerlijke prijs is waarop het is uitgekomen. Uiteindelijk, het is een executieverkoop. Het is een as-is-verkoop. We hebben geen medewerking gekregen om te kunnen bezichtigen. Ja, dus elke bieder heeft het moeten doen vanaf een spreadsheet. Maar dat is nou eenmaal zo bij executieveilingen. We hadden het anders gezien, willen zien, maar dat was niet zo.
6: Waarom was dat eigenlijk niet zo?
20: Bij sommige veilingen krijg je goede medewerking van de eigenaar. En bij andere veilingen niet. En nou ja, dit is gewoon een proces geweest waarbij de eigenaar tot het allerlaatste moment heeft geprobeerd om de veiling tegen te houden. En daardoor heeft hij ook niet meegewerkt aan bezichtigingen. Ja.
1: Maakt dat het eigenlijk voor jullie moeilijker dat hij niet meedoet? Ik bedoel, als je op het laatste ogenblik niet eens weet of de veiling überhaupt doorgaat, is dat ingewikkeld in de organisatie?
20: Ja, dat heeft natuurlijk ook zijn dynamiek. Althans, dat kan zijn dynamiek hebben op de veiling.
1: En had het
20: dat mensen denken van ja, nee, ik denk het niet. Als we kijken, we hebben heel veel bezoekers gehad. Op het hoogtepunt zaten er op onze website ruim 60.000 bezoekers op de website. Nou, dat is gewoon extreem veel. En ook de individuele veilingen. Je zag gewoon, er werd goed geboden. Er zaten professionele kopers in. Het ging met miljoenen tegelijk omhoog. Dus uiteindelijk, de executieveiling heeft gewoon de prijs bepaald die het nu waard is.
1: En u zegt, er zaten professionals, maar ik kan me ook voorstellen, je hebt met een reality ster te maken, dat er allerlei goedwillende hobbyisten tussen zaten?
20: Nee, dat hadden we van tevoren goed ingeregeld. En we hadden echt gezegd, wil je meebieden, moet je niet alleen gelegaliseerd zijn, dus je identiteit moet bekend zijn, maar je moet ook nog een waarborgsom hebben gestort. Ja. En bijvoorbeeld voor Prinsenmeer was die waarborgsom 200.000 euro. Maar ja, als je al geen 200.000 euro als waarborgsom kan storten bij de notaris, ja, kan je dan wel de miljoenen betalen die in het vervolgstadium benodigd zijn.
6: Ja, die Gilles is er dus nu uit. De bestemming blijft vakantiepark. Hè? Mensen mogen er niet, of de kopers mogen. Wie zijn de kopers eigenlijk, vraag ik me ineens af.
20: Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Dus het is nu aan de executant om te kijken van nou, ga ik akkoord met de hoogste biedingen? En met de hoogste bieders. Dat is nu de eerste fase. En dan is het vervolgens natuurlijk ook niet aan ons om de identiteit van de veilingkoper naar buiten te brengen.
6: Maar het blijven vakantieparken of mogen de kopers iets anders mee gaan doen?
20: Nou ja, vooralsnog is het bestemming recreatie. En hebben de gemeentes ook wel aangegeven dat zij er wel heel veel heil in zien om snel weer met een nieuwe koper om tafel te gaan om te kijken of er weer heropend kan worden.
1: Ja, en ik hoorde ook nog dat het eventjes misging nog, dat iemand per ongeluk 20 miljoen bood.
20: Ja, iemand die wilde inderdaad iets van 2 miljoen bieden. En die bood toch net een nulletje te veel. Dat is wel knap, want er zitten allemaal controlesystemen in. En je gaat heel duidelijk akkoord met de bieding. Weet je het zeker? We hebben daar een beveiliging in gebouwd. Weet je zeker dat je 20 miljoen wil bieden? Nou, en als iemand dan overal akkoord op geeft en op bieden drukt, dan komt dat er te staan.
1: Nou, ja, zit je er dan aan vast als je vergist hebt?
20: Wij hadden al wel vrij snel het idee dat het vakantiepark Brugse Heide, waarop het om ging, dat dat niet de bedoeling was. En dat het ook geen 20 miljoen waard was. Dus we hebben de veiling stilgelegd, we hebben contact gezocht met de notaris. De notaris heeft de bieder gesproken. Nou, die heeft de meest zenuwachtige 5 minuten van zijn jaar beleefd. En bevestigd, ja, dit was echt wel een foutje. En vrij snel daarna hebben we de veiling weer hervat, maar met 2,1 miljoen. Wat het bedrag was dat geboden moest worden.
1: En zo liep de dag toch nog goed af. Dank veilingmeester Richard Dieteren van Vastgoedveiling.
6: Spoedbijeenkomsten in Europa, verschillende Europese landen, over hoe te reageren op een eventueel tekort aan diesel uit de VS. Gaat Europa de dieselvoorraden aanboren nu Trump dreigt om een exportverbod in te voeren? Dat hoor je na het nieuws.
0: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Hey, koffiesector. Aan koffie wordt wereldwijd goed verdiend. Maar de grootste risico's liggen bij de koffieboer. Zonder voldoende inkomen, geen toekomst voor koffie. Maak koffie een tikkie eerlijker. Ontdek hoe op fairtradenederland.nl.
21: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Café Intention loopt al jaren voorop en maakt koffie een tikkie eerlijker. Herkenbaar aan het gele pak. Met Fairtrade koffie. En dus betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
22: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
3: Plus maakt koffie ook een tikkie eerlijker. Hun huismerk koffie is al sinds 2012 Fairtrade. Zo draagt Plus bij aan betere handelsvoorwaarden voor koffieboeren.
23: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
24: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
25: Nee.
27: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
25: Nee, weet ik niet, sorry.
24: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
23: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
31: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
32: Thomas van Zijl.
33: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over Omoda dat naar België gaat. En een gesprek met Maaike Berger, kerstvers managing director van data-uitwisselaar SureSync. Ik vraag haar of ondernemers klaar zijn voor alle aankomende Europese wet- en regelgeving. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
34: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
35: Nu in de BNR-app.
1: In Oekraïne moeten robots meer taken van soldaten overnemen aan het front. Dame eist 4,7 miljard euro van Duitsland na het schrappen van hun fregattenorder. En leaserijders die betalen 35% meer bijtelling. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
6: Voor een overzicht van de situatie op weg gaan we naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB. En er is een probleem met de ketelbrug, Annemieke.
2: Dat klopt inderdaad. Als je op de A6 rijdt richting Emmeloord, dan heb je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan naar de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 25 minuten tijdsverlies. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 3 kwartier extra reistijd. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum vanaf Utrecht Noord 25 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A28 Zwolle richting Assen bij hectometerpaal 153,5 en op de A50 Eindhoven richting Os bij 101,7.
4: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Procent in de plus gesloten, daarmee eindigt hij op 1102 punten. Grootste stijger vandaag was Wolters Kluwer, 1,4% in de plus. En ArcelorMittal aan de andere kant van de lijn. Grootste daler, 4,4% in de min. De Dow Jones ondertussen staat 0,6% ook in de min.
2: Zorgt Trump ervoor dat Europese noodreserves diesel worden vrijgegeven? Als het aan hem ligt, gaan we dat doen. Maar zwicht Europa voor die wens? Dat hoor je zo meteen.
3: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft. Wanneer ze actief zoeken. Wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
4: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
5: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
12: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Hele goede avond. Goed dat je luistert naar De Avondspits. Afgelopen week zijn er 4 mensen overleden die waren besmet met het West Nijl-virus. De vraag is nu, moeten we ons daar nu grote zorgen over maken? Er is nieuws uit Moerdijk, dat dorp dat dreigt te verdwijnen. Want de staatssecretaris had beloofd dat alles nu beter zou gaan, maar de zaken lopen nog helemaal niet lekker. Gaan we zo horen van de makers van de BNR-podcast over Moerdijk. En dan hoor je ook nog welke chipmaker gigantisch profiteert van de beursgang van Anthropic. En Niels, dat is niet Nvidia. Die is het eigenlijk altijd. Daarom is het ook wel eens leuk dat ze het niet zijn. Eerst gaan we het hebben over de Europese dieselreserves.
2: Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Italië overleggen met de Europese Commissie over de vraag of de Europese dieselreserves moeten worden aangebroken. Dat doen ze omdat Trump, president van Amerika, een mogelijk exportverbod op diesel overweegt. Dus vanuit Amerika, om lokaal in Amerika zelf de brandstofprijzen te kunnen verlagen. Maar hij zegt dat hij dat doet als Europese landen hun reserves niet zelf aanboren. We bespreken dit met Lucia van Geuns, energie-expert verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Ja, we praten dus inderdaad over een nieuw dreigement van Trump. Europa moet zijn eigen voorraden maar aanbreken. Want anders dan gaat hij ze ertoe dwingen in wezen.
14: Ja, in feite, hij dreigt nog dus enigszins met een diesel-export-verbod. Vanuit de Verenigde Staten. En nu is er politieke druk vanuit de VS op met name Duitsland en Frankrijk om strategische reserves met betrekking tot diesel nu vrij te gaan geven. Mm-hmm. Iets wat eigenlijk onder het IEA, dus het Internationaal Energieagentschap, ook wel degelijk is afgesproken aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in maart. Maar daar heeft Europa nog maar, zeg maar, voor een fractie aan voldaan. Dus daar zegt hij, wij hebben dat wel gedaan in de VS en jullie niet. Dus waarom worden

0: niet nu meer diesel op de markt vanuit de strategische voorraden gelegd, zodat mogelijk die prijs kan worden gestut.
1: En waarom doet Europa zo traag?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk een besluit die werd genomen ook met betrekking tot de EU. Dat wordt met landen met elkaar besloten. En er was nog geen reden toe om dat in Europa te doen. Dat gold wel voor Azië, dat geldt met name ook voor Japan. En daar heeft de Verenigde Staten ook aan meegedaan. Maar uiteindelijk heeft Europa ervoor gekozen om dat op een langzamere manier te doen. En om te kijken of hoe uiteindelijk dat conflict in het Midden-Oosten zich ging ontwikkelen.
1: Ja, en de Amerikaanse president zet zoveel druk omdat hij toch de kiezers vreest bij de midtermverkiezingen?
0: Ja, hij heeft heel duidelijk een politieke reden. Hè. De midterms betekent ook dat met name in die staten waar veel landbouw is, Iowa en Ohio, et cetera. Ja. Daar zijn echt wel heel veel, politieke dwang om die dieselprijs naar beneden te krijgen. Want die dieselprijs is ook heel hoog in de Verenigde Staten.
1: Ja, en die gaat in de trekker natuurlijk, die diesel.
0: Ja, precies, want het is uiteindelijk echt wel een MKB-brandstof. Ja. Oftewel, het wordt gebruikt met name de agrarische sector, maar ook bij trucks, et cetera.
1: Ja, dus daar is de druk, wordt gevoeld, die electorale druk. De vraag is natuurlijk wel of het effect zou hebben dat de Amerikaanse president beoogt, namelijk dat de dieselprijs omlaag gaat. Zou er ook iets anders kunnen gebeuren?
0: Nou ja, kijk, als Europa daartoe besluit, en dan met name eigenlijk Frankrijk en Duitsland, want die hebben eigenlijk de meeste strategische dieselreserves. Bijna 35% van alle EU-dieselreserves zit in Duitsland en Frankrijk. Stel dat die dat dan successievelijk over de komende maanden op de markt zouden brengen, dan zou dat enigszins effect hebben op de dieselprijs. Het is natuurlijk een internationale prijs, dus ook mogelijk in de Verenigde Staten. Maar het is geen echte oplossing voor het echte structurele tekort. Nee. Dat komt natuurlijk vanwege de Straat van Hormuz. En dat komt natuurlijk ook vanwege het exportverbod van Rusland en andere zaken. Dus dat wordt daar niet mee opgelost.
2: Ja, en is het nou eigenlijk gewoon vanuit Europees perspectief verstandig om toe te geven aan de chantage van Trump in deze? Ik bedoel, die eist iets van ons. Moeten we daar? Is het goed voor ons als we dat doen?
0: Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk dat dit het laatste woord hier nog niet over gezegd is. Je ziet ook dat zowel Duitsland, maar ook Frankrijk en ook andere landen hier nog niet echt op hebben gereageerd. Het zal waarschijnlijk worden geprobeerd om dit diplomatiek op te lossen. En al met al begrijp ik ook dat met name vanuit Frankrijk Macron dit ook op de G7-agenda wil zetten. Om te kijken of we dat ook vanuit een G7-optiek kunnen oplossen. Dus zij proberen dat meer vanuit een diplomatieke optiek te gaan benaderen en niet vanuit een meer dreigende optiek zoals dat nu vanuit de Verenigde Staten wordt gesteld.
1: Dank voor deze duiding, energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: We moeten het weer eens over Moerdijk hebben. Dat dorp dat zou verdwijnen, toen misschien toch weer niet. En nu wordt nog uitgezocht. Daar zitten we een beetje ertussenin. Evengoed heeft het kabinet wel inmiddels een besluit genomen voor een fantastische plek voor een mooi hoogspanningsstation. En dat komt dan aan één kant van Moerdijk. Opmerking daarbij is dat het kabinet een wens van de gemeente negeert. En een advies van een adviescommissie die daar speciaal voor was. Die zeiden allebei, wacht nou nog even met dat besluit. Maar kennelijk was er geen geduld. Collega Jorik Simone, dus maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Die volgt dat allemaal, naast dat je het net over de beurs hoorde natuurlijk.
4: Van alle markten thuis.
2: Ja, welkom terug weer.
4: Dank.
2: Wat heeft het kabinet nu precies besloten?
4: Ja, het gaat om een voorkeurslocatie voor een hoogspanningsstation van Tennet en Enexis. Dat station dat moet stroom gaan leveren aan Brabant en allerlei huishoudens daar en aan het havengebied van Moerdijk. En dat is belangrijk voor de energietransitie. Dus de bedrijven daar die moeten verduurzamen, huizen moeten verduurzamen. We moeten netcongestie oplossen met z'n allen. En daar is dus een groot station voor nodig. Het is een belangrijk onderdeel van al die plannen die er in Moerdijk zijn. En er wordt al best wel een lange tijd gezocht naar een geschikte locatie voor dat plek, voor dat station. Er zijn ook al een aantal plekken afgevallen. En nu is er dan toch besloten om het flink stuk onder het dorp Moerdijk te bouwen, wat het kabinet betreft in ieder geval. Zij moesten daar de keuze over maken. Dat is een locatie die de gemeente liever niet had gezien. Die hadden liever gehad dat het wat meer in de buurt van het dorp zou komen, met daarbij dus wel de consequentie dat het dorp zou verdwijnen. Zij zeggen, dan blijven allerlei andere dorpen in de buurt in ieder geval gespaard. Maar het kabinet die kijkt nu dus toch naar een andere richting.
2: Dus sorteert het kabinet hiermee ook voor op een bepaalde richting voor hoe dit dorp, hoe de toekomst ervan af gaat lopen.
4: Ja, zo zou je het kunnen interpreteren. Je zou kunnen zeggen dat het dorp Moerdijk een beetje uit de gevarenzone komt hiermee. We weten dat de staatssecretaris sowieso zoekt naar een oplossing waarbij dat dorp gespaard kan blijven. Hij wil kijken naar een mogelijkheid waarbij al die plannen die er zijn met dat dorp, of dat misschien ook op een mindere, met minder plannen uitgevoerd kan worden. En dan zou je het dus ook een beetje uit de buurt van dat dorp kunnen bouwen, waardoor er geen mensen weg hoeven. In ieder geval een stuk minder.
2: Ja, hier heb ik een aflevering gemaakt in jullie podcastserie over hoeveel ruimte er nodig was, en dat dat ook van in de loop van de jaren steeds minder blijkt te zijn. Ja. Dus misschien is hier ook wel ruimte voor zo'n hoogspanningsstation.
4: Ja, dat hoogspanningsstation is, het gaat om ongeveer 31 hectare wat er nodig is. De plannen die er lagen waren 700 hectare. Dus dat is ja, een relatief klein onderdeel van al die plannen. Maar er wordt nu gekeken of het ook met 240 hectare uit kan. Maar dat hoogspanningsstation die gaat er sowieso komen. De vraag is even waar dan precies. Nou, waarschijnlijk dus op die plek die het kabinet nu heeft uitgezocht. Maar daar valt niet zoveel meer aan te doen. Dat is gewoon 31 hectare, daar moet je het mee doen.
2: Ja, en het kabinet gaat wel in tegen een advies van een adviescommissie, speciaal hiervoor ingesteld. Dat is raar, of niet?
4: Ja, dat is de commissie MER. Dat is een commissie bedoeld om het kabinet en andere overheidstakken te adviseren over de effecten van besluiten op milieu. En ze hebben inderdaad een advies uitgebracht in augustus, waarbij ze zeiden, wacht nou eventjes met dat besluit over het hoogspanningsstation, totdat je weet wat er met al die andere plannen gaat gebeuren. Want dat hoogspanningsstation is één van die vele plannen. Ja. Nou, er was al wel duidelijk dat daar een beetje haast achter zat. Maar die commissie heeft dus gezegd, doe dat nou gewoon even in één keer. Als je dat niet in één keer doet, dan heb je eigenlijk niet goed in beeld wat nou precies de impact is van al die plannen. Kun je eigenlijk het totale plaatje niet overzien. En dat noemen ze ook een risico. Maar dat kabinet negeert dat advies dus nu.
2: Ja, en het is natuurlijk een netcongestie, daar hebben we enorme haast mee. Dus je kan je ook voorstellen dat de staatssecretaris zegt, ja, maar ik moet gewoon nu iets kiezen. Ik kan niet wachten.
4: Ja, dat zit er wel achter. We hebben het kabinet uiteraard even gevraagd waarom ze dat advies negeren. Met ons ook Kamerleden van Pro-ChristenUnie en BBB. Die hebben daar ook Kamervragen over gesteld. Het ministerie heeft gezegd dat ze eerst die Kamervragen even willen beantwoorden voordat ze onze vragen daarover willen beantwoorden. Ja, okay. Moet wel bijgezegd worden dat Tennet, een van de partijen die dus dit station gaat bouwen en gaat faciliteren, die heeft altijd wel haast gehad met dit station. Zij zeggen, we willen net congestie oplossen. En daar zijn dit soort stations voor nodig. Dus zij willen altijd wel doorpakken. De keuze ligt uiteindelijk bij de overheid, bij de regering. En die hebben dus nu toch gezegd, we gaan een locatie kiezen.
2: Ja, heb je eigenlijk al wel een reactie vanuit de gemeente? Jullie hebben heel veel mensen daar gesproken. En de gemeenteraad kennen jullie volgens mij helemaal.
4: Ja, het is rommelig gegaan. Dit heeft niet per se allereerst bij de gemeente. Deze locatie is dus niet de voorkeurslocatie van de gemeente geweest. Dus die hadden het liever ergens anders gehad. En die hadden ook liever gehad dat ze dus eventjes gewacht hadden met een besluit tot al die andere besluiten genomen waren. Ja, de gemeente die heeft redelijk diplomatiek gereageerd. Die hebben gezegd wat ze er eerder over gezegd hebben, namelijk dat ze liever wat meer tijd gehad hadden. Ja. De gemeenteraad die is helemaal een beetje ongelukkig geïnformeerd. Het was namelijk de bedoeling dat afgelopen woensdag, gisteren dus, het besluit zou vallen, of het besluit bekend zou worden. En dan zouden medewerkers van Tennet en van het kabinet, van het ministerie, zouden dan de direct betrokkenen, dus de mensen die echt nu weg moeten vanwege dat hoogspanningsstation, omdat dat op de plek van hun huis komt.
2: Er moeten mensen worden uitgekocht.
4: Er moeten mensen worden uitgekocht, zeer waarschijnlijk. En de mensen die dat raakt, die zouden een bezoekje kunnen krijgen van Tennet en dus persoonlijk geïnformeerd worden. Kort daarna zouden dan alle andere bewoners die er dus niet direct wonen, maar wel in de buurt wonen, zouden dan een brief krijgen. Maar de post was te vroeg bezorgd. Dus die brief die kwam al een dag eerder, een beetje knullig. Waardoor eigenlijk het hele dorp het al wist. De gemeente, de hele omgeving het eigenlijk al wist, want die hadden die brief op de mat gekregen. De gemeenteraad wist het nog niet. Die moesten het dus ook via horen van mensen die brief al hadden. En de mensen die het direct raakt, dus de mensen die dus waarschijnlijk onteigend worden, die hadden dus ook nog niet de informatie gehad, want die zouden het persoonlijk horen. Maar die brief die was ervoor. Dus dat is onhandig gegaan.
2: Dus het is zuur, maar het is ook wel eens mooi dat de post een keer op tijd bestelt.
4: Het is een lullig foutje. Het ministerie zegt inderdaad, we hebben het nagevraagd, uiteraard, de post is gewoon te vroeg bezorgd. Het is een foutje, maar goed, het stapelt wel op een stapel van dit soort ongelukkigheden. Ja. Het zorgt wel weer voor extra wantrouwen bij al die mensen.
2: Joris Simonides, dankjewel. Maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van Drekening.
1: Ja, en ondertussen zijn op de weg mensen op de A20. Het kind van de rekening, Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
5: Klopt inderdaad. Rijd je richting Maastricht, dan is er een ongeluk gebeurd voor de afrit Maastricht Airport. Daardoor staat er nu 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud, want twee rijstroken zijn hier dicht. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28 Zwolle richting Assen bij hectometerpaal 153,5.
1: In de afgelopen week zijn er 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Van die 12 zijn er 4 overleden. 4 mensen, dat meldt het RIVM. De ziekte komt voornamelijk voor bij vogels. Muggen die een besmette vogel hebben gestoken, die kunnen het vervolgens overbrengen op mensen. Bij ons is Tjalling Leenstra, arts bij het RIVM. Welkom bij ons in de uitzending.
6: Goedenavond.
1: Is dit een zorgwekkende ontwikkeling? Goedenavond.
6: Goedenavond. We zien natuurlijk al de afgelopen weken dat het aantal patiënten toeneemt met West-Nijl-koorts. Vooral het neurologische beeld en daarmee ook opgenomen in het ziekenhuis. Helaas ook 9 patiënten van de 56 overleden. Maar we zijn wel voorzichtig positief dat het richting een einde lijkt te gaan, deze uitbraak. We zien afgelopen week minder meldingen dan daarvoor bij mensen, maar ook paarden die ook risico lopen om besmet te raken en ernstig ziek te worden. En we zien ook minder vogels afgelopen week. Dus dat past bij de verwachting dat op een bepaald moment deze verspreiding gaat ophouden.
1: Kan het eigenlijk zijn?
6: Dat hangt allemaal samen. Ja, dat hangt dus samen inderdaad met het muggenseizoen. Hè. We weten dat loopt tot het eind van deze maand. Dus we verwachten dat het langzaamaan terug gaat lopen. En we zien daar nu dus in de cijfers al de eerste tekenen van. Het blijft biologie, dus helemaal zeker weten we het niet. Maar we zijn voorzichtig positief.
1: Nou klinkt het aan de ene kant toch wel licht zorgwekkend. Hè. Er overlijden toch meer en meer mensen aan het West-Nijl-virus. Althans, het bleef niet bij een paar. Nu zijn er weer 4 mensen overleden. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dat is natuurlijk op de hele bevolking niet zoveel. En het zijn misschien ook mensen die... Ja, het is een uitzondering dat mensen er zo ziek van worden.
6: Ja, dus inderdaad, van alle mensen die besmet raken door een mug die het West-Nijl-virus bij zich draagt, heeft ongeveer 1%, 1 op de 100, heeft deze ernstige verschijnselen. En daar weer een deel van overlijdt. Dus als je het bekijkt op alle infecties, is dat een beperkt risico, maar wel zeer serieus.
1: Ja.
6: En als je het op de hele bevolking bekijkt, is het een klein risico. Maar nogmaals, wel met ernstige gevolgen voor sommigen.
1: Keert dat risico volgend jaar terug?
6: Nou, we zien nu dat dat Nederland geschikt is voor circulatie van het virus. De verwachting is dat, we zagen dat het ook al best wel vroeg in het seizoen gebeurde. De verwachting is dat we hier de komende jaren wel last van krijgen. Het is moeilijk te voorspellen of het elk jaar een grote uitbraak wordt. Dat zien we ook in de zuidelijke Europese landen waar dit al decennia aanwezig is. Dat het van jaar tot jaar wisselt. Maar dat we hiermee te maken zullen blijven houden in Nederland, dat is wel zeker. Ja,
1: maar je moet dit blijven doen, hè?
6: Ja, precies. En voorkomen dat je gestoken wordt door muggen.
1: Precies.
6: Dus door muggenwerende maatregelen, lange mouwen. Zorgen dat de muggen niet in huis komen en onder een klamboe slapen.
1: Dank voor deze laatste informatie. Arts bij het RIVM, Tjalling Leenstra.
3: Tech Update.
2: In de beursgang van Anthropic in de komende weken is Nvidia nou eens een keertje niet de grote chipper die heel erg profiteert. Het is een ander bedrijf dat wel ook chips maakt, bij uitstek geschikt voor AI-taken. Waarover gaan we horen van Joe van Buurik van BNR's tech-redactie.
7: Nou, dat is Broadcom, Mark en Niels. Maker van diverse soorten chips, bij uitstek geschikt voor AI-taken. Dat doen ze bijvoorbeeld voor Google. Die stoppen de chips van Broadcom ook in de datacenters. De TPU's, Tensor Chips. Anthropic gebruikt die ook. En ja, met de beursgang die in de komende week moet gaan plaatsvinden, gaat er nog veel meer gebeuren. Want wat lezen we vandaag in documenten die gedeeld zijn? Broadcom gaat Anthropic tot wel $42 miljard lenen. Uiteraard niet zomaar, maar met ik zou zeggen inmiddels bekende vestzak, broekzak achter. Financieringsconstructie.
2: Wij lenen jullie een paar miljard, zodat jullie een paar miljard producten van ons kunnen afnemen.
7: Ja, nou ja, niet exacte aantallen miljarden, maar wel
2: ter waarde van een paar miljard.
7: Exact, meerdere bestellingen aan chips in de komende jaren, die Anthropic dan dus weer bij Broadcom gaat bestellen, om zich zo te verzekeren van de rekenkracht die ze nodig hebben. Nou, dat is een truc die bij uitstek Nvidia heel goed kent. Ligt een voorbeeld erin, zou ik zelf zeggen. Nou, Broadcom doet dat dus ook. En ja, we weten natuurlijk ook, investeerders zijn van tijd tot tijd, ook de afgelopen tijd, wel een beetje huiverig over dit soort wederkerige deals. Maar ja, we hebben het wel over
2: het
7: bedrijf.
2: Het werkt toch fantastisch? Dat is toch tot nu toe het verhaal?
7: Jawel, maar het moet zich dan wel gaan uitbetalen. Maar ja, min of meer zou dat bijna moeten gaan gebeuren. Hm. Als Anthropic met die beursgang inderdaad $2000 miljard waard gaat blijken te zijn. Even goed is er ook een constructie opgetuigd waarbij schulden worden omgezet in aandelen Anthropic. Nou, dat hebben ze dan ook weer nodig om andere delen van de nog hogere rekening te betalen aan Broadcom. Want er is een overeenkomst om 5 jaar lang bepaalde van die chips te huren. En dat gaat de AI-maker, hou je vast, meer dan $125 miljard kosten. Ha. En dat is nog maar een deel van de 518 miljard, Mark, die we eerder deze week hoorden, die ze aan investering hebben voorzien voor de komende 10 jaar. Want dat zagen we al in de prospectus voor die IPO.
2: Want de volgende macht van 10 ook weer. Je hebt dan miljard. En dan krijg je dan...
7: Als biljoen hebben we in Nederland staal, hè? Ja, precies.
2: Dus het is een 500 miljoen inmiddels aan inderdaad investeringen. Ja. Ben ik nog niet aan gewend. Nee. Hey, maar hoe moeten we nou naar deze deal kijken, alles bij elkaar?
7: Nou ja, het meest interessante is, maar dat vragen we ook al vaker, hè. Kijk ook wat bijvoorbeeld Nvidia en AMD met OpenAI hebben gedaan. Dat ze hun lotsbestemmingen met elkaar verstrengelen. Nou, dat doen Anthropic en Broadcom in dit geval dus ook. Is daarmee ook wel inherent anders dan de lotsbestemmingen van Amazon en Google. Vroege investeerders in Anthropic. Nou, daar werd ook lange tijd al gebruik gemaakt van de capaciteit in de datacenters van die twee cloudreuzen. Heel erg verrassend is het ook niet, want Anthropic en Broadcom en Google hadden al nauwe banden. In het voorjaar al een uitgebreidere samenwerking aangekondigd. We gaan ook zien hoe de beurs hier verder op reageert. Hè. Broadcom heeft ook al voorspeld volgend jaar uit chips een omzet van $115 miljard te verwachten. En in 2028 moet dat nog eens verdubbelen. Dus ze verwachten volop mee te gaan in de AI-race en de waardecreatie.
2: Oké, heel ander verhaal nog even. Xbox zijn te koop, maar Microsoft Game Division niet.
7: Nee.
2: Dat is overzichtelijk. Waarom wilden ze dat zeggen?
7: Nou ja, omdat je wel heel erg zou kunnen analyseren, verwachten, redeneren dat dat misschien zou gaan gebeuren. Het blijft een beetje fascinerende situatie dat vorige week de zoveelste reorganisatie bij de Game Divisie van Microsoft werd bekendgemaakt. Terwijl een paar jaar geleden, Mark, konden we nog aan dat er bijna $70 miljard werd uitgegeven om Activision Blizzard te kopen. Ja. Nou, in die hele context heeft Asha Sharma, de 38-jarige vrouw aan de top van de Xbox Divisie, een interview gegeven aan de New York Times. En daarin zegt ze, Xbox is niet te koop. Ondanks de ene na de andere ontslagronde die we de afgelopen pakken beet anderhalf jaar hebben gezien. Studio's die gesloten of verkocht zijn. Nee, allemaal met oog op de lange termijn, zegt Sharma tegenover de Amerikaanse krant. Zij werd juist aangesteld om schoon schip te maken, want ja, miljarden investeringen later is Xbox nog steeds geen financieel succes voor Microsoft. Maar Mark, wat het interview ook niet lijkt uit te sluiten, is dat Xbox misschien wel een losstaand bedrijf zou worden. Een spin-out. Hm. Want ja, elk kwartaal zien we de rapportage en zorgt Xbox voor rode cijfertjes in de rapportage van Microsoft.
2: Maar beter op afstand krijgen.
7: Misschien wel, ja. En het is ook wat typerend, want de concurrent Sony weet eigenlijk ook de weg naar boven niet meer te vinden. Die zet alleen nog meer in op ontzettend duur te maken blockbusters. Ook geen duurzaam businessmodel. Nintendo daarentegen doet het al jaren heel goed, want hun credo is simpel. Gewoon goede games maken.
2: Zo simpel kan het zijn. BNR's tech-redacteur Joe van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En zometeen BNR Beurs met Jelle en Jorik. Alles over Netflix daarin, dat doet het niet goed op de beurs. Goedenavond.
2: Ja, want...
9: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
10: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
13: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
14: Nee, weet ik niet, sorry.
12: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
11: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
14: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy. Met AI.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
21: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg, 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog 10 minuten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. Premier Jetten is het eens met de oproep van NAVO-baas Rutte om de steun aan Oekraïne op te schroeven als vergelding voor steeds meer Russische aanvallen. Volgens Jetten is Rusland erop uit om met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. Maar de NAVO is sterk genoeg, zegt Jetten. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wij zijn broodnuchter voor een nieuwe BNR Beurs met een tutorial voor de baas van Netflix, want hij vindt dat zijn bedrijf niet snel genoeg groeit. Wij gaan hem helpen en je hoort ook over een eeuwenoud bedrijf dat een nieuw verdienmodel heeft ontdekt. Nokia wil weer groot worden met oorlog. Je hoort er zo meer over binnen 2 minuten.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
23: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
26: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
26: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
2: De eerste van de maand, goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 1 oktober, de dag dat we de baas van Netflix gaan helpen. Want die weet zelf niet helemaal hoe hij het aandeel omhoog moet krijgen. Hij geeft toe dat de groei van Netflix niet voldoende is.
29: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
0: En ik word er bijna nostalgisch van, want we halen het stof van een heel oud bedrijf.
2: We gaan het hebben over Nokia. Klinkt net zo ouderwets en analoog op de een of andere manier. Maar Nokia heeft een nieuw verdienmodel ontdekt. En dat is de defensieindustrie.
0: Nokia ziet kansen in defensie. Kan dat een nieuwe revolutie voor het bedrijf betekenen? We zoeken het zo voor je uit.
2: En we vertellen je alles over de cijfers van Micron.
0: Dijk sloot 11,1% lager onder de 1103 punten. Grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van 4,4%. En de beurzen in de VS staan vrijwel vlak.
2: De Ajax sloot 1,1%.
0: Wat zei ik dan?
2: 11%.
0: Oh, dat is wel heel veel.
2: Ik denk nu dat een paar mensen zo de vangrail inrijden van even naar mijn beleggingsportefeuille luisteren. Niet getreurd, de Ajax sloot 1,1% lager onder de 1103 punten.
0: Nou, dat belooft wat. Ik hoop dat,
2: anders krijgen we boze luisteraars.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Ik hoop dat Jean-Paul van het Heusden van eToro en Marketer Everywhere beter op de cijfers let. Goedenavond.
30: Ik zal er goed op letten.
2: De gezichtsuitdrukking van jou was priceless toen hij dat voorlas. Maar goed, ik wil aftrappen met de chipmaker Micron. Dat kwam nabeurs met de cijfers en vandaag kunnen beleggers daarop reageren. Nou, eerste cijfers op een rijtje. De omzet kwam uit op $54 miljard, een vervijfvoudiging. De winst was 11 keer zo hoog en kwam uit op ruim $38 miljard. Nou, over dit kwartaal is Micron ook enthousiast. De omzet die ze verwachten te halen is namelijk een stuk hoger dan waarop analisten rekenen. Een recordjaar, zo noemt de CEO 2026. En zegt, we verwachten een nog sterker boekjaar 2027. Maar toch zijn er ook wel wat negatieve puntjes te noemen. De marges worden minder. Dat komt onder meer door de salarissen die gaan omhoog. Volgens de CEO van Micron gaan die impact hebben op de winstmarges.
31: We rewarded our team members in a record fashion as well with their incentive compensation. But as the manufacturing workers' incentive compensation in fiscal fourth quarter carries into the first quarter's cost of goods sold, it does impact our gross margin. But we guided to a very strong gross margin of 86.25%.
2: Ja, beleggers reageren niet happy. De koers staat ruim 1,5% in de min. Wat blijft bij jou het meeste hangen, Jean-Paul? Dat ze de omzet flink op gaan krikken of dat die marges kunnen gaan dalen?
1: Nou, alles. Maar die marges, dat die daling, het gaat van 87% naar 86.
6: Ja, dus daar hebben we het over.
1: Daar hebben we het over. Dat was vorig jaar was dat geloof ik 46 of zo. Mm-hmm. Dus het geld klotst daar echt tegen de plinten aan. En nu volgend kwartaal gaat het weer door. Ja, de hele wereld wil rekenchips hebben. En die werken alleen maar goed als je genoeg geheugenchips hebt. Mm-hmm. En wat ze zeiden bij die cijfers, ze hebben nu 26 langlopende contracten. Dat is echt nieuw voor die industrie. Hè? Dat klanten al tot aan 3 jaar vooruit zeg maar zeggen wat ze willen hebben. De cijfers om nog een ringetje te halen.
6: Ja, bizar.
1: Alleen het aandeel was al zover opgelopen.
6: Ja.
1: En het staat nu genoteerd tegen 7 keer de winst van volgend jaar. Maar ja, dus toch dat mensen denken, nou ja, het is zo hard gegaan. Meer dan 300% geloof ik dit jaar. Mm-hmm. Eerst maar eens even aankijken hoe het verder gaat.
6: Ja, de cijfers om door een ringetje halen, wat je al zegt. Ja, een chipmaker die dus nog steeds profiteert van de AI-house. Ja, goed nieuws voor de sector dit, toch?
1: Absoluut, absoluut. Want dat is gewoon de bevestiging die elke keer wordt gezocht. Die aandelen zijn al veel opgelopen, maar op deze manier komen er weer veel meer nieuwe fabrieken bij. Mm-hmm. Die ze in de planning hebben staan. Dus dat is goed voor de sector, ja.
7: Door naar Air France KLM, dat aast al een tijdje op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TAP. Maar ze hebben concurrentie, want het Duitse Lufthansa wil het ook hebben. En dus begint dit een biedingenstrijd te worden. Ze strijden allebei om een belang van 44,9%. En ze hebben nu allebei een nieuw, hoger bod uitgebracht. En luchtvaartdeskundige Joris Melkert, die snapt dat wel. Want ze kunnen die Portugese maatschappij allebei goed gebruiken, zegt hij.
8: Waar je naar moet kijken is van wat is het potentieel voor het uitbreiden van het netwerk van of Lufthansa of Air France KLM. En dan is Portugal eigenlijk, of TAP in dit geval, heel interessant. Met name de verbindingen naar Zuid-Amerika, Brazilië, een hele grote economische reus. Mm-hmm. Daar zit TAP behoorlijk diep in. Dat is ontzettend interessant. Dus vandaar dat men toch wel meer wil bieden.
7: Hoe hoog dat nieuwe bod is, dat zeggen ze dan weer niet. Over een week of twee gaan we waarschijnlijk horen wie er met de winst vandoor is gegaan.
6: Gaan we door naar de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Misschien weet je het nog wel, maar een tijdje terug beschuldigde president Trump de toenmalige baas John Powell van wanbeleid. Hij had de renovatie van het nieuwe hoofdkantoor helemaal uit de hand laten lopen, zei Trump.
9: President Trump sparred with Federal Reserve Chair Jerome Powell yesterday during his visit to the central bank. Trump was there to inspect a renovation project that he's been criticizing.
10: We're taking a look and it looks like it's about $3.1 billion. It went up a little bit, or a lot.
11: Powell shook his head in disagreement.
12: I haven't heard that from anybody at the Fed.
11: Powell took a look at the paper and pointed out that President Trump was citing a number that included a building built 5 years ago. After that, Trump was more conciliatory, avoiding repeating his attacks against Powell as they walked away.
6: Ja, er kwam een onafhankelijk onderzoek en daaruit blijkt nu dat er geen sprake is van wanbeleid. Jerome Powell is dus onschuldig, maar dat is niet de conclusie die Trump zocht. Powell zit nu nog in de boord van de Fed en daar moet hij echt uit, zegt Trump. Hij wil dat Powell ontslag neemt vanwege wanbeleid, terwijl bewezen is dat daar dus geen sprake van is.
7: Ja, bijzonder. Door aan een dating-app, eigenlijk de portefeuille van collega Donner Bakker, maar die is niet hier, dus nu zal ik de honneurs voor hem waarnemen. Ik wil het namelijk hebben over Grindr. Die doen een overname en ook wel een beetje een bijzondere, want ze kopen een bedrijf in de zorg. Zou je het kunnen noemen. Het is Purpose Med, het moederbedrijf van een merk Freddy. En dat is dan weer een soort online dokter waar je je seksuele gezondheid tegen het licht kan houden. Je kunt er SOA-testen regelen. Je kunt er medicijnen tegen HIV kopen bijvoorbeeld. Ja, iets anders dan wat Grindr doet, want het is geen dating-app, maar ze richten zich wel allebei vooral op die LHBTI-community, gemeenschap. En dus ziet de CEO van het bedrijf kansen, zegt hij tegen CNBC.
13: Only 650 to 700,000 people are on PrEP today, when probably like 2 to 3 million people should be on PrEP. Among the gay population in the US, it took for their own health and everybody else's health. And so that's a huge area that we can play a role in because they all use Grindr. But of the 650,000 people who are on PrEP, about 400,000 are on Grindr saying that they're on PrEP. Yeah. That's a big opportunity for us to grow into.
7: Ja, hij gaat al die Grindr-gebruikers dus naar dat platform, dat gezondheidsplatform lokken, zegt hij. Beleggers geloven daar nog niet echt in, want het aandeel staat bijna 9% in de min.
6: Straks hebben we het over dit iconische bedrijf.
7: Lekker. Nokia gaan we het over hebben. En dan het nieuwe Nokia, dus niet die telefoons met Snake. Want Nokia is nu een hip defensie bedrijf.
6: Eerst naar Netflix. Dat kijkt niet lekker weg op de beurs. Het aandeel is dit jaar op Wall Street al met 25% gedaald. Werkende winkel dus voor de baas Ted Sarandos, die nu ook openlijk toegeeft bij de vrienden van persbureau Bloomberg dat zijn bedrijf te langzaam groeit.
14: So we're growing on 200 billion hours of watching. We grew 2% in our last announcement.
15: Right, but 2% is not what people are hoping for out of you, right? They're used to double-digit growth.
14: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
6: Vooral als je kijkt naar hoeveel tijd kijkers doorbrengen op Netflix zelf. Daar zit dus met 2% nauwelijks meer groei in.
4: Netflix heeft last van de wet van de remmende voorsprong en de vanzelfsprekendheid dat mensen allemaal Netflix hebben.
6: Zegt mediadeskundige Kirsten van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars. Hij zegt ze hebben een soort van B&B vol liefde nodig. Een show waar mensen het over hebben, waar ze voor terugkomen.
4: En dus moeten ze kijken naar event programming, waar ze voor langere tijd iets op kunnen zetten waar mensen graag naar willen kijken. En niet een serietje van 6 of van 8 afleveringen, maar gewoon iets wat voor langere tijd kan lopen. Live events zijn zeker een oplossing. Maar een live event is ook vaak maar 1 avond. Dus als zij een live event kunnen hebben wat langer doorloopt, is al interessant. Live sportcompetities zijn natuurlijk interessant, omdat mensen daarvoor een heel seizoen blijven kijken. Dat zijn allemaal oplossingen.
6: Al dus Kirsten-Jan van de podcast Content Wars. Ja, Jean-Paul, om met die topman te beginnen. Die geeft dus toe dat het bedrijf te langzaam groeit. Ja, zeldzaam eerlijk. Wat vind je daarvan als belegger?
1: Nou, dat is fijn hè, dat ze er niet omheen draaien. Het is natuurlijk ook wel die kijktijd is wel de metric die ze hebben gegeven van dit wordt nu hetgene waar je ons op moet beoordelen. Dus ja, als het dan niet zo goed gaat. Ja, ik vind het altijd wel sterk als iemand dat zelf dan alvast zegt. Want dan kan je namelijk ook vertellen wat je eraan gaat doen.
6: Ja, want je doelt op... Vroeger deelden ze natuurlijk hoeveel nieuwe abonnees ze erbij kregen. Dat doen ze nu dus niet meer. En dan komen ze nu met deze maatstaf, maar daar loopt het niet lekker op. Wat ze wel doen, jaarlijks $20 miljard uitgeven aan content. Gigantisch bedrag. Is dat geld dan verkeerd besteed als je de kijker er nauwelijks langer door laat kijken?
1: Dat is wel een punt van zorg. Want wat je zegt, ze hebben 325 miljoen betalende abonnees. Ja, als je dan 20 miljard aan content uitgeeft, hoop je natuurlijk dat meer mensen langer gaan kijken. Dus als dat niet lukt, ja, dan is er niet meteen paniek. Maar dan moet je wel bedenken van hebben we dan niet hetgene gemaakt waar ze op zitten te wachten.
6: Ja, een deel gaat naar live shows. Iets dat Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen ook aanhaalt. Onder voorwaarden kan dat scoren. Maar wat denk jij? Moeten ze meer live? Dus moeten ze meer een soort van ouderwetse televisiezender worden?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om dat te zeggen van wat is nou het beste idee. Want ik was wel heel enthousiast over die live shows. Het trekt wel ander publiek, dat was ook het verhaal. Alleen nu hoorde ik in dit interview dat daar geloof ik maar 1% van de kijktijd uitkomt. Terwijl daar 5% van de investeringen. Hij geeft dat zelf ook aan, dat hij zegt ja, wij doen ook wel dingen die de resultaten niet helpen, zeg maar. Maar ja, je moet er dus aan vasthouden dat dat dus meer nieuwe abonnees gaat aanbrengen. Mensen langer houdt. Ja. Ja, dat moeten we eens even aankijken. Ik vond het wel verrassend.
6: Maar Netflix zet dus in op live events. Ze komen met reclames. Ze komen met afleveringen die dan van bepaalde series maar 1 keer per week komen. Nou, dat doet me heel erg denken aan een ouderwetse televisiezender. Is ook best wel treurig dat ze met die...
1: Ja, nou, ze hebben altijd wel gezegd van dat is in principe waarmee wij concurreren. Mensen kunnen natuurlijk maar 1 keer kijken. Dus ik zou het positief uitleggen. Ze zijn een streamer en ze kijken gewoon bij lineaire tv van wat waren daar nou de goede rendabele dingen van. En die proberen ze op hun eigen platform ook te doen.
6: AI is bij elke techbedrijf het toverwoord. We hebben het tot treurens toe ook elke uitzending in BNR Beurs het erover. Het is bij Netflix al bij 300 titels ingezet. Dus ze hebben AI gebruikt vanwege de kosten ook, zegt die baas. Is dat de toekomst voor de streamer? Want daardoor bespaar je wel geld wat je dan ergens anders weer aan kan uitgeven.
1: Ja, een hoop mensen kijken daar een beetje vies bij. Hij zei dat ook volgens mij bij de kwartaalcijfers was dat. Dat hij een bepaald programma had, die American Experiment, waar al 17 minuten AI in zat. Maar ja, dat als dat inderdaad zo is, wat daar werd gezegd van het gaat 2 keer zo snel en tegen de helft van de kosten. Dit is wel waar de hele wereld naar kijkt voor de toepassingen van AI. En de kunst is dat je dus veel goedkoper kan produceren met nog steeds dezelfde waardering erop. Want dan maak je gewoon meer marge. Dus dit is wel de toekomst. Ja, het moet natuurlijk wel zijn dat mensen niet wegzeppen omdat ze zeggen van ik vind het niet goed. Maar als je het goed kan krijgen, en ik heb van de week alweer wat films gezien, stukjes, dat je denkt, wow, als dit het is, kan dat echt voor Netflix wel heel rendabel zijn.
7: Ed Sarandon had het ook nog over Warner Brothers, die overname die dus mislukte. Heeft hij geen spijt van, zegt hij, want het werd allemaal veel te duur. Maar is dat misschien toch iets wat Netflix moet gaan proberen weer? Zelf dat soort titels extern gaan inkopen ergens?
1: Ja, ik zou dat zeker ook zeggen als het niet gelukt was, zeg maar.
7: Ja.
1: Ze hadden allebei heel veel geboden. Dus aan de ene kant, als je nu ziet wat Paramount ermee gaat doen, ze hebben allemaal toezeggingen moeten doen om die overname te doen. Dus of je ze er veel synergie uit kunnen halen, weet ik niet. Het was gewoon voor Netflix wel die bibliotheek met Harry Potter en noem maar op, was wel een hele mooie aanvulling geweest. Zeker als je daar ook met AI bijvoorbeeld ook weer productievoordelen uit kan halen. Dus nu moeten ze het zelf doen.
7: Maar kun je daar, moet je dan niet nog breder gaan kijken naar een ander bedrijf waarbij je, nou, misschien niet zo groot als Warner Brothers, maar wel een groot mediabedrijf overnemen, zodat je zo'n bibliotheek een beetje binnenhaalt?
1: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk maar 5 video's. Ja, dus zo makkelijk is dat niet. En nu hebben we er nog maar 4. En die 2, die, dus eigenlijk nog maar 3. Dus dat is heel lastig.
6: Ja, 1 ding is zeker. Ze moeten het op dit moment op eigen kracht doen. Maar beleggers geloven het niet. Ik zei het al, 1/4 van die beurskoers af dit jaar. Hoe gaan ze het vertrouwen terugwinnen, denk jij?
1: Nou ja, door te laten zien dat ze die kijktijd weer omhoog krijgen, door meer advertenties te verkopen, want daar zit de rek in, en gewoon onderaan de streep om te laten zien dat ze goede financiële resultaten hebben, wellicht met AI of op andere manieren. Dat zijn de 3 dingen die ze moeten doen.
6: Heb je er vertrouwen in?
1: Ja.
5: BNR Beurs.
7: Dan een bedrijf waar we het niet zo heel vaak over hebben, omdat het zijn beste tijd ook wel heeft gehad, Nokia. Toch nog 1 keer, omdat hij zo nostalgisch is. Het bedrijf ziet kansen voor de toekomst. Niet meer die oude telefoontjes, maar de defensieindustrie. Ze gaan samenwerken met een Finse start-up, actief in satellietsystemen. En samen willen ze dan die satellieten de lucht inschieten, zodat Europese legers daar dan weer gebruik van kunnen maken. Iets heel, ja, wel telecom, maar toch ook weer iets heel anders voor Nokia. Kan dit de toekomst worden voor ze?
1: Je kijkt er al een beetje sceptisch bij.
7: Nee hoor, heel onbevangen.
1: Maar nou ja, kijk, het is natuurlijk iets waar Europa op inzet. Dat ze met name vanuit het oogpunt van soevereiniteit hun eigen industrie daar in de lucht willen hebben. Nou, dat willen ze laten bedienen door Europese bedrijven, tenminste. Je zou zeggen, Starlink is degene die zich daar het best voor kwalificeert. Maar als je dat niet wil, ja, dan vraag je aan partijen om het zelf te doen. Nokia heeft op zich goede papieren om daarbij te helpen.
7: Hoe gaat het met Nokia? Want ja, als ik naar het aandeel gewoon all-time kijk, is die piek van 90's, 2000, ja, die is wel weg.
1: Ja, die komt niet weer terug.
7: Nee, maar als we gewoon naar iets recenter kijken, hoe gaat het met Nokia?
1: Nou ja, kijk, als je daar zit, ze moesten op een gegeven moment die nieuwe CEO die er zit, die Amerikaan, Justin Hotard, die moet op een gegeven moment iets. Die heeft in ieder geval een impuls gekregen toen ze een investering kregen van Nvidia eind vorig jaar van 1 miljard. Dat is eigenlijk de opmaat dat mensen zeggen, hey, dan gaan we het herwaarderen, want het is niet meer het traditionele telecom, maar het wordt meer een AI-bedrijf. Tweede kwartaalcijfers waren goed, alleen daarna moesten ze ook melden, zij zitten aan de kant, dat ze meer moeten gaan betalen voor onder andere die geheugenchips. Dus hun kosten gaan omhoog. En dat is waarom dat beleggers op dit moment weer een beetje zorg hebben. Want ja, we hebben net die cijfers van Micron gezien. Dus beter wordt dat voorlopig niet. Dus ja, dat remt het een beetje af.
7: En Europese defensie en Europese satellietsystemen voor defensie, liggen daar voor meer bedrijven misschien wel kansen?
1: Ja, als je naar dat IRIS kijkt, dat wordt geleid, dat is het project, hè, van de EU. Dat wordt geleid door Eutelsat. Airbus doet daaraan mee, Thales doet daaraan mee. Nokia dus hopen ze, hè, want dat is allemaal nog niet iets wat morgen geld oplevert. Ze hebben nu de intentie om daaraan te gaan leveren. Dus dan praat je pas over 2028, 2029 voordat er echt wat uitkomt.
7: Ja, Nokia wil ook een AI-bedrijf worden een beetje. Ze werken samen met Nvidia. Nvidia heeft er geld in geïnvesteerd. Heel iets anders weer, maar is dat iets wat je ziet gebeuren?
1: Nou ja, dat is slim van Nvidia, want die willen natuurlijk graag dat alles wat bij Nokia gebeurt, dat op basis van Nvidia hardware en ook software gebeurt. Dus die geven dat een steuntje in de rug. Dat kan wel wat worden, maar het is nog heel vroeg.
6: Dit is een beetje DSM van Finland, hè? Want volgens mij is Nokia ooit begonnen als condoommaker. Ze hebben echt van alles en nog wat gedaan.
7: Ja, papier heb ik dan nog geleerd.
6: Kaarten maken volgens mij. Toen zijn ze die telefoontjes gaan verkopen. Nu hebben ze zich tot dit uitgevonden. Als belegger is dat wel een mooi bedrijf dan toch om in te zitten. Want je weet dat ze daar elke keer bezig zijn met innovatie.
1: Nou ja, om jezelf weer opnieuw uit te vinden, dat is natuurlijk de manier waarop je aan de slag moet met de middelen als wat je deed niet meer goed werkt. Mm-hmm. Dus in die zin is dat echt wel te waarderen. Ja.
7: Maar mis je dan niet ook een beetje focus? Ze willen dus met AI aan de slag. Nou, nu dus satellietsystemen, defensie. Volgens mij maken ze ook nog steeds gewoon telefoons. Ja, moet je niet op een gegeven moment ook gewoon denken, dit is waar ik me verder wil op een gegeven moment.
1: Ja, maar het past allemaal wel goed bij elkaar. Hè. Waar ze nu het geld verdienen is op glasvezel, 5G, netwerkverbindingen. En om dat door te trekken naar de ruimte, dat is wat je in Amerika ook ziet. Wat een Verizon doet, et cetera. Dus nee, ik vind dat wel logisch.
6: Is het een aandeel wat je aan zou durven?
1: Nou, voor mij is het te vroeg. Want wat ik zeg, voordat de verdiensten vanuit die nieuwe kant komen, 28, 29, ik heb iets meer bewijs nodig bij de komende kwartaalcijfers en daarop dat het ook echt al wat op begint te leveren. Vorige keer was goed, dus die telt. Maar we willen dat nog een paar keer. Ik wil dat nog een paar keer zien.
6: Ja, ik zag je ogen helemaal twinkelen toen we het over Micron hebben. Die uitstraling had jij niet bij Nokia nog.
1: Nou, Nokia zit nog niet op 87% marge.
6: Nee.
16: BNR Beurs.
6: De borden staan op rood, de borden staan op groen. Op Wall Street is altijd wat te doen. De Dow Jones staat wel in de min, 0,2%. De S&P 500 staat wel in de min, 0,1%. En ook de Nasdaq gaat 0,2% naar beneden.
7: Ja, moeten we het toch nog even hebben over de overnamesoap van het jaar. Want daar komt nu echt bijna een eind aan. Het is die van Paramount en Warner Brothers. Daar is hij weer. Vorige week hoorde je hier over die schikking die Paramount getroffen heeft met 12 Amerikaanse staten. En die is nu ook officieel, waardoor er echt niks meer in de weg staat voor die fusie.
17: The judge has issued an order allowing the merger between Paramount Skydance and Warner Brothers Discovery. Variety reports now the merger is set to close by the end of next week.
7: Nu alles rond is, gaat Paramount ook gelijk wat husselen in de top. Want er komt een co-CEO naast de echte CEO, David Ellison. En dat is een CEO met een klein Nederlands tintje. De man heet Aynan Kreis, een Amerikaan. Maar hij heeft ook voor Endemol gewerkt. Het televisiebedrijf wat ooit bestond van John de Mol en Joop van den Ende. Heeft hij dingen voor gedaan. Op dit moment is hij de baas van Mattel, de speelgoedfabrikant. En daarmee ook het brein achter die succesvolle Barbie-film. Maar daar gaat hij dus weg. En misschien overval ik je een beetje, Jean-Paul. Maar ik zit even aan het aandeel te kijken. Het staat min 8% op dit moment.
6: Zo.
7: Waar komt dat door?
1: Daar overval je me mee, hoor.
7: Sorry. Dat... Ja, nee, ik denk, ja, nee, ik weet niet wat, ik heb binnen, dacht ik.
1: Ik heb daar vandaag niet naar gekeken. Nee. Ik weet niet wat daar... Okay.
6: Mattel ging gisteren ook flink naar beneden, ja. Omdat ze baalden dat die topman wegging. Die heeft echt mooie dingen gedaan.
7: Ja, nou ja, weinig vertrouwen dan bij Paramount-beleggers.
6: Nou, krijgt hij daar geen warm welkom. Nee. Heb ik nog een verhaal over chipmaker Broadcom voor je. Dat heeft een flinke deal gesloten met Anthropic. Broadcom die leent $42 miljard aan Anthropic, zodat het bedrijf chips kan inslaan bij Broadcom zelf. Je hoort van tech-collega Jo van Buurik hoe dat in elkaar steekt.
18: Meerdere bestellingen aan chips in de komende jaren, die Anthropic dan dus weer bij Broadcom gaat bestellen, om zich zo te verzekeren van de rekenkracht die ze nodig hebben. Nou, dat is een truc die bij uitstek Nvidia heel goed kent. Ligt een voorbeeld erin, zou ik zelf zeggen. Nou, Broadcom doet dat dus ook. En ja, we weten natuurlijk ook, investeerders zijn van tijd tot tijd, ook de afgelopen tijd, wel een beetje huiverig over dit soort wederkerige deals. Maar ja, we hebben het wel over het bedrijf.
19: Het werkt toch fantastisch? Dat is toch tot nu toe het verhaal?
18: Jawel, maar het moet zich nog wel gaan uitbetalen. Maar ja, min of meer zou dat bijna moeten gaan gebeuren, als Anthropic met die beursgang inderdaad $2000 miljard waard gaat blijken te zijn.
6: Ja, Joe zei het al, het is een methode die Nvidia ook inzet. Best wel bijzonder, hè? Dus zelf kapitaal regelen voor je eigen klanten.
7: En wij gaan er morgen kijken. De nieuwe maand is begonnen en dat betekent een hoop macro-economische cijfers. Te beginnen in eigen land, waar het CBS je een snelle inschatting geeft over het inflatiecijfer. In Nederland loopt de inflatie weer een beetje op en daardoor lag hij in augustus weer nipt hoger dan het Europese gemiddelde. Nou, je kunt de vergelijking zelf gaan maken, want ook het Europese Statistiekbureau komt met het cijfer van die hele eurozone. En in Amerika komen er ook belangrijke cijfers. Niet over de inflatie, wel over de banenmarkt. Het voorproefje daarvan kwam woensdag al met de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Die vielen mee en als de officiële cijfers hetzelfde beeld laten zien, is dat ook een meevaller voor Donald Trump, zo vlak voor de midterms. En het zou ook een meevaller kunnen zijn voor de Fed, want hoewel een renteverhoging nog steeds vrij onvermijdelijk lijkt, haalt een meevaller op de arbeidsmarkt wel enig druk van de ketel.
6: Dit was de BNR Beurs van donderdag 1 oktober. Het laatste kwartaal van het jaar is begonnen en wij trapten hem af met tips voor de CEO van Netflix. Ik dank Jean-Paul van Oudheusden, ook namens de baas van Netflix, voor die tips en voor deze leuke uitzending.
1: Graag gedaan.
7: En ik dank jou, lieve luisteraar, voor het kijken op YouTube en het luisteren op de radio of in onze favoriete podcast-app. Blijf dat vooral doen.
6: Ja, en nog een dienstmededeling. Via de BNR-app kun je vragen opsturen, ook gesproken berichten, zoals deze luisteraar. Maar we vinden het toch echt het leukste als je ook echt wat zegt. Dus doe dat vooral. We zijn er klaar voor. Dus als je wat instuurt, iets meer dan deze.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
22: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
23: Nee.
24: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
23: Nee, weet ik niet, sorry.
22: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
25: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
28: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
29: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
30: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
31: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De 2 Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De 2 hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. Intussen zijn partijen in de Tweede Kamer verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
32: Donderdag 1 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekenstein en de wijk@bnr.nl of via de BNR-app. En vandaag hebben we onder meer een luisteraar die probeert Rob en Arend-Jan op te vrolijken en aandacht voor de evolutieleer. Maar we beginnen bij Jan Molenaar, die zegt, we hebben het vaak over dat Poetin denkt dat hij op lange termijn aan de winnende hand is. En daar wordt dan soms een beetje lacherig over gedaan, kijkend naar hoe goed Oekraïne weerstand biedt aan het front. Maar als je daadwerkelijk kijkt naar de tactiek die Poetin voert, zie je volgens mij juist een strategie die sterk op de lange termijn is gericht. Economie lam leggen, nu de datacenters probeert hij aan te pakken en andere digitale infrastructuur, de energievoorziening natuurlijk, vitale infrastructuur. En als je dat doortrekt naar een situatie over zeg 2-3 jaar... kun je dan niet afvragen of op een gegeven moment Oekraïne nog wel in staat is de logistieke, personele aanvoer, innovatie, kapitaal, al dat overeind te houden om het front overeind te houden? Kijken we daardoor niet te veel naar het front en te weinig naar de onderliggende strategische uitputting van Oekraïne?
2: Nou, ik weet niet precies wie we is. Volgens mij hebben we deze opmerking gisteren ook nog gemaakt. We maken ons denk ik heel erg zorgen over het.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaming

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Gehouden. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan überhaupt luchtverdediging. Dus dat heeft ook te maken met die bewegingen in de oorlog, in die innovatiecycli waar we het ook heel vaak over hebben gehad. En het feit in dit geval dat die oorlog op pakweg de 4 maanden toch van aard aan het veranderen is. De vragen stellen, Jan Molenaar, die zegt van ja, als we over 2 of 3 jaar kijken, misschien is de situatie wel anders. Ik denk dat 2 of 3 jaar wel heel veel is. En de grote vraag is of de Russen dat volhouden. Ja. Want als je dus nu kijkt wat Poetin heeft gezegd. Dan heeft hij, dat hebben we ergens deze week ook gememoreerd. Dan heeft hij gezegd dat die verovering van de Donbass aan het eind van het jaar rond moet zijn. Dat lukt hem denk ik niet. Maar wat interessanter is wat hij heeft gezegd, is dat Oekraïne moet capituleren voor het voorjaar van volgend jaar. Dus ja. Hij denkt nu dat hij met die lange afstandswapens die hij inzet, Oekraïne kan laten capituleren. Nou ja, en dan wordt de vraag relevant van kan die dat of kan die niet? Kan die dat niet? En dan moet ik eerlijk zeggen van ik weet het niet. Ik kan daar geen... Historisch gezien is dat lastig. Dat je dus met terreurbombardementen een tegenstander tot capitulatie dwingt. Maar het kan wel. Ik bedoel, het voorbeeld is natuurlijk Nederland die door de bombardementen op Rotterdam gecapituleerd heeft. Maar ja, daarvoor was al duidelijk dat ze het militair niet konden redden. Ik vind het een niet te beantwoorden vraag. Omdat we het gewoon niet weten. En ik denk dat we dat ook wel duidelijk hebben gemaakt in de afgelopen vele maanden waarin we deze podcast nu maken en we in deze situatie verzeld zijn geraakt. Arjan?
2: Helemaal eens. Nog één lichtpuntje. Rusland voert natuurlijk ook een uitputtingsoorlog tegen zichzelf.
1: Hè? Ja.
2: Het verbruikt mensen, materieel en kapitaal. Terwijl Oekraïne toegang heeft tot de economische en industriële capaciteit van Europa en een beetje de VS. Ja. Misschien is de beslissende variabele uiteindelijk niet alleen wie het meeste kan vernietigen, maar ook wie zijn vernietigde capaciteit het snelst kan vervangen. Hè?
1: En daar zit nu een probleem in. Ja. Hè, dat hebben we gisteren ook besproken. Daar zit echt een probleem in. Omdat die industriële capaciteit is nu doelwit geworden in Oekraïne. We weten dat het zo'n 45 miljoen per uur kost als luchtalarm aangaat en de industriële capaciteit moet worden stilgelegd. Daarvoor zijn nu nieuwe maatregelen genomen. Je hebt dus nu een rode en een gele alarmering. De rode alarmering zegt stoppen met alles. En de gele zegt van oké, je kunt door blijven gaan. Maar wat er gebeurd is dat toen die Academie van Wetenschappen is gebombardeerd, toen was er een gele alarmering. Dus je kon gewoon doorgaan. Dus dat zegt niet alles. Toen ik zelf in de laatste keer in Oekraïne was, toen kon je nog een keer doorslapen. En kon je het luchtalarm negeren. En dan werd er gekeken van, nou komen die drones eraan, nou zal wel meevallen. Maar nu, met die grote aantallen ballistische raketten en met die Geran 5 drones, wordt dat wel heel lastig. Dus je waarschuwingstijd is ook verkort. En je ziet dus dat de schade enorm oploopt. En dat is ook een van de verklaringen waarom het gat in de begroting, waar we het gisteren over hebben gehad, zo groot is geworden. Dus Dat maakt eerlijk gezegd, Arend-Jan, voor mij de inschatting van hoe dit zal gaan aflopen alleen maar onzekerder.
2: Ja, voor mij ook. Het is ongemeen spannend. Hè? De vraag is hoeveel Oekraïnse elektriciteitscentrales, spoorwegen, bedrijven, zelfs werknemers er over 3 jaar nog zijn. En hoeveel Europa daarvan kan vervangen. Neem het voorbeeld van de generatoren, wat Rob maandag noemde. Hè? Het is ontzettend belangrijk dat er heel veel generatoren naar Oekraïne toe gaan. Maar dat is een

0: Het is een eindig getal in Europa. Dingen zijn verschrikkelijk duur, hè? Dus dat is ook maar de vraag hoe ver we dat kunnen doen. En zonder een generator gaan er dus mensen echt dood van de kou. Ik maak me echt enorme zorgen over dit.
1: Nee, goed, ik bedoel, ik ben nooit zonnetje in huis als het gaat over dit soort dingen. Dus hier ook niet. Ik heb in het begin van de oorlog, en daar heb ik heel veel kritiek op gekregen, in het openbaar ook gezegd van Oekraïne kan die oorlog niet winnen. En daar blijf ik gewoon bij. Dus het enige wat kan, is dat je die oorlog uitzinkt. En dat de Russen, de Rusland, op een gegeven ogenblik stopt omdat ze niet meer trekken. Omdat ze uitgeput zijn. Ja. Daar is op dit ogenblik reden voor om te veronderstellen dat dat op korte termijn kan gaan gebeuren. Exact. Nou ja, zie daar het probleem. Ja. Maar ik hoop niet dat we over 2 of 3 jaar nog steeds op dit ogenblik elkaar zo zitten aan te kijken en te zeggen van nou, wanneer houdt het nou eens een keer op?
2: God, ja. Gaan wij naar een vraag die via de app binnenkwam. En dat is fijn, want dat zijn altijd lekker korte vragen. Want je mag niet eindeloos doortypen in die app. Maries Wering die vraagt, als Nederland morgen 1 kwetsbaarheid mocht oplossen om geopolitiek weerbaarder te worden, welke kiezen jullie dan?
0: Nou, wat je zou kunnen zeggen, ik denk de afhankelijkheid van elektriciteit en ook digitale infrastructuur zonder voldoende terugvalmogelijkheden is wel heel kritisch hoor. Het gaat niet alleen om cybersecurity, het gaat ook om redundantie. Hè? Noodstroom, alternatieve communicatie, reserve datacenter capaciteit.
2: Jij zit te denken aan de podcast. Ja, zonder elektriciteit, geen podcast.
0: Dan kunnen we helemaal niks. Okay. Ik heb nog misschien op mijn balkon een zonneschermpje of zo. Maar dat wordt wel heel problematisch. Hè? Ja. Lokale backups en de mogelijkheid essentiële processen tijdelijk handmatig voor te zetten. Kijk, onze kracht is een extreem efficiënte gedigitaliseerde samenleving. Hè? Mm. Maar dat is tegelijkertijd onze kwetsbaarheid. Mm. Efficiëntie heeft het reservevermogen, de redundantie, hè, weggeoptimaliseerd. Dus we zijn best kwetsbaar. Wat denk jij, Rob?
1: Ja, nou ja, hij stelt de vraag over geopolitieke weerbaarheid. Jij hebt het gehad over weerbaarheid in algemene zin. Dat deed ik allemaal wel. Maar waar gaat het over? Als het over geopolitieke weerbaarheid gaat, dan is het antwoord eigenlijk vrij simpel. Dan moet je de oplossing vinden door een veel hechtere samenwerking in Europa. Want geopolitiek gaat om geostrategische machtspolitiek. En dat betekent dus dat je gezamenlijk je macht moet gaan inzetten. En dat betekent dat de geopolitieke sterktes van Europa, en die heeft Nederland nauwelijks behalve ASML, moeten worden ingezet om een tegenstander dan wel onder druk te zetten of onafhankelijker te worden. Dus als het gaat om geopolitiek, dan is er altijd een relatie met wat er op je grondgebied gebeurt en met de geografie zelf. Dus geografisch, als je sterker wil worden, dan moet je de samenwerking in EU-verband verdiepen. Dat betekent dus dat je de uitbreiding van de Europese Unie moet zien als een geopolitiek project. Dat je de toegang tot de interne markt moet zien als een geopolitiek project. En dat de goede dingen die we gezamenlijk aan het doen zijn in Europa en die ons macht verschaffen, dat je die geopolitiek inzet. Dus het antwoord is vrij simpel. Alleen de uitvoerbaarheid hiervan is niet zo groot.
0: Ja, met andere woorden, Rob zegt dus eigenlijk, we hebben meer Europa nodig. Hè? Daar ben ik heel erg mee eens. En het trieste is, en dat wil ik ook heel scherp concluderen, dat juist dus de populisten, maar ook de VVD, het electoraal interessant vinden om zich een beetje te verwijderen van EU-samenwerking.
1: Ja, dat is een soort zelfmoord die je dan aan het plegen bent.
0: Dat vind ik dus ook heel erg onverantwoord.
2: Maar er worden hier wel stapjes genomen in de zin van meerderheidsbesluitvorming op buitenlandgebied waarover wordt gediscussieerd, of een Europese Veiligheidsraad. Dat zijn stapjes in die richting van meer één blok vormen.
1: Nou ja, dat is het hele punt. Als je alles bij elkaar optelt en je kijkt wat er gebeurt, dan gebeurt er een hele hoop. Alleen het zijn in zeer belangrijke mate voornemens. En er gebeurt wel iets, maar veel verzandt ook in de Europese wet- en regelgeving en internationale wet- en regelgeving. Dat heeft bijvoorbeeld, dat is de grote klacht van de defensieindustrie en de start-ups. Ik hoor dus nu ook weer, en ik zag dat afgelopen zondag, weer op de Dam. Dat men zegt van ja, de defensieindustrie wil dit. Ja, de defensieindustrie die heeft weinig te willen, want die kan ook op dit ogenblik weinig. Want ja, er is wel geld, maar het gaat te traag. En daar zit dus het hele probleem in op dit ogenblik.
2: Ja. Fonsput leest uit interesse wel eens een boek over evolutieleer. En vraagt, zou je de geopolitieke situatie ook niet vanuit dit perspectief kunnen bekijken? Hij legt uit, in het boek Evolution for Everyone van David Sloan Wilson kan je het hoofdstuk Dancing with Ghosts lezen. Hierin stelt hij dat adaptief gedrag allesbehalve vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, van de 100 uitkomende zeeschildpadjes gaan er 95 de verkeerde kant op, namelijk richting de verlichte strandbars, om daar aan hun einde te komen. Slechts 5 richting zee, bij de volle maan, om daar de soort verder te zetten. Deze 5 bepalen uiteindelijk de toekomst van de soort. Pardon.
0: Emoties, je wordt overmand.
2: Ja, die babyschildpadjes, dat doet het altijd wel bij mij. Fons vervolgt. Dit logischerwijs zou dit betekenen dat 95% van de Europeanen geen flauw benul heeft van wat er gebeurt. Die gaan dus richting die verlichte strandbar. En 5% wel adaptief gedrag vertoont. Zal de toekomst van Europa uiteindelijk bepaald worden door Europeanen die het best en het snelst aangepast zijn aan de geopolitieke situatie? Dus Baltische Staten, Finland, Polen. Is dat de survival of the fittest geopolitiek?
0: Het verschil tussen schildpadden en staten is dat mensen en staten wel van elkaar kunnen leren. Hè? Die arme zeeschildpadden, die moeten naar de volle maan zwemmen, maar die gaan dan die verlichte strandbars en dan gaan ze eraan. Kijk, wij hebben dus in Europa verschillende percepties van de Russische dreiging. We hebben verschillende veiligheidsstrategieën. Landen als Finland en Polen en de Baltische Staten hebben door hun ligging en historische ervaring eerder geïnvesteerd in verdediging dan de landen die meer ten westen daarvan van liggen. Hè? Mm-hmm. Maar je zou wel kunnen zeggen, wij kunnen leren van Oost-Europa, om het zo maar eens te zeggen. Dus het is iets minder ongelukkig dan het schildpaddenvoorbeeld, want mensen kunnen leren en schildpadden helaas niet.
1: Ja, en een maatschappij wordt collectiever door een dreiging. En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Dus de vergelijking met de schildpadden gaat niet helemaal op. Want het zal ongetwijfeld waar zijn dat 95% van de schildpadden de verkeerde kant op loopt. Dat is in de maatschappij ook vaak het geval. Het is natuurlijk maar een hele kleine groep die ziet wat er aan de hand is. En die zegt van, we moeten toch de andere kant op gaan. Die voorhoede, die is altijd belangrijk in elke maatschappij. Maar die voorhoede, die kan alleen maar wat voor elkaar krijgen als er een besef ontstaat bij die rest van de bevolking dat er echt wat moet gaan gebeuren. Dat zien we op dit ogenblik wel. En een aanwijzing daarvoor is dat er op dit ogenblik eigenlijk heel weinig protest is tegenover defensieuitgaven. En dat, en het feit dat dat weg is, betekent dat dat aanvaard is. En dat dus mensen kennelijk inzien dat er iets moet gaan gebeuren. Het zijn langzame processen die je natuurlijk eigenlijk niet op het strand ziet met die schildpadden. Daar zie je dit soort processen niet. Schildpadden worden niet in één klap collectief. Of er moet een of ander beest aankomen vanuit de strandtenten. Dat die schildpadden de andere kant op gaan. Dan zou je het je kunnen voorstellen dat dat het geval is. Maar dat doet meer aan de mensen denken.
0: Maar je zou misschien kunnen zeggen dat het concept van afschrikking, hè, dus macht versus tegenmacht, dat leidt dan uiteindelijk tot vrede, omdat de kosten voor een inval te hoog worden. Hopelijk is het zo dat nu meer Europeanen inzien dat afschrikking toch eigenlijk wel erg belangrijk is. Ik vond wel dat er een beetje erg veel mensen op de Dam stonden, hoor.
1: Dat kan allemaal 3000, zo dat zijn er een hele hoop niet, hoor.
0: Ja, dat is
1: maar ik bedoel, de grote vraag is natuurlijk welke kant we oplopen. En of we snel genoeg de zee bereiken. Ja. Maar ik moet zeggen, strandtenten zijn natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk. Zeker voor de postmoderne medemens in Europa.
2: Ja, absoluut. Ik ga meteen naar de verlichte strandtent.
1: Ja, nee, dat er eigenlijk geen moment aan dat jij dat doet.
0: Als je te veel podcasts opneemt, dan ga je gelijk naar die strandtent, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Olvert Langerak, die heeft 4 punten ingesteld. gestuurd met de bedoeling jullie blij te maken.
1: Blij maken.
2: Positieve dingen in de huidige geopolitiek, zoals Offert dat zegt. Ik neem ze maar even door.
0: Ja.
2: Worden jullie blij van? Punt 1. De machtigste landen van deze wereld zijn niet in staat om veel kleinere landen de les te lezen. Zie Rusland, Oekraïne, Amerika, Iran, misschien ook wel China, Taiwan. Is dat niet een verrassend positief ding dat wij hier zien?
1: Weet wel een hele tijd. Dat is asymmetrische oorlogsvoering. En sterker nog, een land dat ongeveer in de middeleeuwen leeft. En groepen die in de middeleeuwen leven, zie de Taliban, die zijn in staat om de NAVO het land uit te werken. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus het weet wel een hele tijd. Koloniale oorlogen, idem dito. En toen bleek dus ook dat die kolonisatoren heel weinig konden uitmaken tegen de asymmetrische acties van landen die zeiden van ik wil niet onder het koloniaal juk van bijvoorbeeld Nederland leven. Ja, dus uiteindelijk gaat dat dus gewoon mis. Dus nee, dat weten we al een hele tijd dat dat zo is.
2: Oké, moedige poging
1: maar
2: van
1: Offert. Nee, maar ik ben het wel. De constatering is juist. Ja.
2: Nou, oké. Dat is een beginnetje.
0: Maar ik heb toch wel een zuurpruim antwoord. Oh. Ik heb wel een zuurpruim. Kijk, asymmetrie verdwijnt natuurlijk helemaal niet. Grotere mogelijkheden kunnen kleinere staten nog steeds buitengewoon veel schade toebrengen. Tweede, arsenalen blijken verrassend eindig. Maar ja, wat Amerika gaat nu weer enorm investeren in nieuwe wapenindustrie. Hè? Enorm opschalen. De schaarste vandaag kan dus leiden tot veel grotere arsenalen morgen. Obligatiemarkt kan slecht beleid.
2: Wacht even. Arjan, jij loopt nu vooruit op de volgende punten.
1: En dan kom je aan al die wijsheden uit,
2: Jan. Wil voorhouden om een glimlach op jullie gezicht te tonen.
0: Ja, maar die probeer ik dus allemaal te zuurpruimen.
2: Ja, maar ik moet ze wel even noemen.
0: Oké.
2: Het tweede punt van Offert was dus dat zelfs machtige landen snel door hun wapenarsenaal heen gaan. Zie Amerika, zie Rusland. Ook dat is toch eigenlijk, dit was toch wel verrassend, toch? Hoezeer de Amerikanen, wat was jouw zuurpruim hierover? Dit is toch hartstikke mooi, Arjan.
0: Maar Trump gaat zijn wapenindustrie enorm opschalen. Dus het is ook niet een heilige graal of zo. Hè? Je kan natuurlijk gewoon een grote mogelijkheid bedenken met veel grotere wapenvoorraad.
1: Ja, het is duurzaam. Toen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog hadden de Britten ook niet zoveel, maar hebben het voor elkaar gekregen om binnen no time een hele wapenindustrie uit de grond te stampen. Ja. En dat kunnen grootmachten weer doen.
2: Ja. Maar goed, ik denk dat Trump nu toch een klein beetje moet oppassen de komende tijd nadat hij alles heeft verschoten in Iran.
0: Zeker,
2: toch? Met die oorlogjes. Dus zeker. Dat is mooi. En ook, zegt Offert, die obligatiemarkten houden machtige regeringen in het gareel. Zelfs Trump is hiervoor beducht, omdat onder meer de rentes voor zijn kiezers ook oplopen. Dit zorgt voor natuurlijke correctie / begrenzing op onverantwoordelijk financieel beleid met alle ellende van dien. Jongens, dit is toch
0: ook allemaal prachtig. Waar. En ik zeg het zelf ook heel vaak, maar het is natuurlijk niet heilig, hè? Een obligatiemarkt maakt slecht beleid duurder, maar niet onmogelijk. Hè? Dus er zitten grenzen aan de oplossing, om het zo maar te zeggen.
2: Huh? Oké. Offert dat er nog eentje.
1: Ja.
2: De landen in de wereld zijn sterk met elkaar verknoopt. Logistiek, productie, handel en de belangrijkste markten zijn wereldwijd. Dat verstoring hiervan vooral ook het eigen belang raakt. De stagnerende olietoevoer raakt Amerika met hoge prijzen tot gevolg, terwijl Amerika niet zelfvoorzienend is. China stopt weliswaar soms tijdelijk met de export van zeldzame aardmetalen. Ja. Maar na enige tijd wordt die export weer hervat. Want ook zij hebben die devise nodig. Is dat niet dan
1: is ook zo mooi?
0: Kijk, hier moet ik iets vreselijks zeggen. Wil ik dan bij voorbaat mijn excuses aanbieden. Kijk, in 1914 was de haute finance tegen de Eerste Wereldoorlog. Ja. Alleen de mensen die de dikke Bertha produceerden, dus de Duitse wapenindustrie, vonden het wel een leuk idee. En toch is het gebeurd. Met andere woorden, economische interdependentie, economische wederzijdse afhankelijkheid, heeft die uitbraak van die krankzinnige Eerste Wereldoorlog niet voorkomen.
1: Nou, er is er nog een veel mooier voorbeeld van, een recente voorbeeld. Want bondskanselier Merkel, dat was degene die zei van we moeten energierelaties aangaan met Rusland. Want als we dat doen, dan ontstaat de vrede in Europa.
0: Is ook niet helemaal gelukt.
1: Nee, inderdaad. Dat is toch een understatement. Nee, maar ik kijk, al die constateringen, die zijn juist. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook de wereldvrede uitbreekt.
0: Ja.
1: En je moet het plaatsen in de context van de grote geopolitieke verschuivingen die op dit ogenblik plaatsvinden in de wereld. Hm. Dus je hebt een mondiale machtsstrijd. En die machtsstrijd op zich is destabiliserend. Hm. En of je nou je wapens al dan niet verschoten hebt, of dat er een discussie gaat ontstaan over geld en obligaties, en dat er een discussie ontstaat over handelsstromen, allemaal tot je dienst. Maar dit is iets wat gedurende vele decennia gewoon tot onvrede gaat leiden. En de wereld doet voortslepen van crisis naar crisis. Dat is eigenlijk op dit ogenblik wat er aan de hand is. En dat is iets wat echt nieuw is. En dat valt hier buiten. En al die punten die zijn genoemd, die kun je dus ook gebruiken in die geopolitieke machtsstrijd die op dit ogenblik plaatsvindt. En daar zit denk ik daar zit denk ik het grootste probleem in. Hoe dat gaat aflopen, dat moeten we nog zien. Maar de kans dat China dit wint en op technologisch gebied eigenlijk al gewonnen heeft, is buitengewoon groot. En dat zou dus ook betekenen dat China ze wil aan de rest van de wereld wil gaan opleggen. Want wat dat betreft gedraagt China zich compleet volgens het boekje. Ondanks alle mooie retoriek die uit Beijing komt. Ja, en dat heeft grote gevolgen en dat gaan we dus niet pikken. Dus die ellende blijft gewoon bestaan.
2: Met dank weer aan onze geweldige luisteraars voor hun leuke vragen.
0: En hele
2: jullie voor de
0: vragen.
2: Antwoorden sluiten we af voor vandaag.
1: Ja, tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
4: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
5: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. Intussen zijn partijen in de Tweede Kamer verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
17: Zorg dat je wel veel partijen spreekt. Kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van.
18: Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen?
17: Toen wij na het termsheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen.
19: Hij bouwde een webshop-imperium. Verkocht dat bedrijf aan Sanoma Media en runt inmiddels een wereldwijd marketplace-platform. Voor dat avontuur haalde hij meer dan 50 miljoen op bij investeerders. Oh ja, en hij nam vervolgens ook nog even 2 bedrijven over. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jorrit Steins van Channel Engine. Die vertelt over dit deal van zijn leven.
17: De deal van mijn leven, dat was toch wel de laatste vindingrond die we hebben opgehaald van 50 miljoen dollar voor Channel Engine.
19: Dat is het bedrijf wat jij nu bestuurt. En dat was een series B-ronde, hè?
17: Ja, dat klopt. Ja.
19: Opgehaald bij?
17: Een aantal investeerders. Onze early stage investors hebben nog meegedaan. Maar de ronde werd geleid door Atomico. Ja. Grote visie uit de UK. Samen met General Catalyst uit New York.
19: Nou, alle insights over die deal, daar gaan we het zo meteen met jou uitgebreid over hebben. 50 miljoen dus. Ben je ooit betrokken geweest bij een deal van 50 miljoen of meer, David?
20: Ja, wel, als ik mee mag nemen dat mijn klant herinvesteert in het bedrijf. Maar de deal size zelf bij mij is gemaximeerd op ettelijke tientallen miljoenen.
19: We gaan even terug in de tijd met jou, Jorrit. Want jouw ondernemersavontuur begint al heel veel eerder. SB Commerce. Dat was jouw bedrijf, jouw vorige bedrijf. Wat deden jullie precies?
17: Ja, SB Commerce, dat was ooit begonnen in 2003. Daar runden wij eigen webwinkels. Ooit begonnen met gadgethouse.nl, skypeshop.nl, valentinegifts.nl en heel veel van dat soort webwinkels. Dat was de bedoeling om een beetje als side business van mijn agency te hebben. Maar dat liep wat uit de hand. Uiteindelijk hadden we 75 webwinkels draaien. 30.000 verschillende producten op voorraad. Wow. In 4 magazijnen in Amersfoort.
19: Dat ging als een jekko.
17: Ja.
19: En dat bedrijf heb jij in stappen verkocht aan Sanoma Media.
17: Ja, dat klopt. Na een aantal jaren, onze business groeide hard. Hadden wij niet alleen maar cadeauwinkels, telecomwinkels, maar ook steeds meer woonwinkels. En die woonwinkels gingen hartstikke goed. En Sanoma Media was eigenaar van de woonmedia, vooral vtwonen.nl en dergelijke bladen. En die combinatie waar we begonnen met samenwerken, hebben een stap gemaakt. Hebben de business verkocht aan Sanoma. En onze woonwinkel voor thuis.nl hebben we toch gerebrand naar vtwonen.nl.
20: En hoe zijn jullie gestart? Hebben zij eerst hun belang genomen in jullie topholding? Of hoe heb je dat opgebouwd?
17: Ja, het was toen een vrij eenvoudige holding. Het was gewoon de business zelf. Ja. Dus zij hebben eerst een belang genomen. Maar met wel de intentie om strategisch over te nemen. Dus dat was vanaf het begin af aan al de bedoeling.
19: Dan hebben we het over een jaar of 14 geleden. Wat kun jij je nog herinneren van die onderhandelingen? Ging het er stevig aan toe aan tafel? Of was het een beetje oude jongens krentenbrood?
17: Het ging er in het begin heel erg gemoedelijk aan toe. Ik had zelf ook niet zo heel veel ervaring met dat soort deals in die tijd. Er waren ook niet heel veel overname deals of investeringsdeals rond die periode. En dat begon eigenlijk als een samenwerking, het gesprek. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op, oké, het lijkt ons logischer om een overname te doen. En dat zagen we ook wel zitten.
19: Maar je zegt dat de gesprekken begonnen als een samenwerking. Ja, maar zaten zij eigenlijk al een beetje in de wedstrijd om jullie zeg maar richting die uitgang te duwen en jullie een zak geld mee te geven?
17: De allereerste gesprekken had hij gedurende dat traject elk moment kunnen zeggen, nou, klinkt geweldig. Laten we een samenwerking aangaan. Hier is een commercieel contract. Dus het was echt aftasten, elkaar leren kennen. Maar hun intentie was al om te kijken wat voor partij ze zouden willen overnemen.
20: Hoe is die samenwerking bevallen met zo'n grote partij?
17: Heel interessant.
20: Ik ben bang dat ze meeluisteren.
17: Nee.
19: Het is 14 jaar geleden, je kunt eerlijk zijn.
17: Ja, nee, geen probleem. Ik heb er een hoop van geleerd. Het mooie was, we hebben gedurende de earn-out, die hoort er vaak bij, je blijft een tijdje aan. Dus wij zijn 2,5 jaar lang aangebleven binnen de business. En omdat we de entiteit onder Sanoma hingen, hoefden we niet meteen te integreren met een ERP en al hun vaste processen. Dus we konden vrij snel schakelen. Dus we hebben een hele korte tijd hebben we allemaal woonwinkels opgezet. Ook de Duxat Shop gelanceerd. En allerlei webshops uitgerold. Vond ik heel erg leuk. Dus we hadden die vrijheid om dat te doen. Ik heb ook gemerkt binnen zo'n grote organisatie wat het betekent dat er politiek komt spelen. Veel meetings bij kwam kijken, veel overhead. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen business probeer zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. Dus heel leuk om te leren gedurende die jaren. Een hele hoop meegemaakt, een hele hoop gezien. Meer geleerd over hoe lanceer je een televisieprogramma. Hoe ga je om met allerlei televisiecampagnes. Dat hadden we nog nooit gedaan. Radiocampagnes kwamen erbij. En dat geld hadden we eerst ook helemaal niet. Dus dat is een hele andere business dan we hadden gezien. Dus,
19: maar dat je dan back-to-back in allerlei meetings zit. Ja, dit horen wij vaker, David. Dan heb je als ondernemer, denk je toch soms van, ja, wat zit ik hier te doen?
17: Nou, ik had er wel een oplossing voor. Want ik werd uiteindelijk ook e-commerce verantwoordelijk voor al die shops die we daar aan het uitrollen waren. En toen werd ik inderdaad overal uitgenodigd voor meetings waar geen context bij stond. Dus ik had een keyboard shortcut gemaakt met een automatische reply die zei, oké, wat is het doel van deze meeting en waarom moet ik aanwezig zijn om dat doel te bereiken? Er werd 80% van de meetings gecanceld. Dus dat scheelde mij een hoop tijd.
19: Nou, dit is een mooie concrete tip voor al die ondernemers die zich daaraan ergeren.
20: Ik sprak laatst een ondernemer die zijn bedrijf ook had verkocht aan een wat grotere club en ook doodziek werd van al die meetings. Hij zat in een meeting met 8 mensen en er was een klant ontevreden. En ze waren 17 minuten over die klant aan het praten. En hij zei, die telefoon is aan, wat is hun nummer, op speaker. Het is waar gebeurd, ik ken hem goed. Die vrouw gebeld, sorry voor wat er is gebeurd, het is onze fout. We gaan het storneren en fixen en we willen u een weekendje Brussel of vast dan ook aanbieden. Hij hing de telefoon op, kijk jongens, dit kost ons €300. We zitten met z'n achter te houden hoeren. Laten we dingen fixen in plaats van zoveel kletsen met z'n allen.
19: Zo doen we
20: dat. Goeie oplossing.
19: Hele goede oplossing zelfs, ja. Ik wil toch nog even één vraag stellen over die onderhandelingen die jij toen hebt gepleegd. Jij zei het al, ik was relatief onervaren in het hele spelletje van M&A. Nu achteraf kijkend, met al jouw wijsheden, zou je iets anders aangepakt hebben?
17: Nou, ik denk dat ik toen David had moeten bellen. Ik weet niet of hij toen al in die business zat.
19: Maar... Nou, was David al? Nee, hè?
20: Of het niet. Toen was ik zelf met een webshop bezig.
19: Ja, hebben we ook gehoord in een van de andere afleveringen.
17: Nee, misschien wel eerder een adviseur, al is het maar aan de zijlijn mee laten kijken.
19: Want dat heb je in eerste instantie helemaal niet gedaan.
17: Helemaal niet gedaan, nee.
19: Nee. En dat was, heb je daardoor ook iets, ben je daardoor iets misgelopen?
17: Weet ik niet. Zou kunnen.
19: Want hoe ging dat dan? Ik kan me voorstellen dat bij Sanoma hadden ze wel een klein leger aan specialisten.
17: Dat viel me nog wel mee. Het was gewoon een directe onderhandeling met de mensen die de business runden. Dus, en het was ook voor hen niet zo'n hele grote deal. Hè. Daarvoor hadden ze SBS overgenomen. Ja. En wij kwamen met SBC, dus die map was leek erop. Maar de bedragen wat anders.
19: En Jorrit, je geeft aan, jij zat zelf ook veelvuldig ook aan die onderhandelingstafel. Hoe heb jij de samenwerking met die M&A-partij, maar ook met de juristen van de andere kant ervaren?
17: Ik denk dat het belangrijk is, als je dit soort trajecten doet, dat juristen kunnen met heel veel hypothetische situaties komen. En daar kunnen ze heel lang over door onderhandelen. En dat geldt of het nou inderdaad een visie-fundingronde is of een overname. Ik denk dat het belangrijk is dat jij als opdrachtgever in ieder geval ook iets meegeeft dat het een gebalanceerde deal moet zijn. En daar ook afspraak mee moet maken met andere partijen.
19: En dat betekent eigenlijk niet eindeloos lang doorgaan over een hypothetische situatie die eens in de 100 jaar kan voorkomen.
17: Klopt. Het moet goed gedekt zijn. Dus de echte downside moet geprotect zijn. Maar je kunt, advocaten kunnen elkaar ook heel lang bezighouden.
19: Ja, dat maak jij ook wel eens mee, toch, David?
18: Ja, 100% precies dit. Advocaten zijn erin getraind. Is ook echt hun werk. En is ook heel vaak nuttig om toch ook in risico's te denken. Maar ik heb al meer dan eens, ik werk heel veel met Sjoerd Mol van Ben Valor gezegd van in zo'n discussie, Sjoerd, we hebben het nu over een situatie. Hoe vaak heb jij dit meegemaakt in de afgelopen 22 jaar jouw praktijk? Ja, 1 of 2 keer. En dat was dan ook nog echt een hele bijzondere context. Hier zie ik dat niet gebeuren. Oké, zullen we dan naar het volgende punt gaan met z'n allen? En dat was wel leuk in dit proces als voorbeeld. Ik weet dat er was een punt, dat volgens mij ging het over non-compete of zo. En ik weet nog, ik opperde iets als niet-jurist van kunnen we dan niet zus of zo? En toen zei de advocaat van Channel Engine, die zei ik vind dat eigenlijk wel fair. En toen dacht ik, dat is bijzonder. Dus die advocaat denkt echt constructief mee. Met deze mensen kun je goed zaken doen.
17: Ja, en we hebben niet voor niks die advocaat. Hè. Doen de meeste venture deals in Nederland in Hoes. En die kijkt altijd naar gebalanceerde deals. En daardoor kun je ook sneller goede deals doen.
18: En wat is jouw rol daarin als opdrachtgever?
17: Ik denk dat je wel de punten moet weten waar discussie over is. En dan goed bepalen. Ook vragen aan je advocaat van welke punten zijn echt belangrijk, hè, voor de risico's te beperken. Maar ook welke, hè, heb je een mening, is gewoon puur een onderhandelingspunt. Want die zitten er ook tussen.
18: Ja.
19: En dan komt die deal uiteindelijk rond. En jij wordt onderdeel dus van het grote Sanoma Media. Die deal size wat je ervoor gekregen hebt. Wil je daar iets over zeggen?
17: Het was single digit millions. Dus was niet superveel.
19: Ja, maar goed, toch wel in één klap financieel onafhankelijk mogen we stellen. Ja.
17: Wat geeft wat vrijheid.
19: Je geeft wat vrijheid. Ja, wat deed het met je?
17: Het grappige is, op het moment dat die deal zelf rond is en het geld op de rekening, een soort van anticlimax. Want je weet het al, je bent er al lang mee bezig. Dus in je hoofd is het al verwerkt. En ik was alweer bezig met nieuwe ideeën en nieuwe dingen. Dus het gaf mij vrijheid om een nieuwe business op te zetten en te creëren en ook weer zelf te funden.
19: Maar je ziet ineens wel zo'n bedrag op je rekening staan.
17: Ja, klopt.
19: Dat kicken toch? Of?
17: Zeker, ja.
19: Ja,
17: ja, en het is echt heel.
19: Nou, dan zegt David, vraagt dan meestal nog gekke dingen gedaan? Of?
17: Nou, ja, eigenlijk wel. We hebben een wereldreis gemaakt met het gezin. Dus 7 maanden rond gaan reizen. Dus kan ik iedereen aanbevelen.
19: Heel waardevol geweest.
17: Absoluut.

0: 2,5 jaar staat Jorrit op de loonlijst van Sanoma Media. Maar het staat dan eigenlijk al in de sterren geschreven dat hij uiteindelijk weer gaat ondernemen. En dat gebeurt dan ook met Channel Engine. Een bedrijf dat merken en retailers koppelt aan marketplaces en inmiddels wereldwijd actief is. De start, die financiert hij uit eigen zak, met de opbrengsten van zijn exit.
1: En toen, eind 2018, toen ik zag dat er hele goede kansen in de markt waren, dacht ik, ja, nu moet ik toch echt extern funding gaan ophalen. Toen wilde ik eerst een angelronde gaan ophalen, want ik had helemaal geen zin in de visie aan boord. En toen kwam ik Airbridge tegen, een Nederlandse visie. En een van de partners zei, ja, maar we zijn eigenlijk gewoon goed georganiseerde angels, want het was hun eigen geld. Dus dat was de eerste ronde die we opgehaald. En dat is een hele goede start voor ons geweest.
0: En wat heb jij allemaal moeten doen om die 5 miljoen euro op jouw bankrekening gestort te krijgen? Is dat vooral een kwestie van pitchen?
1: Ja, de eerste ronde was 1,1 miljoen. En dat was een uitgebreide due diligence.
0: Ja.
1: Dus het is een wat kleiner team, dus dat was vrij soepel. Toen zijn we vrij hard gegroeid en toen hebben we Series E opgehaald van 5 miljoen.
2: Met wat voor partijen zit je dan aan tafel?
1: Een Nederlandse visie in dit geval.
2: Ja.
1: Ja.
2: Was er veel interesse?
1: Ja, in die ronde zeker. Ja, dus dat is, en dat helpt ook wel hoor. Uiteindelijk krijg je ook nee's. Hè? Ook genoeg nee's van de early stage investors. Soms om goede redenen, soms helemaal niet.
2: Misschien leuk om te vertellen, want zowel bij die eerste, bij die seedronde als bij die Series E, hoeveel partijen heb je ongeveer gesproken?
1: Seedronde heel weinig. Ik kwam gewoon echt uit mijn netwerk.
2: Ja.
1: Series E. Een stuk of 30 zijn geweest, denk ik.
2: Ja, dat is nog best aardig.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke tip is voor mensen die funding ophalen. En nu is de hele markt heel anders. Maar zorg dat je wel veel partijen spreekt.
0: Waarom? Ja. Want het kost ook heel veel tijd. Het
1: kost heel veel tijd, maar elk gesprek leer je zelf ook weer van. Gedurende elke pitch die je doet, krijg je hele scherpe vragen vanuit verschillende hoeken, waardoor je ook je hele business beter wordt. Dus je zou zelfs al moeten pitchen, zelfs als je geen geld ophaalt. Want je wordt heel erg gechallenged op jouw strategie, jouw richting. En er zitten mensen aan de andere kant die alleen maar andere businesses zien. Ook hoe ze runnen, hoe ze groeien, et cetera.
2: Ja, je weet precies waar de waarde in zit. Dus je leert ook hoe zij denken.
1: Ja.
2: En ik heb hier wel eens discussie over in dat soort trajecten, dat ondernemers zeggen, ja, maar we willen toch gewoon met deze koper. En ik wil deze partij eigenlijk niet spreken. En dan denk ik, ja jongens, dat in het geval van een volledige exit, je gaat je levenswerk verkopen. We gaan een ochtend met een partij zitten uit een land wat je nog niet kent, waarom ze bekend zijn dat ze best goed bieden. We gaan dit gewoon wel doen. Want ook als ze niet doorkomen, of ook als ze wel komen, maar je kiest er uiteindelijk niet voor, steken we daar wel wat van op. En dat is beter voor het proces.
0: En tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet continu kopjes koffie aan het drinken bent.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: gaat ook weer ten koste van de business.
1: Je moet het balanceren. Toen we net die Series E hadden opgehaald, toen kreeg ik direct na de aankondiging kreeg ik allemaal uitnodigingen van VC's. Ik dacht, ja, we hebben net geld opgehaald.
2: Dat
1: hoef ik nu niet te doen. Dus ik had ook inderdaad een e-mail template met, hey, bedankt, maar wij zijn nu echt aan het executen. Ja.
0: Zo of werkt dat dus. Na een exit zitten de heigende vermogensbeheerders in je nek. En na een Series E-ronde krijg je ineens interesse uit de markt van venture capital.
1: Ja, en je moet wel heel erg strategisch zijn. Hè. Er zitten hele interessante clubs tussen. Atomico was toen ook na Series E, was eigenlijk net iets te laat voor die ronde. Daar hebben we wel goed contact mee gehouden. En die heeft uiteindelijk de Series B geleid. Dus je moet wel.
2: Hoeveel tijd zat er tussen?
1: Anderhalf jaar.
2: Ja, dat is ook nog best snel. En kun je het vertellen over Atomico?
1: Ja, Atomico is wel interessant. Het is het fonds wat is opgericht door Nicholas Sandstrom, de oprichter van Skype. Hele sympathieke man die echt technologie en wereldwijd netwerken bouwen snapt. En met name een fonds heeft opgezet waar ze ook operating partners aannemen die je kunnen helpen. En dus bijvoorbeeld met de eerste overname, gaan we zo nog even over hebben. We hebben gewoon iemand aan boord gekregen die precies wist hoe dat moest met de juiste checklist. En dat soort dingen helpen enorm zonder dat je zelf iemand hoeft te zoeken en te vinden.
2: Ja.
0: Maar 50 miljoen, dat is wel meteen een heel stevig bedrag.
1: Dat is een hoop geld, ja.
0: Ja, was al meteen duidelijk dat je dat geld nodig had? Of merkte je gewoon in de markt dat ze een beetje hongerig waren, die VC's, en dat ze maar al te graag geld in jouw bedrijf wilden pompen?
1: Nou, wij waren toen al bezig met een wereldwijd netwerk opzetten. Dus de Series E hebben wij gebruikt om entiteiten op te zetten in Australië, Singapore, Dubai, New York, Toronto. Allemaal tegelijk. Dus daar hebben we kleine teams neergezet, marketplace aangesloten. En het hele doel met Channel Engine is om een wereldwijd netwerk neer te zetten, zodat global merken overal kunnen verkopen.
0: En daar heb je geld voor nodig?
1: Dat is een investering. Dus we hebben eerst die proofpoint met Series E gedaan. En toen heb ik gezegd, ja, als we dit willen doen, als de wereld hier inderdaad naartoe gaat, laten we het dan echt goed doen. Het kost heel veel geld, omdat je eerst die marketplace moet koppelen. In die regio's heb je nog geen klanten. Dus de kip-ei-verhaal, daar moet eerst geld in.
0: En dan ga je onderhandelen over een bedrag van 50 miljoen... in ruil voor een deel van de aandelen.
1: Ja.
0: En daar zit vaak een soort spanningsveld.
1: Ja, klopt. En daar is het ook wel handig als er meerdere investeerders willen. En dan krijg je aan die kant competitie. En het was net nog in de goede tijd.
2: Kun je een meerderheid behouden?
1: Net niet meer. Ja. Maar dat komt ook om de eerdere rondes aan te gaan.
2: Ja.
0: Hoe ver kun je dan gaan in jouw positie? Want je zegt, er waren meerdere kapers op de kust.
1: Ja.
0: We gingen gesprekken aan. Nou, dan zit je toch fijner aan zo'n onderhandelingstafel.
1: Ja, het is altijd handig als je al een term sheet hebt.
0: Maar goed, je zegt het net even zo. Ja, de meerderheid hebben we net niet kunnen behouden. Ik zou als ondernemer ook kunnen denken, ja, dit bedrijf is me lief. Ik heb toch liefst zelf de zeggenschap uiteindelijk.
2: Ja, maar zeggenschap en percentages zijn wel echt verschillende dingen.
0: Oké, vertel.
1: Ja, dit is echt voornamelijk een financiële investering. Hè, dus we hebben meerdere investeerders die een ander belang daarin hebben. Hè, dus gesplitst. Dus ik heb wel by far de grootste zeggenschap. Uiteindelijk wil je ook VC's aan boord hebben, niet alleen voor het geld. Hè. Je wil juist mensen aan boord hebben die aan dezelfde kant van de tafel zitten, met dezelfde doelstellingen. Dus dat moet wel aligned zijn. Hè. Als je VC's aan boord krijgt die aan het eind van een fund live zitten en na 3 jaar al moeten exiten en jij wilt dat niet, dan heb je wel een probleem. Hè. Of als je een angel aan boord hebt die eerder eruit wil. Dus dat moet je voorkomen. Je moet heel duidelijk jouw visie neerzetten. Daar zoek je een investeerder bij. En hopelijk past dat. Maar je moet niet gaan doen, ja, de investeerder wil dit. Nee, het moet passen bij jouw visie. En de investeerder moet er ook echt in geloven. En niet zeggen dat ze erin geloven en dan iets anders acteren.
2: Ja, dan moet je ook op tijd beginnen. Want als je dit gaat doen als net je Series E bijna op is en er zit te veel druk op, dan zit je ook niet ontspannen in dat proces.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Nee, dit was begin 2022.
1: Ja.
0: Eigenlijk net voordat de markt een beetje begon in te zakken.
1: Ja, dat was best spannend.
0: Ja, want zag jij dat al aankomen tijdens die onderhandelingen?
1: Ik was vrij veel aan het investeren ook global ontwikkeling in de financiële markt aan het kijken. En toen dacht ik, kan nog wel eens de verkeerde kant op gaan volgend jaar. Dus ik ben wat vroeger gaan racen dan ik oorspronkelijk dacht. En toen wij inderdaad de term sheet hadden getekend, ja, dan ga je nog een heel due diligence proces in. Dan ga je met legal aan de slag. En toen gingen al de troepen naar de grens bij de Oekraïne. En toen begon er al heel erg veel onrust in de markt te komen. Dus ik heb er best hard aan gewerkt om die deal er snel doorheen te krijgen. Om die rust erin.
0: En dat was stressvol.
1: Dat is best stressvol, ja. Ja, dat zijn veel telefoontjes 's avonds en veel dingen uitzoeken in het weekend, et cetera.
0: Ja, want wij horen ook van ondernemers dat ze letterlijk soms zelfs omvallen van de stress die zij ervaren tijdens zo'n periode. Korte nachten, heel gedoe.
1: Zo erg was het gelukkig niet, maar ik ben al vrij lang aan het ondernemen. Uiteindelijk moet je be comfortable and you're uncomfortable. Dus zorg wel dat je daar gewoon continu ook even die rustmomenten pakt. Dus je moet je er ook niet emotioneel door laten opeten. Maar je kan gewoon hard werken om het voor elkaar te krijgen.
0: En zo heb jij dus ervaring met zowel een volledige exit als het ophalen van durfkapitaal.
1: Ja.
0: 1 miljoen, 5 miljoen en vervolgens die 50 miljoen.
1: Ja.
0: Dan wordt het 2023 en dan stap jij voor het eerst in het bootje van de koper.
1: Ja.
0: Een Nederlandse branchegenoot, Vendiro. Jij kende de founders, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk heel leuk, want die... We doen iets wat vrij uniek is in de wereld. En Vendiro was hetzelfde aan het doen, ook vanuit de stad Leiden. En ze kwamen een beetje uit dezelfde hoek. Dus de founders daarvan deden dat voor een concurrent van mijn webwinkels eerder. Dus wij hebben allebei een oplossing gebouwd voor wat we zelf nodig hadden. En toen begonnen we te concurreren in Leiden. Altijd contact gehouden. Soms hadden we klanten die zaten bij Vendiro en bij ons voor internationale uitbreiding. En op een gegeven moment hebben we een gesprek gevoerd van, joh, zou het niet zinnig zijn om dit samen te doen? Wij waren inmiddels veel groter geworden, hadden funding opgehaald. Zij, de founders daarvan, vonden het ook echt heel erg leuk. Heel veel kennis in huis om gewoon met die business bezig te zijn. Dus toen zijn ze bij ons aan boord gekomen.
0: Dat is een klein wereldje. Ik heb jou uitgenodigd en ik kwam er later achter, David, dat jij via deze route ook een link hebt met Jorrit. Want jij hebt destijds de verkopers geadviseerd.
2: Ja.
0: Hoe ging dat?
2: We kijken niet boos naar elkaar, geloof ik. Maar ik denk heel goed. Volgens mij is Jorrit destijds ook degene geweest die het zaadje heeft geplant bij Twan en Bart. Van joh, kunnen we niet eens samen?
0: Ja, de oprichters van Vendiro.
2: De oprichters van Vendiro. En die hebben mij vervolgens gebeld van joh, we komen mogelijk in zo'n traject. Zou je eens met ons willen meekijken? Ik weet ook nog letterlijk dat. Dan had jij weer gebeld, Jorrit. Van. Twan, zullen we even koffie drinken? En dan belde Twan mij: David, wat moet ik wel en niet
0: doen? Wat zal ik doen?
2: maar die mannen die kenden elkaar al. Maar we hebben toen wel gezegd. Wat ik ook hier altijd zeg. We maken er wel een proces van. Dus we houden deze heel warm. En er ligt een relatie. Dus daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Maar zo'n deal doe je één keer. Dus laten we ook wat breder kijken in de markt. Of er nog meer partijen zijn.
0: Is het een voordeel dat de oprichters van beide partijen elkaar kennen? Of juist, ja, werkt dat ook een beetje? Ja,
2: ik vind van wel.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Hè. Het zijn geen vrienden van vroeger. Dat vind ik veel complexer mogelijk. Als je al zakelijk een relatie hebt, is de kans op succes volgens mij alleen maar groter. Want kijk, stel dat Jorrit of Twan of Bart iets geks had gedaan in de samenwerking daarvoor, of dat hoor je uit het wereldje, dan had je misschien ook een reden om het helemaal niet te doen. Maar blijkbaar.
0: Ja, of de een had de ander zijn vrouw proberen te versieren, nou, dan.
2: Ja, ik weet niet hoe je hierop komt.
0: Dan was het wel wat lastiger geworden.
1: Dat is in dit geval niet van toepassing. Tenminste, niet dat ik weet.
0: Nee. Oké. Ja. Maar toch, jullie zaten dus tegenover elkaar aan die onderhandelingstafel. Ik ben toch wel even benieuwd. Is het een beetje harde onderhandelaar?
2: Jorrit, ik vind dat Jorrit het heel handig doet op de relatie. Maar wel authentiek. Hè? Dus, en dat vind ik persoonlijk belangrijk. Je hebt ook vrij snel doordenken als het niet authentiek is. Maar wel iemand die heel goed weet wat hij wil. Maar ik weet nog de dag. Hè, je hebt zo'n proces met. Je maakt een informatiememorandum. Je gaat gesprekken voeren. Je vraagt biedingen uit. En dan heb je op een gegeven moment een deadline van. We willen vrijdagmiddag om 12 uur die datum willen we de non-binding offers ontvangen. Maar die avond daarvoor belde Jorrit mij nog even van. Hey David, ja, we zijn bezig met die bieding. Hey, nog even, wat is voor jullie echt belangrijk? Waar denk je aan?
0: Toch even,
2: dat doen ze wel vaker. Maar,
0: en hou jij dan je lippen stijf op elkaar?
2: Ja, ik kan natuurlijk. Ik kan een klein beetje richting geven. Ja. Kijk, het belang van de klant is toch dat je het proces laat. En dat je partijen de kans geeft om iets neer te leggen. Waarbij ze ook het gevoel hebben, we zijn in concurrentie. Dus we moeten wel meteen iets goeds neerleggen. Maar jij vroeg, hoe weet Jorrit dat? Ik vind het plezierig.
1: Ja, ik denk dat er ook nog wel bij komt kijken. Je zit tegenover elkaar, maar uiteindelijk kijk ik naar een overname. Als je gaat met elkaar samen een business runnen. Dus. Het moet ook in hun belang zijn dat het een succes is. En dus als je in zo'n traject heel erg probeert puur op de financiële short term te zitten, in plaats van wat betekent het voor die mannen in de toekomst, en kun je echt samen incentivized dit gaan bouwen, dan heb je een heel ander gesprek. En zo kijk ik eigenlijk altijd naar partnerships. Ook of het een VC is die investeert, of een partnership van de overname, klanten, partners. Ik denk dat het belangrijk is dat het gebalanceerd is.
0: En dat zei Jorrit Steins van Channel Engine over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wil ophalen of zelf een concurrent wil overnemen, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
3: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
2: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
10: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. We moeten zoveel mogelijk voorkomen om massavernietigingswapens te gebruiken. Dat zei de Russische president Poetin op een conferentie in Moskou. Hij herhaalde dat Rusland zelf geen plannen heeft om aan te vallen. Maar als het wordt aangevallen, dan slaat Moskou terug met alle soorten wapens, zei Poetin. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: Gisteren overleed Paulien Cornelissen. Schrijver, cabaretière, columniste, podcastmaakster en televisiepresentatrice. Ze werd 50 jaar. Tijdens haar werkzame leven hebben we elkaar op verschillende momenten getroffen. We reisden samen 3 weken lang door Zuid-Afrika tijdens de opnames van Wie is de Mol. Zij als uiteindelijke winnaar, ik als presentator. We spraken elkaar tijdens de coronajaren voor een interviewserie die ik maakte op Instagram en ook voor BNR's Big Five. En dat gesprek uit 2021 gaan we zo nog eens laten horen hier bij BNR Nieuwsradio. Toen ik het vanochtend zelf terugluisterde, viel me een aantal dingen op. Hoe overenthousiast ik zelf ben in het begin van ons gesprek. Zo verheugd en blij dat ik een uur over taal mocht praten met Paulien. Maar vooral hoe Paulien zelf kleine dingen die anderen snel over het hoofd zien opmerkt, bestudeert en met veel humor en intelligentie, lichtheid, bespreekt. Van de ingeademde ja, tot het mannetje bij de gele borden bij het stoplicht. En van mos tot de tussen-en bij pannenkoek, die mensen uit het oosten van het land met een probleem opzadelt. Dat oog voor detail, die eigenzinnigheid, nieuwsgierigheid, gaan we met z'n allen missen. We gaan Paulien Cornelissen missen. Luister mee naar ons gesprek uit maart 2021. Taal is een machtig middel. Daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's en coronapersconferenties wordt nagedacht. En taal is juist ook in deze tijd een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. In romans, in liedjes, een goed geplaatste grap. Daarom onderzoekt BNR's Big Five deze week, de eigenlijke boekenweek van 2021, de kracht van taal met 5 prominente taalliefhebbers. En vandaag is dat met schrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Ik moet meteen bekennen, het begon met jou deze week.
14: Nou,
13: dat artikel in de Volkskrant dat je een paar weken geleden schreef over dat fenomeen, waar we het echt uitgebreid over gaan hebben. Dat zette van alles aan. Dus dank nog voor de inspiratie.
14: Nou, graag gedaan.
13: We beginnen met 3 stellingen in dit programma waar je met ja of nee op mag of moet antwoorden. Mm-hmm. Mark Rutte en Hugo de Jonge zouden eens echte taalliefhebbers in hun communicatieteams moeten opnemen.
14: Ja.
13: Praten over taal is behalve leuk ook...
15: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ergens.
2: Ja, zo. Ja.
1: Blijf maar luisteren, er komt heus wel een keer een punt.
2: Het grappige is dat Mark Rutte doet iets dergelijks, maar die doet, wat hij doet is eigenlijk de adem in de zin nemen, zodat hij na de punt direct door kan praten. Zodat je nooit aan het einde van de zin hem kunt onderbreken. Dus ik kan het even voordoen. Ja? Art, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn, om met jou te kunnen praten over taal, het belang daarvan. En natuurlijk ook het nut. Dus ik vind het heel belangrijk. Nou,
1: je dan kun je er niet tussen.
2: Nee,
1: dat is een andere tactiek. Ja,
2: maar het lijkt er wel op, hè? Ze praten natuurlijk ook veel met elkaar. En als je veel met elkaar praat, ga je wel op elkaar lijken, denk ik.
1: Zeker bij die persconferenties natuurlijk. Ja. Hoe vind je in het algemeen, als jij naar die persconferenties kijkt of luistert, je hebt er veel voorbij zien komen, hoe Rutte en de jongen omgaan met onze taal?
2: Ik vind het heel corporate eigenlijk, wat ik hoor. En ik weet eigenlijk geen mooier woord voor corporate dan corporate. Want dat is zelf ook weer een heel corporate woord.
1: Maar zeker.
2: Ja, het is zo. Heel af en toe kom ik wel eens op conferenties of zo. En dan, dat is dan van die stip op de horizon-achtige taal.
1: Ja.
2: En dat doen zij ook veel. En heel erg, ze maken corona tot iets wat je zou kunnen vasthouden en eronder krijgen. Dus een heel, eigenlijk een vechtachtige, wat je eigenlijk veel in het bedrijfsleven ook hoort, dat dus dingen die niet concreet zijn of niet vastpakbaar, dat ze die vastpakbaar maken, zodat het lijkt alsof je het inderdaad ook fysiek eronder zou
1: kunnen. Kun je daar voorbeeld van geven in het bedrijfsleven?
2: Nou, je hebt heel vaak dat een probleem wordt aangevlogen, bijvoorbeeld. Ja, dus dat is dan blijkbaar, ga je dan dat probleem zien als iets wat je ook echt kunt zien.
1: Ja.
2: En waar je met een vliegtuig op af zou kunnen vliegen. We gaan het even in stukjes hakken. We gaan het allemaal dat soort dingen.
1: Ja. Ik heb het idee dat Hugo de Jonge op een gegeven moment corona ook echt als een persoon begon te zien.
2: Is dat zo, ja?
1: Ja, als je hem daarover hoorde praten, dat was, wij kunnen wel klaar zijn met corona, maar corona is niet klaar met ons.
2: Ja.
1: Dat soort. Ja, alsof het een beetje de pestkop in de klas was, corona.
2: Ja, dat was misschien ook op het moment dat hij er zo echt heel moe begon uit te zien. Ja. Dat gebeurd is.
1: De realiteit zit misschien ook wat uit het oog verloren.
2: Ja.
1: Wat voor woorden zouden er passen in zo'n persconferentie? Wat zou je willen horen?
2: Nou, ik vind wel mooi dat de Ierse premier, die gebruikte af en toe citaten van Seamus Heaney, de dichter. Waarmee die eigenlijk, ja, volgens mij wat meer praten over het gevoel van deze hele crisis en het wat minder als een soort oorlog bracht.
1: Ja,
2: dat vond ik wel mooi.
1: Het was wat mooi poëtisch. We hebben een stukje van een persconferentie op Goede Vrijdag vorig jaar in Ierland.
2: Ja.
1: Daar horen we dus de premier van Ierland spreken.
3: Throughout our history, Good Friday has had a special meaning. It's a day associated with suffering and sacrifice and sorrow. And also with new beginnings. The promise of rebirth and renewal and better days to come. It's also the day an agreement was signed in Belfast to bring peace to our island, ending the troubles in the north. During the worst year of those troubles, the poet Seamus Heaney spoke about what was happening and predicted that if we winter this one out, we can summer anywhere. I know these words have provided inspiration to many Irish people as we deal with this emergency. They remind us that we are in this together, that we can get through it, and that better days will come.
1: Ja?
2: Ja.
1: Een gedicht?
2: Vind ik wel mooi.
1: Ik hoor Mark Rutte het niet snel doen, nee.
2: Nee, ik denk dat veel Nederlandse politici het gênant zouden vinden als ze gezien zouden worden als een belezen persoon. Of dat ze gewoon echt niet een belezen persoon zijn.
1: Ja.
2: Maar ik denk ook dat die gêne meespeelt.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, terwijl If We Winter This One Out, is natuurlijk een prachtige zin.
2: Ja, is prachtig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, ze doen het niet. Wat ze wel doen, die hoorde ik. Ik heb een vriendin van mij die zat in het bedrijfsleven en is op een gegeven moment in de zorg gaan werken.
2: Mm.
1: Binnen een jaar veranderde haar taalgebruik met name op één punt. Zij gebruikte bijna in elke zin met elkaar.
2: Oh echt?
1: Dat hoor je ook voortdurend op persconferenties. Dus als zij dan, laten we hier met elkaar even over praten. Want volgens mij is het belangrijk om met elkaar te bepalen waar we met elkaar samen straks gaan eten. Wat zullen we dan met elkaar gaan doen?
2: Ja, in plaats van wat zullen we

0: dan gaan doen, waar eigenlijk met elkaar ook al in zit.
1: Precies, maar het is een soort groepsgevoel creëren.
0: Ja, misschien werkt dat ook wel enigszins. Dat je dus niet, en zeker vanuit de overheid, dat je niet de indruk wil wekken van wij bedenken hier alles en jullie moeten doen wat wij zeggen. En het is in verband met corona natuurlijk ook zo dat er nogal veel verwacht wordt van de mensen. Mm-hmm. Dus dat is wel met elkaar, ja. I guess. Maar ik zou het zelf niet zo snel zeggen, denk ik.
1: Welke dichtregels had je willen horen op een persconferentie? Heb je er wel eens over nagedacht?
0: Daar heb ik wel eens over nagedacht. En ik weet niet. Ik denk dat heel veel Nederlandse poëzie ook wel iets gedeprimeerder is van toon dan bijvoorbeeld Seamus Heaney doet. Dus als je denkt aan Bloem of zo. Altijd november, altijd regen. Altijd dit lege hart, altijd. Ik weet niet of je daar de mensen...
1: Ja. Heel erg maar opgetogen ik had wel... bij die coronapandemie doorheen gezet.
0: Nou ja, het heeft wel een soort realiteitszin misschien. Ik had een gedicht van Rieke Zwaskowski. Dat is heel kort, zal ik het even voordragen. Het heet Reisopdracht. En als je weggaat, regen, er dreigt regen. Storm blaast zand over de wegen. Men moet zijn ogen beschermen. Angstige vogels zwermen boven het land. De lucht is zwart. Zeg langzaam, ik hou van regen. Ik hou van storm. Ik ben niet bang.
1: Mooi.
2: De Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rooijakkers.
1: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week misschien wel de 5 grootste taalliefhebbers van Nederland. Ze spraken met Wim Daniels, Frits Spits en Galit Marouch. En die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. En vandaag de gastschrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. Ja, dat artikel in de Volkskrant een paar weken geleden. Je schreef een fantastisch artikel over een geweldig en ook specifiek thema. De ingeademde...
0: Ja. Ja.
1: En nou ja, net als heel veel mensen die dat, denk ik, lazen... die reactie ongetwijfeld kregen, dacht ik... ja, ik ken iemand die dat doet.
0: Ja, wil je zeggen wie dat in jouw omgeving is?
1: Iemand met wie ik werk. En die gebruikt het om... Het is een man.
0: Ja.
1: En hij gebruikt het om heel instemmend op voorstellen te reageren. Dus ik dan zeg, misschien moeten we dit doen. Ja, ja. Ook voor het einde van de zin al.
0: Is dat iemand van boven de 50?
1: Rond de 50.
0: Rond de 50,
1: ja. Net boven de 50, ja.
0: Ja, het is een interessant fenomeen. Het wordt door verschillende mensen verschillend geïnterpreteerd. Dus zoals jij zegt, het instemmen. Ja, ja. Dus heel empathisch eigenlijk. Er zijn ook mensen die zien het meer als... Oké, volgend onderwerp graag. Dus ja. En dan van, we zijn nu uitgepraat.
1: Het is klaar
0: met
1: nu.
0: Jou. Het is klaar nu. Ik werd gisteren nog op straat aangesproken door een jongen die zei, ja, ik ken dit, ik weet wat het is. Het is dus echt bedoeld om onderwerpen af te kappen, om jou af te kappen. En die zag het als een manier om hoorbaar in te ademen van, ik ben nu degene die gaat praten. Dus ja!
1: En een aanloop nemen.
0: En nu komt mijn idee. En hij constateerde ook dat het veel meer voorkwam nu tijdens Zoom-meetings. Omdat je daarmee elkaar niet aan kunt kijken via het scherm. En dat er dus veel meer auditief non-verbaal wordt gecommuniceerd.
1: Maar bij Zoom heb je ook dat die schermen, als je dus voor de mensen die vaak zoomen, degene die geluid maakt, dan wordt het scherm vaak groter van. Ja. Als je met meerdere mensen in de Zoom zit. Dus dit is misschien wel...
0: Ja. Is een manier om het beeld om groot in beeld te komen. Ja. Dat zou best wel eens kunnen.
1: Maar het begon bij jou. Je had een ander beeld van die ja. Het was een ik zeg nu ja, maar het is ja.
0: Ja, ik dacht, ik voelde het altijd als heel empathisch. En ik had zo in mijn eerste cabaretvoorstelling had ik een stukje over waar ik dan vertelde van dat het. Ik associeerde het erg met vrouwen in paarse gewaden en soort houten filterkettingen om.
1: Paarse.
0: Ja, en dan zo ja, ja, ja. Die de hele tijd als je aan het praten bent, dat er doorheen zegt. Ja, ja, ja, met ogen dicht. En dan op de uitadem zo tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dus een beetje luisteren, maar tegelijkertijd niet luisteren.
1: Ja, precies, maar wel het gevoel geven dat er goed geluisterd.
0: Heel erg, ja, zo overempathisch. Ja. En toen later hoorde ik van anderen dat die het dus eerder zien als een gespreksafkapper. En toen voor dit artikel voor de Volkskrant dacht ik, ik zoek het nou eens echt uit.
1: Ja.
0: En dan blijkt dat er dus in Zweden een expert op dit gebied zit.
1: Niet alleen op dit gebied, die man heeft een fantastisch cv.
0: Hij is ook expert op het gebied van dierengeluiden en middeleeuwse snaarinstrumenten.
1: Ja.
0: Ik wou dus heel graag met die man zoomen, maar dat kon niet.
1: Ja, omdat je dan zou kunnen kijken of hij het ook doet.
0: Ja, en ook van de verschillende soorten. Ja, want in Scandinavië gebeurt het wel veel meer dan hier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat wilde ik. Maar hij was daar niet toe bereid. Omdat dat kon niet, want er werd naast hem verbouwd of weet ik veel. Maar goed, toen heb ik heel veel met hem ge-e-maild en al zijn werk gelezen. En toen kon ik dat artikel schrijven. En,
1: want nog even voor het artikel. Dit fenomeen ken ik dus ook. Maar bij jou gaat er dan een knop om op een gegeven moment dat je denkt... van hier wil ik iets over schrijven, dit wil ik gaan onderzoeken. Hoe ontstond dat?
0: Nou, het grapje was er natuurlijk al in die voorstelling. Ja. En toen dacht ik wel, af en toe werd ik er nog eens naar gevraagd... van wat is dat toch? En toen dacht ik, nou, het is misschien nu wel leuk... om de grap eigenlijk ten grave te dragen... en het eens te kijken of er nou meer over bekend is.
1: Want de grap is bijna te afgekloven om nog te maken misschien.
0: Nou, dat ook. Want ik had het over met een acteur die ik ken... en die ik zei, doe jij dit wel eens? Het zei, ja, ik doe het wel eens in een toneelstuk. Maar hij vond dat eigenlijk te clichématig. Dus en het is een gegarandeerde lach als je dat doet. Ja, dat vinden mensen grappig. Hij vond dat te makkelijk. En toen het toneelstuk waar hij het over had, daar is ook een registratie van. En die ben ik toen gaan kijken. Hij zei van, ja, in die scène doe ik het. Ik zag, nou, hij doet het helemaal niet. Dus ik zei van, hoezo, je doet het niet. Toen zei hij, nee, ik wist dat het toen opgenomen werd.
1: Oh.
0: Dus toen vond hij het, zeg maar, te clichématig voor de tv-opname van dat stuk.
1: En hoe vond je de scène zonder de ingeademde jaar?
0: Ook heel goed.
1: Oké, dat wel.
0: Ja, maar ik vond dat wel heel grappig om te merken dat er dus... En je hebt het met meer... Het is een soort... In Nederland een grap wordt als grappig gezien. Dus je hebt nu ook de Lotto-reclame met Arjan Ederveen. Mm-hmm. Die doet daar een ja! En dat is duidelijk komisch bedoeld. Ik denk dat het komt... Kijk, in Scandinavië is het totaal voor iedereen en gebeurt het heel veel. Ja. En hier is het... een beetje een uitstervend iets, lijkt het te zijn. Veel mensen die ik spreek kennen het van hun moeder. Of mijn oma deed dat altijd, of mijn tante aan de telefoon.
1: Vrouwen dus?
0: Nou, ook dat is dus, dat is eigenlijk gek. Want in Zweden dachten ze dat het vooral van vrouwen was. Toen is daar echt onderzoek naar gedaan, bleek niet zo te zijn. En eigenlijk zoals jouw collega is dus een man.
1: Ja.
0: Dus het is misschien ook iets wat je op de een of andere manier... meer associeert met vrouwen, omdat die... over het algemeen meer doen aan iets wat heet backchanneling.
1: Backchanneling
0: is wat jij nu doet. Zo,
1: praat maar door. Ja. Ik snap je. Uh-huh. Ja.
0: Inderdaad, je mag er zijn. Praat maar door. Ja. Die dingen, die hummetjes. Ja. En dan wordt er gedacht dat daar ook bij hoort.
1: Dat is de ultieme backchanneling.
0: Ja, en toen heeft dus die Zweedse deskundige, die heet Robert Eklund, heeft, vind ik echt een fantastisch onderzoek gedaan. Die heeft mensen een reis laten boeken, telefonisch, bij een computer. Of bij een mens. Maar die computer was niet echt een computer. Dus hij zei alleen tegen ze... dit is een computerstem en dat is een echt mens. Of dus tegen de ene groep zei hij... Je belt met een computer. Nou, dan blijkt dat als je belt met een computer... wat je denkt dat een computer is... dat je dan nog steeds aan het backchannelen bent. Dus ja, dat. Maar dat viel helemaal weg.
1: Dat doen we niet tegen computers.
0: Ja, de Zweden dus in ieder geval niet. Tegen een mens deden ze dat wel. En daaruit kun je dus eigenlijk concluderen dat dat niet hoort bij het gewone backchanneling.
1: Nee.
0: En toen bleek ook dat mensen dat vaker doen in same-sex gesprekken. Dus mannen onder mannen, vrouwen onder vrouwen. Waaruit die Eklund, en ik weet niet of die conclusie helemaal klopt, maar die concludeert dat er een soort gevoel van intimiteit moet zijn om dat te gaan doen.
1: Je moet het durven, eigenlijk.
0: Ja, of een
1: je
0: soort...
1: Moet het, de, je moet je veilig elkaar. Genoeg voelen.
0: Ja, de in-group.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan schrijf je zo'n artikel. Je komt uiteindelijk in Zweden uit om antwoorden te vinden.
0: Ja. Die helaas niet echt. Hè. Kon er niet voor naar Zweden.
1: Nee, en niet eens via Zoom dus. Er werd gemaild.
0: Nee.
1: Ben je tevreden?
0: Over het artikel.
1: Nou ja, en over de antwoorden die je gevonden hebt. Want dit fenomeen heb je onderzocht. Ja,
0: nou, ik heb 20 taalkundigen in Nederland gesproken hierover. Omdat ik eigenlijk wilde weten hoe zit het in Nederland. Maar er is heel weinig onderzoek naar gedaan.
1: Want het is geen taal.
0: Nou, dat is dus wat bleek. Dus er is een heel groot, dat heet het corpus gesproken Nederlands. Een soort heel grote verzameling van audiofiles van gesproken Nederlands. Dus daar zou dit gesprek ook in kunnen zitten. En dat is door mensen uitgetypt, helemaal. Met alle uitspraak erbij.
1: Met alle us helemaal en a's.
0: Met alle us. Echter, Nederlandse transcribenten, zoals die mensen dan heten die het moeten uittypen, die krijgen geleerd, alles wat ingeademd wordt, dat is geen taal. En daar sprak ik een Vlaamse hoogleraar over, die ook zei, ja, dat ik leer dat mijn studenten inderdaad. Omdat het anders ook moeilijk wordt van wanneer gaat iets wel meetellen als taal.
1: Terwijl jij geeft het voorbeeld. Je kan iedereen praat wel eens inademen. Bijvoorbeeld als je een groep kinderen moet tellen. Dat 1, 2, 3,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dat.
1: Ja, maar die transcribenten schrijven dan die 7, 8, 9 schrijven ze dus misschien wel.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld. Ik weet niet of dit in het corpus...
1: Nee, ik wil me nu duidelijke regels wil ik hebben van je Paulien Cornelissen.
0: Ja, dat wordt dus niet in ieder geval niet genoteerd. Dus het is voor mij echt gezocht in dat corpus van er is een bepaalde notatie namelijk voor inademend spreken. En dat zit in dat corpus niet. Konden ze er niet uithalen.
1: Nee. Nou, nu is dat artikel gepubliceerd. Heb je reacties gekregen van mensen die zichzelf herkennen?
0: Ja. Zijn mensen die zeggen, mijn moeder deed het vroeger, nu doe ik het zelf. Dus die dat eigenlijk grappig vonden bij hun moeder en dat nu zelf zijn gaan doen, dat vind ik heel opmerkelijk.
1: Ik betrapte me er laatst op dat ik met mijn handen op mijn rug begin te lopen. Zoals mijn vader.
0: Echt waar.
1: Ja, zover is het nu.
0: Ja, leuk.
1: Maar dat is, dus zoiets, dit fenomeen springt over eigenlijk toch op generaties.
0: Ja, hoewel ik het dat bij mezelf, ik ken het ook van oudere familieleden die dat doen. En ik doe het zelf niet. Maar ik ben er natuurlijk ook over bewust van. Mm-hmm. Dus dat vind ik interessant. Ik hoor veel van mensen die het plaatsen in de noordelijke provincies. Friesland. En het grappige is dat er is maar één onderzoek naar gedaan ooit in Nederland. Door meneer Sipma in Friesland in 1949, als ik het goed heb. Die een hele lijst had van woorden die ingeademd worden gesproken. En dit vind ik dus ook iets heel interessants. Dat het in Noorden dus meer misschien lijkt voor te komen. En dat geldt voor Scandinavië ook. Want in Zweden noemen ze het ook de Noorlandse stofzuiger.
1: De Noorlandse stofzuiger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En jij hebt een eigen theorie ontwikkeld daarom.
0: Ja, dit is dus. Ja, maar ik dacht dus, het is toch wel opmerkelijk dat hoe noordelijker je komt, hoe meer het voorschijnt te komen. Er is ook een kaartje gepubliceerd van alle landen waarin ademend wordt gesproken. En het komt eigenlijk op heel veel plekken wel voor. Noord-Japan, op een paar plekken in Afrika ook. Maar voor de rest toch heel erg overrepresentatie in de noordelijke Arctische gebieden. Dus toen vroeg ik aan die Eklund in Zweden van zou het kunnen zijn dat het iets met koude lucht te maken heeft? Dat je eigenlijk, als het heel koud is en je ademt in door je neus, dan bevriest de binnenkant van je neus een beetje. Ja. Heb ik al het gevoel. Dus misschien dat je dan eigenlijk liever je inadem zo doet.
1: Dat is een beetje verwarmd eigenlijk.
0: Ja, ik bedoel, het is toch vreemd dat het zo geografisch bepaald is. Ja. En hij vond dat heel erg van maar ja, aan de andere kant, ik heb wel gelijk dat het zo is, dat het daar meer gebeurt. En toen kreeg ik meteen ook een mailtje van een taalkundige, vond ik heel leuk. Die zei, zo gek vind ik die theorie niet, want toontalen, dat zijn zoals Chinees, dus dat zijn talen waarin de toonhoogte de betekenis van een woord bepaalt. Dus dat het anders is als je zegt ma of ma of ma. Dat soort talen komen veel meer in warme gebieden voor, rond de Evenaar.
1: Hmm.
0: En daar dan wordt dan gezegd van misschien heeft het iets te maken met warme lucht, waardoor je stembanden soepeler zijn, waardoor
1: je makkelijker die tonen kunt
0: waardoor
1: maken.
0: Dat makkelijker gebeurt.
1: Ja, ja. Je sloot je artikel ook af met de roep om meer onderzoek naar dit fenomeen. Hebben zich al studenten gemeld of andere onderzoeksgroepen?
0: Niet heel concreet, nee. Dus ik zou best wel nu deze oproep willen doen. Ja. Ja, ik vond het een beetje.
1: Want het is een fenomeen dat meer aandacht verdient. Daar zijn we het volgens mij allebei wel over eens.
0: Ja, en ik vind ook. Dat vond ik dus ook eigenlijk. Ik vond het heel leuk om dit stuk te schrijven. Maar ik kom niet met conclusies waarvan ik denk, dan weten we dus hoe het zit.
1: Nee.
0: Dus wat ik wil weten in Nederland is de man-vrouw verdeling gelijk of niet? Is het iets van de oudere generatie of niet? En vooral ook, is het regionaal bepaald?
1: Genoeg vragen over. Ik zou alle studenten Nederlands
0: die nu
1: willen
0: luistert,
1: oproepen.
0: Ja, of taalwetenschap denk ik dan eerder.
1: Ja, want het is niet echt Nederlands natuurlijk. Nee, taalwetenschap. Ja. Ga onderzoek doen. Al is maar om de nieuwsgierigheid van Paulien. En
0: doe het voor mij.
1: Ja, precies. Ja. Help deze vrouw.
0: Ja.
1: Zometeen praten we verder in het tweede half uur van BNR's Big Five. Dan ben ik sowieso benieuwd wat jouw volgende diepgaande onderzoek naar een minuscuul onderdeel van onze taal zal zijn. Zometeen met Paulien Cornelissen.

0: waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
2: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio...
9: of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. We moeten zoveel mogelijk voorkomen om massavernietigingswapens te gebruiken. Dat zei de Russische president Poetin op een conferentie in Moskou. Hij herhaalde dat Rusland zelf geen plannen heeft om aan te vallen. Maar als het wordt aangevallen, dan slaat Moskou terug met alle soorten wapens, zei Poetin. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
13: De Big Five. Art Rooijakkers.
14: Je luistert naar een herhaling van BNR's Big Five uit maart 2021. Ter nagedachtenis aan Paulien Cornelissen, die gisteren is overleden. Schrijver en theatermaker Paulien Cornelissen. We hebben net uitgebreid gesproken over het fenomeen.
15: Ja.
14: Ik zou erover door kunnen gaan, maar we moeten toch ook een aantal andere dingen behandelen. Waaronder jouzelf. Want het is zo'n klein taalfenomeen. En ik deel dan die fascinatie, maar jij zet dat om in daden. Je maakt daar een artikel van, je wijst mensen erop. Je schrijft erover dat ik er dan weer door geïnspireerd raak. Waar is dat begonnen bij jou? Heb je wel eens een grondig zelfonderzoek gedaan?
15: Ik doe best wel vaak een grondig zelfonderzoek. Het is waar dat ik denk ik in het algemeen wel een fascinatie heb voor details. Of dingen die andere mensen misschien over het hoofd zien. En ik denk ook dat ik daarmee meer te zeggen heb, omdat veel andere dingen al door anderen besproken worden. Dus als voorbeeld, ik heb wel eens een heel stuk gemaakt over de gele sticker bij het stoplicht. Het voetgangersoversteekplaat. Ja. Dan heb je zo'n gele sticker met een mannetje dat op het knopje drukt. Mm-hmm. Nou, daar ben ik op een gegeven moment helemaal ingedoken en een heel lang cabaretstuk eigenlijk over gemaakt. Dat is natuurlijk volgens de officiële lezing van de wereld is dat een onbelangrijk iets. Maar mm-hmm. Ik vind het leuk om dat soort dingen wat belangrijker te maken. En daar hoort denk ik ook wel bij.
14: Zeker.
15: Omdat heel veel mensen zullen denken, waarom zou je daar dan mee bezighouden?
14: En waarom is het wel belangrijk?
15: Nou, ik denk dus in het algemeen dat het belangrijk is om kleine dingen aandacht te geven. Ik heb ook wel eens een heel cabaretstuk gemaakt over mos. Ook zo'n letterlijk laag bij de grond, iets waar je overheen kijkt. Maar mij staat het in de wereld vaak tegen dat er van hoger hand op de een of andere manier wordt bepaald wat belangrijk is. En eigenlijk wil ik met heel veel dingen die ik doe, wil ik zeggen, nee, ik vind dit belangrijk. Of je bepaalt zelf wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. Daar heeft het volgens mij iets mee te maken.
14: Die motivatie om dan mos of zo'n sticker op zo'n stoplicht. Je wil het belang geven. Je wil het een podium bieden. Of wil je andere wijzen op het feit dat ze iets over het hoofd zien?
15: Nou, het begint met een persoonlijke fascinatie. Dat ik denk, wat een gek mannetje op die sticker. Wat is dat? Waarom klopt het niet helemaal, die tekening? Hoe zit het dan precies? En dan kom ik er uiteindelijk achter dat knopje zit te hoog. Dus het is een heel klein mannetje. Hoe zit dat? Dus dat is intuïtief. Uh-huh. Maar ik denk voor mij de reden om daar dan echt iets over te maken, heeft dus te maken met, hoezo zou cabaret eigenlijk alleen maar mogen gaan over
14: sociale misstanden. Ja.
15: Wat de premier nu weer heeft gedaan.
14: Precies.
15: Nee, ik wil het hebben over dat gele mannetje bij het stoplicht. Dus ik denk dat het een soort milde vorm van subversiviteit is.
14: Ik weet niet wat het laatste betekent.
15: Oh ja, een soort tegenstand bieden.
14: Ja, ja.
15: Op een onopgemerkte manier.
14: Nou ja, het is verre van onopgemerkt. Je bent volgens mij een van de best verkochte schrijvers van ons land. Je voorstellingen doen het zeker niet onaardig. Nee, we hebben nu corona.
15: Ja.
14: Dus ik denk dat het voor veel mensen misschien wel een vorm van herkenning is ergens.
15: Dat hoor ik ook heel vaak. Of dat mensen er zelf al over na hebben gedacht, of dat ze er niet over na hebben gedacht, maar dat ze het fijn vinden om er eens over na te denken.
14: Dat er iemand voor hen over nadenkt.
15: Dat heeft gedaan of zo, ja, dat denk ik. En wat betreft taal, denk ik, dat is al helemaal iets wat we natuurlijk allemaal gebruiken. Dus daar hebben we ook wel allemaal een soort mening over, al zijn we ons niet altijd bewust van.
14: Nee, want dat was een van die stellingen in het begin. Praten over taal is behalve leuk ook enorm zinnig.
15: Ja, dat vind ik heel erg zinnig, ja. Ik denk dat taal veel te vaak wordt gebruikt als machtsmiddel. Dus dat het heel zinnig is om te bedenken waar eigenlijk de normativiteit over taal vandaan komt.
14: En hoe bedoel je, het wordt gebruikt als machtsmiddel?
15: Nou, bijvoorbeeld, als er heel erg de nadruk wordt gelegd op, dit is mooi Nederlands, of dit is hoe je Nederlands hoort te spreken. Daarmee schakel je hele delen van Nederland eigenlijk uit. Wat ik bijvoorbeeld heel jammer vind, is dat er op een gegeven moment besloten is dat er in veel meer woorden een tussen-en is geplaatst, zoals in pannenkoek. Mm-hmm. Niet omdat ik vind dat de spelling nooit mag veranderen, maar omdat er over het hoofd wordt gezien dat in het oosten van het land al die ennen wel worden uitgesproken. Dus vroeger was het zo van, je hoort het verschil toch niet tussen pannenkoek en pannenkoek. Maar in het oosten wel. Dus eigenlijk kijk je dan helemaal daaroverheen.
14: Dus de mensen in het oosten zijn nu gedwongen pannenkoek te zeggen, bedoel je?
15: Min of meer wel. Ja. En dat vind ik raar. En ik vind natuurlijk ook, kijk, wij spreken alle twee nu best wel wat dan ABN heet. Maar ik vind ik vind eigenlijk het hele, de hele term ABN vind ik heel vreselijk. Omdat dat natuurlijk gewoon gebaseerd is op hoe er gesproken wordt in de Randstad. En waarom is dat dan belangrijker dan hoe gesproken wordt in Twente of Groningen of Limburg? Dat heeft echt te maken met macht van weleer, waar het geld zat. En dat vind ik jammer. Ja.
14: Ik weet wel, als kind inderdaad, als Brabants jongetje, dan keek ik wel naar Kinderen voor Kinderen. Daar voelde ik me op geen enkele manier mee verwant.
15: Nee, dat is toch jammer. Want ik neem aan dat jij als jongetje wel een beetje het showbiz-gen had.
14: Uiteraard, daarom sta ik nu bij BNR Nieuwsradio
15: te presenteren.
14: Precies.
15: Ja, dat vind ik dus heel jammer, dat er allerlei getalenteerde kinderen zijn die anders praten dan in het Gooi gebeurt. Die daardoor denken, dat is niet voor mij.
14: Nee. Het zit hem niet alleen dus in de taal, in de uitspraak. Het zit hem dus ook, die ingeademde het zit hem ook in allerlei fenomenen eigenlijk. Het gaat uiteindelijk over communicatie. Het gaat, jou viel ook iets op, de die mensen gebruiken soms. Een treinomroeper een telefoongesprek.
15: Er zijn er twee verschillende volgens mij. In de trein hoor je heel vaak volgende halte, Lelystad. Of Naarden. Dus dan is er een soort die... Het is niet een nadenkende van ik weet even niet welk station het is.
14: Het is nonchalant, maar het is
15: Lelystad. Ja. Een soort nonchalance zit erin of iets of een soort extra nadruk. Dan weet ik niet wat dat is.
14: Ik dacht erover na, want ik las dat jij je daarmee bezig hield. Toen dacht ik, als je nou dus altijd op diezelfde lijn zit, je weet wat er komt. Ja. En zo geef je met een beetje bravoure en een beetje schoon en nonchalance, maak er iets van.
15: Ja. Terwijl eigenlijk zou je, je zou dan ook als persoonlijke sport kunnen zien, als omroeper, van om het nou eens gewoon echt helemaal clean te zeggen, van de volgende halte Lelystad.
14: Maar dan word je die computer.
15: Ja, dus dat het menselijk is. Dat ze ook altijd zeggen, dames en heren, jongens en meisjes ook. Ja, dat zal het zijn. Ja. Maar
14: we komen weer exact op tijd aan op station Eindhoven.
15: Station Eindhoven. Ook in een soort golfbeweging. Ja. En dat is wel weer een beetje gerelateerd aan de telefoon... gewoonte van sommige mensen om dag te zeggen.
14: Oh ja.
15: Dag. Ja. Hoezo? Dit is dus iets waarvan ik nog niet weet wat ik hiervan... Maar hoe het komt, weet ik
14: ook niet wat ik ervan moet vinden. Dag.
15: Ik vind het wel een beetje gek, eigenlijk. Ja. Maar... dit is iets waarvan ik denk, als ik daar. Dit zal nu wel een tijd in mijn hoofd blijven rondspoken. En als ik daar uiteindelijk iets over verzin, waarvan ik denk, hier zou het mee te maken kunnen hebben. Of hier, dit vind ik grappig om erover te zeggen. Dan maak ik daar iets over.
14: Ja. Maar dat een dag wordt op een gegeven moment ook misschien een beetje ironisch gebruikt.
15: Zoals you ook.
14: Ja, you.
15: Ja, you is een heel erg vanuit de ironie geboren, inmiddels alweer gewoon, omdat mensen weer vergeten zijn dat het ironisch was. Ja. Dat zou met een dag ook kunnen, inderdaad.
14: Ja, als die cirkel gaat maken. We hebben hier de hele week over taal. Gisteren hadden we berberoloog, straattaalexpert en schrijver Galit Morich te gast. Mm. Hij had een gast, een kettingvraag voor jou. Luister maar. Leuk.
16: Wat ik heb onderzocht, de Marokkaanse cultuur heb je klikgeluiden. En die worden ook gebruikt in de Marokkaanse Nederlandse straattaal. Dus betekent nee en betekent ja. Hoor je constant. Dat is veel makkelijker dan ja. Nee. Dus, en ik wil weten of dat in het Nederlands, of er ook klikgeluiden zijn om ofwel ja of nee te zeggen.
15: Ik vind het een super interessante vraag. En ook, ik wist dit helemaal niet over de Marokkaanse-Nederlandse straattaal, dat dit er was. Dus dat vind ik echt te gek om te horen. Volgens mij bestaat het in het Nederlands niet, behalve als een soort komt voor de bakker ding of zo. Je hebt
14: een toffe jongen die dat doet.
15: Ja, van hey, komt voor elkaar.
14: Ja.
15: Dat is er, denk ik. En je hebt, maar dat is dan weer meer Surinaams-Nederlands. Dat heet volgens mij de Tjuri. Zo'n.
14: Ken ik niet.
15: Ja, dat is. Dat weet ik dus eigenlijk ook niet genoeg van. Maar dat is ook een. Hangt er tegenaan. Maar in het gewone melkboerenhonden-Nederlands, zeg maar, ken ik het alleen maar als de getapte gozer die het even voor elkaar krijgt.
14: Meestal met zo'n vinger er misschien ook wel bij.
15: En een knipoog misschien ook.
14: Die ook inderdaad. Ja. Ja. Terwijl dat pikken wij niet, hoor. Ik heb ooit een poosje in Spanje gewoond, een Spaanse les gehad. En dan deed een juf, als ik iets verkeerd uitsprak, deed zo tegen mij. Ik kon er wel achter het behang plakken.
15: Dat is inderdaad heel irritant, ja.
14: Denigerend, vond ik.
15: Ja.
14: Terwijl dat hoort daar, in die taal hoort dat erbij.
15: Ja.
14: Dat ja.
15: Ja, dit lijkt me ook heel vervelend.
14: Ja. We hadden het net over de trein. En dit soort observaties doe je op straat natuurlijk. Als je mensen hoort, ziet. Wat een schrale tijd moet dit zijn voor jou, corona.
15: Zo'n beetje schrale tijd, ja. Maar gelukkig is er de radio. Engelenkoor. Want daar hoor je natuurlijk wel nog mensen redelijk natuurlijk praten. En gisteren hoorde ik bijvoorbeeld, vond ik echt heel grappig, een boswachter die dan zei, ja, dat een wolvin om 11 uur 's ochtends op de provinciale weg wordt doodgereden, daar heeft ze zeg maar niet zelf voor gekozen. Ja, dan denk ik, dat is toch weer heel mooi. Maar ik hoor inderdaad wel minder gewoon op straat of in een café, want er zijn geen cafés.
14: Maar jij zegt dan nu, jij gebruikt er wel weer een waar ik ook gefascineerd ben, 's ochtends.
15: 'S Ochtends in plaats van 's ochtends?
14: Ja, dat is ook. 'S Ochtends. Ja, dat zit er ook. Ja. Dat zijn twee type mensen die dat zeggen.
15: Ja, en welke mensen zeggen 's ochtends?
14: 'S Ochtends zijn mensen die ook echt om 6 uur opstaan. Kop koffie, hup, wandelen. 'S Ochtends. Naar buiten, kom op. 'S Ochtends.
15: Maar dat klopt, dat doe ik. Nou,
14: ja. En 's Ochtends zijn toch meer mensen die even rustig gaan.
15: Die het moeilijk vinden.
14: Even,
15: ben jij een 'S Ochtends of een 'S Ochtends?
14: Nee, ik heb twee jonge kinderen, dus ik ben inmiddels 'S Ochtends.
15: Ik ben ook, dat ben ik dus ook, ja.
17: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Je luistert naar BNR's Big Five van de taalliefhebbers. Met vandaag de gast Paulien Cornelissen. En Paulien, we moeten verkleinwoordjes bespreken. Ja. Het is hoog tijd. Een van de stellingen was dat verkleinwoorden gebruiken is een zwakte bot. Daarop zei jij nee.
15: Nee, vind ik niet.
14: Dit is een fenomeen, hè?
15: Ja.
14: Een wijntje drinken met vriendinnetjes op het terrasje.
15: Ja.
14: Leuk.
15: Ja.
14: Gezellig. In het fijne dorpje. Dat is zo'n mooi pleintje daar. Ja. Dat.
15: Ja, ik vind. Het is iets wat vrouwen, denk ik, iets vaker doen dan mannen. Dus dat zou dan verklaren dat dat dan eerder, in ieder geval door sommige mannen, als irritant wordt gezien. Dat zie je heel vaak, dat vrouwelijke taalfenomenen dan gelden als irritant. Dat heb je bijvoorbeeld. Ja, heb je in Amerika ook met iets wat de vocal fry heet. Dat is,
14: Dat is ook wel,
15: dit soort gepraat. Ja. Anyway'tjes.
14: Vocal fry inderdaad, hè?
15: Met verkleinwoorden denk ik. Ja, ik weet dat het.
14: Het is eigenlijk seksistisch wat ik net doe, dus. Zeggen dat ik me daaraan stoor.
15: Zou kunnen.
14: Want het is dus. Vrouwen doen dat dan gaan mannen zeggen dat is irritant.
15: Van, wat irritant. Terwijl misschien dingen die mannen doen dan meer als de standaard worden gezien. Maar ik ben er niet heel stellig in, hoor. Maar
14: mannen doen het toch ook wel een potje voetbal? Gaan een potje bier drinken?
15: Ja, ik denk minder vaak eigenlijk. Maar. Ik weet dat mensen die Nederlands pas leren als ze volwassen zijn, dat die daar altijd heel, heel verbaasd over zijn hoeveel verkleinwoorden er hier gebruikt worden. Duitsers die Nederlands leren, die vinden dat altijd heel grappig om dat ook dan te doen. Al die verkleinwoordjes. En ik denk dat er iets in zit. Dus de reden dat wij dat doen, is eigenlijk om het gesprek in het algemeen gezelliger te maken. Dus als je zegt, we gaan met collega's koffie drinken, dan heeft het een wat officiëlere bijsmaak dan we gaan even met de collegaatjes even een bakje doen. Dat is gezelliger.
14: Ja.
15: En ik denk dat die behoefte aan de sfeer gezellig maken.
14: Dat is verzachtend.
15: Maken, ja, het is een verzachtend iets. En ook dat je daarmee eigenlijk de hiërarchische structuur ontkent of afbreekt. Waar in Duitsland veel meer duidelijk is, dit is de baas, dit zijn de onderdanen. En zo werkt de macht.
14: Ja.
15: Is dat in Nederland een beetje, krijgt iedereen daar een vieze smaak van in zijn mond. Dus dan wordt er gezelliger gepraat, zodat het lijkt alsof die verschillen er niet zijn.
14: Misschien daarom ook dat gebruik van het woord gewoon. Wat je nu in elke zin hoort terugkomen.
15: Ja, laten we nou gewoon en ook even.
14: Ja.
15: Want even is ook alsof het verder geen probleem is. Maar ik heb een periode gehad dat ik ook elke e-mail even langskeek of er nog even in stond. En er stond bijna altijd even. Van laten we even daarover overleggen.
14: Ik vind jou wel iemand die even uitschrijft. Je doet niet even. Twee effen.
15: Oh nee, dat vind ik inderdaad heel erg. Nee. Maar
14: dat kan niet.
15: Nee, dat kan niet.
14: Maar dat gewoon, dat is ook in mijn taalgebruik geslopen.
15: Ja, gewoon even.
14: Het is bijna de hang dus dat we allemaal hetzelfde zijn. Verkleinwoordjes, gewoon,
15: dat gevoel heb
14: alles
15: ik erover.
14: Een beetje.
15: Ja. Ook dat is weer van more research is needed, hoor. Maar
14: dit ook research needed is, wat, dat hoor ik nu. Mm. Want ik ben die verkiezingsdebat aan het volgen. Mm. Dat is natuurlijk een meraboir.
15: Een meraboir is dat.
14: Ja. Ik maak hem even af.
15: Ik maak hem even af.
14: Ja, ik dacht eerst, ze zijn allemaal humormoordenaar geworden. Ja, maar ze bedoelen me daarmee. Maar ik laat me niet onderbreken. Ik ben mijn punt
15: ga toch
14: nu
15: even nu.
14: Maak hem even af als je het goed vindt.
15: Ja.
14: Let erop, het is een soort schimmel. Ik denk dat we hier niet meer van afkomen.
15: En ook als je het goed vindt. Terwijl ook als je het niet goed vindt, zal dat toch wel gebeuren.
14: We gaan het toch wel doen.
15: Ja.
14: Ja. Ik vond wel gisteren Jeroen Wollaars bij Nieuwsuur, die hoor ik nu zeggen, dat vond ik dan een hele fijne, dwingende manier, maar toch heel zacht. Het is fijn als u antwoord wil geven op de vraag.
15: Dit hoorde ik ook inderdaad, want hij deed dat helemaal niet. Hè? Nee. Het was, was op Hoekstra.
14: Precies,
15: het
14: zou fijn zijn als u antwoord wil geven op deze vraag. Niet, ja. En nu antwoord.
15: Ja.
14: Dat past dus ook niet meer bij deze tijd.
15: En het is fijn, zoals die mevrouw al zei, dat u echt in verband met de tijd echt antwoord geeft, maar hij deed het niet.
14: Nee,
15: uiteindelijk.
14: Hij danste eromheen. Toch nog heel even die verkleinwoordjes.
15: Ja.
14: Charmant zijn ze, vind je dan?
15: Ja, niet altijd, maar ze kunnen wel een functie hebben. En ik denk dat het dus wel past in, het, in ja, de Nederlandse cultuur van laten we proberen te doen alsof we alles, quote-unquote, met elkaar dan overleggen en doen.
14: Want morgen is hier jouw collega taalliefhebber Japke de Bouma te gast. Zij vindt verkleinwoordjes, ik citeer, infantiel. Infantiel. Ze zou willen dat ze uit de Nederlandse taal worden verdreven.
15: Oh jeetje.
14: Ja, dus we hebben hier een fitty te pakken tussen jullie twee. Kan nu nog een pleidooi houden voor het behoud van verkleinwoorden als je wil.
15: Ik denk dat ze een functie hebben en dat je, dat je eigenlijk, maar dat vind ik over het algemeen, hè, dat bij elke taalergernis die je bij jezelf constateert, en iedereen heeft taalergernissen, dat je je altijd moet afvragen, waarom vind ik dit irritant?
14: Wat zegt het over mij?
15: Ja, want ik denk dat elke irritatie sowieso enerzijds iets zegt over de ander, maar vooral iets over jezelf. Waarom zou het zo irritant zijn dat iemand anders zegt hun hebben, bijvoorbeeld? Waarom zou dat nou, wat is er nou zo echt zo erg aan?
14: Ja, omdat ik het anders geleerd heb.
15: Nou ja, en daar zit dan dus je innerlijke schooljuf, is daar blijkbaar bezig. En ik denk dat dat bij mensen die zich ontzettend erger aan verkleinwoorden, dat die misschien ook nog wel ergens de stem van een juf of meester hebben van, oh, dat hoor je niet te doen. Of misschien een feministische grootmeester horen van, oh nee, wij moeten ons zo niet uitdrukken, want we zijn vrouwen en we moeten ook ons mannetje staan. Ja. Nou ja, mannetje weer met een klein verkleinwoord.
14: Ja, een klein mannetje.
15: Ja.
14: Ja. Heel even tussendoor opmerkelijk nieuws dat vandaag nog terug gaat komen op BNR Nieuwsradio. Vanuit Denemarken komen berichten dat ze het prikken met AstraZeneca op gaan schorten na stollingsproblemen. Met een aantal gevaccineerden zijn bloedstolsels vastgesteld.
15: Sorry,
14: en EMA, hoef jij niet op te reageren. Nee, het heeft niks met taal te maken. En EMA is een onderzoek gestart. Het is natuurlijk nieuws van vandaag. Ja. AstraZeneca, die stollingsprobleempjes. Nou ja, laat het hopen dat het probleempjes zijn.
15: Stollinkjes.
14: We gaan er meer over horen vandaag op BNR Nieuwsradio. Morgen is hier dus Japke de Bouma te gast. Jij mag een kettingvraag aan haar stellen, aan de columnist bij NRC Handelsblad. Wat zou je van haar willen weten?
15: Nou, ik vind het heel leuk. Japke de is natuurlijk heel erg expert op het gebied van kantoortaal. En, dus ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaat zeggen. Ik heb een tijdje geteld bij elke bijeenkomst waar ik was, of de tijd opgenomen, hoe lang het duurde voordat iemand stip op de horizon had gezegd. Nou, dat is meestal niet langer dan een kwartier. en dat is natuurlijk nu al zo'n cliché geworden.
14: Ik kan niet meer.
15: En ik vraag me heel erg af wat nou de nieuwe stip op de horizon wordt. Dus wat is nu het ding wat je overal hoort en wat eigenlijk vrij walgelijk is, maar waar je toch niet omheen kunt.
14: Ik heb geen idee.
15: De nieuwe incarnatie van de stip op de horizon.
14: Ik ben benieuwd of dat ook beïnvloed. We gaan hem morgen vragen aan Japke de Bouma dus. Maar of dat beïnvloed wordt door het feit dat veel van die congressen nu fysiek niet plaatsvinden. Misschien roept dat ook weer ander taalgebruik op.
15: Zou ik ook interessant vinden.
14: Dus dat die stip op de horizon is geworden, ben ik nu in beeld?
15: Ja.
14: Zien jullie mij?
15: Ja, maar het is ook zo de wijdse vergezicht. Ik weet niet, er zal vast weer een nieuw soort mode-uitdrukkingje zijn binnen die wereld.
14: Ja. Ja.
15: En dat wil ik heel graag weten.
14: We gaan het morgen aan haar voorleggen. Jij gaat je wat verdiepen nog, hè, in de verkiezingen, volgens mij.
15: Ja, ja, dat ga ik doen.
14: Welke politicus, van wie ben je fan? Wie kan jouw goedkeuring wegdragen? En dan heb ik het over taal, niet over de ideeën en denkbeelden.
15: Ik vind Lilianne Ploemen eigenlijk zich vrij helder en prettig uitdrukken. En ik vind het ook heel leuk dat iemand met een Limburgse tongval, dat niet probeert weg te moffelen of zo. Ik vind dat een.
14: Geert Wilders al, die doet het ook niet.
15: Die moffelt inderdaad vrij weinig weg. Die horen we al zo lang praten nu. Hè. Ik vond Lilianne Ploemen, daar dacht ik de laatste tijd van, oh ja, zij praat helder, dat vind ik prettig.
14: Ja. En politicus waarvan je denkt, ja, dat taalgebruik, dat vereist nog wel nadere studie?
15: Dat overval je me wel een beetje mee.
14: Ja, nee, ik hoop dat je voor mij, dat zou ik heel fijn vinden, als jij dat fenomeen wat Hugo de Jonge, waar ik over begon, dat hij midden in een zin,
15: met die pauzes midden in de
14: willekeurige
15: zin.
14: Willekeurige pauzes. Ik ben de podcast van Obama en Bruce Springsteen aan het luisteren. Ik dacht, Obama doet dat in zijn speeches. Maar hij doet dat ook als hij gewoon met iemand praat. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
15: Oh jeetje.
14: Dus als je dat zou willen onderzoeken, dat zou ik waarderen.
15: Ik ga er meteen nu mee aan de slag.
14: Ja, fijn. Dat is goed ook, want deze uitzending is voorbij. Je hebt een opdracht voor vandaag.
15: Goed.
14: Dank voor je komst, Paulien Cornelis. Ik ben blij dat we het fenomeen hebben kunnen behandelen. En veel andere fenomenen.
18: The Big Five.
19: Je luisterde naar een herhaling van BNR's Big Five uit maart 2021. Ter nagedachtenis aan de gast van toen, Paulien Cornelissen, die gisteren is overleden.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Philips werkt aan betere zorg met AI. Maar zorgt AI ook voor een beter Philips? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Patrick Mans, Head of AI Engineering bij Philips. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
7: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij Wageningen door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn hier dicht en dit kost je 10 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat file door een politieactie bij Maastricht-Noord. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Houten. Twee rijstroken zijn dicht en hier is de vertraging 10 minuten.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. Woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op de uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
12: de wereld. Bernard Hammelburg.
13: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de ruzie tussen Oekraïne en Zuid-Korea wordt steeds heftiger. Waar komt de woede vandaan en wat betekent dat? Dat vraag ik aan hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties regende het weer van oproepen om dingen te veranderen binnen de VN en de wereld.
14: It is time that countries in Africa, Asia and Latin America had a fully fledged place.
15: The greatest power is not the power to dominate. It's the power to build a future that works for everyone.
16: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
17: To overcome division and instability, we must also find new ways to bring countries together.
13: Maar van echte veranderingen komt het nooit. En dus is er een nieuwe VN nodig. Daarvoor pleit oud-diplomaat Ron Keller samen met politicoloog Paul van der Werven in het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Gefeliciteerd met het nieuwe boek, Ron.
18: Dankjewel,
13: Bernard. Ja. Paul staat aan de andere kant van het glas toe te kijken, dus hij is bij ons. Het boek dat jullie samen hebben bedacht, dat gebeurde op het plein in Den Haag. Wat is een beetje koffie drinken? Enfin, bekende pleisterplaats voor mensen van jullie beroepsgroep.
18: Ja, dat klopt. Het is een kruispunt van de carrières en van mensen. Wij zaten daar eigenlijk een beetje te somberen over het feit dat in toenemende mate, praat ik over 5 jaar geleden, in toenemende mate dachten wij kiezers naar de flanken in ons eigen Nederland, zeg maar, dat de extreme flanken bewogen. Dus opkomst nog meer dan daarvoor van populistische, nationalistische partijen. Met het idee, nou is het afgelopen, Nederland moet echt gewoon weer voor de Nederlanders zijn. En wij hebben om allerlei redenen daar, voelden we ons daar niet gelukkig mee. En we dachten, ja, dat kan toch niet onze toekomst zijn, dat we weer alles terug gaan trekken op het plotje Nederland en dan denken dat we daarmee de uitdagingen van vandaag aankunnen. En toen zijn we die uitdaging eens gaan bekijken. Waar staat nou zo'n Nederlands kabinet voor? Wie het ook is. En dan blijkt dat een...
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Dat in toenemende mate het leven van de wereldburgers een gezamenlijke uitdaging is en een gezamenlijke kans is, maar ook alles wat daarbij hoort. En als je dat dan vervolgens beseft, dan zeg je, maar dat is fantastisch, want daar hebben we al die internationale organisaties toch voor, die gaan dat aanpakken.
3: Ja, we hebben al de EU trouwens.
2: Ja, de EU.
3: Maar je hebt ook de VN, daar constateren jullie zeggen. Ja. Nou hoor je vaak in het gevoel van mensen, is de VN een ding. Een soort een entiteit. En je hoort ook vaak zeggen, waarom doet de VN nou niks?
2: Dat klopt.
3: Er is een verschrikkelijke oorlog in Soedan. Waarom doet de VN niks?
2: Ja.
3: Maar dus de VN is niks. De VN is de optelsom van 193 landen, toch?
2: Ja, dat klopt. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, er zijn 193 landen lid van. Dat is nog nooit in de mensheid, geschiedenis van de mensheid gebeurd. Hè? Dat de 193 landen, dan praat je eigenlijk over de hele wereldbevolking, gezamenlijk een organisatie opbouwt. En ook met elkaar overlegt en met elkaar praat en met elkaar naar elkaar luistert. We zijn heel erg gefocust, ook de afgelopen week weer, door de algemene vergadering van de VN. En we zien ze nu en dan vergadering van de Veiligheidsraad. Maar de VN is veel meer. Er werken duizenden mensen dag in dag uit, all over the world zou ik bijna zeggen, in heel veel landen, aan armoedebestrijding en het verbeteren van gezondheidszorg.
3: Ja, maar goed, oud-ambassadeur John Bolton heeft ooit gezegd, als je van dat hoge secretariaatsgebouw de bovenste verdiepingen aftikt, is er geen sterveling die het verschil merkt.
2: Ja, maar dat is iets. Dat is mij te cynisch. Er gebeurt ontzettend veel goeds wat in het verleden gewoon niet gebeurde, omdat we die VN wel degelijk ooit hebben opgezet. Maar de vraag is veel meer, is de VN zoals die is opgezet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? En hij is eigenlijk niet ingrijpend hervormd al die decennia sindsdien. Is die nog wel in staat om de uitdagingen van vandaag echt aan te pakken?
3: Oké, is die in staat om die uitdaging aan te pakken?
2: Het antwoord is nee. En dat hebben we vervolgens getoetst aan drie hele voor de hand liggende en hele prangende problemen. De eerste is natuurlijk oorlog en vrede. Het idee van de VN was ook al trouwens van de voorganger van de VN, de Volkenbond.
3: Ja.
2: En het voorganger daar weer van, het Concert van Europa, dat heeft niks met muziek te maken, maar dat was eigenlijk het idee dat landen in Europa na Napoleon zeiden van, we moeten voortaan gaan praten in plaats van elkaar de hersens.
3: En vanaf Stresemann is het echt een serieuze gedachte geworden.
2: Ja. Ja. En het idee dus van de VN is ook, we gaan praten. Nou, als je nou kijkt naar oorlog en vrede, we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog honderden oorlogen en conflicten zien opborrelen. Maar die zijn soms ook weer gedoofd en uitgedoofd en opgelost. Maar we praten nu over de laatste 10 jaar, de laatste 15 jaar, zeker de laatste jaren, over een, ik zou bijna zeggen, exponentiële groei van het aantal oorlogen. Ja. Er zijn er nu 65. Zegt het Rode Kruis. Zoveel hebben we er sinds de Tweede Wereldoorlog niet tegelijkertijd gehad, deze aardbol.
3: En dan
2: het aantal neemt nog steeds toe.
3: En dan heb je natuurlijk een machtig instituut zoals de Veiligheidsraad. Want die horen, dat is het enige instituut in de wereld dat besluiten kan nemen die voor elke lidstaat bindend zijn. Ja. Maar nee hoor, niks.
2: Ze worden niet genomen omdat ze gevezerd worden. En aan het bindende karakter wordt ook geen gehoor gegeven. Nee. Men houdt zich er niet aan.
3: Nee.
2: Dus die Veiligheidsraad functioneert niet. Nou, dan hebben we in toenemende mate klimaatproblemen, Bert.
3: Nee, ik wil nog even over die Veiligheidsraad terugkomen. Want er zijn periodes geweest waarin die wel functioneerde. In de jaren 60 en 70 zijn er met enige regelmaat wel resoluties aangenomen.
2: Hmm.
3: Maar het keerpunt, naar mijn idee, was in 1973, 2000, de resolutie 1973 uit 2011 over Libië. Dat was ingrijpen omdat daar een massamoord dreigde. En toen heeft Rusland zich van stemming onthouden. En dat was iets heel bijzonders, want die zouden altijd hebben tegengestemd. En daarna is dat uitgegroeid en uiteindelijk heeft dat geleid tot de liquidatie van Gaddafi, wat helemaal niet de bedoeling was van die resolutie. En toen hebben de Russen, ik heb dat zelf destijds van de Russen gehoord in de algemene vergadering.
2: Ja.
3: Dit is de laatste keer dat wij ooit nog een westers voorstel zullen steunen.
2: Ja. Ja.
3: En vanaf dat moment is het mis.
2: Nou,
3: hoe repareer je dat?
2: Ja, nou, je ziet dus toen ook al dat de Russen in toenemende mate het gevoel hadden, wij worden voor het lapje gehouden, wij worden belazerd door het Westen. Waar of niet waar, maar dat gevoel, dat is er geweest. Ja, en dan zie je dat als het wantrouwen gaat toenemen, dat een systeem met vetorechten dus niet werkt.

0: Nee.
1: Als je een instituut zou hebben dat met meerderheidsbesluiten met meerderheidsbesluitvorming zou opereren. En als je een instituut zou hebben dat ook sancties kan opleggen, echte sancties ook kan afdwingen, als je je niet aan afspraken houdt.
0: Ja.
1: Dat is een wortel en een stik. Nee, maar even, dus hardop redenerend over waar de huidige systeem in de VN niet toe. De huidige VN-veiligheidsraad is niet in staat meer om de oorlogen en conflicten terug te duwen. We hebben er nu 65 en de Veiligheidsraad staat erbij en kijkt ernaar. En grijpt niet in. Dus dat lukt niet. En het tweede probleem is klimaat. We hebben ontzettend veel klimaatproblemen. Nou, kijk nou eens naar Nepal, wat daar gebeurde. Of kijk naar wat er in de Rijn gebeurde. Ik dacht, ik ga met mijn Mandy eens een cruise op de Rijn maken. Nou, nee dus. Nee. Wordt wandelen in het zand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bosbranden, en ik bagatelliseer het niet. Het is dramatisch wat er met het klimaat gebeurt. Vandaag in het nieuws, 5% van al het ijs in de Alpen van gletsjereis is gesmolten in 1 jaar tijd, Bernard.
0: Ja.
1: Stel je eens voor wat dat over 20 jaar betekent.
0: Ja, maar het is overigens, ik steun de redeneer, maar het is natuurlijk ook een El Niño-jaar waarin dat soort extreme dingen vaak zijn.
1: Maar als je over iets langere periode kijkt, vanaf 2000...
0: Ja, dan is dit een forse.
1: Dan zie je dat dus over vanaf 2000 tot nu is ongeveer 42% van het gletsjereis verdwenen.
0: Ja.
1: Dus dat is een trend die dramatisch is. Maar we praten over een veel bredere klimaatproblematiek. Eigenlijk weten we nog niet eens welke consequenties we eraan moeten verbinden als mensheid. Kortom, er is niet eens een VN-klimaatorganisatie, Bernard.
0: Nee.
1: Dus daar faalt het
0: maar
1: internationaal
0: stelsel. Maar wel een akkoord, al is dat geschonden, maar het akkoord van Parijs is toch wel degelijk een VN-ding?
1: Nee, dat is geen VN-ding. En dat wordt ook niet door de VN bewaakt en nageleefd. Er is ook geen uitvoerende organisatie. Dus er is geen financiering door de VN bijgeleverd. Nee, het is fantastisch dat we dat akkoord sloten. Het geeft dus aan dat alle landen beseffen dat hier een gemeenschappelijke belang bij is.
0: Ja,
1: en het geeft ook aan dat er dus behoefte is om het uit te voeren, maar dat vervolgens iets ontstaat.
0: Ja.
1: En dat is als je er geen organisatie boven zet, Bernard. En dat heet beleidsconcurrentie. Of laat ik het zo zeggen, eigenlijk free riders gedrag, om het in goed Nederlands te zeggen. Met andere woorden, landen denken, het is een vrijwillig akkoord. En als ik iets minder doe, want ik moet toch wel misschien wat aanpassingen plegen in mijn land. En als een ander land nou wat meer doet, dan kom ik ermee weg. En zo denkt iedereen.
0: Ja, of het is een verdeling van geld. Hè. Sommige arme landen zeggen, wij zijn de pineut, je kunt ons wat.
1: Ja. Ja, kortom, het klimaat werkt, oorlog en vrede wordt niet bediend, wordt niet teruggedrongen. Vrede wordt niet geleverd. Klimaatbeheersing wordt niet geleverd. En tenslotte, en dat is een probleem waar ook heel veel nog steeds Nederlanders en andere wereldburgers of Amerikaan of waar dan ook mee te maken hebben, dat zijn vluchtelingen. Economische vluchtelingen inclusief. En die vluchten voor armoede. Die vluchten van armoede, die vluchten voor oorlogen, die vluchten voor klimaatverandering. Al die migratiestromen leiden tot extra spanning in andere landen. En tot een erosie van de capaciteit van de landen waar mensen uit vertrekken. Allemaal ongewenste ontwikkelingen. Dus op dat gebied levert de VN ook niet. En we hebben gedacht, laten we nu eens kijken wat er bij de VN wel functioneert. En wat de redenen zijn dat de huidige VN niet levert.
0: Nee. Er zijn dingen die wel functioneren, schrijf je ook. IMF.
1: Het Internationaal Monetair Fonds functioneert.
0: Worden, de Wereldbank.
1: Ja, functioneren.
0: UNICEF, wat mij betreft, ik noem maar wat.
1: Ja, weer wat minder, maar ja.
0: Nee, maar dat
1: spreekt wel aan.
0: Ja, ja, een aantal dingen die in Wenen en Genève zitten, die gaan wel. Maar wat er in New York is allemaal prut.
1: Ja, het voordeel van UNICEF is dat ze mensen aanspreekt. Mensen hebben het gevoel, dit is mijn UNICEF, ik doneer daarvoor. Ik weet waar ik het voor doe, ik krijg er ook iets voor terug. Je hebt het gevoel dat het is mijn organisatie en het is ook mijn, als wereldburger, mijn plicht om iets te doen aan die bestrijding van kindersterfte.
0: Pagina 194 in het boek, daar staat wat er allemaal moet gebeuren. In 1, 2, 3, 4, 5 punten. Veiligheidsautoriteit, er moet een autoriteit komen. Veiligheidsautoriteit, klimaatautoriteit, noemde je net al. Monetaire autoriteit, die hebben we. Handelsautoriteit, nou, dat is, ja, die hebben we een beetje. Ontwikkelingsautoriteit hebben we ook, maar het werkt niet echt.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Tegen wie praat je eigenlijk in dit boek?
1: Ja. Nou, we praten. Misschien moet ik toch, als ik mag, toch één stapje terugzetten. Wat is er mis met het huidige VN-systeem? Ik denk dat dat een vraag is die ook de luisteraar zal willen beantwoord willen zien. Kijk, het probleem van de huidige VN is, Landen voelen zich niet echt goed vertegenwoordigd. Ofwel grote landen hebben te veel macht, Veiligheidsraad. Ofwel kleine landen hebben te veel macht in de algemene vergadering One Country, One Vote. En dan zeggen de grote landen, sorry hoor, maar daar gaan we ons niet aan houden. Kortom, er is iets mis met de stemverhoudingen. Dan is er iets mis met dat vetorecht. Er is iets mis met het gevoel van de burger. Dit is mijn VN die voor mijn belangen opkomt. Het gevoel van bond tussen de burger en de organisatie. En, heel belangrijk, er is iets mis met de mogelijkheid om te handhaven.
0: Ja.
1: Nou, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank die hebben op een aantal van deze punten wel goede opzet. Ze hebben wel een gewogen stemverhoudingen, hebben wel meerderheidsbesluitvorming.
0: En respect.
1: Hebben ook sancties, hebben ook sancties die ze kunnen heffen als landen zich niet in afspraken houden. En we hebben eigenlijk gedacht, als we die logica van bestaande organisaties nu eens plakken op oorlog en vrede, klimaat en welvaartsverdeling, dan zouden we al een heel stuk
0: van. Oké, maar er moeten een paar dingen voor gebeuren. De meeste veranderingen lopen via de Veiligheidsraad. Als die dat daar niet in meegaat.
1: Nee, de Veiligheidsraad is onderdeel van het probleem, dus daar moet je niet de oplossing.
0: Nee, dat weet ik, maar als je bijvoorbeeld iets wil doen aan de Veiligheidsraad, dat zou heel belangrijk zijn, meer landen die vertegenwoordigd zijn, minder veto, noem het allemaal maar op. Ja, dan is het diezelfde Veiligheidsraad die daarover gaat. Dus je komt nooit.
1: Ja.
0: Ze zijn er al vanaf 1993 mee bezig.
1: Ja,
0: met de hervorming van de Veiligheidsraad.
1: Ja, nee. Ik denk meer dat de noodzaak om te hervormen nu veel zichtbaarder is dan in 1993 of de jaren daarvoor of daarna. Dus we zien de noodzaak van hervorming. Want je vroeg mij voor wie is het boek geschreven.
0: Ja, ik denk aan dat wie richt je boodschap? Dat is het eigenlijk.
1: In tweeledig. Ja. Enerzijds de geïnteresseerde burger die wil weten. Waarom ervaar ik problemen en hoe zouden ze eigenlijk opgelost kunnen worden? Landen gaan dat dus niet doen. In natiestaat is daardoor te klein eigenlijk. En de huidige organisaties zijn niet goed georganiseerd. Dus het is voor de gemiddelde burger bedoeld om iets
0: om de
1: meer
0: problematiek
1: zicht te begrijpen.
0: Oké, maar het zijn de leiders. Ja. Die het uiteindelijk, die er voor die 193 leden die daar zitten, die zullen moeten besluiten of ze naar deze twee auteurs luisteren.
1: Klopt. Dus de tweede doelgroep zijn de politici. En de politici, hopen we, beseffen veel meer dat zij naar hun kiezer eerlijk moeten zijn en moeten communiceren en ook zichzelf zo opstellen. Wij gaan internationaal aan de bak om uw belangen te behartigen.
0: Maar ik heb de afgelopen week heel veel toespraken gehoord. Je kent het is een ceremoniële zaak, hoor je. Je moet het ook niet al te serieus nemen. Want het gaat natuurlijk niet om de toespraken, maar om de contacten. Dat weten we allemaal. Maar bijna elk land dat je daar hoort zegt, we moeten iets doen aan die Veiligheidsraad. En we moeten iets doen aan de organisatie. Dus er zijn heel veel leiders die de boot, die hebben je boek blijkbaar al gelezen, of die weten het al, die snappen de boodschap. Waar is de weerstand?
1: Ik denk dat we een leider nodig hebben die het initiatief neemt om die hervormingsagenda in gang te zetten. Je hebt eigenlijk een zaal nodig. Gewoon een plek waar je zegt, zullen we gewoon eens bij Bretton Woods-conferentie of de San Francisco-conferentie, waarbij VN en
0: dat is de oprichting.
1: Ja, dat is dus het. Nou, maar huur eens ergens een zaal met een leider die en een zaal huurt en een visie heeft.
0: Ja.
1: Die zegt, dit is waar we op uit zouden kunnen komen.
0: Misschien een nieuwe secretaris-generaal, daar wordt nu over gestemd.
1: Dat is natuurlijk.
0: Zijn we het erover eens dat de huidige niet zo'n geweldig succes was?
1: Die kwam te laat en te ruw kwam hij binnen.
0: Ja.
1: Te weinig productief. Heeft de hervorming wel geadresseerd en moet hervormd worden, maar daar is het stil geworden. De nieuwe secretaris-generaal moet in onze optiek met grote urgentie die hervormingsagenda oppakken, leiderschap tonen en een visie ontwikkelen. In eerste instantie misschien met een klein groepje denkers en vervolgens naar de lidstaten toe gaan, naar alle 193, niet naar de Veiligheidsraad, en zeggen, dit, wat willen we? Gaan we die kant op of gaan we die kant op?
0: Ja.
1: En ons boek hoopt een bijdrage te leveren aan die visie.
0: Ja, dat snap ik. En nou, we hebben het er al eerder over gehad. Deze secretaris-generaal was geen wonder.
1: Nee.
0: Er zijn geweldige geweest, zoals U Thant was een goede. Ja. Kofi Annan.
1: Zeker.
0: Die gaat geschiedenis in als een voorbeeldige.
1: Ja.
0: Als nou zo iemand zou worden gekozen, denk je ja, dan zie ik toch een kans dat wat wij hebben opgeschreven wordt verwezenlijkt.
1: Dan is die kans in ieder geval meer dan nul. Dus ja, we hebben een sterke persoonlijkheid nodig die het lef heeft om hier ook tegen heilige huisjes aan te schoppen. En we praten over een hele, we zijn niet naïef, een hele grote herschikking van de macht.
0: Ja.
1: Maar weet je, Bernard, die herschikking van de macht, ook als de VN niet hervormt, zal die herschikking van de macht ook plaatsvinden. Maar weet je hoe die gaat plaatsvinden? Met heel veel oorlogen en conflicten.
0: Ja, conflicten.
1: En dat willen we in ieder geval.
0: En handelsoorlogen.
1: En handelsoorlogen. Ja. En wij hebben gedacht, gaan wij op de Derde Wereldoorlog wachten, tot dat we de urgentie inzien, of gaan we nu een stap vooruit zetten? En wij hopen dat dit boek een klein beetje helpt. We trekken geen grote broek aan, hoor. Maar we hopen toch in alle bescheidenheid, met onze ervaring en onze eigen lessen die wij erin gestopt hebben, dat we een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat althans in Nederland men beseft, we moeten meer stappen vooruit zetten op weg naar een beter bestuur van deze aarde.
0: Dank Ron Keller, oud-diplomaat en co-auteur van het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Co-auteur is Bart van der Werven.
1: Wereldorde.
0: Ja, ik kreeg net ook al op mijn kop. Ik heb het verkeerd gezegd. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel.
2: Blik op Europa.
0: Rusland waarschuwt de NAVO voor een conflict rondom de Russische enclave Kaliningrad. In een diplomatiek memo wordt volgens persbureau Reuters zelfs gedreigd met het inzetten van kernwapens. In de reactie roept NAVO-baas Mark Rutte Rusland op om te stoppen met dit soort nucleaire dreigementen.
3: What we said is, hey listen, we are a defensive alliance. And stop the nuclear threats. This is absolutely not called for and not helpful. And particularly stop the war in Ukraine.
0: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wat zijn precies de Russische grieven?
4: Ja, de Russische waarschuwing aan de NAVO die is van 30 september. Dat is een memo ingezien door persbureau Reuters, waarin Rusland de NAVO beschuldigt van een, ik citeer, gevaarlijke en roekeloze koers die kan leiden tot een direct gewapend conflict. Passage die daarin opvalt is dat Rusland ook zegt bereid te zijn het volledige arsenaal van krachten en middelen waarover het beschikt, inclusief kernwapens, dan te gebruiken, mochten de NAVO-landen zouden proberen Kaliningrad van de rest van Rusland af te snijden. Dus dit gaat specifiek om Kaliningrad. Moskou zegt namelijk, ja, we hebben informatie dat de NAVO bereid is om een blokkade van Kaliningrad via lucht en zee in gang te zetten. Nou, dat zijn natuurlijk opvallende berichten. Tot slot valt mij ook nog op dat erin staat Russische aanvallen op besluitvormingscentra in de lidstaten van het bondgenootschap. Die beschouwen wij als doelwit. En besluitvormingscentra, dat zijn dan eigenlijk fabrieken die in Europa staan en die dan militaire middelen produceren voor Oekraïne. Die beschouwen de Russen als legitiem doelwit. Dus dit is wel een vrij harde retoriek.
0: En wat zegt NAVO-chef Rutte daarover?
4: Ja, die zegt Rusland, doe nou niet zo gek eigenlijk. Hij gebruikt heel vaak het woord reckless, roekeloos. Hij bevestigt trouwens ook dat het memo bestaat. Wil niet precies aangeven wat erin staat, maar zegt wel op basis van de mediaberichten, ja, dat Rusland paniek aan het zaaien is, roekeloos bezig is, en dat je daarmee het risico neemt dat de situatie verergert, dat onze verstandshouding met Rusland verergert, en dat je niet weet waar dat toe leidt. En Bernard, jij sprak Rutte vorige week en toen zei hij ook dit erover.
5: Mijn belangrijkste boodschap is, het is een bewijs van Poetins paniek.
0: Toch is het niks, zo'n officiële waarschuwing die Poetin kreeg aan Rutte. Wat moeten wij ermee?
4: Nee, zijn reactie daarnaast, ook vandaag weer in Münster, waar hij te gast is in het westen van Duitsland met Merz en Jette bij het Nederlands-Duitse legerkorps. Ook daar zegt Rutte weer vandaag eigenlijk, ja, blijf kalm en rustig met z'n allen. Er is geen sprake van een directe dreiging. Dus hij probeert aan de ene kant te deescaleren richting Moskou door aan te geven van jongens, we zijn helemaal niet van plan om jullie aan te vallen. Wij zijn een defensieve organisatie. En aan de andere kant probeert hij het publiek duidelijk te maken dat ook al komt Rusland met harde retoriek, dat het niet automatisch leidt tot een oorlog. Je ziet wel, moet ik zeggen, van Russische zijde ook een opbouw in die retoriek. Dus je ziet steeds meer incidenten waar wij in Europa Rusland van beschuldigen. Die zogenaamde hybride oorlog. Nou, dan reageren Russische woordvoerders daar weer op, zoals Peskov, die zegt, ja, jullie zijn een stelletje heethoofden. Maar wat nu is gebeurd deze week, is dat er voor het eerst dus een officiële reactie is geweest, een officieel document richting de NAVO is gestuurd. Handen af van Kaliningrad. Dat gaat dan exclusief over die enclave waarvan Rusland zegt, daar hebben jullie niks mee te maken. Maar ja, Bernard, jij weet ook, wij maken ons weer zorgen om de Baltische Staten. Wij zijn bang dat die worden ingesloten, terwijl Rusland bang is dat Kaliningrad wordt ingesloten. En er zal ergens een balanceeract moeten zijn in hoe je daar van beide kanten mee omgaat. Je mist in Europa een aanspreekpunt. Je mist een John Ratcliffe, de baas van de niet bestaande Europese inlichtingendienst, die even naar Moskou kan gaan en kan zeggen, jongens, doe dit niet, want dan zwaait er wat. Kortom, we hebben nog wat stappen te zetten. En tot die tijd is mijn observatie dat Rutte al die kastanjes uit het vuur haalt.
0: Dankjewel, Geert-Jan Haan. Wil je meer weten over dat bezoek van Rutte, Merz en Jette aan Münster? Luister dan vanmiddag naar de podcast Make Europe Great Again van BNR.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2:00 op BNR. En natuurlijk online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
5: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht door wegwerkzaamheden bij Houten. 2 rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. Woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op de uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Een diplomatieke ruil tussen Oekraïne en Zuid-Korea loopt verder uit de hand. President Zelensky maakte vorige week bij de Verenigde Naties bekend dat zijn land 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd.
11: Recently, we sent 2 North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive.
10: Zuid-Korea is woest. Ik praat erover met Remco Breuger, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, Remco.
12: Goedemiddag, Werner.
10: Ja, de Zuid-Koreaanse president bemoeit zich er hoogst persoonlijk mee. Is dat gebruikelijk?
12: Ja. Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. Ik keek ook wel echt van op toen ik dit in de krant zag verschijnen. Dat Lee zich hier persoonlijk mee bemoeit. Dat komt eigenlijk heel weinig voor. Dan moet het echt wel een zaak van staatsbelang op het hoogste niveau zijn.
10: Ja, en dat vindt hij het dus kennelijk ook. Nou heeft Zuid-Korea ook regelmatig bonje met Japan. Dat is historisch gezien iets begrijpelijker natuurlijk vanwege het koloniale verleden en al dat soort dingen. Maar Maar ook in die kwestie hoor je vaak van heel hoog van de presidentiële kant of zo toch wel echt zware kritiek. Dus helemaal los daarvan zijn ze niet, hè?
12: Nee hoor, het komt zeker wel voor dat een president naar voren stapt en zegt dit accepteren we niet en hier moet wat aan gebeuren. Maar het is precies wat je zegt, dat is inderdaad het geval met Japan bijvoorbeeld. Als er gewoon echt een heel pijnlijk verleden ligt waar weinig oplossing voor verwerking wordt geboden. Ja, dan stapt hij naar voren. Dat is in het verleden ook wel gebeurd met andere presidenten. Maar iets als dit, hiervan vraag je toch echt dat het op niveau van ambassadeurs achter de schermen wordt opgelost.
10: Ja, Zelensky heeft deze ontboezeming een week geleden al gedaan. Waarom is Zuid-Korea hier nu nog steeds zo boos over?
12: Ja, ik zal je het eerlijke antwoord geven. Ik weet het niet. Dat zal ten dele speculatie worden. Want dat deze 2 soldaten op enig moment naar Zuid-Korea zouden gaan waarschijnlijk. Ja, dat wist iedereen. Dat wist echt Jan en Alleman op het moment dat ze die internationale interviews hebben gegeven. Dat is denk ik bijna 2 jaar geleden, net nadat ze waren gevangen genomen. Toen hadden ze het zelf wel over dat ze misschien naar Zuid-Korea zouden gaan. Dus waar deze woede vandaan komt, dat heeft weinig te maken denk ik met dat deze soldaten naar Zuid-Korea zijn gegaan en dat Zelensky dat ook heeft gezegd in het openbaar.
10: Ja, het is ook misschien zo dat Kiev om geheimhouding heeft gevraagd. En dat de president dat dan plotseling zomaar voor het oog van de hele wereld doorbreekt. Waarom zou die geheimhouding nodig zijn?
12: Nou, in het algemeen denk ik, we hebben het al eens eerder over gehad, ik werk veel met Noord-Koreaanse balling. In het algemeen is het verstandig om gewoon eigenlijk niks te zeggen over wie, waar, wanneer is. Je weet het maar nooit. En dat geldt voor deze 2 ook wel op zekere hoogte. Maar ja, dit is zo'n publieke zaak waarvan al duidelijk was dat de kans heel groot was dat ze naar Zuid-Korea zouden gaan. Dat het niet zo heel veel uitmaakt in dit geval, als ik heel eerlijk ben.
10: Hey.
12: De schade is al gedaan.
10: Ja.
12: Dat is toen ze zelf internationale interviews gaven.
10: Ja, wat ook opmerkelijk is, ook over deze 2 Noord-Koreaanse militairen, wordt in het algemeen opgedragen om nog eerder zelfmoord te plegen dan je gevangen te laten nemen. Dit is dus niet juist de manier van Zelensky om Noord-Korea een beetje voor aap te zetten.
12: Nou, ja, hij heeft het bijna tegenovergestelde gedaan. Hè. Hij zei ook, nadat hij had gezegd dat ze naar Zuid-Korea waren gegaan, dat hij deze jongens niet zo makkelijk gevangen neemt. Dus het is eigenlijk een verkapt compliment aan Noord-Koreaanse troepen eerder. Dus nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat hij er gewoon niet over heeft nagedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn.
10: Nee, nou ja, maar het is zoiets wonderlijks. Want je zou zeggen, een Zuid-Koreaanse president die begrijpt dat Noord-Koreanen, als ze een kans krijgen, graag naar Zuid-Korea willen, zelfs als het via deze gruwelijke omweg van het slagveld in Rusland in Oekraïne gaat. En toch wordt hij zo boos.
12: Ja, maar het is natuurlijk wel een Zuid-Koreaanse president van het hele progressieve kamp, die wat vergevingsgezinder ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime staan. En zich over het algemeen niet zo heel veel laten gelegen aan mensenrechten van Noord-Koreanen of van gevluchte Noord-Koreanen. Dus dat lijkt hier ook wel echt mee te spelen.
10: Ja, dat is een interessant thema. Als je kijkt door de jaren heen, van de ene naar de andere president, dan zie je sommigen die duidelijk als beleid hebben dat ze willen inzetten op betere relatie met Noord-Korea. Of het wegnemen van spanningen of familiebezoeken mogelijk maken. En anderen die spijkerhard zeggen, geen sprake van. De vorige was er zo één. Ja. Die zei, daar wil ik niets van horen en niets mee te maken hebben. Nee. Is deze meer van, ik zal maar zeggen, de soepele, zachte aard?
12: Ja, dat was van tevoren wel al duidelijk. Want als parlementslid is hij daar heel duidelijk altijd in geweest. Hij is van de hand uit te steken naar Noord-Korea. Dat had hij tot nu toe nog niet gedaan, omdat Noord-Korea nergens op reageert. Maar laat hij nou vandaag, op de dag van de krijgsmacht in Korea, heel duidelijk hebben gezegd dat hij alles zal doen, in het werk zal stellen, om de spanningen, de militaire spanningen met Noord-Korea te verminderen.
10: Ja.
12: Ja, en dus, dat in de context van, dan begrijp je zijn woede misschien opeens weer wel.
10: Ja.
12: Dan is dit gewoon eigenlijk ook een manier om zich wellicht wat te distancieren van Oekraïne.
10: Want even in zijn hoofd kijken, hij denkt dat Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse president, denkt, hier wordt een smerig spelletje gespeeld en mijn staatsburgers komen terecht in Zuid-Korea. Dat weet ik allemaal wel, maar het moet hier niet in de publiciteit. Zou het zo een beetje elkaar. En dat de Zuid-Koreaanse president dus denkt, ja, ik begrijp dat. Dus ik val hem bij wijze van spreken, door verontwaardiging te tonen.
12: Ja, het is bijna een soort anticipatoire verontwaardiging. Want Noord-Korea heeft nog helemaal niks gezegd. Dat zal wel de gedachtegang zijn. En ik denk wat nog belangrijker is voor Noord-Korea. Als Zuid-Korea wil kunnen praten met Noord-Korea, terwijl het tegelijkertijd Oekraïne steunt in de strijd tegen Rusland en tegen Noord-Korea, ja, het is kansloos om dan over militaire ontspanning te gaan praten.
10: Ja, ja,
12: dus want je kan niet tegelijkertijd die twee dingen doen.
10: Nee, vertel eens iets over die steun, want dat is ook wel opmerkelijk, hè? Steun aan Oekraïne door Zuid-Korea.
12: Ja. Ja, dat is natuurlijk ontstaan onder de vorige president, die erg anti-Noord-Koreaans en dus pro-Oekraïne was. Die wilde zelfs Zuid-Korea wilde Oekraïne gaan steunen met wapens en munitie, maar dat mag niet volgens de Koreaanse wet. Je mag niet partijen die strijd voeren actief steunen met wapens en munitie. Dus het gaat indirect. Zuid-Korea stuurt honderden miljoenen per jaar aan steun in allerlei vormen naar Oekraïne. Het verkoopt in grote hoeveelheden wapens en munitie en al iets meer aan Polen, die dat of weer doorstuurt of een oude wapentuig naar Oekraïne doorstuurt. Dus het is best een belangrijke speler indirect in Oekraïne. Maar dat was de vorige president. En deze president, daarvan werd verwacht dat hij daar veel minder positief tegenover zou staan. Ja, dat blijkt nu ook wel. En ook als je ziet dat de relatie tussen Zuid-Korea en Rusland eigenlijk traditioneel goed is. En die lijkt ook weer toch wel weer ook weer beter te worden, ondanks alle sancties die internationaal natuurlijk op Rusland worden geheven op dit moment.
10: Ja. En als Zuid-Korea dus steun geeft, daar wijs je net op met het oog op zeggen constitutionele beperkingen, dan kan dat eigenlijk alleen maar in de vorm van geld. En wat daar daarna mee gebeurt, wapens kopen in of ruilen in Polen, dat is secundair. Maar rechtstreeks leveren, dat mag niet.
12: Nee, zo wordt op dit moment de wet wel geïnterpreteerd. En er is wel wat ruimte, maar deze regering wil er zeker niks aan doen. En Zuid-Korea wil zich ook, het is ook een echte handelsnatie, die wil zich de vingers daar niet te veel branden. Die wil in principe de mogelijkheid, denk ik, openhouden om aan iedereen altijd te kunnen leveren als dat zo uitkomt. En als je dan heel duidelijk verbindt aan één strijdende partij, wordt dat moeilijk. Dat zal de achtergrond zijn, maar op dit moment mag de Zuid-Koreaanse staat van zichzelf niet leveren aan strijdende partijen.
10: Nee, en dan heb je natuurlijk een discussie over dual-use dingen. Ik kan me voorstellen dat ze, mobiele telefoontjes leveren en die blijken terecht te komen bij de krijgsmacht. Ik noem maar wat, hè. Dan is een wapenleverantie geworden. Ja.
12: Dat klopt, ja.
10: Zuid-Korea is dus, van gedachten veranderd. Heeft dat iets te maken met de populariteit van Lee? Want die is nou bepaald niet hoog, hè?
12: Nee, die is wel gezakt. Hij was heel populair. Hij kwam echt binnen ook met de belofte om het land, na die mislukte staatsgreep van zijn voorganger, om het land te helen. De polarisatie was echt extreem geworden. Dat lijkt hij een tijdje ook wel heel aardig te hebben gedaan, maar hij had 60-70% steun. Dat is extreem hoog voor een democratie. Hij is nu teruggevallen naar ongeveer 38%. Dus dat is wel echt beduidend minder. Het is nog steeds meer dan zijn voorganger ooit heeft gehad, geloof ik.
10: Ja.
12: Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt en dat hij nu toch wat duidelijker niet meer die verzoenende koers gaat varen, maar de progressieve koers die hij vanaf het begin af aan, denk ik, zelf al voorstond, maar waarvoor hij misschien geen mogelijkheden zag om dat goed uit te voeren. En ja. Dit is een godsgeschenk dan dat Zelensky dit zo doet.
10: Nee, ik snap het. Koers tegenover Noord-Korea. Hè? Hij is dus een van de, van de milde presidenten. Wat betekent dat nou concreet? Wat wil hij voor zijn volk en het Noord-Koreaanse volk mogelijk maken, bereiken? Hoe ziet ontspanning eruit?
12: Ja, dat is een hele goede vraag. Het kan heel veel verschillende vormen krijgen. Het hangt ook heel erg vanaf waar Noord-Korea mee akkoord gaat. Op dit moment doet Noord-Korea alsof Zuid-Korea niet bestaat eigenlijk, behalve aan de grens. Dus er zijn geen contacten, het is niet geïnteresseerd in praten. Waar het in eerste instantie uit zou bestaan, is het weer het aanhalen van die banden en de communicatiekanalen weer openstellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, praten Noord- en Zuid-Korea eigenlijk altijd met elkaar. Alleen de laatste tijd is dat inderdaad echt niet meer het geval. Er zijn altijd, misschien niet op het hoogste niveau, maar zijn altijd ambtenaren die met elkaar praten. Het gebouw waar dat gebeurde onderaan is opgeblazen door Noord-Korea. Nou, heel symbolisch natuurlijk. Dus de eerste fase zou zijn het herstellen van die communicatie. En dan kan je verder gaan kijken. Dan kan je gaan kijken, misschien zelfs een bezoek van de een aan de ander. Aan het herenigen van families die uit elkaar zijn gevallen of zijn gescheurd naar de Koreaanse oorlog. En dat is uiteindelijk denk ik wel het doel. Het weer nieuw leven inblazen van Zuid-Koreaanse industriële activiteit in Noord-Korea. Dus dat Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken werken in Noord-Korea. Maar die fabrieken die produceren voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Dat is in de tijd het geval geweest.
10: Ik herinner me, nu je dat zo vertelt, er was een tijdje lang in het grensgebied, waar was een soort strook waar Noord- en Zuid-Koreaanse bedrijven samen fabrieken runden. Is dat iets wat jij ziet terugkomen als bijvoorbeeld onder deze president?
12: De ambitie zeker. Of het echt gaat lukken, durf ik echt niet te zeggen. Het is heel moeilijk om dat te verwezenlijken. Maar 10 jaar lang is er inderdaad vlakbij de hoofdstad van Zuid-Korea, dan Seoul, ik denk 50, 60 kilometer afstand, net over de grens, was een industrieel park waar 135 Zuid-Koreaanse bedrijven fabrieken hadden. En die werden bemenst door Noord-Koreaanse arbeiders. Ja, dat is wel denk ik iets waar iedereen in het wat meer verzoeningsgerichte kamp altijd het over heeft.
10: Ja, nou nog even, want dat zal Zuid-Korea ook niet zijn ontgaan. Er gaan nu weer 10.000 Noord-Koreaanse militairen naar Oekraïne, naar Rusland, om aan het front te dienen. In totaal zouden er al 15.000 zitten of gezeten hebben. Wat zegt dit verhaal jou?
12: Ja, dat gaat gewoon door. En ik denk dat Zuid-Korea niet zoveel kan schelen. Ik denk dat de Zuid-Koreaanse samenleving, ik weet niet hoe pro-Russisch men is, maar de meeste mensen zijn niet heel erg pro-Oekraïne. Dus als Noord-Korea daar zijn gang wil gaan, dan denk ik niet dat deze regering dat gaat voelen aan de steun die het krijgt vanuit de samenleving. Dus ja, ik hou mijn hart wel vast voor Oekraïne. En dat gezegd hebben dat het er maar 10.000 zijn, is dan nog een geluk bij een ongeluk. Want ik had eigenlijk al in een veel vroeger stadium veel meer Noord-Koreaanse soldaten verwacht. Maar dat ik daar ongelijk in heb gehad, daar ben ik heel blij om.
10: Ja. Nou, oké. Okay. Dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
8: Postma in Amerika.
10: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is ophef over campagnespotjes waarin Trump de hoofdrol speelt. De vraag is, zijn die legaal of illegaal? Hoe zit dat?
13: Ja, het gaat om spotjes voor de midterms. Dus het is al apart dat Trump daarin zit natuurlijk, want het zijn congresverkiezingen. Maar dat is even niet het punt. Het gaat er nu om hoe die spotjes betaald worden. En deze spotjes die eindigen met de tekst paid for by the US government. Dus belastinggeld voor campagnespotjes. Dat kan natuurlijk niet. Maar het Witte Huis zegt, ja, dit is eigenlijk helemaal geen campagnespotje. Dit is een boodschap van algemeen nut. Een soort overheidscampagne. Ik moest meteen aan Postbus 51 filmpjes denken. Dat idee eigenlijk. Maar luister eens even mee. Dit is de laatste spot die op tv is geweest. Die werd uitgezonden vooral op Fox News. Bij het Amerika voetbal kwam die voorbij, maar ook op andere zenders. Hij heet The Final Battle. En je ziet Trump in zwart-wit lopend door een gang. En dan hoor je dit.
14: This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country.
15: We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all.
13: Ja, dat klinkt niet echt als Postbus 51. Dit is gewoon een campagnespot. En dat is ook letterlijk zo. Want in 2024 gebruikte Trump in zijn campagne precies deze spot. Met alleen de laatste tekst anders. Niet paid for by the US government, maar door de Trump-campagne. Dus ja, het is gewoon een campagnespotje.
10: Ja. En het is niet het enige voorbeeld.
13: Nee, we hebben tot nu toe 3 van dit soort spotjes. En deze is wat mij betreft ook nog wel een aardig. Die is nog wat meer, voor zover dat mogelijk is, politiek beladen, denk ik. Hij heet namelijk Defeat Communism. Verslaat communisme. En je weet, als Trump het over communisme heeft, dan bedoelt hij daar ook eigenlijk vaak democraten mee. Hè? Ze zijn tegenstanders, ook deze verkiezingen. Nou, je ziet Trump, maar je ziet ook allemaal patriotische beelden die heel snel flitsend door het beeld komen. Straaljagers, vlaggen. En als Trump dan ophoudt met praten, let dan op wat er gezongen wordt.
15: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America. America will never be a communist country.
13: Ja, dit is zo politiek als maar kan worden. Een campagnespot en die muziek, daar wordt dus gezongen Love Me, Love Me, steeds maar weer. Nou, we kennen de subliminal message, hè, de onbewuste verborgen boodschap. Dit ligt er vrij dik bovenop. En ja, dit kon je raden. De artiest van dit nummer, die is niet om toestemming gevraagd en die is natuurlijk een rechtszaak gestart.
10: Ja. Jan, mag dit nou?
13: Ja, het lijkt mij vrij duidelijk als Nederlander die hier van buiten naar kijkt. Je mag natuurlijk geen overheidsgeld gebruiken voor dit soort spotjes. Dit is niet algemeen nut. Het is wel zo in de regels dat je mag bijvoorbeeld wel iets maken waar de president wel een rol in speelt. Obama die riep bijvoorbeeld op om mee te doen aan de volkstelling. Nou, dat is een bericht voor algemeen nut. Dit heeft wel vrij duidelijk een andere functie. Maar wat er vaker gebeurt met Trump natuurlijk, dit is nog niet eerder zo gebeurd. Congresleden die zijn wel kritisch, die willen ook wel onderzoek. Want zij zeggen van ja, wij besluiten waar het geld aan besteed mag worden. En die willen dus weten wat kost dit, uit welke begroting komt dit, mag dit dus. We weten inmiddels trouwens dat er $20 miljoen bij Homeland Security vandaan komt hiervoor. En daarvan zeggen dus congresleden, ja, dat hebben wij niet zo besloten. Wij gaan over het geld. Ja. Maar toch zie je, ook zelfs met kritische republikeinen, dat het toch de vraag is van ja, gaat er nu echt wat gebeuren? De Democraten hadden hier een stemming over gehouden om dit soort dingen te stoppen. Nou, 1 Republikeinse senator heeft dat geblokkeerd. Dus dat is er niet gekomen. En nog belangrijker, de FCC, dat is de organisatie die dit allemaal controleert. De basis Brandon Carr, hebben wij het vaker over gehad. Een man die regelmatig met een Trump-speltje oploopt, die zegt geen regels overtreden. Dus ja, ik denk die verkiezingen zijn over 4 weken. Hier gaat voor die tijd waarschijnlijk niks meer aan veranderen.
10: Nee, even heel kort nog, Jan. Is het nou slim om Trump zelf centraal te zetten in die spotjes? Hij is toch juist aan populariteit aan het inbinden?
13: Ja, dat is nog een hele interessante tactische vraag. Kandidaten, republikeinen nemen zelfs afstand van hem. Dat gebeurt in verschillende staten. Gaan we het ook in de podcast nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar Trump die gelooft echt, ik ben de enige die mensen naar de stembussen kan lokken. Het gaat fantastisch met het land, maar niemand kan dat goed verkopen. Ik kan dat alleen maar goed verkopen aan de kiezer. Ja, in het verleden klopte dat ook. Maar of het deze keer ook zo werkt, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
10: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld, redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen en Israël het al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Crypto, bitcoin. Het begon ooit als opstand tegen het financiële systeem. Maar nog steeds bepalen juist banken, miljardairs en politici de koers. En wat betekent dat dan voor de toekomst van crypto? Ik onderzoek het de hele week in de Big Five van crypto voorbij de hype. En vandaag houden we het lekker bij huis met Daniel Mol. Natuurlijk heel erg bekend op deze zender van de CryptoCast. Ik zei ook tegen je, ik luister altijd met zoveel plezier naar je. Dus ik vind het heerlijk dat ik je nu even een uurtje heb.
7: Wat een eer. Ja, dankjewel.
6: En je hebt ons trouwens ook geholpen bij de totstandkoming van de week. Dus ook daarvoor namens ons allemaal dank. Ik wil toch even beginnen met het nieuws van vandaag. Want op de zender al de hele ochtend ook te horen dat crypto ook met de box 3... Er is weer wat aan de hand met box 3. En ook voor de crypto sector. Die vrezen voor enorme gevolgen. Wat is daar aan de hand?
7: Ja, het is een hele rare situatie waar we nu ineens in beland zijn. De historie van box 3 hoef ik je niet te vertellen. Daar is heel veel gedonder over. Nou, nu is er daar dan een oplossing voor bedacht, dat alle financiële instrumenten, dat is belangrijk om even te onthouden, die vallen onder vermogenswinstbelasting. Dus als jij iets verkoopt, dan moet je pas belasting betalen. Financiële instrumenten dus. Dat betekent dat je aandelen zijn financiële instrumenten, maar ook bijvoorbeeld bitcoin die je op een beurs hebt staan, een reguliere beurs of bij een bank hebt staan, dat is een financieel instrument, valt onder dat toezicht. Maar dingen die geen financieel instrument zijn, die vallen dus voorlopig gewoon nog onder de vermogensaanwasbelasting, waar we met z'n allen juist vanaf wilden. En dat gaat dus over als je crypto bij een exchange hebt staan, een cryptobedrijf, Bitfavo bijvoorbeeld. Maar als jij ook crypto in je eigen wallet hebt staan, ja, dan betaal je dus ineens vermogensaanwasbelasting. En dan gaat het dus... Eigenlijk gaat het om het hoe het ingepakt is. Dus diezelfde bitcoin, als je die op een andere manier inpakt, val je in een ander belastingstelsel. En ja, vermogensaanwasbelasting is echt veel ongunstiger. Dus ja. Cryptobedrijven zeggen mijn inziens terecht. Ja, jongens, dit is een verkeerd. Dit klopt niet.
6: Want zijn zij bang dat iedereen vlucht naar een andere manier van dat
7: waarom zou je, als jij een flinke hoeveelheid crypto hebt staan en je bent gelukkig klant bij een cryptobedrijf in Nederland. Ja, dan als jij een gunstiger belastingstelsel met dezelfde bitcoin of dezelfde de cryptovaluta kan krijgen als je dat neerzet bij een aandelenbroker die inmiddels ook allemaal crypto doen. Ja, waarom zou je dan niet die beweging maken? En dat is een waterbedeffect. Dat levert Nederland niks op als de BV Nederland. Maar cryptobedrijven, de cryptosector...
6: Die
7: worden hard getroffen, want daar gaan klanten gewoon wegtrekken.
6: Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Net zoals met Box 3, dat blijft ons natuurlijk bezighouden. Wat ik graag nu met jou wil bespreken... is ook hoe jij die sector eigenlijk volgt. Hè? Dus even los hiervan, als journalist en presentator. En het is... ook heel erg fijn dat jij als scherpe journalist naar deze zaken kijkt. Wat fascineert jou nou het meest aan die cryptowereld?
7: Ja, het is voor mij het snijvlak tussen twee dingen die ik heel interessant vind. Namelijk economie, financiële onderwerpen en technologie. Ik ben ook coördinator van de techredactie hier op BNR. Dus ik vind bijvoorbeeld een onderwerp als ASML ook machtig interessant. Maar Bitcoin, crypto, daar komen twee dingen die ik heel interessant vind precies samen. Ja, en dat is, ja, het is technologisch heel interessant en economisch heel interessant. En ja, dat heeft mij 10 jaar geleden gegrepen en dat heeft me niet meer losgelaten.
6: Ja, want wat gebeurde er 10 jaar geleden dat je zo gegrepen werd?
7: Nou, de eerste kennismaking met Bitcoin en crypto, dat was ietsje langer geleden. Dat was toen ik was toen een jaar of 19, denk ik. Ik zat op de bank DWDD te kijken en had je Alexander Klupping, die daar voor het eerst over vertelde, ja. Bitcoin. Ik denk dat dat voor veel mensen toch wel een belangrijk moment is geweest. Ja, en in 2000...
8: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeel...

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Misstappen ben ik toch wel serieus me gaan verdiepen in met name Bitcoin en waarom dat interessant is. En uiteindelijk ben ik daar via via ook bij BNR terechtgekomen. Herbert Blankenstein presenteerde destijds de CryptoCast. Nou, die had een redacteur nodig en toen ben ik dat gaan doen. Omdat ik me al zo had verdiept in die materie. En ja, eigenlijk vind ik dat nog net zo interessant als 5 jaar geleden toen ik hier terecht kwam.
2: Ja, en dan snap je dus veel beter wat je wel en niet moet doen. Ja. Nou, wat jij ook schetst een beetje van die begintijd, dat was natuurlijk ook echt die cowboy wereld, hè, die we ook wel hebben beschreven, ook besproken ja, al hebben nogal. Deze week. Als je dan nu weer naar het nieuws kijkt van gisteren, Noord-Koreaanse hackers worden ervan verdacht bijna 330 miljoen euro te hebben gehackt van, is het BitGet?
1: BitGet.
2: Ja. Een van 's werelds grootste cryptovaluta-beurzen. Ja. Is de cowboy-wereld dus toch nog niet voorbij dan?
1: Nou, de cowboy-wereld is voor een groot deel wel voorbij, zou ik zeggen. In Europa is hij zeker voorbij. Mauro Halve heb je natuurlijk gisteren te gast gehad. Die kan heel goed vertellen over die regelgeving, wat er in Europa allemaal is gebeurd. Maar in andere delen van de wereld, en zeker als je met Noord-Koreaanse hackers te maken hebt, ja, dit is, uiteindelijk is dit nog een hele jonge technologie. Bedrijven die misschien, ja, BitGet valt niet alle onder alle Europese regels, de strenge Europese regels. En dan heb je aan de andere kant die Noord-Koreaanse hackers die gewoon heel erg goed zijn in dit soort aanvallen uitvoeren. Dus dat lukt ze ook in het verleden. Is dat ook gelukt bij Sony, bij andere grote bedrijven. En crypto-exchanges zijn echt het belangrijkste doelwit voor die Noord-Koreaanse hackers die daar, ja, fulltime aan kunnen zitten.
2: Ja, dus wat dat betreft is dat gewoon nog steeds niet eruit.
1: Het is gewoon een hele zware strijd. En je merkt dat de echt hele grote partijen, met name uit Amerika, ja, die worden niet zo snel meer gehackt. Dat zie je niet meer zoveel voorkomen. Daar gaat het meer intern mis. Hebben we genoeg voorbeelden van ook. Maar je ziet dat die hacks, ja, die zijn er nog niet helemaal, uit.
2: Ja, als je ziet hoe dingen veranderen en die strijd ook die gaande is, dan zie je natuurlijk ook wel dat die strijd ooit is begonnen door internetidealisten. Die zoiets hadden, we moeten vechten tegen dat financiële systeem. Nu is het gewoon helemaal onderdeel geworden van het financiële systeem.
1: Ja, het is helemaal ingekapseld. Ja. Ja, nee, ik vind een prachtige anekdote van een collega crypto-podcaster Bart Mol. Geen familie trouwens. die vergelijkt het altijd met dat Bitcoin. Bitcoin was vroeger een wild beest. Voortgekomen uit een soort anarchisme. En Bitcoin moest echt wat anders doen. De banken gaan disrupten en het financiële systeem gaan veranderen. Ja, en wat het nu is dat wilde beest, wat daar nog van over is, het is helemaal ingekapseld door Wall Street, door de politiek, et cetera, wat natuurlijk ook prachtig is, want het zegt dat het nut heeft op een bepaalde manier. Maar dat wilde beest is wel inmiddels een soort dansende circusbeer geworden die we af en toe een prik kunnen geven en dan gaat hij dansen. Maar eigenlijk is het een beetje zielig in die zin. Dus ja, Bitcoin is zijn wilde veren wel een beetje verloren.
2: Ja, en de wilde veren, aan één kant is dat dus goed dat het verloren is, want daarmee is de sector ook volwassen aan het worden en minder die cowboywereld. Die belofte dat het echt een eerlijker systeem zou worden, vind je dat heeft waargemaakt? Ik merk dat jullie daar een beetje verschillend over denken.
1: Dat vind ik ook een hele lastige vraag. Want als ik echt puur naar mijn idealen zou kijken, dan zou ik zeggen ook niet helemaal. Want het is gewoon ingekapseld en onderdeel van het financiële systeem op dit moment. Kunnen we, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Yeah. Aan de andere kant kan je wel zeggen, als er echt nood aan de man is en je hebt een geldsysteem nodig dat neutraal is en decentraal en dat voor iedereen op dezelfde manier werkt, dan is Bitcoin dat wel nog gewoon. Bitcoin kan je gewoon vergelijken met staal of lucht of olie. Het is neutraal. Het is technologie of het is een goed. Dat is er gewoon en het werkt altijd. Of je nou een Rus bent of een Oekraïner of een Chinees of een Amerikaan, noem maar op.
2: Maar is het dan vooral in geopolitiek spannende situaties dat het dan wel echt die uitkomst biedt?
1: Nou ja, kijk, wij leven, zeker in Nederland, hebben wij een fantastisch geldsysteem en hebben wij eigenlijk helemaal niks te mekkeren. Maar stel je voor, je zit in Venezuela of je bent een vrouw in Nigeria die strijdt voor vrouwenrechten, waar de overheid eigenlijk niet zoveel zin in heeft. Ja, dan is het best wel handig als jij donaties kan ontvangen in een geld wat niemand kan tegenhouden en wat jij gewoon altijd kan ontvangen op je smartphone of op een andere device. En daar vind ik altijd nog wel toch een soort nut in zitten. Van als het echt, nou ja, stront aan de knikker is, onerbiedig gezegd, dan is Bitcoin dan werkt dat altijd. Dat vind ik er nog mooi aan. Maar het groot,

0: grote ideaal.
1: Alles veranderende geldsystemen en alle banken gaan ontwricht worden door Bitcoin. Het is natuurlijk ooit zo begonnen. Ja, dat is gewoon heel lastig en dat gaat denk ik ook niet lukken.
0: Nee, en als je dan kijkt, wie profiteert er nu het meeste van die cryptowereld? Wie zou je dan er toch uitpakken?
1: Nou, dat zijn ten eerste is dat een groep Silicon Valley tech ondernemers die in rond 2012, 2013 met hun techbedrijven zijn gestart. De Coinbase en Kraken van deze wereld, dat zijn de grote crypto-exchanges die nu de dienst uitmaken. En nog een aantal andere uiteraard. Dat is één groep. En dan de andere groep zou ik zeggen, dat is inmiddels Wall Street. Dus BlackRock bijvoorbeeld, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die heeft een hele succesvolle Bitcoin-beursproduct gelanceerd, een Bitcoin-ETF. Ja, daar verdienen ze een hoop geld mee. En dat zijn toch de partijen die inmiddels de dienst uitmaken in crypto.
0: Ja, dan zie je dus toch eigenlijk, hè, zodra het over geld gaat, dan gaat macht uiteindelijk toch een rol spelen. Ja. Dat is eigenlijk niet tegen te houden in een markt die vooraanstaand worden is.
1: Ja, en het is ingekapseld. En misschien als Bitcoin zo was ontworpen op een manier dat het helemaal niet ingekapseld had kunnen worden, had het ook nooit zo ver kunnen komen. Dus dat is een hele lastige situatie.
0: Diana Matroos. En Daniel, als we het hebben over macht en de crypto-wereld groot maken, dan moeten we het natuurlijk hebben over Trump. Hè? Want die heeft een enorme zwengel gegeven aan die sector. Misschien ook goed om even te kijken waar heeft hij die draai gemaakt. Want hij noemde het eerst nog een scam, toch?
1: Ja, dat is fascinerend, ja.
0: Ja, en uiteindelijk bij de verkiezingen van 2024... Heeft hij er enorm op ingezet als het is geweldig.
1: Ja, dus tussen 2016 en 2020 was hij natuurlijk al president. En toen werd hem natuurlijk wel al eens gevraagd, hey, goh, wat vind jij van dat bitcoin? Ja, en toen noemde hij dat op tv gewoon een bedreiging voor de dollar. Het was onzin, het was een scam, hoe heb ik niks mee? En die 4 jaar daarna, toen is hij toch wel gedraaid. En dat heeft gewoon te maken met dat de cryptosector in Amerika een stukje succesvoller is geworden. Er zaten heel veel schandalen tussen, maar uiteindelijk sterker daaruit gekomen. En die hebben bedacht, als wij die politiek met ons mee willen krijgen, is ook weer dit verandering in idealen. Hè?
0: Dus
1: niet dat anarchistische, maar de politiek moet met ons meedenken. Ja, dan moeten wij gewoon heel veel geld gaan doneren aan zowel de Democraten als de Republikeinen.
0: Om onze belangen.
1: Dus je zag op het moment, Joe Biden was heel kritisch op crypto. Maar op het moment dat Kamala Harris dat stokje overnam in die race, toen was ook wel duidelijk dat vanuit haar team er graag gepraat werd met de cryptosector. Dus de democraten zijn ook niet heilig in die zin. Maar het grote campagnegeld, dat is echt richting Trump gegaan.
0: Welke bedragen praten we over?
1: Nou, dat was in de verkiezingscyclus van 2024 was dat 170 miljoen. Dat is dan, als je het op sectorniveau bekijkt, is de cryptosector de grootste donateur. Groter dan olie, dan de banken, et cetera. En dan krijg je dus ineens de rare situatie dat Trump op het grootste Bitcoin-congres in de wereld in Nashville staat te speechen en allerlei beloftes doet. Ja.
0: Welke gevoelens krijg je daarbij als journalist?
1: Ja, dat is. Je kijkt natuurlijk. Kijk, journalistiek vind ik het heel interessant om te volgen wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk ook, dat voelt natuurlijk niet goed.
0: Nee.
1: Dat hij ineens vanaf de autoprompter allerlei idiote beloftes aan het voorlezen is. Hoe Amerika crypto capital of the world moet zijn. En dat hij de voorzitter van de beurswaakhond gaat ontslaan. En iedereen staat erbij te juichen. Ja, en dan denk je, wow, dit is wel snel veranderd.
0: Ja, en dat zit gewoon te dicht op elkaar. Als je dan kijkt de beloftes die hij gedaan heeft en wat er uiteindelijk is uitgekomen. Wat heeft de sector eraan gehad door zoveel geld er tegenaan te
1: gaan? Nou, dat is denk ik een hele goede investering geweest. Dat kan je wel zeggen. Het is een beetje tweeledig bij Trump, hoor. Dus aan de ene kant heeft hij dingen echt wel waargemaakt. Een van de grote beloftes was een strategische Bitcoin-reserve. Was wel met Bitcoin die ze al ooit een keer in beslag hadden genomen, de Amerikaanse staat. Nou, dat hebben ze omgedoopt tot reserve. Maar ja, dat is wel natuurlijk bizar dat landen net als goud ook Bitcoin gaan aanhouden. Dat zegt iets over de positie van Bitcoin in het financiële systeem. Dat was een van de beloften. Verder heeft Trump een duidelijke regelgeving beloofd aan de sector. Er waren niet zoveel regels in Amerika. Nou, die zijn er nu iets meer. Het is nog niet perfect.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat er een soort politiek spel inmiddels van wordt gemaakt richting de tussentijdse verkiezingen. En het hele klimaat voor het ondernemen in de cryptosector in de VS is gewoon een stuk relaxter geworden. Dat kan je wel.
0: Voorbeelden?
1: Nou ja, de beurswaakhond en de goederen toezichthouder, die waren om de havenklap tijdens het presidentschap van Joe Biden, waren die om de havenklap rechtszaken aan het voeren tegen cryptobedrijven die zich niet aan de regels hielden. nu, als je goed hebt opgelet, dan ja, er waren ook dus niet zoveel regels. Dus het was een heel rare situatie dat wel rechtszaken geen regels. Dat is heel lastig ondernemen.
0: Dat is krom, ja.
1: Nou, die toezichthouder, die is echt, dat is echt een makkelammetje geworden inmiddels. Die is heel gezellig, die denkt met de cryptosector mee. Die gaat nu lekker pro-crypto, pro-innovatie regels. Er zit een nieuwe voorzitter. Ja, daar is echt totaal wat veranderd. Dus
0: ja, want dat is natuurlijk wel zo dat die voorzitter van de financiële toezichthouder, die is er gewoon uitgezet.
1: Ja, precies. Die, is, nou, die heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Maar anders, want technisch gezien kan hij niet ontslagen worden. Maar hij voelde erbij al hangen natuurlijk. Ja, en inmiddels alle domino-steentjes die zijn wel richting de cryptosector gevallen. Die komen nu ook gewoon op de koffie, net als de AI-heren op de koffie bij op het Witte Huis. Dus het ondernemen is een stuk makkelijker geworden. Maar tegelijkertijd is wat we ook hebben gezien, Trump heeft best wel veel dingen beloofd die hij ook niet heeft kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld met crypto mining gaat het niet zo goed. Dat is een hele industrie. Die zou in Amerika moeten blijven. Ja, die hebben het best wel zwaar. Heeft ook met de
0: crypto
1: markt. Kan
0: je een beetje uitleggen dat, want dat blijf ik toch nog wel moeilijk vinden, hoe dat crypto mining in elkaar zit en waarom dat zo belangrijk is.
1: Ja, als je het helemaal plat slaat, dan zit heel veel computerkracht inzetten om de blockchain te beveiligen. Dat is eigenlijk een soort getal onder de 10. Maar dan heel veel computerkracht inzetten om een heel moeilijk getal onder de 10 te raden. En dat, stel je voor dat dat hele fabriekshallen vol met computers staan die 24/7 aan het loeien zijn. En dat zijn dus bedrijven die daar allerlei schaalvoordelen hebben bedacht. En daar een hele business van hebben gemaakt. Want als jij bitcoins, als jij een blok vindt wat je kan toevoegen aan de blockchain, wordt het toch een beetje technisch.
0: Ja.
1: Dan krijg jij een subsidie.
0: Maar doe maar even, want ik merk dat het ons allemaal toch blijft bezighouden.
1: Ja,
0: nou
1: ja,
0: ik had
1: goed,
0: er ook
1: die miners,
0: over.
1: Ja, die miners die zijn in ieder geval verantwoordelijk voor het verwerken van de transacties. En ja, als je dat getal onder de 10 dan raadt, dan krijg je de mogelijkheid om een blok toe te voegen aan de blockchain. En als je dat dan doet, dan krijg je en de transactiekosten die iedereen betaalt en een subsidie vanuit het netwerk om die mining aan te slingen.
0: Gaat dat om veel geld?
1: Ja, dat gaat inmiddels om 3,5 bitcoin ongeveer. Dat is gehalveerd vanaf 50. Ze zijn in 2009 begonnen met het netwerk. Dat is iedere 4 jaar gehalveerd. Dus dat wordt steeds een beetje minder. Daardoor wordt bitcoin ook steeds schaarser. Maar er is dus een hele industrie omheen gekomen.
0: Maar als je het even in getallen uitdrukt die wij kennen, de dollar of de euro,
1: ja,
0: waar heb je het over?
1: 2,5 ton als jij een blok vindt en iedere 10 minuten wordt er een blok vergeven. Plus de transactiekosten zijn op dit moment niet superveel. Maar er zijn dus bedrijven die hier een heel businessmodel omheen hebben gebracht.
0: En Trump wilde dat ook zorgen dat dat goed in Amerika
1: geborgen werd. Ja, Trump zag daar een soort, net als je de staalindustrie en de boeren haalde, had hij ook de bitcoin miners. Nou, inmiddels zijn de bitcoin miners die, was niet zo lucratief meer. Bitcoin miners die zijn allemaal, die hebben hun AI datacenters gewoon, of hun datacenters vol AI tools gezet. Dus daar is wat veranderd. Dat heeft hij niet waargemaakt. En als we het dan nog tot slot even over Trump hebben, hij heeft zichzelf gewoon onwijs verrijkt met crypto.
0: Ja, want dat is wel goed om even uit te leggen. Ja. Hoe heeft hij zich verrijkt?
1: Nou ja, als je het leuke is, als jij zijn financiële documentatie bekijkt die dan het Witte Huis moet aangeven, dan zie je dat hij 1,4 miljard dollar over 2025 heeft verdiend. Gemiddeld heb ik toen uitgezocht, toen dat uitkwam, een gemiddeld jaar Barack Obama was ongeveer 19 pagina's aan aangifte en Trump had er iets ruim in de 700. Dus dan zie je wel dat hij op een andere manier bezig is met de leiding aan dat land geven. Ja, en wat heeft hij allemaal gedaan, Diana? Hij heeft een eigen meme-coin bedacht. Dus dat is een coin waar in principe niks achter zit, maar dan met zijn gezicht de Trump-coin uitgebracht. Hij heeft een bedrijf opgezet, dat heet World Liberty Financial, waar dan een investeringsvehikel uit Abu Dhabi ook dan weer heel snel in investeerde. En dan kreeg Abu Dhabi daar ook weer allemaal bonussen voor terug op AI-gebied. Dus dat soort dingen. Ja, hij heeft zijn zoontjes bij allerlei cryptobedrijven neergezet. Dat riekt toch wel naar corruptie. Omdat hij zelf ook zo ongelooflijk belangrijk is voor die sector.
0: Ja, zorgelijke situatie dus.
1: Ja, dat is goed. Het is denk ik niks nieuws voor de luisteraar ook als het om Trump gaat.
0: Nee,
1: want dat doet hij op meerdere
0: gewend
1: gebieden.
0: Ja.
1: Dat is wel zo. Maar crypto is daar wel, hij is daar wel heel erg tekeer gegaan. En dus als je jezelf 1,5 miljard dollar rijker maakt in een jaar met alleen je crypto ondernemingen. Ja, dat is waanzin.
0: Het is natuurlijk waanzin. Tegelijkertijd geeft dat ook weer aan hoe serieus die sector is geworden. Volgens mij bestaat het binnenkort hoeveel jaar?
1: Ja,
0: is
1: 2008 is het geboortejaar van Bitcoin. 2009 ging het netwerk live, dus wat zeg het maar, 16 jaar ongeveer. Het is eigenlijk nog hartstikke jong allemaal. En die industrie, met name in de laatste 5 jaar, is echt ongelooflijk gegroeid. Zover dus dat de grootste vermogensbeheerder ter wereld ermee bezig is, dat de hoge heren in het Witte Huis aan tafel bij Donald Trump zitten. Ja, dat is echt heel veel veranderd.
0: Ja, en dus verwacht je nog een groot machtsspel als het over deze sector gaat?
1: Nou, je merkt dat het zich wel een klein beetje consolideert in de VS. Dat vind ik op zich jammer, want ik ben ook in die zin pro-Europa. Laten we zeggen, we hebben met Big Tech de bal een beetje laten liggen en nu met crypto toch ook een beetje. Dus dat machtsspel, ja. Het grappige is, de Amerikanen maken zich altijd heel druk over China. Maar China zelf die heeft helemaal niet zoveel met bitcoin en crypto. Want ja, bitcoin, dat kan je ook heel goed een autoritair regime ondermijnen. Dus de communistische partij heeft helemaal niet zo'n trek in bitcoin. Dus heel veel onderdelen van crypto zijn daar gewoon verboden. Maar toch vindt Trump het heel belangrijk om China voor te blijven in de crypto race, in de crypto sector. Dus daar wordt dan volop in geïnvesteerd.
0: Ja, misschien moet hij juist wel meer gaan opletten wat er in Europa gebeurt. Weliswaar met al die regels. Ik ben heel erg benieuwd hoe Daniel Molnar kijkt. En ja, hoe het ons leven allemaal gaat veranderen nog in de toekomst. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Betaald parkeren breidt in sneltreinvaart uit in Nederland. Voor de inwoners een grote ergernis, maar is het meer dan alleen een melkkoe? Het antwoord krijg je morgen, om 3:00, in de Nationale Autoshow.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël het al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week onderzoek ik hoe de cryptowereld ervoor staat en waar het naartoe beweegt. Mijn gast vandaag is Daniel Mol. Heel bekend op deze zender, journalist en presentator van de BNR CryptoCast. We waren net eigenlijk in het eerste half uur spraken we over Amerika onder leiding van Trump, die heel erg veel kans aan die sector geeft. Europa kiest juist voor hele strenge regelgeving met MiCA. Dat is echt een andere koers. Ja. Kan je een beetje uitleggen waar de grootste verschillen zitten tussen de twee?
10: Nou ja, MiCA is eigenlijk een breed wetgevend kader voor crypto. Dus de Europese Commissie en het parlement hebben nagedacht over hoe kunnen we cryptobedrijven nu gewoon door heel Europa op gelijke voet reguleren. Eigenlijk op gelijke voet met banken. Dat was eigenlijk het doel. Dan krijg je dus best wel strenge, hele duidelijke regelgeving. Ik zou wel zeggen streng, maar wel rechtvaardig.
9: Uh-huh.
10: Dus dat is de situatie in Europa. Eén wetgevend kader voor heel Europa, waar iedereen min of meer aan dezelfde wet wordt gehouden. Er zijn lidstaten met andere toezichthouders. Dus in Malta is de toezichthouder iets relaxter dan hier bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat buiten beschouwing gelaten, één wetgevend kader. In de VS heb je natuurlijk staten met allemaal eigen ideeën hoe regels moeten worden ingericht. En daarbovenop heb je natuurlijk het federale niveau. En er zijn wel regels op dat gebied, maar eigenlijk niet heel duidelijk. Er zijn nu voor stablecoins, dat zijn de crypto dollars op de blockchain, daar is een hele grote wet voor aangenomen vorig jaar. De Genius Act, dat is op krediet, zeg maar. Donald Trump heeft dat geregeld voor de cryptosector. Ja. Dus dat is duidelijk rond stablecoins. Maar eigenlijk, wie er toezicht moet houden op de cryptosector bijvoorbeeld, daar is nog helemaal geen wet voor in Amerika. Dus,
9: en dat geeft dus dan vrij spel. Dan kan je dus alles doen waar je zin in hebt.
10: Ja, vrij spel, maar ook onduidelijkheid. Dus dat is jarenlang zijn er heel veel rechtszaken geweest.
9: Maar die zijn gestopt, onder Trump.
10: Ja, precies. Dus dat is veranderd. Ja. Dus inmiddels is het, ik denk, een fijn ondernemingsklimaat. Maar je ziet ook wel dat de grote serieuze Amerikaanse partijen toch wel iets hebben van, in Europa is het zo slecht nog niet, want daar is tenminste duidelijk.
9: Ja, en wat zijn dan regels waar ze behoefte aan hebben? Kan je voorbeelden geven van regels die wij hier wel hebben, waar zij eigenlijk naar snakken?
10: Ten eerste gaat het gewoon heel simpel over hoe klassificeer je Bitcoin. Wat is een Bitcoin juridisch gezien? Is het een goed? Is het een aandeel? Wie moet hier toezicht op houden? En dan heb je nog ongeveer 9000 andere cryptovaluta waar je daar dat oordeel moet vellen. Heel veel zijn natuurlijk gewoon verkapte aandelen natuurlijk. Het is gewoon een ander soort technologie dan een effect. Dus dat is het grootste vraagstuk. Maar daarnaast, hoe richt je een cryptobedrijf in? Moet je je klantengoeden scheiden van je operationele business? Hoe beveilig je je bedrijf op het gebied van cybersecurity? En zo zijn er tal van vraagstukken die heel duidelijk zijn ingevuld in Europa en die in Amerika eigenlijk niet bestaan.
9: En dan zeg je hier eigenlijk zijn die regels wel terecht. En het is fijn dat het nu ook allemaal in Europees verband geregeld is. Toch slaan we niet ook ergens weer door. Want dat is altijd natuurlijk de kwestie. Slaan we door in Europa als je toch ziet dat Amerika gewoon het grootste is met crypto. En het wel echt een serieuze sector is.
10: Ja, kijk, ik vind het altijd pijnlijk als je dan een beetje terug in de geschiedenis gaat. Bitcoin 2008 begonnen of 2009 begonnen. In 2012, 2013 werd het echt interessant voor ondernemers om zich ermee te bemoeien. Die had je hier in Nederland ook. Nederland is traditioneel natuurlijk een land waar bijvoorbeeld fintech heel populair is. Adyen, Molly zijn grote partijen hier uit Nederland. Maar de cryptosector had het eigenlijk al vrij snel best wel zwaar. Want er kwamen allerlei anti-witwasrichtlijnen vanuit Europa. Nederland interpreteerde die best wel stevig, best wel zwaar. Want dat mag je dan zelf invullen. Ja, en toen is een deel van de cryptosector hier eigenlijk al afgehaakt. Toen kwam in 2020 kwam MiCA op het toneel. En dat was eigenlijk nog een soort schifting. Je moest heel serieus zijn en echt de 3 Lord of the Rings boeken vol aan regelgeving schrijven. Wil je als cryptobedrijf die vergunning halen en onder best wel zwaar stevig toezicht?
9: Wat natuurlijk ook heel veel tijd kost.
10: Precies,
9: en daarbij geld. Dus ook lang niet elk bedrijf kan dat waarmaken.
10: Ja, als één pitter met een goed idee kan je al lang niet meer uit de voeten in Europa.
9: En dan stop je dus eigenlijk innovatie.
10: Precies, ja. En tegelijkertijd hebben we in Amerika in 2012, 2013 hebben we eigenlijk toch heel erg dat pro-innovatieklimaat gezien. De cryptosector daar is best wel lang onder de radar geweest. Er waren wel heel veel rechtszaken rond Bitcoin. En
9: want je zei dat Biden best wel strak erin zat.
10: Precies, dus dat is al iets later. En toen heb je ook dat hele schandaal met FTX gehad, met Sam Bankman-Fried, waar die hele 8 miljard ineens verdween door mismanagement. Crimineel gedrag misschien moet ik het gewoon noemen. Maar in de jaren daarvoor waren er wel individuele rechtszaken, maar toch in de luwte hebben die cryptobedrijven zoals Coinbase, zoals Kraken, die hebben toch eigenlijk best wel ongeremd kunnen groeien. En op het moment dat die rechtszaken begonnen te lopen, waren die cryptobedrijven eigenlijk al groter dan wat wij hier in Europa hadden. En inmiddels halen die Amerikaanse bedrijven, die dus wat meer slagkracht al hebben dan wij, halen hier gewoon een vergunning en mogen hier nu ook in Europa opereren. Ja, en dan heb je toch weer de situatie dat we ook op dit gebied, dus Big Tech hebben we uit handen gegeven.
9: En dit is ook weer.
10: Deze markt, deze opkomende markt, hebben we toch ook weer net iets te fel gereguleerd.
9: Ja, want als je kijkt naar Nederlandse kampioenen, was dat natuurlijk wel echt een voorbeeld. Dat prachtige ondernemersverhaal deze week van Marius Jansen met Derbit, wat hij onlangs voor 2,9 miljard heeft gekocht. Ja. Ja, dat was toch leuk geweest als dat in Nederland was gebleven.
10: Precies, ja, nee, dat had geweldig geweest. Maar die kozen ervoor inderdaad, nadat zij met de toezichthouder hadden gesproken, om naar Panama en later naar Dubai volgens mij te vertrekken. Ja, aan de ene kant heb je dan Marius is een ondernemer die gewoon zijn bedrijf, die had gewoon een goed idee. Nou, evident dat het een goed idee was. Die wilde gewoon groeien. En geen gedonder met regels en geen gezeur. En crypto is een wereldwijd fenomeen, dus waarom dan niet vanuit Panama? Snap ik heel goed.
9: Ja.
10: Aan de andere kant denk ik ook, wij zijn een volwassen land met serieuze regels. Conformeer je daar maar gewoon aan. Ja, dat vind ik heel lastig. Alleen het blijft toch pijnlijk dat de echte tech-ondernemingen
9: dan wegtrekken.
10: En de bedrijven die inderdaad tot 3 miljard kunnen schalen.
9: Ja.
10: Dat die dan gewoon, dat wij daar eigenlijk niet meer van mee profiteren.
9: Als je dan kijkt hoe het er nu voor staat op dit moment, maak je je zorgen dat nog meer bedrijven zullen vertrekken en dat die gap tussen Amerika en Europa nog groter wordt op dit gebied?
10: Nou, ik denk dat de grootste consolidatieslag wel even geweest is. Je zag dat er toen de MiCA-vergunningen moesten worden uitgedeeld, dat er echt het kaf van het koren werd gescheiden. Want je moet van serieuze huizen komen om die vergunning te krijgen überhaupt. En dan ook nog onder dat doorlopend toezicht staan. Dus die consolidatieslag is wel geweest. Maar je merkt nu dat ook de grote partijen in Nederland, Bitfavo is de grootste, grootste partij die we hier hebben, Nederlands bedrijf. Die kiezen er nu ook voor om toch op hun aantal kernmarkten vooral te focussen en niet ook nog heel Europa te gaan veroveren. Laat staan de VS. Dus die markt is nu gewoon aardig verzadigd. En de tijd dat je heel agressief marktaandeel kon veroveren is toch een beetje voorbij. Dus de kaarten zijn geschud. En de meeste
9: de achterstand is er en die gaat ook blijven.
10: Ja, en westerse crypto-klanten zitten over het algemeen bij een grote Amerikaanse exchange of bij een wat kleinere Europese exchange. Mm-hmm. En alle mensen die in de rest van de wereld zitten of niet zoveel met regels van doen willen, die gaan naar een exchange die buiten Europa zit.
9: Ja, dus je zegt het is eigenlijk wel een beetje bepaald. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de midterms in Amerika, dan zie je dat de crypto-sector daar wat voor bedragen al in heeft gestoken?
10: Ja, het is heel grappig. Dus de cryptosector die doet er alles aan om nog serieuzer genomen te worden, nog groter te zijn dan voorheen. Dus je ziet nu al van cijfers van juni, dus dat is al even geleden, dat voor dit rondje verkiezingen, wat in november gaat plaatsvinden, daar was al $206 miljoen vanuit de cryptosector naar die campagne is gegaan. En in heel 2024, een presidentiële verkiezing, was dat $170 miljoen. Dus het is nu al meer dan in 2024. Dus dat zegt wel over hoe veel serieuzer dit nog is geworden in de afgelopen 2 jaar. Ja. Dat die cryptosector echt koste wat kost wil zorgen dat er een gunstig politiek klimaat komt. Waar ook een aantal democratische senatoren die toch wat kritischer zijn, congresleden, dat die ook vervangen worden of toch of zelf een meer pro-crypto standpunt gaan vertegenwoordigen. Dus je ziet dat in die hele belangrijke races, in Georgia is er bijvoorbeeld één, in Maine, ik ga dit met de cryptokasten allemaal volgen, heel smakelijk.
9: Ja, leuk.
10: Daar gaat zo ongelooflijk veel gaan naartoe om daar dat stoeltje te wisselen en dat daar een pro-crypto figuur komt te zitten.
9: En zo'n pro-crypto figuur, wat zou die dan voor die sector kunnen betekenen wat nu niet gebeurt en dus tegengehouden wordt door democraten?
10: Wat heel pijnlijk is, en dat is overigens terecht, dat is tegengehouden in mijn ogen. De Clarity Act lag op tafel, dat zegt dan een beetje de naam. Dat is de wet die helderheid moet gaan scheppen. Dus ik vertelde je net, hoe moet je een bitcoin eigenlijk beschouwen? Is dat een goed? Is het een effect?
9: Ja.
10: Hoe moeten cryptobedrijven daarmee omgaan? Wie houdt er toezicht op? Dat zou de Clarity Act gaan regelen. Wat daar ook in zat, was een soort ethiek paragraaf, waar bijvoorbeeld in stond, hoge overheidsfunctionarissen mogen niks met crypto doen. Nou, als je het over hoge overheidsfunctionarissen hebt, dan gaat het vooral over de president van Amerika, Donald Trump. En waar die wet dus op gestrand is, is op het toezicht op die ethiek paragraaf, dat zou door het ministerie van Justitie gedaan gaan worden. Dat vertrouwden de democraten niet en daarom hebben ze niet meegestemd met die wet. En als er dan straks wat meer pro-crypto figuren zitten, die hebben misschien meer zoiets van, in het belang van de cryptosector ga ik nu meestemmen voor een fijne wet na de midterms. Maar ja, dat moeten we allemaal nog maar gaan zien. Of
9: ja,
10: dat
9: jij gaat dat dus
10: gaat
9: uitgebreid volgen. Maar je ziet dus wel dat ze daar de gaspedaal ingedrukt blijven houden.
10: Absoluut, ja.
9: Wat zouden we nou in Nederland of in Brussel moeten doen om deze sector toch wat meer te helpen?
10: Nou,
9: laat
10: ik vooropstellen dat de cryptosector is niet zielig. Ook niet in Europa. Daar gaat er hartstikke veel geld in om. Maar wat je wel ziet, er wordt heel duidelijk steeds luidruchtiger gefluisterd over MiCAR 2. Dus een uitbreiding op de Europese cryptowet die er al is. Ik denk dat er dan vooral dingen strenger gaan worden. Het anti-witwas toezicht wordt ook strenger. Dat komt dan weer vanaf een ander orgaan. Ik denk dat het een beetje te laat is om de cryptosector in Europa te helpen. Als in de kaart is een beetje geschud.
9: Ja.
10: Dus ik ben blij dat er goed crypto toezicht is. En dat je ook wel kan zeggen, joh, als een bedrijf een vergunning heeft, dan zit je daar als klant echt wel veilig. Zoals je bij een bank ook veilig zit. Maar ja, inderdaad, Coinbase en Kraken en zo, dat zijn allemaal gewoon partijen die best wel een voorsprong hebben en die misschien niet meer gaan weggeven.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Ik praat nog steeds met Daniel Mol, onze presentator en journalist hier op BNR van de CryptoCast. En ik heb een mooie kettingvraag voor je, want ik sprak met Mauro Halve gisteren, voorzitter van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Gereguleerde Cryptodienstverleners. Hij is de brancheclub. En hij had deze vraag voor jou.
11: Ik zie crypto nu echt alleen maar vanuit mijn cryptobubbel. Ik heb nooit in een andere sector gewerkt. Dus jij is Daniel als bredere techjournalist. Ik ben wel benieuwd, hoe kijkt nou de rest van die techwereld naar blockchain, naar crypto, naar die adoptie die ik dus voor me zie? Ja, en wat heeft daar in positieve en negatieve zin het meest aan bijgedragen, hoe zij nu naar die sector kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar.
10: Nou, prachtige vraag van Mauro. Nou ja, en leuk om ook antwoord op te geven. Want ik heb dat echt als journalist ook wel echt zien veranderen in de 5 jaar dat ik nu voor BNR werk. BNR, zoals wel vaker, loopt natuurlijk voorop op de zaken. Dus wij
9: absoluut
10: hebben het al lang over crypto.
9: Ja.
10: Herbert Blankenstein moet daar absoluut even noemen. Die al heel vroeg in zijn programma's, eerste techprogramma's en later dus ook in de CryptoCast zelf.
9: Ah, dat vind ik heel sympathiek ook dat je dat zegt.
10: Maar vroeg daar aandacht aan heeft geschonken. Ja. Dat is echt chapeau. Maar je ziet wel dat het de afgelopen 5 jaar is het gewoon heel veel serieuzer geworden. En ook in de publieke perceptie is het serieuzer geworden. Dus dat zeg ik, merk ik bijvoorbeeld aan dat ik ook wel eens gebeld word door Radio 1. Die zijn ook een keer wakker geworden over crypto. Dat ik in tv-programma's af en toe een optreden kan doen. En dat de vragen, inhoudelijke vragen over crypto steeds beter worden. Dus daar zie ik dat het serieuzer is geworden. Ik zie ook dat het bijvoorbeeld in de beleggingswereld is het helemaal niet meer gek om bijvoorbeeld over 5% bitcoin in je portefeuille te praten. Normaal, laat ik zeggen, 10 jaar geleden werd je echt totaal uitgelachen als je dat voorstelde.
9: Ja, een beetje wappie, ja.
10: Precies. En ik spreek hier ook wel eens mensen uit de traditionele financiële wereld bij BNR. Ja, die vinden het ook niet meer gek om het over bitcoin en crypto te hebben. Dus dat is echt wel veranderd. De cryptosector is gewoon wat minder een cowboywereld geworden.
9: Ja.
10: Tegelijkertijd merk ik ook wel, na alles wat we hebben besproken over Donald Trump, ja, het helpt niet bij het imago van dat het toch allemaal een beetje riekt naar corruptie en dat het toch weer de zoveel.
9: Tegelijkertijd doet Trump dat bijna op elk terrein, hè? Zo zou je het ook kunnen zeggen.
10: Dat is wel weer een geruststellende gedachte, inderdaad.
9: En hackers heb je ook in andere werelden
10: precies,
9: natuurlijk.
10: Precies, dus
9: niet alleen
10: om de havenklap worden er ransomware aanvallen gedaan. Dat klopt ook allemaal. Alleen crypto is, dat is toch een wat gevoeliger onderwerp voor de meeste mensen. En dit soort dingen helpen daar ook niet echt mee.
9: Nou, en misschien toch ook wel, want dat hebben wij natuurlijk zelf ook gemerkt, is dat het toch nog best wel moeilijk is om echt te snappen waar het nou in de kern over gaat. Weet je, ik word steeds wijzer nu gedurende de week en ook de redactie. Maar voor ons was het ook echt even iets waar we ons in vast moesten bijten. Merk je dat er nog veel misverstanden zijn?
10: Nou ja, dat gaat snel vooruit moet ik zeggen. Maar het is best wel belangrijk om je daar ook niet voor te schamen. Want als je het een beetje in lagen opbouwt, ons geldsysteem is eigenlijk ook al heel ingewikkeld. Als je iemand op straat vraagt, hoe zit ons geldsysteem eigenlijk in elkaar? Ik denk dat weinig mensen daar echt antwoord op hebben. Daarbovenop is dan die blockchain technologie en crypto gebouwd met allerlei speltheoretische concepten en technische concepten zoals mining en blockchain. Dat is heel lastig. En dan daarbovenop heb je nog de rest van de cryptowereld. Met allemaal verschillende blockchains met eigenschappen. En ja, kijk, als je daar al 10 jaar mee bezig bent, dan is dat allemaal op zich gesneden koek. Ja. En nog steeds hartstikke interessant. En ik leer eigenlijk ook nog steeds iedere dag. Maar het is gewoon heel complexe materie. Ja. Dus,
9: ja, ja, en ook die hele speeltheorie. Hè? Want je hebt aan die belofte was dan dat het een eerlijker systeem zou worden. Maar ja, die speeltheorie, die geeft dan ook iets aan. Oké, je kan dus een spelletje spelen. En dan is het toch wie de meeste macht heeft, die kan dat spel het beste spelen.
10: Ja, in zekere zin is dat wel zo. Hoe Bitcoin is ingericht is wel dat iedereen heeft hetzelfde incentive om het netwerk te ondersteunen. Dan zitten we heel erg diep in de technologie. Want iedereen moet natuurlijk dezelfde Bitcoin onderschrijven als de rest. Want anders, als wij allemaal een eigen euro gaan beginnen, bij wijze van spreken, dan zou het heel verwarrend worden. En wat is jouw euro dan waard ten opzichte van mijn euro? Dus iedereen moet... Met de neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan in het Bitcoin-netwerk. En tegelijkertijd is het inderdaad wel, ja, het is ook gewoon een machtsspel.
9: Ja.
10: En ook als je heel veel geld hebt om heel veel mining computers te kopen, dan heb je best wel een machtige positie in de Bitcoin-wereld.
9: Ja, ja. Uiteindelijk weten we nog steeds niet wie er is begonnen. Hè. We weten dat er wel die white paper was van Satoshi. Maar niet of dat nou één iemand is, meerdere mensen en wie dat zijn. Wat mij opvalt eigenlijk aan jullie allemaal is dat, het verschilt wel een beetje, maar dat jullie ook een soort berusting hebben. We weten niet wie het is. En het is gewoon een wiskundige formule. En ik had het net ook over met Danielle, die je natuurlijk ook kent, redacteur van dit programma. En wij denken dan toch, ja, we willen het gewoon weten. Want degene die het heeft bedacht, die heeft misschien toch nog een stiekeme sleutel in handen.
10: Ja, er zijn fantastische verhalen over. En ook documentaires die ik je na de show kan aanraden.
9: Oh, leuk.
10: Om te kijken. Er wordt heel veel naar gezocht, naar wie dit is of wie dit zijn geweest. Er zijn inmiddels wel serieuze kandidaten. Allemaal in het groepje, een beetje anarchistisch, technologisch, daar. Maar aan de andere kant, ja, ik vind het heel lekker dat ik niet weet wie dat is. Want op het moment dat er een leider boven zo'n project staat, wat inmiddels biljoenen waard is, daar zitten we nu op. Daar kunnen ook allerlei politieke meningen aan vast worden gehangen. En je ziet de grote, de rijkste mensen op aarde, Elon Musk, maar ook bijvoorbeeld Vitalik Buterin, dat is de leider van Ethereum, het ene grootste cryptonetwerk. Ja, die wordt alles wat hij zegt, wordt uitvoerig bekeken. Iedereen heeft er een mening over.
9: Maar het is natuurlijk wel een stille leider op de achtergrond die zich in één keer kan gaan openbaren. Ben je daar dan niet bang voor?
10: Ja, nou, hij is in 2011 vertrokken. Hij was eerst betrokken bij de ontwikkeling van het protocol. Was gewoon op een forum aan het typen. Het was alleen een naam. En op een gegeven moment is er gezegd, nou jongens, ik hou ermee op. Succes met het project verder. Dit was het voor mij. En sindsdien staan er ongeveer 1 miljoen bitcoin verdeeld over verschillende wallets die we toekennen aan Satoshi Nakamoto. En die hebben nog niet bewogen. Ja, en als er ineens 1 miljoen bitcoin bewegen, dan hebben we allemaal een heel groot probleem. Want dan is er heel veel meer aanbod dan we al dachten.
9: Of als hij de wiskundige formule aanpast.
10: Dat kan niet, want het is open source. Dus daar moet iedereen dan mee instemmen, min of meer. En toestemming voor geven. Iedereen moet dat onderschrijven, laat ik het zomaar zeggen. Dus dat gaat niet zomaar. De kans dat er een soort geheim achterdeurtje in zit is ook eigenlijk 0%.
9: Eigenlijk 0%, hè? Ja, ik ben te wantrouwig, denk ik.
10: Nou, het is ook. Ja, kijk, ik zit ook in de techjournalistiek, Diana. Ja. En de afgelopen tijd hebben we over AI-modellen die allerlei kwetsbaarheden vinden en zo. Dus je weet het natuurlijk niet helemaal zeker.
9: Nee.
10: Maar er zijn zoveel ogen die naar deze Bitcoin-code kijken. En het is helemaal niet heel ingewikkeld allemaal. Ja, ik durf het wel uit.
9: Oké, goed. Ik weet zeker dat je ook een goede vraag gaat stellen aan de gast morgen. Want dan spreek ik met Lucas Wensing. Hij is CEO van crypto-dienstverlener Amdax. Wat zou je hem willen vragen?
10: Nou ja, ik vind het leuk. We hebben het al een beetje gehad over regelgeving. En Nederland is qua regelgeving altijd het braafste jongetje van de klas geweest. Zeker in Europa, maar eigenlijk wereldwijd wel. Ik vraag me dan af, heeft Lucas in het bouwen van zijn bedrijven, heeft hij ooit het gevoel gehad dat hij te maken heeft gehad met oneerlijke concurrentie? Dus bedrijven die misschien wel van buiten kwamen, de Nederlandse markt op, ja, die dan toch eigenlijk vanuit een heel ander regelgevend pakket die markt opkwamen. En terwijl Lucas altijd het braafste jongetje van de klas moest zijn. Vraag ik me af.
9: Mooie vraag, die ga ik zeker stellen. We gaan jou natuurlijk blijven volgen wekelijks bij de CryptoCast hier op BNR. Noem nog even het tijdstip.
10: Ja, we zijn om 2:30 op dinsdagmiddag op de zender. Dus dan kan je mij horen op de radio. Maar ja, altijd als podcast en op YouTube.
9: Ja, dus, en wat is het belangrijkste wat jij wil gaan volgen? Dat je echt zegt, daar zit mijn fascinatie voor de komende tijd.
10: Nou, de komende tijd, ja, de midterms. Dus ja. Ik vind het snijvlak economie, technologie, maar ook zeker politiek inmiddels, die is erbij gekomen, vind ik machtig interessant. En hoe de cryptosector er alles aan gaat doen om die pro-crypto congresleden te verkiezen, ja, dat gaan we zeker volgen.
9: Mag ik jou heel erg danken voor hoe levendig en ook duidelijk je deze sector kan uitleggen. Je hebt mij en vast ook de luisteraar weer ontzettend geholpen.
10: Fantastisch, dankjewel.
9: Dankjewel, Daniel Mol. En luister ook zeker de andere afleveringen van deze themaweek over crypto in onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

Nu.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
1: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Bedrijfsfitness Nederland en Aleo samen verder onder één naam. Ontdek wat we voor jouw medewerkers kunnen doen op e-passie.nl. E-passie. Wellbeing that works.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
4: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
5: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
3: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
4: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
5: En sla je slag.
6: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar 14 minuten per jaar besteden aan hun pensioen. De uitdaging voor werkgevers ligt daarom niet alleen bij de overgang naar de wet toekomstpensioenen, maar vooral bij het activeren van medewerkers. Hierover sprak ik met Lisa Bruggen, hoogleraar financiële dienstverlening. Lees ons interview op partner.fd.nl/ASR.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
8: VVD-minister Thierry Aartsen is vrijdag de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. We zenden uit vanuit Orchid House in Amsterdam. Ook schuiven Natasha Gibbs, Milou Brandt, Amber Kortzorg en Ron Keller aan.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
14: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Mijn gast van vandaag bouwde een sportplatform dat inmiddels miljoenen gebruikers heeft en waar hij ook zakelijk gezien flink mee weet te scoren. Maar de weg daarnaartoe duurde jaren. Een familieruzie, financiële stress, een pandemie. Het bracht hem meermaals aan het twijfelen. En toch wist hij zijn bedrijf overeind te houden. En nu wil hij ook Europa in. Welkom, Martijn.
15: Dank je wel.
14: Wie ben je en wat doe je?
15: Martijn van Dijk. Ik ben oprichter, eigenaar van Scorrito. Online platform voor sportgames.
14: Waar heb jij het goed gedaan?
15: Nou, ik denk dat we het met Scorrito wel goed hebben gedaan. We zijn marktleider in Nederland. Er staat een mooi platform. Dus ja, ik denk dat dat goed is gegaan.
14: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
15: Nou, ik denk dat ik in het verleden wel eigenlijk tegen beter weten in mensen heb vertrouwd, wat achteraf misschien niet zo handig was.
14: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Martijn, voor de mensen die het helemaal gemist hebben deze afgelopen voetbalzomer, Scorrito, want jullie hebben ook heel hoog gescoord. Wat is Scorrito?
15: Ja, we zijn een platform voor online sportgames. Internationale benaming is Fantasy Sports. Maar in Nederland zeggen vaak voetbalpoeltje, WK-poel, toegpoeltje.
14: Ja.
15: Nou ja, dat doen wij. Dus de meeste mensen kennen ons van EK's en WK's.
14: Want wat doe je dan? Maak je gewoon een voorspellingen of stel je spelers op?
15: Nee. Voor een EK en een WK is het echt het voorspellen van de wedstrijden. Gewoon de traditionele WK-poel.
14: Mm-hmm.
15: Maar dan wat wat professioneler dan de gemiddelde WK-poel, zeg maar. Daar kennen de meeste mensen ons van. Maar wij bieden nog veel meer dan dat. Dus we hebben ook spellen voor wielrennen, tennis, Formule 1, darts. Ook andere voetbalspellen.
14: Mm-hmm.
15: Daar is het inderdaad dat je een team samenstelt van bijvoorbeeld wielrenners. Die werkelijk actief zijn bijvoorbeeld in Tour de France. En afhankelijk van hoe zij presteren in Tour de France, krijg je daar punten mee. Mensen spelen samen met vrienden en proberen elkaar daar te verslaan.
14: Ja, en zijn er geldprijzen te winnen of is het gewoon punten en dat is het?
15: Het is voor de fun, ja. Voor de eer.
14: Ja. Hoeveel gebruikers heb je?
15: Ja, we hebben 3 miljoen accounts.
14: Mm-hmm.
15: Dat is vooral Nederland. En je kunt een beetje opsplitsen in bij EK's en WK's. Dan komt echt de massa op ons af. Hè. Dus afgelopen WK hadden we 1,5 miljoen deelnemers aan ons spel. En daarbuiten, zeg maar, voor de meer fanatieke spelers die ook al die andere spellen spelen, ja, dat zijn zeg maar door het jaar zo'n 200.000, 250.000 mensen die ook al die andere spellen spelen.
14: Ja. En het verdienmodel?
15: Nou, eigenlijk 3 verdienmodellen. Zeg maar voor die mensen die het hele jaar door Scorrito spelen, hebben we een betaald abonnement.
14: Mm-hmm.
15: Dus ze betalen afhankelijk van hoeveel spellen ze willen spelen, 2 tot 5 euro per maand. En als er een EK en een WK voetbal is, dus dat echt die massa op ons afkomt, dan hebben we daar nog 2 verdienmodellen bij. Dat is enerzijds een stuk advertising.
14: Mm-hmm.
15: En want die spellen die zijn gratis, maar in ruil daarvoor krijg je advertenties te zien. Dus dat is een verdienmodel. En daarnaast hebben we ook een zakelijke tak. Wij verkopen heel veel spellen aan bedrijven bij zo'n EK en een WK. Dus voor hun personeel.
14: Ah, de bedrijfsvoetbalpool, dat soort dingen.
15: Precies, ja. Er staat een eigen logo erboven, er zitten allerlei extra's in. Dus dat is het derde verdienmodel.
14: Ja. En hoe ben je op de naam Scorrito gekomen?
15: Ja, ik wilde per se een .com naam hebben.
14: Mm-hmm.
15: Kijk, toen ik begon, was 2012, was je website belangrijker dan een app.
14: Ja.
15: Dus ik wilde per se een .com extensie hebben. Alleen daar ligt alles al in vast. Ieder woord wat je kan bedenken ligt vast op .com, tot aan cijfercombinaties. Dus ik denk, ik moet een woord bedenken wat nog niet bestaat.
14: Ja.
15: Nou, dan ga je een beetje nadenken over wat sportgerelateerd, scoren, scorie, score, score. En op een gegeven moment heb je
14: Scorrito is nog vrij, .com.
15: Ja, precies.
14: Laten we hem pakken.
15: Ja.
14: De doelgroepen, wat voor mensen spelen hierin mee?
15: Ja, bij een EK en een WK is dat.
16: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Ja, nou, Scoret is mijn derde bedrijf. En na de verkoop van mijn tweede bedrijf, had ik een sabbatical. Mm-hmm. Dat was in 2010.
2: Wat voor bedrijf had je?
1: Ik heb hiervoor een telecombedrijf gehad en daarvoor een callcenter.
2: Oké. Okay.
1: En ja. Dan zit je in de sabbatical en dan ga je nadenken over, wat nu? En dan kun je nadenken over, je wordt door heel veel mensen benaderd als je een exit hebt gehad. Want je
3: hebt geld
1: investeren.
3: Top,
1: precies.
3: Ja.
1: Dus dan kun je of denken, ik ga ergens in investeren of adviseren. Maar ja, ik was midden 30 en ik wilde eigenlijk gewoon nog een
2: bedrijf.
1: Ja, gewoon nog een een grotere uitdaging, zeg maar. Ja. Dus ik had het gevoel van, ik ben kampioen geworden van de Eredivisie met mijn vorige bedrijf. Ik wil nu Champions League winnen. Dat was een beetje de gedachte. En toen in de zomer van 2010 was WK voetbal. En nam ik zelf deel aan meerdere WK-pools met vrienden. En toen raakte ik toch een beetje geïrriteerd over het product. En toen ben ik al een beetje gaan rondkijken van wat is hier eigenlijk in te krijgen. Misschien heb ik gewoon verkeerd een spel gekozen, dat kan. Een maand later was Tour de France. Nam ik deel aan het Tour de France spel. Kreeg ik weer bepaalde frustraties. En toen dacht ik,
2: Dit is gewoon te slecht. Je hebt een beetje de klassieke scratch your itch gedaan.
1: Ja,
2: toch?
1: Precies. Ja. Ja. Ja. En toen heb ik het eerst nog een jaar in de koelkast gezet. Want ik was net met mijn sabbatical bezig. En ik was eigenlijk niet van plan om gelijk weer door te pakken. En toen een jaar later was weer Tour de France. Weer diezelfde frustratie. Ik dacht, nu moet ik er werk van maken.
2: Ja. Ja. Dan begin je zoiets. En je zei net al, we hebben dit jaar draaien we winst.
1: Ja.
2: Maar dat was niet vanaf het begin. Hoe lang was de aanlooptijd voor Scorito?
1: Ja, lang. Eigenlijk te lang.
2: Mm-hmm.
1: Aanvankelijk had ik een ander businessmodel voor ogen dan wat het nu is geworden. Want in 2012 zijn wij online gegaan. En mijn gedachte was, ik ga zo'n platform neerzetten, zoals het ook nu is geworden.
2: Mm-hmm.
1: Alleen, uiteindelijk wilde ik mensen de mogelijkheid bieden om tegen elkaar te spelen om geld, waarbij wij een percentage zouden afromen.
2: Ja.
1: Je kunt het eigenlijk vergelijken met een pokersite.
2: Ja.
1: Zij bieden het platform en romen een percentage af. Alleen daarvoor, om dat te mogen aanbieden, zou je een vergunning nodig
2: kansspelautoriteit
1: spelen.
2: Ja.
1: En die markt die was toen nog niet vrij. En die werd toen gezegd, rond 2014 komt die markt vrij. Ik dacht, dat is mooi. Start ik in 2012, bouw ik een database op. Als die markt vrij komt, ga ik een vergunning aanvragen.
2: Ja, maar dat heeft geduurd tot 2021, 2022, zoiets.
1: Ja. En ieder jaar schoof dat op. Ja. Nee, 2014 werd 2016, werd 2018. Op een gegeven moment was het onbekend wanneer het zover zou zijn. En ik was eigenlijk...
2: Je was al begonnen met bouwen.
1: Ik was al begonnen met bouwen en ik was het ook al aan het neerzetten.
2: Ja.
1: Dus mensen speelden mee. Dus ieder jaar financierde ik dat zelf vanuit mijn holding.
2: Hmm.
1: En dat was in eerste instantie ingecalculeerd. Want ik dacht van, maakt niet uit. Je bouwt al die database op, je kunt al learnings hebben. Totdat dat eigenlijk zo lang duurde.
2: Ja.
1: Dat ik dacht van dit wordt een beetje te duur allemaal. En toen heb ik in 2018 besloten om er een concreet verdienmodel aan te hangen.
2: Mm-hmm.
1: Ik kon meerdere dingen doen. Ik kon zeggen van ik ga het volknallen met adverteerders. Dat had ik tot dan toe ook nog niet gedaan, want dat vond ik ten koste gaan van een product. Maar goed, je moet heel veel massa hebben. Wil je
2: dat een beetje terugverdienen?
1: Ja. En nogmaals, het is niet prettig als je het helemaal vol stopt met advertenties.
2: Dus uiteindelijk ben je gegaan voor een abonnementsmodel.
1: Juist.
2: En
1: juist.
2: Verlies je dan heel snel klanten?
1: Nou, je verliest klanten. Want ik ben vrij, cold turkey overgestapt van vanaf het volgende spel moet je gaan betalen.
2: Ja.
1: En ik had natuurlijk van tevoren wel een inschatting gemaakt van hoeveel mensen zouden dat dan betaald gaan doen. En uiteindelijk stapte 50% het eerste jaar over van gratis naar betaald.
2: Oké. Niet een hele slechte score, vind ik dat eigenlijk.
1: Nee, ik had eigenlijk stiekem nog opgehoopt op wat meer.
2: Iets meer, okay.
1: Maar in de jaren daarna, die andere 50% keerde de jaren na terug.
2: Hey, even terug naar de fout. Je zei, ik heb in het begin te veel vertrouwen gehad in bepaalde...

0: bepaalde mensen. Dat zeg je niet zonder reden. Waar gaat dit om?
1: Nou, dat heeft eigenlijk niet met Scorito te maken. Okay. Dat heeft met mijn vorige bedrijf te maken, dat telecombedrijf. Nou, ik zal een hele korte samenvatting geven, want uitgebreid verhaal. Mijn eerste bedrijf was een callcenter. Toen was ik begin 20. En een van mijn opdrachtgevers was het bedrijf van mijn broer. Spaarselect, financieel dienstverlener. En ik leverde aan dat bedrijf afspraken leads, zeg maar. Dus afspraken voor hun financieel adviseurs. En dat kochten ze bij meerdere bureaus in. En op een gegeven moment hebben zij mij voorgesteld van, goh, als we jouw bedrijf overnemen, kun je dan intern voor ons zo'n callcenternetwerk opzetten, zodat we dat in-house kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Dat heb ik gedaan. Ik heb 30 callcenters voor hun neergezet in Nederland, volgens mijn visie. Nou, mooi, succesvol. En toen werkte ik wel samen met mijn broer, want het was zijn bedrijf. Maar ik had eigenlijk mijn eigen winkel. En hij had zoiets, als dat allemaal goed gaat, dan hebben we wel één keer in de week een gesprek, maar
0: ja.
1: Dat, we hoefden niet echt samen te werken. Nou, toen wat later, toen het bedrijf groeide hard, kwam er een zeskoppige directie. Ik werd commercieel directeur. En toen in één keer gingen we wel veel samenwerken.
2: Werd jouw broer jouw baas?
1: Ja. Ja, en op zich had ik daar geen moeite mee. Mijn broer is ook 7 jaar ouder, dus dat leeftijdsverschil is ook wel, dan is echt wel je grote broer, om zo maar te zeggen. Maar ja, dat leidde toch wel tot frictie en conflicten. En toen ben ik daar uiteindelijk gekozen om, nou, ik stap daar uit, want ja, ik heb daar geen zin in. Toen ben ik dat telecombedrijf gestart. En nou, een mooi concept, business to business, zeg maar telecom consultancy. En 3 jaar nadat ik bezig was, meldde hij zich bij mij van, goh, kan ik hier ook niet instappen? Want zijn bedrijf was eigenlijk in 3 jaar tijd, nou, bijna 40 gaan.
2: Oké.
1: Okay. Nou, en ik had zoiets, nou ja, is misschien niet zo handig.
2: Nee, want je had al een beetje conflict de eerste keer.
1: Ja, maar we waren niet gebrouilleerd verder.
2: Oké.
1: Okay. Maar dus dat was eigenlijk zakelijk. Ik kon dat zakelijk benaderen. En toen had ik zoiets, nou nee, doe maar niet. Veel gesprek gehad. Uiteindelijk toch maar wel gedaan. En toen ben ik, nou, wij zijn samen daarin doorgegaan. Ook op basis van 50-50 verhouding. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te schuren. En dat leidde tot een hoop gedoe. Ja. Het bedrijf ging heel goed. Echt een heel mooi, winstgevend bedrijf. Maar dat liep gewoon niet. Dus eigenlijk binnen 2-3 jaar dat hij was ingestapt, liep dat zo de spuigaten uit, dat ik eigenlijk weer op eenzelfde punt kwam van, ja, we moeten uit elkaar.
2: Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
1: Nou, uiteindelijk, hij wilde niet vertrekken.
2: Okay.
1: En hij had eigenlijk op dat moment moeten zeggen, nou, het is jouw bedrijf feitelijk, jij hebt het opgezet. Hij kon financieel onafhankelijk uitstappen. Dus dat had hij eigenlijk moeten zeggen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn belang aan hem verkocht. En ben ik eruit gestapt.
2: Ja.
1: En een paar jaar later heeft hij het voor een veelvoud verkocht. Dus ja.
2: Ja. Wat is dit vooral pijnlijk omdat het je broer is? Of is het een verhaal van verkeerde compagnons gewoon?
1: Het is allebei. Maar kijk, op het moment dat je... wij zijn ingestapt op basis van, en ik kan de woorden nog letterlijk herinneren, wie kan je meer vertrouwen dan je eigen broer?
2: Mm.
1: En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is zo.
2: Ja.
1: En dus dan maakt dat natuurlijk wel pijnlijker. Want kijk, als je met een zakelijk compagnon start, ik bedoel, ik kan het heus wel zakelijk benaderen. Want dingen kunnen ook fout lopen.
2: Ja.
1: Hè, dat hoort er gewoon bij. Dus wat dat betreft maakt dat het wel pijnlijk, om zo maar te zeggen. Aan de andere kant is het gewoon, ja, ook met een compagnon kunnen dingen fout aflopen. Ja.
2: Spreek je broer nog?
1: Nee, na die exit, dus dat was 15, 16 jaar geleden,
2: heb ik
1: dat boek dicht gedaan.
2: Jeetje. Is dat nog steeds pijnlijk voor je, of zeg je het is goed zo?
1: Nee, dat is goed zo. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dan toch nog heel even. Dan gaan wij richting het EK van 2020.
1: Ja.
2: Dan zit je dus niet in die kansspel, maar in die
1: business model
2: wat je nu hebt. Hè? En dan gaat volgens mij het EK niet door. Door de pandemie.
1: Klopt.
2: Vertel me even daarover.
1: Ja, dat was niet zo'n goede timing. Sowieso natuurlijk slechte timing, hè, voor iedereen. Maar ik had eigenlijk toen nog bij neergelegd van, nou, ik ga niet die kant van die kans spelen op, maar ik wil wel opschalen. Ik wil, en Nou ja, Scorito is het platform staat, het is robuust. En ik hoef Scorito niet 10 keer te bouwen om het in 10 landen uit te rollen. Dus ja. Het is een heel schaalbaar
2: model.
1: Product.
2: Ja.
1: Dus ik wilde gaan internationaal gaan opschalen. En dat wilde ik doen rondom het EK 2020. En ik had daar financiering voor opgehaald. Dus we hadden een crowdfunding gedaan onder onze eigen achterban. Mm-hmm. Dat is onze spelers. Ja. Nou, we hadden binnen 5 miljoen euro opgehaald. Private equity partijen ingestapt. Dus ik had enkele miljoenen opgehaald om bij dat EK groot uit te pakken en internationaal uit te rollen. En dat geld, ja, dat was natuurlijk al grotendeels uitgegeven.
2: Want vervolgens marketing, personeel.
1: Precies. Okay. Ja. En toen 3 maanden voordat de EK zou starten, werd bekend, ga niet door. Maar ja, ik had dat geld al uitgegeven.
2: Oh.
1: En mijn personeel of mijn organisatie opgeschaald, et cetera. Ja.
2: Je zat met hoeveel mensen zat je opeens op het kantoor?
1: Ja, ik denk dat we toen man of 25 zaten. En ik heb toen de dag dat dat bekend werd, heb ik dezelfde dag heb ik de helft van het personeel eruit gegooid. Omdat ik anders het sowieso niet zou overleven. Ja, en toen begon eigenlijk nog de rest van de financiële uitdaging.
2: En dan is het wel zo, want je zegt, ik heb crowdfunding opgehaald. Kijk, als je bij een private equity hebt opgehaald, ja, dan denk je, ja jongens, nou ja, dit wist u. Maar crowdfunding is toch, daar stappen ook vrienden en familie in.
1: Zeker.
2: Dat zijn kleine beleggers, dat zijn mensen die denken, nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Waren er bekenden ingestapt bij jou?
1: Nee, nee, zeker. Ja, bedoel, ook bekenden. Ik bedoel, het, inderdaad, wat je zegt, zijn kleine bedragen. Tussen 1000 en de 3000 euro. Maar ook mensen die er 20.000 euro.
2: Ja.
1: Een bekende van mij had 20.000 euro gedaan. En kijk, ik heb heel veel in Scorito geïnvesteerd. Maar dat is mijn eigen geld. Ik zit aan de knoppen. Ja, oké, okay, als ik dat verlies, ja, dan kan ik daarmee leven.
2: Ja.
1: Dat is niet leuk, maar kan ik wel mee leven. Dan, ik zat erbij. Maar op het moment dus dat ja, iemand 20.000 of een half 3.000... in ieder geval, ja, dan in één keer is het geld van de ander. En dan voel je daar gewoon verantwoordelijk voor.
2: Extra verantwoordelijk in plaats van je eigen geld.
1: Ja, meer.
2: Ja, meer, ja.
1: Maar ook naar die private equity partijen. Ik bedoel, tuurlijk.
2: Maar je zou kunnen zeggen, het is overmacht.
1: Het is overmacht. Dus iedereen begrijpt dat ook wel. Maar de volgende vraag is, maar wanneer die crowdfunding moet je gewoon terugbetalen. Dat is een lening.
2: Ja, oh ja.
1: Dus,
2: ja, of failliet gaan.
1: Precies, ja. Maar dan is iedereen zijn geld kwijt. Ja. Hè, dus, en ik ook.
2: Ja.
1: Dus de volgende vraag is, wanneer komt het dan terug, dat geld? En voor die private equity partijen, maar wanneer gaan we dat rendement dan wel maken? En nou, dus dat was heel pittig.
2: Ben je dichtbij faillissement geweest?
1: Ja, zeker.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Hoe heb je het opgelost? Uiteindelijk denk ik dat je gewoon naar heel klein terug moet als een kokonnetje en wachten tot de wereld weer open gaat, tot we weer gaan sporten.
1: Nou, alleen wachten was niet genoeg.
2: Okay.
1: Er moest gewoon geld bij om überhaupt te overbruggen.
2: Ja.
1: Klein worden inderdaad met kosten verlagen. En vervolgens bijstorten. Nou, dan moet je iedereen meekrijgen. Zelf als eerste gaan. We hebben 1,5 jaar later nog een obligatie uitgegeven. Dat is ook onderdeel van de herstructurering. Dus het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat wij er bovenop waren. Ik kan zeggen, we zijn er nu wel bovenop, maar bijvoorbeeld die obligatie, die lossen we over 2 jaar af. Ja, dat, dus we hebben er nog steeds wel last van. Maar inmiddels is het bedrijf weer zo robuust en financieel gezond dat dat er goed uitziet. Maar
2: je sleept dus, want we praten nu 2026.
1: Ja.
2: 5 jaar geleden, dit sleep je dus eigenlijk nog steeds achter je aan.
1: Zeker, ja.
2: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Het mag ook een Breda's tegeltjeswijsheid zijn, hoor. Wat is die wat jou betreft?
1: Een goed product wint altijd.
2: Ja. Ja, is dat zo?
1: Laat ik zo zeggen, voor Scorito geldt dat zo. Toen wij van gratis naar betaald gingen, was dat niet gebruikelijk om voor een app geld te vragen. Maar het product was zo goed dat mensen dat wel deden. Ook in die, zeg maar, die coronacrisis gold eigenlijk hetzelfde. Het is gelukt om weer vertrouwen van mensen te winnen omdat het product zo goed was. Dus wat dat betreft heeft het product ons er altijd doorheen gesleept.
2: Dankjewel. Martijn van Dijk was dat, oprichter van Scorrito. Volgende week start het tweede seizoen van Bloed, Zweet en Zaken. Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door sponsor Jort. Maar voor onze grote dank. We trappen af met het verhaal van Oma's Soep. Martijn Kanters en Max Kranendijk. Die wilden met hun soep de eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Maar dat is nog geen recept voor succes over de grens. Nou, dat verhaal hoor je volgende week. Abonneer je nu alvast op Bloed, Zweet en Zaken in je podcast-app. En mis helemaal niets. Tot volgende week. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
2: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
3: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden 2e in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
7: De eerste van de maand, goed dat je luistert. Welkom op deze donderdag 1 oktober, de dag dat we de baas van Netflix gaan helpen. Want die weet zelf niet helemaal hoe hij het aandeel omhoog moet krijgen. Hij geeft toe dat de groei van Netflix niet voldoende is.
8: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
9: En ik word er bijna nostalgisch van, want we halen het stof van een heel oud bedrijf.
10: We gaan het hebben over Nokia. Klinkt net zo ouderwets en analoog op de een of andere manier. Maar Nokia heeft een nieuw verdienmodel ontdekt. En dat is de defensieindustrie.
9: Nokia ziet kansen in defensie. Kan dat een nieuwe revolutie voor het bedrijf betekenen? We zoeken het zo voor je uit.
7: En we vertellen je alles over de cijfers van Micron.
9: Dijex sloot 11,1% lager onder de 1103 punten. Grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van 4,4%. En de beurzen in de VS staan vrijwel vlak.
7: De AX sloot 1,1%.
9: Wat zei ik dan?
7: 11%.
9: Oh, dat is wel heel veel.
7: Ik denk nu dat een paar mensen zo de vangrail inrijden van even naar mijn beleggingsportefeuille luisteren. Niet getreurd, de AIX sluit 1,1% lager onder de 1103 punten.
9: Nou, dat belooft wat. Ik hoop dat,
7: anders krijgen we boze luisteraars.
9: Ja, dat moeten we niet hebben. Ik hoop dat Jean-Paul van het Heusden van Itoro en Markets are Everywhere beter op de cijfers let. Goedenavond.
11: Ik zal er goed op letten.
7: De gezichtsuitdrukking van jou was priceless toen hij dat voorlas. Maar goed, ik wil aftrappen met de chipmaker Micron. Dat kwam na beurs met de cijfers en vandaag kunnen beleggers daarop reageren. Nou, eerste cijfers op een rijtje. De omzet kwam uit op $54 miljard. Een vervijfvoudiging. De winst was 11 keer zo hoog en kwam uit op ruim $38 miljard. Nou, over dit kwartaal is Micron ook enthousiast. De omzet die ze verwachten te halen is namelijk een stuk hoger dan waarop analisten rekenen. Een recordjaar, zo noemt de CEO 2016. En zegt, we verwachten een nog sterker boekjaar 2027. Maar toch zijn er ook wel wat negatieve puntjes te noemen. De marges worden minder. Dat komt onder meer door de salarissen die gaan omhoog. Volgens de CEO van Micron gaan die impact hebben op de winstmarges.
12: We rewarded our team members in a record fashion as well with their incentive compensation. But as the manufacturing workers' incentive compensation in fiscal fourth quarter carries into the first quarter's cost of goods sold, it does impact our gross margin. But we guided to a very strong gross margin of 86.25%.
7: Ja, beleggers reageren niet happy. De koers staat ruim 1,5% in de min. Wat blijft bij jou het meeste hangen, Jean-Paul? Dat ze de omzet flink op gaan krikken of dat die marges kunnen gaan dalen?
11: Nou, alles. Maar die marges, dat die daling, het gaat van 87% naar 86.
7: Ja, dus daar hebben we het over.
11: Daar hebben we het over. Dat was vorig jaar was dat geloof ik 46 of zo. Mm-hmm. Dus het geld klotst daar echt tegen de plinten aan. En nu volgend kwartaal gaat het weer door. Ja, de hele wereld wil rekenchips hebben. En die werken alleen maar goed als je genoeg geheugenchips hebt. Mm-hmm. En wat ze zeiden bij die cijfers, ze hebben nu 26 langlopende contracten. Dat is echt nieuw voor die industrie. Hè? Dat klanten al tot aan 3 jaar vooruit zeg maar zeggen wat ze willen hebben. Dus de cijfers om nog een ringetje te halen.
7: Ja, bizar.
11: Alleen het aandeel was al zover opgelopen.
7: Ja.
11: En het staat nu genoteerd tegen 7 keer de winst van volgend jaar. Maar ja, dus toch dat mensen denken, nou ja, het is zo hard gegaan. Meer dan 300% geloof ik dit jaar. Mm-hmm. Eerst maar eens even aankijken hoe het verder gaat.
7: Ja, de cijfers om door een ringetje halen, wat je al zegt. Ja, een chipmaker die dus nog steeds profiteert van de AI-house. Ja, goed nieuws voor de sector dit, toch?
11: Absoluut, absoluut. Want dat is gewoon de bevestiging die elke keer wordt gezocht. Die aandelen zijn al veel opgelopen, maar op deze manier komen er weer veel meer nieuwe fabrieken bij. Mm-hmm. Die ze in de planning hebben staan. Dus dat is goed voor de sector, ja.
9: Door naar Air France KLM, dat aast al een tijdje op een Portugese luchtvaartmaatschappij, TAP. Maar ze hebben concurrentie, want het Duitse Lufthansa wil het ook hebben. En dus begint dit een biedingenstrijd te worden. Ze strijden allebei om een belang van 44,9%. En ze hebben nu allebei een nieuw, hoger bod uitgebracht. En luchtvaartdeskundige Joris Melkert, die snapt dat wel. Want ze kunnen die Portugese maatschappij allebei goed gebruiken, zegt hij.
13: Waar je naar moet kijken is van wat is het potentieel voor het uitbreiden van het netwerk van of Lufthansa of Air France KLM. En dan is Portugal eigenlijk, of TAP in dit geval, heel interessant. Met name de verbindingen naar Zuid-Amerika, Brazilië, een hele grote economische reus. Mm-hmm. Daar zit TAP behoorlijk diep in. Dat is ontzettend interessant. Dus vandaar dat men toch wel meer wil bieden.
9: Hoe hoog dat nieuwe bod is, dat zeggen ze dan weer niet. Over een week of twee gaan we waarschijnlijk horen wie er met de winst vandoor is gegaan.
7: Gaan we door naar de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Misschien weet je het nog wel, maar een tijdje terug beschuldigde president Trump de toenmalige baas John Powell van wanbeleid. Hij had de renovatie van het nieuwe hoofdkantoor helemaal uit de hand laten lopen, zei Trump.
14: President Trump sparred with Federal Reserve Chair Jerome Powell yesterday during his visit to the central bank. Trump was there to inspect a renovation project that he's been criticizing.
15: We're taking a look and it looks like it's about $3.1 billion. It went up a little bit, or a lot.
16: Powell shook his head in disagreement.
17: I haven't heard that from anybody at the Fed.
16: Powell took a look at the paper and pointed out that President Trump was citing a number that included a building built 5 years ago. After that, Trump was more conciliatory, avoiding repeating his attacks against Powell as they walked away.
7: Ja, er kwam een onafhankelijk onderzoek en daaruit blijkt nu dat er geen sprake is van wanbeleid. Jerome Powell is dus onschuldig, maar dat is niet de conclusie die Trump zocht. Powell zit nu nog in de boord van de Fed en daar moet hij echt uit, zegt Trump. Hij wil dat Powell ontslag neemt vanwege wanbeleid, terwijl bewezen is dat daar dus geen sprake van is.
9: Ja, bijzonder. Door naar een dating-app, eigenlijk de portefeuille van collega Donne Bakker, maar die is niet hier, dus nu zal ik de honneurs voor hem waarnemen. Ik wil het namelijk hebben over Grindr. Die doen een overname en ook wel een beetje een bijzondere, want ze kopen een bedrijf in de zorg. zorg zou je het kunnen noemen. Het is PurposeMed, het moederbedrijf van een merk Freddy. En dat is dan weer een soort online dokter waar je je seksuele gezondheid tegen het licht kan houden. Je kunt er SOA-testen regelen, je kunt er medicijnen tegen HIV kopen bijvoorbeeld. Ja, iets anders dan wat Grindr doet, want het is geen dating-app, maar ze richten zich wel allebei vooral op die LHBTI-community-gemeenschap. En dus ziet de CEO van het bedrijf kansen, zegt hij tegen CNBC.
18: Only 650 to 700,000 people are on PrEP today, when probably like 2 to 3 million people should be on PrEP. Among the gay population in the US, it took for their own health and everybody else's health. And so that's a huge area that we can play a role in because they all use Grindr. But of the 650,000 people who are on PrEP, about 400,000 are on Grindr saying that they're on PrEP. Yeah. That's a big opportunity for us to grow into.
9: Ja, hij gaat al die Grindr-gebruikers dus naar dat platform, dat gezondheidsplatform lokken, zegt hij. Beleggers geloven daar nog niet echt in, want het aandeel staat bijna 9% in de min.
7: Straks hebben we het over dit iconische bedrijf.
9: Oh, lekker. Nokia gaan we het over hebben. En dan het nieuwe Nokia, dus niet die telefoons met Snake, want Nokia is nu een hip te fancy bedrijf.
7: Eerst naar Netflix. Dat kijkt niet lekker weg op de beurs. Het aandeel is dit jaar op Wall Street al met 25% gedaald. Werkende winkel dus voor de baas, Ted Sarandos, die nu ook openlijk toegeeft bij de vrienden van persbureau Bloomberg dat zijn bedrijf te langzaam groeit.
19: So we're growing on 200 billion hours of watching. We grew 2%, you know, in our last announcement.
20: Right, but 2% is not what people are hoping for out of you, right? They're used to double-digit growth.
19: Yes, overall, we're not growing as fast as I want us to. And we're working on making that move faster.
7: Vooral als je kijkt naar hoeveel tijd kijkers doorbrengen op Netflix zelf. Daar zit dus met 2% nauwelijks meer groei in.
21: Netflix heeft last van de wet van de remmende voorsprong en de vanzelfsprekendheid dat mensen allemaal Netflix hebben.
7: Zegt mediadeskundige Kirsten van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars. Hij zegt ze hebben een soort van B&B vol liefde nodig. Een show waar mensen het over hebben, waar ze voor terugkomen.
21: En dus moeten ze kijken naar event programming, waar ze voor langere tijd iets op kunnen zetten waar mensen graag naar willen kijken. En niet een serietje van 6 of van 8 afleveringen. Maar gewoon iets wat voor langere tijd kan lopen. Live events zijn zeker een oplossing. Maar een live event is ook vaak maar 1 avond. Dus als zij een live event kunnen hebben wat langer doorloopt, is al interessant. Live sportcompetities zijn natuurlijk interessant, omdat mensen daarvoor een heel seizoen blijven kijken. Dat zijn allemaal oplossingen.
7: Al dus Kirsten-Jan van de podcast Content Wars. Ja, Jean-Paul, om met die topman te beginnen. Die geeft dus toe dat het bedrijf te langzaam groeit. Ja, zeldzaam eerlijk. Wat vind je daarvan als belegger?
11: Nou, dat is fijn, hè? Dat ze er niet omheen draaien. Het is natuurlijk ook wel die kijktijd is wel de metric die ze hebben gegeven van dit wordt nu hetgene waar je ons op moet beoordelen. Dus ja, als het dan niet zo goed gaat. Ja, ik vind het altijd wel sterk als iemand dat zelf dan alvast zegt. Want dan kan je namelijk ook vertellen wat je eraan gaat doen.
7: Ja, want je doelt op... Vroeger deelden ze natuurlijk hoeveel nieuwe abonnees ze erbij kregen. Dat doen ze nu dus niet meer. En dan komen ze nu met deze maatstaf, maar daar loopt het niet lekker op. Wat ze wel doen, jaarlijks $20 miljard uitgeven aan content. Gigantisch bedrag. Is dat geld dan verkeerd besteed als je de kijker er nauwelijks langer door laat kijken?
11: Nou, dat is wel een punt van zorg. Want wat je zegt, ze hebben 325 miljoen betalende abonnees. Ja, als je dan 20 miljard aan content uitgeeft, hoop je natuurlijk dat meer mensen langer gaan kijken. Dus als dat niet lukt, ja, dan is er niet meteen paniek. Maar dan moet je wel bedenken van hebben we dan niet hetgene gemaakt waar ze op zitten te wachten.
7: Ja, een deel gaat naar live shows. Iets dat Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen ook aanhaalt. Onder voorwaarden kan dat scoren. Maar wat denk jij? Moeten ze meer live? Dus moeten ze meer een soort van ouderwetse televisiezender worden?
11: Ja, ik vind het moeilijk om dat te zeggen van wat is nou het beste idee. Want ik was wel heel enthousiast over die live shows. Het trekt wel ander publiek, dat was ook het verhaal. Alleen nu hoorde ik in dit interview dat daar geloof ik maar 1% van de kijktijd uitkomt. Terwijl er 5% van de investeringen. Hij geeft dat zelf ook aan, dat hij zegt ja, wij doen ook wel dingen die de resultaten niet helpen, zeg maar. Maar ja, je moet er dus aan vasthouden dat dat dus meer nieuwe abonnees gaat aanbrengen. Mensen langer houdt. Ja. Ja, dat moeten we eens even aankijken. Ik vond het wel verrassend.
7: Maar Netflix zet dus in op live events. Ze komen met reclames. Ze komen met afleveringen die dan van bepaalde series maar 1 keer per week komen. Nou, dat doet me heel erg denken aan een ouderwetse televisiezender. Is ook best wel treurig dat ze met
11: je. Ja, nou, ze hebben altijd wel gezegd van dat is in principe waarmee wij concurreren. Mensen kunnen natuurlijk maar 1 keer kijken. Dus ik zou het positief uitleggen. Ze zijn een streamer en ze kijken gewoon bij lineaire tv van wat waren daar nou de goede rendabele dingen van. En die proberen ze op hun eigen platform ook te doen.
7: AI is bij elke techbedrijf het toverwoord. We hebben het tot treurens toe ook elke uitzending in BNR Beurs het erover. Het is bij Netflix al bij 300 titels ingezet. Dus ze hebben AI gebruikt vanwege de kosten ook, zegt die baas. Is dat de toekomst voor de streamer? Want daardoor bespaar je wel geld wat je dan ergens anders weer aan kan uitgeven.
11: Ja, een hoop mensen kijken daar een beetje vies bij. Want hij zei dat ook volgens mij bij de kwartaalcijfers was dat. Dat hij een bepaald programma had, die American Experiment, waar al 17 minuten AI in zat. Maar ja, dat als dat inderdaad zo is, wat daar werd gezegd van het gaat twee keer zo snel en tegen de helft van de kosten. Mm-hmm. Dit is wel waar de hele wereld naar kijkt voor de toepassingen van AI. En de kunst is dat je dus veel goedkoper kan produceren met nog steeds dezelfde waardering erop. Want dan maak je gewoon meer marge. Dus dit is wel de toekomst. Ja, het moet natuurlijk wel zijn dat mensen niet wegzeppen omdat ze zeggen van ik vind het niet goed. Mm-hmm. Maar als je het goed kan krijgen, en ik heb van de week alweer wat films gezien, stukjes, dat je denkt, wow, als dit het is, kan dat echt voor Netflix wel heel rendabel zijn.
9: Ed Sarandis had het ook nog over Warner Brothers, die overname die dus mislukte. Heeft hij geen spijt van, zegt hij, want het werd allemaal veel te duur. Maar is dat misschien toch iets wat Netflix moet gaan proberen weer? Zelf dat soort titels extern gaan inkopen ergens?
11: Ja, ik zou dat zeker ook zeggen als het niet gelukt was, zeg maar.
9: Ja.
11: Ze hadden allebei heel veel geboden. Dus aan de ene kant, als je nu ziet wat Paramount ermee gaat doen, ze hebben allemaal toezeggingen moeten doen om die overname te doen. Dus of je ze er veel synergie uit kunnen halen, weet ik niet. Het was gewoon voor Netflix wel die bibliotheek met Harry Potter en noem maar op, was wel een hele mooie aanvulling geweest. Zeker als je daar ook met AI bijvoorbeeld ook weer productievoordelen uit kan halen. Dus nu moet je het zelf doen.
9: Maar moet je dan niet nog breder gaan kijken naar een ander bedrijf waarbij je misschien niet zo groot als Warner Brothers, maar wel een groot mediabedrijf overnemen, zodat je zo'n bibliotheek een beetje binnenhaalt?
11: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk maar 5 video's. Ja, dus zo makkelijk is dat niet. En nu heb je er nog maar 4. En die 2, dus eigenlijk nog maar 3. Dus dat is heel lastig.
7: Ja, 1 ding is zeker, ze moeten het op dit moment op eigen kracht doen, maar beleggers geloven het niet. Ik zei het al, een kwart van die beurskoers af dit jaar. Hoe gaan ze het vertrouwen terugwinnen, denk jij?
11: Nou ja, door te laten zien dat ze die kijktijd weer omhoog krijgen, door meer advertenties te verkopen, want daar zit de rek in. En gewoon onderaan de streep om te laten zien dat ze goede financiële resultaten hebben, wellicht met AI of op andere manieren. Dat zijn de 3 dingen die ze moeten doen.
7: Heb je er vertrouwen in?
11: Ja.
4: BNR Beurs.
9: Dan een bedrijf waar we het niet zo heel vaak over hebben, omdat het zijn beste tijd ook wel heeft gehad. Nokia. Toch nog 1 keer, omdat hij zo nostalgisch is. Het bedrijf ziet kansen voor de toekomst. Niet meer die oude telefoontjes, maar de defensieindustrie. Ze gaan samenwerken met een Finse start-up, actief in satellietsystemen. En samen willen ze dan die satellieten de lucht inschieten, zodat Europese legers daar dan weer gebruik van kunnen maken. Iets heel, ja, wel telecom, maar toch ook weer iets heel anders voor Nokia. Kan dit de toekomst worden voor ze?
11: Je kijkt er al een beetje sceptisch bij.
9: Nee hoor, heel onbevangen.
11: Maar nou ja, kijk, het is natuurlijk iets waar Europa op inzet. Dat ze met name vanuit het oogpunt van soevereiniteit hun eigen industrie daar in de lucht willen hebben. Nou, dat willen ze laten bedienen door Europese bedrijven, tenminste. Je zou zeggen, Starlink is degene die zich daar het best voor kwalificeert. Maar als je dat niet wil, ja, dan vraag je aan partijen om het zelf te doen. Nokia heeft op zich goede papieren om daarbij te helpen.
9: Hoe gaat het met Nokia? Want ja, als ik naar het aandeel gewoon all-time kijk, is die piek van de 90's, 2000, ja, die is wel weg.
11: Ja, die komt niet meer terug.
9: Nee, maar als we gewoon naar iets recenter kijken, hoe gaat het met Nokia?
11: Nou ja, kijk, als je daar zit, ze moesten op een gegeven moment die nieuwe CEO die er zit, die Amerikaan, Justin Hotard, die moet op een gegeven moment iets. Die heeft in ieder geval een impuls gekregen toen ze een investering kregen van Nvidia eind vorig jaar van 1 miljard. Dat is eigenlijk de opmaat. Dat mensen zeggen, hey, dan gaan we het herwaarderen. Want het is niet meer het traditionele telecom, maar het wordt meer een AI-bedrijf. Tweede kwartaalcijfers waren goed. Alleen daarna moesten ze ook melden, zij zitten aan de kant, dat ze meer moeten gaan betalen voor onder andere die geheugenchips. Dus hun kosten gaan omhoog. En dat is waarom dat beleggers op dit moment weer een beetje zorg hebben. Want ja, we hebben net die cijfers van Micron gezien. Dus beter wordt dat voorlopig niet. Dus ja, dat remt het een beetje af.
9: En Europese defensie en Europese satellietsystemen voor defensie, liggen daar voor meer bedrijven misschien wel kansen?
11: Ja, als je naar dat IRIS kijkt, dat wordt dat is het project, hè, van de EU. Dat wordt geleid door Eutelsat. Airbus doet daaraan mee, Thales doet daaraan mee. Nokia dus hopen ze, hè, want dat is allemaal nog niet iets wat morgen geld oplevert. Ze hebben nu de intentie om daaraan te gaan leveren. Dus dan praat je pas over 2028, 2029 voordat er echt wat uitkomt.
0: Ja, Nokia wil ook een AI-bedrijf worden een beetje. Ze werken samen met Nvidia. Nvidia heeft er geld in geïnvesteerd. Heel iets anders weer, maar is dat iets wat je ziet gebeuren?
11: Nou ja, dat is slim van Nvidia. Want die willen natuurlijk graag dat alles wat bij Nokia gebeurt... dat op basis van Nvidia hardware en ook software gebeurt. Dus die geven dat een steuntje in de rug. Dat kan wel wat worden, maar het is nog heel vroeg.
7: Het is een beetje DSM van Finland, hè? Want volgens mij is Nokia ooit begonnen als condoommaker. Ze hebben echt van alles en nog wat gedaan.
0: Ja, papier heb ik net nog geleerd.
7: Kaarten maken volgens mij. Toen zijn ze die telefoontjes gaan verkopen. Nu hebben ze zich tot dit uitgevonden. Als belegger is dat wel een mooi bedrijf dan toch om in te zitten. Want je weet dat ze daar elke keer bezig zijn met innovatie.
11: Nou ja, om jezelf weer opnieuw uit te vinden. Dat is natuurlijk de manier waarop je aan de slag moet. Met de middelen als wat je deed niet meer goed werkt. Mm-hmm. Dus in die zin is dat echt wel te waarderen. Ja.
0: Maar mis je dan niet ook een beetje focus? Ze willen dus met AI aan de slag. Nou, nu dus satellietsystemen, defensie. Volgens mij maken ze ook nog steeds gewoon telefoons. Ja, moet je niet op een gegeven moment ook gewoon denken... dit is waar ik me verder wil op een gegeven moment.
11: Ja, maar het past allemaal wel goed bij elkaar. Hè. Waar ze nu het geld verdienen is op glasvezel, 5G, netwerkverbindingen. En om dat door te trekken naar de ruimte. Dat is wat je in Amerika ook ziet. Wat een Verizon doet, et cetera. Dus nee, ik vind dat wel logisch.
7: Is het een aandeel wat je aan zou durven?
11: Nou, voor mij is het te vroeg. Want wat ik zeg, voordat de verdiensten vanuit die nieuwe kant komen... 28, 29, ik heb iets meer bewijs nodig... bij de komende kwartaalcijfers en daarop... dat het ook echt al wat op begint te leveren. Vorige keer was goed, dus die telt. Maar ik wil dat nog een paar keer zien.
7: Ja, ik zag je ogen helemaal twinkelen toen we het over Micron hebben. Die uitstraling had jij niet bij Nokia nog.
11: Nou, Nokia zit nog niet op 87% markt.
7: Nee.
1: BNR Beurs.
7: De borden staan op rood, de borden staan op groen. Op Wall Street is altijd wat te doen. De Dow Jones staat wel in de min, 0,2%. De S&P 500 staat wel in de min, 0,1%. En ook de Nasdaq gaat 0,2% naar beneden.
0: Ja, moeten we toch nog even hebben over de overnamesoap van het jaar. Want daar komt nu echt bijna een eind aan. Het is die van Paramount en Warner Brothers. Daar is hij weer. Vorige week hoorde je hier over die schikking die Paramount getroffen heeft... met 12 Amerikaanse staten. En die is nu ook officieel, waardoor er echt niks meer in de weg staat voor die fusie.
22: The judge has issued an order allowing the merger between Paramount Skydance and Warner Brothers Discovery. Variety reports now the merger is set to close by the end of next week.
0: Nu alles rond is, gaat Paramount ook gelijk wat husselen in de top. Want er komt een co-CEO naast de echte CEO, David Ellison. En dat is een CEO met een klein Nederlands tintje. De man heet Aynan Kreis, een Amerikaan. Maar hij heeft ook voor Endemol gewerkt. Het televisiebedrijf wat ooit bestond van John de Mol en Joop van den Ende. Heeft hij dingen voor gedaan. Op dit moment is hij de baas van Mattel, de speelgoedfabrikant. En daarmee ook het brein achter die succesvolle Barbie-film. Maar daar gaat hij dus weg. En misschien overval ik je een beetje, Jean-Paul. Maar ik zit even aan het aandeel te kijken. Het staat min 8% op dit moment.
7: Zo.
0: Waar komt dat door?
11: Daar overval je me mee, hoor.
0: Sorry. Dat... Ja, nee, ik denk, ja, nee, ik weet niet wat. Ik heb
11: vandaag niet naar gekeken. Nee. Ik weet niet wat daar... Okay.
7: Mattel ging gisteren ook flink naar beneden... Ja. Omdat ze baalden dat die topman wegging. Die heeft echt mooie dingen gedaan.
0: Ja, nou ja, weinig vertrouwen dan bij Paramount-beleggers.
7: Nou, krijgt hij daar geen warm welkom. Nee. Heb ik nog een verhaal over chipmaker Broadcom voor je. Dat heeft een flinke deal gesloten met Anthropic. Broadcom die leent 42 miljard dollar aan Anthropic... zodat het bedrijf chips kan inslaan bij Broadcom zelf. Je hoort van tech-collega Jo van Buurik hoe dat in elkaar steekt.
23: Meerdere... Ja. Bestellingen aan chips in de komende jaren... die Anthropic dan dus weer bij Broadcom gaat bestellen... Om zich zo te verzekeren van de rekenkracht die ze nodig hebben. Nou, dat is een truc die bij uitstek Nvidia heel goed kent. Ligt een voorbeeld erin, zou ik zelf zeggen. Nou, Broadcom doet dat dus ook. En ja, we weten natuurlijk ook... investeerders zijn van tijd tot tijd, ook de afgelopen tijd... wel een beetje huiverig over dit soort wederkerige deals. Maar ja, we hebben het wel over
24: het
23: bedrijf.
24: Het werkt toch fantastisch? Dat is toch tot nu toe het verhaal?
23: Jawel, maar het moet zich nog wel gaan uitbetalen. Maar ja, min of meer zou dat bijna moeten gaan gebeuren... als Anthropic met die beursgang inderdaad 2000 miljard dollar waard gaat blijken te zijn.
7: Ja, Joe zei het al, het is een methode die Nvidia ook inzet. Best wel bijzonder, hè? Dus zelf kapitaal regelen voor je eigen klanten.
0: En wij gaan er morgen kijken.
25: De nieuwe maand is begonnen en dat betekent een hoop macro-economische cijfers. Te beginnen in eigen land, waar het CBS je een snelle inschatting geeft over het inflatiecijfer. In Nederland loopt de inflatie weer een beetje op en daardoor lag hij in augustus weer nipt hoger dan het Europese gemiddelde. Nou, je kunt de vergelijking zelf gaan maken, want ook het Europese Statistiekbureau komt met het cijfer van die hele eurozone. En in Amerika komen er ook belangrijke cijfers. Niet over de inflatie, wel over de banenmarkt. Het voorproefje daarvan kwam woensdag al met de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Die vielen mee en als de officiële cijfers hetzelfde beeld laten zien, is dat ook een meevaller voor Donald Trump, zo vlak voor de midterms. En het zou ook een meevaller kunnen zijn voor de Fed, want hoewel een renteverhoging nog steeds vrij onvermijdelijk lijkt, haalt een meevaller op de arbeidsmarkt wel enig druk van de ketel.
7: Dit was de BNR Beurs van donderdag 1 oktober. Het laatste kwartaal van het jaar is begonnen en wij trapten hem af met tips voor de CEO van Netflix. Ik dank Jean-Paul van Oud-Heusden, ook namens de baas van Netflix, voor die tips en voor deze leuke uitzending.
11: Graag gedaan.
25: En ik dank jou, lieve luisteraar, voor het kijken op YouTube en het luisteren op de radio of in onze favoriete podcast-app. Blijf dat vooral doen.
7: Ja, en nog een dienstmededeling. Via de BNR-app kun je vragen opsturen, ook gesproken berichten, zoals deze luisteraar. Maar we vinden het toch echt het leukste als je ook echt wat zegt. Dus doe dat vooral. We zijn er klaar voor. Dus als je wat instuurt, iets meer dan deze.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
3: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
4: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
2: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
3: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
4: En sla je slag.
0: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve. Maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Nou, praten over tech.
7: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Die eindigt in een 2-2 gelijk spel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
12: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen. Van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder.
13: Dit verhaal gaat dus niet op voor mensen met een koopwoning. En dit verhaal gaat ook niet op voor stellen die met z'n tweeën werken.
14: Toch wel met minder regelgeving, minder bullshitbanen en betere prikkels.
12: Maar die keuze, wil je meer of minder gaan werken? Ik zou het toch echt aan de mensen overlaten. En niet voorschrijven van we moeten meer of minder gaan werken.
15: Nederland is een bijzonder land. Er werken ontzettend veel mensen. In economentermen, we hebben een van de hoogste arbeidsparticipaties van Europa. En tegelijkertijd hebben we de kortste werkweek van Europa. Oftewel, bijna iedereen werkt, maar bijna niemand 5 dagen. En eerlijk gezegd is dat best goed te begrijpen. De werker gaat om 6:30, kinderen uit bed, broodtrommels, kids naar school, zelf aan het werk. Aan het einde van de dag begint dan de tweede shift. Koken, opruimen, sporten. Even nog even kijken of je aandacht kan hebben voor je partner. En dan zijn er nog de huisarts, de fysiotherapeut, de studiedagen, de ouders die een dagje ouder worden. Voordat je het weet moet je zelfs een etentje met vrienden 3 maanden van tevoren vooruit plannen. En de oplossing lijkt logisch. Als je het je kunt permitteren, ga je geen 40, maar 32 uur werken of 24. En je levert inkomen in en je krijgt daar tijd voor terug. Hoeveel je werkt, dat lijkt op een persoonlijke keuze. Maar al die persoonlijke keuzes, die tellen natuurlijk wel op. Want als verpleegkundigen, leraren, technici, militairen allemaal een dag minder gaan werken, ja, dan wordt die vrije vrijdag ineens een maatschappelijk probleem. Volgens VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans kunnen we ons die korte werkweek niet langer veroorloven. Vooral de jongeren zouden eens de handen uit de mouwen moeten steken. Nederland moet groeien, huizen bouwen, de zorg overeind houden en meer investeren in defensie. En dus moet 5 dagen werken volgens hem weer de norm worden. Maar klopt het wat Brekelmans zegt? Zijn die jongeren allemaal deeltijdprinsesjes en prinsjes geworden? En als we meer gaan werken, is ons probleem dan opgelost? Waar eindigt eigenlijk onze vrijheid om minder te werken? En waar begint het belang van de economie en de samenleving? En moeten werkgevers ook niet gewoon de processen op ons werk eens grondig onder de loep nemen? Kortom, werken wij in Nederland echt te weinig? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd weer op geld uit. En daarom het vrolijke duo bij mij in de studio. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
14: Dag Rens.
15: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
5: Dag Rens.
15: Fijn dat jullie weer gewoon lekker naast elkaar zitten. Hè?
14: Heerlijk.
15: Het is te beter dan dat jij via Teams zit, via Ierland.
14: Ja, dat is niks. Hè.
15: Nou ja, niks. Maar het is fysieke aanwezigheid is ook wat.
14: Zeker.
5: Ja, economen zeggen dan, het is niet optimaal.
15: Goed, mijn naam is Rens de Jong, welkom bij het grote plaatje. Han, hoeveel werkte jij eigenlijk gemiddeld per week toen jij hoofdeconoom van ABN AMRO was?
14: Oei, weet je, voor een hoofdeconoom van een bank is de scheidslijn tussen werken en niet werken heel vaag. Want als je in het weekend economische artikelen zit te lezen, is dat dan werk of niet?
15: Oh ja.
14: Laat ik het anders formuleren. Ik ben mijn loopbaan begonnen in het onderwijs. En dat is eigenlijk is dat heel slecht. Want dan werk je heel vaak in het weekend of 's avonds. Omdat je anderen, dan ben je heel flexibel. En dat is eigenlijk nooit meer verdwenen. Dus laat ik het anders zeggen. Ik kan mij niet een dag herinneren dat ik mij niet met economie heb bezig gehouden.
15: De Edin, ben jij ook zo'n workaholic als Han of niet?
5: Nee, ik sluit me helemaal aan bij Han. Op het moment dat je vak hebt zoals wij dat hebben, en je leest veel, dat doe je vaak in de avonduren, in weekenden. Maar elke keer dat ik in het weekend een boek ging lezen of een wetenschappelijk paper, ik heb nooit, maar dan ook nooit het gevoel gehad dat ik aan het werk was.
15: Ja, ja. Ja, dat hebben meer beroepen, kan ik me zo voorstellen. Toch heel even, eigenlijk is het, denk ik, maar ja, laten we zeggen, hoeveel je werkt, is dat een persoonlijke keuze of begint dat ook een maatschappelijke keuze te worden?
5: Dat lijkt mij toch iets van onszelf.
15: Ja?
5: Ik vind het eerlijk gezegd van de zotte dat politici dit soort zaken gaan roepen, van dat er mensen meer zouden moeten gaan werken of minder moeten gaan werken. Ik bedoel, what's next? Dat we dan in de toekomst horen krijgen hoeveel uren je maximaal moet / mag gaan sporten in de week. Als je echt wil dat mensen meer willen gaan werken, dan zou ik zeggen, hanteer geen stok, maar een wortel en maak het gewoon aantrekkelijker. Dus ga de belastingen verlagen, zodat ze netto meer mee naar huis nemen. En dan kijken wat zij besluiten.
15: Ja, maar Ruben Brekelmans zegt, ja, die jongeren die hebben nog helemaal, die hebben een goede gezondheid, geen kinderen, dat die in deeltijd gaan werken. Eigenlijk zegt het is een schande, want het land moet opgebouwd worden.
14: Ja, nou ja, ik sluit me aan bij mijn goede vriend hier aan mijn rechterzijde, Edin. In de voorbereiding, dat hebben we niet besproken, maar wat wel bij mij in het achterhoofd, eigenlijk in het middenhoofd zit, is een essay van ongeveer 100 jaar geleden geschreven door de briljante Britse econoom Keynes, The Economic Possibilities for Our Grandchildren, waarin hij voorspelt dat 100 jaar nadat hij het schreef, dus dat is ongeveer nu, het reële BBP per hoofd van de bevolking 4 tot 8 keer zo hoog zou zijn als toen. Mm-hmm. En dat is uitgekomen, spot on. En hij voorspelde ook dat we nog maar 5...
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Leefde, dan hoefden we waarschijnlijk inderdaad maar 15 uur per week te werken, of nog minder. Maar als je ook een mooie auto wil hebben, een iPad, centrale verwarming, et cetera, allemaal dat soort onzinnige luxe dingen.
2: Ja, dan krijg je dit.
1: Ja, dan krijg je dit.
3: Toch heel even voor Brekelmans. Hebben we niet gewoon een probleem in Nederland, dat we eigenlijk, ja, de werkloosheid is toch weer historisch laag. Ik sprak vorige week een hele rijtje ondernemers. Ik heb de miljoenennota gelezen. Het grote probleem in Nederland is, we hebben te weinig mensen die aan het werk zijn. We kunnen eigenlijk veel meer groeien, maar we hebben de mensen gewoon niet.
1: Nou, volgens mij hebben we de mensen wel.
2: Inderdaad.
1: Maar ze doen helemaal de verkeerde dingen. We hebben veel te veel bullshitbanen. We veel te veel regels waar iedereen maar mee bezig is. Enfin, nou wordt het wel een beetje borrelpraat misschien. Maar
2: Daar
1: zijn we ook voor. Ja. Nou, dan kun jij mooi aanvullen dan, Erik.
2: We hebben natuurlijk in dit land ook een hele lange periode meegemaakt waarin relatief makkelijk ten opzichte van andere landen mensen arbeidsongeschikt werden verklaard. Ik weet nog, toen wij dat zijn dan mijn vader, moeder, mijn zusje en ik naar dit land zijn gekomen in 1992, deze maand, 34 jaar geleden trouwens. Enkele jaren daarna werd mijn vader opgeroepen door arbeidsarts van UWV. En hem werd meegedeeld dat hij 100% arbeidsongeschikt verklaard is. Want hij heeft in concentratiekamp gezeten.
1: Even voor de luisteraars die dat niet weten, Edin, jij komt uit Bosnië.
2: Uit Bosnië-Herzegovina, inderdaad. En mijn vader dacht, ik kan gewoon gaan werken. Sterker nog, ik wil gaan werken. Dus die heeft een strijd moeten voeren om arbeidsongeschiktheidsverklaring ongedaan te maken. Mm-hmm. Dat is mij altijd bijgebleven, ook later toen ik econoom ben gaan worden, zeg maar. Hoe makkelijk wij mensen afschreven in dit land.
3: Doen we dat dan nog steeds? Want dat is 34 jaar geleden.
2: Nou ja, misschien doen we dat niet nog steeds, maar ondertussen hebben wel honderden duizenden mensen arbeidsongeschikt verklaard. Je kunt je afvragen, is dat wel allemaal terecht geweest?
3: 600.000 mensen in de WIA op dit moment. Ja. Ons gast van vandaag is Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dag Leontine.
4: Goedemorgen.
3: We hebben het over werk. Ja. En over het. Kijk, hier wordt er gezegd, Brekelmans heeft helemaal geen gelijk. Ik probeer toch een beetje een lans voor hem te breken. En te zeggen, ja, maar er moeten huizen gebouwd worden, bedrijven moeten groeien. En er moet het een en ander gaan gebeuren. En dan moeten we allemaal de schouders erop onderzetten. Een beetje het wederopbouwidee. Heeft hij niet een beetje een punt?
4: Nou, je kunt zeggen, we zien dat de beroepsbevolking, de mensen van de leeftijd waarvan je verwacht dat ze kunnen werken, dat die groeit niet meer. Dus dan denk je van, nou, dan moeten de mensen die er zijn maar meer uren gaan werken. Daar kun je een hele discussie over voeren. En tegelijkertijd is het, wat doe je nou eigenlijk in die uren? Hoe productief ben je in die uren? En daar staan we in Nederland vrij hoog op de ranglijstjes. En ik denk dat dat ook is waar we het in de toekomst vandaan moeten halen. Omdat er gewoon, naar mijn mening, niet heel veel rek meer in het aantal uren zit.
3: Nee, want we zijn dus al behoorlijk productief. En je zegt, ja, daar moeten we het nog meer gaan uithalen.
4: Ja.
3: We zitten op de toppen van de gemiddelde in Europa.
4: En we zitten wel hoog in niveau, maar we zien wel dat in andere landen ze erin slagen om harder te groeien.
3: Ja, oké. Dus even naar de feiten kijken dan eerst. Hoeveel uur werkt een gemiddelde Nederlander eigenlijk per week?
4: Ja, en daar begint de ellende. Want omdat we zo hard werken, lijkt het of we weinig werken. Gemiddeld werken wij 32 uur in de week. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die werken. Maar daar zijn ontzettend veel jongeren bij. Nederlandse scholieren en studenten werken bijna allemaal, of meer dan driekwart heeft een baan. En die werken allemaal in deeltijd. En omdat ze dat met zo'n grote groep doen, sleuren zij ons gemiddelde naar beneden. Mm-hmm. Als we nou even kijken naar de groep 25 tot 65... Hè, dan is iedereen wel zo'n beetje uit de schoolbanken. Dan ga je naar 34,5 uur. Dus dat scheelt echt al 2,5 uur naar welke groep je kijkt.
3: Ja.
4: En 34,5 uur, dat is dan gemiddeld 39 voor de man en ongeveer 30, 31 voor de vrouw. Ja, dan hebben we het niet meer over kleine banen. Dan hebben we het over toch wel veel deeltijd. Meer dan de helft werkt in deeltijd, maar bijna de helft werkt fulltijd. En ook de groep die 30 uur of meer werkt, is ook steeds groter. Dus de kleine deeltijdbaantjes, die zijn niet meer zo. Nee.
3: En Brekelmans zegt, ik kom jongeren tegen die van goede gezondheid zijn. Die hebben nog geen kinderen en die gaan dan toch in deeltijd.

0: heel tijd werken.
1: Die zullen er zeker zijn.
0: Wordt dat gestaafd door cijfers?
1: Ze zullen er zeker zijn, maar gemiddeld genomen zie ik de groep van 25 tot 35 eigenlijk meer uren werken dan de oudere leeftijdsgroepen.
0: Dus gemiddeld genomen klopt gewoon niet. Hij heeft een anekdotisch iets aangehaald, maar het staat nergens voor begrepen.
1: Nou, hij zegt dat hij die mensen kent. Nou, dat geloof ik.
0: Ja. Ja, om daar dan beleid op te baseren is wat anders. Ja, ja. Als we dat nou. Dus daar hebben we geen probleem in.
1: Nou, dat is zeg maar nog steeds niet fulltime natuurlijk, maar het is wel meer dan dat we ooit gewerkt hebben. En als je ook dan zeg maar die corrigeert voor die jongeren, want ons aandeel werkende jongeren, dus 15 tot 25, is meer dan dubbel het EU-gemiddelde. Dus dat is echt, als je daarvoor corrigeert, dan werken we eigenlijk al behoorlijk veel. En ja, misschien kan er dan nog wat bovenop. Maar dan moet je ook kijken van, is het omdat mensen niet meer willen werken? Of mogen ze niet meer werken? Mm-hmm. Want ik heb gekeken van, nou, waar zitten nou eigenlijk die kleine de deeltijdbanen? Nou, deels zitten ze dus bij de jongeren. Nou, ik denk niet dat er een beleidsmaker is die zegt van, nou, die scholieren moeten gewoon nog meer uren werken. Maar waar zit, en dan heb ik vervolgens gekeken naar welke sectoren in deeltijd wordt gewerkt. Nou, los van de sectoren waar die jongeren dan werken, zit dat bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg. En daar heb je vaak dat die roosters niet voltijds te krijgen zijn. Of een docent Duits mag geen biologie geven en andersom. Je kunt daar natuurlijk wel iets mee regelen. Bijvoorbeeld in België heb ik gezien, mag een economiedocent mag ook wiskunde geven in de onderbouw. In Nederland officieel niet. Dan denk ik, goh, dat is jammer. Dus daar zou je misschien al iets mee kunnen. Bijvoorbeeld in de zorg heb je dus ook hele strenge diploma-eisen. Dat is logisch. Maar als jij dagbesteding doet met ouderen, mag je misschien niet de verzorging doen. 'S ochtends, het inbed, uitbed is toch een piekmoment in de zorg. Nou, als je daar verschillende functies hebt, dan is dat lastiger te combineren naar een voltijdbaan. En juist in zorg en onderwijs zien we dus veel van die middelgrote deeltijdbanen. Dus ik denk dat je dan ook echt naar een sector moet kijken van, wat kun je daaraan doen?
0: Ja. Is het nou zo dat onze, dat zei ik in het begin, onze arbeidsparticipatie is ongelooflijk hoog, toch? Waar komt dat eigenlijk door?
1: Nou, misschien juist wel onder andere om dat recht op deeltijdwerk. En als het zeg maar niet mogelijk is, als het voltijds is of niks, dan is het misschien, als een voltijdsbaan niet haalbaar is, dan ga je misschien niet werken. Dus juist, ik denk juist mede dankzij de deeltijdbanen dat de arbeidsparticipatie, je ziet het in ieder geval wel internationaal. Hè. In landen waar dus het aantal uren hoog is, is de participatie laag. En dat is ook logisch, want het is heel makkelijk om fulltime te werken als thuis alles voor je geregeld wordt. Maar als je allebei voltijds wil werken, dat is pittig.
2: Ja, dat begrijp ik allemaal. En ik hoorde alle getallen die je noemt. En dat klinkt ook allemaal heel erg plausibel. Nou heb ik pak een beetje 30 jaar ervaring gehad. Inmiddels niet meer. Maar met mensen aannemen. En ook weer mensen laten doorstromen, et cetera. Ik vind dat er in die 30 jaar, daar ben ik dus eind jaren 80 mee begonnen, dat er in die 30 jaar wel een verschuiving is in laat ik zeggen, de houding van mensen die je aanneemt. En zeker de laatste, ik heb dat gedaan tot eind 2019. En in die laatste jaren merkte ik toch steeds meer dat mensen, als ze kwamen solliciteren bij ons, dan waren ze natuurlijk, je moet jezelf verkopen, je wil die baan. Dus dan ben je heel enthousiast en je wil keihard werken. I will go the extra mile en dat soort dingen. En als ze dan een paar maanden aan het werk waren, dan gingen ze de cao lezen en dan zeiden ze, hé, maar wacht eens even, ik heb recht op zoveel vrije dagen en ik kan extra vrije dagen kan ik bijkopen en ik wil er kopen en ik wil eigenlijk ook minder uren. En dan als leidinggevende, je kon eigenlijk haast niet dat tegenhouden als mensen minder uren wilden gaan werken. Dan was die houding totaal omgeslagen. Nou, dat was 30 jaar geleden was dat toch wel heel anders. Die houding. En een van mijn laatste sterren die ik had aangenomen, was een buitenlandse mevrouw. En geweldig. Kwam heel enthousiast werken. Na 2 maanden was er een initiatief binnen ABN AMRO. En daar werden mensen voor gevraagd, voor een leuk project. En daar wilden ze aan mee gaan doen. Ik zei, ja, maar je zit net bij ons. Ja, maar dit wil ik nu gaan doen. En in mijn belang moet je dat goed vinden. Ja, ik werd, en dat heb ik uiteindelijk ook maar goed gevonden. Want je hebt ook niks aan een ontevreden medewerker. Maar die houding, van ik heb recht op. En ik hou eigenlijk helemaal geen rekening met met waar ik vandaan kom en anderen, nou, dat vond ik wel een teleurstelling.
0: Dit hoor ik wel vaker. En ik weet niet of het borrelpraat is of dat het... Nou ja, het is sowieso geschraagd.
2: Dit is ervaring.
0: Kun jij dit staven met andere cijfers? Dat wij toch op een of andere manier de laatste jaren iets meer op onze streper zijn gaan staan en zeggen... Nee, ik wil minder werken. Ik geef mijn grens meer aan. Ik ga niet meer... er staat zoveel in. Het is goed zo.
1: Nou, enerzijds anderzijds. Ik herken het niet in de cijfers. Hè, want we zijn gewoon wel steeds meer uren gaan werken. Gemiddeld weer. En dus alle variatie eromheen komt natuurlijk voor. Anderzijds kan ik me wel voorstellen dat mensen meer... wat zelfbewuster zijn, omdat wij waarschuwen al... voor corona waarschuwden wij al van de arbeidsmarkt is krap... en wordt alleen maar krapper. En op het moment dat je dus meer mogelijkheden hebt... als werknemer of als zelfstandige die opdrachten aanneemt... heb je ook meer te kiezen. En heb je, als je denkt van ik wil het anders... dan heb je meer mogelijkheden om het naar jouw smaak in te richten. Terwijl als je een hoge werkloosheid hebt... jaren 90 waren bijvoorbeeld, dan zit ik ongeveer 30 jaar terug... was de werkloosheid een stuk hoger. En dan wil je natuurlijk heel graag die baan. En als het niet allemaal lekker, privé ook niet allemaal lekker te combineren valt... dan denk je van, ik moet toch die baan hebben.
0: Maar zitten we dan niet in een soort neerwaartse spiraal? Dus er is tekort aan arbeidskracht. Ja, nee, ik mag mijn punt al wel maken, of niet?
2: Natuurlijk.
0: Ik
2: zit er niet neerwaarts uit. Mijn baan niet. Nee.
0: Ik heb mijn punt niet eens gemaakt.
3: Nou, kijk of Edin dat waar kan maken.
2: Ik ben benieuwd. Wat is je punt?
0: Mijn punt is als volgt. Er is een tekort aan arbeidskrachten, right? De lonen gaan omhoog. Dus mensen kunnen het zich veroorloven minder te gaan werken. Dus dan, je kunt ook ergens anders heen. Hè? Ja. Han liet uiteindelijk dit maar toe, terwijl hij het helemaal niet wilde. Dus wat er dan gebeurt is, doordat er schaarste is... kunnen mensen kiezen, krijgen ze meer loon... en kunnen ze nog minder gaan werken. Wat we hebben gezien in het onderwijs is, de lonen zijn omhoog gegaan. En wat is er gebeurd? Onderwijzers zijn minder gaan werken.
4: Dus wat jij zegt, ga de lonen verlagen, dan gaan we meer werken.
0: Nou ja, ik weet niet een oplossing, maar ik probeer het aan te geven... dat omdat er krapte is, hebben mensen meer te kiezen. En kunnen ze ook kiezen, dat staat ook in allerlei cao's... om gewoon minder te gaan werken. Dus de vraag is, maken we het niet heel makkelijk... of minder te gaan werken?
4: Volgens mij hangt het ook gewoon samen met het feit dat wij... in een zeer welvarend deel van de wereld leven. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. En dan is het volkomen logisch, naarmate je rijker wordt... dan ga je meer van je nieuw verworven welvaart... ga je uitgeven aan schaarse goederen. Dus die fiets die je eerst niet kon kopen... of die auto die je eerst niet kon kopen, of die verre vakantie. En een van de meest schaarse goederen die er decennia geleden was... was vrije tijd. Ja. Dus ik vind het volkomen logisch dat naarmate wij welvarender zijn geworden... dat we minder zijn gaan werken.
0: Maar dan
4: in Europa
0: dus
4: hebben we daarvoor gekozen, in de
0: niet
4: VS
0: vast.
4: Niet.
0: Ja.
4: Natuurlijk wel.
0: Hoe doe je dat dan? Want Brekelman zegt,
4: als je
0: de mensen
4: zorgt,
0: niet meer.
4: Als je ervoor zorgt, wat wij in Nederland dus heel lang heel goed hebben gedaan... de laatste tijd helaas minder... Die welvaart kun je wel degelijk vasthouden. En sterker nog, die welvaart kun je verder verhogen. Ook als je minder gaat werken. Als je arbeidsproductiviteit laat stijgen. Ja. Dat is het magische woord, denk ik.
2: Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De arbeidsproductiviteit laten we toch wel stijgen. Die gaan we toch niet tegenhouden of houden we die tegen?
4: Wij macro-economen zijn van de afdeling makkelijke dingen zeggen. Dus bij deze.
0: Maar dus moeten wij concluderen, het is... mijn punt even bij jou nog neerleggen. Is het zo dat omdat er schaarste is... dat we veel makkelijker in deeltijd zijn gaan werken?
1: Nou ja, dat zie je dus niet terug in de cijfers. We zijn dus niet minder gaan werken. We zijn alleen maar meer gaan werken. Maar omdat er dus meer de arbeidsparticipatie onder jongeren... maar ook onder AOW'ers is enorm gestegen. Mm-hmm. En die werken overwegend in deeltijd. En dat drukt ons gemiddelde. Dus we zijn alleen maar meer gaan werken.
2: Maar Leontien, ik hoor jou nog niet praten over iets... wat Edin al eerder ter sprake bracht. Er staan wel heel veel mensen zonder te werken langs de zijlijn.
1: Klopt, ja. En dat is inderdaad net wat Edin ook al aangaf. Het aantal mensen, als je kijkt naar dan de niet-beroepsbevolking... dus de mensen die dus wel de leeftijd hebben om te werken, maar dat niet doen... daarvan zijn er bijna 900.000 die niet werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. En een deel daarvan zou inderdaad wel willen werken. Dus je wordt niet meer zo makkelijk afgekeurd als vroeger. We hadden, denk ik, jaren 80 ook 1 miljoen arbeidsongeschikten... Ja, maar toen op een veel kleinere beroepsbevolking. Dus nu zitten we op 900.000 met een veel grotere bevolking... Ja. Dus wel veranderd in die zin. Maar daar is absoluut wel wat te winnen.
4: Maar hier zie je volgens mij de vloek van het feit dat wij In de jaren 50 was het ergens dat we gas ontdekt hebben onder ons land. Dat levert ons heel veel geld op. En een deel van dat geld is opgegaan aan... de overheid gaf een zak geld als het ware mee aan de werkgevers en werknemers. Om op grote schaal mensen afkeuren, dat was een win-win situatie. Mm. Want werkgevers hoefden mensen niet te ontslaan. De vakbonden waren heel tevreden. Ja, dat wreekt zich in het feit dat we nu zoveel mensen aan de zijlijn hebben staan. Waarvan je kunt afvragen, is dat wel terecht, dat aantal?
0: Nou, voor de radio hebben we wel weer hard genoeg gewerkt, want onze tijd zit erop. Maar de rest van het grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, dank aan senior-econoom bij Rabo Research, Leontien Treur. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland. Die eindigde in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
5: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over Knaken, het Rotterdamse cryptobedrijf. Want schuldeisers hebben ruim 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten. En BlackRock, het grote BlackRock, de vermogensbeheerder, ziet een belangrijke rol voor crypto weggelegd in de wereld van de AI-agents. Dit is CryptoCast 449 en ik heb een co-host, Bert Slachter. Goed dat je er bent, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En we zitten in een gloednieuwe studio tegenover elkaar, dus het wordt een soort kruisverhoor.
6: Ja, heerlijk, geweldig.
5: Schitterend. En wij gaan eens even beginnen met het nieuws, het belangrijkste nieuws van deze week, Bert. Want Knaken, ja, daar hebben schuldeisers dus 14 miljoen euro aan claims ingediend voor duizenden gedupeerde klanten bij dat bedrijf. En de Rotterdammers werden in juli failliet verklaard nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek startte. In totaal is er nog altijd 4 miljoen euro spoorloos, blijkt uit een analyse van het Financieel Dagblad. Ja, Bert, dit verhaal begint allemaal bij de AFM, de toezichthouder op de cryptosector. Die wilde Knaken geen MiCAR-vergunning geven. Dat is de vergunning gelieerd aan de Europese cryptowet. Niet al lang deden ze dan ook aangifte. Wat is daar precies gebeurd in de zomer?
6: Ja, Knaken die valt net als alle andere cryptobedrijven in Europa onder MiCA. De Europese cryptowet is een stevig pakket regels. Je moet op alle facetten van je bedrijfsvoering de boel op orde hebben en dat in detail op papier zetten voor je vergunningsaanvraag. Blijkbaar voldeed Knaken niet aan de eisen die de wet stelt, want toezichthouder AFM heeft besloten geen vergunning te verlenen. Ja. De exacte grond waarop die vergunning is geweigerd kennen we niet.
5: Nee.
6: En dus hier moeten we ook zeg maar gewoon heel precies houden. Dit is hoe het gegaan is met die vergunningaanvraag en wat we ervan weten. Maar daarna, en nu komt het.
5: Precies, want in juli werd er het faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Daar ging de rechter later die maand in mee. Waar is het dan misgegaan? Want de toezichthouder heeft in feite zijn werk gedaan, ja, zou ik zeggen. Maar waar is het dan nu toch misgegaan?
6: Ja, want in de periode dat die vergunningsaanvraag liep, is er wat gebeurd, blijkbaar. Volgens een reconstructie van het Financiële Dagblad kwam een door Knaken ingehuurd extern compliancebedrijf, die dus hielp bij die vergunningsaanvraag, die kwam erachter dat er niet voldoende bitcoins in de kluis lagen om de klantengoeden te dekken.
5: Ja.
6: Er waren bitcoins weg, simpel gezegd. Het compliancebedrijf heeft dit bij de AFM gemeld, bij de toezichthouder, en die heeft aangifte gedaan. Dat blijkt uit het bericht van het Openbaar Ministerie. Op 30 juni schreven ze daarover. Daarin vertelt het OM twee dingen. Ten eerste dat het faillissement is aangevraagd door hen, wat niet vaak gebeurt, maar in dit geval vonden ze dat passend. En ten tweede dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. En bij dat strafrechtelijk onderzoek spreekt het OM over signalen van de AFM over een zeer zorgwekkende situatie. En ook vertellen ze dat fiscale opsporingsdienst FIOD de dag ervoor, op 29 juni dus, doorzoekingen heeft gedaan en gegevensdragers in beslag heeft genomen en dat beslag gelegd is op tegoeden, op vermogen van de ondernemer.
5: Ja, er waren dus bitcoins weg. Uit een reconstructie van het FD blijkt nu dat dat initieel om 20 bitcoin ging. En dat is dus al in, dat is niet helemaal lekker, maar 2020 is dit dus al gebeurd, dat ze die bitcoin zijn kwijtgeraakt. Wat heeft zich daar voltrokken?
6: Ja, dus eigenlijk wat er misgegaan is al 6 jaar eerder gebeurd. Ja. Dus in 2020 werd Knaken gehackt, 20 bitcoins gestolen. Daarna hebben ze een poging gewaagd om die terug te halen, waarbij ze er nog 3 kwijtgeraakt zijn.
5: Ja, in een soort Telegram-scam. Ja, dat is echt, echt goed.
6: Classic.
5: Maar heel handig.
6: 23 bitcoin. Ja. En toen 150.000 euro waard in die periode. Ja. Inmiddels met de koers van vandaag 1,5 tot 2 miljoen euro. Dus een stuk meer. Dat is nog minder dan het ontbrekende bedrag. Dus dat is wel opmerkelijk. Hè. Er is volgens de curator ontbreekt er meer dan 4 miljoen. Nou, daarvan kun je dus zeg maar 1,5 miljoen verklaren door die gestolen bitcoins. Ja. En een gedeelte niet. Hè. Als je de reconstructie van het FD volgt, hè, dus dit is nog niet het onderzoek van politie of de rechter, maar als we die reconstructie volgen, dan lijkt de rode draad te zijn dat ze in die 6 jaar telkens hebben geprobeerd om het gat te dichten door te gaan handelen en door grote bedragen aan marketing uit te geven. Ze sponsorden bijvoorbeeld voetbalclubs.
5: Ja, Feyenoord onder meer.
6: Ja, en in die periode is het dus niet gelukt, blijkbaar, om dat gat te dichten, want het gat is zelfs groter geworden.
5: Ja, want je leest dan in die reconstructie dat er bijvoorbeeld dat Ronald J., de oprichter van Knaken, of medeoprichter van Knaken, die heeft onder meer met hefboomconstructies die bitcoin proberen terug te verdienen. Je knikt al nee. Wat is daar dan gebeurd? Dat lijkt me niet verstandig, hè?
6: Nee, kijk, het idee was, we gaan hedgen. En dat is op zichzelf begrijpelijk. Hè? Als je bitcoins tekort komt, in dit geval kwamen ze 23 bitcoins tekort, dan ben je als bedrijf blootgesteld aan de bitcoinkoers. Want als de koers stijgt, dan wordt jouw gat, jouw probleem in euro's uitgedrukt, groter. Ja. En dus dat gat, dat probleem, dat was in 2020 150.000 euro. Als ze op dat moment 23 bitcoins hadden gekocht, dat was een perfecte hedge geweest. Ja, dan hadden ze wel ergens 150.000 euro vandaan moeten toveren. Maar dan was het gat, dan was het de schade nooit groter geworden dan die 150.000 euro. Ja. Dat is wat hedge doet. Dat wilden ze doen. Alleen blijkbaar hadden ze het kapitaal niet om dat met een verstandige hedge te doen. Ja. Namelijk door gewoon echt 23 BTC aan long exposure te kopen. En hebben ze dat gedaan door hefboomconstructies op te tuigen. Ja, en dan maak je jezelf kwetsbaar voor als de koers tegen je inbeweegt, in dit geval dalen. En dan kan het zijn dat je dus je complete inleg voor die hefboomconstructie kwijt bent. En dan ben je, dan vaar je achteruit. Wordt het gat steeds groter.
5: Ja, interessant hieraan is dat Ronald J., een van de verdachten in de zaak, ervoor heeft gekozen om met het FD te praten. Dat is ook waar we al deze informatie van hebben, van de medeoprichter van Knaken zelf, die dit dus allemaal mede heeft ondernomen. Dat is toch wel opvallend, Bert, dat iemand er dan voor kiest om met de media te praten in deze zaak.
6: Ja, heel opvallend. Ik luister wel eens naar Napleiten. Erg leuke
5: collega's van Napleiten.
6: Over geruchtmakende strafprocessen. En daar wordt geregeld benadrukt dat het riskant is om tijdens een lopende rechtspraak met de media te praten. Omdat, kijk, alles wat je daar zegt, dat is een verklaring die naast het andere bewijs of andere verklaringen gelegd kan worden. En dat kan dus tegen je gebruikt worden in de zaak. Ja. Dus het is niet verboden. Het is ook niet dat het nooit gebeurt. Maar het is wel opvallend.
5: Ja, onhandig misschien, ja. Als we het even een beetje uitzoomen en naar de Nederlandse sector als geheel kijken, wat betekent het verlies van Knaken dan voor de hele Nederlandse sector? Het is uiteraard heel triest dat mensen vermoedelijk een deel van hun geld kwijt zijn.
6: Ja, als ze heel eerlijk zijn, betekent het niet zoveel. Het was echt een hele kleine partij met duizenden klanten gaat het om. Ja. Het gaat om miljoenen aan klanttegoeden. Even voor het beeld. Bitfavo is grofweg 1000 keer zo groot.
5: Ja.
6: En dus het is echt ten opzichte van de complete sector.
5: Miljoenen klanten.
6: Ja, miljoenen klanten en miljarden aan tegoeden. En dus dat is echt een zeg maar 3 orde groter is groter. Dus voor de sector of voor het speelveld betekent het niet zoveel. Ik denk ook dat veel beleggers dit zien als een verhaal van het verleden. Dit is een bedrijf zonder Mika-vergunning. Want als we goed gaan kijken naar wat Mika brengt, dan zitten er in Mika allerlei zaken die dit aan het licht hadden moeten brengen. He, bijvoorbeeld in Mika zit via Dora dat je een significante hack moet melden. Je moet ook melden op het moment dat er onvoldoende dekking is. Er zijn allerlei van dat soort zaken die gewoon naar boven waren gekomen. Ja. En het is ook niet zo gek dat er in het vergunningsproces dit dan aan het licht komt. Dus je zou ook kunnen zeggen, dit is een reliquie van het verleden. En ook een bewijs dat de sector zoals die nu gereguleerd wordt, dat dat ook zinvol is. He,
5: en misschien hoe pijnlijk ook is dit ook misschien dat Knaken toch slachtoffer is geworden van de consolidatieslag die Mikar met zich meebrengt. Dat eigenlijk alleen hele grotere, serieuze partijen door het poortje gaan. En dat de andere partijen die dat daar de zaken minder op hoorden hebben, dat gewoon niet halen.
6: Ja, maar dat vind ik wel net iets te positieve lezing. Want dat suggereert een beetje van, hey, dit is een bedrijf die gewoon niet qua bedrijfsactiviteit en omvang niet levensvatbaar is. Maar hier zat ook gewoon een hele grote vieze rol in.
5: Ja. Nou, oké. Daar houden we het bij. De hele grote vieze drol in Rotterdam. Goed, wij gaan eens even naar de prijzen kijken, Bert. Dat is toch een stuk positiever, hè? Want dat doen we iedere week met jou. Nou, nu heb ik je tegenover me in de studio. Als analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha kijk jij altijd naar de koersen. Bitcoin eindigde deze week, en dat klinkt een beetje raar voor een asset die 24/7 verhandeld wordt, maar eindigde deze week op zo'n $85.000. Ja, dan moet je maar even uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is volgens mij goed nieuws.
6: Ja, dat klopt. Ja, ook bij assets die 24/7 verhandeld worden. Ja, dat zijn er tegenwoordig steeds meer. Of 24/5 heb je tegenwoordig wat vaker. Maar ook de traditionele handelshuizen willen naar 24/7. Dan nog heb je te maken met dag- en weekslot. Dat zijn toch momenten die afgesproken zijn van, hey, hier leggen we de grens. Dus 2 dagen of 2 weken of maanden. En daar wordt wel naar gekeken. Er zijn allerlei beleggers en strategen die daarop hun strategieën gebaseerd hebben. Omdat je door elke keer naar een bepaalde slotkoers te kijken, een bepaald moment te pakken, ook ruis eruit filtert. Maar goed, dat is bij Bitcoin is dat dan 0 uur UTC. Hè? Dat is voor ons maandagochtend om 2 uur 's nachts, heel vroeg.
5: Precies. Ja. Ben je wakker gebleven?
6: Nee, zeker niet. Nee, dat is niet nodig. Maar het weekslot was wel bijzonder deze week. En laten we dat even vanaf de basis opbouwen. We moeten het dan heel even hebben over marktcyclussen die elke financiële markt heeft. Elke financiële markt heeft een cyclus waarin kracht en zwakte elkaar afwisselen. Vaak met een ritme van zo 4, 5, 6 jaar. Hangt vaak samen met de conjunctuur of met herfinanciering of met liquiditeit. Pak een grafiek van de afgelopen 15 jaar van Bitcoin. En iedereen kan met een krijtje aanstrepen. Hier zitten de bodems, daar zitten de toppen. En die toppen en die bodems, daartussen zitten de bull en de bear markten. Zo noemen we die in de Bitcoin-markt. En de afgelopen 11 maanden ging het omlaag. Lagere toppen, lagere bodems. Je ziet het om de koers omlaag gaan. Ja,
5: het is niemand ontgaan.
6: Ja, en dan heet dat een bear market. En we zitten nu in de fase dat je allerlei aanwijzingen krijgt van, hey, misschien is die dalende trend wel aan het overgaan in een nieuwe stijgende trend. Misschien zitten we wel rondom de vorming van de bodem. Misschien hebben we hem al gehad op 1 juli op $57.700. En dan ga je speuren naar aanwijzingen dat we misschien wel een nieuwe stijgende trend te pakken hebben. De nieuwe bullmarkt. Eigenschappen van een stijgende trend zijn hogere toppen, hogere bodems en een koers boven het dominante gemiddelde. En 2 van de 3 vinkjes hebben we de afgelopen 2 weken kunnen zetten. Vorige week zagen we een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Deze week zagen we een weekslot boven de $83.000 van 6 mei. Namelijk, ik geloof dat het 85.000 was of zo, maar de koers was er ook op 87 al geweest. Ja. En die 2 feiten bij elkaar zijn voor heel veel beleggers en analisten voldoende om te zeggen, we zitten nu in een nieuw regime, namelijk in een vroege nieuwe bullmarkt. Niemand werkt met zekerheden, niemand heeft een glazen bol. Je werkt met waarschijnlijkheden. Ja, er is nu voldoende bewijs of voldoende aanwijzing om dit als basis.
5: Een heel belangrijk signaal voor die overgang van bear naar bull. Nu toch, als we even nu naar de koers kijken, net boven de $83.000, dan ben ik goed opgevoed door jou en dan zeg ik, dit is ruis. Hier moeten we even nog niet op letten. Dit is Donald Trump die rare sprongen maakt. En dat we nu onder dat niveau staan van zondag op maandagochtend, wat jij heel belangrijk acht, dat is niet zo erg nog.
6: Nou, dat niveau is rond de 83.000. Okay. Dat is eigenlijk de grens. Dat was namelijk de top van 6 mei. Ja. Daar, en er lopen ook nog wel wat andere indicatoren die gevolgd worden. Dus tot nu toe levert dat niveau prima steun. Hè? Dus als je zou werken met steun- en weerstandsniveaus, dan zeg je van nou, dit is tot nu toe is het nog een prima verhaal. Maar ik ben ook met je eens, stel dat de koers nu verder zou dalen, dan is dat in principe ruis. Hè? Want waar we nu naar kijken, als we het hebben over boel- en bearmarkten, dan zijn dat de trends die zich uitstrekken over vele maanden en kwartalen. En het feit dat daar in die trend nu een hogere top gemaakt is, dat we boven het gemiddelde hebben gezeten. Ja, dan is het ook te verwachten dat als we gaan dalen, dat we op weg zijn naar een hogere bodem.
5: Ja, hoger dan 57.700.
6: Ja, pas als we daaronder komen, dan moeten we nu met terugwerkende kracht zeggen, ja, het was dus toch nog geen trendomkering.
5: Precies, maar wat scenario's betreft is de kans eigenlijk inmiddels nihil dat wij nog een diepere bear market gaan krijgen.
6: Ja, niet heel, dat zeggen analisten eigenlijk nooit. Hè, want dat
5: veronderstelt alleen
6: een bepaalde zekerheid die er niet is. Ja. Maar het is zo, de kansen liggen nu zo dat voor veel mensen zeggen van ja, we kunnen hierop handelen. Dus we kunnen nu een positie innemen. Het is nu verantwoord om ervan uit te gaan dat we de komende 2 jaar hoofdzakelijk aan het stijgen zijn.
5: Ja, ja. En als we even naar de macro-economie kijken, dan begint het toch wel te piepen en te kraken, zou ik maar willen zeggen. Wereldwijd stijgt de vooral langlopende rente op staatsobligaties. Dat gaat niet de goede kant op. Je ziet dat de Federal Reserve van de ECB, dat is dan vooral de korte rente, die rentes aan het verhogen zijn. Wat betekent deze situatie nou op de obligatiemarkt, zullen we maar zeggen, voor de cryptosector?
6: Ja, je had het net even over dat het koers weer ietsjes daalde. Ja, dat hangt hier heel erg mee samen. Ja. Er zijn echt wel wat zorgen op financiële markten. En de stijgende olieprijs, daardoor stijgende inflatieverwachting en daardoor stijgende rente op obligatiemarkten over de hele structuur van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook buiten Amerika. Maar met name de Amerikaanse obligatierente is belangrijk voor de cryptomarkt. Ja. De obligatiemarkt is een gevaarlijk beest, Daniel. Die is met alles verbonden. Overheidsfinanciën, financiële omstandigheden voor bedrijven en voor consumenten. Denk aan de huizenmarkt, denk aan creditcardschulden. Financiële huishouding van verzekeraars, pensioenfondsen. Wisselkoersen tussen verschillende munten. Ga maar door. Dus als die obligatiemarkt snel beweegt, grote schokken laat zien, ja, dan zijn er mensen bij hele grote instellingen die heel zenuwachtig worden. En de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, die maakt zich hier al een tijdje hard op druk over. Dat is opvallend, dat hij publiek zegt, ik maak me hier zorgen over. Stoere taal uitslaan, I am the house now. Symboolmaatregelen nemen, ook om te laten zien, ik ben bereid om iets te doen, op zijn minst.
5: Opkoopprogramma's van enkele miljarden.
6: Ja, de markt die verlangt blijkbaar meer, dat blijkt. Want die rente die blijft maar stijgen. Kijk, de oplossing is dat Trump stopt met die oorlog. Want daar ligt uiteindelijk gewoon de bron van alle van de zorgen die er nu zijn. Dat zou de splinter er denk ik in één keer uithalen. Maar daar lijkt het nu niet naartoe te gaan. En dan blijft het dus als donkere wolk boven de markt hangen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat voor de AI-boom, dus de economische groei of de productiviteitsgroei die AI brengt in de reële economie, en de aandelen van AI-bedrijven, dat daarvoor de rente eigenlijk niet zo vreselijk veel uitmaakt. En neem een Nvidia, als jij 60% bruto marge hebt, dan boeit 1% duurder aan financieringskosten niet. Hè? Dus en we zien ook dat beleggers tot nu toe elke keer de dip kopen. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, weet je, we geloven wel links of rechts omdat dat die boelmarkt wel verder gaat, dat de economie wel resilient is, wel veerkrachtig is. En de Nasdaq maakte vorige week nog all-time highs, om maar wat te noemen. En tegelijkertijd zien we toch elke keer weer die schrikreactie als er weer iets escaleert in Iran. En ik denk dat die combinatie van onzekerheid en toch elke keer weer vertrouwen dat wel goed komt, dat
5: en is dat ook het verhaal voor de cryptosector? Ja. Het sentiment is nu goed, maar het is gewoon een beetje schokken.
6: Dus op het moment dat je dat dan de rente in één keer weer 10 basispunten stijgt in korte tijd, dan zie je dat het ook even iets doet. Dat het alles even in beweging brengt. Ja,
5: gevoelsmatig toch ook wel de ontwikkeling van de laatste paar jaar, misschien sinds Trump er zit, of sinds Trump de president is, dat we heel vaak schrikken van Trump, maar eigenlijk gaat de markt gewoon omhoog als je het een beetje uitzoomt.
6: Klopt. Alleen het punt is dat met de obligatiemarkt dat je zou kunnen zeggen 90% kans. Stel dat je analyse is 90% kans, 95% kans dat het gewoon goed komt. Ja, die 5% is wel heel venijnig. Als het daar misgaat, dan gaat het ook goed
5: dan
6: mis.
5: Dan gaat het goed mis. Ja. Wij zijn nog niet uitgepraat over AI. Dit was ons hoofdstuk over de markt, maar de AI, het praten over AI, daar gaan we nog even mee door, want ja, crypto zal een belangrijke rol gaan spelen voor AI agents op het gebied van betalingen. Dat stellen analisten van BlackRock, de vermogensbeheerder, in een nieuw rapport. En bij BlackRock zien ze dan dat de economie voor zich waar AI agents zelfstandig betalingen kunnen doen, ja, die moeten dan terugvallen op stablecoins. Kan je eens preciezer uitleggen, want dit zeggen ze nu wel, allemaal hartstikke leuk. Hoe zie jij dit voor je, Bert? Hoe moeten we dit ons voorstellen? Een economie met AI agents die betalingen doen met stablecoins?
6: Ja, dus eerst even over AI. Hè. We kennen allemaal chat. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is wat we de afgelopen 3 jaar allemaal zijn gaan gebruiken. De volgende stap is de agent. Die geeft je een opdracht om iets uit te voeren of een doel om te bereiken. En dan gaat zo'n agent zelfstandig aan de slag. Denk aan een persoonlijke medewerker, een persoonlijke assistent of een virtuele medewerker, een beetje iets in die geest. En die agents die zullen, als ze namens jou aan de slag gaan, voor jou aan de slag gaan, zullen op allerlei manieren met geld in aanraking komen. En ze zullen misschien voor jou iets bestellen in een webshop of iets boeken of iets in die richting. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze tijdens het uitvoeren van hun taak, van hun opdracht, data of informatie of rekenkracht moeten inkopen. Uh-huh. Of bij een dienstverlener, hè, of bij een andere AI-agent die bijvoorbeeld ergens in gespecialiseerd is, ergens heel goed in is. En BlackRock die verwacht dat voor dat, met name voor dat tweede doel, hè, dat daarvoor stablecoins de infrastructuur of het middel gaat worden.
5: Ja, omdat het computer-native geld is, laat ik het zo maar zeggen.
6: Precies, waar je met hele kleine bedragen heel goedkoop, heel snel en in één keer definitief kunt afrekenen. Kijk, voor het eerste doel, iets kopen in een webshop, kun je gewoon een virtuele creditcard geven en dan kan die agent voor jou dat boeken. Ja. Daar zijn ook allerlei alternatieven voor. Maar specifiek voor dat tweede, ja, daar zouden stablecoins onovertroffen zijn.
5: Maar dan schrik ik toch een beetje, Bert. Want ik dacht juist dat we met Bitcoin het geld van de wereld, het geld van de toekomst te pakken hadden. Of Ethereum misschien. Maar nu schrijft zelfs BlackRock over stablecoins als geld voor computers.
6: Ja, dus die stablecoins die zijn uitgegeven op een cryptonetwerk. Dus uiteindelijk, doordat je stablecoins gebruikt, gebruik je ook het Ethereum of het Solana-netwerk. Ja. Dus het is niet zo dat die ineens buiten beeld zijn. En wat je eigenlijk altijd ziet bij die agentic commerce is dat de protocollen daarvoor agnostisch zijn. Die zeggen niet dit moet met USDC of met die specifieke, of überhaupt met een stablecoin. Ja. Of het moet met dollars. Je kan daar ook gewoon Lightning of Ether betalingen voor gebruiken als je dat zou willen.
5: Bitcoin,
6: ja, dus dat kan allemaal. Hè. Alleen de vraag is, wat willen de agents, wat willen de mensen, wat willen de bedrijven?
5: Ja.
6: En dan kom je op een afstemmings- of een coördinatievraagstuk en dan blijkt het netwerkeffect van de dollar heel erg groot is.
5: Toch wel, hè? Ja, ja, toch handig die dollar. Goed, daar laat het even bij voor nu. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Bert. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
6: We hebben te gast Milou Brandt. Zij heeft een boek geschreven.
5: Is een collega van BNR Beurs.
6: Ja,
5: ongelooflijk.
6: Ja, ze heeft een ontzettend leuk boek geschreven over beleggen. Ja. En zij constateert eigenlijk dat er ontzettend veel mensen zijn die er goed aan zouden doen om eens te gaan beleggen. Maar op een of andere manier daar niet toe komen. En hoe zit dat dan precies?
5: Precies, ja. Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Maar dat gaan we doen dus in de podcast. Want tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt, meldt Omroep Flevoland. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de ruzie tussen Oekraïne en Zuid-Korea wordt steeds heftiger. Waar komt de woede vandaan en wat betekent dat? Dat vraag ik aan hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties regende het weer van oproepen om dingen te veranderen binnen de VN en de wereld.
5: It is time that countries in Africa, Asia and Latin America had a fully fledged place.
6: The greatest power is not the power to dominate. It's the power to build a future that works for everyone.
7: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?
8: To overcome division and instability, we must also find new ways to bring countries together.
4: Maar van echte veranderingen komt het nooit. En dus is er een nieuwe VN nodig. Daarvoor pleit oud-diplomaat Ron Keller samen met politicoloog Paul van der Werven in het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Gefeliciteerd met het nieuwe boek, Ron.
9: Dankjewel,
4: ja,
9: Bernard.
4: Ja, ja. Paul staat aan de andere kant van het glas toe te kijken, dus hij is bij ons. Het boek dat jullie samen hebben bedacht, dat gebeurde op het plein in Den Haag. Wat is een beetje koffie drinken? Enfin, bekende pleisterplaats voor mensen van jullie beroepsgroep.
9: Ja, dat klopt. Het is een kruispunt van de carrières en van mensen. Wij zaten daar eigenlijk een beetje te somberen over het feit dat in toenemende mate, praat ik over 5 jaar geleden, in toenemende mate dachten wij kiezers naar de flanken in ons eigen Nederland, zeg maar, dat de extreme flanken bewogen. Dus opkomst nog meer dan daarvoor van populistische, nationalistische partijen. Met het idee, nou is het afgelopen, Nederland moet echt gewoon weer voor de Nederlanders zijn. En wij hebben om allerlei redenen daar, voelden we ons daar niet gelukkig mee. En we dachten, ja, dat kan toch niet onze toekomst zijn, dat we weer alles terug gaan trekken op het plotje Nederland en dan denken dat we daarmee de uitdagingen van vandaag aan kunnen. En toen zijn we die uitdaging eens gaan bekijken. Waar staat nou zo'n Nederlands kabinet voor? Wie het ook is. En dan blijkt dat in toenemende mate problemen die Nederlanders ervaren een internationaal karakter hebben. Te maken hebben met ontwikkeling in het buitenland, beïnvloed worden door ontwikkeling in het buitenland. Ook dat in toenemende mate de kansen die Nederlandse burgers en bedrijven hebben In het buitenland liggen.
4: Ja.
9: En dat je dus eigenlijk misschien wel als kiezer te veel vraagt van die nationale politici. En dat de nationale politici, en dat is denk ik het beginpunt van ons denken. En dat is dus tot dat boek uitgegroeid. Dat je dus dat politici misschien ook iets meer en eerlijker zouden moeten zijn naar hun kiezers toe en zeggen: u bestelt bij mij een aantal dingen. Een aantal dingen kan ik leveren in Nederland. Maar voor een aantal zaken zal ik voor u naar Brussel gaan, of als het om mondiale problemen gaat, naar New York gaan. En ik zal daar met andere landen zorgen dat u daar bediend wordt.
4: Ja.
9: Nou, dat is denk ik het beginpunt. Het ontdekte we eigenlijk dat in toenemende mate, en dat heeft te maken met globalisering. Dat in toenemende mate het leven van de wereldburgers een gezamenlijke uitdaging is en een gezamenlijke kans is. Maar ook alles wat daarbij hoort. En als je dat dan vervolgens beseft, dan zeg je: nou ja, maar dat is fantastisch, want daar hebben we al die internationale organisaties voor. Die gaan dat aanpakken.
4: Ja, we hebben al de EU trouwens.
9: Ja, de EU.
4: Maar je hebt ook de VN, daar konden jullie zeggen. Ja. Nou hoor je vaak, in het gevoel van mensen is de VN een ding. Een soort een entiteit. En je hoort ook vaak zeggen: waarom doet de VN nou niks?
9: Dat klopt.
4: Er is een verschrikkelijke oorlog in Soedan. Waarom doet de VN niks?
9: Ja.
4: Maar dus de VN is niks. De VN is de optelsom van 193 landen, toch?
9: Ja, dat klopt. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, er zijn 193 landen lid van. Dat is nog nooit in de mensheid, geschiedenis van de mensheid gebeurd. Hè? Dat de 193 landen, dan praat je eigenlijk over de hele wereldbevolking, gezamenlijk een organisatie opbouwt. En ook met elkaar overlegt en met elkaar praat en met elkaar naar elkaar luistert. We zijn heel erg gefocust, ook de afgelopen week weer, door de algemene vergadering van de VN. En we zien ze nu en dan vergadering van de Veiligheidsraad. Maar de VN is veel meer. Daar werken duizenden mensen dag in dag uit, all over the world zou ik bijna zeggen, in heel veel landen, aan armoedebestrijding en het verbeteren van gezondheidszorg.
4: Ja, maar goed, oud-ambassadeur John Bolton heeft ooit gezegd: als je van dat hoge secretariaatsgebouw de bovenste verdiepingen aftikt, is er geen sterveling die het verschil merkt.
9: Ja, maar dat is iets. Dat is mij te cynisch. Er gebeurt ontzettend veel goeds wat in het verleden gewoon niet gebeurde, omdat we die VN wel degelijk ooit hebben opgezet. Maar de vraag is veel meer: is de VN zoals die is opgezet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? En hij is eigenlijk niet ingrijpend hervormd al die decennia sindsdien. Is die nog wel in staat om de uitdagingen van vandaag echt aan te pakken?
4: Oké, is die in staat om die uitdaging aan te pakken?
9: Het antwoord is nee. En dat hebben we vervolgens getoetst aan drie hele voor de hand liggende en hele prangende problemen. De eerste is natuurlijk oorlog en vrede. Het idee van de VN was ook al trouwens van de voorganger van de VN, de Volkenbond.
4: Ja.
9: En het voorganger daar weer van, het Concert van Europa. Dat heeft niks met muziek te maken, maar dat was eigenlijk het idee dat landen in Europa na Napoleon zeiden van: ja, we moeten voortaan gaan praten in plaats van naar de hersens.
4: En vanaf Stresemann is het echt een serieuze gedachte geworden.
9: Ja. En het idee dus van de VN is ook: we gaan praten. Nou, als je nou kijkt naar oorlog en vrede, we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog honderden oorlogen en conflicten zien opborrelen. Maar die zijn soms ook weer gedoofd en uitgedoofd en opgelost. Maar we praten nu over de laatste 10 jaar, de laatste 15 jaar, zeker de laatste jaren, over een, ik zou bijna zeggen, exponentiële groei van het aantal oorlogen. Ja. Er zijn er nu 65, zegt het Rode Kruis. Zoveel hebben we er sinds de Tweede Wereldoorlog niet tegelijkertijd gehad, deze aardbol.
4: En
9: het aantal neemt nog steeds toe.
4: En dan heb je natuurlijk een.
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Tegengestemd. En daarna is dat uitgegroeid en uiteindelijk heeft dat geleid tot de liquidatie van Gaddafi, wat helemaal niet de bedoeling was van die resolutie. En toen hebben de Russen, ik heb dat zelf destijds bij de, van de Russen gehoord in de algemene vergadering. Ja. Dit is de laatste keer dat wij ooit nog een westers voorstel zullen steunen.
2: Ja. Ja.
1: En vanaf dat moment is het mis. Nou, hoe repareer je dat?
2: Ja, nou, je ziet dus toen ook al dat de Russen in toenemende mate het gevoel hadden, wij worden voor het lapje gehouden, wij worden belazerd door het Westen. Waar of niet waar, maar dat gevoel, dat is er geweest. Ja, en dan zie je dat als het wantrouwen gaat toenemen, dat een systeem met vetorechten dus niet werkt.
1: Nee.
2: Als je een instituut zou hebben dat met meerderheidsbesluiten met meerderheidsbesluitvorming zou opereren. En als je een instituut zou hebben dat ook sancties kan opleggen, echte sancties ook kan afdwingen, als je je niet aan afspraken houdt.
1: Ja.
2: Dat is een wortel en een stik. Nee, maar even, hè, dus hardop redeneren over waar de huidige systeem in de VN niet toe. De huidige VN-veiligheidsraad is niet in staat meer om de oorlogen en conflicten terug te duwen. We hebben er nu 65 en de Veiligheidsraad staat erbij en kijkt ernaar en grijpt niet in. Dus dat lukt niet. Nou, het tweede probleem is klimaat. We hebben ontzettend veel klimaatproblemen. Nou, kijk nou eens naar Nepal wat daar gebeurde, of kijk naar wat er in de Rijn gebeurde. Ik dacht, ik ga met mijn Mendius een cruise op de Rijn maken. Nou, nee dus. Nee. Wordt wandelen in het zand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bosbranden, en ik bagatelliseer het niet. Het is dramatisch wat er met het klimaat gebeurt. Vandaag in het nieuws, 5% van al het ijs in de Alpen van gletsjereis is gesmolten in 1 jaar tijd, Bernard.
1: Ja.
2: Stel je eens voor wat dat over 20 jaar betekent.
1: Ja, maar het is ik steun de redenering, maar het is natuurlijk ook een El Niño-jaar waarin dat soort extreme dingen vaak zijn.
2: Ja, maar als je over iets langere periode kijkt, vanaf 2000...
1: Ja, dan is dit een forse.
2: Dan zie je dat dus vanaf 2000 tot nu is ongeveer 42% van het gletsjereis verdwenen.
1: Ja.
2: Dus dat is een trend die dramatisch is. Maar we praten over een veel bredere klimaatproblematiek. Eigenlijk weten we nog niet eens welke consequenties we eraan moeten verbinden als mensheid. Kortom, er is niet eens een VN-klimaatorganisatie, Bernard.
1: Nee.
2: Dus daar faalt het internationaal stelsel.
1: Maar wel een akkoord, al is dat geschonden. Maar ja, het akkoord van Parijs is toch wel degelijk een VN-ding?
2: Nee, dat is geen VN-ding. En dat wordt ook niet door de VN bewaakt en nageleefd. Er is ook geen uitvoerende organisatie. Dus er is geen financiering door de VN bijgeleverd. Nee, het is fantastisch dat we dat akkoord sloten. Het geeft dus aan dat alle landen beseffen dat hier een gemeenschappelijke belang bij is.
1: Ja,
2: en het geeft ook aan dat er dus behoefte is om het uit te voeren, maar dat vervolgens iets ontstaat.
1: Ja.
2: En dat is als je er geen organisatie boven zet, Bernard. En dat heet beleidsconcurrentie. Of laat ik het zo zeggen, ja, eigenlijk free riders gedrag, om het in goed Nederlands te zeggen. Met andere woorden, landen denken, nou ja, het is een vrijwillig akkoord. En als ik iets minder doe, want ik moet toch wel misschien wat aanpassingen plegen in mijn land. En als een ander land nou wat meer doet, dan kom ik ermee weg. En zo denkt iedereen.
1: Ja, of het is een verdeling van geld. Hè. Sommige arme landen zeggen, wij zijn de pineut, je kunt ons wat.
2: Ja. Ja. Kortom, dat klimaat werkt, oorlog en vrede wordt niet bediend, wordt niet teruggedrongen. Vrede wordt niet geleverd. Klimaatbeheersing wordt niet geleverd. En tenslotte, en dat is een probleem waar ook heel veel nog steeds Nederlanders en andere wereldburgers of Amerikaan of waar dan ook mee te maken hebben, dat zijn vluchtelingen. Economische vluchtelingen inclusief. En die vluchten voor armoede. Die vluchten van armoede, die vluchten voor oorlogen, die vluchten voor klimaatverandering. Al die migratiestromen leiden tot extra spanning in andere landen. En tot een erosie van de capaciteit van de landen waar mensen uit vertrekken. Allemaal ongewenste ontwikkelingen. Dus op dat gebied levert de VN ook niet. En we hebben gedacht, laten we nu eens kijken wat er bij de VN wel functioneert. En wat de redenen zijn dat de huidige VN niet levert.
1: Nee. Er zijn dingen die wel functioneren. Schrijf je ook IMF.
2: Het Internationaal Monetair Fonds functioneert.
1: De Wereldbank.
2: Ja, functioneren.
1: UNICEF, wat mij betreft. Ik noem maar wat.
2: Ja, weer wat minder, maar ja.
1: Nee, maar dat
2: spreekt wel aan.
1: Ja, een aantal dingen die in Wenen en Genève zitten, die gaan wel. Ja. Maar wat er in New York is, is allemaal prut.
2: Ja, het voordeel van UNICEF is dat ze mensen aanspreekt. Mensen hebben het gevoel, dit is mijn UNICEF. Ik doneer daarvoor. Ik weet waar ik het voor doe. Ik krijg er ook iets voor terug. Je hebt het gevoel dat het is mijn organisatie en het is mijn

0: het is ook mijn, als wereldburger, mijn plicht om iets te doen aan die bestrijding van kindersterfte.
1: We hebben dat gevoel. Pagina 194 in het boek. Daar staat wat er allemaal moet gebeuren. In 1, 2, 3, 4, 5 punten. Veiligheidsautoriteit, er moet een autoriteit komen. Veiligheidsautoriteit, klimaatautoriteit, noemde je net al. Monetaire autoriteit, die hebben we. Handelsautoriteit, nou, dat is, ja, die hebben we een beetje. Ontwikkelingsautoriteit hebben we ook, maar het werkt niet echt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Tegen wie praat je eigenlijk in dit boek?
0: Ja. Nou, we praten. Misschien moet ik toch, als ik mag, toch één stapje terugzetten. Wat is er mis met het huidige VN-systeem? Ik denk dat dat een vraag is die ook de luisteraar zal willen beantwoord willen zien. Kijk, het probleem van de huidige VN is. Landen voelen zich niet echt goed vertegenwoordigd. Ofwel grote landen hebben te veel macht, Veiligheidsraad. Ofwel kleine landen hebben te veel macht in de algemene vergadering One Country, One Vote. En dan zeggen de grote landen, sorry hoor, maar daar gaan we ons niet aan houden. Kortom, er is iets mis met de stemverhoudingen. Dan is er iets mis met dat vetorecht. Er is iets mis met het gevoel van de burger. Dit is mijn VN die voor mijn belangen opkomt. Het gevoel van bond tussen de burger en de organisatie. En, heel belangrijk, er is iets mis met de mogelijkheid om te handhaven.
1: Ja.
0: Nou, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, die hebben op een aantal van deze punten wel goede opzet. Ze hebben wel een gewogen stemverhoudingen, hebben wel meerderheidsbesluitvorming.
1: En respect.
0: Hebben respect en hebben ook sancties. Die ze kunnen heffen als landen zich niet in afspraken houden. En we hebben eigenlijk gedacht, als we die logica van bestaande organisaties nu eens plakken op oorlog en vrede, klimaat en welvaartsverdeling, dan zouden we wel een heel stuk verder zijn.
1: Oké, maar er moeten een paar dingen voor gebeuren. De meeste veranderingen lopen via de Veiligheidsraad. Als die dat daar niet in meegaat.
0: Nee, de Veiligheidsraad is onderdeel van het probleem, dus daar moet je niet de oplossing vinden.
1: Dat weet ik, maar als je bijvoorbeeld iets wil doen aan de Veiligheidsraad, dat zou heel belangrijk zijn, meer landen die vertegenwoordigd zijn, minder veto, noem het allemaal maar op. Ja, dan is het diezelfde Veiligheidsraad die daarover gaat. Dus je komt nooit.
0: Ja.
1: Ze zijn er al vanaf 1993 mee bezig.
0: Ja,
1: met de hervorming van de Veiligheidsraad.
0: Nee. Ik denk meer dat de noodzaak om te hervormen nu veel zichtbaarder is dan in 1993 of de jaren daarvoor of daarna. Dus we zien de noodzaak van hervorming. Want je vroeg mij voor wie is het boek geschreven.
1: Ja, ik denk aan wie richt je boodschap? Dat is het eigenlijk.
0: In tweeledig. Ja. Enerzijds de geïnteresseerde burger die wil weten. Waarom ervaar ik problemen en hoe zouden ze eigenlijk opgelost kunnen worden? Landen gaan dat dus niet doen. In natiestaat is daardoor te klein eigenlijk. En de huidige organisaties zijn niet goed georganiseerd. Dus het is voor de gemiddelde burger bedoeld om iets
1: om de
0: meer
1: problematiek
0: zicht
1: te beginnen. Oké, maar het zijn de leiders. Ja. Die het uiteindelijk, die 193 leden die daar zitten, die zullen moeten besluiten of ze naar deze twee auteurs luisteren.
0: Klopt. Dus de tweede doelgroep is, dat zijn de politici. En de politici, hopen we, beseffen veel meer dat zij naar hun kiezer eerlijk moeten zijn en moeten communiceren en ook zichzelf zo opstellen. Wij gaan internationaal aan de bak om uw belangen te behartigen.
1: Ja, maar ik heb de afgelopen week heel veel toespraken gehoord. Je kent het is een ceremoniële zaak, hoor je. Je moet het ook niet al te serieus nemen. Want het gaat natuurlijk niet om de toespraken, maar om de contacten. Dat weten we allemaal. Maar bijna elk land dat je daar hoort zegt, we moeten iets doen aan die Veiligheidsraad. En we moeten iets doen aan de organisatie. Dus er zijn heel veel leiders die hebben je boek blijkbaar al gelezen, of die weten het al, die snappen de boodschap. Waarom gebeurt, waar is de weerstand?
0: Ik denk dat we een leider nodig hebben die het initiatief neemt om die hervormingsagenda in gang te zetten. Je hebt eigenlijk een zaal nodig. Gewoon een plek waar je zegt, zullen we gewoon eens bij Bretton Woods conferentie of de San Francisco conferentie waarbij VN en
1: dat is de oprichting.
0: Ja, dat is dus het. Nou, huur eens ergens een zaal met een leider die en een zaal huurt en een visie heeft.
1: Ja.
0: Die zegt, dit is waar we op uit zouden kunnen komen.
1: Misschien een nieuwe secretaris-generaal, daar wordt nu over gestemd.
0: Dat is natuurlijk.
1: Zijn we het erover eens dat de huidige niet zo'n geweldig succes was?
0: Die kwam te laat en te ruw kwam hij binnen.
1: Ja.
0: Te weinig proactief. Heeft de hervorming wel geadresseerd en moet hervormd worden, maar daar is het stil geworden. De nieuwe secretaris-generaal moet in onze optiek met grote urgentie die hervormingsagenda oppakken, leiderschap tonen en een visie ontwikkelen. In eerste instantie misschien met een klein groepje denkers en vervolgens naar de lidstaten toe gaan, naar alle 193, niet naar de Veiligheidsraad, en zeggen, dit, wat willen we? Gaan we die kant op of gaan we die kant op?
1: Ja.
0: En ons boek hoopt een bijdrage te leveren aan die visie.
1: Ja, dat snap ik. En Nou, we hebben het er al eerder over gehad. Deze ziektehuisgenoot was geen wonder. Nee. Er zijn geweldige geweest, zoals Oetant was een goede. Ja. Kofi Annan.
0: Zeker.
1: Die gaat geschiedenis in als een voorbeeldige. Ja. Als nou zo iemand zou worden gekozen, denk je ja, dan zie ik toch een kans dat wat wij hebben opgeschreven wordt verwezenlijk.
0: Dan is die kans in ieder geval meer dan nul. Dus ja, we hebben een sterke persoonlijkheid nadat hij het lef heeft om hier ook tegen heilige huisjes aan te schoppen. En we praten over een hele, we zijn niet naïef, een hele grote herschikking van de macht. Ja. Maar weet je, Bernard, die herschikking van de macht, ook als de VN niet hervormt, zal die herschikking van de macht ook plaatsvinden. Maar weet je hoe die gaat plaatsvinden? Met heel veel oorlogen en conflicten.
1: Ja, conflicten.
0: En dat willen we in ieder geval.
1: En handelsoorlogen.
0: En handelsoorlogen. Ja. En we hebben gedacht, gaan wij op de Derde Wereldoorlog wachten totdat we de urgentie inzien, of gaan we nu een stap vooruit zetten? En wij hopen dat dit boek een klein beetje helpt. We trekken geen grote broek aan, hoor. Maar we hopen toch in alle bescheidenheid, met onze ervaring en onze eigen lessen die wij erin gestopt hebben, dat we een kleine bijdrage kunnen leveren. Dat althans in Nederland men beseft, we moeten meer stappen vooruit zetten op weg naar een beter bestuur van deze aarde.
1: Dank Ron Keller, oud-diplomaat en co-auteur van het boek Project Wereld, blauwdruk voor een nieuwe wereldoorlog. Co-auteur is Bart van der Werven.
0: Wereldorde.
1: Ja, ik kreeg net ook al op mijn kop. Ik heb het verkeerd gezegd. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel.
2: Blik op Europa.
1: Rusland waarschuwt de NAVO voor een conflict rondom de Russische enclave Kaliningrad. In een diplomatiek memo wordt volgens persbureau Reuters zelfs gedreigd met het inzetten van kernwapens. In reactie roept NAVO-baas Mark Rutte Rusland op om te stoppen met dit soort nucleaire dreigementen.
3: What we said is, hey listen, we are a defensive alliance. And stop the nuclear threats. This is absolutely not called for and not helpful. And particularly stop the war in Ukraine.
1: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, wat zijn precies de Russische grieven?
4: Ja, de Russische waarschuwing aan de NAVO die is van 30 september. Dat is een memo ingezien door persbureau Reuters, waarin Rusland de NAVO beschuldigt van een, ik citeer, gevaarlijke en roekeloze koers die kan leiden tot een direct gewapend conflict. Passage die daarin opvalt is dat Rusland ook zegt bereid te zijn het volledige arsenaal van krachten en middelen waarover het beschikt, inclusief kernwapens, dan te gebruiken. Mochten de NAVO-landen zouden proberen Kaliningrad van de rest van Rusland af te snijden. Dus dit gaat specifiek om Kaliningrad. Moskou zegt namelijk, ja, we hebben informatie dat de NAVO bereid is om een blokkade van Kaliningrad via lucht en zee in gang te zetten. Nou, dat zijn natuurlijk opvallende berichten. Tot slot valt mij ook nog op dat erin staat Russische aanvallen op besluitvormingscentra in de lidstaten van het bondgenootschap. Die beschouwen wij als doelwit. En besluitvormingscentra, dat zijn dan eigenlijk fabrieken die in Europa staan en die dan militaire middelen produceren voor Oekraïne. Die beschouwen de Russen als legitiem doelwit. Dus dit is wel een vrij harde retoriek.
1: En wat zegt NAVO-chef Rutte daarover?
4: Ja, die zegt Rusland, doe nou niet zo gek eigenlijk. Hij gebruikt heel vaak het woord reckless, roekeloos. Hij bevestigt trouwens ook dat het memo bestaat. Wil niet precies aangeven wat erin staat, maar zegt wel op basis van de mediaberichten, ja, dat Rusland paniek aan het zaaien is, roekeloos bezig is, en dat je daarmee het risico neemt dat de situatie verergert, dat onze verstandshouding met Rusland verergert, en dat je niet weet waar dat toe leidt. En Bernard, jij sprak Rutte vorige week en toen zei hij ook dit erover.
5: Mijn belangrijkste boodschap is, het is een bewijs van Poetins paniek.
1: Toch is het niks, zo'n officiële waarschuwing die Poetin kreeg aan Rutte. Wat moeten wij ermee?
4: Nee, zijn reactie daarnaast, ook vandaag weer in Münster, waar hij te gast is in het westen van Duitsland met Merz en Jette bij het Nederlands-Duitse legerkorps. Ook daar zegt Rutte weer vandaag eigenlijk, ja, blijf kalm en rustig met z'n allen. Er is geen sprake van een directe dreiging. Dus hij probeert aan de ene kant te deescaleren richting Moskou door aan te geven van jongens, wij zijn helemaal niet van plan om jullie aan te vallen. Wij zijn een defensieve organisatie. En aan de andere kant probeert hij het publiek duidelijk te maken dat ook al komt Rusland met harde retoriek, dat het niet automatisch leidt tot een oorlog. Je ziet wel, moet ik zeggen, van Russische zijde ook een opbouw in die retoriek. Dus je ziet steeds meer incidenten waar wij in Europa Rusland van beschuldigen. Hè, die zogenaamde hybride oorlog. Nou, dan reageren Russische woordvoerders daar weer op, zoals Peskov, die zegt, ja, jullie zijn een stelletje heethoofden. Maar wat nu is gebeurd deze week, is dat er voor het eerst dus een officiële reactie is geweest, een officieel document richting de NAVO is gestuurd. Handen af van Kaliningrad, dat gaat dan exclusief over die enclave waarvan Rusland zegt, daar hebben jullie niks mee te maken. Maar ja, Bernard, jij weet ook, wij maken ons weer zorgen om de Baltische Staten. Wij zijn bang dat die worden ingesloten, terwijl Rusland bang is dat Kaliningrad wordt ingesloten. En er zal ergens een balanceeract moeten zijn in hoe je daar van beide kanten mee omgaat. Je mist in Europa een aanspreekpunt. Je mist een John Ratcliffe, de baas van de niet bestaande Europese inlichtingendienst, die even naar Moskou kan gaan en kan zeggen, jongens, doe dit niet, want dan zwaait er wat. Kortom, we hebben nog wat stappen te zetten. En tot die tijd is mijn observatie dat Rutte al die kastanjes uit het vuur haalt.
1: Dankjewel, Geert-Jan Haan. Wil je meer weten over dat bezoek van Rutte, Merz en Jette aan Münster? Luister dan vanmiddag naar de podcast Make Europe Great Again van BNR.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League-wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina-protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: De diplomatieke ruil tussen Oekraïne en Zuid-Korea loopt verder uit de hand. President Zelensky maakte vorige week bij de Verenigde Naties bekend dat zijn land 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd.
9: Recently, we sent 2 North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive.
8: Zuid-Korea is woest. Ik praat erover met Remco Breuger, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, Remco.
10: Goedemiddag, Werner.
8: Ja, de Zuid-Koreaanse president bemoeit zich er hoogst persoonlijk mee. Is dat gebruikelijk?
10: Ja. Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. Ik keek ook wel echt van op toen ik dit in de krant zag verschijnen. Dat Lee zich hier persoonlijk mee bemoeit. Dat komt eigenlijk heel weinig voor. Dan moet het echt dan een zaak van staatsbelang op het hoogste niveau zijn.
8: Ja, en dat vindt hij het dus kennelijk ook. Nou heeft Zuid-Korea ook regelmatig bonje met Japan. Dat is historisch gezien iets begrijpelijker natuurlijk vanwege het koloniale verleden en al dat soort dingen. Maar ook in die kwestie hoor je vaak van heel hoog van de presidentiële kant of zo toch wel echt zware kritiek. Dus helemaal los daarvan zijn ze niet, hè?
10: Nee hoor, het komt zeker wel voor dat een president naar voren stapt en zegt dit accepteren we niet en hier moet wat aan gebeuren. Maar het is precies wat je zegt, dat is inderdaad het geval met Japan bijvoorbeeld. Als er gewoon echt een heel pijnlijk verleden ligt waar weinig oplossing voor verwerking wordt geboden. Ja, en dan stapt hij naar voren. Dat is in het verleden ook wel gebeurd met andere presidenten. Maar iets als dit, ja, hiervan vraag je toch echt dat het op niveau van ambassadeurs achter de schermen wordt opgelost.
8: Ja, Zelensky heeft deze ontboezeming een week geleden al gedaan. Waarom is Zuid-Korea hier nu nog steeds zo boos over?
10: Ja, ik zal je het eerlijke antwoord geven. Ik weet het niet. Dat zal ten dele speculatie worden. Want dat deze 2 soldaten op enig moment naar Zuid-Korea zouden gaan waarschijnlijk. Ja, dat wist iedereen. Dat wist echt Jan en Alleman op het moment dat ze die internationale interviews hebben gegeven. Dat is denk ik bijna 2 jaar geleden, net nadat ze waren gevangen genomen. Toen hadden ze zelf wel over dat ze misschien naar Zuid-Korea zouden gaan. Dus waar deze woede vandaan komt, dat heeft weinig te maken denk ik met dat deze soldaten naar Zuid-Korea zijn gegaan en dat Zelensky dat ook heeft gezegd in het openbaar.
8: Ja, het is ook misschien zo dat Kiev om geheimhouding heeft gevraagd. En dat de president dat dan plotseling zomaar voor het oog van de hele wereld doorbreekt. Waarom zou die geheimhouding nodig zijn?
10: Nou, in het algemeen denk ik, we hebben het al eerder over gehad, ik werk veel met Noord-Koreaanse balling. In het algemeen is het verstandig om gewoon eigenlijk niks te zeggen over wie, waar, wanneer is. Je weet het maar nooit. En dat geldt voor deze twee ook wel op zekere hoogte. Maar ja, dit is zo'n publieke zaak waarvan al duidelijk was dat de kans heel groot was dat ze naar Zuid-Korea zouden gaan. Dat het niet zo heel veel uitmaakt in dit geval, als ik heel eerlijk ben.
8: Hey.
10: De schade is al gedaan.
8: Ja.
10: Dat is toen ze zelf internationale interviews gaven.
8: Ja, wat ook opmerkelijk is, ook over deze twee Noord-Koreaanse militairen, wordt in het algemeen opgedragen om nog eerder zelfmoord te plegen dan je gevangen te laten nemen. Dit is dus niet juist de manier van Zelensky om Noord-Korea een beetje voor aap te zetten.
10: Nou, ja, hij heeft het bijna tegenovergestelde gedaan. Hè. Hij zei ook, nadat hij had gezegd dat ze naar Zuid-Korea waren gegaan, dat hij deze jongens niet zo makkelijk gevangen neemt. Dus het is eigenlijk een verkapt compliment aan Noord-Koreaanse troepen eerder. Dus nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat hij er gewoon niet over heeft nagedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn.
8: Nee, nou ja, maar het is zoiets wonderlijks. Want je zou zeggen, een Zuid-Koreaanse president die begrijpt dat Noord-Koreanen, als ze een kans krijgen, graag naar Zuid-Korea willen, zelfs als het via deze gruwelijke omweg van het slagveld in Rusland in Oekraïne gaat. En toch wordt hij zo boos.
10: Ja, maar het is natuurlijk wel een Zuid-Koreaanse president van het hele progressieve kamp, die wat vergevingsgezinder ten opzichte van het Noord-Koreaanse regime staan. En zich over het algemeen niet zo heel veel laten gelegen aan mensenrechten van Noord-Koreanen of van gevluchte Noord-Koreanen. Dus dat lijkt hier ook wel echt mee te spelen.
8: Ja, dat is een interessant thema. Als je kijkt door de jaren heen, van de ene naar de andere president, dan zie je sommigen die duidelijk als beleid hebben dat ze willen inzetten op betere relatie met Noord-Korea. Of het wegnemen van spanningen of familiebezoeken mogelijk maken. En anderen die spijkerhard zeggen, geen sprake van. De vorige was er zo één. Ja. Die zei, daar wil ik niets van horen en niets mee te maken hebben.
10: Nee.
8: Is deze meer van, ik zal maar zeggen, de soepele, zachte aard?
10: Ja, dat was van tevoren wel al duidelijk. Want als parlementslid is hij daar heel duidelijk altijd in geweest. Hij is van de hand uit te steken naar Noord-Korea. Dat had hij tot nu toe nog niet gedaan, omdat Noord-Korea nergens op reageert. Maar laat hij nou vandaag, op de dag van de krijgsmacht in Korea, heel duidelijk hebben gezegd dat hij alles zal doen, in het werk zal stellen om de militaire spanningen met Noord-Korea te verminderen.
8: Ja.
10: Ja, en dus, dat in de context van, dan begrijp je zijn woede misschien opeens weer wel.
8: Ja.
10: Dan is dit gewoon eigenlijk ook een manier om zich wellicht wat te distancieren van Oekraïne.
8: Want even in zijn hoofd kijken, hij denkt dat Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse president, denkt, hier wordt een smerig spelletje gespeeld en mijn staatsburgers komen terecht in Zuid-Korea. Dat weet ik allemaal wel, maar het moet hier niet in de publiciteit. Zou het zo een beetje elkaar. En dat de Zuid-Koreaanse president dus denkt, ja, ik begrijp dat. Dus ik val hem bij wijze van spreken, door verontwaardiging te tonen.
10: Ja, het is bijna een soort anticipatoire verontwaardiging. Want Noord-Korea heeft nog helemaal niks gezegd. Dat zal wel de gedachtegang zijn. En ik denk wat nog belangrijker is voor Noord-Korea. Als Zuid-Korea wil kunnen praten met Noord-Korea, terwijl het tegelijkertijd Oekraïne steunt in de strijd tegen Rusland en tegen Noord-Korea, ja, het is kansloos om dan over militaire ontspanning te gaan praten.
8: Ja,
10: dus want je kan niet tegelijkertijd die twee dingen doen.
8: Nee, vertel eens iets over die steun, want dat is ook wel opmerkelijk. Hè? Steun aan Oekraïne door Zuid-Korea.
10: Ja, dat is natuurlijk ontstaan onder de vorige president, die erg anti-Noord-Koreaans en dus pro-Oekraïne was. Die Zuid-Korea wilde Oekraïne gaan steunen met wapens en munitie, maar dat mag niet volgens de Koreaanse wet. Je mag niet partijen die strijd voeren actief steunen met wapens en munitie. Dus het gaat indirect. Zuid-Korea stuurt honderden miljoenen per jaar aan steun in allerlei vormen naar Oekraïne. Het verkoopt in grote hoeveelheden wapens en munitie en al iets meer aan Polen, die dat of weer doorstuurt of een oude wapentuig naar Oekraïne doorstuurt. Dus het is best een belangrijke speler indirect in Oekraïne. Maar dat was de vorige president. En deze president, daarvan werd verwacht dat hij daar veel minder positief tegenover zou staan. Ja, dat blijkt nu ook wel. En ook als je ziet dat de relatie tussen Zuid-Korea en Rusland eigenlijk traditioneel goed is. En die lijkt ook weer toch wel weer ook weer beter te worden, ondanks alle sancties die internationaal natuurlijk op Rusland worden geheven op dit moment.
0: Ja. En als Zuid-Korea dus steun geeft, daar wijs je net op met het oog op zeggen constitutionele beperkingen, dan kan dat eigenlijk alleen maar in de vorm van geld. He, en wat daar daarna mee gebeurt, wapens kopen in of ruilen in Polen, dat is secundair. Maar rechtstreeks leveren, dat mag niet.
10: Nee, zo wordt op dit moment de wet wel geïnterpreteerd. En er is wel wat ruimte, maar deze regering wil er zeker niks aan doen. En Zuid-Korea wil zich ook, het is ook een echte handelsnatie, die wil zich de vingers daar niet te veel branden. Die wil in principe de mogelijkheid, denk ik, openhouden om aan iedereen altijd te kunnen leveren als dat zo uitkomt. En als je dan heel duidelijk verbindt aan één strijdende partij, wordt dat moeilijk. Dat zal de achtergrond zijn. Maar op dit moment mag de Zuid-Koreaanse staat van zichzelf niet leveren aan strijdende partijen.
0: Nee, en dan heb je natuurlijk een discussie over dual-use dingen. Ik kan me voorstellen dat ze, mobiele telefoontjes leveren en die blijken terecht te komen bij de krijgsmacht. Ik noem maar wat, hè. Dan is het een wapenleverantie geworden. Ja.
10: Dat klopt, ja.
0: Zuid-Korea is dus, van gedachten veranderd. Heeft dat iets te maken met de populariteit van Lee? Want die is nou bepaald niet hoog, hè?
10: Nee, die is wel gezakt. Hij was heel populair. Hij kwam echt binnen, ook met de belofte om het land, na die mislukte staatsgreep van zijn voorganger, om het land te helen. De polarisatie was echt extreem geworden. Dat lijkt hij een tijdje ook wel heel aardig te hebben gedaan, maar hij had 60-70% steun. Dat is extreem hoog voor een democratie. Hij is nu teruggevallen naar ongeveer 38%. Dus dat is wel echt beduidend minder. Het is nog steeds meer dan zijn voorganger ooit heeft gehad, geloof ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zich zorgen maakt en dat hij nu toch wat duidelijker niet meer die verzoenende koers gaat varen, maar de progressieve koers die hij vanaf het begin af aan, denk ik, zelf al voorstond, maar waarvoor hij misschien geen mogelijkheden zag om dat goed uit te voeren. En dit is een godsgeschenk dan dat Zelensky dit zo doet.
0: Nee, ik snap het. Koers tegenover Noord-Korea. Hè? Hij is dus een van de milde presidenten. Wat betekent dat nou concreet? Wat wil hij voor zijn volk en het Noord-Koreaanse volk mogelijk maken, bereiken? Hoe ziet ontspanning eruit?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Het kan heel veel verschillende vormen krijgen. Het hangt ook heel erg vanaf waar Noord-Korea mee akkoord gaat. Op dit moment doet Noord-Korea alsof Zuid-Korea niet bestaat eigenlijk, behalve aan de grens. Dus er zijn geen contacten, het is niet geïnteresseerd in praten. Waar het in eerste instantie uit zou bestaan, is het weer het aanhalen van die banden en de communicatiekanalen weer openstellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, praten Noord- en Zuid-Korea eigenlijk altijd met elkaar. Alleen de laatste tijd is dat inderdaad echt niet meer het geval. Er zijn altijd, misschien niet op het hoogste niveau, zijn altijd ambtenaren die met elkaar praten. Het gebouw waar dat gebeurde onderaan is opgeblazen door Noord-Korea. Heel symbolisch natuurlijk. Dus de eerste fase zou zijn het herstellen van die communicatie. En dan kan je verder gaan kijken. Dan kan je gaan kijken, misschien zelfs een bezoek van de een aan de ander. Aan het herenigen van families die uit elkaar zijn gevallen of zijn gescheurd naar de Koreaanse oorlog. En dat is uiteindelijk denk ik wel het doel. Het weer nieuw leven inblazen van Zuid-Koreaanse industriële activiteit in Noord-Korea. Dus dat Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken werken in Noord-Korea. Maar die fabrieken die produceren voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Dat is in de tijd het geval geweest.
0: Ik herinner me, nu je dat zo vertelt, er was een tijdje lang in het grensgebied, waar was een soort strook waar Noord- en Zuid-Koreaanse bedrijven samen fabrieken runden. Is dat iets wat jij ziet terugkomen als bijvoorbeeld onder deze president?
10: De ambitie zeker. Of het echt gaat lukken, durf ik echt niet te zeggen. Het is heel moeilijk om wat te verwezenlijken. Maar 10 jaar lang is er inderdaad vlak bij de hoofdstad van Zuid-Korea, dan Seoul, ik denk 50, 60 kilometer afstand, net over de grens, was een industrieel park waar 135 Zuid-Koreaanse bedrijven fabrieken hadden. En die werden bemenst door Noord-Koreaanse arbeiders. Dat is wel denk ik iets waar iedereen in het wat meer verzoeningsgerichte kamp altijd het over heeft.
0: Ja, nou nog even, want dat zal Zuid-Korea ook niet zijn ontgaan. Er gaan nu weer 10.000 Noord-Koreaanse militairen naar Oekraïne, naar Rusland, om aan het front te dienen. In totaal zouden er al 15.000
8: zitten of gezeten hebben. Wat zegt dit verhaal jou?
10: Ja, dat gaat gewoon door. En ik denk dat het Zuid-Korea niet zoveel kan schelen. Ik denk in de Zuid-Koreaanse samenleving. Ik weet niet hoe pro-Russisch men is, maar de meeste mensen zijn niet heel erg pro-Oekraïne. Dus als Noord-Korea daar zijn gang wil gaan, dan denk ik niet dat deze regering dat gaat voelen aan de steun die het krijgt vanuit de samenleving. Dus ja, ik hou mijn hart wel vast voor Oekraïne. En dat gezegd hebben, dat het er maar 10.000 zijn, is dan nog een geluk bij een ongeluk. Want ik had eigenlijk al in een veel vroeger stadium veel meer Noord-Koreaanse soldaten verwacht. Ja. Maar dat ik daar ongelijk in heb gehad, daar ben ik heel blij om.
8: Ja. Nou, oké. Dank. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
6: Postma in Amerika.
8: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is ophef over campagnespotjes waarin Trump de hoofdrol speelt. De vraag is, zijn die legaal of illegaal? Hoe zit dat?
1: Ja, het gaat om spotjes voor de midterms. Dus het is al apart dat Trump daarin zit natuurlijk, want het zijn congresverkiezingen. Maar dat is even niet het punt. Het gaat er nu om hoe die spotjes betaald worden. En deze spotjes die eindigen met de tekst paid for by the US government. Dus belastinggeld voor campagnespotjes. Dat kan natuurlijk niet. Maar het Witte Huis zegt, ja, dit is eigenlijk helemaal geen campagnespotje. Dit is een boodschap van algemeen nut. Een soort overheidscampagne. Ik moest meteen aan Postbus 51 filmpjes denken. Dat idee eigenlijk. Maar luister eens even mee. Dit is de laatste spot die op tv is geweest. Die werd uitgezonden vooral op Fox News. Bij het Amerika voetbal kwam die voorbij, maar ook op andere zenders. Hij heet The Final Battle. En je ziet Trump in zwart-wit lopend door een gang. En dan hoor je dit.
2: This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
1: Ja, dat klinkt niet echt als Postbus 51. Dit is gewoon een campagnespot. En dat is ook letterlijk zo. Want in 2024 gebruikte Trump in zijn campagne precies deze spot. Met alleen de laatste tekst anders. Niet paid for by the US government, maar door de Trump-campagne. Dus het is gewoon een campagnespotje.
8: Ja, en het is niet het enige voorbeeld.
1: Nee, we hebben tot nu toe 3 van dit soort spotjes. En deze is wat mij betreft ook nog wel een aardig. Die is nog wat meer, voor zover dat mogelijk is, politiek beladen, denk ik. Hij heet namelijk Defeat Communism. Verslaat communisme. En je weet, als Trump het over communisme heeft, dan bedoelt hij daar ook eigenlijk vaak democraten mee. Hè? Ze zijn tegenstanders, ook deze verkiezingen. Nou, je ziet Trump, maar je ziet ook allemaal patriotische beelden die heel snel flitsend door het beeld komen. Straaljagers, vlaggen. En als Trump dan ophoudt met praten, let dan op wat er gezongen wordt.
11: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America.
12: America will never be a communist country.
1: Ja, dit is zo politiek als maar kan worden. Een campagnespot en die muziek, daar wordt dus gezongen love me, steeds maar weer. Nou, we kennen de subliminal message, hè, de onbewuste verborgen boodschap. Dit ligt er vrij dik bovenop. En dit kon je raden, de artiest van dit nummer, die is niet om toestemming gevraagd en die is natuurlijk een rechtszaak gestart.
8: Ja, Jan, mag dit nou?
1: Ja, het lijkt mij vrij duidelijk als Nederlander die hier van buiten naar kijkt. Je mag natuurlijk geen overheidsgeld gebruiken voor dit soort spotjes. Dit is niet algemeen nut. Het is wel zo in de regels dat je mag bijvoorbeeld wel iets maken waar de president wel een rol in speelt. Obama die riep bijvoorbeeld op om mee te doen aan de volkstelling. Nou, dat is een bericht voor algemeen nut. Dit heeft wel vrij duidelijk een andere functie. Maar wat er vaker gebeurt met Trump natuurlijk, dit is nog niet eerder zo gebeurd. Congresleden die zijn wel kritisch, die willen ook wel onderzoek. Want zij zeggen van wij besluiten waar het geld aan besteed mag worden. En die willen dus weten wat kost dit, uit welke begroting komt dit, mag dit dus. We weten inmiddels trouwens dat er $20 miljoen bij Homeland Security vandaan komt hiervoor. En daarvan zeggen dus congresleden, dat hebben wij niet zo besloten. Wij gaan over het geld. Ja. Maar toch zie je, ook zelfs met kritische republikeinen, dat het toch de vraag is van gaat er nu echt wat gebeuren? De Democraten hadden hier een stemming over gehouden om dit soort dingen te stoppen. Nou, één Republikeinse senator heeft dat geblokkeerd. Dus dat is er niet gekomen. En nog belangrijker, de FCC, dat is de organisatie die dit allemaal controleert. De basis Brandon Carr, hebben wij het vaker over gehad. Een man die regelmatig met een Trump-speltje oploopt. Die zegt, geen regels overtreden. Dus ja, ik denk, die verkiezingen zijn over 4 weken. Hier gaat voor die tijd waarschijnlijk niks meer aan veranderen.
8: Nee, even heel kort nog, Jan. Is het nou slim om Trump zelf centraal te zetten in die spotjes? Hij is toch juist aan populariteit aan het inbinden?
1: Ja, dat is nog een hele interessante tactische vraag. Kandidaten, Republikeinen nemen zelfs afstand van hem. Dat gebeurt in verschillende staten. Gaan we het ook in de podcast nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar Trump die gelooft echt, ik ben de enige die mensen naar de stembussen kan lokken. Het gaat fantastisch met het land, maar niemand kan dat goed verkopen. Ik kan dat alleen maar goed verkopen aan de kiezer. Ja, in het verleden klopte dat ook. Maar of het deze keer ook zo werkt, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
8: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. En tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn, omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
5: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: De Nederlandse gokbranche sleept Meta voor de rechter vanwege advertenties voor illegale goksites. En de Nederlandse Orde van Advocaten wil na jarenlang verzet externe aandeelhouders toelaten tot advocatenkantoren. Dat en meer komt ter sprake met de leden van het boardroompanel. Rob Oudman is hier, hoofd Benelux van Hoeding & Loki, de Zakenbank, en Anton Wiggers, bedrijven Dr. Partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. Welkom leden van het panel.
8: Goedemorgen.
7: God, wat mooi zeg. Wat een geweldig...
8: Eenstemmig
7: begin. De Nederlandse Orde van Advocaten, de NOVA, wil externe aandeelhouders toelaten in de advocatuur. Zij bestuurder Else Loes Pasma afgelopen maandag tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarmee komen onder andere private equity partijen en accountantskantoren in beeld. En dat na jarenlang verzet. Waarom, denk jij Rob, is dat verzet nu gebroken?
9: Nou, ik denk dat ze uiteindelijk zien dat de wereld dusdanig verandert en dat ze wel mee moeten. En anders ook dat de overheid gaat ingrijpen, omdat die toch de toegang tot de advocatuur breder beschikbaar wil maken. En uiteindelijk is het natuurlijk ook best wel heel comfortabel als je kan zorgen dat er niemand kan toetreden. Het is natuurlijk best prettig voor zittende partijen. Dus ik kan me voorstellen dat dat druk groot is geworden.
7: Want staatssecretaris Van Brugge, die hierover gaat, ziet dat de toegang tot het recht onder druk staat en zegt, misschien als je niet zelf beweegt, dan kom ik met een wet.
9: Ja, want ze willen uiteindelijk dat je bijvoorbeeld of stichtingen of verzekeraars of start-ups wellicht een veel goedkoper juridisch product kunnen aanbieden aan klanten om zo de toegankelijkheid tot de advocatuur nog makkelijker te maken. Dus ik begrijp uiteindelijk die druk ook wel.
7: Ja, en de Nederlandse Orde van Advocaten zegt nu dat er eventueel beperkt sprake kan zijn van toegang voor externe aandeelhouders. Wie zijn dat dan? Want er wordt natuurlijk al heel snel geschermd met private equity, maar andere gegadigden?
8: Nou ja, er wordt vooral gekeken naar private equity. Ik snap ook wel het een en ander, want het verdienmodel gaat natuurlijk veranderen, want het zal het verdienmodel